0: in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de Eredivisie. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Gistermiddag week ik op de fiets uit voor een paar duiven. Gaf ik de kat van de buurvrouw een ei over haar kop. At ik een gehaktbal, luisterde ik naar de merel in de tuin. En vlak voor ik ging slapen, sloeg ik een mug dood.
3: De nacht van NTR Wetenschap.
2: Wij mensen delen ons leven met dieren, maar afhankelijk van de tijd waarin we leven en de diersoort die we voor onze neus hebben, gaan we heel anders met hen om. En ik zou graag willen weten waarom dat zo is. Daarom heb ik vannacht in de studio uitgenodigd Maarten Racing. Hij is verbonden aan de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam bij de richting Dier-Mens-studies. Het vakgebied dat zich bezighoudt met de veelheid aan relaties tussen mens en dier, zoals huisdieren en wilde dieren, dierentuinen en de bio-industrie, dieren in het recht en in de media. En daar gaan we het komende uur allemaal over hebben. Nou ja, of bijna allemaal. Maar dat is het mooie, we hebben de tijd. Op Dierendag 2025 verscheen Maartens eerste boek, nieuwste boek, sorry, Planeet Poes, de gedeelde wereld van kat en mens. Over de vele en diverse relaties tussen mensen en katten. Hoe wij katten zien en hoe zij ons zien. Hoe katten verschijnen in films en boeken en hoe we met ze omgaan. En hoe we een steeds beter inzicht krijgen in hun gedrag, hun intelligentie en hun emoties. En zij in die van ons. Daar gaan we het zeker over hebben. Eerder, om een beeld te krijgen, publiceerde hij Dier en Mens, de band tussen ons en andere dieren. De Nederlandse inleiding in de Dier-Mens-studies. Hij is dus ook medeoprichter van het Centrum voor Dier-Mens-studies in Nederland. En Maarten Racing woont samen met zijn kat Ritsel. Maarten, van harte welkom.
4: Hallo.
2: Tja, Ritsel, ik vroeg je vanmiddag nog of je niet mee wilde naar de studio, maar dat was beter van niet, hè?
4: Nee, Ritsel is een kat die komt van de poezenboot. En is
2: de poezenboot?
4: De poezenboot is een asiel in Amsterdam. In asiel zitten soms dieren die, en zeker katten, die niet allemaal heel erg van mensen houden of die een verleden, die een rugzakje hebben. Ritsel heeft een rugzakje en is inmiddels volkomen gewend aan mij en vertrouwt mij volledig, maar is wat schuchter naar andere wezens toe. En zeker wanneer ze buiten haar eigen huis is.
2: Ja, dus Ritsel zit nu gewoon thuis op de bank.
4: Dus Ritsel zit nu thuis op mijn stoel, zonder enige twijfel.
2: Ja, op jouw stoel. Je hebt niet de radio voor Ritsel aangezet?
4: Nee, dat ben ik vergeten.
2: Oh, nou, dan kan hij terugluisteren. Dat kan iedereen trouwens in de podcast-app. Ja. Is Ritsel jouw kat of ben jij haar mens?
4: Allebei.
2: Allebei? Ja. Ja, dus dat is. Zie jij het? Hoe kijk jij naar die relatie tussen jou en Ritsel? Want we gaan het natuurlijk zo meteen met breder trekken, maar ik ben wel gewoon benieuwd. Hier gebeurt het ook in het klein, in dat huis van jou.
4: Zeker. Mijn huis is zoals. Of mijn familie. Is. Nee, laat ik het anders beginnen. Volgens de wet en volgens hoe ik het op het belastingformulier aan moet geven, ben ik alleenstaand. Maar ik ben helemaal niet alleenstaand. Ik leef samen met mijn kat.
2: Ja.
4: Wij zijn een multispecies society of multispecies household, zoals dat in de diermensstudies heet.
2: Oké.
4: Het is natuurlijk wel zo dat ik in groot grote mate veel belangrijke dingen in haar leven bepaal. Denk aan het feit dat ze bij mij binnen zit. Ik woon in het centrum van Amsterdam. Het is niet handig wanneer ze naar buiten loopt en waarschijnlijk binnen 3 minuten rood pizza is. Ik heb haar in huis gehaald. Ik zorg voor haar eten. Ik zorg voor van allerlei dingen. Maar ik heb wel bepaald dat ze, of althans, was in het asiel was ze al gesteriliseerd. Ze zal geen andere katten meer ontmoeten nadat haar zusje is overleden bij mij. Ik nam ze met z'n tweeën en haalde ik ze van de poezeboot. Dus ik heb een grote, in hoge mate bepaal ik haar leven. Meer dan zij dat van mij kan bepalen. Dus er wordt vaak van katten gezegd dat wij hun butlers zijn. En tot op zekere hoogte is dat zo. En tot op zekere hoogte wil ik dat ook zijn. Want ik wil haar ook enige agency, zoals dat tegenwoordig heet, geven in ons samenleven.
2: Ja, ja, ja. Dus dus eigenlijk je zegt van Ritsel is toch iets meer. Jij bent eigenlijk toch meer het mens van Ritsel dan andersom. Omdat die verhouding tussen jullie natuurlijk.
4: Ja, de verhouding is niet helemaal gelijk. Gelijk.
2: Is ook logisch.
4: Hetzelfde,
2: natuurlijk. Ja. En maar je zegt dus een multispecies household, zoals je dat in de diermensstudies noemt. Kan je wel uitleggen wat die diermensstudies dan inhoudt?
4: Diermensstudies houdt in dat het gaat over. Over dieren in relaties tot mensen en mensen in relaties tot dieren. Maar het eerste wat ik daarbij dan altijd opmerk is, het is dus geen biologie of zoologie. Want daar vinden ze dieren juist interessant onder elkaar of midden in de natuur. Nee, dit gaat altijd dieren in relatie tot mensen. Maar je realiseert je natuurlijk dat je hebt eigenlijk zelf, gaf je een perfecte inleiding 2 minuten geleden. Als je er even over nadenkt, dan realiseer je op wat voor verschillende manieren we de hele tijd door met allerlei verschillende soorten dieren al dan niet voor of tegen onze wil in contact zijn. En over al die dingen gaat het vanuit ook nog heel verschillende perspectieven. Dus je kan erover nadenken vanuit samenleving, je kan er vanuit filosofisch perspectief, vanuit geschiedenis, vanuit dierenrechten, vanuit de sociologie. Nou ja, dus en al die dingen komen samen in het vakgebied van diermensstudies.
2: Ja, dus het gaat echt over de ratten in de stad, over proefdieren, over dierentuindieren, over muggen op je muur.
4: Klopt. En sinds 5 jaar hoef ik mensen niet meer uit te leggen hoe belangrijk dat is. Zelfs voor mensen die helemaal niks met dieren hebben. Want sinds de coronacrisis begrijpt iedereen van ja, wacht even. Hoe wij met dieren omgaan in zijn algemeenheid, dat gaat nogmaals. Zelfs als je zelf niks met dieren hebt, dan heb je ermee te maken.
2: Ja, ja. Hoe was dat 5 jaar geleden? Dan kwamen er toen veel meer studenten of werden er gewoon heel veel vragen?
4: Nee hoor, de meeste studenten die bij mij college komen lopen, die doen dat omdat ze wel iets met dieren hebben. Want het zijn verschillende keuzevakken die ik erover geef. We hebben in Nederland, zijn we nog niet zo ver. Het is van oorsprong een vakgebied. Een interdisciplinair vakgebied dat ontstaan is in Engeland en Amerika. Ergens in de jaren 80, jaren 90 van de vorige eeuw. Dus het bestaat inmiddels al een aantal decennia. Maar tegelijkertijd, als je het vergelijkt met wiskunde of met de talen, dan is het natuurlijk een heel jong vakgebied. Maar het is wel inmiddels een van de meest snel groeiende vakgebieden aan universiteiten wereldwijd. En dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat, waar we het net over hadden, dat we de hele tijd met dieren te maken hebben. Dat het ook natuurlijk allerlei relaties heeft met, het verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering. Ook onze toenemende kennis over andere dieren en dat we anders over zijn gaan nadenken. Maar je kan je tegelijkertijd voorstellen dat bijvoorbeeld in de westerse landen heeft het ook veel meer een filosofische inslag. Heeft het ook veel meer een juridische inslag. Daar waar het bijvoorbeeld in Afrika, waar mensen daadwerkelijk met grote en soms gevaarlijke dieren moeten samenleven, het vaak veel praktischer en bijvoorbeeld meer sociologische inslag heeft. Dus daar gaat het over mensen die relaties op een soms veel praktischere en veel urgentere manier, zou je kunnen zeggen. Of op een andere manier urgent in elk geval.
2: Ja, dus het is een vrij nieuw vakgebied, maar het verschilt een beetje per continent eigenlijk hoe mensen er natuurlijk naar kijken. Ja. Want wij hoeven niet na te denken over olifanten in onze akkers bijvoorbeeld.
4: Precies,
2: ja.
4: Precies.
2: Ja. Ja, want hoe kijken wij dan hier in het Westen naar dieren?
4: Nou, we kijken natuurlijk op een hele dubbele manier naar dieren. Want aan de ene kant hebben wij de meest intensieve dierhouderij. Zeker hier in Nederland. Maar in het Westen natuurlijk is het algemeen. Dat hebben we een zeer intensieve veehouderij ontwikkeld. Terwijl aan de andere kant we wel... Als het bijvoorbeeld over onze huisdieren gaat... Zien we ze steeds meer als wezens die misschien niet helemaal gelijk aan ons zijn... maar wel gelijkwaardig aan ons zijn. En onze huisdieren, dat zijn langzaam zeker van dieren. Dus wezens die er los ergens in de marge bij zaten... in een hoekje erbij zaten, zijn het langzaam zeker familieleden geworden... En voor veel mensen, we weten uit surveyonderzoek... dat er nogal wat mensen zijn die zeggen van... het is eigenlijk mijn favoriete familielid.
2: Ja, het huisdier.
4: Veel mensen zien het inderdaad als leden van de familie... of zelfs als hun kindjes.
2: Ja, en dat was eerst anders dus?
4: Dat is heel lang heel anders geweest. Ja, we hebben heel lang... toen dieren gedomesticeerd werden, deden we dat. En ik zeg daarbij we als mensen. Maar het is natuurlijk altijd ook een proces geweest waar dieren ook nog bij betrokken waren. Maar voor zover wij daar invloed in hadden, gingen we dieren houden die op een of andere manier nuttig voor ons waren. Dus dan wel omdat ze ons vlees gaven, dan wel omdat ze ons melk of andere dingen gaven, dan wel omdat ze ons huiden gaven of...
2: Ze was echt nuttig.
4: Ja, omdat ze een enig nut bij ons hadden. Honden die... Wolven, oorspronkelijk natuurlijk, die hadden het nut dat ze ook jagers waren. Dat ze ook op vlees jaagden. Maar misschien ook wel dat ze goed waren in het beschermen van het kamp. Of in het, we weten eigenlijk nog niet helemaal precies hoe honden of hoe wolven bij ons zijn gekomen. En tot honden zijn gekomen. Maar langzaam maar zeker zijn we ze voor allerlei praktische dingen steeds meer in gaan zetten. Daar hebben we natuurlijk die verschillende rassen... die echt totaal van elkaar verschillen... Zijn we op gaan selecteren, zijn we op gaan fokken.
2: Ik wist helemaal niet dat we dat niet wisten... hoe de wolven ooit bij ons terecht zijn
4: daar
2: gekomen.
4: Dat is erg leuk om die discussie te volgen... maar daar wordt nog steeds, met name door zooarcheologen... zoals dat dan heet, weer zo'n klein subvakgebiedje... binnen Animal Studies... worden er steeds nieuwe opgavingen gedaan... die dan weer net een ander aspect naar boven halen. Kijk, de clue van wolven is... dat ze waarschijnlijk gedurende langere perioden op verschillende plaatsen op vooral het noordelijk halfrond, want daar kwamen wolven natuurlijk nog steeds in het wild voor, zijn gedomesticeerd. Dus verschillende volkeren hebben ze om misschien wel net wat verschillende redenen en op verschillende manieren gedurende langere perioden langzaam maar zeker bij ons in onze maatschappijen geïntegreerd. Dat is wat anders dan katten, want katten zijn misschien wel de enige wezens die zichzelf hebben gedomesticeerd, of die er zelf voor hebben gekozen om bij mensen, in de buurt van mensen, zich op te gaan houden. Dat is ironisch, want katten zijn het enige gedomesticeerde dier, op hamsters na, maar eigenlijk het enige massaal gedomesticeerd dier dat van oorsprong een eenling is. Dus solitaire wezens, die helemaal niet van groepen houden. En helemaal niet van groepen met
2: hamsters.
4: Dieren.
2: Ja.
4: Maar katten hebben zichzelf gedomesticeerd. Ja. Omdat wij, en daarvan weten we dan wel weer heel precies wanneer en waar het is gebeurd. Namelijk aan het einde, of aan het begin van de Neolithische revolutie, toen we in het nabije oosten langzaam maar zeker van een jagers-verzamelaars kleine gemeenschappen gingen creëren die op vaste plaatsen bleven. Wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je grote voedselvoorraden voor nodig. Dus we gingen granen en allerlei gewassen gingen we kweken. En wat trekt dat aan?
2: Ja.
4: Knaagdieren.
2: Muizen,
4: ratten, dat soort wezens. Dus dat was voor katten was dat een lopend buffet.
2: Ja.
4: En die zijn dus, die hebben besloten niet zozeer dat ze bij ons willen komen wonen, maar dat ze bij dat lopende buffet dat door ons was gecreëerd zich wilden gaan ophouden. En zij vonden het wel dat daar mensen bij rondliepen. En wij vonden het ook wel prima dat zij onze voedselvoorraden een beetje beschermden.
2: Ja, het is eigenlijk ultieme samenwerking. Zij zijn gewoon naar ons toegekomen en eigenlijk best wel gelijkwaardige samenwerking.
4: Ja, in die zin zou je kunnen zeggen, is dat de domesticatie die... Nou ja, sommige mensen zullen zeggen, katten zijn nog steeds niet gedomesticeerd. Ze zijn nog steeds met 3 poten of misschien wel met 4 poten in het wild.
2: Ik ken ook wel mensen die katten super eng vinden en onbetrouwbaar.
4: Maar daar kan je je ook wel iets bij... Nou, kijk, katten zijn wel het meest onafhankelijk... Je zou kunnen zeggen, die domesticatie is behoorlijk tweezijdig gegaan. Of evenwichtig gegaan. En nog steeds zijn katten natuurlijk van de meest gedomesticeerde dieren. Een van de meest zelfstandige soorten en wezens die... waarvan een groot percentage, als je ze morgen in het wild laat... ook nog prima overleven.
2: Ja.
4: En sommige mensen zullen ze... om ook weer verschillende redenen... maar zullen ze alleen al om de reden dat ze behoorlijk zelfstandig zijn... en zich niet al te veel van ons hoeven aan te trekken... en dat vaak ook niet doen... om die reden wat minder prettig gezelschap vinden.
2: Ja, ja. Dat en dan hebben we het dus over de huisdieren. Dat geldt niet voor jou, nee. Ritsel, als je luistert. inderdaad, dit is dus de domesticatie van huisdieren... en hoe dat uiteindelijk is ontstaan. En nu zijn ze eigenlijk... Vroeger was dat dus nog hadden ze enig nut. En nu is het eigenlijk steeds meer echt een vaste huisgenoot geworden, een huisdier.
4: Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk nog meerdere categorieën. Bijvoorbeeld de wilde dieren. Ik vind het wel interessant om even gewoon de kaart te schetsen, zeg maar. Ja. Met wat voor soort dieren leven wij samen?
4: We leven samen met gedomesticeerde dieren. En daar kan je ook nog wel een groot onderscheid in maken tussen dieren die we knuffelbaar vinden of dieren die we als huisdieren, als kameraden, als familieleden waar we het over hadden, als onze kindjes zien. Denk honden en katten, voor sommige mensen cavia's, konijnen, de schattige dieren. En natuurlijk die we ook echt als individuen zien en die we ook zo willen zien, waarvan we het leuk vinden om daar een relatie, die we onmiddellijk een naam geven zodra ze in huis komen. En de productiedieren of de vee of hoe we ze met welke objectiverende naam we ze ook maar benoemen. De dieren die we opeten of die we nog steeds eigenlijk alleen maar hebben. Omdat we ze liever niet levend zien, maar in allerlei functies die ze heel praktisch hebben. En die we juist helemaal niet willen zien als schattige dieren, leuke dieren, individuen. Individuen waar we ons over het welzijn druk moeten maken.
2: We willen echt liever dat ze meteen een gehaktbal zijn, eigenlijk, zodat we er niet over na hoeven te denken.
4: Een gehaktbal of een stukje bont of wat we ervan willen.
2: Ja.
4: Nou ja, en dan hebben we nog de wilde dieren natuurlijk. Die staan er tegenover. Daar hebben we ook wel mee te maken op van allerlei manieren. Al was het maar omdat ze soms richting ons komen. Denk aan de wolven in Nederland, om het voorbeeld te nemen. Of de wilde zwijn. De dieren in de natuur.
2: Daar gaan we weer anders mee om, hè?
4: Daar gaan we alweer anders mee om. En dan heb je natuurlijk... De categorieën gaan dan een beetje door elkaar heen lopen. Want veel mensen binnen animal studies maken dan ook nog wel een onderscheid met de... wat zij noemen de liminal dieren, de tussendieren, om het zo maar te zeggen. De dieren die in de grote stad leven, de dieren die naar ons toe komen, die het leuk vinden
2: om allerlei redenen
4: om juist ons op te zoeken.
2: Duiven.
4: En denk aan duiven, denk aan eenden, denk aan allerlei dieren die in de stad rondlopen. Omdat de stad ook voor dieren heel erg prettig kan zijn natuurlijk. Ik bedoel, het levert allerlei verschillende niches op. Het levert ruimte op waarin je een huisje kan maken, waarin je kan verstoppen, waarin je jonge groot kan brengen, waarin je voedsel kan vinden. En in de stad is het altijd een stukje warmer dan in de omgeving daarbuiten. En er is allerlei soorten voedsel te vinden. Al was het maar omdat wij overal dat voedsel laten rondslingeren. Dus denk aan de duiven, denk aan de meeuwen, denk aan de eendjes. Denk ook aan de ratten en aan de muizen. Denk aan allerlei soorten insecten die daar rondlopen. Dus ja, dus dat zijn eigenlijk een beetje de tussendieren.
2: De tussendieren, ja.
4: En dan kan je nog onderscheid maken naar de dieren in de dierentuin natuurlijk, die we het leuk vinden om te zien. De circusdieren die er niet meer zijn, althans niet meer in Nederland.
2: Zullen we voor onszelf allemaal categorieën gemaakt waar we eigenlijk stilzwijgend met z'n allen mee akkoord gaan?
4: Ja, waar we stilzwijgend bij akkoord gaan. Nou ja, die we langzaam maar zeker in de loop van de geschiedenis op die manier een plaats hebben gegeven. Of die, denk aan die laatste categorie waar we het over hadden, de ratten, de muizen, de insecten die naar ons toe komen, die zichzelf een plaats bij ons hebben gegeven. Om allerlei redenen.
2: Ja. We gaan even luisteren naar muziek. We luisteren naar Year of the Cat. Dat leek me dan ergens wel toepasselijk. Van Al Stewart.

0: Ja, The Year of the Cat. Ja, tegenover mij zit Maarten Racink van Dier-Mens-studies. En we hadden het al even over de categorieën waar we eigenlijk we allemaal in het Westen dan in ieder geval mee over eens zijn. Nou, in deze categorie kunnen we de dieren indelen. Huisdieren, dierentuindieren. Nou ja, zo ga zo maar door. Vee dat we eten. En de liminale dieren, dus een beetje de tussendieren. En die categorieën die... Ja, die zijn ook handig, hè? Die zorgen er eigenlijk voor dat we op een bepaalde manier dus met die dieren kunnen omgaan.
1: Ja, die categorie, die driedeling, zeg maar, van huisdieren, wilde dieren, tussendieren. Die wordt ook bijvoorbeeld ook gehanteerd als we nadenken. En daar denken we steeds meer over dierenrechten. En hoe moeten we met dieren omgaan? Daar is natuurlijk ooit in 1975 Peter Singer mee begonnen. Van we moeten anders met onze productiedieren omgaan. De intensieve vee-industrie, dat kan niet meer. Dat heeft wel het denken, in het zeker in het Westen, maar eigenlijk in het algemeen wel heel erg beïnvloed. We zijn meer over dieren nagedacht. We zijn natuurlijk mede door biologen, maar ook wel door psychologen, de andere wetenschappers. Langzaam zeker zijn we meer van dieren te weten gekomen. Dieren lijken veel meer op ons. Zijn veel intelligenter, hebben veel meer door. Hebben ook meer cultuur en zelfs taal dan we ooit dachten. Aan de andere kant is er aan de intensieve veehouderij is er niet veel veranderd. Integendeel, die is eigenlijk alleen maar intensiever geworden. Zeker in het Westen, maar eigenlijk over de hele wereld. En wat het interessante is dat, dat een aantal jaren terug zijn er twee, niet zozeer juristen, maar politiek filosofen geweest, die eigenlijk hebben gezegd van, weet je, deze indeling die we met dieren maken, zo zouden we eigenlijk ook na moeten denken over hoe we met dieren om moeten gaan. Het zijn twee politiek filosofen, Will Kimlicka en Sue Donaldson.
0: En juridisch dan eigenlijk?
1: Of meer dan okay. Juridisch moeten we dus we moeten niet nadenken over, of we moeten niet alleen nadenken over dieren als wezens die wel of niet rechten moeten hebben, want dat is heel erg zwart-wit. Je moet eigenlijk meer nadenken zoals we over mensen nadenken, namelijk als wezens die wel allemaal rechten hebben, maar verschillende soorten rechten. Dus zij geven dan zelf het voorbeeld van bijvoorbeeld als je op Schiphol aankomt als mens, dan hebben Nederlandse staatsburgers de meeste rechten, maar studenten die binnenkomen hebben andere soorten rechten. Vluchtelingen hebben weer andere soorten rechten. Je kan van allerlei maatwerk, daar komt het in feite op neer,
0: Je moet verschillende poortjes maken.
1: En dat moeten we bij dieren eigenlijk ook doen. Dus ze zeggen van huisdieren bijvoorbeeld, nou daar hebben we het over gehad, die hebben we langzaam maar zeker van ons afhankelijk gemaakt. Die hebben de meeste rechten. Wij hebben ook rechten om hun leven in te perken. Ik mag mijn kat in huis houden. Maar dat betekent wel dat ik verder eigenlijk voor heel veel van haar leven verantwoordelijk ben.
0: Ja, dus
1: ik heb voedsel, onderdak, veiligheid, gezondheidszorg. Dat is allemaal, ik moet zo goed mogelijk voor haar zorgen.
0: Maar mensen zouden je wel raar aankijken als je een gazelle in huis zou nemen. Dat mag niet.
1: Nee. Want die zijn daar totaal ongeschikt voor. Een gazelle in huis kan ik totaal niet de vrijheid geven om gazelle te zijn. Om aan haar levensbehoeften te voldoen. Vandaar dat we sinds kort een positief lijst hebben. Althans voor de zoogdieren. Dus welke dieren wel gehouden mogen worden en welke niet. Maar dus zij zeggen van kijk, je hebt gedomesticeerde dieren. Wij hebben de vrijheid, of wij moeten de vrijheid nemen om een aantal dingen voor hun leven te bepalen. Maar wij zijn dus ook in hoge mate verantwoordelijk voor allerlei aspecten van hun welzijn. Daartegenover staan de wilde dieren. Wilde dieren die leven in de natuur. Die moeten we eigenlijk zien als als burgers van een ander land. En we moeten dat land niet de hele tijd binnenvallen. Dus we hebben natuur hebben we al genoeg binnengevallen. We moeten nu de grenzen maken zoals ze nu zijn. Liever nog wat groter. En binnen hun land mogen zij onderling bepalen hoe ze met elkaar om willen gaan. Daar moeten wij ons vooral niet meer niet tegenaan bemoeien. En dan heb je de tussendieren. Dat zijn de dieren, nou ja, de stadsdieren, die gewoon hier leven. En dat varieert dus van eenden en meeuwen en duiven tot ratten en muizen en insecten. En daar moeten we nog meer maatwerk voor leveren. Want je kan je voorstellen dat het totaal andere diersoorten zijn waarmee je ook anders om moet gaan.
0: Ja.
1: Dus zij zeggen van, kijk, net zoals we bij mensen maatwerk leveren, en de clou van de politiek is dat we delibereren over wat is wel of niet zinnig, wat is wel of niet eerlijk, wat is een beetje, dus we moeten belangen tegen elkaar afwegen. Nou, dat moeten we ook bij verschillende groepen van dieren moeten we doen. Hè? Dan moeten we dus mensen tegen dieren afwegen, en dan moeten verschillende groepen van dieren tegen elkaar afwegen. Maar dus we moeten dieren als burgers zien.
0: Ja.
1: Burgers, verschillende soorten burgers, die verschillende rechten en soms ook, je kan je voorstellen bij honden bijvoorbeeld, die voor verschillende waar verschillende rassen van gefokt zijn, die het ook leuk vinden of waar het in de natuur zit om bijvoorbeeld voor schapen te houden. Of de
0: drugs op te sporen.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Daarvan kan het alleen maar prettig zijn dat ze op die manier worden beziggehouden en het als een spelletje zien en hun leven ook nog vrolijk doorkomen waar wij nog wat aan hebben.
0: En stel, we zouden met z'n allen dit met beide handen aangrijpen wat deze filosofen zeggen en we zouden dit doorvoeren. Hoe zou de wereld er dan anders uit komen te zien?
1: Nou, de wereld zou er... de wereld zou er... Zou er anders uitkomen te zien in de eerste plaats natuurlijk, omdat Donaldson en Kim Lika zeggen van, listen, het eerste wat je natuurlijk met medeburgers doet, is ze niet opeten. Ze niet doodmaken om ze op te eten. Dus we moeten wel allemaal vegetarisch worden. Want daar begint respect voor ander leven mee. Dat zou een onmiddellijk hele grote verandering zijn. Wat er verder verandert, want ik geef natuurlijk college over dit soort van ideeën. Maar ik doe dat ook wel voor lokale politici, voor colleges. En dan zeggen sommige mensen van, ja, maar dit is wel heel idealistisch. Andere dieren als medeburgers zien. Maar basically doen we dit al wat Donaldson en Kim Lika voorstellen. Denk even in steden dat we langzaam zeker groenstroken en allerlei groen dingen voor bepaalde dieren aanleggen. Ook met bepaalde faciliteiten voor dieren. Of dat we juist bepaalde dieren van bepaalde locaties weg willen houden. Net zoals we dat ook bij mensen doen. Gewoon, dat heet nutje, dat je ja, bepaalde dingen onaantrekkelijk maakt om voor bepaalde dieren om daar te zijn. Maar andere dingen, daar wil je juist wel weer dat dieren daarvan kunnen leven, maar je begrijpt dat het moeilijk is, bijvoorbeeld omdat wij grote wegen zelfs door steden aanleggen. Dus wat doen we dan? Dan gaan we van die keurige ecoducten maken, of van die trapjes, of van die overkappingen. Voor eekhoorns bijvoorbeeld, dan over een grote weg bij verschillende grote steden heb je dat al. Denk aan kattentrapjes langs grachten, waar bijvoorbeeld katten, die normaal natuurlijk niet tegen een kade op kunnen klimmen wanneer ze in het water zijn gevallen, maar dat ze op die manier weer langzaam op kunnen komen. Dus eigenlijk langzaam maar zeker, doordat we natuurlijk in zijn algemeenheid anders over dieren zijn gaan nadenken en veel egalitairder ook over dieren zijn gaan nadenken in de afgelopen decennia, zie je precies gebeuren wat Donaldson en Kim Lika vanuit de theorie al zeggen van, ja, het zijn medeburgers, het zijn medeschepsels die ook hebben een vrolijk leven, ook in de stad. Of althans, we moeten daar rekening mee houden. Net zoals we met andere mensen ook rekening houden. Dat zijn we al aan het doen.
0: Maar dat is wel een positieve uitleg daarvan, toch? Want de megastallen en zo, ik zie dat niet snel verdwijnen.
1: Nee, dus dat is natuurlijk het grote punt waarvan je kan zeggen dat als het over dierenrechten gaat of over dieren als medeburgers. Ik zei al, Donaldson en Kim Lika beginnen er al mee van, ja, laten we ze niet doodmaken om ze op te eten. Dat is.
0: Want dat doe je bij mensen ook niet.
1: Dat doe je bij mensen ook niet. Dat vinden we ook niet oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus daar moet het mee beginnen. Ja, dus de intensieve veehouderij is natuurlijk daar is niet of nauwelijks iets van welzijn voor dieren in te vinden.
0: Denk je dat het
1: maar,
0: komt?
1: Maar Donald en Kimika zouden verder gaan en zouden zeggen van ja, je moet ze gewoon niet doodmaken.
0: Nee, je moet ze gewoon, ja. Want denk je dat, want er was laatst natuurlijk dat de Partij voor de Dieren zei van we gaan glazen muren doen bij de megastallen, want dan zie je wat er gebeurt. Dat is natuurlijk een soort, eigenlijk bijna een soort van filosofisch idee, van we zien gewoon niet wat daar gebeurt. Denk je dat als wij met z'n allen iets meer eigenlijk een minor dier-mens-studie zouden volgen, stel dat zou verplicht zijn, denk je dat er dan meer mensen vegetariër worden? Denk je dat het met kennis te maken heeft?
1: Daar heeft het absoluut mee te maken. Dat is heel erg cruciaal. Het heeft te maken met bewustzijn. En dit is helemaal niet abstract filosofisch. Die varkensstallen die zijn niet voor niks gesloten en ver weg van de bewoonde wereld. Daar krijg je niet zomaar toegang toe. Dat is natuurlijk zo dat we ons daar. Dat zijn dingen die we niet willen zien. En waar we zo min mogelijk over willen weten. Dus dat klopt wel. Ik denk dat inderdaad, als we daar meer over zouden weten, dat we daar vanzelf anders over zouden gaan denken. Of als het moeilijker wordt om ons daarvan af te wenden, dat we daar anders mee om zouden gaan. Dus dat is ook precies wat je natuurlijk ziet gebeuren. Dat is de strijd eigenlijk die er aan de hand is. Ook in de media bijvoorbeeld. Om te laten zien, om te kijken wat is het realistische beeld van wat er op boerderijen aan de hand is.
0: Ja,
1: en dus je ziet verschillende partijen daar totaal verschillende beelden van laten zien.
0: Ja, dus dat het eigenlijk helemaal niet echt duidelijk is wat er nou echt gebeurt.
1: Nee.
0: Omdat het heel gekleurd is van beide kanten.
1: Ja.
0: Ja. Dit dan even over die theorie. Dus nu heb ik een beeld van, oh ja, oké. Echt wel trouwens een beeld waar ik zelf nog niet zoveel over heb nagedacht. Maar dat je die dieren zo in categorie kan indelen. Dat we inderdaad ze ook echt andere rechten geven. En dat, nou ja, dat vond ik heel interessant om te horen.
1: Ja, maar dus het belangrijkste is eigenlijk inderdaad dat we ze als medeburgers zien. Dus je moet een heel andere. Dus de clue is eigenlijk, en dat is wat zij laten zien van ja. Pieter Singh had het over wel of niet recht te geven, maar dat is een hele abstracte discussie. Het begint ermee dat we anders naar ze moeten kijken. Ja. Dat het medeburgers zijn. Dat is een heel ander perspectief om op ze te hebben. En het tweede is dat we ze ook als individuen moeten zien. Op het moment dat je ze als individuen ziet, krijg je sowieso al een heel ander beeld. En het is natuurlijk heel typisch dat we, waar we het eerder over hadden, dat onze huisdieren, die willen we juist wel onmiddellijk ook als individuen zien. Het eerste wat we doen op het moment dat we een hond of een kat in huis halen, is we geven hem of haar een naam. Want het is niet zomaar een hond of een kat. Nee, het is deze hond of een kat. En binnen no time weten we ook al, als we dat niet onmiddellijk al zien, dat het echt een hele andere hond of kat is dan al die andere honden of katten. En dat klopt ook.
0: Ja, dat willen we zien.
1: Dat willen we ook zien. En dat klopt ook, want dat weten we van mensen ook, dat de ene mens de andere helemaal niet is.
0: Ja.
1: En waarom zou het bij dieren anders zijn?
0: Ja, nou ja, dat is ook inderdaad, dat willen we niet zien. Maar in een koeienstal is dat natuurlijk ook zo.
1: Zeker.
0: Ja, zeker. En want ja, we hadden het net ook al even over Ritsel, jouw kat. En over zijn karakter ook een beetje. Of haar karakter, sorry. Je hebt ook een boek geschreven, Planeet Poes.
1: Ja.
0: Ik dacht, zijn er niet al genoeg boeken over katten?
1: Ja, er zijn al een heleboel boeken over katten. Wat ik wilde is eigenlijk vanuit die dier-mensen die dus vanuit verschillende invalshoeken kijken naar katten. Kijken ook hoe dat vanuit het verleden is. Ik wilde het ook in een breder perspectief zetten, want het gaat niet alleen over huiskatten, maar het gaat ook over wilde katten. Ook over leeuwen en tijgers en hoe we daarmee samenleven. We in dit geval niet in Nederland natuurlijk. We hebben met wolven al genoeg te stellen. Laat staan dat er hier tijgers en leeuwen rond zouden lopen. Dus ik wilde het in een wat breder perspectief zien. Katrelatie, maar allerlei soorten katten. En wat ik vooral ook wilde laten zien is dat we en dan komen we weer terug aan waar je helemaal mee begon, namelijk onze multispecies Society of onze multispecies household. Ja. Dat onze honden en onze katten hetzelfde op een aantal punten hetzelfde zijn als wij zelf zijn. Namelijk combinaties van cultuur en natuur. De filosoof Don Haraway noemt multispecies societies wel nature cultures.
0: Ja.
1: Dus je hebt een nature culture relatie met allerlei wezens. Zoals je honden en je katten in je huis houden. Maar daar staat dus nature niet voor het dier en culture voor de mens. Nee, de clue is dat we alle twee combinaties van natuur en cultuur zijn. Dus wij zijn ook natuur. Maar, en dat is wel een inzicht wat de laatste decennium eigenlijk een beetje aan het groeien is, dat we ons realiseren dat onze honden en katten natuurlijk veel intelligenter zijn dan we ooit hadden bedacht, maar dat zij ook cultuur hebben.
0: Ja, en in welk opzicht hebben katten dan cultuur?
1: Doordat ze op allerlei manieren zich aan ons hebben aangepast. Dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Op een bepaalde manier met ons omgaan. Die anders is dan ze met andere wezens omgaan. Bijvoorbeeld andere katten. Tegen andere katten miauwen ze niet of nauwelijks. Miauwen is echt iets wat ze voor mensen ontwikkeld hebben. Of althans wat ze voor mensen nog verder hebben uitgebreid.
0: Ja, ik heb daar een fragmentje van een miauw. Laten we heel even luisteren, want dan even gewoon, dan hoor je inderdaad een mens, een kat roepen. En dan komt die kat binnen. En dan hoor je dit. Ja, dit is een filmpje van YouTube. Het is 7 miljoen keer bekeken. Je hoort toch wat water op de achtergrond. Maar je hoort dus die kat hele hoge geluidjes maken naar het mens of zijn baasje.
1: Ja.
0: En ik vind het een geluid. Ik ben zelf ook met katten opgegroeid. Het is echt iets dat ik wel echt herken. Gewoon zo'n kat die even een geluidje maakt, even hallo zegt. Maar dat heeft hij dus speciaal voor ons ontwikkeld.
1: Nou, dus kijk, het begint er al mee dat huiskatten een wat hogere miauw hebben. Dus als ze miauwen, hebben ze een hogere miauw dan wilde katten. Dus dat is langzaam maar zeker. Dat hebben ze, denken we nu, en ben ik van overtuigd, vast niet bewust gedaan. Het is niet een conspiracy hier. Maar langzaam maar zeker in de loop van de geschiedenis hebben ze dat ontwikkeld. In de loop van de tijd leren ze ook hoe ze met ons, hebben ze geleerd hoe ze met ons moeten communiceren. Sowieso dus met geluid. Kijk, katten onderling communiceren natuurlijk vooral niet met geluid, niet met zicht zelfs, maar met geur. Dat is hoe zowel honden als katten in eerste instantie communiceren. Maar ja, geur, wij mensen ruiken helemaal niks. Dus dat heeft weinig zin. Kijken, ja, wij zitten de hele tijd, tegenwoordig zitten we de hele tijd op ons schermpje te kijken. Dus zo, weet je wat je moet doen? Je moet je bek open trekken.
0: En dat hebben ze zelf gedaan.
1: Miauwen. Ah. En dat hebben ze geleerd. En dan vervolgens. En
0: dat is echt wetenschappelijk bewezen van de miauw is echt ontstaan. Zo
1: ja, nou, de miauwen doen ze dus. Kijk, miauwen is oorspronkelijk ontstaan als een communicatiemiddel van kittens naar hun moeder toe.
0: Ah ja.
1: Daar is het ontstaan. Ja. En wat je bij allerlei soorten gedrag, maar dus ook vocaal in dit geval het miauwen, ziet, is dat bepaalde dingen blijken goed te werken bij mensen. Dus bij mensen moet je vocaal zijn, dat werkt. En dan dat miauwen, dat werkt helemaal goed. En dat hebben ze dan verder uitgewerkt, om het zo maar even te zeggen. Dus naar mensen toe hebben ze een hele verschillende manieren van miauwen. Realiseer even dat niet alle geluiden die katten maken noemen wetenschappers miauwen. Dus bijvoorbeeld, denk even aan koolstekaters en poezen. Dat noemen we geen miauwen. Miauwen is een typisch geluid wat ze heel weinig naar elkaar maken, maar veel naar ons maken. En naar ons weer op heel verschillende manieren. Dus ze hebben allerlei miauwtjes. Nou, dat zal elke katten, mensen die met katten leeft, zal dat herkennen. Dat ze verschillende miauwtjes hebben voor verschillende dingen. En dat weten we ook. Dat mensen, zelfs als ze hun kat niet zien, want katten maken natuurlijk ook gebruik van hun lichaam, communiceren non-verbaal. Maar zelfs als we ze niet zien, dan herkennen we de miauw en wat ze daarmee bedoelen. Dat wil zeggen dat we zeggen, niet naar alle katten, maar naar onze eigen kat. Want katten hebben. Er zitten wel degelijk patronen in die veel katten hebben. Maar katten hebben, en ook dat herken je onmiddellijk wanneer je een vriend of een vriendin hebt of kennis hebt die een kat heeft. Verschillende katten hebben verschillende miauwtjes voor verschillende functies. Ja, dus ze hebben ook nog, laten we zeggen, zoals vriendengroepen individuele woordjes hebben die iets betekenen, maar wat je alleen onder elkaar
0: jokes.
1: Van die inside jokes. Ja. Heb je dat met je eigen familieleden vaak, en heb je dat met je eigen kat dus ook. Maar dat betekent dus naar twee kanten toe, hè?
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: ik heb naar mijn kat toe bepaalde geluidjes die mijn kat herkent van, oh, dit is het geluid voor eten.
0: Zoals?
1: Zeg maar even heel simpel. Eten.
0: Zeg je dan eten?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet wat ik zeg. Maar hij herkent wanneer ik bepaalde dingen zeg van, oh, nu gaat hij eten of nu kan ik naar buiten. Maar mijn kat heeft dus ook bepaalde geluidjes waaraan ik denk van, oh, nu wil hij eten. Of nu wil hij naar buiten. Of nu wil hij.
0: Dus jullie hebben samen een communicatiestijl ontwikkeld.
1: Precies.
0: Ja, praat je ook iets hoger tegen Ritsel?
1: Ja, ik praat ook iets hoger. Ik praat ook iets. Iets meer dan 95% van de mensen praat met hun huisdier.
0: Ja.
1: Ik haal honden en katten even, want meestal is onderzoek zowel onder honden als katten gedaan. Sowieso in één onderzoek. Meer dan 95% van de mensen praat met hun huisdier. Meestal doen ze dat inderdaad op een iets hogere toon. Maken ze iets meer gebruik van klinkers dan van medeklinkers. Herhalen ze vaak. Met andere woorden, we praten tegen onze honden en katten zoals we tegen onze baby's praten.
0: Ja.
1: Dat is hoe je met baby's praat.
0: Ja.
1: Waarom? Omdat je ook wel snapt dat baby's de taal nog niet helemaal machtig zijn. Maar langzaam zeker wil je in elk geval een aantal basale dingen duidelijk maken, zodat ze dat langzaam leren en in elk geval op dat moment er al iets van beginnen te begrijpen.
0: Ja.
1: Ja, dus zo praten wij tegen onze honden en onze katten. De clue is dus eigenlijk dat miauwen, je zou psychologen noemen dit motherese. Dus dit is hoe we naar baby talk, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Maar dus dit miauwen is dus eigenlijk motherese van
0: katten
1: de kat naar ons toe. Want zij begrijpen ook dat wij kattentaal, dat begrijpen wij nauwelijks. Ze kunnen we zelf niet spreken.
0: Nee.
1: Maar als ze wat duidelijker articuleren,
0: dan
1: doen
0: wij
1: ze met miauwen. Is het
0: dus
1: behoorlijk
0: het
1: goed
0: beide.
1: Met ons samen te leven?
0: Ja, soms denk ik, ja, andere mensen denken dat soms ook, hè, van wat zou mijn hond nou denken? Dus we gaan heel even naar een liedje luisteren. En dan praten we hierover verder. Want er zijn dus technologieën misschien wel op komst, waardoor we misschien wel beter onze huisdieren kunnen begrijpen. Maar eerst het lied What's a Dog Think van Steve Forbert.

0: Ja, tegenover mij zit nog steeds Maarten Racing van Dier-Mens-Studies. Je zei eerder tegen mij, binnen 10 jaar kun je aan je kat vragen hoe het met hem gaat. En dat zou ontzettend groot nieuws zijn natuurlijk. Maar dit moet je wel even uitleggen. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, laat ik beginnen met het te nuanceren. Door te zeggen dat... het is een voorspelling van Karen Bakker. Karen Bakker is, of ik moet eigenlijk zeggen was... want ze is 2 jaar geleden overleden. Maar ze was professor in zowel op het gebied van ecologie... als op het punt van informatica. Dus ze had zowel verstand van computers als van dieren. En zij heeft een prachtig overzichtswerk geschreven. The Sounds of Life. In Nederlands vertaald als de geluiden van het leven. En zij doet de voorspelling... op basis van onderzoek waar we het vast zo meteen over gaan hebben. Namelijk onderzoek door middel van digitale middelen naar de geluiden die dieren maken. Geluiden van het leven. En haar voorspelling is dat we over 10 à 20 jaar... waarschijnlijk wat zij noemt een zoological Google Translate. Dus zeggen een Google Translate voor dieren zouden kunnen krijgen. 10 à 20 jaar is haar voorspelling.
0: Ja.
1: Op basis van al het onderzoek wat in de afgelopen

0: al het onderzoek wat in de afgelopen 10 à 20 jaar is gedaan. Maar dus vooral de afgelopen 10 jaar, vooral de afgelopen 5 jaar, vooral de afgelopen 3 jaar. Nou ja, ja, dit dus onderzoek zit in een enorme versnelling.
1: Ja, dus dat groeit natuurlijk exponentieel nu met AI en die enorme datasets die we gewoon in een paar seconden volledig kunnen categoriseren.
0: Ja.
1: Want moet ik me dan, stel, we nemen even de hond, even voor, want alle hondenmensen zijn misschien al lang ging te veel over kat. Stel, we nemen de hond en de hond, wat voor geluiden die maakt, dat stop kan je allemaal soort van rangschikken en in een grote computer gooien. En op een gegeven moment kun je dus daar eigenlijk zinnetjes uit maken.
0: Nou,
1: want dat is natuurlijk, ja, dan ga je het alweer heel erg naar de mensentaal brengen.
0: Ja, nou, eigenlijk in deze zin geef je al precies aan wat volgens veel mensen toch moeilijker zal blijken te zijn dan anderen nu hopen of denken. Ik maak er wat moeilijke zin, maar laat ik hem je uitleggen.
1: Ja.
0: Kijk, dat er patronen zitten in dat dieren interessante geluiden maken en dat daar patronen in zitten, dat zijn we eigenlijk, zijn we gaan ontdekken, of zijn we gaan bedenken, ergens in de jaren 70 toen het over dolfijnen en walvissen ging. Er kwamen toen hele LP's, ja, we hadden toen nog LP's, met walvissengezangen. Wij interpreteerde dat als gezangen.
1: Ja.
0: En walvissen die dolfijnen die
1: dat zat
0: zongen.
1: Iedereen dan lekker te luisteren.
0: En daar zaten mensen aan te luisteren.
1: Oh, gezellig.
0: En dat werden dat die dat werden bestsellers. Die LP's. Maar dat was nog niet zwaar wetenschappelijk. Langzaam zeker zijn we meer onderzoek gaan doen. Naarmate we ook door middel van ander onderzoek meer idee kregen van de intelligentie van dieren. Gingen we ook meer systematisch luisteren naar de geluiden die dieren maakten. Gingen we die gingen we ze opnemen en zelf terugluisteren, of gingen ze opnemen en we gingen ze terugspelen voor de dieren, om te kijken hoe ze reageerden, zodat we begrepen dat bepaalde geluiden bepaalde functies hadden.
1: Ja.
0: En dus waarschijnlijk een bepaald iets betekende of ergens voor stonden. Inmiddels zijn we natuurlijk erachter dat dieren niet alleen. Kijk, wij mensen zijn hele vocale wezens. Dat komt omdat wij taal hebben. Taal is best wel een heel, althans, mensentaal heb ik het dan even over, is een heel complexe taal. Wij kunnen daar heel veel mee zeggen, letterlijk. Dus wij hebben minder de neiging om non-verbaal te communiceren dan veel dieren te doen. Los van het feit waar we het al over hadden, dat onze neus is veel slechter dan die van veel dieren. En andere zintuigen gebruiken wij minder. Dus wij zijn heel erg vocaal, dus heel erg op luisteren gespitst. Maar dieren maken meer gebruik van non-verbale communicatie. Dus we moeten eigenlijk, als we dieren willen begrijpen, niet alleen hun geluid opnemen, maar ook nog hun gedrag op camera vastleggen. Eigenlijk, als je honden en katten wil begrijpen, dan moet je natuurlijk hun geuren vastleggen. Nou, nu wordt het al moeilijker.
1: Dat heb ik Meta nog niet zien maken.
0: Daarom? Daarom. Dus met andere woorden, nou, je begint langzaam zeker al te begrijpen waarom aan de ene kant wetenschappers van over de hele wereld op dit moment bezig zijn om door middel van big data. Inderdaad, wat jij al net zei. Dus enorme datasets van hondengeblaf, kattengemiauw, andere geluiden van dieren vastleggen en proberen daar patronen in te herkennen. Door middel van AI kijken of je er algoritmes op los kan laten die betekenissen er aan zouden kunnen toekennen.
1: Ja.
0: Maar dan heb je alleen nog maar geluid. En ik zei al,
1: begrijp
0: je mensen al heel goed, maar dieren misschien nog niet zo heel goed, los van dat het andere soorten zijn dan wij zijn. Dus het is sowieso wel moeilijker.
1: In je boek heb je ook de citaat van Wittgenstein gezegd: als een leeuw kon praten, dan zouden we hem niet begrijpen.
0: Ja, nou, maar dat was omdat Wittgenstein eigenlijk dacht dat we zo andere wezens zijn dat we elkaar niet kunnen begrijpen. Maar dat is nou juist iets wat we langzaam maar zeker we denken we kunnen ze misschien ooit wel begrijpen. Het is echt niet zo dat een leeuw een zo

0: totaal wezen is dat we er niets van snappen.
1: Nee, maar we missen wel. Dus,
0: maar
1: dus
0: het is heel erg moeilijk. En zelfs met AI en zelfs met zelflerende algoritmen, want daar wordt wel veel meegewerkt, omdat het heel erg lastig is. Maar nu naar het mijn laatste deel van het antwoord op je vraag.
1: Ja, ja, ja.
0: Kunnen we ze dan echt begrijpen? Zelfs als we al die losse elementen, want zover zijn we nog niet, hè, dat we die allemaal bij elkaar op kunnen tellen en met elkaar kunnen in verband kunnen brengen. Zijn we er dan al? Nou, kijk, dit is het punt. De computernerds, dus het zijn altijd interdisciplinaire groepen die dit soort onderzoek doen. De computernerds daarbij, want er zitten altijd computernerds bij, dat is natuurlijk de invloed van AI, die denken van, nou, maar 10 à 20 jaar, dit moet veel sneller kunnen. Ja. Want het is gewoon een kwestie van rekenkracht. Ja. En die rekenkracht die gaat exponentieel omhoog. Precies. Dus dat betekent 10. Weet je hoe lang 10 à 20 jaar is? Dat is aan het begin van de sociale media. Ja. Zo lang is dat.
1: Dat is
0: eeuwen geleden. En we weten bovendien dat alles steeds sneller gaat. Dus dat gaat 5 jaar of zo zijn. Of misschien nog wel korter.
1: Maar
0: dat zijn de computernerds.
1: Ja.
0: Maar het zijn dus wat ik maar noem de empirische wetenschappers. Dus de psychologen, de zoologen. Dat soort mensen die zeggen van, nou, maar wat je net zei, dus dat we een vertaalslag nodig hebben van wat is het geluid dat een kat maakt voor een tafel of voor een hond of een kat of wat dan ook. Maar misschien denken dieren helemaal niet in zelfstandige naamwoorden. Misschien, sterker nog, waarschijnlijk denken dieren heel anders. Hebben ze niet een, is hun taal, die dus toch al multimodaal is, dus dat is een combinatie van reuk en, maar werkt helemaal niet in termen van zelfstandige naamwoorden of iets wat daarop lijkt, dus iets wat je letterlijk één op één zou kunnen vertalen. Maar misschien denken ze in patronen. Of misschien denken ze in kleuren. Of misschien, hoe zou je dat zomaar kunnen vertalen? Dat is helemaal niet. Dus zij denken, we gaan nog op conceptuele problemen stuiten, omdat een honden of een katten, of laat staan een krokodillenbrein of wat dan ook, totaal anders werkt dan een mensenbrein. Dit gaat echt veel moeilijker worden dan zelfs maar Nederlands-Chinees, om maar eens wat te noemen. Ja. Wat ik totaal niet begrijp. Veel slechter nog dan mijn eigen kat. Maar dat is in elk geval, dat zijn twee mensenbreinen die mensentalen hebben, die inderdaad, waarin zelfstandig naamwoord in het ene, het klankje in het ene, een zelfstandig naamwoord een ander klankje in het andere taal is.
1: Ja, kortom,
0: dieren denken veel anders dan wij.
1: Ja, precies. Dus dat wordt nog wat. Dat gaan we op de voet volgen. We zijn al aan het eind van het uur. Zometeen praten we verder. We zijn nog steeds zeker niet uitgepraat, maar we gaan zometeen heel even naar het journaal van 3 uur.
2: NPO Radio 1.
3: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. En Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. En ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. En bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van zulk illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Komende dag eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. NTR.
1: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap.
4: De Nette Kwakkebos. De Nacht van NTR Wetenschap.
1: De gast bij mij vannacht is dier-mens-onderzoeker Maarten Racing. En we hebben al een heel uur gepraat over onze relatie tot dieren. En heb je nou een vraag voor Maarten, dan kun je zeker inbellen. Bel dan 0800-1121. We dachten zelf, heb je wel eens gedrag geobserveerd van een dier dat niet te verklaren was. Ik had het voor de uitzending even met Maarten over. En dat leek hem heel interessant om te weten. Van, heb je zelf wel eens een dier iets zien doen waar je achteraf echt niet van snapt waarom die dat deed? Laat het ons weten. Maar heb je een andere vraag, dan kan dat zeker ook. Je kan ook een appje sturen via de NPO Luister-app. En dan behandelen we je vraag misschien wel live in de uitzending. Maarten, we eindigden net het uur met... Wat zou er gebeuren als... eigenlijk eerst de praktische bezwaren van of we wel of niet dieren kunnen begrijpen. En misschien dus met ze zouden kunnen communiceren. Maar als je daar verder op doordenkt... Eerst klinkt het natuurlijk best leuk. Hè? Je weet bijvoorbeeld wat Ritsel denkt. Maar stel we zouden echt dieren kunnen begrijpen. Echt als een soort sneeuwwitje met ze kunnen praten. Dat heeft natuurlijk ook heel veel implicaties. Want dan weten we opeens ook wat zo'n varken in zo'n biostal denkt.
0: Nou, dat is een hele goede opmerking die je daar maakt. Ik bedoel, kijk, ik zeg altijd... voor mij is inderdaad de reden... Bijna mijn eerste reden om met dier met mensdierstudies te beginnen... was omdat ik in het brein van mijn kat wil... Ik wil mijn kat begrijpen. En dat is leuk. En dat is uit puur wetenschappelijk oogpunt waar het... kennisoogpunt is dat ook prima. De clue is natuurlijk of dat dit... en ik werk ook al samen met mensen met dierenbeschermers... Die het al heel praktisch voor zich zien. Er wordt op dit moment gewerkt aan... er is al een kippen geluks-app. Ik zeg dat het volgens mij niet helemaal goed heeft. Het heeft een betere naam, maar... Dus met andere woorden, we zijn met AI zijn we al... aan het proberen om gevalideerd hard te krijgen... wat de tokjes van kippen zeggen over hun welzijn... of juist het ontbreken daarvan. Je kan dat natuurlijk ook bij andere diergroepen doen. Dieren zeggen ook misschien wel iets over hun... maken geluiden die iets zeggen over hun welzijn... of zeggen dus iets over hun welzijn of hun geluiden zeggen iets over... Ja, ik zit te zoeken naar de goede taal die we eigenlijk hier nog niet goed voor hebben.
1: Ja.
0: Maar met andere woorden, we zijn wel gevalideerd onderzoek aan het doen... naar het welzijn van dieren of het ontbreken van welzijn van dieren in de bio-industrie. En op het moment dat je dat... academisch gevalideerd hard kan maken... Dan ben je eigenlijk bezig om dieren... ik zou maar zeggen in letterlijke zin, een stem te geven.
1: Ja.
0: En dat zou dus zomaar inderdaad ook kunnen gebeuren. Niet alleen mijn hond en mijn kat, maar ook het varken en de koe... en de kip in de bio-industrie. Dat we kunnen gaan doorgronden... wat ze precies te zeggen hebben. Ja, dat betekent niet altijd dat willen we eigenlijk wel horen... wat ze ons willen vertellen, of wat ze te vertellen hebben... of wat ze onder elkaar zeggen, of over ons zeggen. En ik moet je zeggen dat vertelde je in het vorige uur al... ik heb soms presentaties voor politici, colleges bijvoorbeeld. En dan zit ik soms tegenover CDA-wethouders... ik heb nog nooit tegenover een BBB'er gezeten, moet ik eerlijk zeggen. Dat zal misschien ook nooit meer gebeuren. Maar dan zit ik soms tegenover CDA's die dan zitten te kijken van... nou, deze wetenschapper is echt een verstoorde professor. Die is echt...
1: Waar heeft hij het over?
0: Ja. Maar als hij gelijk heeft, dan hebben boeren wel over een aantal jaar een enorm PR-probleem. En ja, dat zou zomaar zo kunnen zijn.
1: Ja.
0: Dat kan wel implicatie hebben natuurlijk, ja.
1: Ja, dus dat is dan weer de andere kant ervan.
0: Ja, nog weer daar een andere kant van is natuurlijk ook, dat kan je ook voorstellen, en dat wordt ook al naar voren gebracht, dat dit soort kennis, zoals alle kennis eigenlijk, heeft natuurlijk ook wel potentieel, kan misbruikt worden. Denk even aan, gewoon een willekeurig en een ander voorbeeld. Maar denk aan het feit dat, dat stropers bijvoorbeeld misbruik kunnen maken van het feit dat ze geluiden van leeuwen die aantrekkelijk zijn kunnen laten horen om ze naar zich toe te lokken en om ze neer te knallen. Je kan je van allerlei manieren voorstellen. Vissers die scholen of walvissen naar zich toe proberen te halen. Ja. Of ergens weghalen of wat dan ook.
1: Die dan gewoon elke
0: vorm van kennis kan je natuurlijk, of heel veel vormen van kennis kan je ook misbruiken.
1: Ja, zeker.
0: En dat geldt hier ook voor.
1: Ja. Ja,
0: is dat de reden om het niet te doen?
1: Ja. Wat vind jij?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat mensen die er misbruik van willen maken, die zullen toch kennis proberen te krijgen om te doen wat ze willen doen.
1: Ja, je houdt
0: dus dan
1: het niet
0: kunnen,
1: tegen.
0: Kunnen ergens. Mensen die het goed met dieren voor hebben, maar beter op zijn minst meedoen en ze liever nog voorblijven.
1: Ja.
0: Om te proberen om het ten gunste van de dieren te gebruiken.
1: Ja, de toekomst zal het leren hoe snel het gaat, maar dat het gaat gebeuren. Is dus wel in vorm.
0: We weten inmiddels sinds, ook maar sinds 3 jaar natuurlijk, maar hoe enorm sterk die AI is om mensentalen te kunnen, daarvan alles mee te kunnen doen en die te kunnen doorgronden. Zelfs wanneer het inderdaad, en ik moet eerlijk zeggen, ik sta zelf aan de kant van de empirici die denken dat een kattenbrein, om dat te doorgronden, dat misschien wel veel moeilijker is dan de techneuten. Dat het echt meer is dan alleen rekenkracht. Maar dat het ooit een keer zal gebeuren. En in elk geval dat we op misschien wel snelle, korte termijn stappen gaan maken daarin. Door middel van AI. Dat lijkt mij best wel voor de hand liggend.
1: Ja.
0: En nogmaals, er zit ook een leuke kant aan.
1: Ja, het laatste woord is er gewoon nog niet over gezegd. En in welke taal dan ook. In welke taal dan ook. We hebben een beller en dat is Meta de Vos. Een goede achternaam voor deze uitzending. Goeienacht, Meta.
5: Hallo.
1: Heb je een vraag voor Maarten? Maarten doet even zijn koptelefoon op. Ja, hij hoort het.
5: Ja. Ik vind het heel interessant allemaal. Wij hebben twee poezen en twee zusjes toevallig. En een van de twee is doof. Dat is zo'n ander leven met een doof poezemeisje en een horend poezemeisje. Dat kan je niet uitleggen.
1: Nee. En heb je een vraag aan Maarten over die communicatie?
5: Ja, ook over die communicatie dan. Want je hebt het dan over natuurlijk communicatie met geluid. Maar onze poezen heten Bobby en Bibi. Maar Bibi kan niet horen of ik tegen haar praat, ja of nee. En moet het op een andere manier natuurlijk kenbaar zien te maken. We hebben ook ervaren dat de manier waarop Bibi zich kenbaar maakt is alles op de grond gooien. En daar heeft ze een trilling, maakt daarmee. En dat is haar manier om aandacht te vragen.
1: Ja, wat heb je hierop te zeggen?
0: Ja, dit vind ik echt een geweldig verhaal. En dus ook heel overtuigend in de zin van, maar we weten natuurlijk ook van mensen die doof zijn, of die een bepaald cruciaal zintuig missen, dat grote implicaties heeft. Dus dat zij daaromheen moeten werken en andere manieren moeten verzinnen. En waarom zou dat bij dieren anders zijn? En waarom zouden dieren minder in staat zijn om daar alternatieve vormen van communicatie of vormen van omgaan te bedenken? Nou ja, je geeft een perfect voorbeeld van dat katten dat natuurlijk ook prima kunnen.
5: Bibi kan natuurlijk in principe niet gewoon op straat lopen, want Bibi moet het wel van haar ogen hebben. Het is zoiets anders. Haar neus staat ook, wat jij ook bedoelde, nooit stil. Je kunt dat zo heel goed zien. En zij moet het van geur en zij moet het van ogen hebben. In principe zeggen wij allemaal, 's nachts kan een poes zien. Nou, een poes kan dus 's nachts niet zien of een kat achter. Kan dus 's nachts niet zien. Nee. Hier branden kleine lichtjes en dan gaat het goed met Bibi. Maar als het donker is, dan begint ze ontzettend, ze krijst natuurlijk, ze kan zichzelf niet horen. Dan gaat zij krijsen en dat is heel heel vervelend, heel naar. Ze geeft ook aan, het licht brandt niet. Kun je het licht even aandoen? Bewijzen, ja, dat geeft ze. Dat leer je natuurlijk ook. Dat geeft ze ook allemaal aan. Maar als het licht brandt, dan kan zij 's nachts gewoon heen en weer lopen. En dan voelt ze zich wel veilig. Is het niet zo, voelt ze zich ook niet veilig. Want dan kan zij helemaal niks.
1: Ja, Meta, bedankt voor het delen van hoe anders het is. Dus twee katten, de een reageert totaal anders. Ja, net als mensen, dus eigenlijk wat Maarten net zei. Dank voor het delen.
5: Oké, bedankt en ik luister verder.
1: Ja fijn. Doei. Fijne nacht nog, hè?
0: Ja, je leert hier twee dingen uit. Punt 1, dat dieren ook individuen zijn. En kijk, hier is het een heel duidelijk geval, omdat de ene een zintuig mist, dus echt evident anders is dan de andere. De tweede is dat dieren dus ook, en ik heb het al een keer gezegd, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat dieren dus ook culturele wezens zijn. Dus ook cultuur hebben, die zich ook kunnen aanpassen. Er is vorig jaar is er een boek verschenen van een Franse hoogleraar geschiedenis, die aan de hand van een aantal bronnen van de afgelopen 2 eeuwen heeft duidelijk gemaakt hoe katten zich 2 eeuwen geleden anders gedroegen dan ze zich nu gedragen.
1: Ah,
0: dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. En binnen een kat, hè, van honden zou je nog kunnen zeggen van ja, honden weten we, die passen zich aan. En die, maar katten die staan nog met 3 of met 4 poten in de natuur.
1: Ja, maar niet dus.
0: Ja. Niet dus. Dat wil zeggen, dat doen ze ook wel. Ze zijn ook biologische wezens. Maar het zijn ook wezens die voortdurend zich aanpassen en hun eigen strategieën hanteren in het samenleven met andere wezens, zoals honden en zoals mensen en zoals ook nog andere dieren als dat nodig is. Maar zich dus in de loop van de tijd ook anders gaan gedragen. Net zoals wij ons natuurlijk anders gedragen dan iemand van 2 eeuwen terug.
1: Ja.
0: Onder elkaar, maar ook naar onze huisdieren.
1: Ja, interessant. Dus dit is, in de geschiedenis verandert het, maar ook bijvoorbeeld zo'n individuele kat zoals Bibi of misschien de andere Meta, sorry als je luistert, maar de dove kat. Dat die dus ook tijdens zijn eigen leventje dus het al aanpast om te overleven. Wat ook ergens natuurlijk heel logisch is, maar het is wel een mooi voorbeeld daarvan.
0: Het is een perfect voorbeeld daarvan.
1: Ja, we hebben nog iemand aan de lijn hangen en dat is Arend Jan.
6: Ja, ik ben al meteen aan de beurt.
1: Je bent meteen aan de beurt?
6: Ja.
1: Wat is je vraag?
6: Ik heb twee vragen. De eerste gaat over een relatie tussen mens en dier. Laat ik het zo zeggen. Mensen hebben een aquarium met allemaal mooie vissen daarvan in. Nou, die houden wij eigenlijk omdat we ze mooi vinden. Maar hoe ziet meneer Racing is het, geloof ik, hè? Die relatie. Dus we communiceren eigenlijk niet met ze. We aaien ze niet, we kunnen voor ze niet.
1: Ja,
6: we
1: geven interessant. Voer,
6: en we kijken naar ze.
1: Hoe kijk je daarnaar?
0: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb zelf geen ervaring met vissen. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe meneer het ervaart. Ik ben overigens ook wel benieuwd hoe vissen het ervaren. Dat is iets waar we eigenlijk pas de laatste 10 jaar echt serieus een beetje onderzoek naar zijn gaan doen. En waar we toch nog niet zo heel erg veel van begrijpen. Behalve inmiddels dat we er wel achter zijn dat vissen bijvoorbeeld ook zoiets als pijn voelen. En ook wel dingen als stress. Dus langzaam maar zeker beginnen we ons te realiseren dat een ronde kooi en zeker een kleine ronde kom.
1: Ah ja, in zekere zin een kooi. Ja.
0: Dat een, in zekere zin een kooi is. Misschien kom ik er zo op deze Freudiaanse bespreking. Maar volgens mij is hier, dit is wel een terrein, dit is een van de terreinen waarop je dus ziet dat human animal studies ook nog maar een hele jonge wetenschap is, waarvan we bijvoorbeeld over vissen, maar ook insecten, maar heel langzaam beginnen te begrijpen hoe hun levenswereld in elkaar zit. Dat wil zeggen, hoe zij hun leven ervaren en hoe we dat zouden kunnen onderzoeken.
1: Ja, goede vraag dus, Arend Jan.
6: Die zijn niet gedomesticeerd, die vissen in een aquarium.
0: Dat ligt er ook een beetje aan waar ze vandaan komen. Volgens mij gedragen ze zich niet echt zo. Maar u bent een beetje aan de grenzen van mijn kennis aan het morrelen. Want echt over vissen ben ik bepaald geen kenner.
6: Volgende vraag.
1: De laatste vraag.
6: Ja, vond dat communiceren vogels, hè, die communiceren natuurlijk ook, die kunnen heel veel. Maar nou vraag ik me af, je hebt kraaiachtigen, die kunnen heel goed imiteren, hè. Spreeuwen bijvoorbeeld en kauwtjes en beo's. Nou heb ik een paar jaar geleden was ik gras aan het maaien in mijn tuintje en ik ging rustig koffie drinken daarna. En ik hoor iemand gras maaien. En maar ik heb helemaal geen buurman of zo. Dus dat was een spreeuw die het geluid van mijn grasmaaier nadeed. Grasmaaien. Wat heeft dat voor een functie? Hoe hoort dat?
0: om te beginnen is een hele scherpe observatie. Want inderdaad, er zijn verschillende vogelgroepen. Hè. U zegt kraaien, maar spreeuwen behoren daar natuurlijk niet toe. Het is wel een andere vogelgroep. En we weten van heel veel verschillende vogelgroepen dat zij heel goed zijn in het imiteren. Wat iets zegt over de vocale kwaliteit van vogels in zijn algemeenheid. Dat weten we natuurlijk wel. Dat zo is. Nu uw tweede vraag, die bijna nog interessanter is, namelijk waarom doen ze dat? Die eerlijkheid gebied te zeggen, ik heb geen idee. Maar het is wel een. Ja, dit is het soort onderzoek wat we nu langzaam maar zeker aan het doen zijn. Kijk, het kan zijn dat het een bepaalde functie heeft. Het kan zijn dat ze een dier willen afleiden. Het kan zijn dat ze een soortgenoot willen lokken. Het kan zijn dat ze het gewoon voor de lol doen. Dieren doen ook gewoon dingen gewoon voor de lol. Hè. Dat realiseren we ons nauwelijks. En ook uit bijvoorbeeld natuurdocumentaires, dan zien we alleen maar wanneer dieren geboren worden en jong zijn omdat ze zo schattig zijn. Of wanneer ze moeten strijden op leven en dood. Maar de meeste dieren gedurende de meeste tijd van hun leven zijn gewoon proberen het leven zo lollig mogelijk en zo vrolijk mogelijk door te komen. En dat is ook iets wat we pas langzaam maar zeker ons beginnen te realiseren. En daar dus onderzoek naar aan het doen zijn. En dat zou hier zomaar. Dus dit zou je. Ja, je zou hier van willen weten: van wat is de context? Heb je het opgenomen? Wat is hier aan de hand? Hebben we al meer onderzoek gedaan waar we het aan kunnen linken?
6: Ja, wat vooral bij spreeuwen. Heel beroemd is natuurlijk de Rotterdamse stationsspreeuwen. Die geluiden van treinen en het openen en dichtgaan van de deuren.
0: Ja, spreeuwen zijn hier.
6: Dat is leuk, er zijn filmpjes van. En mensen schrikken dan, die denken, hé, de trein komt. Maar is een spreeuw die.
1: Ja, nou misschien dus gewoon voor de lol, maar dat weten we dus nog niet.
6: En de liervogel, hè? Heel beroemd is de liervogel.
0: Ja, dus met andere woorden, het zijn verschillende, echt hele verschillende groepen van vogels. Ja. Dus dat geeft alleen maar aan hoe en dat gaat meer dan over alleen maar zingen. Ja. Of wat wij als zingen ervaren. Maar dat vogels gewoon vocaal heel erg flexibel zijn. Maar, veel meer dan wij zelf.
1: Ja, ja. Okay, dank Arend-Jan.
6: Dag.
1: Dag, fijne nacht nog en dank. En dan hebben we meteen nog een beller. Ja, het maakt de mensen. Ja, iedereen heeft natuurlijk wel een mening over dieren. Want we leven nou eenmaal dus met ze samen. Dat is Richard. Goeienacht, Richard.
7: Hallo, goeiedag.
1: Goeienacht.
7: Hi. Nou ja, als eerste wil ik zeggen van joh, dat sommige mensen zich eigenlijk dood moeten schamen dat ze met dieren samen moeten en of mogen werken. Want je hebt natuurlijk niets van niks. De slogan van joh, bescherm de beesten van de beesten. Met vooral de verstelling. Dat ik wil zeggen van dat ik ervan uitga dat de meeste mensen het allerbeste met een dier voor hebben.
1: Ja.
7: En dan kom ik gelijk tot een vraag. Want we gaan straks vast wel weer in het nieuws horen van joh, dat de dieren worden achtergelaten in auto's en dat soort zaken en met warmte.
1: Alleen,
7: dan kom ik tot mijn vraag. Zouden wij niet de mensen die eigenlijk niet eens capabel zijn om een plant te mogen hebben, maar wel graag een dier willen hebben, moeten wij die niet veel beter waarschuwen voor de gevaren van als ze dieren achterlaten in de auto? Want ik bedoel, ik ga zelf wel eens naar de sauna. Maar mensen lijken dus niet te weten, of beter gezegd niet te willen weten, dat het gewoon een graadje of 60, 70 in de auto kan worden. Ik bedoel, van was later weer op het nieuws dat er een Duits een mooie witte hond achtergelaten. Nou, ik kan één ding zeggen.
1: Nee.
7: Kwaaien kan je mij niet krijgen.
1: Nee, je zou zeggen van het moet daar niet een campagne voor komen.
7: Ja, sommige mensen gaan gewoon zeggen, die zijn te dom om een plant te houden. Laat staan om een kat of een hond te houden.
1: Ja, Maarten, hoe kijk jij daarnaar?
0: Het is natuurlijk nu heel erg omdat we midden in de zomer zitten en dat het iets warmer wordt dan de meeste van ons prettig vinden, is dit een heel erg praktische tip voor de komende weken of maanden waarschijnlijk. En ik ben het volkomen natuurlijk met de beller eens. Meer in het algemeen, en ik hoop dat, en het zou me niks verbazen als hij het ook mee eens is, meer in het algemeen ben ik er niet op tegen, en in sommige landen hebben ze dat ook al, dat op het moment dat je voor het eerst een bijvoorbeeld een hond of een kat neemt, dat je dan even een klein examen moet afleggen. En ik zou willen dat mensen, voordat ze een eerste hond of een kat nemen, en dat geldt trouwens ook voor andere diersoorten, maar ik neem even degene die we het meeste hebben, dat je even één of twee boeken leest, hoe je wat de basale natuurlijke behoeften van het dier zijn. Want we denken daar veel te weinig over na. Waar we het eigenlijk ook al over gehad hebben. Je moet je realiseren dat je vanaf het moment dat je de dier in huis neemt, dat je van voor heel veel aspecten van het welzijn van dat dier voor de rest van zijn of haar leven waarschijnlijk verantwoordelijk bent. Dus een klein examentje, en dat hoeft niet een zwaar examen te zijn, maar gewoon een klein examentje dat je weet wat dat dier in de kern is en waar het behoefte aan heeft.
1: Ja.
0: Dat lijkt mij heel erg zinnig.
1: Ook nuttig, ja. Ja.
0: Want ik denk dat de meeste schade die we aan het welzijn van dieren aandoen, dat is helemaal niet bewust en dat is helemaal niet sadistisch of zo, maar dat is gewoon
1: onwetendheid
0: en onverschilligheid.
1: Ja, in dat opzicht denk ik, Richard, heel goed dat je het gewoon nu op de radio hebt gezegd. Dank.
8: Ja, graag gedaan.
1: Ja, fijne nacht nog en bedankt voor je inbreng.
8: Ja, nou ja, wat ik ook nog aan wil zeggen, ik heb zelf 3 schatjes van honden. Ik zou zo graag willen zeggen van joh, wat ze voor me betekenen. Alleen dat zullen ze waarschijnlijk nooit realiseren.
1: Oh, nou, wie weet, misschien toch wel ergens, als je ze lekker eten geeft.
8: ja, of een koekje, ja. Nee, ja, is heerlijk, joh. Ik geniet van mijn honden. Ik hoop alleen dat het wederzijds is.
1: Ja.
0: Dat zou ik me zo maar voor kunnen stellen.
1: Dat het zo is.
0: Maar ja.
1: Ja. Nou ja, onze zegen heb je, Richard.
8: Dankjewel. Okay, fijne avond. Doei. Hoi.
1: Zo, ja. Er zijn ook appjes gestuurd. Ja, we gaan gewoon door. Tim vraagt, wat zou Laika, de eerste hond in de ruimte, gezegd hebben? Dat is natuurlijk een vraag die jij niet kan beantwoorden. Maar het is wel inderdaad interessant om over na te denken van die beroemde dieren die zoiets raars hebben meegemaakt. Wat denk je?
0: Het is zo'n briljante vraag dat ik er wel even 10 seconden over na moet denken. Maar je loopt dan altijd het risico natuurlijk om te veel te antropomorfiseren. Dus vanuit mensen na te denken over wat er door dieren heen gaat. Maar het zou mij niks verbazen dat er door Laika hetzelfde is heen gegaan als er door mij heen zou gaan als ze mij daarin hadden gestuurd. En dat is dat ik waarschijnlijk alleen maar blinde paniek had gevoeld.
1: Ja.
0: Ik,
1: je weet natuurlijk totaal niet wat er gebeurt.
0: Nee,
1: je zit daar in zo'n ruimtepakje.
0: Ja, precies. Je hebt geen enkel idee wat er aan de hand is. Behalve dat het waarschijnlijk behoorlijk ongemakkelijk voelt. En totaal curieus. En je geen enkele agency hebt. Of dus controle over de situatie.
1: Nee.
0: Of mogelijkheid om daaruit te ontsnappen.
1: Je wordt per ongeluk de eerste hond in de ruimte. Ja,
0: ja, maar dat realiseert de hond zich in elk geval niet, voor zover we dat weten. Maar los daarvan heb je geen, zelfs als zou je mens zijn, heb je geen idee wat je overkomt, denk ik. Ik denk dat hij alleen maar blinde paniek zal hebben gevoeld.
1: Ja.
0: Ik weet niet of hij geblaft zal hebben, want nou ja, waar we het al over gehad hebben, honden blaffen niet op die manier. Tenzij in paniek wel. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij geblaft heeft, maar hij zal vooral, want dat was de vraag volgens mij, vooral blinde paniek hebben gevoeld.
1: Ja.
0: Daar durf ik wel wat geld op in te zetten.
1: Ja, ja, Tim, dank
0: wat
1: voor je vraag.
0: Wat is.
1: Nikoshi vraagt nog, of zegt in ieder geval, er is nog geen één keer het woord paard gevallen. Ik bedoel, paarden hebben onze geschiedenis gevormd. En wat voor categorie moet er nog bedacht worden om op een dier te gaan zitten? Om je leven eraan toe te vertrouwen, bijvoorbeeld. Dus ik denk misschien, in welke categorie zou je een paard kunnen plaatsen? Dus gedomesticeerd, maar we rijden er ook op. Misschien een soort, bedoelt Nikoshi, een buitencategorie?
0: Paarden zijn in elk geval gedomesticeerde dieren. Dat wil zeggen, als je een... Ik ben ook geen paardendeskundige, maar de meeste paarden, als je die, als je het manege openzet, zullen niet zomaar meer overleven in het wild. Dus dat betekent dat gewoon dat het de paarden die we houden, de gedomesticeerde paarden, dat dieren zijn waar we zo goed mogelijk voor moeten zorgen. En die dus, laten we zeggen, even in het schema van Donaldson en Kimlicka vallen onder de gedomesticeerde dieren die alle zorg verdienen die wij ze kunnen geven om een zo goed mogelijk leven te leiden.
1: Ja.
0: Ik weet niet of dat antwoord op de vraag is.
1: Nee, nou ja, dat lijkt mij helder. Het is inderdaad goed om het gewoon even... We hebben het in ieder geval even over het paard gehad. Ja. En in dat opzicht...
0: Nou ja, maar je ziet wat dat betreft dat we kijk, we hebben eigenlijk uitersten besproken. Hè? We hebben honden en katten besproken als dieren, knuffelbare dieren die we als familieleden zien. En we hebben de vee besproken of productiedieren, of hoe je het ook maar wil noemen. Waar we helemaal niets voor voelen. En paarden zijn qua fysiek horen, vallen ze meer onder de, laten we zeggen, de boerderijdieren. Laten we ze zo eventjes noemen. Maar qua gevoel, wat veel mensen ervoor hebben, vallen ze eigenlijk meer onder de knuffeldieren.
1: Ja, ja. Nou ja, dus inderdaad ergens een interessante categorie.
0: En qua hoe ze gedomesticeerd zijn, is het in die zin ook een interessante categorie. Want die zijn eigenlijk wat later gekomen dan de boerderijdieren. Dan in elk geval de varkens en de schapen en de geiten. Want ze komen natuurlijk uit Centraal-Azië. Zijn ze gekomen. Een paar duizend jaar later dan deze dieren. En toen zijn ze vooral gebruikt omdat ze sneller over langere afstanden lasten konden dragen en weg konden brengen. En ons konden dragen en weg konden brengen. En daardoor kon je er goed oorlog mee voeren.
1: Ja,
0: en dat heeft het vooral teweeg
1: ze nuttig
0: gebracht.
1: Gemaakt.
0: Weer,
1: ja.
0: Zie je weer een voorbeeld van hoe wij dan onmiddellijk manieren bedenken waarop we ze zo goed mogelijk kunnen gebruiken of misbruiken.
1: Ja. Ja, en tot slot heeft Sabina nog een appje gestuurd. Hoe kan het dat huisdieren aanvoelen wanneer hun baasjes thuiskomen? Mijn kat sprong al op voordat ik überhaupt binnen was.
0: Dat kan. Twee aspecten daaraan. De eerste is. Kijk, katten en honden hebben is. Laat ik het daar maar even weer toe beperken. Hebben in de meeste gevallen niet zoveel te doen. Laten we hopen dat ze zich niet suf vervelen. Want ze hoeven zelfs niet meer voor eten te zorgen of voor onderdak of voor wat dan ook. En ze zijn in van allerlei opzichten afhankelijk van ons. Dus zij hebben er alle belang bij om ons heel goed in de gaten te houden. Veel meer dan wij als bovenliggende partij er belang bij hebben om hun in de gaten te houden. En zoals ook al eerder is gezegd, van ze hebben natuurlijk veel meer en in veel gevallen betere zintuigen. Om van allerlei dingen van ons te weten te komen dan we in eerste instantie door hadden. En hoe dat bij haar katten zit. Ook hiervoor, we zijn net een beetje aan het proberen erachter te komen wat het tijdsbesef van honden en katten is en hoe dat precies werkt. Ik zou me bij honden voor kunnen stellen dat het vooral het ruiken is, dat ze ook ruiken wanneer een baas rond komt.
1: Ja.
0: Maar dat ze ook een tijdsbesef hebben, dat misschien met de stand van de zon te maken heeft, dat soort van dingen. Dus het kan ook verschillende dingen zijn. Ik weet niet heel precies onderzoek waardoor ik de vraag onmiddellijk met een kan beantwoorden met het is dit of het is dat of het is dat.
1: Ja.
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat het een combinatie van elementen is.
1: Ja, dus dat gewoon en betere oren, betere neus, trilling van de tafel omdat je auto aankomt rijden.
0: En weten de stand van de zon. Het is ongeveer dat moment waarop ze op 5 van de 7 dagen thuis komt. Het zou, dan is het ik denk genoeg. Dat het een combinatie van dingen is. Ja, zoals het bij mensen vaak ook een combinatie van dingen is. Hè, waardoor we dingen
1: toch wel aanvoelen. Ja, zeker. Ja, ja, in de categorie van de vraag die wij stelden aan mensen. Hè, van heb je dus een dier iets geks zien doen of onverklaarbaars. Heb ik hier Albert. Die heeft een appje gestuurd. Als mijn auto in de zon staat. Dan ligt de kat van de buurman er vaak op. Omdat het dak van de blauwe auto lekker warm is. Ik heb mijn hand uitgestoken naar haar en toen gaf ze me een tik om te zeggen: het is mijn plek en bemoei je er niet mee. In ieder geval, dat is de interpretatie van Albert. Is dit normaal gedrag van een kat?
0: Nou, het is gedrag van wat bij een kat wel vaker voorkomt. Katten hebben wel een eigen ruimte en katten zijn niet allemans vriendjes. We hebben het er ook al over gehad. Katten zijn sowieso in beginsel niet per se vriendjes van mensen, hoewel ze dat in toenemende mate wel meer zijn geworden door de tijd heen. Zoals voor meer van dit soort dingen geldt. Vroeger zeiden gedragsdeskundigen van katten en honden zo van: het is dit of het is dat. Maar inmiddels begrijpen we dat katten en honden ook individuen zijn. En dat je dus eigenlijk meer over de context moet weten en meer over deze specifieke kat moet weten om met zekerheid te zeggen wat hier aan de hand is.
1: Ja, ja, dus dat inderdaad. Maar bedankt voor het delen, Albert, in ieder geval. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze anderhalf uur. Maar het is voorbij gevlogen. Er is heel veel voorbij gekomen. Heel veel dieren zijn voorbij gekomen. Ik wil je heel erg danken voor je tijd. En ik kijk totaal anders naar dieren nu. En ik hoop zo meteen als je thuis komt bij Ritsel dat hij toch misschien ergens toch een menselijke emotie van trots heeft. En je een pootje geeft. En wellicht samen met jou de uitzending terug wil luisteren.
0: Onder het genot van wat kattenbroggen.
1: Precies. Ja, dankjewel. Wij gaan luisteren naar A Horse With No Name van George Martin. Ik dacht dat het dan toch leuk voor Nikoshi. Dan hebben we het toch nog echt even over de paarden. Hier komt A Horse With No Name.

0: De nacht van NTR Wetenschap.
1: Zometeen na het journaal van 4 uur gaan we het verder hebben over de relaties tussen mens en dier. We luisteren naar de podcast Weggegooid Geld over een te smal ecoduct. Ik bel dan ook nog met Debbie Weijers van Proefdiervrij over het nieuws dat er na 2030 toch nog wel op apenproeven mogen worden uitgevoerd. En tot slot bel ik ook nog met Irene Bouwman over olifanten en hoe ze zich nu anders gedragen nu er vaker droogtes voorkomen. Het wordt echt een dierennacht. Maar eerst is het tijd om te luisteren naar een andere podcast. Een tijdje geleden sprak ik voor onze podcast Focus op Wetenschap, die we ook maken met de NTR Wetenschapsredactie, sprak ik met sociolinguist Leonie Kornips, die ook samenwerkt met Maarten Racing. Want we hebben het vaak over koetjes en kalfjes, maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat ze zelf misschien ook wel wat zeggen? Daar ga ik het over hebben met Leonie. Dat komt nu in de podcast Koeientaal.
2: Kijk, zie je? Hup.
3: Oh ja, krijgt even een...
2: Even een setje, hup, naar je moeder.
4: Als je dus bedenkt dat miljoenen koeien, dat we die capaciteiten niet benutten, daar ben ik best verdrietig over.
5: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
1: Vorige keer maakte ik een reportage over de leverbotparasiet, die steeds vaker voorkomt bij melkveehouderijen, en onderzocht koeienpoep. Nou, ik vond het fascinerend om zo onder de koeien te zijn. Het leek wel of ze allemaal eigen karakters hadden, en op een gegeven moment leek het wel of ze op hun eigen manier met elkaar communiceerden. Of misschien zelfs wel praten. Formele taalkundigen zijn het erover eens. Van alle levende wezens is alleen de mens in staat te spreken. Dieren kunnen dan wel geluiden maken, maar opeenvolgende geluiden produceren die samen een soort zin vormen, dat kunnen dieren niet. Maar hoe kun je dit zo zeker weten als je niet jarenlang onderzoek doet naar hoe dieren met elkaar omgaan? Dat dacht Leonie Kornips.
2: Nou, dan ga je een half jaar allemaal weilanden langs kijken.
3: Nee!
2: De koeien wel of niet dat geluid maken, hè?
1: Uren van haar leven bracht ze tussen de koeien door. En vandaag ga ik bij haar op bezoek in het Meertens Instituut, waar de taal en cultuur in Nederland vanuit een mooi grachtenpand in Amsterdam wordt onderzocht. Nou, ik loop hier over de Oude Zijds Achterburgwal. Dat is midden in het centrum van Amsterdam, tussen de toeristen. En ik ga een van de meest chique gebouwen eigenlijk die hier staan, ga ik zo meteen naar binnen. En hier zitten het KNAW, het Huygens Instituut en dus ook het Meertens Instituut. Even kijken, hier moet het zijn. Grote houten deur.
6: Hoi, hoi. Goeiedag.
1: Renette.
6: Hoi, Leonie.
1: Hallo.
6: Hoi.
1: Wat een mooi kantoor.
6: Ja, mooi hè.
1: Ja. Leonie onderzoekt dus niet de mensentaal, maar die van koeien. Waarom?
2: Ik vond het heel erg belangrijk om dieren te onderzoeken als taalkundige. Omdat dat nog niet veel gebeurt. En vooral niet omdat veel dieren onderzocht worden in experimentele settings, zeg maar, met experimentele methoden. En de dieren die geobserveerd worden binnen de etologie zijn vaak wilde dieren. En ik was juist heel erg geïnteresseerd in een dier dat heel erg nabij staat, waarvan er miljoenen zijn in Nederland, maar die we eigenlijk niet zo goed kennen wanneer we het hebben over de sociale vaardigheden en capaciteiten van koeien. En dus ook hun taal, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Want koeien hebben toch geen taal?
2: Nee, dieren hebben geen taal, hè? Dat zeggen taalkundigen. Dus het onderscheid tussen mens en dier is denk ik nog het meest sterk binnen de taalkunde. Het is toch een hele humanistische wetenschap. Maar het ligt er natuurlijk heel erg aan hoe je taal definieert. Dus binnen de sociolinguïstiek, zoals ik dat geleerd heb, en is taal is alles hoe je in relatie met de ander betekenis samenmaakt. En dat kan door spraak, maar dat kan ook door gebaren of door de positie van je lichaam. Bijvoorbeeld, jij knikt nu met je hoofd. Nou, dat is onderdeel van taal. En zo op die manier kan je ook makkelijk naar dieren kijken.
1: Ja, hoe ontstaat zoiets in de wetenschappelijke wereld? We gaan koeien op taal onderzoeken.
2: Ja, dat gaat niet zonder slag en stoot. Het is een compleet paradigmawisseling.
1: En als je eenmaal die definitie hebt aangepast, gaat er een wereld voor je open. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat het nog nooit gebeurd is binnen de taalkunde. En ook niet binnen de sociolinguïstiek. Dus dat betekent dat taalkundigen heel erg moeten wennen. Dat je een nieuwe richting opent binnen de taalkunde. Binnen de taalkunde kijken we alleen naar mensen. Dus vaak in het allereerste college dat je als student bijwoord, krijg je te horen, alleen mensen hebben taal. Dus we onderzoeken alleen mensen. En bij mij is dat idee geboren eigenlijk uit een in 2008. En die zomer was een hele hete zomer. Maakte ik me zorgen over klimaat en alles waar we in leven. En toen las ik het boek van Eva Meijer. En zij schreef in het essay in feite heel stellig dat dieren kunnen plannen. Dat ze intenties hebben en dat ze bewust handelen. En toen dacht ik, ja, maar dat is iets wat we ook denken binnen de taalkunde over mensen. En wanneer we zo denken over dieren, dan hebben dieren, zouden dus heel goed de mogelijkheid kunnen hebben om over taal te kunnen beschikken. En dat is eigenlijk de reden waarom ik daarmee begonnen ben. Dus een soort persoonlijke zorg, gecombineerd met academische nieuwsgierigheid. En in het begin dacht ik heel erg, ik ga kijken of het me binnen 2 jaar, of het iets is. Is het niet? Nou, dan ga ik weer terug naar mijn oude onderwerp. Is het wel iets? Dan kan ik daarmee door.
3: En het was dus iets. Ja. Wanneer kwam je daarachter?
2: Niet in het begin, want ik hanteer de etnografische methode uit de antropologie. En dat betekent dat je in koeienstallen gaat en dat je met de koeien bent en dat je doet wat de koeien doen. En dat je probeert daaruit idee te krijgen, ja, hoe de koeien met elkaar communiceren.
3: Maar echt letterlijk?
2: Letterlijk.
3: Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, dat was heel grappig. De allereerste keer dat ik naar een koeienstal ging, had ik dus een recorder mee, zoals jij nu voor mijn neus houdt. En dan heb ik de geluiden opgenomen. En dan kwam ik thuis. En dan hoorde ik wel een of een brommetje. Maar ja, geen idee welke koe het was. Geen idee in welke context, in welke situatie, aan wie het gericht was. Toen dacht ik, ja, nee, dit gaat niet werken. Toen ben ik daarna met een videorecorder de stallen ingegaan. Dus ik dacht, nou, ik zet die videorecorder neer en dan ga ik de stal uit. Nou ja, dat was al een volkomen onderschatting van die koeien. Want zet je een camera neer in die stal, al die koeien gaan er naar kijken, zijn zich ook allemaal bewust van je apparatuur, net als bij mensen.
3: Je zijn ook heel nieuwsgierige dieren, hè?
2: Zijn heel erg nieuwsgierig, willen dat object weten, wat doet dat in die stal. En wat ik eigenlijk al vrij snel leerde, was dat als ik dan op kantoor kwam en ik ging naar die videobeelden kijken, waar ik dus niet aanwezig was, dat ik er helemaal niets van begreep. Ik zag koeien voor me die van alles deden, maar ik kon er geen betekenis uit halen. Dus ik leerde vrij snel dat het aanwezig zijn in die stal met mijn eigen lichaam, dat ook je lichaam een instrument is om, een kennisinstrument is om je observaties te kunnen duiden.
3: Heb je echt doorgezet? Want ik kan me ook voorstellen dat je daar dan in die stal staat en dan zoom je een beetje uit en dan denk je, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
2: Precies. Nou, dat heb ik echt wel het eerste half jaar gehad. En zelfs de eerste keer weet ik dat ik mijn promovenda toen heb gebeld, Pom van de Weert. En zij is een getraind culturele antropoloog. Dus ik zeg, Pom, ik sta hier in een stal na de eerste veldwerk. Ik heb hier uren gestaan. Ik weet nog niet eens wat ik moet opschrijven. Hoe moet dit? En toen zei ze tegen mij, Leonie, je bent helemaal op de goede weg. Rustig doorgaan. En dat was de aanmoediging ook om te weten, ja, dat kennis komt door er zoveel mogelijk te zijn. En dat klopt als ik nu in de stal binnen ga. Dan zie ik meteen wat de relatie met de boer is, hoe de boer is. Ik hoor aan de geluiden meteen waar de koeien het over hebben. Dus ik ben nu 8 jaar verder. Als je dat vergelijkt met de allereerste keer, ja, dan zie je dat die methode heel erg langzaam is, heel erg traag, maar dat je wel enorm geïnformeerd wordt.
3: Leonie heeft ontzettend veel geluidsmateriaal verzameld en na een aantal jaar heeft ze al die koeiengeluiden kunnen opdelen in verschillende categorieën. We luisteren eerst naar het universele geluid dat de moederkoe maakt die haar kalf roept, waarvan ze weet dat het nooit meer terug gaat komen.
2: Dit is dus de moederkoe. En haar kalf staat aan de overkant. Haar kalf is weggehaald.
3: Oh ja. En dit is dus een kalf dat niet meer terugkomt en dat weet zij ook.
2: Ja. Ja, en je ziet ook het oogwit om de oren. Dus je ziet dat ze in een stresssituatie is. Kijk eens even. Zie je? Dus ze roept naar...
3: naar de stal. Ja, dus je ziet op het filmpje een stal aan de overkant. En die kan ze ook zien.
2: Ja.
3: En daar kijkt ze naar. En jullie kijken dus ook naar gewoon de hele lichaamshouding. Dus het wit rond de ogen.
2: Okay. Ja. Ja, dus op die manier probeer je... ja, probeer je wat zekerder te worden in je interpretatie.
3: Oké, dus je kan nu echt met zekerheid zeggen dat koeien dit geluid maken als ze dat bedoelen.
2: Ja.
3: Wanneer weet je dat wetenschappelijk gezien kun je gewoon die conclusie trekken?
2: Nou, dat kan op het moment dat je het zo vaak tegen bent gekomen in precies dezelfde context. Dus nu kunnen we ook gaan kijken naar een moederkoe die haar kalf roept die wel naar haar toe kan komen. En dan hoor je dat ook heel anders is. Wat hier belangrijk is, is dat deze koe niet de kudde ingaat. Dus blijkbaar heeft zij een bepaalde positie in die kudde, dat ze aan de buitenkant van de kudde moet blijven. Daarom kan ze niet die kudde in om haar kalf op te halen. Dus ze moet roepen, ze moet haar stem gaan gebruiken om het kalfje naar haar toe te roepen. Dus dit is Linda, bijna 5 jaar als koe. En je ziet oogcontact. En de oren naar voren. En dit is de...
3: oh ja, het is veel hoger.
2: Veel hoger. En wanneer... dus dit is de roep van kalf, je moet naar mij toe komen.
3: Nee, dit is heel anders. Dit is meer van, kom nou even.
2: En hoor je nou dat brommetje? En dat is dat relationele geluid. We weten nu dat kalf eraan komt. Nu begroet ze eigenlijk dat kalf. Kijk, daar komt het kalf. Zie je? En zo zie je eigenlijk een hele complexe communicatie. Eerst ver af roepen en dan wanneer het kalf dichterbij komt. Kijk, en het kalfje wordt ook door een andere koe naar de moeder toegeduwd. Kijk, zie je?
3: Hup. Oh ja, dan krijgt ze even een...
2: even een zetje, hup, naar je moeder. Nou, en hier kom je dus alleen maar achter wanneer je, zoveel veldwerk...
3: Ik hoor nu eigenlijk voor het eerst dat koeien kunnen praten. Dat mensen ook misschien denken van ja, je kunt dat gewoon nooit weten. Want we kunnen het nooit in mensentaal omzetten.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ben ook niet aan het vertalen. Wat ik probeer is de context en de situatie zodanig te geven waarbinnen dat geluid met ook de hele lichaamsactiviteit van de koeien meegenomen wordt. En wanneer je daar genoeg instanties van ziet, dan zie je op een gegeven moment een bepaald patroon. En dat patroon, wanneer dat voortdurend bevestigd wordt door de jaren heen, hè, moet ik zeggen, daar kan je er langzamerhand wel zeker van zijn. Maar het is geen vertaalwerk, het is geen woordenboek.
3: Als je een pionier bent in de wetenschap, dan moet je ook om kunnen gaan met grote tegenslagen. Maandenlang observeerde Leonie koeien in een dichte stal om in kaart te brengen hoe ze in die omstandigheden een mens begroeten die de stal binnenkomt. Ja, dus we zien een boer die loopt nu naar de stal. Ja,
2: luister goed naar de lage, zachte toon, hè? Dat is het goed geluid. Wat we hebben geprobeerd is om te laten zien dat de geluiden die de koeien maken niet betekenisloos is, maar dat ze betekenis krijgen in de context en in de situatie en altijd in relatie tot iets. Dus in dit geval een binnenkomende boer.
7: Mm.
2: Dat is de koeiengroet. Maar daarnaast hoor je ook de koeien vragen om hun voer. Dat gebeurt bij het binnenkomen. Ja, interpreteer of geef ik daar de duiding aan. Wij erkennen de mens die de stal binnenkomt. Dus eigenlijk is het een groet. En naderhand fietste ik op de Gaasperzoom in Amsterdam. En daar heb je de Gascogne-kudde. En dan kwam een mevrouw aan op de fiets. En een van de koeien maakte dat geluid. En toen dacht ik, oh, ik heb het echt helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Want dat is dan geluid in een dichte stal, waar weinig mensen komen. En we zijn hier in de open ruimte, zonder stal. Hoe kan nou een koe hetzelfde geluid geven en dan ook die mevrouw afstappen? Nou, ik was helemaal verbouwereerd. Dus toen heb ik een gesprek gehad met de koeherder, zo noemen ze zich. En ze zei, ja, maar dat is nou wel deze koe. 3 keer per dag gaan we langs om te checken. En ja, we kennen elkaar helemaal. Toen dacht ik, zal het geluid een 2 betekenissen hebben? Dus niet alleen in de stal, er komt een mens binnen en die groet ik. En buiten ik maak het geluid voor iemand die ik herken. Vanuit het perspectief van de koe. Nou, dan ga je een half jaar ga je allemaal weilanden langs kijken.
4: Nee.
2: De koeien wel of niet dat geluid maken. Hè? En dan kom je erachter. Ze maken dat geluid niet wanneer ik daar sta. Maar wel wanneer de boer komt. Of wanneer ze de trekker horen. Of et cetera, et cetera. En dan maken ze inderdaad dat geluid.
3: Dus als ze iemand herkennen buiten?
2: Ja, ja.
3: Maar dat is ongelooflijk. Dus dan, ik kan me voorstellen, je maakt zoiets mee. Dan denk je, ach, ik heb het verkeerd. Ik heb het fout. Oké, er zit niks anders op. Ik moet een half jaar langs allerlei weilanden om het te checken.
4: Ja.
3: Dus er zijn verschillende geluiden die koeien maken. Heb je eigenlijk het idee dat je nu ook op een manier met koeien zelf zou kunnen praten?
2: In ieder geval begrijp ik wat ze wel of niet willen. Laat ik het zo zeggen. Dus ze kunnen heel bewust wensen uitdrukken. Ze kunnen ook tegengas geven en dat begrijp ik. Ik groet ook koeien, maar alleen de

0: tegengas geven. En dat begrijp ik. Ik groet ook koeien, maar alleen de koe met wie ik echt een hele innige relatie heb, die groet terug wanneer ik dat doe. Die herkent het als een groet. Maar gewone koeien met wie ik geen relatie heb, dus als ik nu een stal binnenkom of ik zie koeien, dan doe ik meteen de koeiengroet.
1: Hoe gaat die? En dan, als ze je niet kennen, kijken ze je gewoon aan?
0: Dan kijken ze je gewoon aan en gaan ze door. Of ze kijken helemaal niet. Ja.
1: Wanneer is dit project afgerond?
0: Nooit. Nou ja, ik ga over 1,5 jaar met emeritaat. Maar er zijn nu jonge onderzoekers die nemen het over. Dus ik hoop dat dit nog heel erg lang doorgaat. En ook, ja, hoe we dit onderzoek doen is heel erg intensief. Maar we leren ook zoveel over koeien dat we, het wordt eigenlijk alleen maar steeds complexer.
1: In welk opzicht?
0: In plaats van dat we meer weten, komen we er alleen maar achter dat we steeds minder weten. We zijn aan het proberen om te kijken of koeien. Kijk, één opmerking die binnen de meer formele taalkundige theorie wordt gemaakt, is dat mensentaal is, omdat mensen, ja, patronen hebben die ze kunnen inbedden. Ze kunnen zinnen bouwen. Recursie noemen ze dat. Dus ik zie Jan, die gisteren ziek was, toen hij, nou ja, je kan melk, een meisje, en dat kop je je aan elkaar, en dan krijg je melkmeisje, en dan krijg je een nieuwe betekenis. Dan plak je er bijvoorbeeld een S achter, melkmeisjes. En die S is betekenisloos, maar wanneer je die eraan plakt, dan krijg je opeens betekenis van meervoud. Dat is iets waarvan taalkundigen toch wel zeggen dat dieren dat eigenlijk niet in die mate hebben, of helemaal niet hebben. Dus we zitten heel erg te kijken, kunnen we die compositionaliteit van elementen die bij elkaar komen en een nieuwe betekenis genereren, kunnen we dat ook zien bij de koeien. Nou, er zou een hint kunnen zijn. De koeien laten eigenlijk 3 typen vocalisaties zijn, wanneer je puur naar het geluid kijkt. Het ene is die groet, of de moederkoe naar het kalf, of iets langer. Dat is kort en dat blijft op 1 toon. Dat is relationeel. Maar dan heb je die geluiden waarin de koeien duidelijk aangeven dat ze iets nodig hebben. En dan dat geluid begint laag, maar dat stijgt heel snel. En dan blijft het hangen op die toonhoogte. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat geluid is misschien niet 1 geluid, maar 2 geluiden. En voor koeien zou je misschien kunnen zeggen als hypothese, het stijgende geluid betekent, ik heb iets nodig. En dan het vlakke betekent, en wel nu. Dus dan krijg je eigenlijk al een zin. Door hoe die toonhoogte en die frequentie verloopt. Dit soort geluiden geven ze vooral wanneer ze zeggen, ik heb honger of ik moet gemolken worden. Dus juist waarin die koeien laten zien dat ze heel erg afhankelijk zijn van de mensen voor hun overleving. Dan maken ze dit soort geluid. Maar daarnaast kijken we of de lichaamsbeweging van de koeien een soort compositionaliteit laten zien, zoals mensen dat doen, maar dan niet door vocalisaties, maar hoe ze bewegen. We denken daar een voorbeeld van te hebben gevonden. Dus als ik mijn hoofd van beneden naar boven beweeg, en jij bent mens en ik ben koe, dan betekent die hoofdbeweging betekent afstand. Maar verder weet je niks. De afstand tussen jou en mij. Wordt die hoofdbeweging gemaakt op en neer wanneer de nek lager is dan de schouders en het hoofd is lager, dan betekent het kom hier. Wordt het gemaakt wanneer de nek en de schouders juist heel hoog zijn en het hoofd ook echt uitsteekt boven het lichaam, dan betekent het ga weg. Dus hier zie je dat die betekenis van het schudden een betekenis krijgt hoe het ingebed is in de verdere positionering van het lichaam. Dus op die manier zou je ook wellicht kunnen kijken naar compositionaliteit. We komen er nu langzaam achter dat we hebben nu, denk ik, een idee wat het hoofd omlaag en omhoog kan betekenen, die beweging. Maar koeien maken ook natuurlijk hevige bewegingen met het hoofd van links naar rechts. Of schuin naar links en rechts omhoog. Nou, in de literatuur komt vaak voor dat dat een agressie is. Maar wij zien dat eigenlijk helemaal niet. Dus het kan een voorbode zijn van het spel of van een soort positieve opwinding. Ja, en nu moeten we genoeg situaties zien te vinden waarin we

0: meer duidelijkheid krijgen over de betekenis ervan. En nu zien we opeens door dat schudden van het hoofd een heleboel types schudden van het hoofd.
1: Ja, dus zodra je iets ziet, denk je eigenlijk, nou daar gaan we weer. Dan gaan we 2 jaar erbij.
0: Ja. Ja.
1: Stel, je kunt echt wetenschappelijk concluderen, koeien kunnen ook composities maken. Zo, ja. Zowel in beweging als in klanken. Dan zou dus die hele theorie dat alleen mensen dat kunnen, zou dan van tafel kunnen.
0: Ja, absoluut.
1: Koeien maken dus composities in klank en in lichaamstaal. 2 argumenten om de formele linguisten op een wetenschappelijke wijze ervan te overtuigen dat ze wel degelijk een taal spreken. Je zei net eigenlijk aan het begin van de koe, de zwart-witte koe, dat is echt een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Ja. Dat is natuurlijk zo, maar we gebruiken ze natuurlijk eigenlijk vooral voor melk en vlees. Ja. En ze zijn met miljoenen hier om ons heen. Ja, hoe voel je daarover nu je ze eigenlijk zo goed kent?
0: Nou, om heel eerlijk te zijn, slaap ik best heel vaak slecht. Omdat koeien ongelooflijke sociale capaciteiten hebben die we niet erkennen of die we niet willen zien. Of die niet van belang zijn in het dier als productiedier. En dat de kernkwaliteit van een koe is onderdeel te zijn, daar kunnen wij mensen wat van leren, onderdeel te zijn van een kudde. Dat is haar kernkwaliteit. Als je dus bedenkt dat miljoenen koeien, dat we die capaciteiten niet benutten, daar ben ik best verdrietig over.
1: Ja.
0: Want ze verdienen stuk voor stuk beter. In ieder geval erkenning.
2: Het bruist, tikt, murmelt en ritselt in de Nederlandse laboratoria, archieven en instituten.
3: Waar zijn al die wetenschappers eigenlijk de hele dag mee bezig?
1: Focus op Wetenschap gaat het komende jaar op reportage en geeft je een kijkje in de keuken van de kennis.
2: Daarnaast ontmoet je ons op wetenschapsfestivals en leggen we maatschappelijke thema's op de snijtafel.
1: Van petrischaaltje tot planeet.
3: Altijd met focus op wetenschap.
1: Zometeen nog een uur vol wetenschap over de relatie tussen dier en mens. Maar eerst het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran voert vannacht vergeldingsacties uit op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat het nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van een man vol met drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De man komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Komende dag zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
3: We gaan nu luisteren naar een aflevering van de podcast Weggegooid Geld van BNNVARA. De hele nacht staat namelijk in het teken van mens-dierrelaties en dit leek me een mooi passende aflevering. Het gaat over buurmannen Benny en Wilfert die hun ogen niet kunnen geloven. Want zonder dat ze het wisten werd er een ecobrug aangelegd vlak voor hun huis. En niet zomaar een ecobrug, een te smal ecoduct waar geen ree overheen durft te huppelen.
4: Dit is een podcast van NPO Radio 5 en BNNVARA.
5: We rijden wel eens over de snelweg, hè?
6: Mm-hmm. Ja, vaak.
5: En dan rijden we onder zo'n ecoduct door.
6: Ja.
5: Zie je daar nou wel eens een beest overheen lopen?
6: Nee, maar die gaan daar toch 's nachts overheen, of niet?
5: Nou ja, herten bij zonsondergang ook, dus ja. Dan zou je ze ook moeten zien.
6: Ja, maar wij rijden toch alleen maar overdag.
5: Ja, maar we komen ook wel eens
6: samen. Nee, heb je gelijk. Nee, maar je ziet ze nooit.
5: Ik heb er nooit.
6: Nooit.
5: Zouden ze er wel overheen gaan?
6: Dat is de vraag. De grote vraag waar we het nu over gaan hebben in Weggegooid Geld, de podcast.
7: Hier zijn Jan-Kees ter Brugge en Stefan van der Hulst met Weggegooid Geld, de podcast.
6: Ja!
5: Aflevering 18. En wat betekent dat, Jan-Kees? Aflevering 18.
6: Allerlaatste
5: van het seizoen.
6: Van het seizoen, Stefan. Met weemoed in ons hart.
5: Ja, het is jammer. We hebben een hele leuke tijd gehad.
6: Ja.
5: Sowieso. Heel veel reacties gekregen van luisteraars.
6: Ook. Blijf komen, hè?
5: Ja, op weggegooidgeld@bnnvara.nl.
6: Ja, want dat is het vaste adres. Ja. En ook straks, als er even geen podcasten meer zijn, want we blijven benieuwd naar al jullie interessante tips.
5: Zeker. En we hopen hiermee gewoon door te gaan. En misschien zelfs op televisie weer eens wat te gaan doen.
6: Misschien, hè, er zijn vage berichten. Ja, okay,
5: er wordt iets gefluisterd in de wandelgangen in Hilversum.
6: Ja, in de wandelgangen bij BNNVARA.
5: Moeten we Frans Klein nog even overhalen.
6: Ja, en dan?
5: Dan gaan we helemaal belastinggeld investeren in een nieuw televisieprogramma.
6: Van Weggegooid Geld.
5: Wie weet. Maar wie weet. Nu gaan we het over ecoducten hebben, Jan-Kees. Wist jij dat er in de afgelopen 15, 20 jaar ongeveer 300 miljoen euro aan is uitgegeven, aan die ecobruggen?
6: Ja, nee, dat is echt, dat heb ik nooit geweten. Maar het mag wat kosten dus, schijnbaar, hè?
5: Ja, het is een heel groot project geweest, hè, de afgelopen jaren. Er moest iets aan gedaan worden aan die natuurversnippering.
6: Ja.
5: Vele snelwegen door Nederland, versnipperen het natuur.
6: Waarom zijn die ecoducten dan nodig? Wat is nou precies de reden?
5: Dat vertelt ecoloog Edgar van der Grift van de Wageningen Universiteit heel erg mooi in een reportage van RTV Oost.
8: Ja, ecoducten zijn belangrijk en ook andere typen van faunapassages, omdat ze leven
0: gebieden weer aan elkaar verbinden. Die zijn geïsoleerd geraakt van elkaar door de infrastructuur. Die doorsnijdt dat allemaal. Wij noemen dat versnipperen. En daardoor zijn al die leefgebieden voor veel soorten te klein geworden.
5: Nou, duidelijk toch. Hè? Ja. Die ecobruggen zijn nodig omdat die reeën van het ene plekje naar het andere plekje...
8: Ja.
5: Moeten huppelen.
8: Ja, en die willen dat schijnbaar graag. Hè? Ja. Die hebben het snel benauwd. Die willen de ruimte hebben. Hè?
5: Maar vaak werken ze dus niet, hè, die ecobrug. Een hele bekende is de eekhoornbrug, Jan Kees. Daar weet je alles van.
8: Oh, ja. Dat was bij Den Haag, hè?
5: Ja.
8: Dat was echt, Stefan, dat wil je ook niet weten. Aan de ene kant, midden in Den Haag, daar ligt het Haagse Bos. En die beesten wilden schijnbaar van de ene kant naar de andere kant. Nou, daar hebben ze dus heel veel geld voor uitgegeven voor een eekhoornbrug. Maar die eekhoorn hadden helemaal geen zin. Want wat bleek, die eekhoorns hebben allemaal hun eigen territorium. En die komen dus niet bij elkaar in territorium. Dus er was maar één eekhoorn die eigenlijk over die brug zou kunnen. Maar die had er helemaal geen zin in. Dus het hele project was...
5: Maar het lag ook aan het materiaal, hè, van die ecobrug. Want die eekhoorns lopen het over touw.
8: Ja, precies.
5: En dit was van metaal. Daar moeten ze niks van hebben.
8: Daar moeten ze niks van hebben. Krijgen ze koude voetjes. En het was echt vreselijk. Nee, dus die hebben er al geen zin in. En je moet je voorstellen, het is voor hun natuurlijk een enorme stap om daar over touwen te gaan klimmen, vlakbij een snelweg waar al die vrachtauto's en auto's en toeteren. Die hebben ze helemaal geen zin in. Nee. Die willen veel liever beschermd in het bos blijven.
5: 144.000 euro heeft dat ding gekost. Staat er nog steeds.
8: Ja.
5: Of die wordt gebruikt. En jij hebt me ooit verteld over een vleermuizentunnel in Leeuwarden. Weet je daar nog iets van?
8: Nee, wacht even. Dat was een dassentunnel in Zeist, geloof ik.
5: Oh, een dassentunnel in Zeist. Wat was dat dan? Daar kwam ook geen das doorheen?
8: Nee. Dus ze wilden graag die das van de ene kant van de weg naar de andere laten komen. Maar die dassen moesten dan door een tunnel. Hè, want er was een mannetje aan de ene kant en een vrouwtje, geloof ik, aan de andere kant. Toen bleek dus die hele dassentunnel nooit te worden gebruikt. Hè, want er stond een camera bij. Toen vroegen we aan de gemeente. Ja, hoe komt het nou dat die das daar nooit doorheen ging? Ja, zeiden ze, dat was een werkelijk serieus antwoord, die das was homo.
5: Nee.
8: Die had helemaal geen zin om naar dat vrouwtje toe te gaan. Dus dan hadden ze dat hele ding voor niks gebouwd. Ja, weet je,
5: maar hoe?
8: Af en toe...
5: Nee, serieus.
8: Dat was het. We hebben een officieel antwoord gevraagd. Want wij willen natuurlijk wel weten. Hè, want dat ding kost zoveel. En er was er dus één die eindigde in een put. Dus daar konden ze al. Dus dan hadden ze weer teruggemoeten. En was er nog één. En die eindigde wel in het bos. Maar die werd nooit gebruikt. Nou ja.
5: En er werken ecologen aan mee. Hè?
8: Serieus, dat zijn dure mensen hoor.
5: Dat zijn hele dure mensen.
8: Ja, die uurtje factuurtje. Hè?
5: Ja, daar hebben we ook iets over gehoord in het item over de korhoen. Weet je nog?
8: Vertel ons wat.
5: Ja. Nu gaan we naar de buurmannen Benny en Wilfred uit Boekelo.
8: Ja.
5: Die wonen daar prachtig, Jan Kees. Jij kan het mooi omschrijven, denk ik.
8: Het was schitterend. Ik bedoel, je gaat er even van de snelweg af tussen Hengelo en Enschede aan de rechterkant. Hè. Nou, daar is een prachtig natuurgebied. Daar woonden ook al die textielbaronnen.
5: Ja.
8: En daar hebben zij een heel mooi huisje aan de bosrand.
5: Ja.
8: Nou, idyllisch gewoon. Hè.
5: Ja, ze wonen daar met z'n tweeën. Er zijn verder geen buren.
8: Nee, gelukkig
5: schieten ze goed met elkaar op.
8: Dat mag ook wel, want ze hadden elkaar wel nodig.
5: De laatste tijd hebben ze elkaar goed nodig gehad. Ja. Ze wonen namelijk vlak langs die A35.
8: Ja.
5: Maar tot voor kort hadden ze daar helemaal geen last van. Want er stonden prachtige bomen voor hun huis.
8: Ja,
5: maar op een goede dag werden ze wakker en ze schrokken zich helemaal dood. Ja. Want alle bomen werden opgehakt.
8: Ongelooflijk.
5: Wilfred vertelt wat er gebeurde.
9: Wij waren allebei in wilde paniek. En we hebben een halve dag moeten bellen om überhaupt erachter te kunnen komen wat er aan de hand was. En natuurlijk langs langere omwegen hoorden we toen pas van het voorgenomen aanleg Ecoduct A35.
5: Ja, dus ze werden wakker, ze zagen wat er wel gebeurde.
8: Ja.
5: En toen hoorden ze dat er een ecoduct werd aangebouwd.
8: Ja, maar dan moesten ze ook nog eerst, hè? Moesten ze naar die mannen toe. En
5: die zeggen dan nog helemaal niks.
8: Die zeggen helemaal niks, want die denken, ik zeg niks. Want elk woord wat ik zeg is te veel, kan tegen me gebruikt worden.
5: Dat was al gek.
8: Maar hoe kan dat,
5: als ze dat niet wisten?
8: Ongelooflijk!
5: Ja, want normaal gesproken worden dat soort dingen natuurlijk wel algemeen bekendgemaakt, toch?
8: Ja, bijvoorbeeld in een huis-aan-huiskrantje.
9: En de tragie ondertoon van het verhaal is dat de krant van waar dat wel in gemeld wordt, middels één regel voor een miljoenenproject, dat hij in de buiten gemeenschap van Boekelo, dus het buitengebied, al 10 jaar of langer niet bezorgd wordt. Dus wij konden dat onmogelijk weten.
6: Ja, dan zie je dan.
8: Maar Stefan, luister eens even. Als je dat nou doet als gemeente, dan ga je toch niet af op zo'n huis-aan-huiskrantje waar niet bezorgd wordt?
6: Er wonen maar 2 mensen. Ja, dus bel je even aan.
8: Ja, of je stuurt even een briefje.
6: Ja, maar aanbellen kan toch zelfs?
8: Aanbellen kan ook zelfs.
6: Ding-dong, hallo, ja. Nou, wij gaan dus een ecoduct bouwen voor jullie huis. Oh, nou, vind je niet zo leuk. Nee. Ja, ga toch doen.
8: Ja, niets aan te doen.
6: Ja. Nou, gelukkig. Gelukkig hebben ze de telefoon. Ja. Dus Benny is gaan bellen met de gemeente Enschede. En ze werden natuurlijk heel snel geholpen.
10: Dan moet je proberen iemand te pakken te krijgen die daar dus iets van weet. Want dat gaat ook allemaal via stappen van die weet daarvan en die weet daarvan. Want dat gedeelte is van die projectbemiddelaar. En een ander gedeelte is van die projectbemiddelaar. Zo makkelijk is dat niet. Daar ben je even druk mee. Ja, serieus. Ja, dan word je van het kastje naar de muur gestuurd.
6: Ja, ze hebben er dagen over moeten doen om eindelijk degene aan het woord te krijgen die hier iets mee te maken had.
8: Maar Stefan, dus voor je huis ligt een prachtig bos.
6: Ja.
8: Je hebt helemaal geen last van de snelweg, want die ligt achter dat bos en dat geluid wordt gedempt. En
6: ben je ook wel een beetje aan gewend waarschijnlijk.
8: Ja, je hebt een prachtig uitzicht. Ja. En dan in één keer gaan de tientallen zagen worden opgestart en kettingzagen en dan we gaan de ene boom naar de ander en ineens zie je die snelweg en je hebt de herrie.
9: Het is amateurisme van 100 onder 0.
6: Ja, 100 onder 0.
8: Dat zijn nog eens uitspraken, hè?
6: Maar Benny en Wilfried laten zich natuurlijk niet kisten, hè?
8: Die willen die bomen terug.
6: Die willen die bomen terug en ze willen een geluidswal. Want ze vinden het prima dat er een ecoduct wordt aangelegd.
8: Ja.
6: En ze begrijpen dat ook wel, dat er iets aan gedaan moet worden.
8: Oké, dat wel.
6: Maar die bomen willen ze terug, want ze willen niet uitkijken op een snelweg.
8: Nee, en het geluid horen.
6: Maar de provincie Overijssel en Enschede, de gemeente, die werken alleen maar tegen. Ja. Dus die twee mannen, Benny en Wilfried, gaan eens op onderzoek uit. En ze komen er dus achter dat er iets aan de hand is met dat ecoduct.
8: Oeh.
10: In principe hebben we niks tegen een ecoduct. Een ecoduct, prima. Maar alle ecoducten die wij kennen in Nederland, en vooral ik, want ik heb er heel veel gezien, die zijn allemaal behoorlijk breed. Heel breed. Bij de Veluwe, de A1, zijn ze zo breed. Nou, dat is onvoorstelbaar. Dat valt helemaal weg.
6: Ja, die zijn heel breed. Hij weet het ook heel goed, want hij is geweest. Benny, weet je het nog wat hij zei? Trein.
8: Oh, ja, we zijn treinmachinist.
6: Treinmachinist, precies. Ja. Je ziet door heel Nederland al die eco.
8: Natuurlijk. Ja.
6: Je hebt het een beetje opgezocht. Een beetje ecoduct moet minstens 40 tot 50 meter breed zijn.
8: Ja, en ik geloof zelfs in Vlaanderen zijn ze meestal 60 meter breed, toch? Ja.
6: Hoe zit dat dan met dat ecoduct in Boekelo, dat tegenover hun huizen wordt aangelegd?
9: Hij is sowieso te smal en dat is eigenlijk maanden voor de daadwerkelijke bouw. Al heeft dat al door ons bewezen kunnen worden. En zonder dat wij de invloed op gehad hebben, heeft ruim van tevoren Rijksuniversiteit Wageningen aangegeven dat indien deze bouw door zou gaan, dit een totale miljoenenverspilling is door het veel te smalle, onbruikbare ecoduct in vergelijk zoals ze elders in het land wel op terechte wijze ecoducten gebouwd werden.
6: Ja, hij heeft er heel wat woorden voor nodig. Hij wil eigenlijk zeggen, deze ecoduct is maar 12 meter breed.
8: Wow, nou, dat is helemaal niks. Dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Hè. We zijn eronder heel wat ecoducten doorgereden. Ja. Maar eentje van 12 meter.
6: Dat dus is in plaats van 40 tot 50 en zelfs Vlaanderen 60 is deze 12 meter breed.
8: Ja, dat is bijna zo'n voetgangersoversteekplaats, weet je wel.
6: Nou, Edgar van der Grift, dat is die ecoloog uit Wageningen, die zegt hierover op RTV Oost het volgende.
11: Als het gaat om een ecoduct van 12 meter breed over snelweg in Twente, ja, dan kan ik alleen maar zeggen dat het wel onder het minimumniveau ligt van de adviesbreedte die in de handleiding, in de handboeken worden gegeven, want die is namelijk 15 meter voor reeën.
6: Ja, Dus 15 meter.
5: 15 meter. Dus,
6: minimaal.
5: Ja,
6: minimaal.
5: Dus dat dus scheelt, hè? 3 meter.
6: Ja.
5: Dus wat betekent dat?
6: Ja. dat er geen ree overheen gaat.
5: Er gaat geen ree overheen?
6: Nee. Het is niet te geloven, toch, hè? Wil, dan maak je hem te smal. Wat heeft het dan voor zin om daar dan zoveel geld aan uit te geven?
5: Ja, maar te smal of te breed, een gemeenteambtenaar vertelde de buurmannen het volgende.
9: Als er alleen een egel overheen loopt, dan is ons doel al bereikt en dat werd geaccepteerd.
5: Tja, nou, maar even serieus.
6: Een egel.
5: Een egel.
6: Ja, een egel. Die Stefan, maken ze zo'n dure brug voor een egel?
5: Ja. Dan zijn ze al blij.
6: Ja. Ah, jongens, we kunnen het in Nederland natuurlijk ook te gek maken.
5: Hè? Ja.
6: Ik wil, om daar zoveel geld voor
5: maar
6: een egel te
5: geven. Maar het gekke is natuurlijk, het is natuurlijk hartstikke goed zo'n egel, maar je moet het wel goed doen.
6: Ja.
5: Als het 16 meter moet zijn, dan moet die 16 meter breed worden.
6: Ja, niet 12.
5: Nee. Nou, wij vragen ons af, hoe kan dat dan, hè? Ja. Hoe kan het dat zo'n ecoduct te smal wordt aangelegd? Ja. Benny heeft daar zo zijn theorie over.
10: Okay, je moet eigenlijk zien dat voor de financiële crisis, 12, 13 jaar geleden, toen was die ecoduct, die was destijds al in de pen. Daar is geld vrij voor gemaakt en die zou gebouwd worden. Kost wat het kost, die ecoduct moest komen. Maar toen kwam de financiële crisis, 12, 13 jaar geleden. Dus toen is dat potje van 4,5 miljoen... dat is dus niet doorgegaan. Na 12 jaar is er van die 4,5 miljoen is niks bijgekomen. En na ons waarschijnlijkheid heeft dat potje er altijd nog gestaan. En is er een ambtenaar geweest na 12 jaar die heeft gezegd van, hey, we hebben nog een potje van 4,5 miljoen. We gaan een ecoduct bouwen. Toen heeft de BAM gezegd van, geen probleem, 4,5 miljoen krijg je die ecoduct voor.
6: Dus het heeft eigenlijk te lang geduurd. En eigenlijk werd die smaller en smaller en smaller en smaller.
5: Omdat het duurder werd. Met het gevolg dat er geen ene ree overheen gaat.
9: Er zijn geen reeën sporen. Daar kun je iedereen naartoe sturen. Er loopt geen ene ree. Wij zitten daar met het zicht op het ecoduct. Daar loopt geen één ree.
10: Dat is dus puur weggegooid geld.
6: Goed, het is eigenlijk heel simpel, hè, wat die mannen willen.
5: Ja, ze willen die bomen terug en een zandval.
6: Tegen de geluidsoverlast.
5: Precies. En ze hebben nu ook al een paar rechtszaken gehad.
6: Ja, terecht.
5: Die bouw is stilgelegd.
6: Ja.
5: Dat hebben ze voor elkaar gekregen.
6: Ja.
5: Wat de actuele stand van zaken is, weet ik niet precies. Maar naast die kosten van die ecoduct worden er dus ook kosten gemaakt voor die zaak, hè, voor die rechtszaken.
6: Ja.
5: Nou ja, goed.
6: Ook nog eens een keer.
10: En het effect is dat Rijkswaterstaat qua kosten en de gemeente bijna net zoveel kwijt is aan alle rechtszaken die we er gehad hebben. We hebben 3 rechtszaken gehad, 2 hoorzittingen bij de gemeente. We moesten naar Den Haag toe. Dan komt er van Enschede naar Den Haag komen 3 ambtenaren. Die zijn daar 3 man. Zijn daar een dag druk mee, want ze moeten naar Den Haag. Een rechtszaak van 1,5 uur en moeten we helemaal terug. Kost ontzettend veel geld. Als die zandwal er was gekomen en de terugkeer van wat bomen die ze aan hadden moeten planten en de ecoduct wat breder, was hetzelfde geld kwijt geweest.
5: Zo simpel kan het leven zijn.
6: Zo simpel, hè?
5: Ja, heel simpel. Even overleggen met de bewoners, met degene die daar op uitkijken en mee te maken hebben.
6: Plant weer wat bomen en doe er een geluidswal tegenaan. Ik bedoel, wat.
5: Maar waarom doen ze dan zo moeilijk, zo'n gemeente?
6: Ze kunnen er niet. Dat is de
5: macht van de overheid.
6: Ja, ze kunnen dan. Zo denken ze niet. Ze denken, oh, dan gaan we een rechtszaak beginnen. Die mensen doen moeilijk, doen wij. En het is niet hun eigen geld, hè? Want ze huren allemaal dure
5: advocaten
6: in en van de Zuidas. En het mag wat kosten.
5: Ja.
6: En of het verliezen of niet, maakt niet uit, jongens. We proberen het gewoon. En die mensen moeten allemaal uit eigen zak die dingen betalen. Ik vind het echt schande, hoor.
5: Ja, het is een schandalig dingetje. Ja, maar goed, we zijn ook wezen kijken.
6: Ja, doen we altijd, hè.
5: Wij willen dat checken.
6: Ja.
5: Dus, wat zagen we daar, Jan-Kees?
6: Ja, een hele smalle.
5: heel smal.
6: Ja, want je moet je voorstellen.
5: 12 meter been is natuurlijk niet smal,
6: nee,
5: maar.
6: Nee, maar moet je voorstellen, Stefan. Want dat hebben we allemaal wel eens gezien als we onder zo'n ecoduct doorrijden. Ja. Dan zijn er ook nog aan beide kanten. Worden er allerlei stoppers en oude bomen neergelegd. Ja, ja. Om die beesten zich een beetje lekker te laten voelen.
5: Dit was een hele kale vlakte. Ja. Met graffiti op de muren.
6: Ja, graffiti op de muren. Ja. Dus het was echt, hier wil geen beest oversteken.
12: Ja, niet zo'n klein beetje ook niet. Ja, dit is de uitgaansplek. De nachtelijke uitgaansplek. Ze laten het zelf zien hier. Aan de graffiti kun je zien, ik heb hier lekker geslapen. Dus ja. Nou ja, je ziet straks zelf even hoe groot of die tekeningen zijn aan de wand. Nou ja, dus als hier mensen en mensengeur ze zitten hier te spelen, ja, dan komt hier geen ree. Nee. Nou ja, je ziet wel, dit is de oven van de breedte. Dit is de hele breedte.
5: Eens even kijken, dit is de hele breedte. Dat moeten we even tellen natuurlijk, hè. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
12: Ja, 6 meter. Ja, dat is de binnenkant van de ecoduct. Dat is de oven. Dat is niet meer.
5: Kijk, hier zie je graffiti op de muur. Ik heb hier geslapen als een vis in het water. Nou, ze hebben wel humor. Hè?
12: Ja, ze hebben wel humor.
5: Ja. Ja. Een visje getekend, een vogeltje.
12: Ik heb hier geslapen.
5: Maar hoe weet je zeker dat hier geen hert overheen loopt? Want je hebt hier toch helemaal geen kijk op vanuit huis?
12: We hebben vanuit huis hier hebben we kijk op. Ja,
5: Nee, maar dat zie je toch niet?
12: Ja, ik kan het zien.
5: Maar hoe dan? Dat zit toch helemaal beschut zo tussen die twee muren?
12: Ja, maar ze moeten wel omhoog gaan, hè? Ze moeten hier, net wat jij net gezien hebt, moeten ze uit het bos komen. En dan zie je ze. Ja.
5: Maar ben je ook s'nachts wakker dan om te kijken of dat gebeurt?
12: Nee, s'nachts niet. Nee, s'nachts lig ik lekker in bed.
5: Misschien gaan ze er s'nachts overheen.
12: Ja, het zou kunnen, maar we hebben nog nooit geen sporen hier om wat voor reden aangevonden van die dieren.
5: Ja, wat is dit dan? Hier.
12: Nee.
5: Ja?
12: Ja, van een hond.
5: Ja?
12: Ja, ze wandelen hier met honden. Ze wandelen hier met honden. Kijk, je hebt altijd maar één pak. Dit is niet... Hier wandelen mensen. Hier wandelen mensen. Zondagsmorgens dan zie je hier hele groepen overheen gaan met fietsen. Die hier overheen fietsen.
5: Ja, hier zijn fietsporen.
12: Met mountainbikes en zo. Die gaan hier overheen.
5: Ja, geen redeer dan aan denken om...
12: Gaat hier niet overheen.
5: Nee. Ongelooflijk, hè?
12: Ja.
5: Apart, hè?
12: Ja.
5: Ja, wat hij zegt, dat vond ik wel interessant. Mensengeur, hè?
8: Ja, dus moet je voorstellen, Stefan. S'nachts is het een hangplek voor jongeren. Die stickies roken, drugs gebruiken.
5: Ja, precies.
8: Overdag is het een fietspad voor jongeren.
5: Ja.
8: En in de ochtend en in de avond dan laten ze hun hond daaruit.
5: Ja, het is een raar verhaal.
8: Raar verhaal. En 6, moet je voorstellen, zo smal was het, hè? Wij stonden er allebei ook van te kijken.
5: Ja, nee, het was heel apart,
8: We hebben toch wel wat ecoduct in ons leven gezien. Maar dit was echt...
5: Dit is weer 4,5 miljoen. En wij denken dus 4,5 miljoen weggegooid geld.
8: Zeker,
5: toch,
8: zeker. En er komt nog veel meer bij, hè? Aan al die gerechtskosten en
5: precies,
8: zo. Wie
5: precies,
8: het ook betaalt,
5: het op.
8: Het is echt ongelooflijk.
5: Wij houden het in de gaten voor u. En wie weet komen we er volgend seizoen op terug.
8: Heel graag.
5: Seizoen 2 af.

0: Zakenbos.
1: Ja, het verhaal van het te smalle ecoduct. Zometeen bel ik met bioloog Irene Bouwman. Zij ronde vorige week een onderzoek naar olifanten in Botswana af. Door de steeds vaker voorkomende droogtes gedragen zij zich anders dan normaal. Maar eerst iets anders. 5 dagen geleden kwam het nieuwsbericht dat dierproeven op apen ook na 2030 mogen doorgaan. Dat schrijft minister van Wetenschap Rianne Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de dierproeven nog nodig voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dat zou gaan om 150 dierproeven met apen per jaar. Ik bel onder andere over dit nieuwsbericht met biologe Debbie Weijers. Ze is directeur bij Proefdiervrij, een organisatie die zich samen met universiteiten inzet voor een proefdiervrije toekomst. Goedemorgen, Debbie.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het leek dus even alsof het proefdierenonderzoek naar apen zou stoppen na 2030, maar dat is dan toch weer van de baan. Waarom is dat?
2: Ja, het is misschien wel goed om te vermelden dat er eigenlijk nooit echt sprake is geweest van een verbod op proeven op apen. Maar er is wel vorig jaar inderdaad sprake geweest van het verschuiven van de subsidie die vanuit het ministerie naar apenonderzoek in Nederland gaat. Specifiek naar een onderzoeksinstituut dat eigenlijk alleen maar apen als model gebruikt. En zij zouden over de aankomende 5 jaar hun subsidie die ze ontvangen moeten gaan inzetten voor proefdiervrije innovaties. En in 2030 zouden ze die subsidie dan niet meer mogen inzetten voor onderzoek met dieren, dus met apen.
1: Ja, ja en, dank voor de verheldering. Ja. Ja. En dus, waarom is dat weer van de baan dan, dat die afbouw van subsidie?
2: Ja, wat ons betreft toont dit dus heel erg aan hoe moeilijk een systeemverandering is.
1: Met ons bedoel je Stichting Proefdiervrij?
2: Ja, klopt. We zien nu dat de minister toch weer kiest voor het huidige systeem, het proefdiersysteem. Terwijl er zoveel moois gebeurt op het gebied van proefdiervrije innovaties. Maar die worden steeds eigenlijk op 2-0 achterstand gezet. En ze moeten zich veel meer bewijzen dan dat een dierproef zich ooit bewezen heeft. Dus de proefdiervrije innovatie zou eigenlijk de kans moeten bieden om die systeemverandering echt op gang te brengen. Maar ik denk een gebrek aan vertrouwen op verschillende vlakken maakt dat continu wordt vastgehouden aan het huidige systeem van de dierproef.
1: Want jouw stichting zet zich dus in voor die proefdiervrije toekomst. En dat gaat dan ook over andere dieren dan apen. Misschien even goed om even een beeld te schetsen. Welke dieren worden er los van de apen dan eigenlijk als proefdieren gebruikt nu in Nederland?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, dat is eigenlijk een lijst die te lang is om op te noemen. Maar ja, uiteraard muizen, ratten, konijnen en vissen. Dat zijn eigenlijk de 4 grootste groepen dieren die gebruikt worden. Maar ook paarden, geiten, kikkers, valkens, honden, katten. Bijna alle diersoorten worden eigenlijk wel gebruikt
1: op een manier
2: in onderzoek. Ja.
1: Ja, en dat is dan voor medicijnen, maar ook voor andere dingen?
2: Ja, dus het is echt fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek regulatoir. En daar zit dus onder andere ook medicijnontwikkeling in. Maar het is dus ook heel erg om kennis op te doen over bijvoorbeeld het menselijk lichaam. Soms is het ook kennis opdoen over de diersoort zelf. Dus er zijn inderdaad verschillende doelen waarom dierproeven worden uitgevoerd.
1: Ja, en over welke aantallen hebben we het dan?
2: De laatst bekende aantallen zijn van 2024. En toen hebben we in Nederland ruim 435.000 dierproeven uitgevoerd. Op al die verschillende diersoorten dus.
1: Ja, is dat vergelijkbaar met vorige jaren?
2: Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2023. Maar over de afgelopen 10 jaar zien we wel een daling in het aantal dierproeven. En dat zit vooral op een aantal specifieke gebieden. En we zien het dus juist ook op de fundamentele en toegepaste biomedische wetenschap, dat we daar wel echt een daling zien. En dat is ook precies waar die proefdiervrije innovaties eigenlijk steeds meer terrein winnen. En waar die proefdiervrije innovaties ontwikkeld worden.
1: Ja, want dat is natuurlijk het doel, de proefdiervrije ontwikkelingen. Maar op dit moment wordt er natuurlijk ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld long COVID en Parkinson, hoe die samenvallen. En dat kan op dit moment echt nog niet zonder proefdieren. Hoe kijk je daar naar?
2: Nou, wij zijn van mening dat we zeker wel denken dat het zonder proefdieren kan. En in ieder geval op de korte termijn. Maar dan moeten we wel daarvoor kiezen. En dan moeten we ze dezelfde kans geven om dit onderzoek zonder dieren te gaan doen. Omdat we eigenlijk zien dat de vertaling van een proefdier naar de menselijke situatie in heel veel gevallen eigenlijk heel slecht te maken is. Nou ja, je noemde al Parkinson. Naar schatting zijn er sinds 1990 2300 apen gebruikt in onderzoek naar Parkinson. Ja, we hebben in die 35 jaar hebben we nog steeds geen behandeling. Dus ik ben ervan overtuigd dat er heel veel kansen liggen door te durven kiezen voor proefdiervrije innovaties. Om ook juist wel die vertaalslag goed te kunnen maken. En daarnaast ook het potentieel medicijnontwikkeling te versnellen. Het kan economische voordelen met zich meebrengen. Wij zijn van mening, investeer alle tijd en energie in de proefdiervrije innovaties, want die geven ons de kans om beter onderzoek te doen zonder proefdieren.
1: Ja, dus je bent ervan overtuigd dat als je gewoon van vandaag op morgen besluit te stoppen, dat we uiteindelijk misschien wel sneller medicijnen kunnen krijgen. Want er zijn natuurlijk ook wetenschappers die zeggen van nee, je moet het wel echt goed afbouwen en per ziekte ook kijken. Op dit moment hebben we nog wel af en toe een aap bijvoorbeeld nodig om een medicijn te testen, zodat je opa dan Parkinson remmende medicijnen kan krijgen.
2: Ja, het is denk ik ook gewoon heel erg belangrijk om daar duidelijk aan te geven. Wij hebben niet de strategie dat we zeggen we gaan nu stoppen, we willen nu een verbod. We moeten zeker wel per domein gaan kijken, hoe ver zijn we, welke kansen bieden de proefdiervrije innovaties. Om die systeemverandering echt op gang te brengen, moeten ze wel de kans krijgen. En we hebben heel erg het gevoel dat dat op dit moment niet gebeurt. Dat ook heel erg over je opa of je zusje of iemand die ziek is. Voelt het eigenlijk alsof er twee opties zijn. Dat is de optie, ik wil mijn opa helpen en dus moeten er dierproeven gedaan worden. Of, mijn opa wordt niet geholpen als we ervoor kiezen om geen dierproeven te doen. Wat mij betreft is er een derde optie. En dat is namelijk dat we opa kunnen helpen, terwijl we proefdiervrije modellen gebruiken. En dat we inmiddels wel zover zijn dat die proefdiervrije innovaties ook juist de goede resultaten kunnen geven. En wellicht in veel gevallen betere resultaten, makkelijker, beter vertaalbaar dan de dierproef doet. En zelfs ook dan een aap.
1: Ja, en dat dus is ook de laatste jaren natuurlijk heeft een enorme vlucht genomen, hè? Proefdiervrije methodes.
2: Ja.
1: Ja, dus je zegt van moeten nu doorpakken daarop.
2: Ja, want we zien inderdaad heel veel ontwikkeling van die proefdiervrije methodes. Voornamelijk ook bij academische instellingen, universiteiten, medische centra. En nu moeten we inderdaad doorpakken door ze ook daadwerkelijk te gaan toepassen. Ze breed te verspreiden en breed bekend te maken en te valideren. Te laten zien, het werkt. En op die manier kunnen we aan vertrouwen bouwen om toch die systeemverandering wel daadwerkelijk op gang te brengen.
1: Ja. Ja, dat klinkt mooi en daar zette dus de Tweede Kamer eerst ook op in. Maar wat is dan de reden dat die modellen de minister toch niet hebben kunnen overtuigen? Dus de modellen van proefdiervrije innovatie.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar we hebben ook wel heel erg het gevoel dat er meer waarde wordt gehecht aan de resultaten die dierproeven geven dan aan de resultaten van proefdiervrije innovaties. Puur en alleen omdat de dierproef het bekende systeem is en dat we al decennia lang dierproeven uitvoeren en dus ook de resultaten kunnen vergelijken, weten hoe we ze moeten doen. En proefdiervrije innovaties zijn in dat opzicht vaak nog veel nieuwer. Dat vraagt een andere manier van onderzoek doen. Dat vraagt een andere aanpak. Ja, en we hebben de bewijzen meerdere keren in brieven opgesteld om te laten zien. Maar kijk, dierproeven kunnen soms heel erg vertragend werken. Omdat de vertaalslag naar de mens niet goed te maken is. Waar we dat bijvoorbeeld met de organ-op-chip of organoïde modellen die gebaseerd zijn op menselijke cellen en weefsels, kunnen we die vertaalslag veel beter maken. En die data komen steeds beter beschikbaar.
1: Omdat ze meer op mensen lijken.
2: Ja. Maar dus, ja, uiteindelijk kiest de minister dus toch voor het huidige systeem.
1: Ja, en stel jij stond aan het roer, wat zou je dan doen om het tijd te keren?
2: Als ik in de schoenen van de minister stond?
1: Ja.
2: Ja, nou ja, kijk, dan zou ik vond wat er vorig jaar op tafel lag om de subsidie te verschuiven, dus om te zeggen van we willen geen publiek geld meer inzetten voor proeven met apen. Ja, dat is wat mij betreft een hele mooie methode, omdat het gaat over een aantal jaar zouden ze de subsidie zeg maar moeten verschuiven naar proefdiervrije innovaties. Daarmee behoud je wel de kennis en de expertise die er bij dit onderzoeksinstituut is. Alleen je dwingt ze om met een ander model te gaan gebruiken. Ja, je dwingt eigenlijk de systeemverandering af. Dus zonder te zeggen, we moeten een verbod op proeven met apen hebben. Vandaag op morgen zeggen we, nee, weet je, ga dat in een aantal jaren verschuiven. Je moet investeren in die proefdiervrije innovaties. En dat is wat ons betreft een aanpak die ook heel erg past bij onze strategie van samenwerking en ontwikkeling en toepassing van die proefdiervrije modellen.
1: Ja, helder. En dank Debbie dat je wilde opstaan om in ons programma hier wat helderheid over te geven.
2: Nou, heel graag gedaan.
1: Ja, fijne nacht nog. Ik sprak met Debbie Weijers, directeur van Proefdiervrij. Mijn collega's trouwens van de wetenschapsredactie, die maakten voor ons televisieprogramma Focus afgelopen februari een mooie aflevering over proefdieren. En die aflevering heet Proefaapvrij en die is te zien op NPO Start. Wij luisteren even naar muziek. Monkey Man van Toots and the Maytals.

0: Zakenbos.
1: Ja, ik bel met bioloog Irene Bouwman. Zij deed onderzoek aan de Radboud Universiteit naar olifanten. En wat blijkt, als een droogte in een gebied langer duurt, dan komen olifanten dichter in de buurt van mensen. Bij kortdurende droogte blijven olifanten in de buurt van rivieren en meren, maar bewegen ze wel minder dan normaal. Dus de hele manier van hoe ze bewegen heeft heel erg te maken met klimaatverandering. Daar ga ik het met Irene over hebben. Goedemorgen, Irene.
2: Goedemorgen.
1: Hi, jij onderzoekt dus niet de dieren zelf, maar hoe ze zich bewegen. Waarom is dat belangrijk om dat te onderzoeken?
2: Beweging van dieren vertelt ons eigenlijk heel veel over hoe een ecosysteem in elkaar zit. Bijvoorbeeld bij olifanten is dat het geval. Olifanten noemen we wel ecosysteemingenieurs. Dat klinkt dan heel erg deftig. Maar wat we eigenlijk bedoelen is dat ze een hele belangrijke rol hebben. Bijvoorbeeld omdat olifanten zaden opeten. En die poepen ze dan tientallen kilometers verderop weer uit. En daardoor kunnen ook die planten zich weer verspreiden. Dus dat vertelt ons iets over wat de rol van zo'n dier in het ecosysteem. En ook iets misschien wel over hoe het met die dieren gaat. Want we kijken niet alleen naar hoeveel die dieren bewegen, maar ook naar de plekken waar die dieren naartoe gaan.
1: Ja, precies. Zij verspreiden gewoon de zaadjes van planten. En zijn daardoor eigenlijk ook een belangrijke schakel in de keten.
2: Ja, zeker. Ja. Want al die soorten die hangen weer met elkaar samen. En daarvoor is het belangrijk. En het is natuurlijk ook belangrijk om te begrijpen hoe conflicten tussen mensen en olifanten ontstaan. Want uiteindelijk zijn die olifanten dan ergens naartoe gegaan waar wij als mensen ook zijn. En dat kan heel gevaarlijk uitpakken. Bijvoorbeeld als een olifant in één keer in een akker staat van een boer en daar de hele oogstkaal eet. Ja, dat is heel erg naar voor zo'n boer.
1: Ja, is dat ook de reden waarom je onderzoek naar olifanten hebt gedaan?
2: Ja, onder meer is dat de reden dat die mens-olifant conflicten voorkomen. Een andere belangrijke reden is, we hebben dus gekeken naar het gedrag, het beweeggedrag van olifanten tijdens droogte. En we weten dat droogte heel erg gevaarlijk is voor olifanten. De olifanten waar wij onderzoek naar hebben gedaan, die zitten in het noorden van Botswana. En dat is een plek waar droogte steeds vaker voorkomt. Dus waar we steeds langere droogtes verwachten in de komende jaren en ook steeds vaker. En wat we weten van eerdere droogtes is dat dat echt fataal kan zijn voor olifanten. Die gaan dood. Bijvoorbeeld doordat ze te weinig te eten hebben, of omdat ze te weinig te drinken hebben, of doordat een rivier opdroogt, heel erg modderig wordt en die olifant die komt dan vast te zitten in die modder en gaat dood. Dus het is ook heel gevaarlijk, die klimaatverandering, voor olifanten.
1: Ja, dus zijn misschien kwetsbaarder dan je op het eerste gezicht zou denken, van die grote olifanten met van die dikke olifantenhuid. Dat maakt dus helemaal niks uit met klimaatverandering.
2: Nee, ja, je zou denken inderdaad een groot landdier, dat kan wel een stootje hebben. Maar juist doordat het zo groot is, hebben ze ook heel veel eten en drinken nodig. En hebben ze ook heel erg veel ruimte nodig. Dat weten we ook van andere dieren. Naarmate een dier groter is, heeft het meer ruimte nodig. En ja, wie er ook heel veel ruimte inneemt, dat zijn wij zelf als mensen. Dus daardoor kan er ook gemakkelijk conflict ontstaan.
1: Ja, want hoe deed je dat onderzoek?
2: Dat is een hele goede vraag. Vertel ik graag over. We werkten samen met een organisatie in Botswana. Elephants Without Borders is dat. En zij werken daar dus in het veld. En wat zij dan soms doen is, zij geven olifanten een GPS-zender. Dat is eigenlijk een soort kraag, een soort ketting die zit om de nek van die olifant. En elke twee uur of elk uur houdt die kraag bij waar is die olifant nu. En daar zijn ze alweer mee begonnen in 2004, dus al een hele tijd geleden. En daar zijn ze heel lang mee doorgegaan. De laatste punten uit onze dataset kwamen uit 2022. Dus 19 jaar lang konden we eigenlijk kijken, waar waren die olifanten, hoeveel bewogen ze, waar gingen ze naartoe. En dat heb ik dan allemaal op de computer geanalyseerd. Daar hebben we heel veel andere data bijgepakt van okay, hoe warm was het, hoe droog was het, waar zaten die olifanten, waar zijn de buurt van steden, water, bomen, noem maar op.
1: En dan allemaal vanaf je zolderkamertje in Nijmegen? Of ga je nu vanuit dat je in Nijmegen
2: op de Radboud Universiteit, ja. Inderdaad.
1: Ja, dat lijkt me best interessant om zo'n grote dataset over olifanten uit Botswana dan zo op je computer te analyseren. Maar je bent zelf, zoals ik begrijp, dus helemaal niet in Botswana geweest.
2: Nee, daar zit inderdaad juist die samenwerking in van de mensen daar. Die doen hun werk en wij doen dan ons gedeelte met die data.
1: Ja. Ja, interessant. Ja, dat is gewoon een inkijkje ook in de wetenschap. En ja. wat zag je concreet in die dataset?
2: Nou, een van de dingen die we bijvoorbeeld naar gekeken hebben is hoeveel bewegen die olifanten. Dus wat je dan bijvoorbeeld doet is, dan kijk je hoe groot is het gebied dat een olifant ongeveer gebruikt heeft in zo'n maand. En dan kun je grofweg denken aan ongeveer de grootte van de Nederlandse provincie. Want olifanten bewegen echt heel veel, zijn enorme reizigers. Maar wat we zagen, dat naarmate als er een kortdurende droogte was van bijvoorbeeld een maand, dan zagen we dat gebied echt wat kleiner worden. Dus dan bleven die olifanten meer op dezelfde plek. Waren ze minder aan het reizen eigenlijk.
1: Oké, dus. En dat is natuurlijk ergens wel te verklaren. Was dat ook wat jullie verwachten?
2: Ja, dat was eigenlijk een stukje wat ik wel verwachtte. Zodat ik dacht, oké, als het droog is, dan moet je misschien energie besparen. Misschien in de buurt van water blijven. Dus dat was eigenlijk wel iets waar ik eigenlijk niet heel verbaasd over was.
1: Ja, en had je ook iets waarvan je dacht van, oké, dit is toch echt wel nieuws. Hier ben ik nu achtergekomen na al die onderzoeken?
2: Ja, dus waar ik eigenlijk zelf het meeste verbaasd over was, is dat het dus zoveel uitmaakt hoe lang zo'n droogte duurt. Want we zagen als een droogte nou heel kort duurt, een maand, dan zagen we, dan bleef die olifanten in de buurt van rivieren. Nou dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Maar wat heel bijzonder was, is naarmate die droogte langer duurde, bijvoorbeeld als je kijkt naar een droogte die een heel jaar duurt, dan liepen olifanten juist weg van de rivier. En de eerste keer dat je dat ziet, dan denk je, waarom doe je dat nou?
1: Ja.
2: En dan zagen we dat ze juist liepen richting de dorpen, richting plekken waar meer mensen woonden. En die waarom vraag, waarom doe je dat nou als olifant? Dan helpt het misschien om een klein beetje te begrijpen hoe droogte eigenlijk werkt. Want droogte, dat begint eigenlijk met dat er heel weinig regen valt. Best wel logisch, dat zie je op zo'n, als je kijkt naar bijvoorbeeld een droogte van een maand. Duurt die droogte nou wat langer, een paar maanden, dan ga je zien dat de planten bruin worden, dat er oogsten misgaan. En duurt die droogte nou nog weer wat langer, bijvoorbeeld een jaar, dan daalt ook het grondwaterpeil en er kunnen ook rivieren opdrogen. Dus als je dat nou eenmaal weet, dan denk je misschien, oké, misschien in die langdurige droogte was die rivier wel opgedroogd en was daar helemaal geen water meer.
1: Ja, precies. En als er dan helemaal geen water meer is, dus niet eens een klein stroompje, dan denkt zo'n olifant waarschijnlijk, ik moet het ergens anders gaan halen. Of dan gaat hij dus andere toeren uithalen.
2: Ja, precies. Dat is het inderdaad. Als er dan geen water meer is, dan is er ook geen reden meer voor die olifant om daar te blijven. En de olifantenpopulatie daar in Botswana is ook heel erg groot. Dus het kan ook zijn dat je dan competitie hebt tussen de olifanten om dat laatste stroompje water eigenlijk. En iets anders wat een rol kan spelen is, als olifanten in de buurt van het water blijven, dan moeten ze ook hun eten daar in de buurt hebben. Olifanten en herbivoren, dus planteneters. Het kan natuurlijk ook zijn dat op een zeker moment al die planten daar helemaal zijn kaal gegeten door die olifanten. En dan heb je daar geen eten meer. Dat is ook een probleem.
1: Ja, ja en olifanten gaan dan dus naar de mensen toe. Hoe verandert dat dan de verhouding tussen mensen en dieren? Wat gebeurt daar dan in Botswana?
2: Ja, ik zou zeggen dat die verhouding daar eigenlijk meer gespannen van wordt. Wat ik wel eens merk is als ik in Nederland vertel, ik doe onderzoek naar olifanten, dat is wat lief, wat schattig. Maar als je dan een beetje verdiept in hoe dat eigenlijk gaat, bijvoorbeeld in zo'n regio waar veel olifanten leven, bijvoorbeeld in Botswana, is dat die verhouding ook best wel gespannen kan zijn. Ik noemde net al eventjes dat olifanten bijvoorbeeld als ze geen eten kunnen vinden, is een optie om dan naar de akkers te gaan en daarvan die gewassen te gaan eten. Dit doen olifanten bijvoorbeeld ook wel eens 's nachts. En dan ligt die boer misschien te slapen en dan komt hij naar die akker en dan is die hele akker is dan leeggescheten. Ja, ik snap wel dat je dan ook een beetje je buik vol hebt van de olifanten. En vergelijkbaar kunnen olifanten ook inderdaad soms totaal niet verlegen zijn en gemakkelijk in dorpen komen. Dat gewoon gevaarlijk is voor kinderen die naar school gaan bijvoorbeeld, als ze dan een olifant tegenkomen. Dat kan echt heel erg gevaarlijk zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je dan helemaal niet blij bent als die olifanten meer in de buurt komen door die klimaatverandering.
1: Nee, kijk je nu ook anders naar olifanten? Want je bent daar natuurlijk niet zelf geweest, maar als je dan een keer weer in de dierentuin bent of je ziet er een keer één, heb je dan ook meteen het idee dat je ze beter begrijpt, alleen maar door zo'n dataset te bekijken?
2: Nou, je weet wel veel meer van de achtergrond eigenlijk. En eigenlijk juist die twee kanten eraan. Hè. Aan de ene kant dat het een heel gevaarlijk dier kan zijn. Dat denk je misschien niet meteen bij een olifant. Tenminste, ja, zelfs zou ik eerder denken een beer of een leeuw of zo, een wolf. Maar olifant, dat het dus best een gevaarlijk dier ook kan zijn. En anderzijds ook juist, dat is dan maar zo één dier. Maar zijn soort staat nooit op zichzelf. En dat zo'n dier dan ook heel belangrijk is in zo'n ecosysteem. en het voor andere soorten dan weer eigenlijk leefbaar maakt, dan kijk je heel anders, zie je veel groter plaatje eigenlijk dan die ene olifant.
1: Ja, en nu je deze informatie hebt en jij in je onderzoeksteam, valt er iets aan te doen? Of is het gewoon iets dat jullie in kaart brengen en waar eigenlijk niet zoveel aan te doen is?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Hele belangrijke vraag. Want ik zou zeggen, ja, wisten we dat maar wat we eraan konden doen. Ik zou zelf zeggen als onderzoeker, stap 1 is altijd wat je zegt, het in kaart brengen. Het snappen, wat gebeurt er nou eigenlijk? Want een reden om dit onderzoek te gaan doen was ook dat we dachten, hey, we weten dat die droogte steeds vaker voorkomt waar die olifanten leven. We weten ook dat die droogte dodelijk kan zijn voor die olifanten. Maar daartussen was het eigenlijk nog een beetje een black box. Dat je denkt, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk met het gedrag van de olifanten? Dus dat is stap 1. En wat we dan hopen is dat dit aanknopingspunten kan bieden voor mensen die meer in de conservatie, noemen we dat dan, werken. Dus in het beschermen van die olifanten, maar ook in het voorkomen van die mens-olifantconflicten. Dat het aanknopingspunten kan bieden. En dan is bijvoorbeeld weten dat zo'n langdurige droogte belangrijk is al heel goed. Dat je bijvoorbeeld niet als zo'n droogte net begint en je ziet die olifanten nog niet meteen in de stad, dat je denkt, ah, prima.
1: Ja, dat je kan anticiperen.
2: Okay, als het langer duurt, dan zou dit nog wel eens kunnen veranderen.
1: Ja. Ja, zou je er zelf heen willen? Zou je daar echt verder willen met je onderzoek?
2: Nou, ik ben zelf eigenlijk altijd meer van de data. Ik denk, geef mij maar zo'n dataset en dan ga ik wel achter mijn laptopje dat allemaal uitvogelen. Maar ik vind het wel heel mooi hoe we dan die samenwerking kunnen opzetten. Dat je denkt, oké, je hoeft dus helemaal niet daar eigenlijk zelf ook te staan. Je kan juist eigenlijk mensen die daar al super lang, al jarenlang weten, kunnen daar al jarenlang werken, veel ervaring hebben in het veld. Kunnen daar hun gedeelte doen. En dan kunnen wij hier ook ons gedeelte doen.
1: Ja, dus juist die samenwerking en juist die dataset, dat trekt jou als wetenschapper.
2: Ja, zeker, ja.
1: En tot slot, wat zou je verder willen doen? Ben je nu helemaal op olifanten gericht? Of maakt het eigenlijk niet uit welke dieren je wil onderzoeken?
2: Ik ben nu eigenlijk heel benieuwd hoe dit ook zit bij andere dieren. Bijvoorbeeld dieren in hetzelfde studiegebied, maar ook in andere gebieden gedragen die zich ook anders tijdens droogte. En doen ze dat op dezelfde manier als olifanten of doen ze dat weer helemaal anders? En waar ik ook heel erg in geïnteresseerd ben, is hoe werkt dat nou door naar dat ecosysteem? Als nou het met één soort slechter gaat of één soort ineens dingen anders gaat doen. Ja, hoe schakelt dat dan weer door in die keten? En hoe beïnvloedt dat andere soorten?
1: Ja. Interessant. Ja, nou ja, wie weet horen we verder van jouw onderzoek. En dank voor het bellen in ieder geval.
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
1: Ja, fijne nacht nog. Dankjewel, Irene. Dat was Irene Bouwman, bioloog aan de Radboud Universiteit. We luisteren even naar Elephant Gun van Beirut.

0: Renette Kwakkebos.
1: En dat was het alweer voor deze nacht van NTR Wetenschap. Een heuse dierenspecial was het. De eerste anderhalf uur sprak ik met mens-dieronderzoeker Maarten Reesink over onze relatie met dieren. Want waarom aaien we muggen niet en slaan we een hond ook niet? He, bijvoorbeeld, hoe leven we eigenlijk met al die dieren samen? Dieren zouden volgens Maarten meer als burgers gezien moeten worden. Dat zou een hoop problemen oplossen. Maar dat brengt ook implicaties met zich mee. Want we zouden bijvoorbeeld allemaal in één klap vegetariër moeten worden dan. Want ja, je medeburgers eet je ook niet op. En verder hadden we het over katten. Want Maarten was echt kattenmens. Wat communiceert een kat eigenlijk aan ons? En wat zou er gebeuren als je AI kan toepassen op het brein van je kat? Kunnen we dan wel met hen communiceren en moeten we dat eigenlijk wel willen? Nou, we hebben ongelooflijk veel besproken. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek daar

van in je favoriete podcast-app. Verder luister je naar de podcast Koeientaal, die ik voor Focus op Wetenschap maakte. Ik sprak met sociolinguist Leonie Kornips over koeien en hun geloei. En die podcastaflevering kan je ook terugluisteren op NPO Luister. Zometeen na het journaal van 5 uur hoor je Vroeg met Jan van Poppel. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van NTR Wetenschap. En tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Hij kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij zich ongevoelig uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up. Hey Meta, translate this.
3: Ja, hey Meta, translate this. Je hoort de stem van een miljoenen influencer en miljardair Kylie Jenner in de reclame voor haar nieuwe samenwerking met de Meta Glasses. De reclame is voor een hippe bril die foto's maakt en filmt.
4: Vroeg. Jan van Poppel.
3: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 9 juli. Ja, technologie van de bovenste plank, zou je denken. Maar willen we dat eigenlijk wel? Hè? Een camera vermomd als bril die ons overal waar we zijn kan volgen. Vandaag hebben we het over de vraag: wat is de impact van nieuwe technologie wanneer je belangrijke ethische vraagstukken weglaat in de ontwikkeling? Mijn gast vandaag is Anne Bonvanie, associate lector bij het lectoraat ethiek en technologie van Hogeschool Saxion. Anne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik struikel al bijna over die hele titel. Sorry daarvoor. Maar volgens mij heb ik het net gehaald tot het eind. Fijn dat we elkaar spreken deze vroege ochtend. Die Meta-bril, heb je de reclame gezien ervan?
5: Nee, ik heb de reclames niet gezien. Oh, okay. Nee.
3: Heb je wel gezien hoe die eruit ziet?
5: Ja, dat wel. Ja. Bijna angstaanjagend normaal. Ja.
3: Angstaanjagend normaal. Wat bedoel je daarmee?
5: Nou, je had, ik denk zo'n beetje 15 jaar geleden, die Google Glasses. Daaraan zag je echt dat het een bril was met een ding. Weet je, je zag echt dat. Je zag, als je iemand zag met zo'n bril, dan wist je, oh ja, die heeft een Google Glass op. En terwijl bij die Meta Glasses zie je dat bijna niet meer.
3: Ja.
5: Het is bijna een gewone accessoire. Ja.
3: Bijna een gewone accessoire. Daar schuilt natuurlijk ook in dat het geen gewone accessoire is.
5: Ja, precies. Precies, want die glas die doet veel meer dan een gewone bril. En ook volgens mij veel meer dan je zou moeten willen van een gewone bril.
3: Ja, want het is niet de eerste keer dat zo'n bril op de markt wordt gebracht. Want je noemt al die Google Glasses, die zagen er dan heel anders uit. Waarom wordt het überhaupt op de markt gebracht?
5: Nou, er zijn best wel wat toepassingen voor slimme brillen die heel erg de moeite waard zijn. Weet je, in de zorg bijvoorbeeld zie je ook regelmatig dat ze gebruikt worden. Omdat het fijn is om iets te kunnen filmen en uitleggen, terwijl je je handen tegelijkertijd ook kunt gebruiken. Als je bijvoorbeeld iemand aan het een wond aan het verzorgen bent en je wilt een specialistisch verpleegkundige even meekijkt, dan is het super handig dat je een bril op hebt en een cameraatje erin. Maar daarbij is het wel zo dat je ook toestemming hebt van je patiënt om te filmen en dat je dat niet continu overal gebruikt en dat soort zaken. En wat je nu ziet is dat inderdaad die Meta-glasses juist heel erg in de markt gezet worden om overal en altijd maar in te zetten. En daar wordt het ineens een heel ander product van.
3: Ja, maar waarom zouden mensen dat willen?
5: Ja, Joost mag het weten. Ik hoor niet bij die categorie, bang. Dus misschien dat je daarvoor iemand anders wakker moet bellen.
3: Ja, nou ja, goed. Dan bellen we volgende week iemand anders wakker. Nou ja, uiteindelijk, kijk, zij hebben natuurlijk onderzoek gedaan. En ze hebben Kylie Jenner aan de haak geslagen voor een reclame. Dus blijkbaar is er een markt voor. En dit is natuurlijk zo'n ontwikkeling. Deze ontwikkeling staat natuurlijk niet op zichzelf. We gaan het vandaag hebben over allerlei ethische vraagstukken rondom die nieuwe technologische ontwikkelingen. Als jij als ethicus zo'n bril dan ziet komen, denk je dan ook van, nou, hier zitten zoveel interessante dingen in, dit is ongelooflijk.
5: Ja, voor een deel wel. Nou, en ik vind het ook zo fascinerend dat onze samenleving in de loop van de tijd dus zo veranderd is dat we dat grote bedrijven blijkbaar denken dat we dit heel interessant vinden en dat we dit graag zouden willen.
3: Ja.
5: Want ik kan me ook voorstellen dat dit 20 jaar geleden iets was waar mensen helemaal niet aan moesten denken, omdat we niet gewend waren aan films en fotografie in de openbare ruimte.
3: Ja. Ja, oké, dus die grenzen zijn ook veranderd, zeg je.
5: Jij doet
3: onderzoek bij het lectoraat Ethiek en Technologie, hè, op de Hogeschool Saxion. Stel, je zou nu onderzoek gaan doen naar deze bril. Waar zou je dan beginnen?
5: Eigenlijk zouden we dan al aan de late kant zijn. Want het liefst zijn wij betrokken bij nieuwe innovaties vanaf het moment dat mensen gaan nadenken over die nieuwe producten. Dus het liefst werken we vanaf het begin mee. Omdat je dan ook die vragen kunt stellen over wat is eigenlijk het doel van die bril? Weet je, is dat een goed doel? Op welke manier wordt dat doel ook vormgegeven in die bril? Maar dan kun je ook gaan kijken, doet deze bril nou inderdaad echt iets om dat doel te gaan bereiken? Is dit ook de beste manier om daar te komen? En dat soort vragen kun je nu bijna niet meer stellen. Want de technologie is al zo ver dat je aan de technologie zelf eigenlijk niet meer zoveel aan kunt passen.
3: Ja, en waarom is het belangrijk om die vragen te stellen?
5: Nou, omdat wat je ziet in de wetenschap noemen ze dat het Collingridge dilemma. Wat je ziet is
3: welk dilemma?
5: Het Collingridge dilemma.
3: Collingridge dilemma, oké.
5: Ja. Dat houdt eigenlijk in dat als je een nieuwe technologie gaat ontwikkelen, het nog heel erg moeilijk is om de impact van die technologie in te gaan schatten. Dus je kunt nog niet zien of het goede of slechte dingen gaat doen. Maar tegelijkertijd heb je nog wel alle mogelijkheden om dat te veranderen. En aan het eind van zo'n ontwikkeltraject kun je heel goed zien wat de impact gaat zijn. Weet je, als iets één keer geïntroduceerd is, dan zie je ineens, oh wacht even, mensen misbruiken dit, er gebeuren dingen die we helemaal niet wilden, et cetera. Maar dan is het bijna onmogelijk geworden om die technologie te veranderen. En dat zorgt er dus voor dat al die negatieve gevolgen die zo'n technologie kan hebben, dat je er bijna niks meer aan kunt doen. Ja. Dus wat wij proberen te doen is mensen aan het begin van een ontwikkeltraject juist in staat stellen om die vragen te stellen over, maar wat nou als? Weet je, kunnen we nadenken over wat de gevolgen zouden kunnen zijn, over wat voor impact we zouden willen maken, en kunnen we dan designkeuzes maken waardoor we daar ook echt gaan uitkomen? Want aan het begin kun je al die veranderingen nog doen.
3: Ja, ik hoor wel meteen een stemmetje van de CEO van Meta in mijn achterhoofd van, ja, ethiek, het zal allemaal wel boeien.
5: Ja, nou, dat is misschien wel het probleem, dat mensen die op een CEO-positie bij Meta zitten, dat denken. Ja.
3: Oké. Nou, laten we verder praten over die vraag en hoe jij dan als ethicus nadenkt over technologische ontwikkelingen, hoe wij dat als consument misschien zouden moeten doen en, nou ja, misschien ook wel hoe een Mark Zuckerberg dat zou moeten doen met deze Meta-bril. We gaan het over van alles hebben, maar ik zei het aan het begin al, we hebben het dus over de vraag, ja, wat is nou de impact van nieuwe technologie wanneer je belangrijke ethische vraagstukken weglaat in die ontwikkeling, eigenlijk wat je net ook uitlegt. Best wel een complex onderwerp, Anne, deze ochtend. Zeker op de vroege ochtend. Dus als er nou vragen zijn bij mensen die zitten te luisteren, dan mogen ze die gewoon kwijt in de NPO Luister-app, toch?
5: Zeker.
3: Oké, dan gaan we daar straks even met elkaar doorheen. Gaan wij ondertussen luisteren naar muziek. Kunnen we even wakker worden, Anne. Verder geen ethische vraagstukken rondom Michael Kiwanuka. Gewoon een lekker nummer. Het heet Love and Hate.

0: vertelt misschien ook wel een beetje hoe wij naar technologie kijken. Hè? Love and Hate van Michael Kiwanuka. Toch een beetje een haat-liefde verhouding met al die nieuwe technologische ontwikkelingen. En daar hebben we het misschien ook wel over vandaag in vroeg. Want we hebben het over de vraag: wat is de impact van nieuwe technologie wanneer je belangrijke ethische vraagstukken weglaat in de ontwikkeling van die technologie? En mijn gast is vandaag Anne Bonvanie, associate lector bij het lectoraat Ethiek en Technologie van de Hogeschool Saxion. En heb je nou vragen aan Anne? Dat kan ik me goed voorstellen. Stel die vragen vooral, of opmerkingen, of meedenken, mag natuurlijk ook. Laat het allemaal achter in de NPO Luisterapp en dan gaan we daar straks met elkaar aandacht aan besteden.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Anne, je gaf net al een voorproefje van het onderzoek wat jullie allemaal doen en wat jij doet. Welke projecten ondersteunen jullie bijvoorbeeld met onderzoek als het dan gaat om nieuwe technologische ontwikkelingen?
2: Nou, dat gaat eigenlijk alle kanten op, omdat wij dus vooral op die ontwikkeling aan zich zitten. Als ik twee projecten zou moeten noemen waar we nu mee bezig zijn, die een beetje de uiteinde van het spectrum zitten, dan zijn het AI for All, wat gaat over de inzet van AI bij publieke organisaties, zoals gemeenten of de Belastingdienst. Wat je daar ziet is dat de waarden die in die AI-tools ingebakken zitten vaak niet helemaal kloppen met de publieke waarden van die publieke organisaties.
0: En wat bedoel je dan met waarden?
2: Nou, AI-tools zijn er bijvoorbeeld vaak op gebouwd om dingen efficiënter te laten gaan. Dus een proces moet sneller. Dat betekent dat het heel goed kan zijn dat je daardoor mensen die bijvoorbeeld een hele moeilijke vraag hebben anders gaat behandelen dan mensen die een hele simpele vraag hebben. Ja. Dus dat betekent dat die publieke waarde van gelijke behandeling, die bij heel veel publieke organisaties heel erg belangrijk is, dat die ineens niet meer zo belangrijk is.
0: Ja.
2: En veel publieke organisaties lopen daartegen aan. Die zeggen, ja, wacht even, we willen eigenlijk wel meer AI inzetten, want we zien ook dat er bezuinigingen zijn en dat er allerlei druk is om dat soort technologieën in te zetten. En we denken ook dat het echt wel goede dingen kan doen. Maar ze zijn wel heel voorzichtig en we merken dat ze bang zijn dat ze hier het kind met het badwater weggooien. Mm-hmm. Dus dat ze eigenlijk fouten gaan maken of in een soort tweede toeslagenaffaire terechtkomen waarin die waarden niet goed afgewogen worden.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En dan denken jullie mee in zo'n proces? In dit geval dan gaat het over AI-gebruik bij een ministerie of de Belastingdienst, noem je net. Ja. Hoe werkt dat dan, meedenken? Wat doe je dan precies?
2: In dit soort projecten stellen wij vooral heel veel vragen. Dus vaak komen we binnen en zijn er bij een organisatie al vragen over wat zouden we hier moeten doen. Met een beetje mazzel gaan we weg en hebben ze nog meer vragen. Maar hebben ze ook wel duidelijke richting in, maar waar moeten we dan naartoe en wat willen we hier dan mee bereiken? Hmm. Dus in dit geval kijken we inderdaad bij hele concrete projecten mee. En gaan we daarbij kijken naar, oké, op welke manier worden die publieke waarden hierin nou meegenomen? Worden die al actief meegenomen? Of is dit eigenlijk iets wat bij bijvoorbeeld de ontwikkelaars of de technische projectleiders nog helemaal buiten beeld is? Want als dat zo is, ja, dan moeten we zorgen dat dat eerder in dat proces wel in beeld gaat komen.
0: Ja.
2: En in dit project zijn we ook heel erg actief bezig met het ontwikkelen van methodes die gemeenten vervolgens zelf kunnen gaan gebruiken. Want we hebben het liefst dat als dit project over 4 jaar afgelopen is, dat die gemeentes dit allemaal zelf kunnen doen. En dat ze ons daar niet meer voor
0: nodig
2: hebben.
0: Precies, dat er geen ethicus meer nodig is die moeilijke vragen komt stellen. Oké. Okay. Dat is één project. Je zei, ik heb twee voorbeelden.
2: Ja. Ja, het tweede is Holland Hybrid Heart. Dat is een project waarin een soft robotisch kunsthart ontwikkeld wordt voor mensen met eindstadium hartfalen. Dus dat is eigenlijk een vervanger van een donorhart. Dat duurt nog heel erg lang voordat dat af is. Dus daar zitten we veel meer aan die fundamentele kant van het onderzoek. Wat voor materialen heb je daar nodig? Op welke manier zet je dit nou op? Maar ook daar ben ik betrokken om bijvoorbeeld die ontwikkelaars die erop zitten en alle engineers die bezig zijn met kleine stukjes van dat hart, met coatings, met hartkleppen, met materialen, met 3D-printen, wat dan ook. Om hen te laten nadenken over, oké, maar als ik nou deze technologie kies, of ik kies dit materiaal, wat doet dat dan met dat uiteindelijke hart? Want als je bijvoorbeeld een materiaal kiest dat wat dikker is, dan kan het betekenen dat dat hart ook groter wordt. En als je een groter hart hebt, past het niet in kleine mensen. Dus vallen bijvoorbeeld vrouwen al veel sneller af bij de bij het wel of niet krijgen van zo'n hart.
0: Ja.
2: Dat soort vraagstukken en hoe je dus die technologie ook zo kunt ontwikkelen dat die voor de hele doelgroep passend is, die help ik daar stellen.
0: Ja, wel interessant, want wat je zegt, het lijken een soort van hele logische vragen, maar blijkbaar is het dus wel nodig om in die ontwikkeling van zulke technologie, of het nou gaat om AI of een kunsthart, om die vragen te stellen.
2: Ja, want wat we heel vaak zien eigenlijk is dat mensen aannemen dat er iemand is die over dit soort vragen nadenkt. Want heel veel mensen zijn niet bezig met dat hele probleem. Weet je, er is niet één ontwikkelaar die met dat hele hart bezig is.
0: Nee.
2: Of één beleidsmedewerker die de hele AI-dingen van een gemeente of een provincie ondersteunt.
0: Nee, dan heeft die persoon binnen no time een burn-out, denk ik, als het daarom gaat. Ja.
2: Precies. Dus je deelt dat soort projecten vaak op in kleinere stukjes. Alleen het lastige is dat dit soort vragen bijna niet te vertalen zijn naar die kleinere stukjes voor mensen die daar weinig ervaring mee hebben.
0: Ja.
2: Dus als je die vragen niet groot stelt en met elkaar bespreekt, ja, dan worden ze niet besproken. En dan doet iedereen dus wat hij zelf aanneemt dat het beste gaat zijn.
0: En zie je dat ook veel gebeuren in technologische ontwikkeling?
2: Dat die ethische vragen wel gesteld worden?
0: Nou, dat ze juist niet gesteld worden, bedoel ik eigenlijk.
2: Ja, helaas wel. Ja, dat zien we best wel regelmatig. We zien wel ondertussen dat daar wat verandering in begint te komen. En dat begint eigenlijk een beetje bij de publieke organisaties. Omdat daar, door onder andere de toeslagenaffaire gewoon steeds meer aandacht is gekomen voor, oh, wacht even, we moeten vooraf nadenken over hoe we dit doen, hoe we die technologie inzetten en waarom we dat doen.
0: Ja.
2: Dus daar zien we dat daar steeds meer aandacht voor is. En dat is heel fijn. En dat zijpelt ondertussen ook door naar het bedrijfsleven.
0: Ja. Als jij, stel even in het voorbeeld van de aanleiding van deze uitzending, namelijk die metaglasses. Stel je zou betrokken zijn bij de ontwikkeling en ontwerp hiervan, helemaal in de beginfase.
2: Mm-hmm.
0: Welke vragen zou je dan stellen?
2: Nou, ik zou allereerst met het team van het allereerste projectteampje, want dit is waarschijnlijk begonnen met één of twee mensen met een leuk idee die daarna twee of drie mensen erbij aanhaakten. Ik zou hen willen vragen wat het doel is van die metaclass. En dan heb ik het niet over geld verdienen voor Meta. Dus dan bedoel ik niet het financiële doel dat erachter zit, maar het morele doel. Wat voor waarde zit hier nou achter?
0: Ja.
2: Ontwikkel je dit zodat mensen meer verbonden kunnen zijn? Ontwikkel je dit omdat mensen meer autonoom kunnen zijn? Wat voor waarde heb je in gedachten op het moment dat je dit ontwikkelt? Want op het moment dat je die vraag stelt, kom je er heel vaak al achter dat iedereen in zo'n team al een ander idee heeft van wat het doel eigenlijk is. Nou ja, als dat niet op één lijn zit, dan heb je direct je eerste issue te pakken.
0: Ja, want je wil wel dat je als bedrijf een product op de markt brengt met daarachter één duidelijk concreet idee.
2: Nou, niet eens per se alleen dat je dat als bedrijf zou willen. Maar ook op het moment dat je je product ontwikkelt met verschillende waarden in het achterhoofd, kan het heel goed zijn dat je uiteindelijk geen van die dingen bereikt.
0: Oh, ja.
2: Omdat je allemaal voor iets anders aan het ontwikkelen bent. Stel je voor, jij wilt iets hebben dat heel erg op autonomie gericht is en ik wil iets dat heel erg op verbondenheid gericht is. Dan kan het heel goed zijn dat ik iets ontwikkel wat ervoor zorgt dat mensen gedwongen contact met elkaar hebben, want dan zijn ze wel verbonden. Maar dat botst direct met het feit dat jij wilt dat ze autonoom zijn en kunnen kiezen met wie ze willen kletsen.
0: Ja, en als we dan samen iets zouden maken, dan zouden we het allebei net niet bereiken.
2: Precies, dan zou je het allebei niet hebben.
0: Maar ja. in dit voorbeeld van die bril, dan zit je daar met die vijf mensen of die twee mensen die dit bedacht hebben. En dan zijn er een paar mensen aangehaakt en dan hebben ze een teamsmeeting. En dan vragen ze jou van, wat vind je hiervan? En dan zeg jij, ja, wat is het morele doel van deze bril? En dan? Want dat bedoel, ja.
2: Wat ik daarna op het moment, en het leuke is, dit soort dingen klinken altijd heel simpel. Dus op het moment dat je vraagt, wat is het doel eigenlijk?
0: Ja.
2: Dan zeggen mensen altijd, ja, dat staat gewoon hier in de projectomschrijving. Weet
0: ja,
2: je? Dat
0: precies.
2: Hoeveel vragen, dit had je gewoon kunnen opzoeken. Maar vaak staat daar dan inderdaad een economisch doel of iets heel financieels. Maar niet die morele waarde. Op het moment dat ze daarover gaan praten, ben je vaak al uren verder voordat ze daaruit zijn. Want mensen vinden dit echt heel ingewikkeld om na te denken over, maar wat voor morele waarde zit hier eigenlijk achter?
0: Waarom vinden we dat zo ingewikkeld?
2: Omdat we ergens niet getraind zijn op het expliciet nadenken daarover. Weet je, normen en waarden zitten heel erg ingebakken in je eigen gedrag. Ze zitten heel erg ingebakken in je eigen aannames. Het is iets dat heel erg meekomt vanuit je opvoeding, maar ook vanuit je plek in de maatschappij, vanuit de plek waar je bent, waar je groot bent geworden en waar je werkt ook. Maar tegelijkertijd vinden we het heel lastig om dat onder woorden te brengen en daar duidelijk over te zijn.
0: Ja. Ja, maar dan dus, en dan dus al helemaal als we iets aan het maken en iets aan het bedenken zijn.
2: Ja, omdat veel mensen zich ook niet realiseren dat zo'n technologie eigenlijk die waarde ook meeneemt. Weet je, op het moment dat je een technologie ontwikkelt en die moet ervoor zorgen dat mensen veel autonomer worden, dan ga je ook in alle toepassingen van die technologie merken dat die inderdaad op die autonomie gericht is.
0: Ja.
2: Dus die technologie stuurt jou ook een bepaalde kant op. Je kunt ook niet gewoon een technologie kopen zonder dat die bepaalde waarden in zich heeft. Technologieën hebben altijd bepaalde waarden in zich.
0: Ja.
2: Maar dat realiseren mensen zich soms niet genoeg. En dan heb je dus ook niet door in welke richting je gestuurd wordt.
0: Ja.
2: Als je
0: en stel, al die mensen in die meeting die zitten dan op één lijn en die noemen dezelfde waarden. En dan, wat gebeurt er dan?
2: Nou, dan vraag ik eerst of dat ook een goed doel is. Ja, want stel je voor, je zegt met z'n allen, we willen heel erg veel autonomie stimuleren. Dan kunnen we nadenken, is dat nou inderdaad een goed doel? En als we het daarover eens zijn, want heel vaak zie je dat mensen dat dan nog redelijk snel bedenken, is dit inderdaad iets goeds? Dan kunnen we gaan nadenken over, is zo'n metaglas nou ook de beste manier om zo'n doel te bereiken? Dus gaan we dat met dit ding ook echt doen? En dan kom je op het leuke punt, want dan kun je ook op het moment dat je bijvoorbeeld een eerste prototype hebt of een eerste werkversie, kun je gaan kijken, is dat wat we wouden nou ook echt wat we aan het doen zijn? Dus stimuleert dit inderdaad bijvoorbeeld die autonomie of die verbondenheid die we van tevoren hadden bedacht? Want heel vaak zie je dat in zo'n ontwikkelproces, hier zijn honderden engineers bij betrokken, en die maken allemaal hun eigen kleine dagelijkse keuzes, waarbij ze weer op hun eigen morele kader afgaan, waarbij ze weer hun eigen normen en waarden een beetje inbakken.
0: Nu hoor ik heel vaak dingen als nu zeg je morele kader, in het begin al van wat is nou de waarde van dit product, de morele waarde van dit product. Denk jij dat deze vragen gesteld worden in kamers binnen het bedrijf Meta?
2: Ik denk heel weinig. Ik denk wat je ziet is dat er vaak wel binnen dit soort bedrijven ethici aan boord zijn. Maar het verschilt enorm tussen organisaties wat voor rol zij dan hebben. Of ze zich echt mogen bemoeien met die algemene dagelijkse ontwikkelingen. Of dat men van een ethicus meer verwacht dat ze een soort van in het grote beleid dingen bedenken. Of daar inderdaad ergens een rol spelen.
0: Ja, dus of die ethici beleid of die ethici betrokken zijn bij daadwerkelijk die ontwikkeling van in dit geval zo'n bril. Of dat ze gewoon hele grote vragen ergens op de achtste verdieping aan het beantwoorden zijn.
2: Precies, want ik denk juist dat meedenken bij die ontwikkeling en bij die kleine keuzes die er gemaakt worden en bij al die dagelijkse dingetjes, dat eigenlijk veel meer invloed heeft dan een ethicus die één keer per jaar nadenkt over de missie en visie van je bedrijf en die daarna zegt en iedereen moet dit maar gaan uitvoeren.
0: Ja.
2: Juist om wat ik net al zei, dat heel veel mensen dit heel moeilijk vinden. Het heel ingewikkeld vinden om dit te herkennen, om dat onder woorden te brengen en helemaal om te zien hoe ze dat in hun eigen werk uitvoeren, meenemen.
0: Ja. Uiteindelijk kunnen we dan concluderen dat hier weinig gebeurd is, dat die ethicus niet echt betrokken is geweest, dat die vragen niet gesteld zijn. Toch is die bril uiteindelijk op de markt gekomen. Hij is ook best populair. Ja. In het begin hoorden we al Kylie Jenner over die metaglasses praten. Ja, als je die aan boord hebt, dan probeer je in ieder geval iets te bereiken. Wie zijn dan de slachtoffers uiteindelijk van het gebrek aan vragen stellen in dit geval?
2: Ik denk dat in dit geval dat best wel interessant is. Want je hebt het hier over een technologie die de meeste impact heeft op mensen die hem niet gebruiken. Want degene die hem op heeft, wordt niet gefilmd. En dat betekent dat degene die er omheen staan, die dus niks kunnen doen aan het feit dat iemand zo'n bril heeft gekocht, dat degene zijn die inderdaad wel gefilmd worden, wel online gezet worden, wel bekeken, beoordeeld worden.
0: Ja, dus de niet-gebruiker is de pineut.
2: Ja,
0: de omstander
2: en dat maakt het
0: eigenlijk
2: heel lastig. Want we zeggen eigenlijk al jaren in het soort samenleving waarin we zitten, zeggen we, als je het ergens niet mee eens bent, dan moet je het niet kopen. Weet je, je moet stemmen met je voeten. Als jij vindt dat je niet op een bepaalde manier beïnvloed wordt, dan moet je zorgen dat je dat product niet aanschaft.
0: Ja.
2: Maar in dit geval is dat dus helemaal andersom. Want die mensen hebben dat product al niet gekocht. En dat helpt niks. Ze worden nog steeds gefilmd.
0: Ja, en er wordt natuurlijk gezegd van je bepaalt zelf wat je doet, wie je bent, op welke sociale media jij gaat zitten. Van ik doe niet aan Instagram, nou dan doe je dat lekker niet. Ja, dat zijn allemaal eigen keuzes voor je gevoel. En hier wordt dat eigenlijk omgedraaid.
2: Ja, klopt.
0: Ja,
2: klopt.
0: Ja. Zijn er ook andere voorbeelden buiten die bril dan in dit geval, waarin de mensen die het product juist niet consumeren wel slachtoffer worden van dat product?
2: Nou, ik denk dat de voorbeelden overal zijn en dat we die elke dag meemaken, alleen dat je ze niet meer ziet. Weet je, wanneer heb jij voor het laatst een telefoonhokje gezien op straat?
0: De laatste herinnering die ik daaraan heb was denk ik bij mij op de hoek van mijn ouderlijk huis toen ik 6 jaar oud was, zo ongeveer.
2: Maar dat komt dus voor een heel groot deel doordat bijna iedereen tegenwoordig een telefoon in zijn zak heeft.
0: Uh-huh.
2: Maar de mensen die geen telefoon in hun zak hebben, kunnen niet meer bellen als ze ergens op straat zijn en ineens iets hebben.
0: Ja.
2: En hetzelfde geldt voor een kaart. Er staat nergens meer een landkaart met hoe je dorp of stad eruit ziet. Die stond vroeger bij ieder dorp. Die zijn er niet meer, want iedereen heeft Google Maps in zijn zak. Dus zo heb je heel snel dat de technologie, op het moment dat dat heel breed geadopteerd wordt, dat er heel veel mensen zijn die het compleet logisch vinden dat je dit gebruikt. Dat er dus in de openbare ruimte of in het openbare leven allerlei aanpassingen gemaakt worden die er ook vanuit gaan dat iedereen dat doet. En die vervolgens heel veel negatieve effecten kunnen hebben voor de mensen die dat niet doen.
0: Ja, maar het is ook een beetje inherent aan technologische ontwikkeling, toch? Ik bedoel, we willen dan vooruit met elkaar. En dan hebben we niet alles meer nodig, zoals bijvoorbeeld zo'n kaart of zo'n belhokje.
2: Klopt, we hebben geen parkeerplaats voor paardenkoetsen bij de supermarkt. Omdat we er echt vanuit gaan dat mensen toch met de auto of met de fiets komen.
0: Ja.
2: Dus inderdaad,
0: maar wat
2: dus
0: nou als je met de paardenkoets wil, Anne?
2: Nou ja, als je met de paardenkoets wil, dan moet je misschien nadenken over of dat inderdaad nog steeds de beste manier is om naar de supermarkt te gaan.
0: Ja. Precies, ja. Dus dan is het toch heel logisch dat die parkeerplaats er niet meer is?
2: Ja, voor een deel wel. Alleen soms zie je wel dat bepaalde groepen hier regelmatig buiten vallen. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over mensen die digitaal niet zo vaardig zijn. Mensen die de Nederlandse taal misschien niet zo goed spreken. Maar ook mensen die een laag inkomen hebben. Of kinderen uit gezinnen waar problemen zijn. Dan zie je dat zij eigenlijk een stapeling van dat soort problemen hebben. Dus dat ze bij heel veel dingen niet mee kunnen. Ja. Dat ze heel vaak degene zijn die er buiten vallen. En op het moment dat dat een patroon wordt in je samenleving. Dan moet je gaan nadenken over, hey, wacht even, doen we hier nou het goede? Want het is heel logisch dat als je een technologie inzet, dat een aantal mensen dat niet gebruikt en dat die dit op de een of andere manier zullen merken. Maar als het iedere keer dezelfde mensen zijn die het niet kunnen gebruiken, door hoe het ontworpen is, door hoe het ontwikkeld is, door hoe duur het is of hoe bereikbaar het is, dan ga je op een gegeven moment toe naar een situatie waarin je een soort kloof creëert tussen mensen die het wel en mensen die het niet kunnen hebben. En dan heb je grotere problemen.
0: Ja, en je zegt eigenlijk die kloof tussen bepaalde groepen, die ontstaat steeds vaker. En dat zijn ook steeds dezelfde groepen die er buiten vallen.
2: Dat zijn heel vaak dezelfde groepen.
0: Ja. En dat zijn dan oudere mensen, mensen die de taal niet machtig zijn.
2: Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, weet je, ik heb geen idee hoe het met jou zit, maar ik vermoed dat mijn grootmoeder niet op een terras kan zitten en een QR-code kan scannen om daarmee een menu te openen, om dan digitaal haar drankje te bestellen en alvast met de bank-app af te rekenen.
0: Ja.
2: Weet je, dat betekent dat zij op minder terrasjes kan zitten.
0: Zit ik nu even hard op te denken, maar heeft dat dan te maken met het feit dat er geen ethicus zoals jij betrokken is bij de ontwikkeling van het idee van die QR-code op tafel? Of heeft het ook gewoon simpelweg te maken met dat een of andere twintiger heeft bedacht, hey, we kunnen dit ook zo doen, en die heeft helemaal niet nagedacht over mensen van de leeftijd van zijn oma? Gewoon omdat hij jonger is.
2: Ik denk dat samenhangt. Ik denk namelijk dat als je zo iemand als ik heb die ze nu en dan vervelende vragen stelt, dat zo'n twintiger hier wel over nadenkt.
0: Ja. Word je er soms zelf gek van dat je al die vervelende vragen moet stellen?
2: Ik vind het juist heel leuk. Want wat ik merk, en dat merk ik bijvoorbeeld in dat project met het hart ook, is dat als ik dit soort vragen ga stellen, dat hoef ik niet te blijven doen. Want de eerste keer stel ik die vragen en de tweede keer kijken ze naar mij met, hey, ik denk dat ik een vraag heb, misschien is dat wel een goede vraag, laat ik hem maar eens via Anne stellen. En de derde keer stellen ze die vraag zelf. Dus doordat mensen dit vaker doen, het is een soort vaardigheid die je kunt trainen. Doordat mensen dit vaker doen en er vaker mee in aanraking komen, zie ik ook dat mensen hier zelf meer over gaan nadenken en dan die vraag zelf vaker gaan stellen.
0: Ja.
2: Want iedereen die het doet, die denkt, hey, verdorie, dit is eigenlijk heel nuttig en heel goed dat we hierover nadenken. Het is eigenlijk ook niet zo moeilijk. En het kan heel veel goede gevolgen hebben voor mijn werk. Dus ik vind het ontzettend leuk om te zien dat juist dat gebeurt. Dat mensen dan inderdaad een beetje geoefend worden in ingewikkelde vragen stellen. En dat uiteindelijk al hun werk daardoor zoveel beter wordt.
0: Ja, ja, en uiteindelijk kunnen we dan ook concluderen van, je stelt niet per se vragen om alle technologische ontwikkeling te stoppen. Je stelt de vragen om die technologische ontwikkeling in de goede richting te stuwen, zeg maar.
2: Precies. Ja, ik stel vragen die ervoor zorgen dat je iets langer nadenkt over, hey, doen we hier nou het goede? Zijn we het goede aan het ontwikkelen?
0: Ja.
2: Wie benadelen we hiermee? Wie zouden hier buiten kunnen vallen?
0: Ja.
2: Ik ben zeker niet tegen technologie.
0: Nee, precies. Nee, want anders zou je denk ik ook niet bij het lectoraat ethiek en techniek werken natuurlijk.
2: Precies,
0: maar als we het dan hebben, ja, technologie is natuurlijk ook zo'n brede term. Ik bedoel, alles valt eronder, van een computer tot een QR-code op een terrastafel. Maar wat zijn dan concrete vragen, ook misschien gewoon om mij en de luisteraar van Radio 1 hierbij een beetje te helpen. Maar wat zijn dan vragen om technologie uiteindelijk ook inclusiever te maken, om die kloof te dichten?
2: Nou, op het moment dat je een nieuwe technologie ontwikkelt, dan kun je eigenlijk gaan nadenken over de impact die zo'n technologie heeft. En in dit geval is dat vooral de randvoorwaarden of de nevenimpact die zo'n technologie heeft. Mm-hmm. Want op het moment dat je een nieuwe technologie introduceert, dan heb je één hoofddoel voor ogen. Maar die technologie doet van allerlei andere dingen ook. Zo je bijvoorbeeld zag met het voorbeeld dat we net hadden over dat er geen kaart meer is omdat je Google Maps gebruikt. Weet je, Google Maps is bedoeld om te zorgen dat mensen makkelijker ergens heen kunnen navigeren. En dat is op zich een heel goed iets. Tegelijkertijd zie je dus dat er geen kaarten meer zijn. Dus ja, dat een deel van de mensen hier geen gebruik van
0: maar
2: kan maken.
0: Maar zijn dat dan vragen die bij Google gesteld moeten worden? Hè? Dat zij denken, hey, er staat geen kaart meer bij dit lokale dorp in Drenthe. Of moet de gemeente van dat desbetreffende dorp daar gewoon goed over nadenken van jongens, hoe gaan we om met deze nieuwe ontwikkeling die door een ander bedrijf bedacht is?
2: Allebei. Dat is waarom je dit soort vragen moet stellen bij zowel de ontwikkeling als de implementatie van die technologie.
0: En eigenlijk die vraag die ik stel, dat is een vraag die jij normaal gesproken stelt.
2: Ja, vaak wel. Want wat het is op het moment, stel je voor je bent een technologie aan het implementeren die door iemand anders al bedacht is. Dus je werkt bij een organisatie en je wilt Copilot gaan gebruiken om een deel van je
0: wat is Copilot?
2: Te automatiseren. Copilot is een AI-tool van Microsoft.
0: Oké.
2: Het werkt een beetje in dezelfde chat manier die ook ChatGPT en andere breed beschikbare AI-apps hebben. Stel je voor je wilt zoiets gaan gebruiken. Ja, dan kan ik je wel vragen wat is het doel en is dat een goed doel? Maar je hebt natuurlijk over dat doel niks meer te zeggen, want die technologie is al lang ontwikkeld en je wilt hem gewoon gaan gebruiken.
0: Ja.
2: Maar waar je dan wel over na kunt denken is voor welk doel willen wij hem inzetten en werkt hij daarvoor ook? Weet je, doet dit ook wat wij willen dat hij doet? Want stel je voor, om bij het eerdere voorbeeld te blijven. We willen als organisatie iets dat veel meer autonomie geeft, maar die technologie is ontwikkeld om veel meer verbinding te maken. Dan kan het heel goed zijn dat wat ik in mijn organisatie wil eigenlijk helemaal niet past bij die technologie die we aan het inzetten zijn.
0: Ja, ja.
2: Dus op die manier kun je erover nadenken. En inderdaad, een gemeente of een overheid of een bedrijf of een individuele burger zou ook na moeten denken over, maar wat doet die technologie nou met mij en met onze organisatie of onze omgeving en hoe verandert dat? En ja, is dat de goede kant op?
0: Ja, eigenlijk wel interessant wat je nu zegt. Dat kun je wat mij betreft heel goed zien bij die ontwikkeling van AI en ook het gebruik van al die chatbots natuurlijk. In het begin was het toch vooral mensen die fotootjes aan het maken waren van zichzelf als een olifant. En nu wordt het steeds meer van, ik kan het eigenlijk gebruiken als Google, maar dan moet ik wel de bron goed checken. En we leren ermee omgaan in die zin, omdat die vragen natuurlijk ook gesteld worden, misschien wel in de media of bij mensen thuis aan de eettafel. Zo leren we ook op een bepaalde manier met zo'n nieuwe technologie om te gaan natuurlijk.
2: Ja, op de een of andere manier leren we er inderdaad wel mee om te gaan. Tegelijkertijd verandert onze manier van, of onze verwachtingen van technologie veranderen natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Doordat we dit soort dingen gebruiken. Weet je, waar wij eerder al lang blij waren dat we een soort passend plaatje uit een of andere berg met stokfoto's konden vinden. Of iets konden googlen en dan dachten, dit past wel ongeveer bij de PowerPoint presentatie die ik aan het geven ben.
0: Ja.
2: Ga je nu met een prompt nieuwe plaatjes genereren met AI.
0: Ja.
2: En dan is het eerste plaatje niet goed genoeg. En dan doe je nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. En ondertussen heb je 5 nieuwe plaatjes gegenereerd en 5 keer energie gevraagd en 5 keer iets gemaakt dat niemand daarna ooit nog gaat gebruiken.
0: Ja.
2: Want die dingen zijn niet openbaar beschikbaar of zo. En dan moet je je afvragen, wacht even, wat is het doel eigenlijk van het plaatje? Is dat echt om iets heel erg super duidelijk uit te leggen? Of is dit gewoon een illustratie waarvan het niet uitmaakt dat het een stokfoto is?
0: Hm.
2: Dus op een gegeven moment moet je je ook afvragen, gebruik ik die technologie nou zoals het hoort? Of laat ik me eigenlijk een beetje gebruiken door die technologie?
0: Iedereen moet ook een beetje ethicus zijn.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja. En, beter nog, iedereen is een beetje ethicus. Iedereen maakt elke dag duizenden van die keuzes over wat is het goede om te doen. Weet je, neem je 's ochtends de fiets of de auto?
0: Is dat nou een ethische vraag, Anne? Ja, neem ik de fiets of de auto?
2: Een ethische vraag.
0: Ja?
2: Helemaal als het afstanden zijn die je gewoon kunt fietsen. Dus stel je werkt 3,5 kilometer verderop. Dan is dit een keuze die afhangt van of jij wel of niet bepaalde duurzaamheidsideeën hebt of idealen hebt. Maar het is ook een keuze die samenhangt met, moet ik vanmiddag nog met mijn kind ergens naartoe.
0: Ja.
2: Dus het is voor een stukje, het is een stukje praktisch, maar het is ook een stukje, ik wil er zijn voor de mensen die mij nodig hebben.
0: Hm.
2: En het is ook een stukje, ik wil de planeet nog een beetje beschermen.
0: Ja.
2: En weet je, iedere keuze die je maakt is op bijna iedere keuze die je maakt is een normatieve keuze.
0: Ik vroeg je net, Anne, of je wel eens moe wordt van al die keuzes maken. Ze zei nee, maar ik zou toch wel moe worden van een keuze of ik nou met de fiets of de auto ga op deze manier beredeneren als ik 's ochtends om 7 uur de wekker heb staan.
2: Ja, maar dat is het fijne, want dat doe je bijna nooit zo actief. Weet je, heel veel mensen zeggen, ik vind het milieu belangrijk, dus ik neem standaard de trein naar mijn werk. Dat is een keuze die je 1 keer maakt en daarna kun je dat 20 jaar doen als je op hetzelfde kantoor blijft.
0: Ja, hoef je niet meer over na te denken.
2: Daar hoef je niet meer over na te denken. Dus het wordt een automatisch gedrag. Maar dat zou natuurlijk geweldig zijn als mensen dat ook doorhebben bij technologie. Weet je, ik vind het belangrijk om inderdaad technologie zo te gebruiken dat hij me verbindt met andere mensen. Dus deze apps gebruik ik niet. Of deze apps gebruik ik heel actief wel. Ja. Of ik gebruik deze technologie op deze manier. Weet je, dat is een keuze die je 1 keer maakt en die je dan jaren vol kunt houden.
0: Zullen we eens kijken of er wat ethici te vinden zijn in de NPO Luister-app? Kijken wat voor ethische vragen er gesteld worden. Oké, gaan we dat doen.
1: Vroege vragen.
0: Jan heeft nog een hele concrete vraag. Leuke naam trouwens, Jan. Heeft nog een hele concrete vraag over een bril. Waar wij het natuurlijk uitgebreid over gehad hebben, die Meta-bril. Hij zegt, kan er niet gewoon een duidelijk rood lampje te zien zijn als die bril aan het filmen is?
2: Voor zover ik het gelezen heb, is die er ook. Tegelijkertijd zijn er ook al mensen die de bril aan het hacken zijn, zodat je het lampje uit kunt zetten, zodat je alsnog ongezien kunt filmen. Ja, en de vraag is natuurlijk ook, stel je voor je hebt zo'n bril met een lampje. En 1 op de 50 mensen heeft zo'n bril. Moet je dan als individu dat niet gefilmd wil worden de hele tijd opletten of er iemand om je heen loopt met zo'n lampje op zijn bril? Weet je, keer je dan niet eigenlijk de bewijslast een beetje om?
0: Ja, de verantwoordelijkheid ook omdraaien is dat.
2: Precies. Degene die de bril draagt zou dat verantwoordelijk moeten doen. Je zou niet als individu dat niet gefilmd willen worden de hele tijd moeten kijken, oh god, er is toch niet iemand mij aan het filmen.
0: Nou, goede vraag van Jan, want het werpt ook weer allerlei ethische dilemma's op, zie ik al. Iemand die zichzelf geen noemt, dat zou de naam kunnen zijn, maar dat weet ik niet zeker, die zegt, goedemorgen, hoe kunnen we nou Big Tech geloven? Als ik bijvoorbeeld in Google Maps locatie uitzet, staat die dan ook daadwerkelijk uit? Dat is wel interessant, zo'n vraag, hè? Dus geldt ook een soort vertrouwensvraag in.
2: Ja, klopt. Er zit ook een vertrouwensvraag in. Ja. En de vraag is ook of je inderdaad op ieder punt dit soort bedrijven kunt geloven. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat kunt. Ik vermoed dat bij dit soort dingen die locatie wel daadwerkelijk uitstaat. Tegelijkertijd vermoed ik ook dat als de politie vermoedt dat jij ergens betrokken bent bij het een of ander, ze ook nog wel andere manieren hebben om die locatie toch weer uit te peilen.
0: Ja.
2: Of ik ga ervan uit dat ze de waarheid spreken in wat ze zeggen. Maar wie leest nou de hele gebruikershandleiding?
0: Ja, dat doet ook helemaal niemand meer. Nee. Dick Smeijers uit Rijssen, die zegt dat hij 44 jaar oud is. En hij zegt dat hij blij is dat ik ben opgegroeid als langjarige metalhead zonder al die camera's. Flikflooi met een ander in de donkere disco. Staat zo op Dumpert, zegt hij. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Klopt. Zeker als ze daar met zo'n bril staan.
2: Ik ben een paar jaar jonger dan Dick, maar ik herken dat heel erg. En wat ik wel mooi vond is, een tijd geleden stond er een column van Ellen Dekwits in de NRC. En zij vergeleek dit eigenlijk met microplastics. Op het moment dat je de hele tijd dingetjes opneemt en eraan gewend raakt dat alles wordt gefotografeerd en gefilmd en op internet wordt gegooid. Dan blijft dat ook voor altijd rondzwerven. En dan kun je er altijd mee geconfronteerd worden. En dat zorgt er dus ook voor dat mensen het spannender vinden om nieuwe dingen te gaan doen. En spannender vinden om inderdaad te staan flikflooien in de disco. Want als je een blauwtje loopt, kan iedereen het zien.
0: Ja.
2: Terwijl als je vroeger een blauwtje liep, dan had je daar alleen degene mee bij wie je een blauwtje had gelopen.
0: Precies, dan kon je dat verzwijgen. En dat was een geheim voor het leven. werkt dat niet meer.
2: Zo verandert technologie ook weer hoe wij ons gedragen. En ik denk niet dat het altijd ten goede is, dus ik ben het heel erg eens met Dick.
0: Weet je wat altijd het gevaar is van dit onderwerp, vind ik, is dat je zo vervalt in bijna een soort nostalgie naar toen die techniek er nog niet was. Terwijl dat is zo onoverkomelijk. Hè? Bedoel, die techniek die is er, die komt er. Er zijn altijd mensen die denken geld te kunnen verdienen met nieuwe technologische innovaties, of dat nou verbeteringen zijn of niet. Ze zijn er.
2: Ja, ze zijn er. En ik denk ook dat heel veel technologieën echt heel erg veel hebben toegevoegd aan ons leven. Tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is om ze nu en dan na te denken over, doet dit ook echt iets voor mij? Ga ik niet iets te automatisch mee in, iedereen heeft dit, dus ik moet het ook hebben? Want technologie verandert ook gewoon hoe jij je leven leeft. En daar mogen we soms best wel, ook op individuele schaal, best wel iets vaker even bij stilstaan. Ja. Dat betekent niet dat je geen technologie moet gebruiken, maar kies wat bewuster voor wat je wel en niet inzet.
0: Ja, oké. Jan die zegt nog, het is fijn om deze dame aan het woord te horen. Fijne stem, correct gebruik van Nederlands. Helder, een verademing. Nou, die kun je in je zak steken, Anne.
2: Dankjewel, Jan.
0: Toch? Ja. Nou, allemaal goede opmerkingen en vragen, zelfs bijna ethische vragen in de NPO Luister-app. Blijf die vooral stellen, want dan kijken we straks nog wel even of we daar tijd voor hebben, Anne, om daar doorheen te gaan. Gaan we eerst even naar muziek. Vind je dat goed?
2: Ja, zeker. Okay,
0: mooi zo.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, want we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Anne Bonvanie, associate lector bij het lectoraat Ethiek en Technologie aan de Saxion Hogeschool. Dan praten we verder over het belang van ethische vragen in technologische ontwikkeling. Allemaal naar aanleiding van die Meta Glasses. Die zonnebril met die camera die nu net uit is gekomen. Maar eerst even naar muziek. Een toepasselijk nummer van Stevie Wonder is dit Big Brother.

0: Big Brother van Stevie Wonder. En die hoorde je tijdens vroeg van donderdag 9 juli. Goedemorgen. Anne Bon van hier, associate lector bij het lectoraat Ethiek en Technologie, is mijn gast deze ochtend hier in Vroeg. En deze ochtend praten we over ethische vragen rondom nieuwe technologische ontwikkelingen. En de aanleiding is de komst van de Meta Glasses. Zonnebrillen die met een camera alles wat je op straat ziet kunnen filmen en vastleggen. Denk je natuurlijk meteen aan allerlei ethische vragen. Dus daar hebben we het ook over. En zit je nou te luisteren, dan heb je zelf vragen of opmerkingen. Laat het vooral weten in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Anne, als we het hebben over een bril die filmt, een bril die iemand anders op heeft, dan denk ik meteen aan het woord surveillance.
2: Ja, dat snap ik wel. Die
0: we worden in de gaten gehouden.
2: Ja.
0: Wat betekent dat begrip precies?
2: Nou, bij surveillance, surveillance aan zich is natuurlijk vooral het dingen in de gaten houden om daar actie op te kunnen ondernemen. Dus en dat kan gaan om camera's in de straat, om overvallers in het snotje te kunnen houden. Maar dat kan ook gaan om allerlei andere vormen van in de gaten houden. Wat ik denk dat hier nu gebeurt, en dat is wel interessant, is dat met die brillen we weer een stapje verder toe gaan naar een staat, naar een samenleving waarin niet de staat of de overheid degene is, of een eigenaar van een gebouw bijvoorbeeld degene is die je in de gaten houdt, maar dat dat ineens andere burgers zijn.
0: Ja.
2: En dat is een beetje raar.
0: Ja, want je zegt eigenlijk van normaal doet een staat dat. Ik denk meteen aan geheime diensten die dat doen. Ik kijk nu toevallig een serie, The Capture heet die. Dat gaat ook over bewakingsbeelden die overal hangen en die dan geanalyseerd worden door een soort geheime eenheid van de politie. Weet je wel, dat is het beeld wat je hebt van daar vindt die surveillance plaats. Maar nu vindt die surveillance plaats bij een heel groot miljardenbedrijf.
2: Nou ja, en niet eens alleen bij dat bedrijf. Hè? Want wat er gebeurt is op het moment dat je dit soort beelden algemeen toegankelijk maakt. Want surveillance doet pas iets op het moment dat het ook invloed heeft op de mensen die gesurveilleerd worden. De traditionele surveillance is natuurlijk dat je bij een examen zit en dat er inderdaad zo'n docent door de gangpaden op en neer beent om inderdaad in de gaten te houden dat je niet aan het spieken bent. Weet je, en dat zorgt er ook voor dat je niet spiekt. Als hij of zij er niet was, dan is de kans groot dat er mensen waren die wel zouden spieken. Dus je gedrag verandert ook doordat je in de gaten gehouden wordt en doordat je ook weet, ik word in de gaten gehouden.
0: Ja.
2: Nou zijn er inderdaad geheime diensten die dat wat anoniemer doen. Maar wat er hier gebeurt, is dat ineens die surveillance niet per se door de staat of door Meta gebeurt. Maar hier wordt die informatie veel breder gedeeld. En dat kan betekenen dat ineens de buurman besluit dat hij iedereen in de gaten gaat houden. En mensen gaat aanspreken op gedrag dat hij niet wil hebben.
0: Ja. Dus we gaan elkaar surveilleren. We gaan elkaar in de gaten houden.
2: Dat zie je nu bijvoorbeeld al gebeuren bij buurten waarin veel van die deurbelcamera's hangen. Wat je dan ziet is dat er iemand zegt, hey, er is iemand door het plantsoentje gefietst met zijn crossfiets. Heeft er iemand beelden? En dan worden er in zo'n buurtapp allemaal beelden gedeeld van de desbetreffende nacht. En dan is er iemand die naar die jongen of meid gaat die met een fiets door een plantsoentje is gecrossed. En die dan vertelt dat dat eigenlijk niet de bedoeling is en dat het niet mag.
0: Mm-hmm.
2: En dan gaat het nog om dingen waarvan we met z'n allen ook snappen, oké, je hoort eigenlijk niet door een plantsoentje te crossen.
0: Nee, dus het is goed dat hij op beeld staat, want dan kunnen we aangifte doen, bij wijze van spreken.
2: Daar raak je nog weer aan een heel ander iets met die aangiftes. Want eigenlijk mag je helemaal niet filmen voorbij je eigen voortuin.
0: Nou, daar wilde ik wel naartoe, namelijk die metaglassen. Want ik was er ook even over aan het lezen. Ja, je bent gewoon op een openbare weg buiten je eigen huis alles en iedereen aan het filmen. Of in ieder geval, dat kan met die bril. Ja, mag dat eigenlijk wel?
2: Nee.
0: Dat mag niet. Ja, nee. Ik blijf even stil. Ik laat even een stilte vallen. Ja. Maar
2: Precies. Nee, wat het is je mag filmen op je eigen terrein. Dus in je eigen huis of in je eigen voortuin mag je filmen. Daarbuiten heb jij in principe niet het recht om te filmen. En ook de mensen die gefilmd worden hebben het recht om niet op die film te staan.
0: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Want je ziet nu al dat er veel buurten en straten zijn waarin die deurbelcamera's bijvoorbeeld hangen. Waar wordt geklaagd over dat iedereen gefilmd wordt op ieder moment. Maar waar de politie niet wat aan doet. Sterker nog, op het moment dat er iets gebeurt in de buurt, dan kan het heel goed zijn dat de politie een rondje doet bij de mensen met een deurbelcamera en vraagt, kunnen we je beelden
0: krijgen? Ja, die zijn er eigenlijk best wel blij mee misschien. Ja. Maar als we het dan hebben over die, want het mag niet, toch wordt zo'n product gemaakt. Hoe kijk jij als ethicus naar zo'n ontwikkeling? Want uiteindelijk kunnen wij dus een bril kopen die iets doet wat illegaal is.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel een lastige. De wet en regelgeving hier in Nederland zou wel eens heel anders kunnen zijn dan die in Amerika of in Frankrijk of in Brazilië.
0: Ja.
2: Weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort grote bedrijven niet per se hun technologieën alleen maar produceren in de landen waarvan ze weten dat het overeenkomt met de wetgeving.
0: Nee, dat snap ik wel, maar we kunnen toch als land bepalen van of Nederland kan toch zeggen van ja, die bril die kunnen we niet verkopen in Nederland, mag niet.
2: Ja, maar ja, dat zeggen we ook van vuurwerk en van vapes met smaakjes. En van, nou ja, noem nog 10 andere dingen die we eigenlijk niet willen dat verkocht wordt. Weet je, mensen gebruiken het alsnog. Dus als overheid heb je hier zeker een rol in. Maar het is niet, ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat als de overheid zegt het mag niet, dat mensen dan ook zeggen oké, nee, dat mag niet, dan doe ik het maar niet.
0: Ja. Maar als we even die vergelijking aanhouden. We zeiden net, de geheime dienst doet dat dan wat anoniemer. Zij zijn dan een soort van bewaker van de samenleving eigenlijk. Hè? Zij checken of er geen gekke dingen gebeuren en ze houden mensen in de gaten. Wie is dan de bewaker in 2026?
2: Nou, eigenlijk iedereen. En daar wordt het ook een beetje, daar wordt het ook extra shady. Wat we namelijk zien is dat, stel je voor, ik heb als individu een ontzettende hekel aan mensen met rode brillen. Dan noem ik.
0: Ja, heb je dat echt of is dit? Dit is een voorbeeld.
2: Nee. Dit is een voorbeeld.
0: Oké, nee, goed om te weten.
2: Het is bewust iets waar mensen normaal gesproken geen aanstoot aan nemen. Maar het kan ook zijn, weet je, je kunt hier allerlei vormen van gedrag en uitingen inzetten die veel vaker tot ophef leiden. Mm-hmm. Maar stel je voor, ik heb een hekel aan mensen met rode brillen. Als ik nu niet zo'n camera heb en ik kan niet overal zomaar meekijken, ja, dan zijn er misschien mensen op straat die ik aanspreek over dat ze een rode bril hebben en waarvan ik dan vind dat dat niet kan. Maar stel je nou voor dat ik de mogelijkheid heb om al die livestreams mee te kijken en op ieder moment te kijken, hey, zie ik ergens mensen met rode brillen. Dan kan ik veel meer mensen gaan lastigvallen met, hey, jij hebt een rode bril, dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Mm-hmm. En op een gegeven moment kom je dan op de plek waar mensen denken, ja, ik wil eigenlijk een hele mooie rode bril kopen, maar laat ik dat maar niet doen, want misschien heeft Anne daar wel een probleem.

0: En op een gegeven moment kom je dan op de plek waar mensen denken, ja, ik wil eigenlijk een hele mooie rode bril kopen, maar laat ik dat maar niet doen, want misschien heeft Anne daar wel een probleem mee. Weet je, of misschien heb ik er wel last van dat Anne dan de hele tijd bij me aanklopt om te zeggen dat mijn rode bril zo lelijk is. En als je nou een rode bril vervangt door gedrag op straat waar ook mensen problemen mee lijken te hebben. Dus het kan gaan om hand in hand lopen van mensen die homoseksueel zijn. Het kan gaan om mensen die naar een abortuskliniek gaan. Het kan gaan om mensen die op andere manieren iets doen waar een deel van de samenleving aanstoot aan neemt. Of dat nou terecht is of niet. Dan breng je die mensen dus ook in een super kwetsbare positie. Omdat er ineens veel meer bewijsmateriaal en beeldmateriaal is van wat ze aan het doen zijn. Dus ook veel meer mensen zijn die daar actief op kunnen gaan sturen en vervelend op kunnen gaan doen. Nou ja, dan zit je in een surveillance staat waarin blijkbaar mensen elkaar de maat gaan nemen. En dat is iets waarvoor ik wel vrees.
1: Ja. De vraag is natuurlijk wel van die technologie die dan achter deze metabril schuil gaat. Kan dit allemaal? Hè? Bestaat die vrije toegang tot die beelden? Want als die niet bestaat, dan kunnen we elkaar ook niet controleren.
0: Nou, de vraag is, ik weet niet of je die vraag zo om moet stellen. Want stel je nou voor dat we nu zeggen, die beelden zijn alleen maar privé en je kunt ze nergens delen. Ja. Dan durf ik op een briefje te geven dat er een ontwikkelaar is die binnen een half jaar een website heeft ontwikkeld waar je continu je eigen beelden kunt streamen.
1: Ja.
0: Want de technologie is er. Dus mensen gaan hier ook gebruik van maken. Mensen gaan dit op allerlei manieren inzetten die je als ontwikkelaar van tevoren niet bedenkt. En daar moet je rekening mee
1: houden. Ja, maar even wat ik ermee bedoel, van wat jij nu heel snel zegt, dat is denk ik voor veel mensen best wel nieuw. Namelijk dat die beelden, waarvan Meta overigens ook op hun eigen website zeggen van ja, dat is voor eigen gebruik of dat kun je gewoon opnemen. Jij zegt eigenlijk van ja, wacht eens even, dat gaat uiteindelijk. Is er wel een manier om die beelden te krijgen of om iets met die beelden te doen?
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Dan komt er wel een technologische ontwikkelaar die geen ethische vragen heeft gesteld.
0: Precies, maar dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die we de afgelopen 15 jaar gezien hebben. Weet je, toen we de eerste smartphones kregen met een camera, toen dacht iedereen nog, moet je in vredesnaam met een camera op je smartphone? Want iedereen was gewend aan foto's die je kon laten afdrukken, die je dan in een album plakte en die je dan zo nu en dan een keer tevoorschijn haalde.
1: Ja.
0: Maar doordat we die camera op een smartphone kregen, zijn we ons gedrag gaan veranderen. Weet je, ik heb geen enkele selfie van mezelf in mijn kinderalbum zitten, om het simpele feit dat je geen selfie kon maken, want er bestond niet zoiets als een selfie.
1: Ja.
0: Dus die technologie die er is, die verandert ook weer ons gedrag. En die verandert weer wat we daarmee doen. Dus op het moment dat je nu zegt, dit is allemaal voor persoonlijk gebruik. Dan durf ik mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Dat het over een jaar nog steeds allemaal voor persoonlijk gebruik is. Laat staan over 10 jaar.
1: Ja, maar dan trek ik toch de conclusie. Ja, precies. Maar dan trek ik toch de conclusie, Anne. Als jij dit als ethicus die al jaren werkt in die technologie sector. En bij producten betrokken bent geweest. Bij de ontwikkeling daarvan betrokken bent geweest. Dan trek ik toch de conclusie van. Ja, dit gaan we sowieso anders inzetten dan de bedoeling is.
0: Ja, dat gaan we ook. Ja, iedere technologie wordt anders ingezet dan dat die eigenlijk bedoeld was. Hm. Want als ontwikkelaar heb je ook maar beperkte fantasie en kun je ook maar nadenken over een beperkt aantal scenario's waarvan jij denkt, goh, mensen zouden dit wel eens kunnen doen.
1: Ja.
0: Mensen gaan uiteindelijk altijd kijken, waar zit nou de grens van die technologie? Wat kan ik hier allemaal mee?
1: Ja.
0: Hoe kan ik dit allemaal inzetten? Ja, dat hoort er een beetje bij.
1: De mensen die het programma hiervoor maken, de nacht van de NTR, die liepen net de studio, of net voordat wij in gesprek gingen, liepen ze de studio uit. Ze vroegen ze, waar ga je het over hebben? Toen zei ik, ja, we gaan het hebben over die metabril en alle ethische kwesties daarom. En het enige wat ze zei was doodeng.
0: Ja. Nee, klopt. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel hoe veel mensen zo'n ontwikkeling zien. Dat is ook waar heel veel nieuwe technologische ontwikkelingen natuurlijk in het begin mee te maken hebben. Mensen die een soort afstand houden van, nou, dit hoef ik niet, dit wil ik niet. Als dit normaal wordt, dan komen we in een soort totaal ander tijdperk te leven, toch?
0: Klopt inderdaad. Ik ben het heel erg eens met die. Ik ben het best wel eens met die klassificatie van doodeng. Maar dat is in dit geval dus vooral ook omdat. Zelfs als je het zelf heel eng vindt en absoluut niet wilt gebruiken en er niks mee wilt, dan kan het nog zijn dat je er heel erg mee geconfronteerd gaat worden. Omdat mensen jou gaan filmen. Dit gaat geheid heel veel gedoe opleveren. En ik ben ook heel benieuwd hoe dit uiteindelijk afloopt hoor. Op het moment dat dit groot genoeg wordt, verwacht ik ook dat hier rugbaarheid overkomt, maar ook meer wet en regelgeving opkomt. Maar dat is natuurlijk altijd. Weet je, wetgevers zijn altijd langzamer dan de technologieontwikkelaars.
1: Ja.
0: Want je kunt niet iets verbieden waarvan je niet kunt bedenken dat het er ooit zal zijn.
1: Ja. Dus nu gaan wetgevers heel lang nadenken over wat.

0: doen we met deze bril nou precies? Ben jij een pessimistisch mens of een hoopvol mens?
1: Oh, ik ben een heel hoopvol mens.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ja, ik zie namelijk dat er steeds meer mensen zijn die over dit soort issues wel nadenken. Dat er ook steeds meer bedrijven en organisaties zijn die dat doen. Dat er ook, weet je, al is het langzaam, ook wel wetgeving en regelgeving vanuit de EU en vanuit onze nationale overheid komt die deze kant op gaat. Dus ja, ik ben wat dat betreft wel optimistisch. De enige vraag is of we snel genoeg zijn om eigenlijk de ontwikkelingen een beetje bij te houden.
0: Ja. Ja, want dat is uiteindelijk de crux. Hè. Er zijn zoveel ontwikkelingen. Ik denk dat mensen van mijn ouders leeftijd zeggen van... God, dit gaat allemaal veel te snel, jongens. Ik volg het niet meer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, en dat is misschien ook wel duidelijk. Ik vond het fijn om met je te spreken deze ochtend, Anne. Volgens mij hebben we wel een hoop ethische vragen met elkaar beantwoord. En ik ben blij om te horen dat uiteindelijk iedereen een ethicus is. Dus dat iedereen kan wat wij deze ochtend gedaan hebben met elkaar.
1: Hartstikke goed. Ja, ik vond het ook erg fijn om in de uitzending te zijn.
0: Mooi zo. Dankjewel. Anne Bonvanie, Associate Lector bij het Lectoraat Ethiek en Technologie. Dank voor je komst. Dit was Vroeg van donderdag 9 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
2: NPO Radio 1. 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen. Opnieuw aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman.
4: Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top in Turkije. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur vannacht en was iets voor 4 uur onder controle. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet duidelijk. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of door een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij zich ongevoelig uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. De Democraten moeten voor het eind van de maand een nieuwe kandidaat vinden. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen vorig jaar ook al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer. In het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
2: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
3: De oorlog tussen de VS en Iran leidt weer op. De VS voerde vannacht zware aanvallen uit. Die kondigde president Trump gisteren al aan bij de NAVO-top.
5: We hit him very hard last night. Very. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're gonna hit him hard tonight.
3: Hebben ze vannacht hard geraakt en waarschijnlijk doen we het vanavond ook. Een kleine waarschuwing. Het gaat hard vanavond. Correspondent Sjoerd Den Daas in Washington vertelt wat er vannacht is gebeurd.
6: Men heeft weer acties uitgevoerd. Er zijn ongeveer 90 doelen geraakt in en rond Iran. Eerder deze week ging het daarbij om een vergelding voor vermeende Iraanse aanvallen op 3 schepen in de straat van Hormuz. Belangrijkste troefkaart van Iran, een kaart die ze sinds het begin van deze oorlog natuurlijk vaak getrokken hebben. Afgelopen nacht ging men daarop verder, maar is die campagne ook wel een beetje verbreed. In die zin een vergelding alleen heet het niet meer. Het heet nu echt het uithollen, het degraderen van de capaciteit die Iran daar nog heeft om de vrije doorvaart in de straat van Hormuz te ontregelen. Dat is hoe ze het nu noemen. Dus hebben ze recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust. Dus echt uitgebreide aanvallen daar. Met name dus rondom de straat van Hormuz.
3: Ja, en waarom is Trump juist nu weer zo op ramkoers? Wat heeft hij daaraan?
6: Nee, volgens Trump had hij al heel lang en heel breed ook gewonnen. Dat roept hij al maanden. De 4 tot 6 weken die hij vooruit trok gaan inmiddels richting de 4 tot 6 maanden. Trump, denk ik, op dit moment is vooral zwaar gefrustreerd. Dat hoorden we gisteren ook in Ankara. Luister even mee wat hij daar zei.
5: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
6: Ja, schofte, schorrimorrie, zieke mensen. Volgens Trump overigens smeekt Iran op dit moment wel weer om een deal. Ze zouden nu contact weer met hem hebben opgenomen. Dat zegt Trump in elk geval. Hij zei dat in Air Force One op de terugweg. Nou ja, tot nu toe lijkt niets erop dat Iran een deal zou willen sluiten die voor Trump ook acceptabel zou zijn. En geen aanleiding op dit moment in elk geval om aan te nemen dat daar iets in veranderd is. Ja, Trump, denk ik, voelt zich echt in zijn hemd gezet. Dat Iran nog steeds niet is opgelost. En dat de straat van Hormuz, die voor deze oorlog open was, die hij nu ook met veel bombarie weer heropend had, een aantal weken geleden met een tijdelijke deal, een tijdelijk staakt het vuren, dat die nu niet meer vanzelfsprekend vrij toegankelijk is voor de schepen. Ja, Iran heeft zich daar laten zien en horen, zoals begin deze week, dat zal de druppel geweest zijn. Maar probeert hij eigenlijk met alle mogelijke instrumenten. Eerder was het een oorlog, later werd het weer een wortel in de vorm van sanctieverlichting. Nu weer met geweld. Proberen om Iran weer in de pas te laten lopen.
3: En wat blijft er dan over van onderhandelingen tussen de VS en Iran? Want daar zei Trump eerder over, nou, dat stopt dan bij deze ook. Maar hoe zit dat daar dan nu mee?
6: Nou ja, het vertrouwen was broos, dat blijft het. Of het wantrouwen is groot, zo kun je natuurlijk ook zeggen. Iran zien we nu ook weer terugslaan. Kuwait, Bahrein liggen weer onder vuur. Plekken met Amerikaanse basis. Dus op dit moment is het echt alweer een serie van escalaties nu aan beide kanten. Trump zei er ook wel bij dat het allemaal niet lang zou duren, dat hij ook geen nieuwe oorlog wilde. Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen. Het heeft natuurlijk alles te maken met zijn angst dat hij de wereld, maar vooral ook Amerika, weer in de economische afgrond zou storten. Dat is echt waar hij bang voor is. Hogere olieprijzen heeft hij gezien eerder dit jaar tijdens de meest intense dagen van die oorlog. Op dit moment staan die olieprijzen nog altijd hoog. Zitten ze weer wat in de lift? Ja, Trump en vooral ook zijn partijgenoten de komende tijd, die moeten campagne gaan voeren voor de parlementsverkiezingen hier later dit jaar. Ja, met die verkiezingen voor de boeg wil iedereen toch vooral ook een beetje goed nieuws kunnen brengen. Een oplossing, dat zien ze hier inmiddels ook wel. Trump realiseert zich ook echt wel dat het heel moeilijk zaken doen is met dit Iran. Maar iets van stabilisatie, dat is wel waar hij nog steeds het meest op hoopt.
3: Dat vertelde correspondent Sjoerd Den Daas.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het is 6:08. In Nieuwsuur aandacht voor de A23A, ooit de grootste ijsberg ter wereld. Na een reis van 2000 kilometer is de ijsberg weggesmolten en opgegaan in de Atlantische Oceaan. Daarvoor zat hij duizenden jaren vast aan Antarctica. Eveline van der Linden, klimaatonderzoeker bij het KNMI, weet meer over de ontstaansgeschiedenis.
7: De A23A is een gigantische ijsberg. Tenminste, dat was hij. 40 jaar geleden is hij ontstaan, 1986. Mijn geboortejaar, dus voor mij ook een bijzondere moment dat hij is ontstaan.
3: En waarom de ijsberg zo speciaal was?
7: Opvallend is dat hij zo lang heeft geleefd. Hij is echt heel oud geworden. Dat is heel bijzonder, want veel ijsbergen, ze kunnen wel oud worden, maar vaak drijven ze al vrij snel naar warmere wateren waar ze dan afsmelten.
3: Wetenschappers zijn bezorgd over de snelheid waarmee ijsplaten nu afbrokkelen.
7: Als de achterliggende gletsjers op het land de zee incijpelen, dan gaat het natuurlijk wel bijdragen aan de zeespiegelstijging. En dat is ook waarom wij hier op het KNMI ook Antarctica en specifiek ook die ijsplaten nauwlettend in de gaten houden. Omdat dat eigenlijk een soort waarschuwing is. Als die ijsplaten versneld afbreken, betekent dat dat de Antarctische ijskap instabieler wordt. En dat er dus sneller zeespiegelstijging plaats kan vinden van Antarctica.
3: In Herinneringen voor het Leven ging het over dementie. In een speciale live-uitzending vertelden patiënten en hun dierbaren over de impact van de ziekte. 4 jaar geleden kreeg de 56-jarige Monique de diagnose. Eerder dit jaar werd ze opgenomen in een verzorgingshuis. Haar man Wilco vertelt hoe hij probeert Monique te blijven zien zoals ze is, los van haar ziekte.
8: Het is niet Monique die verandert, nee, de ziekte die verandert. En Monique blijft voor mij altijd hetzelfde. Maar ja, die ziekte, die loopt, Alzheimer, die loopt er tussendoor. Dat is echt een killer. En die maakt niet alleen Monique ziek, maar het hele gezin.
3: Door dementie verliest Monique steeds meer van zichzelf.
8: De echte ziekte zie je nu wel bij Monique verschijnen daar. Het is gewoon echt een rouwproces. Elke dag, elke keer, dan denk je bij eigen, jeetje mina, weer een stukje weg. Weer een stukje minder uit het leven.
3: En in Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor een bijzondere sport. De Noorse combinatie. Het is de sport van de Nederlander Sian Steenbakkers. En hij legt uit hoe het werkt.
9: De Noorse combinatie is een combinatie uit skispringen en langlaufen. En dat betekent, je hebt 1 sprong bij de wedstrijd. Spring je van de schans af. En dan worden gemeten hoe ver je springt. Dan krijg je nog punten hoe het eruit ziet. Dat wordt dan omgerekend in een tijd. En de beste springer, die loopt dan bij 0 seconden, mag die beginnen met lopen.
3: Ja, dus de beste springer, die start dus als eerste. Maar slecht nieuws voor Sian en zijn collega-sporters. De komende editie maakt de sport geen deel meer uit van de Olympische Spelen. Na 100 jaar heeft het IOC besloten de sport te schrappen. Dat nieuws kwam hard aan bij Steenbakkers, die net met de Duitse wereldtop op trainingskamp was.
9: Een schok wel een beetje. We hadden het op de ene kant ook wel verwacht, maar dan hadden we toch wel gehoopt dat het niet zo zou komen. En was toch wel erg lastig gisteravond. Want we zijn allemaal met elkaar samen op het moment op een trainingskamp. En ja, dat het dan zo gebeurt, is toch wel lastig om mee om te gaan.
3: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: 7 uur du matin van Jacqueline Tailleb was dat. Advocatenkantoren zien deel van hun werk rap verdwijnen door AI, dat schrijft het FD.
1: Ja, bedrijven zetten steeds vaker kunstmatige intelligentie in om zelf antwoorden te vinden op juridische vragen. En volgens de krant neemt daardoor de vraag naar eenvoudig juridisch werk via advocatenkantoren dan ook af. Onderzoek van een advocatenkantoor onder bedrijven liet eind vorig jaar al zien dat deze ontwikkeling op komst was. Twee derde van de respondenten voorzag toen al dat ze binnen 2 tot 3 jaar meer juridische werkzaamheden zelf zouden uitvoeren met behulp van kunstmatige intelligentie. Het gaat dan bijvoorbeeld om contractbeheer en documenten nakijken. Bedrijven proberen op deze manier natuurlijk de kosten te drukken. Defensie wil steeds minder afhankelijk worden van het buitenland, maar handelt daar niet naar. Dat zegt de directeur van de Nederlandse industrie Defensie en Veiligheid in de Telegraaf. Zo koopt het leger bijvoorbeeld scherfvesten in bij een Israëlisch bedrijf, en die vesten bevatten ook materialen uit China. Volgens de directeur zou Defensie dat soort vesten ook makkelijk in Nederland kunnen kopen. Het kabinet wil meer leunen op Nederland en Europa om minder afhankelijk te worden, maar Defensie handelt daar niet naar als het om hun eigen inkoop gaat, zegt hij tegen de krant. Het AD sprak met de mannen die in het museum Boijmans van Beuningen de beroemde pindakaasvloer ter ere van Wim T. Schippers hebben gelegd. Ze worden de pindakaasstukadoors genoemd en hebben al bijna 400 kilo pindakaas gladgestreken als eerbetoon aan de onlangs overleden kunstenaar en programmamaker. Het was nog best een klus, zeggen ze tegen de krant. Het is dik materiaal dat niet zomaar uit de pot vloept. We hebben de laatste restjes echt uit de emmers moeten pulken. Volgens mij word je daar heel misselijk van. Dat je de hele tijd boven die geur hangt. Ja. Ongelooflijk. Ik denk ook dat je jaren niet meer pindakaas op je brood
0: hebt. Nee, terwijl ik ben gek op pindakaas, maar ik moet hier ook niet aan denken.
1: Overigens, dat weten we natuurlijk. Het is een creatie van Schippers. Hij verzon ook een aantal voorwaarden. Zo moet de vloer een geometrische vorm hebben en mag de pindakaas geen stukjes bevatten. Dus, niet met stukjes noot. Die niet. En dat smeert ook niet zo makkelijk, denk ik.
0: Nee.
1: De vloer is vanaf vandaag te zien en we hebben het er straks tegen 7 ook nog over. Met een conservator van Boijmans. Hartstikke leuk. En dan een nieuwe slakkensoort die meer dan 10 jaar geleden in Finland en in Nederland werd ontdekt, dat kan dus, heeft nu eindelijk een naam gekregen, schrijft Trouw. Onderzoekers hebben het minuscule slakje bestempeld als een nieuwe soort en het heet de pelgrimspeldhoorn. Het is bijzonder dat een nieuwe diersoort in Nederland wordt ontdekt. Volgens een collectiebeheerder van Naturalis wist hij gelijk dat het om een onontdekte soort ging toen hij het diertje zag in Hoogvliet, waar een uniek gebied is onder invloed van eb en vloed. Het dier is pelgrimspeldhoorn gaan heten, omdat het waarschijnlijk via baggerschepen hier naartoe is gereisd, dus veel reizen, pelgrim, en omdat hij zo dun is als een speld.
0: Tim Schaap is vanochtend bij ons bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Goedemorgen, Tim.
2: Hey, goedemorgen, Marco. Ja, helaas hier en daar toch al wat iets van file. Met name door die wegwerkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Gorkum is de weg helemaal dicht. En daarom nu een file voor die afsluiting. Vanaf Nieuwendijk 10 minuten. En mensen rijden ook weer vroeg om. En dat gebeurt op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 9 kilometer en ongeveer een kwartier.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten en brassbands. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag begint de 20e editie. In de komende weken zijn meer dan 250 orkesten uit de hele wereld live te bewonderen daar. De laatste puntjes werden gisteravond op de i gezet. En verslaggever Mark Robin Visser was erbij.
4: De laatste repetities zijn gaande in Kerkrade. Dit is de jeugdbrassband met jongeren tussen de 16 en de 27 jaar. En ze komen uit 7 verschillende landen.
5: Hallo, I'm Amy, I'm 23, I'm from Scotland and I play the cornet.
4: Ze speelt de cornet en ze komt uit Schotland.
5: It's amazing, it's great to meet so many new people and play such great music together.
6: Hallo, ik ben Olivia, ik ben 15 jaar, ik kom uit Antwerpen en ik speel cornet en ik zit nu ongeveer in mijn 8e jaar.
7: Hallo, ik ben Anke, ik ben 23 jaar, ik kom ook uit Antwerpen en ik speel de althoorn.
4: Nou, hoe is het met jullie?
7: Ja, super hè, we zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier. En, de sfeer...
4: Gaat het allemaal in het Engels?
7: Ja, klopt, het is een wereldjeugdbrassband, maar het zijn vooral Europeanen momenteel.
4: Oh ja?
6: Ja, maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen en je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
8: All right, out. So we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap.
9: Dirigent is Erik Jansen. Erik, hoe is het nou om zo'n gemengde groep hier voor je te hebben?
10: Ja, eigenlijk helemaal fantastisch. In het begin kijken ze elkaar een beetje aan en dan moet het een beetje aan elkaar wennen.
9: Ze komen uit 7 verschillende landen.
10: Ja, Litouwen, België, Duitsland, Noorwegen, overal vandaan. Ze zijn al behoorlijk aan elkaar gewend nu, 3 dagen later.
9: Merk je iets van verschil in muzikale ontwikkeling per land?
10: Nou, als je in Europa kijkt, dan zie je sommige landen die erg van cultuur houden. In Zwitserland is muziekonderwijs fantastisch en daar is dat ook belangrijk. In Oostenrijk, daar zegt de minister van Cultuur van Ober-Oostenrijk, elke euro die ik uitgeef aan cultuur, dat bespaart de maatschappij op den duur 5 euro. Dus het is een misdaad om op kunst en op cultuur te bezuinigen. Alleen in Nederland, ja, ik hoef dat geloof ik niet uit te leggen, dat het cultuurbeleid in Nederland niet overhoudt. Er is echt veel afbraak geweest. En dat merk je ook op de conservatoria. Ook met de opleidingen. Maar ja, we zijn gelukkig met deze mensen die hier echt een topweek hebben. En met elkaar verbinden. Ja. En je gunt Nederland eigenlijk ook een beter cultuurklimaat.
8: 1, 2 en...
9: Ik ga er maar even bij zitten, want het zijn meer dan 250 orkesten die hier zijn. Uit 31 landen. Van alle continenten zo'n beetje. En het duurt 4 weken. De directeur is Bart van der Rood. Bart, hoe moet je dat aanpakken als argeloze bezoeker?
11: Het is hetzelfde als een olifant opeten, beetje bij beetje. Nee, het is inderdaad een enorme opdracht om die allemaal naar hier te krijgen. Om je op een goede manier op het podium te zetten. Vandaar ook die 4 weken. Maar het is uiteraard ook een van de leukste klussen ter wereld om te mogen doen. Want ja, er is gewoon geen vergelijk met dit festival. Dit is de Olympische Spelen van de blaasmuziek. Dat kan ik je wel meegeven. Als je in Nederland, spreken we vaak over het WMC. In het buitenland zit Going to Kerkrade. Het is echt wel een dingetje. Dit is echt een plek waar je als band wil bij zijn. Het is ook heel erg gek als je hier rondloopt. Dit is zo'n leuk, gezellig dorp, stad. Maar geen Amsterdam of zo. En toch, uitgerekend hier, heb je dit 20.000 muzikanten, 300.000 bezoekers. Dat kom je dan hier tegen, ja. Fantastisch.

0: Een reportage van Mark Robin Visser was dat. En het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, dat duurt tot en met het eerste weekend van augustus. Nu de sprinters in de Tour de France hun eerste kans hebben gehad, is het vandaag weer tijd voor de klimmers. Een etappe van 186 kilometer staat op het programma, met in de laatste 50 kilometer een bekende berg, de Col de Tourmalet. En die stond vandaag al vol met fans, dat zag verslaggever Jan Kees van de Kun.
1: Het is file rijden naar boven op de Tourmalet. Camper voor camper schuiven ze naar boven op zoek naar een plekje. En volgens mij zijn jullie daarin geslaagd.
2: Ja, zeker. Ja, het was zoeken, maar we hebben snel raken geschoten.
1: Jullie zijn echte wielerliefhebbers dus.
3: Ja, jawel, ja.
1: Ja, jawel. Heb je een favoriet?
3: Natuurlijk Mathieu van der Poel gewoon.
1: Mathieu van der Poel gewoon natuurlijk. Ja, die gaat hier morgen ook voorbij komen. Ja. En dan hoop je hem al te herkennen. Zo, hij komt straks of morgen die bocht uit. En dan wat, ga je dan nog iets roepen?
3: Ja, gewoon allez, allez, allez. Dat doen we altijd.
4: En go Mathieu, hè, die. Ja. We schreeuwen ze naar voren, daar zijn we voor.
1: Ja, maar dat is allemaal morgen. Het is nu vooral kijken naar één grote optocht die voorbij trekt.
4: Ja, maar dit is hartstikke leuk. Die sfeer en al die auto's en die kinderen zoeken contact met iedereen. En die zwaaien allemaal enthousiast, dat is hartstikke leuk.
1: Vertel eens eventjes, jullie staan hier dus al wat langer. En er moest vandaag gedoucht worden. En wat heb je toen gedaan?
3: Nou, we zijn daar bij het beekje naar boven geklommen en bij de waterval gaan douchen.
1: Je hebt gedoucht onder een waterval?
3: Ja.
1: Oh, kijk, daar is het bewijs. Maar wacht even, ik dacht een watervalletje, maar dit is een enorme waterval.
3: Het is heel groot. En we hadden ook nog andere, er waren kleine en er waren ook nog hele grote. Dus dat was echt heel vet, ja.
1: En hebben jullie al meer Nederlanders gezien hier?
5: Niet heel veel, maar wel een paar.
4: Ja, af en toe komt er wel eens een voorbij fietsen. Die ziet al het oranje en die zegt dan hallo, hoi en dat wel. Maar niet zo heel veel Nederlanders. Veel Spanjaarden, maar we zitten natuurlijk dicht bij Spanje. Hè? Dus dat is wel interessant voor hun natuurlijk. En verder denk ik veel Fransen.
1: Dat betekent dat de aanmoedigingen voor de Nederlanders wel een beetje van jullie moeten komen.
4: We gaan ons best doen.
1: Allee! Het is waar, Fransen en Spanjaarden domineren de berg. Verder een internationaal gezelschap. Vlaggen zien we van natuurlijk Belgen, Slovenen, Denen, Ieren, Tsjechen, Britten. En al die mensen moeten zich zien te vermaken op de berg. Er zijn er een aantal die de fiets hebben meegenomen om die top zelf te bedwingen. Er worden nog heel wat spelletjes gespeeld, van schaken tot het gooien van pittenzakken. Natuurlijk wordt de etappe gekeken. En, oh ja, dat hoort er ook bij. Er worden heel wat drankjes gedronken. Where do you sleep?
6: Maybe in the car, maybe everywhere. Maybe no sleep.
7: In the mountain, here.
1: Ja, dat krijg je als je alleen bier bij je hebt, maar geen camper en ook geen tentjes. Dan zal je buiten moeten slapen. Een mooi verhaal voor deze jongens, dat wel, maar ik denk ook wel wat koud, want het waait behoorlijk op de Tourmalet. Het is echt een heel stuk frisser natuurlijk dan beneden in het dal. Dus voor de coureurs is dat misschien toch ook wel goed nieuws. Na al die warme dagen, morgen gaat het bovenop een stukje koeler worden.
0: Ja, en morgen, dat is dan weer vandaag natuurlijk. Een reportage van Jan Kees van de Kun was dat. Ja, soms kom je tijdens het eindeloos scrollen op sociale media toch leuke dingen tegen. Op Penelope Road in Atlanta in de VS. Er wonen een paar jongens, die huren daar een huis en die maken samen waanzinnig goede muziek. Na een cover van Olivia Dean's Man I Need gingen ze volop rond. En dit is van henzelf, Penelope Road met So It Goes.

0: NPO Radio 1.
1: Het is iets voor 6:30, de hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran eerder vannacht. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Ook in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. Een 39-jarige uit Dordrecht is opgepakt vanwege drugsmokkel via een partij bananen. De drugs werden vorig jaar gevonden bij supermarkten in onder meer Den Bosch. Bij een huiszoeking werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. En wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is gistermiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. En daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
1: Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
3: Ja, de spits is helaas al vroeg begonnen. We zitten nu al rond de 80 kilometer. Wel vooral korte files van maximaal een kwartier. En die langste file staat op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer en dus een kwartiertje extra. Verder wegwerkzaamheden ook op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. De weg is dicht vanaf Gorkum. Vanaf Nieuwendijk nu 5 kilometer en 10 minuten vertraging voordat men aan de omrijroute kan beginnen. En over die omrijroute gesproken, richting Utrecht file op de A2 tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten.
1: Bouwen op het diepste punt van Nederland, is dat wel verstandig? In de Zuidplaspolder bij Gouda denken ze van wel. Waarom, hoort u zo.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Gebouwd wordt er nog niet, maar veel voeten in de aarde had het al wel. De bouwplannen bij het diepste punt van Nederland in de Zuidplaspolder bij Gouda. Het dorp Korte Landen. De plannen van de gemeente hadden volgens het Hoogheemraadschap zulke grote gebreken dat er protest werd aangetekend bij de Raad van State. Maar gisteravond heeft het algemeen bestuur van dat Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard na een stemming besloten het protest in te trekken. Karijn de Jong, procesmanager bij het Hoogheemraadschap, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Betekent dit dat de schop de grond in kan, de bouw kan beginnen?
0: Dat nog niet, maar het is wel een hele belangrijke stap in de richting van de uitvoering.
1: Ja, en als we het hebben over uitvoering, hè, wat staat er te gebeuren daar in die Zuidplaspolder?
0: Er wordt een heel nieuw dorp gebouwd in de diepste polder van Nederland. Er zijn 8000 woningen voorzien, 2 bedrijventerreinen, maar ook een energielandschap met zonnepanelen en ook bos en natuur. En dat wordt gebouwd op een heel lastige plek. Niet alleen een diepe polder, maar ook een plek met een complex water- en bodemsysteem.
1: Ja, en diep, dat is, ik las, ruim 6 meter onder NAP, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, dus dat is dieper dan ooit in Nederland.
0: Ja, en er zal dus ook echt een set aan extra maatregelen genomen moeten worden om hier verantwoord, duurzaam, maar ook klimaatadaptief te bouwen.
1: Ja.
0: En een deel daarvan, van die maatregelen, betekent ook het ophogen van het gebied.
1: Waar zat nou het bezwaar van u, van het Hoogheemraadschap? Waarom tekende u eerder protest aan?
0: Het bestemmingsplan dat werd aangenomen door de gemeenteraad van Zuidplas hield onvoldoende rekening met de voorwaarden van het waterschap. En ons standpunt is altijd heel helder geweest. Je kan hier bouwen, maar er is wel extra inzet nodig, extra maatregelen nodig om dat verantwoord te doen.
1: Ja, wat zijn dan die voorwaarden die u stelde?
0: Nou, net als alle polders is ook deze polder heel kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. En denk dan vooral aan wateroverlast, bijvoorbeeld door zo'n piekbui als in Limburg. Maar ook hitte, droogte en mogelijke overstromingen. Dus onze maatregelen zagen in de breedte toe op het borgen van een robuust watersysteem, zoals wij dat noemen.
1: Want we spraken eerder deze week ook met klimaat- en waterexperts die zeggen, ja, moet je dit eigenlijk willen, bouwen op zo'n diep punt als het klimaat verandert? Maar u zegt, daar kun je dus tegen wapenen. Wat moet je dan doen?
0: Nou ja, die zorgen die delen wij. En dat is natuurlijk ook de reden waarom we vanaf het begin hebben gezegd, je kan hier bouwen, maar er zijn extra maatregelen nodig.
1: Wat zijn dat voor maatregelen?
0: Nou, bijvoorbeeld het ophogen van het gebied, het zorgen voor voldoende waterberging, dat op het moment dat er periode van droogte is, dat je dat goed kunt opvangen, flexibele waterpeil. Het is een heel palet aan maatregelen. En een van onze grote zorgen in deze polder is ook de waterkwaliteit. Dus we hebben ook met elkaar echt heel goed nagedacht hoe we ervoor kunnen zorgen, ook in de toekomst, dat daar een helder en plantenrijk watersysteem kan worden aangelegd.
1: Ja, en betekent dit eigenlijk ook nog iets voor het soort huizen dat er komt? Staan daar straks gewoon normale huizen in dat dorp Kortelanden, of moet daar ook iets aangepast aan worden?
0: En wat bedoelt je met normale huizen?
1: Nou, huizen die bijvoorbeeld mee kunnen deinen op water. Ik weet niet of daar ook iets aan veranderd moet worden. Omdat je op zo'n diep punt bouwt, moeten huizen anders gefundeerd worden? Zitten daar andere dingen aan?
0: Ja, ik heb inderdaad begrepen, ook in de uitzending van u eerder deze week, dat er experts zijn geweest die hebben gesuggereerd om bijvoorbeeld ook drijvende woningen te bouwen. En dat is best lastig op deze diepe polder. Daar heeft de gemeente ook onderzoek naar laten doen. Dat betekent ook dat je echt het waterpeil substantieel moet opzetten. Ja. Om ervoor te zorgen dat je voldoende ruimte hebt voor die huizen om mee te bewegen.
1: Ja.
0: Dus dat is niet wat er gaat gebeuren op deze plek.
1: Nee, het klinkt wel als een enorm complexe plek om te bouwen, als je het zo allemaal bij elkaar optelt.
0: Ja, dat is het ook. En ik denk dat het ook echt, we hebben als waterschap echt, en daar zat misschien denk ik ook wel een groot verschil van inzicht met de gemeente. We hebben gezegd, nou, een dorp bouw je niet voor 1 generatie. Je moet hier echt ver vooruit kijken. En het klimaat om ons heen verandert heel snel. Dus zorg nou voor dat voor de komende 100, 120 jaar de maatregelen worden genomen, waardoor ook toekomstige bewoners daar veilig kunnen wonen en recreëren.
1: Ja.
0: En voor de gemeente was dat best een lastige puzzel, want ze hebben natuurlijk ook andere belangen om rekening mee te houden. En dat moet allemaal ook natuurlijk passen in het financiële kader. En daar kwamen we elkaar tegen in. Daar werd het lastig in het gesprek.
1: Ja, de gemeente hoopt natuurlijk gewoon snel op meer woningen. Want iedereen staat te springen om woningen. Wat zijn nou tot slot de beren op de weg nog voordat er gebouwd kan worden?
0: Er is nog verdere uitwerking nodig. Dus we hebben nu een hele belangrijke stap gezet. Er ligt een waterhuishoudkundig plan. Dat zal ook worden geborgd in het bestemmingsplan van de gemeente Zuidplas. Maar er zijn echt deelgebieden die nog verder moeten uitgewerkt worden. Dus we gaan met elkaar nog verder die uitwerking realiseren. En dan wordt er gefaseerd gebouwd. Dus dan beginnen ze met een eerste uitvoering in het dorp en de watertuinen. En vervolgens worden de andere deelgebieden verder ontwikkeld.
1: Ja, dan hebben we het over een paar jaar, denk ik, hè?
0: Nou ja, kijk, de doorlooptijd voor dit soort grote bouwopgaven is 20, 25 jaar. Dus alles bij elkaar duurt het echt een hele tijd voordat deze hele opgave is gerealiseerd. Ja. Maar het wordt gefaseerd eigenlijk.
1: Het duurt nog even voor korte landen er is. Dank voor dit gesprek. Rijn de Jong van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.
14: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jm@nos.nl.
14: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Het is een probleem dat ook in ons land speelt. Er zijn steeds meer ouderen en steeds minder mensen om voor hen te zorgen. In Japan komen ze in de zorg de komende jaren een 500.000 werknemers tekort. En daarom kijken veel zorginstellingen naar AI. Correspondent Anoma van der Veren zoekt uit in hoeverre deze technologie echt mensen kan vervangen.
16: We stappen nu de lift uit. Ik ben op bezoek bij Branshio Kuramai, een verzorgingstehuis in het centrum van Tokio. Ik moet ook even mijn schoen uitdoen. Oh. Ik zie al een groep ouderen zitten met de televisie aan. Shimio Nasse is hoofdverpleger hier. Hij laat me zijn telefoon zien. Elke medewerker heeft een iPhone bij zich, zoals deze hier. En daarmee kunnen ze de 30 kamers op deze verdieping controleren. Als iemand opstaat of uit bed komt, gaat er een alarm af en kan het personeel via de telefoon kijken wat er aan de hand is. Het systeem heet LiveLens, vertelt hij aan me. Een combinatie van allemaal sensoren en camera's die ook aan de plafonds hangen. Het is de bedoeling dat ze met behulp van AI de werklast van de verplegers die hier aan het rondlopen zijn verlichten. En dit soort systemen moeten in Japan steeds meer het antwoord bieden op een probleem dat behoorlijk nijpend aan het worden is. Er komen steeds meer ouderen, maar er zijn steeds minder mensen om voor ze te zorgen. We lopen naar een van de kamers toe, door de gang heen, de deur open. Hele simpele kamer. Boven de televisie hangt dus die AI-camera. Het ziet een beetje uit als een, ja, als een bruine tegel met wat tintjes erop en dan een kleine zwarte lens in het midden. Nasse vertelt me dat het systeem mensen helpt om met minder stress te werken. Nu kunnen ze daadwerkelijk een lunchpauze nemen, want ze kunnen gewoon op hun telefoon checken, nou ja, of de bewoner oké is. Maar of hij er heel veel vertrouwen in heeft? Een camera kan zien dat iemand beweegt. Een sensor kan meten of iemand slaapt, op zijn matras ligt. Maar ja, het blijven machines, hè. Dus de luiers verschonen, mensen in bad tillen, uit het bed krijgen. Of als er iets misgaat met de bewoners, uiteindelijk is het toch een van ons die moet gaan kijken.
1: Een reportage van correspondent Anoma van der Veren. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op na signalen over een onveilige werkcultuur. Dat meldt het AD in 1 Vandaag.
2: Ja, dat daar ook al blijkbaar. Die concludeert tenminste het AD in 1 Vandaag dat na onderzoek dat er onder verzekeringsartsen in opleiding uit de regio Amsterdam sprake is van een onveilige werkcultuur en veel te hoge werkdruk. De artsen probeerden dat in eerste instantie intern aan te kaarten, maar dat leverde weinig op, zo bleek. 1 Vandaag sprak met een grote groep basisartsen die bij het UWV in de regio Amsterdam Amsterdam werken en had inzage in documenten die hun verhaal over die angstcultuur ook bevestigen. De opleiding stop nu is een probleem voor het UWV, want die heeft de nieuwe artsen juist hard nodig. De Rijksoverheid maakte volop gebruik van uitzendkrachten die minder betaald kregen dan gewone werknemers. Ook nadat de rechter oordeelde dat dit niet mag. Dat meldt Follow the Money. Tussen 2019 en 2025 gaven ministeries van de Rijksoverheid ruim 1,5 miljard euro uit aan uitzendpersoneel. Volgens Europese wetten horen uitzendkrachten hetzelfde te verdienen als gewone werknemers. Toch werd in Nederland een uitzend-cao afgesloten waarin het niet zo was. Zo kregen uitzendkrachten gemiddeld zo'n 13% minder betaald dan werknemers, ook bij de overheid. En dat is best wel een groot verschil natuurlijk. Uitzendkrachten kunnen zelf of via de vakbond hun gemiste inkomsten nu opeisen. Het wordt geleidelijk aan weer een beetje warmer, dus hebben airco-monteurs het druk. Ze krijgen ook steeds vaker te maken met buren die onderling ruzie krijgen over het plaatsen van zo'n airco. Want mensen zijn bang voor geluidsoverlast. Vooral natuurlijk als zo'n koelsysteem op het balkon geplaatst wordt. Dat heb je ook wel eens als je in een hotel bent en dan heb je allemaal die dingen buiten die ruisen. Maar dat gaat. Het is wel fijn dat het koel is binnen, maar die herrie, dat kan ik me iets bij voorstellen. Dat zegt ook deze monteur tegen Hart van Nederland.
15: Dan komt de buurvrouw al een beetje over de schutting kijken van wat gaat hier gebeuren. Vaak is het dan de vacuümpomp die bijvoorbeeld nog staat te draaien. En dan zijn mensen al gelijk bang van, dit wordt geluid. Want ik slaap hiernaast. Dan zeggen we ook altijd, mevrouw, wacht nog even tot we klaar zijn. U hoort helemaal niks, want ze zijn echt heel stil.
2: Kijk, het valt uiteindelijk vaak wel mee, dus blijkbaar. Er zijn ook hele stille airco's. Toch klagen ook veel buren over zichtoverlast. Dat is al een probleem. Ze vinden de installaties, het zijn van die witte dozen natuurlijk, niet echt mooi. Nee. Ze vinden dat het de buurt lelijker maakt. Maar
17: mooi is echt anders.
2: Mooi is anders, maar het is ook wel lekker natuurlijk. Ja. En dan, liefhebbers van bijzondere planten moeten de komende dagen een bezoekje aan Diergaarde Blijdorp plannen. Vindt nu.nl, we voelen hem al aankomen. Er staat sinds kort de reuzenpenisplant in bloei. Ik heb het gevoel dat die elke maand in bloei staat, maar dat zal wel aan mij liggen.
17: Je hoort er elke week wel eentje in bloei.
2: Bijna wel, hè? Het duurt maar 2 tot 3 dagen, dus ik snap inderdaad dat nu.nl dat zegt. Dan moet je echt nu snel heen gaan. De dierentuin noemt het een uitzonderlijke botanische gebeurtenis. Dat doen ze natuurlijk altijd om heel veel mensen te trekken. Vorige keer dat de plant in bloei stond, was 3 jaar geleden, toch? Maar de keer daarvoor was in 1963, jemig. Het kan dus zomaar zijn dat de bloei weer decennia stil gaat liggen. Diergaarde Blijdorp verwacht veel bezoekers en komt voor hen ook met een waarschuwing. Die kennen we allemaal inmiddels. De plant heeft een kenmerkende vieze geur. Ze ruikt naar rottend vlees, maar dat is allemaal bedoeld ergens voor, namelijk om insecten aan te trekken.
17: Tim Schaap bij de ANWB, hoe stopt de weg?
3: Het wordt langzaamaan drukker en drukker. We zitten nu rond de 130 kilometer ter indicatie. Wat het meest opvalt is de N35, de weg tussen Almelo en Zwolle. Bij de Salland-Twente-tunnel is de weg in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk.
18: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
19: Op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.

0: I Don't Feel Like Dancing van de Scissor Sisters. De Pindakaasvloer, een kunstwerk van Wim T. Schippers, is vanaf vandaag te zien in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Als eerbetoon aan de vorige maand overleden kunstenaar en tv-maker. En ja, pindakaasvloer, dat is precies wat het is, een vloer van pindakaas. Schippers legde het concept een paar jaar geleden al eens uit aan bezoekers.
1: Omdat ik het een leuk idee vond. Ik dacht ineens, dat is leuk om pindakaas op de vloer te smeren. Meer is het eigenlijk niet. En het is wel leuk om dan te zien dat het wel gebeurt ook. Dat is prachtig. Dat je denkt, zoiets geks. Om het mooie ervan, om het interessante ervan, om het te verbazen over die vloer. Kijken naar iets wat eigenlijk heel gewoon is.
0: Conservator educatie bij Boijmans van Beuningen, Manus Groene. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u kocht dit werk in 2010 aan, begreep ik. Dus het was bij u in het museum. Wisten jullie meteen na zijn overlijden dat de pindakaasvloer opnieuw geplaatst moest worden?
2: Ja, voor eerbetoon was het eigenlijk het meest passende werk. Want het is toch een van zijn meest bijzondere werken. En ook een soort grote publieksfavoriet geworden. Dus er was wel vrij snel duidelijk dat die eigenlijk weer getoond zou moeten worden. Ja,
0: ja. Wat zegt dit werk over Wim T. Schippers?
2: Ja, het is een soort boefje, hoe oud hij ook was, die altijd gewoon tegen allerlei gevestigde ideeën is gaan schoppen en een beetje gaan duwen tegen allerlei instituten. Op televisie en in het theater, maar ook zeker in het museum. Door eigenlijk hele grappige, absurde kunstwerken te maken. En de pindakaasvloer is daar een heel goed voorbeeld van, want het is in feite precies wat het is. Het is een vloer volledig belekt met pindakaas. Heel absurd en heel grappig en tegelijkertijd een heel goed kunstwerk.
0: Ja, en nu kocht u dat aan, hè, als museum. Wat ligt er dan eigenlijk in het depot?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, mensen vragen wel eens of er dan allemaal emmertjes met pindakaas klaarstaan, maar dat is het niet. Nee, het is een conceptueel kunstwerk. Dus het museum heeft in feite de instructies gekocht en het recht om het opnieuw uit te voeren. Ja, en die instructies die kunnen eigenlijk net elke keer met net een andere invulling weer uitgevoerd worden. Dus
0: wat zijn dat dan voor instructies? Waar moet u zich aan houden als museum?
2: Ja, nou, bijvoorbeeld, het moet een geometrische vorm zijn. Dus dit keer is het een zeshoek geworden. De vorige keer dat hij tentoongesteld was, was het een hele grote rechthoek. Op een bepaalde manier moet die pindakaas uitgesmeerd worden. Zonder al te veel handschrift. Het moet een bepaald soort pindakaas zijn. Zonder stukjes noot bijvoorbeeld. Dus dat soort instructies staan erbij. En op zijn Wim T. Schippers is de allerlaatste instructies. Als u over al deze instructies een andere mening heeft, dan is dat ook prima.

0: Dus dat soort instructies staan erbij. En op zijn Wim ten Schippers is de allerlaatste instructies. Als u over al deze instructies een andere mening heeft, dan is dat ook prima. Maar wij doen het toch netjes volgens de instructies.
1: U heeft zich er toch aan gehouden. Maar het is nog best een werkje, ja, kan ik me voorstellen, voordat dat dan mooi in het museum ligt.
0: Ja, zeker. Dat is elke keer afhankelijk van het formaat. Maar dit keer zijn er collega's zijn, een uur of 7, 8 zijn ze mee bezig geweest om toch in dit geval 390 kilo aan pindakaas heel netjes en professioneel over de vloer uit te smeren. Ja. Dus dat is weer gelukt.
1: Die werden in de krant, hoorden we net, pindakaas stucadoors genoemd. Dat is wel een toepasselijke naam, denk ik. Hè?
0: Ja, net met grote rollers en troffels en alles wat een stucador gebruikt. Dan is dat heel keurig weer geïnstalleerd. Ja.
1: Nou is die pindakaasvloer in 2011 ook al een keer tentoongesteld. U zei het al bij jullie. Hè? Wat doet dat met het publiek? Wat deed dat destijds met het publiek?
0: Ja, het wisselt. Wat eigenlijk hartstikke betekent dat het een goed kunstwerk is. Sommige mensen vinden het helemaal niks. En de vraag, is dit nou kunst, komt vaak op. Maar ja, dat is precies de soort vraag waar Wim ten Schippers in zit te prikken. Mm-hmm. Maar heel veel mensen hebben het ook wel echt omarmd als een soort, inmiddels als echt een publiekslieveling en als een fantastisch iets. Het is ook gewoon heel grappig. We hebben indertijd ook de mogelijkheid geboden dat mensen een vraag konden stellen aan Wim ten Schippers via een filmpje. En die filmpjes zitten nu ook weer in de tentoonstelling. En Wim ter Schippers heeft daar toen ook steeds antwoord op gegeven. En ja, het is heel leuk om gewoon te zien welke vragen mensen hebben en hoe verschrikkelijk absurd Wim ter Schippers daar dan antwoord op geeft.
1: Ja, heeft u een voorbeeld?
0: Bijvoorbeeld de hele goede vraag. Waarom een pindakaasvloer? Waarom niet van jam? En dan is het antwoord bijvoorbeeld, omdat er dan geen pindakaasvloer meer zou zijn. Dus dat is een heel scherp antwoord.
1: Zo is het ook alweer. Tot en met begin september is het te zien bij jullie. Wat gebeurt er daarna met die kilo's aan pindakaas eigenlijk?
0: Ja, tot 6 september inderdaad. We zijn nog in gesprek met allerlei organisaties om te kijken of we daar een leuke plek voor kunnen vinden. Maar als iemand interesse heeft in een tweedehands pindakaasvloer in de woonkamer, dan mag je ook even contact opnemen.
1: Lijkt me hoogst onpraktisch. Het plakt een beetje, maar goed. Die kunnen contact opnemen met het Museum Boijmans van Beuningen, waar die pindakaasvloer dus tot september te zien is. Dank voor dit gesprek, Manus Groene.
0: Yes, hele goede dag. Dag.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Ik heb moeite met small talk houden.
3: Hoe voer je een gesprekje over niks?
4: Ditjes en datjes praten, ik vind het verschrikkelijk. Kan dat niet?
2: Verdieping bij het nieuws.
5: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman.
6: We zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is Nederlands elftal.
5: Doe normaal.
7: Een coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer. Is niet veel.
2: Elke dag een factcheck.
8: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Fictie.
3: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
3: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
12: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
17: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlem.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Marco Geitenbeek.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen. Iraanse aanvallen na nieuwe bombardementen van de VS en dreigementen van president Trump. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
4: Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door die zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top in Turkije. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Eén persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal huisjes aan weerszijden werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 uur onder controle. Meerdere brandweerauto's zijn ingezet. Hoe de brand bij Wijk aan Zee kon ontstaan is nog niet bekend. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of door een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en in Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. De politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. Dat meldt nu.nl. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zich zo toegang verschafte tot interne systemen van Odido. Volgens de politie sprak deze persoon Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de oplichter onbekend blijft. Bij de hack kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. Ik denk dat het gisteren was. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moest de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achteraan staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
5: Het is al vroeg druk onderweg. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Een paar plekken die echt opvallen. Allereerst A15 Nijmegen-Gorkum. Bij afrit Tiel staat een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht en vanaf ochtend is de vertraging al 20 minuten. Verder een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk op de A16. Als je onderweg bent vanuit Breda richting Rotterdam, hou dan rekening met file vanaf Zwijndrecht. Momenteel 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Op de A59 dan nog drukte richting Den Bosch. Bij Den Bosch-Maaspoort ook een ongeluk. Vanaf Nieuwkuik ongeveer 10 minuten vertraging. En tot slot de langste file van het land op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Hintham en Waardenburg 15 kilometer en 30 minuten. Deels dagelijkse drukte en deels door de werkzaamheden op de A27.
3: Amerika valt Iran aan op de laatste dag van de begrafenis van Khamenei. Ik spreek zo onze correspondent.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
8: vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Van een staakt het vuren lijkt geen sprake meer. De oorlog tussen de VS en Iran is terug. En dat op de laatste dag van de begrafenis van Ayatollah Khamenei, de hoogste leider van Iran. Hij werd 4 maanden geleden gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval. En de begrafenis werd juist nu gehouden omdat het rustig zou zijn met dat staakt het vuren. Maar na de aanvallen van vannacht lijkt daar weinig meer van over. Daisy Moore, correspondent in het Midden-Oosten. Ja, Trump die zegt de deal is voorbij. Zeggen ze dat in Iran ook? De deal is er niet meer?
8: Nog niet in zoveel woorden. Je hoort Iraanse politici, zoals de minister van Buitenlandse Zaken, benadrukken hoe belangrijk de diplomatieke route is, dat praten de enige manier is. Maar ook teksten als, als Amerika ons aanvalt, slaan we hard terug. En iedereen wist natuurlijk, deze overeenkomst was niet erg stevig. En veel Iraanse hardliners waren er sowieso vanaf het begin helemaal geen voorstander van. Dus van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
7: Ja, en wat is de schade van de Amerikaanse aanval in Iran?
8: Ja, het is heel moeilijk hè, om een goed beeld te krijgen ervan. Maar we horen dat het zou gaan om 90 militaire doelen op verschillende plekken. Niet alleen in het zuiden aan de kust, hè, aan die straat van Hormuz, maar ook op noordelijker plekken. We horen via de Iraanse media dat op sommige plekken de stroom is uitgevallen. En dat er ook op verschillende plekken bruggen zijn geraakt. Over slachtoffers weten we vrij weinig. Behalve dan dat we het afgelopen uur hebben gehoord over 3 doden in de stad Ahvaz. Dat is een belangrijke oliestad. Iran heeft ook alweer gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Kuwait en in Bahrein, waar de sirenes afgaan. En ze zeggen dat ze dat zullen uitbreiden naar andere plekken in de regio als de Amerikaanse aanvallen aanhouden.
7: Ja, die Amerikaanse aanvallen die zijn er dus tijdens de begrafenis van Khamenei. Wat kan je zeggen over de timing van die aanvallen?
8: Ja, dat is natuurlijk zeer opvallend, omdat het juist nu gehouden kon worden, vonden ze in Iran, omdat het dan rustig zou zijn. Dit is de laatste dag van een weeklange begrafenismarathon die in Iran gepresenteerd is als de begrafenis van de eeuw. De eerste dagen met ceremonies, met miljoenen mensen in Teheran, daarna de heilige stad Qom, een uitstapje naar Irak, want ook Sjiïten in de rest van de regio konden hem eren. En nu vandaag dan het hoogtepunt in Mashhad, waar hij dan geboren is. Het was natuurlijk geen verrassing dat er een reactie zou komen na de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz eerder deze week. Ik weet niet of ze dit verwacht hadden op deze belangrijke dag. Hoewel het natuurlijk ook wel weer bevestigt wat ze altijd zeggen en benadrukken. En wat ook door de menigte op straat tijdens die begrafenisceremonies gescandeerd wordt. De grote vijand Amerika, de grote vijand Israël. Dus dat hoor je nu ook wel terugkomen. En ja, nou ja, dat speelt zich dus ook af.
7: Ja, die begrafenis die duurt een week. Hè. Wat is het idee daarvan?
8: Ja, een enorm evenement, begrafenis van de eeuw met internationale gasten, waarbij het regime eenheid en kracht wil uitstralen. Ze willen laten zien dat ze de oorlog overleefd hebben als regime, dat ze sterk staan, hoewel er natuurlijk onder de oppervlakte ook van alles borrelt. We zien bijvoorbeeld dat zijn zoon, de opvolger Mojtaba, zich niet heeft laten zien de afgelopen dagen. Veel speculatie natuurlijk over zijn gezondheid en zijn toestand. Want het is natuurlijk op zich normaal om een nieuwe opperste leider op zo'n moment ook te laten zien in deze situatie. Maar dat is dus niet gebeurd.
7: Nee, maar ze willen dus laten zien hoe verenigd Iran is, maar dat is natuurlijk niet. Niet iedereen staat er zo in. Niet iedereen hangt Iran zo aan. Want er zijn nog steeds mensen tegen het regime ook. Hè?
8: Absoluut. Alleen krijg je die niet te zien en te horen. Er zijn best wel wat internationale journalisten toegelaten voor een paar dagen om die begrafenis te laten zien. Ze worden streng gecontroleerd. Dus dat tegengeluid, dat krijg je niet te horen. Betrouwbare statistieken over de steun voor het regime zijn er natuurlijk niet in Iran. Maar we weten, er zijn heel veel Iraniërs die hun huidige leiders liever kwijt dan rijk zijn. En ik heb wat voiceberichten ontvangen van verschillende mensen in Iran die er heel anders in staan, helemaal niet naar die begrafenis zijn geweest, die hun best doen dit alles te vermijden, zoals deze vrouw uit Teheran bijvoorbeeld.
9: ما تعطیلات یک هفته‌ای رو همراه چند تا از دوستان بسیار خوبمون اومدیم شمال کلاردش مسافرت از هوای بسیار خوب اینجا.
8: Wij hebben er een lang weekend buiten de stad van gemaakt, zegt zij. Wij zijn op vakantie gegaan. Het is heerlijk weer, de natuur is prachtig. En zo'n begrafenis, daar gaan wij absoluut niet naartoe, vertelt ze verder. Dus zij is bijvoorbeeld totaal niet rouwig om zijn dood.
7: Nee, je sprak dus met mensen in Iran. Wat vertellen ze nog meer over hoe het daar nu is?
8: Ja, hoe beklemmend alles is en hoe machteloos veel mensen zich voelen dat de oorlog zo weinig heeft opgeleverd, de onzekerheid, dat ze alles maar van dag tot dag nemen, omdat ze natuurlijk niet weten hoe dit verder gaat, wat ze te wachten staat, dat je echt niks kan plannen omdat het toch weer anders loopt en hoe slecht de economie is. Dat horen we natuurlijk al heel lang, hè, die slechte Iraanse economie, maar dat het nu nog weer veel slechter is, hoe veel minder dingen ze zich kunnen veroorloven en wat voor enorme impact dat heeft, dat vertelt hij ook.
10: اقتصاد خیلی ترکیده و تورم داره قیمت واقعا به روز داره عوض میشه. خیلی عجیب غریب و وحشتناک.
8: De economie is ingestort, zegt hij. Inflatie gaat door het dak. De prijzen veranderen elke dag. Het is bizar en doodeng. De dingen die je voorheen kon betalen, dat gaat nu gewoon niet meer, vertellen veel mensen trouwens.
7: Ja, en toen die oorlog uitbrak, toen hoopten sommige Iraniërs dat er ook verandering zou komen. Daar speelde Trump natuurlijk ook op in. Is die hoop er nog of is die inmiddels echt vervlogen?
8: Nou, daar werd natuurlijk tijdens de oorlog heel veel over gespeculeerd. Was dat dan het doel van deze oorlog of een van de doelen, regimeverandering of... Als dat zo was, dan is dat dus duidelijk niet gelukt. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die daar natuurlijk op hopen al jarenlang. En die zeggen van misschien heeft dit dan toch wel een proces in gang gezet. Een proces, we weten niet hoe lang het zal duren. Maar ze blijven hoopvol dat er toch dingen zullen gaan veranderen. Die ook zeggen dat ze voelen dat er wel op dit moment een grote machtsstrijd binnen Iran is, ondanks dat er voor iedereen een opvolger klaar stond, dat er toch dingen zijn gaan schuiven. Dus er is teleurstelling, er is enorme wanhoop, maar toch ook die hoop dat er uiteindelijk iets zal gaan veranderen voor mensen die hopen dat het land uiteindelijk een heel andere koers zal gaan varen.
7: Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, dankjewel. Veel slachtoffers na een aardverschuiving in het Rohingya-kamp in Bangladesh. Dat lezen we in de Straits Times.
11: Ja, door lange en zware regenval kwam er een grote modderstroom op gang in Cox's Bazar, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. 7 kinderen en een leraar in een schoollokaal werden bedolven en overleefden dat niet. Er wonen meer dan 1,2 miljoen Rohingya in het overvolle kamp. De meeste zijn gevlucht uit buurland Myanmar, waar ze vervolgd werden. Door het regeringsleger, moet ik zeggen. Ze leven al jaren in hele basale tenten en huisjes op heuvels. En omdat daar veel bomen zijn gekapt, wordt de grond instabiel als de moessonregens neerdalen. Met alle gevolgen dus van dien. Een Palestijnse hulpverlener die in Gaza grote schermen in de buitenlucht organiseerde voor weeskinderen om samen de WK-wedstrijden te kijken, is gedood bij een Israëlische raketaanval, schrijft Al Jazeera. Het gebeurde vlak voor de wedstrijd van Egypte tegen Argentinië dinsdagavond. Ook twee broertjes van 8 en 10 en een voorbijganger kwamen erbij om het leven. De 57-jarige Mohammed al-Wahidi was de directeur van het Egyptische comité in Gaza. Hij deed veel hulp- en ontwikkelingsprojecten in Palestijns gebied. Hij zag het samen voetbal kijken op een groot scherm als welkome afleiding van de voortdurende misère waar de Gazanen zich in bevinden, schrijft ook The Guardian. Dat is natuurlijk, er komen heel veel mensen om het leven. En als dan zo iemand die ook dat soort dingen organiseert voor kinderen, dan zelf dan ja, komt het ook wel dichterbij.
7: Ja, vind ik. Zeker.
11: Dat is een verdrietig verhaal. En dan, de druk werd hem toch te veel. De in opspraak geraakte democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat later dit jaar. Een aantal ex-partners van Platner beschuldigden hem van seksueel geweld. Er is geen bewijs, maar kopstukken uit de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. En dat doet hij dus nu.
12: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
11: Hij zegt: ik schort mijn campagne op, en sommigen zullen dat zien als een schuldbekentenis, maar dat is het niet. De Democraten moeten nu hard op zoek naar een nieuwe kandidaat. En dan, de Amerikaanse actrice Louise Lasser is overleden, lezen bij showbizblad Variety. Lasser, die ook korte tijd getrouwd was met Woody Allen, brak internationaal door met de satirische soapserie Mary Hartman, Mary Hartman in de jaren 70.
13: Could we possibly be to each other? With you in jail and me on crutches.
14: We'll be back with more of our story tomorrow.
11: Het is echt een jaren 70 geluid, dat was lang geleden, maar toch wel vrij hilarisch. Lasser speelde een overspannen materialistische huisvrouw uit het Midwesten van Amerika. De gebeurtenissen zijn ook vrij absurd. Zo verdrinkt er in een aflevering een man in een kom kippensoep van Mary. Dat kan allemaal daar. Volgens Variety liet de serie ook de impact van het consumentisme zien op de Amerikaanse huisvrouw, Mary Hartman in dit geval dus. Haar karakter was eigenlijk het tegenovergestelde van Lasser zelf. Die was gereserveerd en zachtaardig, schrijft Variety. Louise Lasser werd 87.
7: Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
15: Ja, helaas drukker en drukker aan het worden. Wat nu met name opvalt is de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Ochten en Tiel, 5 kilometer en dik een kwartier extra. De rechterrijstrook is er namelijk dicht. Er staat een vrachtwagen met pech.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
16: Marco Geitenbeek.
7: Voor het eerst in weken was er geen wedstrijd op het WK voetbal. Maar met de Tour en met Wimbledon vielen voor de sportliefhebber alsnog genoeg te beleven. Sportcommentator Suze van Kleef. Laten we dan maar gaan beginnen met de Nederlands succes. Zo zijn we dan ook alweer in de Tour. De eerste sprintetappe en direct raak voor Olaf Kooi.
17: Ja, tuurlijk. Dat gaan we dan natuurlijk enorm benoemen. Bingo, denk ik. Is ook wel echt mooi, toch? Voor Nederlandse wielerfans komt die Tour niet echt langzaam op gang hiermee. En voor Olaf Kooi, debutant in de Ronde van Frankrijk, al helemaal niet. Hij won de etappe zeer overtuigend, met overmacht. En zei na afloop: voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken is enorm. Nou, dat is inderdaad enorm. Klinkt best koeltjes, maar gelukkig even daarvoor ging hij helemaal los toen hij over de finish ging. En terecht, want de sprint werd aangetrokken. Hij ging mee en hij pakte hem ook. Echt heel overtuigend. Ja. Zijn Tour is misschien nu al geslaagd al. Hè? Dat is ook wel interessant om te zien en om te zeggen. En dan toch nog even extra de oranje chauvinistische bril. Deze etappenwinst van Kooi in die vijfde etappe in de eerste massasprint van de Tour is wel echt prachtig. Hij is pas de zevende Nederlander die dat in Pau mocht vieren. Dus die telt wel. Ook de grootste overwinning in zijn carrière. Dus een hoop superlatieven al.
7: Ja, heel goed. En dan gaan we naar Wimbledon. Gisteravond keek heel sportminnend Groot-Brittannië naar een nieuwe tennissensatie, Arthur Ferry. De 23-jarige Brit die speelde in de kwartfinale. En de droom van de Britten gaat door, hè?
17: Ja, de droom van de Britten en van deze Arthur Ferry. Fairy tale, hè? Wordt het al genoemd. Het sprookje is is eigenlijk natuurlijk al compleet. Hij had niet eens mogen beginnen op Wimbledon, eigenlijk. Hij kreeg een wildcard. En sindsdien is die jongen helemaal losgegaan. Hij was al de eerste Brit ooit die met een wildcard de kwartfinales van een Grand Slam toernooi bereikte. En nu is hij de tweede wildcard-speler ooit die op Wimbledon de halve finales haalt. En Goran Ivanišević, wie kent hem niet, die ging hem voor. Was in 2001 de eerste. Hij won toen ook het toernooi. Dus wie weet. En Ferry speelt ook nog eens geweldig tennis. Hij verbaast zichzelf er ook een beetje mee. Blijkt na interviews na afloop. En morgen moet hij zichzelf dan nou toch een beetje hernemen. Want hij moet tegen Alexander Zverev. Dan ben je 5 minuten van Wimbledon opgegroeid, Ferry. En dan moet je maar even professioneel zijn, denk ik. Want je moet weer even tennissen in de volgende droom, in de volgende ronde. Dus de halve finale van Wimbledon tegen Zverev, Ferry.
7: Dat wordt mooi. De vrouwen die staan vandaag op programma, die spelen de halve finales. Wie zijn daar favoriet?
17: Marta Kostyuk maakt wel een hele kalme, regelmatige indruk, vind ik. Bereikte haar eerste halve finales op Wimbledon ooit en won de kwartfinale op het oog ook best eenvoudig van Yasmini Paolini, die in 2024 nog de finale van Wimbledon haalde. Kostyuk is wel geblesseerd geweest dit jaar, maar sinds 2 maanden valt er echt heel veel goed voor haar. En tennis is ook echt goed. Ze is nu de nummer 13 van de wereld. Won de toernooien van Rouen en Madrid. En als bekroning halen ze in Parijs bij Roland Garros voor het eerst de laatste 4 op een Grand Slam. Dus die gaat wel lekker. Die staat goed. Op Wimbledon had ze tot nu toe een paar moeizame zegens, maar in de kwartfinale kwam ze eigenlijk niet echt in de problemen. Serveerde ook uitstekend. Liet de tegenstander weinig kans. En zij treft in de halve eindstrijd Linda Noskova. Ook voor haar een bijzonder toernooi. Zij haalde deze Wimbledon voor het eerst de laatste 4 op een Grand Slam toernooi. Dus dat is ook wel iets om bij stil te staan. Dat is een mooie halve finale, interessante halve finale. En de andere halve finale gaat tussen Carolina Muchova en Coco Gauff. Dus rond 2:30 begint vandaag dat spektakel in Londen.
7: Kijk, en dan gaan we tot slot toch nog even naar het WK, want dat gaat vanavond natuurlijk ook weer verder. Salah Eddin, geboren Amsterdammer, verdediger van Marokko, die stond de internationale pers te woord. En hij heeft er alle vertrouwen in.
18: France is a very good squad. They have a lot of quality players. But we as well as a Moroccan squad, we did well until now. And we're gonna prepare us like very good as possible to be ready for the French squad. We have a lot of trust and we work hard.
7: Ja, Frankrijk is een goede ploeg, maar Marokko heeft ook veel kwaliteiten. Ze doen het tot nog toe goed. Veel vertrouwen hebben en we werken ook hard. Wat voor wedstrijd gaat dit worden, Marokko-Frankrijk, Suze?
17: Nou, eentje waar ik, en ik denk heel veel anderen met mij, me enorm op zitten verheugen. Ik denk een hele mooie wedstrijd. Ik ben heel benieuwd hoe Marokko zich gaat weren. Ik heb na bijna 4 weken het wereldkampioenschap nu wel enigszins het idee wat Frankrijk kan. Hoe goed die ploeg kan zijn. Namelijk waanzinnig goed. Elke positie dubbel bezet met een fantastische speler. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden vanavond. Want bij Marokko weet ik het gewoon niet zo goed. Heeft hele goede fases gehad dit WK. Maar ook wel mindere fases. In de achtste finales ook wel matig tegen Canada. Dus ik vind het ook een lastig in te schatten team, dit. Dus ik ben ook wel benieuwd of Marokko van eigen kracht en de eigen aanval uitgaat. Gaat Sabari spelen wel of niet? Of dat het gaat afwachten tegen toch grote Frankrijk met al die grote spelers die toch voor mij wel ook de grote favoriet zijn dit wereldkampioenschap.
7: Ja, en is op een christelijke tijd ook dit, hè? 10 uur vanavond. Dat is ook wel eens fijn. Suze van Kleef, dankjewel.

0: Inner Smile van Texas.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 7:58. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
8: Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en uit Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. De Palestijnse autoriteit en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Ook in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling inzetten tegen een zeldzame vorm van obesitas. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege een hersenbeschadiging. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden een paar 100 gram cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. En trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie.
7: Berend van Straten is hier voor het weer. Nou, vanaf vanochtend vroeg scheen niet al het zonnetje, hoor. Is dat een voorbode voor vandaag?
9: Zeker, maar niet overal beginnen we de dag even zonnig. Want in het oosten en noordoosten van het land komt op dit moment flink wat bewolking voor. Ook daar gaat de zon uiteindelijk wel schijnen. Maar dat is vanmiddag pas het geval. En dan volgt in heel het land een ronduit zonnige dag. Met temperaturen die ook weer flink op gaan lopen. In het noorden van het land wordt het zo'n 23 graden. In het midden wordt het zomers warm met 25 of 26 graden. En de hoogste temperaturen die vinden we in het uiterste zuiden met 28 of lokaal 29 graden vandaag.
7: En wordt het nog warmer deze week of is dit wat het wordt?
9: Nee, het gaat zeker nog warm worden inderdaad. Want we staan echt wel aan de vooravond van opnieuw een zeer warme periode in ons land. Het wordt niet zo heet als bijvoorbeeld die hittegolf van 2 weken terug. Maar wel volop zomers. En dat merken we morgen ook al wel. Want dan volgt gewoon wederom een ronduit zonnige zomerdag bij temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 24 graden in het noorden. Tot lokaal al een tropische 30 graden in het zuiden van het land. En ook in het weekend is het echt wel warm. Met volop zon waarschijnlijk gewoon strak blauwe luchten gedurende het hele weekend. Zaterdag de warmste dag met zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. En ook de dagen daarna blijft het gewoon volop zomers. En noteren we waarschijnlijk alweer de 3e regionale hittegolf van dit jaar.
7: Tim Schaap heeft de ANWB verkeersinformatie. Tim.
10: Ja, het is al best wel druk onderweg. Er staat nu al 250 kilometer file, dus dat wordt alleen nog maar meer komende tijd. Wat opvalt is onder meer drukte rondom de wegwerkzaamheden. Op de A27 wordt bijvoorbeeld gewerkt. Vanaf knooppunt Gorkum is de weg daar dicht richting het noorden. Op de A27 vanuit Breda daarom nu een file vanaf Hank. 8 kilometer en 20 minuten. Mensen rijden ook om, daarom is het drukker dan gebruikelijk op de A2 naar Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer en een half uur vertraging. Dan andere zaken. De A15 bijvoorbeeld, Nijmegen-Gorkum. Tussen Ochten en Tiel, 6 kilometer en 20 minuten vertraging. Door een kapotte auto is 1 rijstrook dicht. En bergingswerk bij knooppunt Ridderkerk op de A16... als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda. Vanaf Zwijndrecht een file van 10 minuten... maar die file kan nog wel eens wat gaan oplopen.
7: We hoorden net in het nieuws van Katrien. Er is een vorm van obesitas die vooral voor kinderen grote problemen veroorzaakt. Extreme honger. Er is nu een medicijn. Zometeen meer daarover.
0: Ster. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Hypothalame obesitas, dat is een vorm van extreem overgewicht. Door hersenschade krijgen vooral kinderen dan extreme honger. Artsen konden er tot nu toe weinig tegen beginnen, maar er lijkt toch een effectieve behandeling te zijn. Hanneke van Zanten is kinderarts en hoogleraar kinderendocrinologie aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Wat is het verschil tussen zeg maar normale obesitas en deze hypothalame obesitas?
11: Ja, goede vraag. En een belangrijke vraag, want we zien natuurlijk veel obesitas op de kinderleeftijd en bij volwassenen tegenwoordig. Gewone obesitas is het iets wat veel voorkomt. Hypothalame obesitas is heel zeldzaam en wordt specifiek veroorzaakt omdat er een bepaald signaaltje in een gebiedje in je hersenen niet goed wordt doorgegeven. Waardoor je onverzadigbaar bent geworden en de verbranding van je energie naar beneden is gegaan.
10: En dat komt dus door hersenschade?
11: Ja, exact. Dat komt door hersenschade.
10: Ja, hoeveel mensen hebben dit in Nederland?
11: Nou, dat is een hele goede vraag. Door een tumor denken we dat ongeveer in Nederland 120 tot 150 kinderen dit hebben en ongeveer 500 volwassenen.
10: Ja, en waarom heeft het zoveel effect op iemands gewicht, wat hier gebeurt met die hypothalamus?
11: Nou, die hypothalamus moet je zien als de kapitein van ons schip. Het is dus een heel klein gebiedje in je hersenen en die regelt je slaap, je dag-nachtritme, je temperatuur, je hormonen, maar ook dus je verzadigingsgevoel. Als wij eten, maken je maag en je darmen maken stofjes en die gaan naar die hypothalamus toe en daardoor weet je hoofd, weten je hersenen, oh, ik ben verzadigd, ik kan stoppen met eten. Maar dat gevoel hebben deze mensen dus niet. En dat betekent dat ze 24/7 honger hebben, maar echt extreme honger. Ja. Hun lijf denkt, ik moet nu eten, anders ga ik letterlijk versterven. En dat leidt tot zo'n onbedwingbare eetdrang, dat je tot hele ingewikkelde situaties komt.
10: Ja, daar weet de 14-jarige Roan uit Zwolle alles van. Die had ook zo'n hersentumor en heeft nu ook hypothalame obesitas. Hij hoorde het ruim 1 jaar geleden. Verslaggever Josephine Trehi ging bij hem langs.
12: Nou, het is lunchtijd. Roan in de keuken.
13: Ja, ik maak altijd zelf mijn lunch. Dat helpt mij ook om weer houden, om zelf ook meer te gaan eten, denk ik.
12: Een bak met beleg komt uit de ijskast.
13: Ik eet vandaag 2 boterhammen met kaas en ham. En dat is het. En een beetje paprika op de kaas.
12: Lekker.
13: Hier zitten ook dingen van mijn vader, moeder en mijn broertje in. Dus,
12: ja. Want eten die andere dingen dan jij?
13: Ja, zij gebruiken dan ook boter en geelworst. Nou, dat soort dingen.
12: Daar moet jij een beetje op letten.
13: Ja.
12: Aan tafel?
13: Ja.
12: Lekker water ook erbij. Wat je net zei, van ik ben er eigenlijk de hele dag mee bezig. Ja. Of wil je eerst eten? Dat kan natuurlijk ook, hoor. Allebei? Ja. Kan je daar iets meer over vertellen hoe dat werkt dan?
13: Ja, ik heb eigenlijk de hele dag honger. En ja, daardoor denk ik dat je ook wel de hele dag aan eten denkt.
12: Ja.
13: Eigenlijk heb ik een beetje plakband aan mijn lichaam zitten. Dus die vangt eigenlijk alle koolhydraten en vetten op. En die plakt het dan aan mijn lichaam vast. Zo noem ik het altijd.
12: Ja, want je moeder Brenda is er ook. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het is zeker aanpassen. En eten is dus altijd een ding. Dus je eet nooit vanuit ontspanning. Maar je bent altijd aan het rekenen. Altijd aan het nadenken van oké, kan dit? Gaan we nog bewegen vandaag? Of nou, doen we een wrapje er wel bij of doen we hem er niet bij? Nou, dat is ook voor ons in het gezin wel een ding.
12: Ja. Want ik weet dat er ook wel voorbeelden zijn van kinderen met jouw aandoening, hè, met zo'n hersentumor, waar de ouders echt de kastjes op slotten zo moeten doen als het om eten gaat. Dat is hier niet, hè?
13: Nee.
4: Ja, discipline. Dat is echt Rowan. Rowan heeft gewoon heel veel discipline. En Rowan is dus ook slechtziend. Dus de gangkast, dat is echt een kast waar hij gewoon niks ziet. Dus daar kunnen wij nog wel eens wat dingetjes inleggen wat hij dan toch niet ziet en dus ook niet pakt.
13: Ja. Heb ik eigenlijk nooit geweten dat jullie dat deden.
4: Nee.
12: Dat is nu allemaal verklapt.
13: Ja, ja. Nou, ga ik daar maar even zoeken.
12: Ja. Jij weet, dit is nu ruim een jaar. Ben je ook veel aangekomen in het jaar?
13: Ja, weet ik niet. Ja, ik denk het wel.
4: Ja, maar de weegschaal is wel zijn ergste vijand. Dus die, ja. daar wil hij gewoon niet op. Dus dat doen we dan ook niet. Maar nou ja, in 2 jaar van S naar XL is natuurlijk best wel een fors verschil. En ja, nou, dan is het dus nu ook de vraag, waar zijn we dan over 2 jaar weer. En ja, daarom zijn we ook eigenlijk super blij met deze ontwikkeling. Dat we eigenlijk hopen dat we dat op een andere manier gaan meemaken met medicijn dan zonder medicijn.
12: Ja, want die zouden ervoor kunnen zorgen dat je dus niet meer dat hongergevoel hebt, hè? En dat die stofwisseling weer beter wordt.
13: Ja, klopt. En ja, dat is gewoon wat ik wil hebben.
10: Dat zei Rowan van 14 tegen verslaggever Josephine Trehi. We gaan het zo hebben over dat medicijn, hoor, kinderarts Hanneke van Zanten. Maar dit gezin en Rowan, ze worstelen allemaal, hè?
11: Ja, en ik vind dat Rowan het ontzettend knap vertelt. Want dit is letterlijk wat het is, hè. Dus hij is continu bezig met dat eten. En die moeder vertelt het ook zo goed. Dit leidt tot echt hele ingewikkelde situaties voor gezinnen. Want je kan je niet voorstellen hoe eten in onze cultuur verweven is. Op allerlei, hè, nu ook einde schooljaar, alle einde schooljaar tractaties. Overal waar je komt gaat het om eten. En dat is zo ontzettend ingewikkeld als je niet zoveel mag eten, terwijl je juist zoveel honger hebt.
10: Ja.
11: En bij Rowan, hè, hoor je ook, hij houdt zich zo braaf aan zijn dieet en toch komt hij aan, gaat hij van S naar XL. En dat is dus ook nog eens het gevolg, hè. Dus je hebt altijd honger, dus ook al ben je zo gedisciplineerd, omdat je verbranding naar beneden is gegaan, word je toch nog te dik. En dat komt dus omdat het signaaltje in de hypothalamus stuk is.
10: Ja,
11: en dat is dus het verschil met gewone obesitas, om even terug te komen op die andere vraag.
10: Ja, en we horen hem ook hoop hebben, hè, door dat medicijn. Wat doet dat nieuwe medicijn daar dan tegen?
11: Ja, nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt. En die twee normaliseren eigenlijk weer je eet- en je energiebalans, waardoor je dus ook echt letterlijk, dus de kinderen die je mee hebben gedaan het onderzoek, verbluffend, hè? Ik doe al 20 jaar doe ik dit.
10: Ja.
11: Ik moest altijd zeggen, sorry, je moet je echt mee leren leven. We kunnen je adviseren, maar ik heb niks voor je. En nu zie je dus die kinderen afvallen, maar met name hun leven normaliseert weer. Ze kunnen gewoon weer normaal met het gezin mee eten. Ze kunnen weer op vakantie met het gezin zonder ruzie en gedoe. En hè, dus het is ongelooflijk effect wat dit heeft.
10: En u zegt het even in een studie, hè? Want dat is het nu nog. Wat is de verwachting? Komt dit medicijn beschikbaar? En wordt het ook vergoed in ons land?
11: Ja, ik hoop het wel. Het is nu goedgekeurd door de FDA en de EMA. Dat is de European Medicine Agency. Dus het is nu geregistreerd voor deze indicatie. En de volgende stap is nu dat het wordt vergoed in Nederland. En daar zijn we druk mee bezig met een heel team om in gesprek te gaan met Zorginstituut Nederland om dat voor elkaar te krijgen.
10: Kijk, en dat heeft dus hoopvolle ontwikkelingen voor Rowan, onder
11: absoluut.
10: Andere.
11: Hanneke, absoluut.
10: Hanneke van Zanten, kinderarts bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dank u wel.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
7: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
14: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
5: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
15: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
16: Misschien interessant om te vermelden.
10: De Finse geheime dienst wil doodgewone burgers werven die als geheim agent ingezet kunnen worden. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om te solliciteren. Een maximumleeftijd is er niet. Finland deelt een ruim 1300 kilometer lange grens met Rusland. En met de groeiende dreiging heeft de Finse inlichtingendienst meer bewegingsvrijheid gekregen. Correspondent Rolien Kreton dook in de sollicitatieprocedure voor zo'n spionnenbaan.
17: Solliciteren naar een baan als geheim agent moet met een ouderwetse envelop. Met daarin een USB-stick.
18: Old-fashioned letter in an envelope. This we did to protect them. To make sure that we're not leaving data traces, all the electronic trails.
17: Om ervoor te zorgen dat kandidaten geen digitale sporen achterlaten. Vertelt het Finse hoofd van de inlichtingendienst, Pekka Hiltunen. Ik zit in een leeg park op een bankje naast de Finse spionnenbaas. Man met hond achter ons blijft even staan om mee te luisteren en loopt weer verder.
18: Also film a short video of themselves of the unsuccessful social interaction.
17: Sollicitanten moesten een video opnemen met zichzelf waarin ze een situatie beschrijven met een sociale blunder die ze hebben gemaakt. Ongemakkelijke situatie. Want zelfreflectie is een belangrijke eigenschap van een geheim agent. Belangrijk om makkelijk contact te maken met vreemden.
19: Mr. Bond, bullets do not kill. It is the finger that pulls the trigger.
20: Exactly.
17: De Finse inlichtingendienst was heel lang meer beperkt dan in andere westerse landen. Maar met de toenemende dreiging vanuit Rusland en het Finse lidmaatschap van de NAVO heeft ook de Finse inlichtingendienst een meer actieve rol gekregen.
18: I feel that that responsibility enables the citizens to know us a little bit, to trust us a little bit, and sometimes understand that they might want to work for us.
17: En daarom is het ook belangrijk om, zover dat mogelijk is, uit te leggen aan de bevolking wat we doen en waarom we dat doen. En we willen dat mensen zich realiseren dat ze misschien wel voor ons willen werken. En die nieuwe strategie van de inlichtingendienst vindt veel gehoor bij de Finnen.
21: We haven't had kind of enough intelligence thus far, so I think it's good that people can contribute also to the national security in that fashion.
17: Ik vind het heel goed dat we een meer actieve inlichtingendienst hebben. Het ligt meer in lijn nu met andere westerse landen en het is belangrijk voor onze veiligheidssituatie, zegt deze Finse man. Ook deze Finse ondernemer is positief over de wervingscampagne van de inlichtingendienst.
22: Yeah, actually I was considering applying to the position. It sounded very interesting. You can do something for your country. That's like number one. And of course it sounds really exciting to be like a secret agent or something like that.
17: Het is belangrijk om iets voor je land te kunnen betekenen, zegt hij. En daarbij lijkt het hem hartstikke spannend, zo'n baan als geheimagent.
23: Could that be you?
22: Maybe, who knows? Maybe applied. And I just don't tell you.
17: Of hij echt gesolliciteerd heeft, wil hij niet zeggen. Begrijpelijk, anders verliest hij natuurlijk meteen zijn dekmantel.
10: Een verslag van correspondent Rolien Kreton was dat. Maandag zijn de grote overstromingen in Limburg 5 jaar geleden. Maar de schadeafhandeling gaat nog altijd stroef, dat meldt Omroep L1.
24: Ja, de uit zijn oevers getreden rivier de Geul veroorzaakte toen voor honderden miljoenen euro's aan schade aan huizen en wegen. Het centrum van Valkenburg werd het zwaarst getroffen. En de burgemeester noemt de schadeafhandeling nu de ramp na de ramp.
25: Iedereen zei, ja, we zijn ruimhartig en we laten u niet in de steek. Maar ja, het tegendeel is weer werkelijkheid geworden. Namelijk, we doen moeilijk, we stellen complexe voorwaarden. Ja, en daarmee haken al heel veel mensen af.
24: De overheid maakte 20 miljoen euro vrij voor het herstel. Maar daar is tot nu toe nog maar 5 miljoen euro van uitgekeerd. Dus dat schiet niet op daar.
10: Nee.
24: Arnhem neemt maatregelen tegen uitbundige voetbalsupporters, schrijft Omroep Gelderland. De overwinning van Marokko op het WK voetbal werd flink gevierd in de stad. Natuurlijk ook vorige week die op Nederland. Maar volgens burgemeester Marcouch ging dat ook gepaard met ongeregeldheden. Dat is altijd weer heel jammer. En die wil hij vanavond die ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Frankrijk niet meer zien. Handhavers mogen supporters boetes geven als ze excessief toeteren, verkeersregels overtreden en vuurwerk afsteken. De gemeente zet extra handhaving in op strategische punten om dit te handhaven. Dus. En dat is altijd wel bijzonder. Dan winnen ze vorige week ook. En dan gaan ze de straat op en dan wordt het toch rotzooi. Dan denk ik, dan ben je toch blij. Maar goed. In Breda is gisteravond weer een Dixie in vlammen opgegaan, meldt Omroep Brabant. Het is al het zoveelste mobiele toilet dat in de afgelopen maanden daar is afgebrand. De meeste van die Dixies werden aangestoken en de politie onderzoekt ook of er een verband is. Ze sluiten niet uit dat Breda te maken heeft met een ware Dixie-pyromaan. Wat er dan aan is, ik weet het niet.
0: Dat is wel drie keer woordwaarde, Dixie-pyromaan.
24: Ja, mooi eigenlijk, ja. Moeten we onthouden. Gisteravond, het is natuurlijk allemaal niet zo'n leuk verhaal, maar goed, er zijn geen gewonden gevallen, dat weer niet. Gisteravond werd er in de stad ook nog een tuinset in brand gestoken, dus iedereen moest zijn spullen binnenzetten, denk ik. In ieder geval, de politie van Breda heeft zijn handen daar vol. En bij een strandpaviljoen in Renesse werd gisteravond voor het eerst een gratis strandbioscoop georganiseerd. De belangstelling was groot. Die bioscoop trok zelfs buitenlandse bezoekers. Die waren natuurlijk lekker op vakantie. Zag Omroep Zeeland.
1: Perfect, dus echt enig, ne?
2: Ja,
1: om zoiets, absoluut. Dat die zoiets überhaupt doen. Also, dat vinden we echt schitterend.
2: We hebben popcorn, mag je meenemen? Dus het is wel gezellig.
24: Ja, het zag er ook heel leuk uit. Van die strandstoeltjes zo, weet je wel, een beetje achterover hangen.
0: Altijd leuk in de zomer, die buitenbioscoop.
24: Ja, heel erg leuk. Ja. En ze hebben er natuurlijk lekker weer bij. Dus de komende tijd ook waarschijnlijk nog. Nou, gisteren waren The Lion King en Mamma Mia te zien op het scherm. Niet tegelijk natuurlijk. De strandbioscoop is dus de komende twee woensdagavonden ook nog te bezoeken. In Renesse dus.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
16: Ja, druk. Het is nu al aansluit op heel veel plekken met 350 kilometer file in totaal. Wat opvalt is sowieso die A27 Breda-Gorkum, natuurlijk al door die werkzaamheden, maar nu ook een ongeluk bij knooppunt Gorkum. De linkerrijstrook is dicht en vanaf Hank is de vertraging opgelopen naar 35 minuten.

0: Andy Grammer met Fine By Me. Haaien. Langs de Nederlandse kust zijn ze allang geen vreemden meer. En om meer over ze te leren wordt er voor de Zeeuwse kust 3 dagen lang onderzoek gedaan naar haaien. En verslaggever Onno Beukers, die is daarbij, zo te horen, bij een boot.
1: Ja, zeker, zeker. En aan de ene, eigenlijk nu nog in de sluis. Aan de ene kant de Oosterschelde, aan de andere kant, en we beginnen nu te varen, gaan we de Noordzee op. Niels Brevet, u bent onderzoeksleider als het gaat om het onderzoek naar de haaien. Welke haai hebben we het dan over?
2: We hebben het over de gevlekte gladde haai. En sommige hebben vlekjes en andere niet. Dat is heel verwarrend voor ons.
1: Ja, lekker logisch.
2: Ja, ja, die vlekjes, net als een tijger of een panter, die krijgen ze bij geboorte mee. En dat verschilt van dier tot dier.
1: Ja, maar gevlekt heet hij in ieder geval qua naam. Wat ben je nou aan het doen? Want volgens mij een haakje aan het klaarmaken. Wat hangt daar aan?
2: Ja, mensen denken bij haaien aan dat je enorme aas moet gebruiken. Wij gebruiken kleine haakjes met een garnaaltje als aas. Want dit zijn specialistische haaien die eten krabben en garnalen.
1: Ja, krabben en garnalen. En daarvan kun je zeggen, hier in Zeeland, zijn die wel aanwezig?
2: Daar barst het van, ja. En tegenwoordig barst het dus ook van de haaien. Wij hebben gisteren Shark Attack gehad. We hebben 3 uur gevist met 10 boten, 126 haaien.
1: Ja, en dat weet ik daar niet zoveel van. Is dat veel?
2: Ja, dat is verschrikkelijk veel. Toen wij begonnen 15 jaar geleden vingen wij zoveel haaien nog niet eens in een jaar. Nu kunnen we, als we een goede dag hebben, 50 haaien per dag per boot vangen. Het is echt, de dieren zijn in opkomst. Het is verrassend hoeveel er zijn.
1: Ja, hoe kan dat het dan hier zo goed gaat met die haai?
2: Ja, wij denken klimaatverandering. Het water wordt echt wel warmer, zeker in de Oosterschelde, waar ze hun jongen ter wereld brengen. We zien ook dat de visserij op de haai, de gevlekte gladde haai, is afgenomen. Commercieel zijn ze niet zoveel waard. Dus temperatuur, afgenomen visserij en hier de Oosterschelde is een kraamkamer. Daar brengen ze jongen ter wereld.
1: Ja, waarom is die Oosterschelde, die we nu dan net verlaten, hè, want we zijn de sluis inmiddels uit. Ja. Waarom is die Oosterschelde zo interessant voor deze haaiensoort?
2: Nou, heel veel haaien, de vrouwtjes, die nemen een jongen mee naar heel diep, ondiep water, waar weinig predatoren zijn. En dat doen ze hier ook. Ze zoeken de ondieptes op waar het lekker warm is en heel veel voedsel te vinden valt.
1: Ja. En dat voedsel, dat is hier dan aanwezig. Nou, onderzoeken jullie deze haaiensoort? Wat willen jullie weten van deze haaien?
2: We willen weten waar ze in de winter zijn, want dan zijn ze hier weg. En willen ook weten waar ze specifiek hun jongen ter wereld brengen.
1: We gaan even ietsje verder weg staan bij de motor vandaan. Dan kunnen we nog net iets beter horen. Vertel het
2: maar. Ja, we zijn begonnen met elke

0: specifiek hun jongen ter wereld brengen.
1: We gaan even ietsje verder weg staan bij de motor vandaan. Dan kunnen we het nog net iets beter horen. Vertel het
0: maar. Ja. We zijn begonnen met elk haartje wat we vingen een merkje te geven, een labeltje. En dan moesten we wachten tot die teruggemeld werd door een andere visser. En toen zijn we erachter gekomen, nou, in de winter gaan de grote mannetjes naar Schotland en Noorwegen. De vrouwtjes gaan helemaal naar Zuid-Frankrijk. Dus ze gaan uit elkaar afhankelijk van geslacht. Dat was voor ons een complete verrassing. Hebben we wetenschappelijk mogen publiceren met Sportvisunie en Universiteit Wageningen. En nu komen we erachter, dus wat ik net al zei, hè, dat we een kraamkamer hebben en dat ze een jongen hier ter wereld brengen.
1: Nou, waarom is het belangrijk dat we juist dit weten?
0: Nou, over de hele wereld gaat het enorm slecht met haaien en met roggen. Ze planten zich heel traag voort. Wij willen dat het uitstekend met ze gaat en dat het bestand groter en groter wordt. Dat is goed voor de haai en voor ons. Als mensen, goed voor het ecosysteem. Maar dan moet je wel kennis hebben over waar de belangrijkste leefgebieden van de dieren zitten. Waar ze paaien, waar ze opgroeien, waar ze jongen ter wereld brengen. En daar komen we nu achter.
1: Ja, en op die manier kun je ze dan ook beschermen?
0: Ja, precies. Want dan kun je tegen de visserij zeggen van, nou, in dit seizoen moet je daar niet vissen en daar kan het wel.
1: Ja, nou, dat wetende, de hengels die worden dus voorbereid. We varen al en de hengels die gaan zo meteen uit. Dan gaan we kijken of we haaien kunnen vangen en labelen, juist voor dat onderzoek.
2: Verslaggever Onno Beukers op zoek naar haaien in Zeeland.
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
4: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
3: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
5: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
6: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: NPO Radio 1. 8 uur.

0: Kruitenbeek.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen. De VS en Iran vallen elkaar opnieuw aan. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
3: Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Koeweit ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran eerder. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door die zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top in Turkije gisteren. Bij overstromingen in het zuiden van China zijn 39 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Nanning. Daar kwamen 26 mensen om na een damdoorbraak. De overstromingen zijn het gevolg van een tropische storm. In de regio zijn stuwmeren overstroomd en kwamen mensen dagenlang vast te zitten in hun huizen en andere gebouwen. Inmiddels zijn zo'n 130.000 mensen in die Chinese regio geëvacueerd. Bij reddingsoperaties zijn ook drones ingezet om mensen te bereiken die vastzaten. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht 6 vakantiehuisjes afgebrand. 1 persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal huisjes aan weerszijden werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur vannacht en was iets voor 4 uur onder controle. Er zijn brandweerauto's naar het strand gestuurd. 1 van de brandweerlieden kreeg last van de hitte. Die is ook in het ziekenhuis nagekeken. Hoe de brand bij Wijk aan Zee is ontstaan, dat is nog niet duidelijk. De politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zich zo toegang verschafte tot interne systemen. Volgens de politie sprak hij Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de man zichzelf niet meldt. Bij de hack bij Odido kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en in Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland ook vergoed gaat worden. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperatuur.
2: Tim Schaap bij de ANWB. Wat voor ochtendspits hebben we deze donderdag?
4: Ja, tot nu toe een spits die vrij vroeg al druk is. Er staat nu al 350 kilometer en er moet het drukste moment nog komen. We zien vooral files bij verschillende wegwerkzaamheden. Zo wordt er gewerkt aan de A20 ten noorden van Rotterdam en op de A16 vanuit Breda is het daardoor aansluiten. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer en 35 minuten. Ook op de A2 is het druk door wegwerkzaamheden op de A27. Allereerst richting Utrecht, file tussen Hintham en Waardenburg, 13 kilometer, 25 minuten. Heb je die file gehad, kom je in de volgende te staan voor knooppunt Everdingen, 13 kilometer en 15 minuutjes nog. Dan een afwijkende file op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam, tussen Roelevarensveen en Leidschendam, bijna een half uur vertraging. En tot slot een ongeluk bij knooppunt Gorkum op de A27. Als je onderweg bent vanuit Brabant, file vanuit Hank, 8 kilometer en 25 minuten, omdat er 1 rijstrook dicht is.
2: Iraanse aanvallen na nieuwe bombardementen van de VS. Wat betekent dit allemaal voor de al zo fragiele stabiliteit in de regio?
5: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
9: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
8: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De oorlog tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde vannacht zware aanvallen uit. Correspondent Sjoerd Den Daas vertelt over hoe Trump te werk gaat in Iran.
13: Volgens Trump had hij al heel lang en heel breed ook gewonnen. Dat roept hij al maanden. De 4 tot 6 weken die hij vooruit trok gaan inmiddels richting de 4 tot 6 maanden. Trump, denk ik, op dit moment is vooral zwaar gefrustreerd. Dat hoorden we gisteren ook in Ankara. Luister even mee wat hij daar zei.
14: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
13: Ja, schofte, schorrie, morrie, zieke mensen. Volgens Trump overigens smeekt Iran op dit moment wel weer om een deal. Ze zouden nu contact weer met hem hebben opgenomen. Dat zegt Trump in elk geval. Hij zei dat in Air Force One op de terugweg. Nou ja, tot nu toe lijkt niets erop dat Iran een deal zou willen sluiten die voor Trump ook acceptabel zou zijn. En geen aanleiding op dit moment in elk geval om aan te nemen dat daar iets in veranderd is. Ja, Trump, denk ik, voelt zich echt in zijn hemd gezet. Dat Iran nog steeds niet is opgelost. En dat de straat van Hormuz, die voor deze oorlog open was, die hij nu ook met veel bombarie weer heropend had een aantal weken geleden met een tijdelijke deal, een tijdelijk staakt het vuren, dat die nu niet meer vanzelfsprekend vrij toegankelijk is voor de schepen. Ja, Iran heeft zich daar laten zien en horen, zoals begin deze week. Dat zal de druppel geweest zijn. Maar probeert hij eigenlijk met alle mogelijke instrumenten. Eerder was het een oorlog, later werd het weer een wortel in de vorm van sanctieverlichting. Nu weer met geweld. Proberen om Iran weer in de pas te laten lopen.
2: En vandaag is ook de laatste dag van de uitvaart van Ayatollah Khamenei, de hoogste leider van Iran. 4 maanden geleden werd hij gedood bij Israëlische-Amerikaanse aanvallen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore vertelt over die timing van die Amerikaanse aanvallen.
15: Omdat het juist nu gehouden kon worden, vonden ze in Iran, omdat het dan rustig zou zijn. Dit is de laatste dag van een weeklange begrafenismarathon die in Iran gepresenteerd is als de begrafenis van de eeuw. De eerste dagen met ceremonies, met miljoenen mensen in Teheran. Daarna de heilige stad Qom. Een uitstapje naar Irak, want ook Sjiïten in de rest van de regio konden hem eren. En nu vandaag dan het hoogtepunt in Mashhad, waar hij dan geboren is. Het was natuurlijk geen verrassing dat er een reactie zou komen na de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz eerder deze week. Ik weet niet of ze dit verwacht hadden op deze belangrijke dag. Hoewel het natuurlijk ook wel weer bevestigt wat ze altijd zeggen en benadrukken. En wat ook door de menigte op straat tijdens die begrafenisceremonies gescandeerd wordt. De grote vijand Amerika, de grote vijand Israël. Dus dat hoor je nu ook wel terugkomen. En ja, nou ja, dat speelt zich dus ook af.
2: Midden-Oosten-deskundige bij Bureau Buitenland, Abdou Bouzedar. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
2: Ja, die deal, dat staakt het vuren wat in dat memorandum was afgesproken, dat lijkt dus niet meer een afspraak te zijn. Het is niet de eerste keer dat dit conflict weer opleidde. Is er iets anders dan de vorige keren dat dit gebeurde?
16: Sinds het tekenen van dat raamwerk, de Memorandum of Understanding van Islamabad, hebben we een paar keer gezien dat het geweld opleidde, dat de Amerikanen aanvallen uitvoeren op Iran, dat Iran op zijn beurt weer aanvallen voeren op de Persische Golf. En het probleem was elke keer straat van Hormuz, waar geen vrije toegang is. Want Iran zegt, zolang schepen daar doorheen willen varen, dan moeten ze met ons coördineren. Wij zijn min of meer de baas. Dit is onze zeestraat. Iets wat onacceptabel is voor de Amerikanen. En je ziet dat er continu gesteggel is over dat artikel in dat raamwerk van wat is er nou precies afgesproken. Maar wat er dit keer gebeurde, dat is toch wel de afgelopen twee nachten bedoel ik, is toch wel echt wel een escalatie die veel verder hoger ligt dan de afgelopen drie weken. Dus het is echt een serieuze escalatie waarbij in Iran een flink aantal doelen gebombardeerd zijn. De afgelopen nacht weer ruim 90 en Iran op zijn beurt ook weer doelen aanvalt in Bahrein en in Kuwait.
2: Ja, en kunnen we dan zeggen dat er volledig geëscaleerd is? Is het weer oorlog of is het nog niet zover?
16: Nee, het is geen oorlog. Om drie redenen. Het is in ieder geval niet een oorlog zoals het in het begin was, op 28 februari, toen de oorlog begon met de Amerikaanse naam voor de operatie Epic Fury. Daarbij werden veel meer doelen geraakt. Hier gaat het om een beperkt aantal doelen rondom de Persische Golf, radarinstallaties, dronefaciliteiten. Volgens SETCOM, dat is de hoogste militaire leiding in de regio van de Amerikanen, die zeggen ook heel expliciet, dit heeft als doel om de mogelijkheden voor Iran te beperken om die straat van Hormuz te controleren. Mm-hmm. Het gaat niet meer over het alles bombarderen, bijvoorbeeld rondom Teheran, zoals dat in het begin van de oorlog gebeurde. Het tweede is dat Iran op zijn beurt ook niet heel ver gaat. Daar dreigen ze wel mee. Maar ze vallen nu alleen Bahrein en Kuwait aan. Flink aan, moet ik zeggen. Maar dat doen ze niet bijvoorbeeld in die andere landen. En het derde, wel belangrijk om te noemen, Israël deed mee in het begin van de oorlog. Israël doet op dit moment niet mee. Maar Israël heeft wel aangegeven dat ze op een gegeven moment wel over kunnen gaan tot een deelname, een hernieuwde deelname, moet ik zeggen. Kortom, deze drie argumenten laten zien dat we nog niet in een voluit oorlog zitten, zoals dat aan het begin was op 28 februari.
2: Nee, toch merken ze het dus wel, hè, in Kuwait, in Bahrein, zoals je zegt. Wat betekent het voor die regio? Want die landen worden ook weer hier ingetrokken in dit conflict.
16: Ja, verschrikkelijk. Zij zitten in een oorlog waar ze niet om hebben gevraagd. Vervolgens wordt er een raamwerk ondertekend, Memorandum of Understanding, waar heel veel onduidelijkheid over was. Is die straat van Hormuz nou ineens van Iran? Dat dachten ze ook van, wat gebeurt hier allemaal? Zij hebben ontzettend veel schade. Die landen, met name de Emiraten, Saudi-Arabië, die varen bij stabiliteit in de regio. Investeringen blijven uit, experts vertrekken. Dat betekent dat ze een ontzettend hoge prijs betalen. Denk ook natuurlijk aan de energieleveranties die in de knel komen, omdat die straat van Hormuz geblokkeerd wordt. Kortom, ze verliezen heel veel hierbij. En niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Want wat betekent het eigenlijk voor een regio die eigenlijk min of meer leidend voorwerp is geworden van die geopolitieke rivaliteit tussen Iran en de VS. Ja. Dus ze willen heel graag dat er toch wel een deal gaat komen, een raamwerk, waarbij ook zij, en daar zijn ze heel duidelijk over, ook de afgelopen dagen, niet willen dat de straat van Hormuz volledig in handen komt van Iran.
2: Ja, en dan zou je zeggen, als er zoveel rust in de regio zijn, ze hebben de aanval op de schepen veroordeeld, hè, de landen in die regio, maar de aanvallen van de VS dan weer niet. Waarom doen ze dat dan niet?
16: dat doen ze niet. En dat is min of meer vergelijkbaar met Europa. Ook wij hier in Europa zitten in ons maag met die oorlog. Sommige regeringsleiders gaan wel ietsjes verder door kritiek te geven op de Amerikanen dat er niet echt een strategie is. Het begon allemaal met dat initiatief van Trump en Netanyahu om die oorlog te beginnen. Nou, we weten inmiddels met vrij grote zekerheid dat een land als Saudi-Arabië daar eigenlijk vanaf het prille begin tegen heeft geprotesteerd. En die oorlog ook niet wil. Zij zijn afhankelijk van Amerika, net zoals wij dat zijn van Amerika hier in Europa. Dus kritiek geven, ja, maar dat doen ze liever achter gesloten deuren en dat doen ze heel voorzichtig. Waar ze het niet oneens zijn met Amerika over, is dat die straat van Hormuz open moet. Dat laat even los van de oorlog zoals die begon op 28 februari. Landen Saudi-Arabië, Qatar, Emiraten willen absoluut niet dat die straat van Hormuz volledig in handen is van Iran, want dat zou hun wel heel erg beperken in die regio. Economisch, maar ook politiek en qua veiligheid.
2: Ja, ze willen rust, maar dat is er nu even niet. Dank weer voor de heldere uitleg. Abdu Bouzerda, Midden-Oosten-deskundige bij Bureau Buitenland. Advocatenkantoren zien een deel van hun werk verdwijnen door AI. Dat schrijft het FD, Katrien.
3: Ja, bedrijven zetten steeds vaker kunstmatige intelligentie in, zo blijkt, om zelf antwoorden te vinden voor juridische kwesties. En volgens de krant neemt daardoor de vraag naar eenvoudig juridisch werk via advocatenkantoren dus ook af. Een onderzoek van een advocatenkantoor voorspelde deze trend al en die is dus nu ook werkelijkheid geworden. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, na signalen over een onveilige werkcultuur daar. Dat meldt onder meer Eén Vandaag. Die sprak met een grote groep basisartsen die bij het UWV in de regio Amsterdam werken en had ook inzage in documenten die die angstcultuur bevestigen. De opleidingsstop nu is een probleem voor het UWV, want die heeft de nieuwe artsen juist heel hard nodig. De druk werd hem toch te veel. De in opspraak geraakte democraat Graham Blattner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat later dit jaar, melden meerdere Amerikaanse media. Een aantal ex-partners van Blattner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zijn terugtrekking is geen bekentenis, zegt hij.
17: We are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: Ja, de Democraten moeten nu hard op zoek naar een nieuwe kandidaat. En die zijn er echt teleurgesteld over, Marco. Want ze waren juist op zoek naar iemand die een beetje anders was. Dit was een oesterkweker, een beetje een ander type.
2: Ja, een beetje een arbeider, hè?
3: Ja, precies, een arbeiderstype. Ze dachten, dat doet het ook goed. En dan heb je deze verhalen. Ja, en er valt niet aan te ontkomen natuurlijk. Hij is opgestapt. Een Palestijnse hulpverlener die in Gaza grote schermen in de buitenlucht organiseerde voor weeskinderen om samen het WK voetbal te kijken, is gedood bij een Israëlische raketaanval. Dat schrijft Al Jazeera. Het gebeurde vlak voor de wedstrijd van Egypte tegen Argentinië dinsdagavond. Ook twee broertjes van 8 en 10 en een voorbijganger kwamen daarbij om het leven. De hulpverlener zag het samen voetbal kijken op een groot scherm als welkome afleiding van de voortdurende misère waar de kinderen in Gaza in zitten. En dan de Nijmeegse Vierdaagse. Die zal in de toekomst misschien niet meer in de zomer worden gehouden, zegt de voorzitter van de organisatie tegen het AD. Ja, de discussie is begonnen, zeg maar.
2: Ja.
3: Door extreme weersomstandigheden zal het steeds lastiger worden om het evenement veilig te organiseren. Er is natuurlijk al van alles misgegaan de afgelopen jaren. En dat is niet alleen vanwege de hitte, maar ook vanwege zware regen- en onweersbuien die vaker voor gaan komen. Over wanneer die Nijmeegse Vierdaagse dan wel zou moeten worden gehouden is nog niets gezegd. Dat is natuurlijk lastig, want ja, zomervakantie, dan heeft iedereen vrij.
2: Ja,
3: kunnen veel mensen
2: precies
3: het lopen.
2: In de bouwvakken ook, weet ik.
3: Ook dat
2: en
3: nog.
2: Daar
3: oh, ja.
2: is heel veel bouwvakkers kunnen ook lopen.
3: Dus dat is nog wel een probleempje, denk ik. Enfin, dat is aan hen, de Nijmeegse Vierdaagse, de organisatie dus.
2: Tim Schaap bij de ANWB. Hoeveel kilometer heb je nu?
4: Ja, in totaal 362. En wat het meest opvalt is de A27, Breda-Gorkum. Bij knooppunt Gorkum gebeurde een ongeluk. Het is daar sowieso al druk natuurlijk vanwege die werkzaamheden. Je hebt nu 20 minuten vertraging. Maar goed nieuws, de weg is weer vrij na dat ongeluk.
2: Het is de eerste Tour de France voor Olaf Kooi en hij won meteen een etappe.
18: Voor dit soort dagen ben ik in de Tour en om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
19: Nou, je zei vanmorgen nog, het is een wedstrijd eigenlijk als alle andere wedstrijden. Is dat nou zo?
18: Ja, sowieso benader ik het wel, zeker op zo'n dag als vandaag. Ik bedoel, het zijn toch de mannen waar je heel het jaar tegen sprint en zeker in die finale krijg je niks mee van al die gekte.
2: Wielercommentator en oudrenner Stef Clement. Ja, Kooi die dus als eerste die massasprint overkwam. Heeft Kooi je verbaasd?
20: Eigenlijk wel. Ja, want hij deed het zo goed als alleen. Hij heeft natuurlijk een klein sprinttreintje om zich heen met Kees Bol en Daan Holen. Wij, zeg ik dan, alle wieleranalisten, alle oudrenners zeggen vaak, ja, die Tour, dat is echt wel anders dan alle andere wedstrijden. Dat moet je gedaan hebben om het te begrijpen. Ja, met die wet spotten kon je dus gisteren. Ja. En hij zei het hardop, hè. Het is eigenlijk hetzelfde als alle anderen. En daarmee maakt hij zichzelf, denk ik, anders dan de meesten.
2: Ja, want dat ben jij dus niet met hem eens. Dat het is als elke andere wielerwedstrijd.
20: Nou ja, voor hem geldt natuurlijk zijn eigen wet. Dus als het voor hem niet zo is, dat betekent dat hij het allemaal van zich af kan schudden. En dat deed hij dus gisteren ook letterlijk. Hij schudde ze allemaal van zich af. En nou ja, de eerste die bij hem op de foto stond, was toch echt op gepaste afstand.
2: Ja, nou, een nuchtere vent, die Kooi. Dat is wel duidelijk. Vandaag gaat de etappe van Pau naar Gavarnie-Gèdre. 186 kilometer met daarin de Col du Tourmalet. De mythische Col du Tourmalet, wordt wel gezegd. Wat maakt die berg zo mythisch?
20: Nou ja, we zijn er natuurlijk al talloze keren overheen gegaan met de Tour. Vroeger was die ook nog eens onverhard. De eerste beelden kennen we inderdaad van zwalkende renners over een grindterrein. Het is het hoogste punt van de Tour. We gaan naar 2115 meter. Ja, en er is daar natuurlijk ook al heel veel moois gebeurd. Hè? Ook met het huidige peloton. Ik kan me nog herinneren dat daar ooit Visma Leasebike een tik probeerde uit te delen aan Tadej Pogacar. Ze zetten daar werkelijk iedereen en alles bij in. Ze gingen met een treintje van zichzelf en één wagonnetje Tadej Pogacar overheen. Toen dachten we allemaal, nu gaan ze genadeklap uitdelen. Maar ze kregen een rechtse direct om de oren. Ja, en dat is een van vele verhalen die je kunt vertellen over die Tourmalet. Dus het belooft spektakel vanmiddag.
2: Ja, en wie verwacht je vooraan?
20: Ik heb hem eigenlijk net al genoemd. We verwachten toch wel de favorieten, moet ik eerlijk zeggen. Hebben ze ons al eerder verrast deze Tour. Juist een dag dat we dachten het is voor de ontsnapping, gingen ze er zelf achteraan. Maar de Tourmalet moet je eigenlijk eren. En dat weten alle grote renners. Daar moet je gebruik van maken. Het is de enige Pyreneeënrit, zoals ik al zei. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat er vandaag gevochten gaat worden tussen de toppers. Remco Evenepoel trouwens, die heeft geen goede herinneringen aan de Tourmalet. Dus voor sommige renners is het ook het spook van de Pyreneeën.
2: En daarin is de wedstrijd toch niet als alle anderen. Kom ik dan toch even op terug.
20: Jij begrijpt het.
2: Wielercommentator en oudrenner Stef Clements, dank je wel weer. Op het strand van Wijk aan Zee heeft afgelopen nacht brand gewoed in een aantal strandhuisjes. En daarbij zijn ook gewonden gevallen. Samantha de Groot is verslaggever bij de regionale omroep NH. Samantha, wat is bekend over deze brand?
5: Over deze brand is bekend dat er in totaal 6 huisjes echt volledig verwoest zijn. Ik ben nu op de locatie, dat is ten zuiden van van Wijk aan Zee. En ja, de ravage is haast niet te omschrijven. Het zijn echt, alles is verbrand, het is zwart geblakerd. Dus 1 huisje naar voren geschoven met een shovel. Ook die is eigenlijk is dusdanig verwoest dat daar ook niet meer in te leven is. Mensen lopen hier ontredderd rond, eigenaren van de vakantiewoningen. Want ja, het is natuurlijk volop zomer, je wilt genieten. En dan dit drama, want dat het dat is en dat het de mensen aangrijpt hier op het strand, dat is mij wel duidelijk.
2: Ja, en het was een flinke brand, hè? Want ik zag foto's, echt een vlammenzee. Is er iets bekend over hoe dat kon gebeuren?
5: Nee, ik heb nog niets vernomen over de oorzaak. Wij bij NH Radio hebben vanochtend ook de veiligheidsregio gesproken. Daar werd ook bevestigd dat de oorzaak nog niet bekend is. Ik heb zojuist een strandpaviljoenhouder gesproken die hier vannacht ook geholpen heeft. En ook hij zegt nee, daar is echt nog niets over bekend. En we zijn ons nu eerst aan het richten op de hulp voor de mensen die echt gedupeerd zijn. En nou ja, zoals wat je verder zei, wat is er bekend over de brand? Ja, brandweerman gewond geraakt, oververhitting en 1 iemand met brandwonden.
2: En diegenen die verbleven ook in dat huisje?
5: Ja, het is nu echt het seizoen. En als je zo'n huisje hebt, dan ben je daar met dit weer. Want dat is natuurlijk zalig. Dus daar verbleven daadwerkelijk mensen. Die zijn uit het huis gehaald. Ook de wat omliggende vakantiewoningen die zijn vannacht ontruimd voor de zekerheid. En de brandweer heeft echt enorm zijn best gedaan om te voorkomen dat het nog is overgeslagen naar nog meer woningen. Want het zijn houten woningen, ze staan dicht op elkaar. Dat het snel overslaat, dat is ook wel duidelijk. Dat blijkt wel uit het feit dat ik hier nu eigenlijk de resten zie van 6 afgebrande recreatiewoningen.
2: Ja, en je zegt ze staan dicht op elkaar, dus het zal een hele vervelende nacht zijn geweest voor al die mensen daar. Zijn dat huisjes van die particulieren of worden die verhuurd, weet je dat?
5: Dat weet ik niet. Ik ben wel bekend met de situaties elders op het strand. Vaak zijn ze van particulieren. En dat vermoed ik dat het op deze kant, aan de zuidkant van Wijk aan Zee, ook het geval is. Het zijn echt. Ik heb ook net iemand gesproken die ook zei dat hij eigenaar was van een van de huisjes die gelukkig niet geraakt is. Dus het zijn inderdaad die particuliere typische huisjes die je veel op het Noord-Hollandse strand treft. Dus ja, inderdaad, particulier bezit.
2: Ja, en er zijn dus van een paar huisjes is niet veel meer over. Dat zie jij daar.
5: Er is echt werkelijk helemaal niets meer over. Het is helemaal zwart geblakerd. As. Ik zie nog de contour van één deur van een strandhuisje. Van het meest linker strandhuisje, dat is afgeblakerd. Ja, zie ik een houten skelet staat deels nog. Maar verder is alles zwart geblakerd. Ik zie een pan nog op een keuken staan. Maar verder is er echt heel weinig overgebleven, Marco.
2: Samantha de Groot van NH Nieuws vanaf Wijk aan Zee, het strand daar. Dank je wel. Roos Apelman, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. De stelling van vandaag in Stam.nl.
2: Je gooit er meteen om 10:30.
6: Ja. Zeker weten. Discriminatie op basis van gewicht moet serieus genomen worden, is de stelling. U kunt erover meepraten door te bellen met 0800 1101. Want als je niet slank genoeg bent, word je benadeeld op de werkvloer, blijkt uit internationaal onderzoek, bestudeerd door Movisi. Door hardnekkige vooroordelen over mensen met overgewicht worden zij minder snel aangenomen, krijgen ze een lager salaris, maken ze minder vaak promotie. En die vooroordelen spelen ook buiten de werkvloer. In Nederland is overgewicht nog geen erkende vorm van discriminatie. Vandaar dat wij er vandaag over gaan praten aan de hand van die stelling. Komt hij nog een keertje, discriminatie op basis van gewicht moet serieus genomen worden. Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u meegemaakt dat u kansen niet kreeg omdat u overgewicht hebt? Merkt u dat u anders denkt over mensen die te zwaar zijn? Of zegt u, nou, dat denk ik niet. Wat zouden we kunnen doen om dit aan te pakken? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
21: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
23: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
24: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
23: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
24: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
26: Kom gezellig langs bij jouw Reed shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: NPO Radio 1.
5: Het is 8:58. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
6: Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Jaren na de ramp met de onderzeeër uit Argentinië is de voormalige commandant schuldig bevonden aan nalatigheid. Volgens de aanklager had de chef de onderzeeër niet laten nakijken toen de bemanning zei dat er problemen waren. Bij de ramp kwamen 44 bemanningsleden om het leven. De voormalige commandant hoeft niet de gevangenis in. En een 39-jarig man uit Dordrecht is opgepakt vanwege drugssmokkel via een partij bananen. De drugs werden vorig jaar gevonden bij supermarkten in onder meer Den Bosch. Bij een huiszoeking werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden.
5: Berend van Straat is hier voor het weer. Het zonnetje schijnt in Hilversum al volop.
7: Zeker, ja, maar dat is niet overal in het land het geval. Want we hebben te maken met grote verschillen deze ochtend. In het midden, westen en zuiden is het volop zonnig. Maar in het oosten en noordoosten komt veel bewolking voor. De temperatuur die gaat vanmiddag uiteindelijk oplopen naar zomerse waarden in het midden en zuiden van het land. Van 25 tot lokaal misschien wel 29 graden in Limburg. In het noordoosten is het dus onder die bewolking een stuk minder warm met een graad of 22. Vanavond is het dan overal nog een tijdje ronduit zonnig, met temperaturen nog een lange tijd boven de 20 graden. Ook komende nacht is het dan vrij helder en dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 13 tot 16 graden.
5: Kijk, morgen dan is het alweer vrijdag, bijna weekend, hè? Hoe ziet dat er allemaal uit qua weer?
7: Ja, morgen wordt het wederom gewoon echt een volop zomerse dag, hoor. De zon die gaat in grote getalen gewoon schijnen. Dus we zien wat minder wolkenvelden dan vandaag. Ook in het oosten en noordoosten is dat dus het geval. En de temperatuur die gaat oplopen naar zo'n 24 graden in het noorden tot lokaal een tropische 30 graden in het uiterste zuidoosten van het land. De dagen daarna in het weekend, dan kunnen we ons op gaan maken voor nog wat hogere temperaturen. Want zeker in het zuiden wordt het dan gewoon tropisch warm met 30 tot lokaal 32 graden. Maar ook in het noorden is het dan met 25 tot 27 graden echt wel volop zomers. Strak blauwe luchten verwacht ik in het weekend. Dus we staan weer aan de vooravond van gewoon een ronduit zomersperiode met volop zon en dagelijks nog wat verder oplopende temperaturen.
5: Dankjewel Berend. En Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg?
8: Ja, helaas aardig druk. Wat wel opvalt is dat er weinig bijzonderheden zijn. Het is vooral veel dagelijkse file, maar dus weinig ongelukken en kapotte auto's en dergelijke. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wel file voor Leidschendam. 15 kilometer en 30 minuten vanaf Roelevarensveen. Dan drukt op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 35 minuten door de werkzaamheden op de A20. En ook wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda. Vanaf Hank 7 kilometer en 20 minuten.
5: Bouwen op het diepste punt van Nederland, is dat wel verstandig? In de Zuidplaspolder bij Gouda denken ze van wel. En waarom, dat hoort u zo.
9: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hoe gezond ben je echt?
4: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
15: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
17: Vers. Aan tafel.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij... Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
5: Gebouwd wordt er nog niet, maar veel voeten in de aarde had het al wel. De bouwplannen bij het diepste punt van Nederland, in de Zuidplaspolder bij Gouda. Het dorp Kortelanden moet daar komen. De plannen van de gemeente hadden volgens het Hoogheemraadschap zulke grote gebreken dat er protest werd aangetekend bij de Raad van State. Gisteravond heeft het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard na een stemming besloten om dat protest in te trekken. Toch betekent dat volgens Carijn de Jong, procesmanager bij het Hoogheemraadschap, nog niet dat de bouw meteen kan beginnen.
20: Dat nog niet, maar het is wel een hele belangrijke stap in de richting van de uitvoering.
5: Ja, en we als we het hebben over uitvoering, hè, wat staat er te gebeuren daar in die Zuidplaspolder?
20: Er wordt een heel nieuw dorp gebouwd in de diepste polder van Nederland. Er zijn 8000 woningen voorzien. 2 bedrijventerreinen, maar ook een energielandschap met zonnepanelen. En ook bos en natuur. En dat wordt gebouwd op een heel lastige plek. Niet alleen een diepe polder, maar ook een plek met een complex water- en bodemsysteem.
5: Ja, en diep, dat is, ik las, ruim 6 meter onder NAP, hè?
20: Ja.
5: Ja, ja, dus dat is dieper dan ooit in Nederland.
20: Ja, en er zal dus ook echt een set aan extra maatregelen genomen moeten worden om hier verantwoord, duurzaam, maar ook klimaatadaptief te bouwen.
5: Ja.
20: En een deel daarvan, van die maatregelen, betekent ook het ophogen van het gebied.
5: Waar zat nou het bezwaar van u, van het Hoogheemraadschap? Waarom tekende u eerder protest aan?
20: Het bestemmingsplan dat werd aangenomen door de gemeenteraad van Zuidplas hield onvoldoende rekening met de voorwaarden van het waterschap. En ons standpunt is altijd heel helder geweest. Je kan hier bouwen, maar er is wel extra inzet nodig, extra maatregelen nodig om dat verantwoord te doen.
5: Ja, wat zijn dan die voorwaarden die u stelde?
20: Nou, net als alle polders is ook deze polder heel kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. En denk dan vooral aan wateroverlast, bijvoorbeeld door zo'n piekbui als in Limburg. Maar ook hitte, droogte en mogelijke overstromingen. Dus onze maatregelen zagen in de breedte toe op het borgen van een robuust watersysteem, zoals wij dat noemen.
5: Want we spraken eerder deze week ook met klimaat- en waterexperts die zeggen, ja, moet je dit eigenlijk willen? Bouwen op zo'n diep punt als het klimaat verandert? Maar u zegt, daar kun je dus tegen wapenen. Wat moet je dan doen?
20: Die zorgen die delen wij. En dat is natuurlijk ook de reden waarom we vanaf het begin hebben gezegd, je kan hier bouwen, maar er zijn extra maatregelen nodig. Bijvoorbeeld het ophogen van het gebied, het zorgen voor voldoende waterberging, dat op het moment dat er periode van droogte is, dat je dat goed kunt opvangen. Flexibele waterpeil. Het is een heel palet aan maatregelen. En een van onze grote zorgen in deze polder is ook de waterkwaliteit. Dus we hebben ook met elkaar echt heel goed nagedacht hoe we ervoor kunnen zorgen, ook in de toekomst, dat daar een helder en plantenrijk watersysteem kan worden aangelegd.
5: Ja, en betekent dit eigenlijk ook nog iets voor het soort huizen dat er komt? Staan daar straks gewoon normale huizen in dat dorp Korteland, of moet daar ook iets aangepast aan worden?
20: Ja, ik heb inderdaad begrepen, ook in de uitzending van u eerder deze week, dat er experts zijn geweest die hebben gesuggereerd om bijvoorbeeld ook drijvende woningen te bouwen. En dat is best lastig op deze diepe polder. Daar heeft de gemeente ook onderzoek naar laten doen. Dat betekent ook dat je echt het waterpeil substantieel moet opzetten. Hmm. Om ervoor te zorgen dat je voldoende ruimte hebt voor die huizen om mee te bewegen.
5: Ja.
20: Dus dat is niet wat er gaat gebeuren op deze plek.
5: Nee, het klinkt wel als een enorm complexe plek om te bouwen als je het zo allemaal bij elkaar optelt.
20: Ja, dat is het ook. En ik denk dat het ook echt, we hebben als waterschap echt, en daar zat misschien denk ik ook wel een groot verschil van inzicht met de gemeente. We hebben gezegd, nou, een dorp bouw je niet voor één generatie. Je moet hier echt ver vooruit kijken. En het klimaat om ons heen verandert heel snel. Dus zorg nou voor dat voor de komende 100, 120 jaar de maatregelen worden genomen, waardoor ook toekomstige bewoners daar veilig kunnen wonen en recreëren.
5: De gemeente hoopt natuurlijk gewoon snel op meer woningen, want iedereen staat te springen om woningen. Wat zijn nou tot slot de beren op de weg nog voordat er gebouwd kan worden?
20: Er is nog verdere uitwerking nodig. Dus we hebben nu een hele belangrijke stap gezet. Er ligt een waterhuishoudkundig plan. Dat zal ook worden geborgd in het bestemmingsplan van de gemeente Zuidplas. Maar er zijn echt deelgebieden die nog verder moeten uitgewerkt worden. Dus we gaan met elkaar nog verder die uitwerking realiseren. Hm. En dan wordt er gefaseerd gebouwd.
5: Dat zei Carijn de Jong, procesmanager bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Het is 9:09. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. Dat zijn Amerikaanse raketten die andere raketten kunnen onderscheppen. Dat beloofde president Trump gisteren aan zijn Oekraïnse collega Zelensky.
17: I'm sure that you will do everything to solve this war. A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex actually.
5: Oekraïne heeft die Patriots hard nodig in de oorlog tegen Rusland. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
5: Dat is goed nieuws voor Oekraïne dus, dit.
21: Het is goed nieuws op termijn, moet ik erbij zeggen. Want het is natuurlijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd.
5: Nee, want over wat voor termijn hebben we het dan? Binnen wat voor periode kan dit staan?
21: Nou, dan denk ik toch zeker wel dat je aan 2 jaar moet denken.
5: 2 jaar? Waarom duurt dat zo lang?
21: Omdat de fabriek gebouwd moet worden. De productielijn moet worden opgezet. En dan moet de productie worden opgestart. Dat is niet zomaar gepiept. Dus dit is een hele mooie toezegging. En dat is ook een belangrijke toezegging. Maar met name gaat dat op termijn voor Oekraïne pas rendement opleveren.
5: Ja, en ook waar moet die fabriek komen? Lijkt me ook nog wel ingewikkeld in een land in oorlog.
21: Nou, dat is zeker een punt. Dus er zal moeten worden gezocht naar een locatie, waar je het min of meer verborgen kunt houden voor de Russen, als je nog tijdens deze oorlog gaat bouwen. Ja. Ja.
5: Het belang van die Patriots, daar gaat het natuurlijk heel veel over. Wat is het belang van die Patriots voor Oekraïne?
21: Het belang is heel groot, omdat het Patriot met name geschikt is om ballistische raketten en kruisraketten te onderscheppen. En dat zijn op dit moment de projectielen die de grootste schade aanrichten bij de massale aanvallen die Rusland uitvoert op Oekraïnse steden.
5: Ja, dat hebben we in Kiev gezien, hè, ook de laatste weken, die grote aanvallen, veel impact. Als het dan zo lang duurt, hè, voordat die fabriek ze kan produceren, kan Oekraïne zo lang wachten op die nieuwe Patriots?
21: Nou, eigenlijk niet. Dat geeft Zelensky ook al aan natuurlijk. Hè. Die heeft al verschillende malen aan de bel getrokken hierover. De Patriot-voorraad, die raakt zo langzamerhand op in Oekraïne. En dat betekent dat het land heel kwetsbaar is voor die grote massale aanvallen.
0: Ja.
21: Dus ze hebben snel Patriots nodig. En het probleem is natuurlijk op dit moment dat de oorlog in het Midden-Oosten nog niet voorbij is en af en toe ook weer oplaait, zoals we afgelopen dagen hebben gezien. Waardoor die Patriots daar ook erg hard nodig zijn tegen de Iraanse tegenaanvallen.
0: Ja, er is niet een soort kans dat er toch nog Patriots op korte termijn geleverd gaan worden in Oekraïne door de VS, want ze hebben ze zelf nodig.
21: Ja, daar lijkt het inderdaad niet op.
0: Nee.
21: Ja.
0: Ze mogen dus straks die Patriots gaan bouwen, Oekraïne. Wat betekent dat voor andere landen eigenlijk?
21: Nou, ze zijn niet het enige land hoor, wat waarschijnlijk toestemming krijgt om die te bouwen. Er is ook een project gestart met Duitsland om dat te doen. Een fabriek in Zuid-Duitsland te plaatsen. Daar werkt Nederland overigens ook aan mee. Dat zou ook op termijn meer Patriots moeten kunnen opleveren voor Europese bondgenoten. En met name natuurlijk ook voor Oekraïne. Maar ook dat is natuurlijk een kwestie van ja, lange adem. Wat Oekraïne nu nodig heeft zijn toch wel versneld leveranties uit de Verenigde Staten. En ja, daar lijkt op dit moment weinig zicht op.
0: Ja, en dus zijn ze wel heel kwetsbaar nu in deze tussentijd.
21: Ze zijn erg kwetsbaar op dit moment. En dat zie je ook aan de aanvallen. Zeker de laatste weken, meer schade, meer slachtoffers. En dat is waarschijnlijk omdat ze iets zuiniger zijn met de inzet van hun Patriot-raketten.
0: Duidelijk. Dank weer voor de uitleg, defensiespecialist Peter Weininga. De Belgen die hebben op het WK geen ideale voorbereiding op hun kwartfinale wedstrijd tegen Spanje. Dat lezen we bij Sportza.
6: Ja, want de Belgen moesten gisteravond op het allerlaatste moment verhuizen. Wat bleek nou? Het beoogde trainingsveld bij een universiteit in Los Angeles lag er heel beroerd bij. Een graspuzzel met heel wat putten. Zo noemde Belgische sportzender het. Nou, het zal in ieder geval niet fijn hebben uitgezien. Misschien heel droog, ik weet niet, met kuilen. In ieder geval, het was niet speelbaar, vonden ze. En de Belgen verhuisden daarop naar het complex van profclub LA Galaxy. En dat was geloof ik wel een mooie groene gladde glasmat. Ook al is het voor trainen. Je moet natuurlijk wel een beetje goed kunnen trainen. België speelt, voor degenen die het nog niet weten, morgenavond om 9:00 tegen Spanje. En de Nederlandse Voetbalbond zoekt een nieuwe bondscoach natuurlijk. En een naam die vaak wordt genoemd is die van Peter Bos. Hij verlengde onlangs alleen wel zijn contract bij PSV met 2 jaar. Dat hij naar eigen zeggen ook gewoon gaat uitdienen. En daarna, dan wil hij alleen nog naar de absolute top, zei Bos tegen ESPN.
2: Praat ik misschien over 6-7 clubs die ik in Europa bij de absolute top. Ik verwacht niet dat die voor mij zullen komen. Maar als zo'n club zou aankloppen, kan ik me voorstellen dat ik er heel goed over na zal denken.
22: Ja. En natuurlijk ook als je eventueel aangeboden krijgt om bondscoach te worden.
2: Na die 2 jaar, ja, dan kan ik daar goed over nadenken.
6: Ja, die vraag zag je natuurlijk wel aankomen. En ziet die waarschijnlijk nog heel vaak aankomen de komende 2 jaar. Wie weet dus over 2 jaar dat hij bij Oranje gaat werken. Zou leuk zijn. Het was gisteren wel even schrikken voor de tennisliefhebbers op Wimbledon. Toen de Nederlandse dubbelspeelster Demi Schuurs een lastige bal wilde terugslaan, kwam ze in botsing met een ballenmeisje. Schuurs had duidelijk meer last van die botsing dan het ballenmeisje en bleef ook even liggen. Na een pauze kon ze gelukkig wel weer verder. Uiteindelijk verloor ze Schuurs dus de wedstrijd samen met haar Australische dubbelpartner. En dan een leuk verhaal over Haaland. Want Erling Haaland blijkt van alle markten thuis, niet alleen voor voetbal. De Noorse spits scoorde dit WK al 7 keer, waaronder 2 keer tegen Brazilië. En hij blinkt op social media ook uit met grappige berichten, vindt men. Maar nu trekt hij ook de aandacht met muziek. Want Haaland heeft jaren geleden, voor zijn succesvolle voetbalcarrière, met vrienden het nummer Kygo Yo gemaakt. Dat is een verwijzing naar de bekende Noorse DJ Kygo. En laat diezelfde Kygo dat nummer van Haaland nu in een nieuw jasje hebben gestoken. En een remix daarvan bracht hij gisteren uit op onder meer YouTube en Spotify. Nou, we staan er niet zoveel van.
0: Nee.
6: Ik praat er doorheen. Het is God You, heet het allemaal. Maar het is Noors natuurlijk, maar dat is wel heel leuk. En is het cirkeltje rond inderdaad. Het nummer is weer opnieuw op muziek gezet.
0: Ja.
6: Door zijn fan of door zijn idool, DJ Kygo.
0: Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg?
23: Ja, het blijft helaas nog eventjes druk. De file met de meeste vertraging van het hele land is te vinden op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 8 kilometer en 40 minuten.

0: Undressed van Somber was dat. Achter de hack bij telecomprovider Odido zitten mogelijk Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie. Bij die hack werden gegevens buitgemaakt van meer dan 6 miljoen klanten. En er loopt inmiddels een groot onderzoek naar die hack. Stan Duif is verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime bij de landelijke eenheid opsporing en interventies van de politie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In waaruit maakt u op dat Nederlanders betrokken zijn bij deze hack?
1: Nou, we hebben sterke aanwijzingen dat er Nederlanders bij betrokken zijn. Een van die aanwijzingen is dat wij ook een gesprek hebben opgenomen. Of er is een gesprek opgenomen waarop de verdachte te horen is. En na analyse van deze stem zeggen wij van ja, dit zou zomaar een Nederlander kunnen zijn.
0: Want hij praat Nederlands.
1: Ja, hij praat Nederlands. En nu kan ik me ook voorstellen dat mensen denken, ja, tegenwoordig kun je met AI zo'n stem misschien wel simuleren. Ja. Maar we hebben deskundigen hierop losgelaten, deze stem duidelijk laten bekijken. En we kunnen nooit 100% uitsluiten dat het hier niet om AI gaat. Echter, op basis van de analyse denken wij echt dat het een menselijke stem is.
0: Ja, en ging u dan eerder niet uit van Nederlandse betrokkenheid eigenlijk?
1: Nou, in veel cyberonderzoeken wonen de verdachten over de hele wereld. Het is redelijk zeldzaam dat daar ook actief Nederlanders bij betrokken zijn. Maar in dit geval hebben we daar de sterke aanwijzingen voor.
0: Ja. Hoe ging die misleiding door phishing in zijn werk? Hoe kreeg deze verdachte toegang uiteindelijk tot al die gegevens?
1: Nou, we zien tegenwoordig dat cybercriminelen steeds vaker hun technische skills, hun technische vaardigheden inzetten, maar ook gebruik maken van menselijke manipulatie. En in dit geval heeft iemand zich voorgedaan als een medewerker van een IT-afdeling, een ICT-afdeling, en daardoor de medewerker van Odido misleid om gegevens af te geven waarmee ze later in het systeem konden.
0: Ja, dus met een smoes kon die toegang krijgen eigenlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dit is ook die verdachte waar u het net over had.
1: Ja, exact. Dat is dezelfde verdachte als wij het gesprek van hebben.
0: Ja, ja, en nu bent u op zoek hè, naar die persoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat weet u van hem? Weet u iets?
1: Nou, wij zijn heel erg benieuwd naar de identiteit van deze persoon. Daarom hebben wij nu ook gezegd van, nou, wij weten dat het om een Nederlander gaat. We hebben de stem van die Nederlander. En deze persoon krijgt de kans om zichzelf te melden. Maar ook mensen in het criminele netwerk, we weten vaak dat er gesproken wordt tussen cybercriminelen. Die kunnen informatie aan de politie geven. En zo proberen wij deze persoon te identificeren.
0: Ja, en ik begrijp dat als diegene zich niet meldt, u ook overweegt om de stem openbaar te maken.
1: Ja, dat is correct. Wij zijn voornemens om die stem openbaar te maken. Om deze stem ook aan Nederland te laten horen. En wellicht leidt dat tot een identificatie.
0: Ja. Dit onderzoek is flink geworden in der tijd. Loopt nu eventjes. Hè? U heeft nu iemand op het oog. Betekent dat dan ook dat het onderzoek rap klaar is nu?
1: Nou, dit onderzoek loopt inmiddels 4 tot 5 maanden. Dit zijn complexe onderzoeken. Slachtoffers wonen vaak over de hele wereld. Infrastructuur staat over de hele wereld. En verdachten zijn vaak verspreid over de hele wereld. Dat betekent dat wij heel internationaal moeten samenwerken. En dat kost tijd. Daar komt veel juridische afspraken bij kijken. Er moet veel communicatie met onze buitenlandse partners plaatsvinden. Dus dat kost tijd. Dus ik verwacht dat dat nog wel een aantal maanden gaat duren.
0: Ja, en kunt u een voorbeeld noemen waarin dat dan complex is? Dat samenwerken met diensten over de hele wereld?
1: Nou, u kunt zich voorstellen, als er infrastructuur, een server, in de Verenigde Staten staat, dan kunnen wij als Nederlandse politie niet zomaar daar naartoe vliegen en wat op die server staat in beslag nemen. We moeten daar een hele juridische procedure voor volgen en vervolgens zijn we afhankelijk van de snelheid waarop dat wordt uitgevoerd. Ja, daar gaan sowieso vaak gewoon al weken overheen. En als je dat 10 keer moet doen, nou, dan kost dat best veel tijd.
0: Ja, en heeft u nog veel gaten in het onderzoek? Moet u nog veel uitzoeken?
1: Ja, wij moeten nog wel een en ander uitzoeken. Maar wij zijn wel zeer vastberaden. Dit is een ernstig feit. Dit datalek heeft miljoenen Nederlanders getroffen. Mm-hmm. Dus wij zijn als politie en als Openbaar Ministerie vastberaden om deze zaak tot een goed einde te brengen.
0: Ja, wat moet u dan nog onderzoeken?
1: Ja, daar doen wij verder geen uitspraken over. Want wij willen ons natuurlijk ook niet in onze kaarten laten kijken. Maar een van de dingen die wij dus onderzoeken is welke Nederlander is hierbij betrokken. En daar is deze berichtgeving over de stem van deze Nederlander een eerste stap in.
0: Dat is duidelijk. Hoeveel tijd krijgt de verdachte eigenlijk om zich te melden?
1: Nou, wij zullen binnen een aantal weken deze stem openbaar maken. En dat is ook geen dreigement. Het is gewoon onderdeel van ons onderzoek. Wij brengen dit naar buiten toe omdat we willen weten wie het is. Dus als deze verdachte zichzelf herkent, dan kan hij zich zo snel mogelijk melden bij de politie.
0: Stan Duif van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Dank u wel. Het is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag begint de 20e editie. De komende weken zijn meer dan 250 orkesten uit de hele wereld live te bewonderen. De laatste puntjes werden gisteravond op de i gezet. Verslaggever Mark Robin Visser was erbij.
2: De laatste repetities zijn gaande in Kerkrade. Dit is de jeugdbrassband met jongeren tussen de 16 en de 27 jaar. En ze komen uit 7 verschillende landen.
3: Hallo, I'm Amy, I'm 23, I'm from Scotland and I play the cornet.
2: Ze speelt de cornet en ze komt uit Schotland.
3: It's amazing. It's great to meet so many new people and play such great music together.
4: Hallo, ik ben Olivia. Ik ben 15 jaar. Ik kom uit Antwerpen en ik speel cornet en ik zit nu ongeveer in mijn 8e jaar.
5: Hallo, ik ben Anke. Ik ben 23 jaar. Ik kom ook uit Antwerpen en ik speel de althoren.
2: Nou, hoe is het met jullie?
5: Ja, super hè. We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier. En,
2: Het gaat allemaal in het Engels.
5: Ja, klopt. Het is een wereldjeugdbrassband, maar het zijn vooral Europeanen momenteel.
2: Oh ja?
4: Ja. Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen. En je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
6: All right, so we have to be more consistent on your tap tap tap
2: tap tap. Dirigent is Erik Jansen. Erik, hoe is het nou om zo'n gemengde groep hier voor je te hebben?
7: Ja, eigenlijk helemaal fantastisch. In het begin kijken ze elkaar een beetje aan en dan moet het een beetje aan elkaar wennen.
2: Ze komen uit 7 verschillende landen.
7: Ja, Litouwen, België, Duitsland, Noorwegen, overal vandaan. Ze zijn al behoorlijk aan elkaar gewend nu, 3 dagen later.
2: Merk je iets van verschil in muzikale ontwikkeling per land?
7: Nou, als je in Europa kijkt, dan zie je sommige landen die erg van cultuur houden. In Zwitserland is muziekonderwijs fantastisch en daar is dat ook belangrijk. In Oostenrijk, daar zegt de minister van Cultuur van Ober-Oostenrijk, elke euro die ik uitgeef aan cultuur, dat bespaart de maatschappij op den duur 5 euro. Dus het is een misdaad om op kunst en op cultuur te bezuinigen. Alleen in Nederland, ja, ik hoef dat geloof ik niet uit te leggen, dat dat cultuurbeleid in Nederland niet overhoudt. Er is echt veel afbraak geweest. En dat merk je ook op de conservatoria. Ook met de opleidingen. Maar ja, we zijn gelukkig met deze mensen die hier echt een topweek hebben. En met elkaar verbinden. Ja, en je gunt Nederland eigenlijk ook een beter cultuurklimaat.
8: 1, 2 en...
9: Tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tag

0: Ik ga er maar even bij zitten, want het zijn meer dan 250 orkesten die hier zijn. Uit 31 landen, van alle continenten zo'n beetje. En het duurt 4 weken. De directeur is Bart van der Rood. Bart, hoe moet je dat aanpakken als argeloze bezoeker?
1: Het is hetzelfde als een olifant opeten, beetje bij beetje. Nee, het is inderdaad een enorme opdracht om die allemaal naar hier te krijgen, om je op een goede manier op het podium te zetten. Vandaar ook die 4 weken, maar het is uiteraard ook een van de leukste klussen ter wereld om te mogen doen, want ja, er is gewoon geen vergelijk met dit festival. Dit is de Olympische Spelen van de blaasmuziek. Dat kan ik je wel meegeven. Als je in Nederland, spreken we vaak over het WMC, in het buitenland is het Going to Kerkrade. Het is echt wel een dingetje. Dit is echt een plek waar je als band wil bij zijn. Het is ook heel erg gek als je hier rondloopt. Dit is zo'n leuk, gezellig dorp, stad. Maar geen Amsterdam of zo. En toch, uitgerekend hier, heb je dit 20.000 muzikanten, 300.000 bezoekers. Dat kom je dan hier tegen, ja. Fantastisch.
2: Dat zei directeur Bart van der Roost in een reportage van Mark-Robin Visser. En het Wereldmuziekconcours in Kerkrade duurt tot en met het eerste weekend van augustus.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De kwartfinales.
3: Vanavond om 10:00 een volledig verslag van Frankrijk-Marokko. In een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond om 9:00 Spanje-België. En zaterdagavond om 11:00 Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra Langs de Lijn.
5: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: NPO Radio 1. 9:00.
5: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen. FC Groningen heeft aangifte gedaan van transferfraude. En Iran meldt doden na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Een overzicht van het nieuws. Katrien.
15: Bij die Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14...

0: mensen gedood. Er raakten ook 78 mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil nu, met een stijgende olieprijs tot gevolg. Bij overstromingen in het zuiden van China zijn 39 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Nanning. Daar kwamen 26 mensen om na een damdoorbraak. De overstromingen zijn het gevolg van een tropische storm. In de regio zijn stuwmeren overstroomd en kwamen mensen dagenlang vast te zitten in huizen en andere gebouwen. Inmiddels zijn zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Bij reddingsoperaties zijn ook drones ingezet om mensen te bereiken die vastzaten. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht 6 vakantiehuisjes afgebrand. 1 persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal huisjes in de buurt werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 uur onder controle. Verschillende brandweerauto's werden naar het strand gestuurd. 1 van de brandweerlieden kreeg last van de hitte en is nagekeken in het ziekenhuis. Hoe de brand bij Wijk aan Zee kon ontstaan is nog niet bekend. De politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zich zo toegang verschafte tot interne systemen. Volgens de politie sprak hij Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de man zichzelf niet meldt. Bij de hack kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Een nieuwe behandeling kan mensen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland ook vergoed gaat worden. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 6e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer langzamerhand meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden.
1: Tim Schaap bij de ANWB heeft de verkeersinformatie.
2: Zeker, het is op veel plekken helaas nog aansluiten. Al lijkt het erop dat het drukste moment van de ochtendspits inmiddels wel achter ons ligt. Op de A44 Den Haag-Amsterdam wel een nieuw probleem bij Kaag. Er is een ongeluk gebeurd. Vanaf Sassenheim een file van 25 minuten. Verder nog andere files, niet echt veel bijzonderheden. Vooral veel dagelijks oponthoud. Denk dan bijvoorbeeld aan de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 17 kilometer en 25 minuten extra. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 13 kilometer, een half uur vertraging. En tot slot de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer en 40 minuten. Het is daar drukker dan anders omdat de A20 ten noorden van Rotterdam dicht is vanwege uitgebreide wegwerkzaamheden.
1: Een Engelse speler die dacht te gaan tekenen bij FC Groningen stond al op Schiphol, maar de club wist van niks. FC Groningen doet nu aangifte van fraude. En ik spreek zo de directeur.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
13: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Voetbalclub FC Groningen heeft aangifte van fraude gedaan, transferfraude. Een Engelse speler stond voor niks op Schiphol te wachten omdat hij dacht te gaan tekenen bij de club. Maar hij was opgelicht, dat meldt RTV Noord vanmorgen. Frank van Mosselveld, algemeen directeur van FC Groningen. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Wat is dit voor fraude? Hoe gaat dit in zijn werk?
14: Ja, het is identiteitsfraude. Dus er is een, wij denken een bende actief die ons logo, onze naam en de identiteit van onze technisch directeur Mo Allag misbruikt om nepvoorstellen te doen richting spelersagenten. Ja. En die trappen daar dan in.
1: En hoe doen ze dat?
14: Ja, redelijk geraffineerd. Als ik het bekijk, denk ik, hoe kun je hierin trappen? Maar ze gebruiken ons logo en ze maken een e-mailadres aan met de naam van onze technisch directeur. En het is zelfs zo dat ze zich voordoen in calls met clubs en spelers en agenten als zijnde onze technisch directeur Mo Allag. En die stellen een voorstel op, dat sturen ze toe. En vervolgens geven ze aan dat er in Nederland een nieuwe regelgeving is vanuit de KNVB. En daardoor een betaling eerst gedaan moet worden voor medische keuringen, reizen en dat soort papierwerk. En dan zijn er dus spelersagenten die dat overmaken en komen dan vervolgens van een koude kermis thuis.
1: Ja, en zo verdienen zij er dus aan doordat er betaald wordt. Hoe kwam u erachter?
14: Nou ja, we hebben natuurlijk zowel Mo Allag als ik en onze hoofdscout een behoorlijk groot netwerk. Dus je kunt je voorstellen dat er heel veel spelersagenten over de wereld actief zijn. Maar de meeste landen hebben de contacten wel. En gelukkig verifiëren heel veel agenten van, joh, dit klopt toch niet? En zo zijn we eigenlijk een week of 5 geleden voor het eerst geconfronteerd. En ja, het kwam eerst uit de regio Zuid-Afrika. Nou, de laatste weken komt het uit de regio Zuid-Amerika en Europa. Dus je kunt je voorstellen dat dat behoorlijk wat telefoontjes in ieder geval gelukkig geverifieerd worden. En ja. Dan zeggen we uiteraard dat het niet klopt. Maar het is vooral heel erg vervelend voor spelers die denken een stap te gaan maken. En agentschappen die op deze manier opgelicht worden.
1: Ja, en die verificatie die ging dus net te laat bij die Engelse speler die dus wel op Schiphol stond.
14: Ja. Ja, dus wij werden gecontact via een persoon die daar werkzaam is, die we goed kennen. En die kreeg argwaan en die belde. En wij wisten uiteraard helemaal van niks. Dus het is vooral heel erg zuur voor die speler en in dit geval de spelersagent. Ja. Dus we hebben ook uiteraard direct aangifte gedaan. En we zijn helaas niet de eerste club in Nederland.
1: Dat was inderdaad de vraag, want u bent van FC Groningen. Hebben andere clubs er ook mee te maken?
14: Nou ja, het is een. Vorig jaar was het in de zomer PEC Zwolle. Afgelopen winter was het in de wintertransferwindow Rode JC. En nu lijkt het zo dat wij misbruikt worden. Dus we hebben uiteraard onze collega-clubs geïnformeerd, de KNVB geïnformeerd. We trekken daarin samen ook met het OM. En het is vooral heel erg belangrijk dat het zo breed mogelijk bekend is. Dat er zo min mogelijk mensen hier slachtoffer van worden.
1: Ja, daar heeft u bij deze ook weer een beetje mee geholpen door erover te vertellen. Dank voor dit gesprek, ja. Algemeen directeur van FC Groningen, Frank van Mosselveld. Het is 9:10. ABN AMRO heeft opnieuw een boete gekregen voor gebrekkige witwascontroles. De Nederlandse bank heeft ABN een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd. Ruben Echt van de economieredactie, waarom krijgt ABN AMRO die boete?
15: Ja, nog meer fraude om maar door te gaan op het volgende onderwerp. De ABN AMRO zoals elke bank, is die verplicht om klanten en overboekingen te controleren of daar niet iets geks mee gebeurt. De Nederlandse bank die houdt dat in de gaten. Die heeft een aantal dossiers doorgeakkerd. En daarin blijkt dat klanten waar toch een bepaald risico aan kleeft, te veel cash konden opnemen of geld konden overmaken of zaken doen in landen met een hoog of verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld Rusland. Zij konden commissies betalen en ontvangen en ook handelen in zogenoemde dual-use goederen. Dat zijn goederen die voor tweeërlei gebruik kunnen worden, dus bijvoorbeeld voor civiele of militaire toepassingen. Mm. Ja, en dat kan dan weer duiden naar het omzeilen van sancties tegen Rusland. Heel ernstig dus.
1: Ja, en het is niet voor het eerst dat ABN AMRO een boete krijgt, hè, voor slechte witwascontroles. Hoe ernstig is dat het opnieuw gebeurt?
15: Nou ja, je kunt eigenlijk spreken van een draaideur niet opletter. Want in 2021 werd er een schikking getroffen van 480 miljoen euro met justitie voor gebrekkige witwascontroles in de periode 2014 tot en met 2021. Dat ging vooraf aan heel veel boetes van de Nederlandse bank. Die ligt het Openbaar Ministerie in. De bank voldoet niet aan de wet. Ja, nu is er weer gekeken in dossiers van 2023 tot en met september 2024. Een jaar lang. En het is nog steeds niet op orde. Mm. Ja, dat is wel heel erg zorgelijk.
1: Ja, wat zegt de ABN AMRO zelf?
15: Ja, die erkennen natuurlijk de fouten. Sorry, we zijn de mist ingegaan. We accepteren de boete. We hebben ook heel erg meegeholpen. Daardoor is de boete niet 10 miljoen, maar 8,5 miljoen geworden. Maar ja, je kunt toch wel zeggen dat hier misschien ook wel bij het Openbaar Ministerie een alarmbelletje afgaat. Want men heeft al beloofd de boel zo snel mogelijk in orde te brengen. Toen de schikking werd geaccepteerd met OM en ABN AMRO, was de boel ook op orde? Ja, dat blijkt nu niet zo te zijn. Dus dit kan misschien nog wel eens een staartje gaan krijgen. Ik zou niet heel erg goed slapen als ik de baas was bij ABN AMRO.
1: Ruben Echt, voor onze economieredactie was dat. Tim Schaap bij de ANWB, waar staat het nog vast?
2: Ja, op meerdere plekken, maar nu zitten we wel rond de 240 kilometer. Dat betekent nu echt wel dat de ochtendspits wel een beetje op zijn retour is. Er komt een ongeluk bij Ravenstein op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Vanaf Os een file van 6 kilometer en 50 minuten.

0: Sacrifice is dat van The Weeknd en de Swedish House Mafia. Voor de Zeeuwse kust wordt deze dagen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van haaien en naar hun gedrag. Verslaggever Onno Beukers die vaart mee met een van de boten die het onderzoek uitvoeren. Onno, de hengels gingen een uurtje geleden gingen ze uit. Hebben jullie al wat gevangen?
1: Nou, er wordt hier nu weer even een fotootje gemaakt. Want er is weer een haai uit het water gehaald. Ongeveer 90 centimeter. Ja, het is hier wel raak hoor. Niet alleen maar haaien. Ook een pijlstaart, rog, zeebaars heb ik boven zien komen. Niels Brevet, het gaat goed?
2: Ja, het gaat uitstekend.
1: Hoeveel haaien al?
2: Dit is de zesde. En hoe lang liggen we hier? Een uurtje, denk ik. Iets langer. Ja, nee, je ziet het, hè? Het barst ervan.
1: Ja, en hoe dat gaat, dat merkte ik net ook. Daar heb ik even wat van opgenomen. Ja.
3: Dit is ook iets flinks. Het is altijd weer een verrassing wat boven komt. Het is een hele grote haai.
1: Ja.
3: Ja. Ja, dan heb ik het ook. Ik denk dat hij 1 meter plus is. Geschikt om te meten.
1: Je bent ermee aan het worstelen?
3: Ik ben ermee aan het worstelen, ja. Ze geven niet zomaar gewonnen, zeg maar. Dit is een vrouwtje. Ja, prachtig beest, maar verschrikkelijk sterk. Even kijken, ja. Wat haalt hij? 1,04 meter.
2: Hij is trouwens een enorme dikke ook, zo te zien. En hij krijgt van mij een... Een heel klein plastic labeltje, net in de baas van de rugvin. En kun jij hem even vasthouden, John, ja. op de plank? Doe ik het labeltje erin.
3: Maak het je zo.
2: Perfect. Nou, dan heb je hier de rugvin, hier is de basis. Daar doen we dan zo in. En dan klik. En dan zit hij erin. En dan hebben we hier een nummer, dat is 4148.
3: Ik zet hem terug. Laat hem mooi erg zwemmen.
1: Ja, dan gaat hij weer terug. Hè? Dan worden de haaien weer teruggezet het water in. Niels, je bent dus ook onderzoeksleider. Hè, als het gaat om het onderzoek naar deze haaien. We horen inderdaad, hij krijgt een tag, een labeltje. Wat gebeurt er dan vervolgens mee?
2: Nou, dan gaat hij zwemmen, natuurlijk. En verrassend genoeg krijgen we best veel terugmeldingen van beroepsvissers, visafslagen, sportvissers. En je wil weten wat ze in de winter doen, want dan zijn ze hier weg. Maar we komen erachter dat grote mannen die gaan helemaal naar Schotland-Noorwegen. Daar krijgen we terugvangsten van. En de grote vrouwen gaan helemaal naar Zuid-Frankrijk. Dus gaan uit elkaar, afhankelijk van geslacht.
1: Ja. En dan, als het weer richting de zomer, het voorjaar... dan komen ze allemaal, en daar kijken we naar de Oosterscheldekering... maar dan komen ze naar de Oosterschelde toe?
2: Ja, de Oosterschelde is het centrum voor de gladde haai. En ook ruwe haai pijlstaartrog, die brengen daar een jongen ter wereld. En de mannen die blijven aan de buitenkant wachten, gek genoeg. Zodra je in de Oosterschelde bent, is 95% is vrouw.
1: Hoe kan dat?
2: Dat is een natuurlijk gegeven met heel veel haaien en roggen. Dat die vrouwen zich afscheiden, die gaan ondiepe kreken in om daar de jongen ter wereld te brengen. En hier zitten we aan de buitenkant en is het 50-50, man-vrouw.
1: Ja, nou ja, de hengels die hangen hier nog uit. Er zijn 3 mannen aan boord die aan het vissen zijn. Ik zie 6, misschien wel meer hengels. Nou ja, worden er nog wel een paar gevangen, denk ik vandaag.
2: Ja, dat denk ik ook wel. De zeearend waar we nu aan boord zitten, dat is een hele ruime boot. Je kan hier met 12 opstaan, maar we zijn nu lekker met 3 aan het vissen en dat werkt uitstekend.
1: Allemaal voor het onderzoek naar de haai dus. De haai in Nederland. En ik liet me net vertellen, hij heeft geen tandjes hoor, dus we hoeven niet bang voor hem te zijn.
0: Nou, de teller staat op 6 en still counting. De haaien worden gevangen daar. Dank verslaggever Onno Beukers in Zeeland. Het is 10:50. Het is een probleem dat ook in Nederland speelt. Er zijn steeds meer ouderen en steeds minder mensen om voor hen te zorgen. In Japan komen ze in de zorg de komende jaren 500.000 werknemers tekort. Daarom kijken ze daar naar AI. Correspondent Anoma van der Veren zoekt uit in hoeverre die technologie echt mensen kan vervangen.
4: We stappen nu de lift uit. Ik ben op bezoek bij Branchio Kuramai, een verzorgingstehuis in het centrum van Tokio. Ik moet ook even mijn schoen uitdoen. Ik zie al een groep ouderen zitten met de televisie aan.
5: Ik wil het nog een uitleg geven.
6: iPhone
4: Shimio Nase is hoofdverpleger hier. Hij laat me zijn telefoon zien. Elke medewerker heeft een iPhone bij zich, zoals deze hier. En daarmee kunnen ze de 30 kamers op deze verdieping controleren. Als iemand opstaat of uit bed komt, gaat er een alarm af en kan het personeel via de telefoon kijken wat er aan de hand is. Het systeem heet LiveLens, vertelt hij aan me. Een combinatie van allemaal sensoren en camera's die ook aan de plafonds hangen. Het is de bedoeling dat ze met behulp van AI de werklast van de verplegers die hier aan het rondlopen zijn verlichten. En dit soort systemen moeten in Japan steeds meer het antwoord bieden op een probleem dat behoorlijk nijpend aan het worden is. Er komen steeds meer ouderen, maar er zijn steeds minder mensen om voor ze te zorgen. We lopen naar een van de kamers toe, door de gang heen, de deur open. Hele simpele kamer. Boven de televisie hangt dus die AI-camera. Het ziet er een beetje uit als een bruine tegel met wat tintjes erop en dan een kleine zwarte lens in het midden. Nasse vertelt me dat het systeem mensen helpt om met minder stress te werken. Nu kunnen ze daadwerkelijk een lunchpauze nemen, want ze kunnen gewoon op hun telefoon checken of de bewoner oké is. Maar of hij er heel veel vertrouwen in heeft? Een camera kan zien dat iemand beweegt. Een sensor kan meten of iemand slaapt, op zijn matras ligt. Maar ja, het blijven machines, hè. Dus de luiers verschonen, mensen in bad tillen, uit het bed krijgen. Of als er iets misgaat met de bewoners, uiteindelijk is het toch een van ons die moet gaan kijken.
0: Een reportage van correspondent Anoma van de Veer.
5: Reactie aan de redactie. Vandaag wordt in Iran de opperste leider Ali Khamenei begraven na 5 dagen van rouwplechtigheden. Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Daar, over die uitvaart, daar hadden we het over vanochtend met onze correspondent in het Midden-Oosten, Daisy Moore. En die begrafenis werd juist nu gehouden omdat het rustig zou zijn met het staakt het vuren. Maar na die aanvallen van vannacht lijkt daar natuurlijk weinig meer van over. Nou, Simone en Wil die vroegen zich af, is het niet zo dat volgens het islamitische geloof een overledene binnen 24 uur begraven hoort te worden? En waarom kan dat bij deze opperste leider wel zoveel later?
0: Ja, dat vroegen we natuurlijk nog even aan onze correspondent Daisy Moore.
6: Volgens de islamitische traditie is het inderdaad de wens om de overledenen zo snel mogelijk te begraven. Het liefst waar mogelijk binnen 24 uur. Want het idee is dat de ziel na de dood zo snel mogelijk de rustplaats kan bereiken. Maar voor deze grootse dagenlange begrafenis is er vanwege de oorlog dus een uitzondering gemaakt, zodat het makkelijker en veiliger was om alles te organiseren. Hoewel dat natuurlijk nu op deze laatste dag, het hoogtepunt, dan toch weer anders loopt.
0: Ja, vandaag is dus die 6e en laatste dag van de staatsbegrafenis.
5: En de pindakaasvloer van Wim T. Schippers, die ligt er weer. Het kan u bijna niet zijn ontgaan. De pindakaasstukken door, zo noemen ze dat, hebben er uren aan gewerkt. Het kunstwerk van Wim T., die onlangs overleed, is weer te zien in het Museum Boijmans van Beuningen. En daar spraken we vanochtend over met Manus Groen. Hij is conservator educatie bij Boijmans. En dat gesprek over die pindakaasvloer maakte veel los. We kregen veel vragen binnen. Zo wilde iemand graag weten waar de pindakaasvloer op gesmeerd wordt. Niet op een boterham, maar zit er nog iets tussen de vloer en de pindakaas, dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, nou, dus we hebben weer even contact met Manus Groene van Boijmans. Ja, gaat het rechtstreeks op het parket of wat zit er tussen?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, de pindakaasvloer is heel mooi geïnstalleerd in ons depotgebouw. En dat zijn we heel zuinig op.
8: Dus er zit volledig volgens de instructie zit er een klein laagje, een soort stucadoorzeil onder, wat eigenlijk niet te zien is, maar dat zit er wel onder als beschermlaagje voor de vloer. Want pindakaas is inderdaad nogal een olie goedje, dus de vloer is ook goed beschermd.
0: Ja, en ook dat was een eis, want u vertelde vanochtend, er zaten zoveel eisen aan hoe het moest, dat stond er ook bij.
8: Ja, zeker. Dit is eis nummer 4 ja, van de lijst van 21. Dus die is keurig ingewilligd. Ja.
0: Ik kreeg nog een andere reactie van de luisteraar. Die zegt, wat een voedselverspilling. Daar hadden we het natuurlijk ook over, hè, wat het tweede leven van die pindakaasvloer wordt. Toen vertelde u dus, we zijn in gesprek met organisaties om het een tweede leven te geven. Waar kan het eigenlijk heen?
8: Ja, nee, dat is een terechte vraag. Ja, goed, wij zijn ons natuurlijk ook heel bewust van de materiaalgebruik en ja, dat we daar zuinig mee om moeten gaan. Nee, de eerlijke antwoord is dat we dit in een week of 3 hebben opgetuigd, wat voor een museum heel snel is. En die gesprekken zijn gewoon echt nog gaande. Maar bijvoorbeeld zouden we het heel mooie bestemming vinden als het in een diervoedsel verwerkt kan worden. Maar dat moet allemaal goed uitgezocht en rustig besproken. Dus daar zijn we nog volop mee bezig. Maar mocht er iemand zijn die daar ook een hele leuke suggestie voor heeft, dan staan we daar ook zeker voor open.
5: Niet terug in de potjes dus. Niet terug in de potjes, nu etiket erop klaar.
8: Nee, dat lijkt me geen succes, nee.
0: Dat gaat niet gebeuren. Nou, ze mogen zich opnieuw melden bij Museum Boijmans van Beuningen. Manus Groene, dank u wel.
8: Yes.
9: 3 voor de dag.
0: In Kerkrade start het 20e Wereldmuziekconcours dat sinds 1951 iedere 4 jaar plaatsvindt. Dat is het grootste festival voor harmonie en fanfareorkesten, percussieensembles, brassbands, mars- en showbands en dirigenten ter wereld. Gebeurt dus veel in Kerkrade. En in Nijmegen wordt vanmiddag meer bekendgemaakt over de voorbereidingen van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 betrokken stichtingen houden samen met de gemeente Nijmegen om 2 uur een persconferentie over het jaarlijkse wandelevenement. Het vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 24 juli. De Vierdaagse heeft al een aantal keer last gehad van extreme hitte tijdens het evenement. En het WK voetbal gaat vanavond natuurlijk ook verder met de kwartfinales. Frankrijk speelt dan tegen Marokko. En sportcommentator Suze van Kleef die vertelt over de wedstrijd.
10: Eentje waar ik, en ik denk heel veel anderen met mij, me enorm op zitten verheugen. Ik ben heel benieuwd hoe Marokko zich gaat weren. Ik heb na bijna 4 weken het wereldkampioenschap nu wel enigszins het idee wat Frankrijk kan. Hoe goed die ploeg kan zijn, namelijk waanzinnig goed. En ja, bij Marokko weet ik het gewoon niet zo goed. Heeft hele goede fases gehad dit WK. Maar ook wel mindere fases in de achtste finales. Ook wel matig tegen Canada. Dus ik vind het ook een lastig in te schatten team.
0: Nou, dat gaat vanavond gebeuren, die wedstrijd. En dit was het Radio 1 Journaal voor vandaag. Zometeen op deze zender Spraakmakers met Roos Abelman. Roos, wat gaan jullie doen?
5: Nou, de stelling zometeen in Stand.nl is: discriminatie op basis van gewicht moet serieus genomen worden. En u kunt zoals altijd meepraten door te bellen met 0800-1101.
0: Dat zometeen. En Katrien heeft natuurlijk nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijn dat u er weer bij was. En ik wens u een hele fijne dag.

0: Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Door de escalatie van de strijd tussen Iran en de Verenigde Staten is de olieprijs weer aan het stijgen. De prijs voor een vat Brentolie ligt inmiddels boven de $75. Een liter benzine kost in Nederland nu weer meer dan €2,50. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. En een brand heeft vannacht meerdere vakantiehuisjes verwoest op het strand bij Wijk aan Zee. Een bewoner moest met brandwonden naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is onbekend. In de buurt werden meerdere vakantiehuisjes ontruimd. Het weer langzamerhand meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeuws-Vlaanderen.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met in totaal nog zo'n 190 kilometer file. De drukte neemt af, maar we zijn nog niet bepaald filevrij. Op de A50 Eindhoven-Arnhem, daar een ongeluk bij Ravenstein. Vanaf Os een file van 6 kilometer en 3 kwartier extra. De weg zelf is dicht, je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dit ongeluk trekt ook wat bekijks, daarom vielen de andere kant op richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valkburg en knooppunt Paalgraven 12 kilometer, een half uur vertraging in totaal. Dan bergingswerk op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Vanaf knooppunt Vaanplein 6 kilometer en een half uur vertraging. En tot slot viel op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen een onwijs lange file van 29 kilometer en 35 minuten. Het is daar deels gedrukt door de wegwerkzaamheden op de A27.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, we willen in Nederland graag een cultuurverandering als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Veel over gezegd. U bent nog een half jaar in functie en de vraag is, hoe ver staat het? Zijn we daarmee? Gedragen mensen zich inmiddels ook echt anders? Even het algemene gevoel, want we gaan het er straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Gaat het de goede kant op?
4: Ja, maar het is broos. Dus we moeten het wel heel goed met elkaar in de gaten blijven houden.
3: Oké, zometeen meer dus voor het Mediaforum. Alvast hier hoofdredacteur nieuws bij Talpa, Mark Veningen. Hallo Mark.
5: Goedemorgen.
3: Daarin de opmerkelijke mood swing binnen de NAVO.
6: Ja, deze top was een succes.
7: There was tremendous unity in that room.
8: A tremendously successful NATO summit here in Ankara.
3: Ja, niks veranderlijker dan de mens en de berichtgeving over de NAVO-top. Nu is Stand.nl. Mensen met overgewicht maken minder kans op een baan of promotie. En daar zou meer aandacht voor moeten zijn. En niet alleen op de werkvloer. De stelling is daarom vandaag. Discriminatie op basis van gewicht moet serieus genomen worden.
0: Deel uw ervaring.
9: Op 0800 1101.
10: We worden structureel vernederd, uitgesloten, minder serieus genomen. We worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.
11: Dat levert zoveel maatschappelijke kosten op. Het is niet alleen zielig en ongezond enzovoorts, maar ook gewoon economische schade.
10: Nu ben ik minder dik en behandelt de wereld me beter. Dat is prettig. Maar het is ook belachelijk.
11: Nou goed, ja, ik vind toch eigenlijk dat vetshaming weer op het menu moet.
12: Maar ook een heel aanzienlijk deel zijn sociale kosten. Dat mensen verminderde arbeidsparticipatie hebben.
10: Dat dun beter zou zijn dan dik is zo vanzelfsprekend geworden. Hoeveel je weegt wordt bepaald door een complex samenspel van genen, hormonen, omgeving.
12: Ik denk dat eigenlijk discriminatie op basis van gewicht een van de laatste vormen van sociaal geaccepteerde discriminatie is.
3: Spraakmaker Mariette Hamer. Dit lijkt me nou een onderwerp waar u wel mee uit de voeten kunt als regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Want ja, dat gaat, zou je zeggen, net als dit ook over sociale veiligheid.
4: Zeker, zeker. Dus we werken veel met sectoren en bedrijven en organisaties. Die behandelen naast seksueel grensoverschrijdend gedrag, waar ik me dan vooral op richt, ook andere vormen van discriminatie. En daar hoort deze eigenlijk ook wel bij. Het gaat uiteindelijk om alles kan je terugbrengen. Dat we een beetje respectvol met elkaar omgaan. Dat iedereen kan zijn wie die is. Heel veel mensen kunnen ook niet aan. Is het ook niet hun schuld dat ze aan overgewicht hebben? En ja, het is ook moeilijk om te bepalen met het woord schuld. Is al ingewikkeld. Ja. Ik denk dat het belangrijk is. Dus ik vind eigenlijk in die zin wel wat dat laatste quote werd gezegd. Hè, van dit is dan een van de dingen waar we het nog helemaal niet over hebben. Dat is wel goed. Dat we langzamerhand al die dingen waarvan we ons eigenlijk stiekem heel erg ergeren. Mm-hmm. En wat er ingesleten is, hoe we naar elkaar kijken, kunnen bespreken.
5: Ja, want hoe verklaart u dat het nog niet op de agenda staat?
4: Nou, omdat er heel veel schaamte bij komt, denk ik. Dus het is, dat is vergelijkbaar aan alle vormen van.
5: Slachtoffers zich niet durven uit te spreken.
4: Ja, dat
5: hierover.
4: Mensen niet durven zeggen dat ze zich er heel rot onder voelen. Ja. Ja.
5: Mark Veningen, ben of was jij je bewust van de ernst van dit probleem?
13: Ik denk het wel, maar goed, ik zeg er altijd bij, ik denk het wel, dat weet je natuurlijk nooit 100% bij dit soort dingen, want we weten natuurlijk wel het onderzoek. In die zin is het geen nieuws van vandaag, dat de neiging om ook te selecteren op uiterlijke kenmerken, dat gaat onbewust in heel veel gevallen. Dus daarom is het alleen al eens belangrijk dat het weer genoemd wordt, dat iedereen weer zich hier bewust van is dat dit gebeurt. Hè? Net zo goed als het mechanisme dat mensen geneigd zijn, bijvoorbeeld bij het aannemen van mensen, om iemand te kiezen die op jou lijkt, op de een of andere manier. Ja. Die herkenning, dus al dat soort onbewuste mechanismen, als daar gewoon aandacht voor blijft, dan worden mensen zich daar hopelijk weer meer bewust van.
5: We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus vandaag: discriminatie op basis van gewicht moet serieus genomen worden. We beginnen met Hanneke Velten van Movisie. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
5: U leidt het onderzoek naar discriminatie van mensen met overgewicht op de arbeidsmarkt. Het Algemeen Dagblad schrijft daar vandaag over. Waar heeft u naar gekeken?
14: We hebben gekeken naar wetenschappelijke studies in het buitenland. Die waren er behoorlijk veel. En we hebben ook gekeken naar wat er op blogs, in de media, op wordt geschreven in Nederland. En we hebben ook gekeken naar ervaringsverhalen in Nederland.
5: Oké, en wat is de uitkomst van uw onderzoek?
14: Nou, we zien eigenlijk dat het een thema is wat in het buitenland goed onderzocht is. Er worden ook van die praktijktesten gedaan. Dus dan worden er cv's opgestuurd en dan wordt bijvoorbeeld alleen de foto veranderd. En dan kun je echt precies zien van of er sprake is van discriminatie op grond van gewicht. En dat zie je dat inderdaad doorgaans het geval is. In omringende landen om ons heen. Alleen in Nederland is dergelijk onderzoek nog niet gedaan. Wel ook kwalitatief onderzoek. Maar het is een thema wat nog niet zo erg op de kaart lijkt te staan in Nederland. Terwijl als we kijken naar de ervaringsverhalen, dan zien we echt dat het in Nederland toch ook een groot thema is. Mensen melden echt dat ze gepest worden op de werkvloer. Uh-huh. Maar ook bijvoorbeeld dat ze minder kans maken in werving en selectie.
5: Ja, maar er is dus wel wat kwalitatief onderzoek gedaan, hè, in Nederland hiernaar.
14: Noortje van Amsterdam heeft inderdaad onderzoek gedaan onder dikke vrouwen op de arbeidsmarkt. Ze gebruiken het woord dik. Er is in Nederland bijvoorbeeld dus nog geen praktijktesten waarin we echt objectief kunnen aantonen van dat hier sprake van is. Maar daar lijkt het natuurlijk zeker wel op, want het zou ook vreemd zijn dat het speelt in Duitsland en in Zweden, maar in Nederland niet. Terwijl hier de ervaringsverhalen eigenlijk klip en klaar zijn.
5: Ja. Nu is overgewicht in Nederland nog geen erkende grond voor discriminatie. In andere landen wel. Ziet u of dat werkt?
14: Ja, in België wordt het inderdaad meegenomen bij discriminatie op grond van uiterlijk. Wat het probleem dus is in Nederland, is dat het dus geen duidelijke grond is. Het kan meegenomen worden bij handicap, maar dan moet daar een diagnose bij zitten. Ja. Dus dat speelt
5: dus ook nogal wat de mensen met overgewicht het stempel handicap ook meteen mee te geven.
14: Is het stempel handicap op zich niet negatief natuurlijk.
5: Nee.
14: Maar het is wel zo dat natuurlijk er niet altijd een diagnose vanuit de gezondheidszorg ligt op overgewicht. Er zijn ook heel veel mensen die overgewicht hebben en helemaal niet bij de gezondheidszorg komen daarvoor.
5: Ja.
14: En als we dus niet die grond hebben van discriminatie, dan is het natuurlijk het probleem dat het ook lastig is om aan te kaarten. En dat voor slachtoffers ook niet zo duidelijk is van dit is een vorm van discriminatie. Mm-hmm. Maar ook voor de omgeving niet. En
5: maar kun je niet zou je niet gewoon in de wetgeving dat op kunnen nemen? Want het staat nu wel dat je niet mag discrimineren op basis van ras bijvoorbeeld. Dan kun je toch gewoon comma gewicht, comma et cetera,
14: ja, dat zou zeker een optie zijn. En wij hopen dat ons onderzoek ook de maatschappelijke discussie daarover gaat aanzwengelen. Want het is eigenlijk een belangrijke vraag. Ja. Ja, waarom is dat eigenlijk niet zo? Want ik denk wel dat we het met elkaar over eens zijn dat we mensen aan willen nemen op basis van competenties en niet op basis van zaken als uiterlijk.
5: Ja, dank u wel, Hanneke Velten, onderzoeker van Movisie. Mariette Hamer, dat kun je regelen.
4: Kun je regelen. En wat we in ieder geval mee kunnen beginnen, er zijn op het ogenblik heel veel plannen op de werkvloer voor sociale veiligheid. Mm-hmm. Dat is natuurlijk kleine moeite om deze vormen ook mee te nemen. En dat ligt soms ook in mekaars verlengde. Hè? Mm-hmm. Dus ik hoor al zeggen, gaat over vrouwen met overgewicht. Nou, die weten we al dat vrouwen op de arbeidsmarkt extra moeilijk hebben. Ja. Dus het is denk heel goed om het mee te nemen, ook in de wetgeving, in de regelingen. Maar je hoeft er niet op te wachten, zou ik willen zeggen.
5: Ja. De stelling vandaag nogmaals. Discriminatie op basis van gewicht moet serieus genomen worden. Tom Alessi schrijft in ons collectief: voor alle andere eigenschappen en verschijningsvormen bestaat beleid als je daarop wordt gediscrimineerd. Als je door zorginstanties en werkgevers wordt gediscrimineerd op basis van gewicht, dan is dat even erg. Henk zegt dan weer, overgewicht leidt tot serieuze gezondheidsklachten, waar geen enkele werkgever natuurlijk op zit te wachten. Ik vind het niet meer dan logisch dat zo'n werkgever dat soort risico's wil uitsluiten. Dat is geen discriminatie, maar een verstandige risicoanalyse. En Edwin zegt, discriminatie in de formele zin is uitsluiting op het gebied van eigenschappen die onveranderlijk zijn. En dat kan bij overgewicht ook zo zijn. Dat mag niet, hoort niet en is niet ethisch. En daarmee gaan we naar Noortje van Amsterdam, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
5: Ja, uw naam viel net al even in het gesprek met Hanneke Velten. U heeft onderzoek gedaan en uw onderzoek richt zich op lichamen en gezondheid in organisaties. Nou, eigenlijk precies waar we het vandaag over hebben. En u heeft, zoals het heet, een kwalitatief onderzoek gedaan, hè, onder vrouwen die zichzelf zien als dik. Wat is dat, zo'n kwalitatief onderzoek?
15: Ja, ik heb het onderzoek gedaan samen met Diede van Eck, dus niet in mijn eentje. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk gesprekken gevoerd met dikke vrouwen. En we gebruiken ook bewust de term dik. Daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Mm-hmm. Dat is denk ik belangrijk om even erbij te vermelden. Want daarin volgen we eigenlijk de mensen die zich inzetten voor de rechten van mensen met veel gewicht. Yep. Dat zijn activisten zoals in Nederland bijvoorbeeld Dikke Vinger. En we proberen daarmee eigenlijk die stereotypen of die negatieve connotaties van de term dik een beetje weg te halen.
5: Okay.
15: Dus vandaar dat wij zeggen dik.
5: Ja. Ja. Ja. En waarom heeft u alleen vrouwen gevraagd hiervoor?
15: Ja, dat is een interessante vraag. We hadden natuurlijk een beetje een ingewikkelde situatie met hoe vinden we mensen. Want we wilden natuurlijk niet bij wijze van spreken op straat mensen aanspreken van, goh, je ziet er nogal dik uit, mogen we een interview met je doen?
5: Ja.
15: Dus wat we hebben gedaan, is we hebben een oproep gedaan op sociale media. Eigenlijk gezegd, we weten dat er veel geschreven wordt over mensen met overgewicht en obesitas, maar die mensen zelf komen heel weinig aan het woord. Mm-hmm. Er is veel negatieve nieuwsberichtgeving. En we zijn eigenlijk heel benieuwd naar de ervaringen van mensen zelf.
5: Ja.
15: En willen jullie met ons in gesprek?
5: Ja.
15: En toen hebben we grotendeels vrouwen gekregen.
5: Okay.
15: Er waren twee mannen die zich aanmelden.
5: Oh ja.
15: En dus zijn we met de vrouwen verder gegaan. Dat is eigenlijk hoe het is gelopen.
5: Ja. Ja. Ja. En mensen met overgewicht ervaren dus discriminatie op de werkvloer. Hoe uitzicht dat? Welke voorbeelden kwam u tegen?
15: Nou, heel veel verschillende eigenlijk. Dus het begint al bij... Dus veel die zeiden dat ze in sollicitatiegesprekken heel veel moeite hadden om binnen te komen. En dat ze daarin zowel impliciet als expliciet reacties kregen die te maken hadden met hun omvang.
5: Ja.
15: Dus dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld vragen krijgen over hun gezondheidsstatus. Die eigenlijk niet gesteld mogen worden in een sollicitatiegesprek.
5: Oh ja.
15: Maar waarvan ze dan denken, diegene heeft gezien dat ik dik ben. Dus die veronderstelt dat ik ongezond ben. En daarom krijg ik al dit soort vragen. Mensen die afgewezen worden voor banen. Die dan wordt verteld van, ja, wij denken niet dat je dit werk fysiek aan kan. Of die zeggen van, je zag er toch wat onverzorgd uit. Dus daar zit het hem al.
5: Ja.
15: Dat is eigenlijk een replicatie van wat je van onderzoek in het buitenland, groter kwantitatief onderzoek in het buitenland ziet.
5: Ja.
15: Maar ook op het werk zelf, in reacties van collega's. En dat gaat dan over opmerkingen die mensen krijgen. Met name als er eten in de buurt is. Tijdens de lunch of als er eens getrakteerd wordt met verjaardagen. Dat komt soms in de vorm van grappen. Die dan ook weer gedaan kunnen worden als... maar ik maakte toch maar een grapje. Maar ja, deze mensen krijgen op alle vlakken van hun leven heel vaak dit soort reacties.
5: Ja.
15: Dus die weten eigenlijk wel wat er dan onder ligt.
5: Ja, ja.
15: En soms ook niet gevraagd worden voor bepaalde klussen. Moeite met doorgroeien, omdat er elke keer toch van ze verondersteld wordt dat ze onverzorgd zijn, minder gedisciplineerd en dat soort dingen. Ja.
5: Dank, Noortje van Amsterdam, onderzoeker aan de UU. Gaan we naar Lisbeth van Rossum. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
5: U bent internist bij het Erasmus MC en hoogleraar obesitas aan de Erasmus Universiteit. U bent dus specialist op dit thema. We hoorden u net ook voorbij komen in de audiocompilatie van de nieuwsberichten. Nu schrijft het AD vandaag over discriminatie op de arbeidsmarkt, hè, voor mensen die te zwaar zijn. Ziet u ook patiënten die gediscrimineerd worden in de zorg?
16: Ja, absoluut. We horen het ontzettend veel in de spreekkamer. Ik heb verschillende spreekuren voor mensen. Eentje voor mensen met obesitas, met hele complexe vormen. Maar ook een ander spreekuur waar mensen voor andere hormoonproblemen komen. En die hebben vaak ook overgewicht. Maar zeker die mensen die ernstige obesitas hebben, daar zit zoveel verdriet achter van wat ze allemaal al hebben meegemaakt in de zorg. Van hoe ze niet serieus zijn genomen. Hoe het is afgedaan van ga maar eventjes afvallen. Alsof dat heel simpel is. Hmm. En we weten in de zorg ook. Ook, daar hebben we ook zelf onderzoek naar gedaan, dat er gewoon een heel groot deel van de mensen ook echt ook zelfs wordt uitgescholden door zorgverleners. Het is echt uitgescholden. Een heel groot probleem. Ja, die hebben de ervaring dan dat ze gewoon echt met negatieve termen worden benaderd. En daar schaam ik me ook echt voor dat dat in de zorg gebeurt. Daar hebben we echt nog een hele weg te gaan.
5: Ja. Ja. Maar ik begreep dat u op school ook de term DDB leerde, de dikke domme diabetes.
16: Nou, dat was in de opleiding tot internist. Ja. Dat een van de termen was waar collega's met elkaar erover praten. Dat wordt nu wel beter, maar ik vond het shocking om te ontdekken dat inderdaad die term DDD voor de dikke domme diabetes stond. Nou, dat is natuurlijk gewoon ontzettend discriminerend.
5: En als het op school dus al zo is, laat staan als je dan vervolgens de praktijk ingaat.
16: Ja, ik denk dat obesitas is. Eigenlijk de discriminatie daarop is een van de laatste vormen van sociaal geaccepteerde discriminatie. He, er wordt inderdaad ook in de zorg een beetje lacherig soms over gedaan. Dat heeft wel, ik zie wel een beetje een kentering, want het heeft vooral te maken met gebrek aan kennis. Mensen denken soms, het is alleen maar, mensen hebben zakken chips gegeten, het is allemaal eigen schuld, dikke bult en een gebrek aan zelfdiscipline en afvallen is heel makkelijk. Mm-hmm. Nou, dat is inmiddels wel duidelijk dat dat echt niet alleen maar zelfdiscipline is, dat er heel veel oorzaken onder zitten. Natuurlijk is ongezonde leefstijl een hele belangrijke, maar er zijn veel meer oorzaken van medicatie die meespeelt of hormonen. Dat kunnen mensen zelf nagaan via checkoorzakenovergewicht.nl. Mm-hmm. Nou, dat geeft veel meer kennis. En dat stigma, dan moet je dus eerst die kennis hebben dat ook het afvallen lastig is, omdat je lichaam zeg maar ook tegenwerkt. En ja, wat ik wel merk is, we hebben een boek geschreven, Vet Belangrijk 2.0. Mm-hmm. En dat geeft eerst die kennis. Wat is er allemaal? Wat gebeurt er bij obesitas? Waarom kom je weer aan na afvallen? En dan pas merk je ook dat mensen daar anders tegenaan gaan kijken. Oh, ja. En zorgverleners ook hun patiënten anders gaan benaderen.
5: Ja. Dank u wel voor het delen van uw ervaringen, Lisbeth van Rossum. Wiebke, groetjes. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
5: U reageerde vanmorgen in ons Spraakmakers Collectief. Als operazangeres kijkt u terug op een carrière van 25 jaar die voor 80% lees ik getekend was door pijnlijke dikdiscriminatie. Wat maakt u mee?
17: Ja, daar kan ik wel een boekje over schrijven. Ik moet even intunen nu, want ik was niet meer zo heel erg met dit thema bezig, gelukkig.
5: Ja.
17: Maar laat ik zeggen, te beginnen, als je ergens op een operabühne wilt zingen, dan moet je audities doen.
5: Mm-hmm.
17: En een van de eerste audities die ik deed bijvoorbeeld was voor Phantom of the Opera in Scheveningen mm-hmm. in 1993. Ja. Nou, die heb ik gelukkig ook wel gewonnen, maar ik moest wel eerst 25 kilo afvallen voor ik mocht tekenen.
5: Dat was de vraag.
17: Dat was de opdracht, anders kreeg ik hem niet.
5: Oh, ja.
17: Anders kreeg ik die rol niet. Ik was wel zeg maar de beste, de uitverkorene, maar toch.
5: Met welk argument moest u afvallen? Waarom was dat nodig?
17: Nee, er was geen argument. Moest gewoon.
5: Okay.
17: Voor het plaatje, denk ik.
5: Ja.
17: Goed, dat heb ik dus heel braaf gedaan, want ik was nog jong. En ik heb mezelf op een soort soepdieet gezet en ben dat afgevallen. En vervolgens moest ik elke dag showballetten dansen en kon ik het er een beetje afhouden.
5: Ja.
17: In ieder geval. Nou ja, daarna ben ik naar Duitsland gegaan om te zingen bij de operahuizen. En ja, ik durf wel te zeggen dat ik van elke 20 audities de 19 ben afgewezen vanwege overgewicht. En
5: Want hoe merkt u dat dan?
17: Nou, of ze zeggen met uw dikke kont op de bühne kan er geen schip meer naast. Of Er zijn zelfs in Duitsland audities bij operahuizen die zijn vuurdieken verboden. Dus dat zei de agent dan al heel voorzichtig. Of wat heb ik nog meer? Ja, dan was ik toevallig wel in een productie aangenomen omdat de regisseur een dikke vrouw wilde voor een bepaalde rol met ook een bijbehorende warme stem. Nou ja, dan hadden ze mij meteen. Dus dat en nou ja, als ik me gewenst voel, dan ga ik gewoon ik doe dan gewoon alles wat de regisseur wil. Dus ik ben niet zoals ze dan denken, een dikke die aan de rand van de bühne staat en alleen maar heel hard wil zingen. Maar ja, ik ben dan degene die het hardste rent, zeg maar, op het podium. Ja. En dat verbaasde dan wel. Nou, daar kreeg ik toen een prijs van een Münchener krant voor de beste vertolking van daar. En vervolgens doken er agenten op mij af en fluisterden mij dus in het oor: hebben ze zomaar gedacht, het was daaraan te doen.
18: Oh ja? Ja.
17: Weet je wel? Dus, nou ja, toen ik
18: weinig zei, impliciet, nou, kortom, in de voorbeelden die u noemt. Hè? Want we hoorden net allerlei voorbeelden voorbij komen van mensen die het gevoel hebben dat ze daardoor gediscrimineerd zijn. Maar in uw geval is het gewoon in uw gezicht gezegd.
17: Ja, ik ben ook wel eens door een regisseur die wel met mij moest werken, omdat de dirigent mij graag wilde, voor driekwart van de tijd van de voorstelling in een kuil gezet in de grond, waar ik niet zomaar uit kon klimmen, want het was te hoog. En die heeft mij 6 weken in mijn oor, we moeten altijd 6 weken repeteren, heeft hij mij in mijn oor gefluisterd van: dat is omdat ik uw walgelijke voorkomen niet wens te zien.
18: Oh, wat verschrikkelijk, wat een verschrikkelijke ervaringen. Ja, dank u wel dat u die wilde delen.
17: Ik heb wel een beetje teruggetrokken.
18: Ja, dat snap ik wel.
17: Ik heb er ook wat minder last van.
18: Ja, maar toch dank dat u dit even wilde delen zo met ons op de radio vanmorgen. Wiebke, groetjes van ons Spraakmakerscollectief. Danielle Rebel, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: U heeft ook dit soort ervaringen. Wat is er bij u gebeurd?
19: Ja, de ervaringen die ik heb, die zijn wat subtieler. Die zijn niet zo direct en rechtstreeks.
18: Ja.
19: Klinkt afgrijselijk. Wat er bij mij gebeurde was meer wat onderhuid, zeg maar. Dus ik werd genegeerd, er werd niet naar me geluisterd, adviezen werden in de wind geslagen of door anderen overgenomen en gekaapt, zeg maar, alsof het de ideeën van anderen waren. Oh ja. En dat maakt wel dat je, daar word je onzeker van. Dus je doet wat minder snel je mond open, je trekt je wat sneller terug en nou, dat past niet echt bij mijn karakter. En toen ik merkte, dus toen ik mijn overgewicht kwijtraakte, merkte ik dat mensen mij anders gingen benaderen. En dat er wel ineens naar me geluisterd werd en me ook zelfs om een mening werd gevraagd. En toen dacht ik, dat heeft dus gewoon te maken met hoe ik eruit zie. Niet om hoe ik denk of hoe ik ben of wat ik doe, maar gewoon over hoe ik eruit
18: niet op
19: heb
18: de inhoud.
19: En hoe ik nu. Ja, nee, niet op de inhoud. Nee. Wat er dan wel gebeurt, is natuurlijk dat je zelf dan wat meer zekerheid krijgt. Dus je wordt zelf ook wat zelfverzekerder. Dus je durft dan ook wat vaker het podium te nemen. En daarna heb ik wel geleerd om het podium ook niet meer te laten afpakken, zeg maar.
18: Maar heeft u ook wel eens dit aangekaart dan? Bij mensen, dit gegeven? Zo van, joh, toen ik nog zwaarder was, nam je me niet serieus?
19: Ja, dat heb ik wel eens aangekaart. Nou, ik ben inmiddels wel gewoon op andere werkplekken terechtgekomen, omdat ik echt merkte dat mijn carrière een vlucht begon te nemen toen ik was afgevallen. Mm-hmm. Dus er werd ineens gezien wat ik in mijn mars had en dat werd toen wel beloond. En als je dat dan uitlegt, zo van, je bent zo leuk en zo slim en je bent zo energiek en je neemt iedereen zo mee. En toen dacht ik, ja, dat is ook wel eens anders geweest. Ja,
18: maar komt dat misschien ook omdat u dus zelfverzekerder werd omdat u afgevallen bent, dat het een extra zetje kreeg?
19: Ja, tuurlijk, dat heeft wel meegespeeld, maar het heeft wel degelijk te maken met hoe mensen naar mij keken en hoe mensen mij behandelden. Daar start het wel mee.
18: Ja.
19: Want als jij in een, ik noem maar iets, in grote vergaderingen zit met 10 tot 15 mensen. En als jij iets zegt en je wordt gewoon continu onderbroken of er wordt niet naar je geluisterd, je wordt gewoon genegeerd.
18: Ja.
19: Dan doet dat wat met je. Dus dan doe je de volgende keer je mond wat minder snel open.
18: Ja.
19: Ik merkte dat toen ik er anders uit begon te zien, dat als ik mijn mond opentrok, dat mensen belangstellend naar me gingen luisteren.
18: Oh ja.
19: Dat was best wel een ervaring die mij persoonlijk erg choqueerde.
18: Ja, ja.
19: En, daar ben ik toen wel gebruik van gaan maken. Want ja, weet je, dan ga je het podium natuurlijk wel pakken.
18: Snap ik, ja. Dank u wel, Danielle Rebel. We gaan naar Otto Seiler. Goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen.
18: U stuurde een bericht via de NPO Luister-app. Ja. En u maakt juist het omgekeerde mee van Danielle Rebel, klopt dat?
20: Ja, een beetje alle facetten eigenlijk wel.
18: Ja, vertel.
20: Ik moet zeggen, ik denk achteraf, ik ben nog steeds veel te zwaar. Hè. Ik weeg 170 kilo, heb eigenlijk altijd zo'n beetje rond de 110 gewogen. In korte periode erg aangekomen. Altijd een relatief hoge positie in management gehad. Mm-hmm. Ik merk dat het eigenlijk heel, heel kort duurt. Het eerste contact hebben mensen wel een mening. En dat zie je ook wel, of je nou op beurzen bent of in contact komt met nieuwe mensen. Mm-hmm. Je ziet in principe aan de blikken wel wat er gebeurt. Maar ik moet ook zeggen, daar ben ik misschien zelf ook wel wat ontvankelijk voor.
18: Ja.
20: Maar op het moment dat je gewoon goed gewoon begint te functioneren, gewoon gaat praten, nuttige dingen zegt, dat enorm snel omdraait. En dan moet ik natuurlijk zeggen dat ik te maken heb met mensen die over het algemeen ook hoog opgeleid zijn. Dat misschien helpt in de beeldvorming. Maar inderdaad, ik heb eigenlijk de laatste tijd daar helemaal geen negatieve gevolgen meer van.
18: Nee, nee.
20: Maar en hoe verklaart u dat? Je moet daar wel wat extra's voor doen.
18: Ja. Sorry? Hoe verklaart u dat?
20: Ik denk dat het inderdaad wel te maken heeft met ook wat de vorige beller zei. Met de hoeveelheid zelfvertrouwen die je uitstraalt. Mm-hmm. Je kan hier ook doorheen blazen. Tenminste, dat heb ik altijd gedaan. En dat,
18: moet je dan wel kunnen, hè?
20: Ja, precies. Ja. Dat heb ik altijd gedaan en dat werkt. Maar inderdaad, als je dat niet kan, kan ik me goed voorstellen dat het en je laat je afschrikken door dat eerste contact, dat het moeilijk wordt.
18: Ja, of je komt überhaupt niet aan die functie. Dus dat is, dan krijg je helemaal geen stem, hè?
20: Ja, ik moet wel heel eerlijk zijn. Die opbouw van mijn carrière is altijd in de lagere gewichtstijd geweest. Ja. Dus daar kan ik niks over zeggen.
18: Nee, nee. Dank u wel voor het appen in dit geval. Otto.

0: in de lagere gewichtstijd geweest. Ja. Dus daar kan ik niks nuttigs over zeggen.
1: Nee. Dank u wel voor het appen in dit geval. Otto Seiler. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Aanleiding van de stelling: discriminatie op basis van gewicht moet serieus genomen worden. Nou, daar was iedereen het mee eens. Veerle Mette van Stichting Dikke Vinger zegt nog: het maakt niet uit of je er iets aan kan doen dat je dik bent of niet. Het gaat je niks aan een gediscrimineerde te vragen om zich aan te passen. Discriminatie mag gewoon niet. Dus of het je schuld is of niet, maakt niet uit.
2: Zeker.
1: Mariette Hamer onderschrijft dat.
3: Het zijn toch al ervaringen ook die mensen delen.
1: Ja, nou hè. Ja. Wilt u meepraten? Meld u aan via spraakmakers.kro.ncrv.nl.
4: NPO Radio 1. Podcast.
5: Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat dat zou gebeuren. Toen hij binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
6: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moet vervullen.
5: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, ik kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint de oorlog.
6: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
5: Mijn idee over de toekomst zijn hier ook aan het veranderen.
6: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Investeren? Kom naar één van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Nu bij Dirk, Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
12: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1, 10 uur.
2: Roos Abelman.
3: De NAVO-top begon in mineur en eindigde in Hosanna-stemming. Of was het vooral opluchting? Nou, de snel veranderende berichtgeving over de bijeenkomst in Ankara zometeen in het mediaforum. Maar nu eerst het NOS-journaal met Sid van der Linden.
4: Het afgelopen kwartaal is een record aantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En het zijn er nu meer dan gewoonlijk omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen dat dit een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. Bij de Amerikaanse aanvallen in Iran van de afgelopen twee nachten zijn 14 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond, dat zegt het

0: Iraanse ministerie van Volksgezondheid. Door de escalatie van de strijd tussen Iran en de Verenigde Staten is de olieprijs weer aan het stijgen. De prijs voor een vat Brentolie ligt inmiddels boven de $77. Daarover heb ik contact met economieverslaggever Aida Brands. Aida, is dat al te merken aan de pomp, de stijgende olieprijs?
1: Ja, zeker. De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn. Hm. Ja, en dat is gewoon een direct gevolg van die hernieuwde aanvallen. En ja, zoals je net al zei, het is ook te zien in de olieprijs.
0: Ja, want dit is het gevolg van die aanvallen. Hoe ver kan het gaan? Verwacht je nog een sterke stijging van die prijs aan de pomp?
1: Ja, dat hangt echt vanaf hoe ver dit uit de hand gaat lopen. Kijk, als de straat helemaal dicht gaat en Iran de olieproducenten van de omliggende landen weer gaat aanvallen, ja, dan kan het nog wel eens een flinke impact gaan hebben op de olieprijs. Maar het is ook goed om heel eventjes het hoofd koel te houden. Dat lijken in ieder geval de oliebeleggers vooralsnog ook te doen. Want de olieprijs is de afgelopen 2 dagen wel gestegen met ongeveer zo'n $4. Maar het lijkt nu iets te stabiliseren. De markt lijkt een beetje ervan uit te gaan dat zowel Iran als de VS dit niet heel erg uit de hand zullen willen laten lopen.
0: En een hogere olieprijs, dat werkt door in de benzine natuurlijk. Maar op wat voor gebieden nog meer?
1: Ja, hogere brandstofprijzen leiden eigenlijk altijd tot hogere inflatie. En dat betekent eigenlijk dat alles duurder wordt. We zullen de komende tijd ook nog wel merken dat de brandstofprijzen de afgelopen maanden voor het staakt het vuren zo hoog waren. Toen tikten we trouwens bijna de $120 aan voor een vat Brentolie. Nou, bij die prijzen zijn we nu dus nog lang niet. Maar dit moet gewoon echt niet uit de hand lopen. We gaan straks richting het najaar. En dit heeft ook impact op de gasprijs. En straks moeten dus in het najaar ook weer de gasvoorraden worden gevuld. Ook de olievoorraden moeten weer worden gevuld. Dus een plotselinge stijging van deze prijzen, daar zit echt helemaal niemand op te wachten.
0: Dankjewel voor de uitleg, economieverslaggever Aida Brands. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in een korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. De politie zoekt een man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Een brand heeft vannacht meerdere vakantiehuisjes verwoest op het strand bij Wijk aan Zee. 1 persoon moest met brandwonden naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is onbekend. In de buurt werden meerdere vakantiehuisjes ontruimd. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. ABN AMRO krijgt een boete van €8,5 miljoen... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht, vertelt economieredacteur Ruben Egh.
2: Daarin blijkt dat klanten waar toch een bepaald risico aan kleeft te veel cash konden opnemen of geld konden overmaken of zaken doen in landen met een hoog of verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld Rusland. Zij konden commissies betalen en ontvangen en ook handelen in zogenoemde dual-use goederen. Dat zijn goederen die je voor tweeërlei gebruik kunnen worden, dus bijvoorbeeld voor civiele of militaire toepassingen. Ja, en dat kan dan weer duiden naar het omzeilen van sancties tegen Rusland. Heel ernstig dus.
0: En dan het weer. Langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag, dan wordt het 24 tot 30 graden.
3: Gaan we naar de ANWB, zit Tim Schaap. Goedemorgen Tim.
4: Hey, goedemorgen.
3: Hoe is het weg?
4: Ja, op de meeste plekken gaat het nu eigenlijk vrij soepel na die ochtendspits. Het rijdt hier daar nog wel wat langzamer, maar er zijn amper bijzonderheden meer. De langste files worden veroorzaakt door die wegwerkzaamheden. Allereerst A20 Gouda, Hoek van Holland. Een file tussen Nieuwekerk aan den IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer, een kwartier extra. dan is de weg een stukje verderop daar dicht. En daarom rijdt men om over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten vertraging tot aan knooppunt Terbrechtseplein. En dan hele andere werkzaamheden, namelijk die A27, die is ook nog dicht. Daarom daar omrijders op de A2 naar Utrecht toe. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen ongeveer een kwartier langzaam rijden.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... e-boekhouden.nl.
10: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: NPO. NPO Radio 1. KRO NCRV.
15: Roos Abelman.
16: Spraakmakers.
15: Met nu het Mediaforum.
17: NAVO-top bleek toch succes. RTV Oost zet AI-presentator in. En twee parels uit de schatkamer van Beeld en Geluid. Genoeg reden dus om te luisteren naar Mark Veningen, hoofdredacteur bij Talpa Nieuws. Hansje van der Beek, onderzoeksjournalist van Argos. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: En spraakmaker is Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. We beginnen met de NAVO-top. Die werd gisteren afgesloten. En hoe kritisch en ook wel somber er vooraf... dat er toch wel de toon was in de media. Zo positief was het gisteravond. Het werd een groot succes genoemd. Mark, jij zag het ook terug in de analyses. Het humeur van Trump en het succes achteraf?
19: Ja, kijk, media doen verslag. En het begon natuurlijk ook op die manier. Hè, met de uithaal van Trump naar Iran en Spanje. En wat hij allemaal niet gezegd heeft. Dus dan is dat het verslag. En aan het einde van de dag is het toch gelukt... om een soort eensgezindheid in elk van naar buiten toe uit te stralen. En daar wordt dan ook weer verslag van gedaan. Dus zo draait zeg maar die berichtgeving mee met wat er daar ter plekke gebeurt.
17: Ja, en zo is de NAVO-top ineens een succes.
19: Ja, dat is dan het beeld dat erop geplakt wordt. En dat is denk ik knap werk van de mensen die daarbij betrokken zijn. En daar zal Mark Rutte ongetwijfeld ook een rol in hebben gespeeld.
17: Ja, Hans, je zei media dan wel kritisch genoeg.
18: Nou ja, een deel is natuurlijk het verslag doen. En als dat de conclusie is. Maar het is denk ik ook wel slim om je dat beeld zo te creëren. Want we moeten toch met z'n allen door zo'n beetje... Mm-hmm. En misschien begint iedereen toch een beetje de Mark Rutte manier aan te hangen. Van als ze maar gewoon een beetje half meepraten en roepen dat het een succes is... dan gaan we gewoon weer door. Is hij blij? En dan kunnen we gewoon een beetje negeren. Ja. Dat de sfeer is.
17: Ja. Ik geef een aantal koppen met jullie doornemen... om te zien hoe de sfeer kon veranderen zo in een paar uur tijd. Van BNR Nieuwsradio. NAVO-top in Ankara draait uit op shitshow. Trump wil praten over Iran, Europa over Rusland. Een paar uur later... Zelfde BNR Nieuwsradio. Succes NAVO-toppers volgens Merz te danken aan Rutte. Ja. En Trump noemt NAVO-top een groot succes. Het parool. Rutte krijgt lof toegezwaaid na top die zomaar had kunnen ontsporen. Hij is in staat de NAVO bij elkaar te houden. En nog eentje dan. RTL Nieuws. Nou, als ik kritiek van de afgelopen dagen noem, Trump de NAVO-top na afloop toch een groot succes. Dus het zijn een beetje ja, hoe het landen dan vanmorgen.
19: Ja, laten we ook een beetje zelfreflectief zijn als journalistiek. Ik zeg aan de ene kant ja, doen we gewoon verslag van wat er gebeurt. Aan de andere kant zijn journalisten natuurlijk ook heel goed in het sneltrekken van conclusies. Hè? En misschien dat we dat hier ook een beetje zien.
16: En misschien volgen wat je voorgeschoteld krijgt. Want ik heb zelf ook wel bij onderhandelingen meegemaakt dat het helemaal niet goed ging. En dat je dan afsprak naar buiten dat het top was geweest. Ja. En dan werd dat opgeschreven.
17: Oh ja, dat las je dan ook terug in de media.
16: Ja, want dat vertelde je dan. Zei, nou nee hoor, het ging heel goed. En dan ondertussen moest je nog 6 dagen door onderhandelen. Maar
19: ja, dat is natuurlijk wat er gebeurt. En eigenlijk wat de journalistiek nu moet doen is hier achter kijken en dit verhaal maken. En daar kom je pas natuurlijk.
16: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het gisteravond niet zo goed kunnen volgen door iets anders. Maar ik keek vanochtend en toen was het alweer een beetje genuanceerder.
18: Dus, vertelde u dan ook wel één journalist zo anoniem, nou het gaat helemaal niet goed? Of...
16: Dat hing een beetje van de situatie af.
19: Ja, wat voor belang je erbij hebt. Ja.
16: Zo werkt dat nou eenmaal.
19: Ja. Nee, maar dit is natuurlijk wel, en we hebben het er straks misschien nog even over vertrouwen in journalistiek, waarom dit wel belangrijk is, dat je niet dus makkelijk als journalistiek meeloopt in de frames en uiteindelijk in de beeldvorming die gecreëerd wordt, heel bewust.
17: Ja, want je zou je ook prima af kunnen vragen als journalist Hansje, wanneer is voor ons, hè, als journalisten, wanneer is zo'n top nou eigenlijk geslaagd? Voordat zo'n top begint, wat moet er dan eigenlijk, wat zou eruit moeten komen?
18: Ja. Ja,
17: en dan kun je ook een eigen onafhankelijke conclusie trekken in plaats van dat je luistert naar Merz bijvoorbeeld of naar Trump of Rutte per se.
18: Ja. En natuurlijk dus ook dan proberen achter de schermen het echte verhaal te vinden. Ja. Maar dat verhaal duurt natuurlijk wel langer.
19: Ja. Precies, je moet laten zien in eerste instantie wat er gezegd wordt, maar die analyse die zou later moeten komen. Dus je ontkomt niet aan als ze naar die top allemaal roepen, het is een succes, ja, daar doe je gewoon verslag van. Ja. Maar ja, je eigen conclusie eraan verbinden, daar moet je misschien heel even mee wachten.
17: Ja, ja. Misschien krijg je een leuke medialogica ook.
18: Ja, zeker.
17: Zo de mediadynamiek tijdens zo'n NAVO-top.
19: Dat is absoluut, maar je zou bijna, als je heel cynisch bent, zou je bijna kunnen zeggen, het wordt hiervoor georganiseerd, voor de beeldvorming en voor de buitenwereld.
16: En het is natuurlijk ook van belang om te kijken, wat noem je een succes? En dus op zichzelf dat de boel bij elkaar blijft. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor ons nu.
17: Ja. En ook altijd wordt de vraag dan beantwoord, door wie was dit dan een succes? Het moet altijd dan 1 iemand opgehangen worden. Nou, meerdere media zeiden, was toch wel echt Mark Rutte?
19: Nou ja, in dat verhaal van die beeldvorming en hoe je daarmee omgaat, daar is hij natuurlijk heel goed in. Dus dat is wel iets wat hij natuurlijk heel goed kan. En het media bespelen en ook, dat is gewoon een van zijn talenten. Daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. En ik denk dus dat mede dat kantelen van die beeldvorming, dat hij daar wel een belangrijke rol in speelt.
17: Ja, Hansje?
18: Ja, ik zag wel gelukkig een Deense kritische journalist, die toch wel een beetje aan Rutte vroeg, nou, hoe kan je hier nou bij zitten? En ik merkte wel dat dan redelijk viraal in je Instagram feed gaat.
17: Ja, die kreeg ik ook voorbij. Ja, hij zat dan naast Donald Trump, die weer begon over Groenland bijvoorbeeld en over Iran en dat een aantal landen hem voor zijn gevoel niet gesteund hadden tijdens die oorlog.
18: En dan zie je toch dat bijvoorbeeld weer op de socials frictie aandacht krijgt. En dat hele perspectief van allemaal goed en gezellig, ja, dat komt mijn feed in ieder geval, haalt dat niet.
17: Nee.
18: Maar de koppen in de kranten wel.
17: Ja. Dan jullie mediamomenten. Hansje, jouw moment gaat over een opiniestuk in de Volkskrant van vanmorgen van Serf Wiemers. Vertel even, wie is hij en waarom wil je het hierover hebben?
18: Ja, voormalig van de Open State. En hij is daar, hij gaat daar nu weg. Natuurlijk een vraag, een hoop in meer transparantie vanuit de overheid. Helemaal mee eens. Grappig genoeg begint het met een aantal anonieme bronnen.
17: Ja.
18: Een perspectief van die ambtenaren en bestuurders, waarin zij zeggen van, ja, dan hebben we eindelijk die WOP-stukken gegeven en dan is het stuk toch negatief. En meer van dat soort quotes. En dat vind ik wel mooi, want je ziet de menselijke kant daarvan. En ik kan me gewoon zo goed begrijpen dat jij als ambtenaar, dan komt er iemand bovenin die zegt, mag ik alle mails waarin jij zegt dat dit en dit en dit? En dat je dan denkt, ja, daar heb ik echt geen zin in. En ik weet nu al dat het niet goed komt. Mm-hmm. Dus ik snap die menselijke reactie.
17: Je snapt de weerstand om volledig open te zijn.
18: Ja, en toch zou ik willen zeggen, en hier geloof ik echt heel erg in, is dat als je open bent en eerlijk en inzicht geeft, dat het publiek heel vergevingsgezind is.
17: Ja?
18: Ja, zeker.
17: Want we leven nu in een cultuur waarbij gedacht wordt dat dat niet zo is, hè?
18: Ja, en ik denk echt, wij hebben 1 keer een medialogica gemaakt, die heb ik niet zelf gemaakt. Dat ging over dat Project X, Hara. En Jeroen Wollars zat daarin. En die zei eigenlijk meteen in dat interview, dat heb ik helemaal verkeerd ingeschat. Nou, dan zit je dus ook met dat interview dat je denkt, welke kritische vragen moet ik nog stellen? En hij was daardoor heel sympathiek. Die zei, ja, ik dacht dat ik Facebook gewoon goed begreep. nou, ik bleek het buiken toch niet zo goed te begrijpen. Dat heeft zoveel...
17: Dus het delen van het voortschrijdend inzicht, daar is helemaal niks mis mee.
18: Ja.
17: Ik kijk heel even naar Mariette Hamer. Klopt het dat in bijvoorbeeld ook in politiek Den Haag, want daar loopt u natuurlijk veel rond, dat daar die cultuur heerst van... Nou, beter maar niet te veel toegeven, want dan krijg ik gedonder.
16: Ik denk wel dat het een beetje verschoven is. Toen ik begon was het echt toegeven dat je iets verkeerd had gedaan. Nou, dat was ongeveer een doodzonde. Dus zeg maar, toen ik ben in 98 de Kamer ingegaan, toen kregen wij trainingen in niets zeggen.
17: Echt?
16: Dat leerde
17: dat
16: je
17: was
16: echt.
17: Een training.
16: Ja, als je dan een ander journalist tegenkwam, hoe zeg ik eigenlijk niks? Maar
17: zonder geen
16: komt die drie minuten. Dat is gelukkig allemaal over.
17: Ja, ze
16: daarna zijn
17: best
16: we gaan leren hoe zeg je in een minuut wel een heleboel, hoor. Dus het is allemaal veranderd. Maar het, ja, ik vind het wel heel situatieel gebonden. Want het je hebt het ook over ambtenaren. Je hebt natuurlijk allemaal in je beroep ook momenten dat je eens even in een app iets van je afschrijft of wat dan ook.
18: Ja.
16: En dus ik denk, we zouden toch nog misschien iets beter moeten nadenken. Wat vind je nou in het belang waar je transparant over bent?
18: Maar...
16: En hoe gun je mensen ook een beetje afreageren? Of eens een keer een mening? Of een idee droppen zonder dat het meteen wat wordt?
18: Maar
16: ik ben wel heel erg met jou eens dat we naar een cultuur moeten waarin het opener is.
19: Ja,
18: volgens de WO is het ook, mag je zeg maar, legaal, zeg maar, beleidsopvattingen wegstellen.
16: Ja, dus ja, maar, dan, maar dat nadeel daarvan is, dus ik ken dat, maar dan krijg je van die hele zwarte dingen. Ja, dat geeft ook weer niet echt een gevoel van openheid. Dus daar goed over nadenken. En maar jij zegt eigenlijk, wees nou aan de voorkant open. En dat ben ik met je eens.
17: Ja, want we zijn vergevingsgezinder dan mensen denken.
18: Nou ja, bijvoorbeeld alle grote scoops van de laatste jaren gaat eigenlijk grotendeels over het wegmoffelen van die scoop.
16: Mm-hmm.
18: Dus dan krijg je eerst het verhaal, wat dan op een of andere manier toch gelukt is naar veel onderzoekwerk van de journalistiek. En dan is de journalist zo gefrustreerd dat het volgende stuk gaat over waarom dat allemaal achtergestopt is. Toeslagen, al die dingen. Ja, ik... Ja.
19: Nou ja, er is een hele industrie natuurlijk rondom ontstaan. Hè, om de dingen uit de wereld te hebben. We hadden het net over de NAVO-top. Ja, heel veel draait natuurlijk om beeldvorming. Hoe komen dingen over? En er is dus heel veel belang bij om dingen weg te stoppen. En dat heeft een hele omgeving veroorzaakt. Waarin alles gericht is op de vuile was door niet buiten krijgen. En de afrekencultuur waar we natuurlijk ook mee te maken hebben. Niet alleen journalisten die daar kritisch in zijn. Maar ook sociale media. Die maakt natuurlijk ook dat er heel veel mensen kopschuw zijn om dingen te delen. Dus heel verklaard. Het is niet goed. Vinden we allemaal. Maar het is wel verklaarbaar.
16: Maar daarom kan het dus helpen om veel eerder in het proces aan te geven wat er niet goed is gegaan.
17: Over beeldvorming gesproken, Mark. Jouw mediamoment gaat over de corona-verhoren van gisteren. Daarin onder andere Maurice de Hond. Wat wil je hierover uitlichten?
19: Ja, nou kijk, die corona-verhoren die hebben natuurlijk ook een heel duidelijke medialink. En wat Maurice de Hond gisteren even onder andere aanstipte is dat er weinig ruimte was voor andere geluiden in media ook. En ik denk wel, en dat is ook wel een geluid dat steeds meer in de journalistiek nu komt.
18: Mm-hmm.
19: Kijk, die corona-verhoren, nu wordt natuurlijk geëvalueerd met name ook door de politiek. Maar eigenlijk zouden we als media ook gewoon moeten kijken welke rol hebben wij gespeeld? Op welk moment hebben we dingen goed gedaan? Welke dingen hebben we niet goed gedaan? En het geluid dat je natuurlijk sowieso steeds meer hoort is dat media hebben natuurlijk meerdere rollen. Zeker ook in zo'n crisis. Aan de ene kant is het informeren, maar aan de andere kant is het ook het kritisch bevragen van de macht door middel ook van andere geluiden die misschien nog niet aangetoond zijn, maar die er wel zijn in de samenleving, ook een plek bieden. En in alle eerlijkheid, dat is natuurlijk gewoon wel weinig gebeurd. En ik denk,
17: interessant even, want hij heeft dus gezegd van, ik werd niet gehoord, ook niet in de media. Waar baseerde hij dat op?
19: Nou, kijk, ik denk wel dat er inderdaad dat hij minder aan bod is gekomen. Tegelijk wil ik hem een beetje afbrengen vanuit Maurice de Hond. Het gaat niet alleen om, gaat mij niet om hem. Het gaat mij om wat in zijn algemeenheid toch een beetje het mechanisme was en wat ook in die verhoren veel terugkomt. Het ging heel veel natuurlijk over gezondheid. En dat is heel logisch en verklaarbaar. En de maatschappelijke kant ervan en de maatschappelijke schade ging het veel minder over. En mensen die dat opwierpen, die kregen in zijn algemeenheid ook minder de ruimte om daarover te praten. En of het nou een bewuste keuze is of niet, is weer een andere discussie. Maar het was er wel minder. En ik denk dat, je ziet nu zo'n, de evaluatie is altijd achteraf. We zijn nu inmiddels een paar jaar verder. En dan kun je reflectief zeggen, nou, daar had meer aandacht voor moeten zijn. Ja. Dat zie je dus ook bijna iedereen die verhoren welke rol ze ook hadden, zie je dus zeggen. En ik denk dat wij als media daar ook gewoon wel met een enige afstand naar kunnen kijken en over na moeten denken. Ja, want ik denk wel dat het vertrouwen in de journalistiek, waar we het veel over hebben, dat was al jaren dalende. Hè. Dat is een trend die al was al van voor corona, maar dat heeft zeker niet geholpen. Het heeft ook ervoor gezorgd dat de opkomst is van alternatieve media. Je zag ook echt dat opkomen, dat mensen hun hel elders gingen zoeken.
18: Ja.
19: Dus we hebben wel iets te leren. leren, denk ik ook, als media.
16: En er is, zeg maar, in het, valt me trouwens bij het onderzoek zelf ook op. Hè. Dus er is een kant geweest van de gezondheid. Maar wij hebben bijvoorbeeld, toen ik was zo'n voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, we hadden een hele denktank die nadacht over, nou ja, zowel wat gebeurt er met mensen nu, als hoe gaan we hier uitkomen en welk perspectief bieden we. Nou, best wel moeten knokken om, zeg maar, ook dat in het nieuws te krijgen. Ja. En dat is maar mondjesmaat gebeurd. Dus het is dan ook heel erg op wat er op dat moment, zeg maar.
19: Klopt, het bredere plaatje wordt heel erg op de, ja, de bal. En de bredere plaatje, ja, ontgaat dan. En ook, en je leert ook dingen, dus van een beetje iets andere orde. Maar wat ik ook geleerd heb uit die tijd, wij zonden die persconferenties allemaal live uit. Dit is niet zozeer in die verhoren, maar wel een les van mij, ook uit die coronatijd. En dan, dat deden we vanuit een informatiebehoefte. We weten, mensen willen hier alles over weten. Dus we doen zo lang mogelijk die persconferenties uitzenden. Bovendien, ander belang, we laten ook zien wat er precies gebeurt. Kunnen mensen zelf een oordeel vormen. Dus alle vragen en antwoorden laten wij zien. Maar er blijken dus ook mensen te zijn geweest, bleek wel later, die interpreteren dat niet als openheid, maar dat media een verlengstuk zijn van de overheid. Omdat ze die persconferenties helemaal uitzenden. Want je bent onderdeel van het propagandakanaal van de overheid. Nou, dat soort mechanismen en ideeën,
17: daar kun je van leren.
19: Ja, denk ik wel. Ja.
17: Hansje?
18: Ja, ik vind het ingewikkeld. Want ik heb het idee dat er ook wel veel mensen aan het woord zijn gekomen. Ik bedoel, we weten, Maurice de Hond, welke rol hij heeft. En ik denk ook dat we kritisch moesten zijn wie je dan aan het woord laat. Of je iemand die daar eigenlijk beperkt kennis van heeft aan het woord moet laten. Wat ik inderdaad wel je punt. Kijk, het was natuurlijk toen leven en dood. Dat die focus op gezondheid, dat is best wel moeilijk in te schatten. Nu blijkt achteraf, en daar hadden we misschien echt wel beter naar kunnen kijken, bijvoorbeeld die kinderen die allemaal niet naar school gingen. Kinderen die geen eindexamen hadden. Mm-hmm. Nu weten we.
16: Daar is in die periode best wel veel voor gewaarschuwd. En dat is toch een beetje ondergesneeuwd, zou je kunnen zeggen. En ik bedoel, kan je begrijpen gezien, het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen, dit had beter, dat. Maar zeg maar die hele mentale kant.
18: Ja.
16: En hoe komen we hier weer uit? En hoe krijgen we dan weer perspectief? Want dat is ook voor mensen van belang.
18: Ja.
16: Dat had gewoon echt veel meer aandacht.
17: En jij zegt zelf, er zijn een hele hoop alternatieve media opgekomen tijdens corona. Daar kunnen de mainstream media ook een les uit trekken. Hoe? Want we hebben ook gezien dat bij zo'n pandemie, dat doet dingen met mensen die je niet van tevoren kan inschatten. En je zag bijvoorbeeld ook dat heel veel mensen gewoon behoefte hadden om iemand te horen die iets zeiden wat zij ook voelden. En niet zozeer of dat ook klopte of niet. Maar meer omdat zij dachten, ja, maar zo voel ik het ook.
19: Ja, maar dan ga je dus naar de rolopvatting van de journalistiek. Hè? Ja. Hoe kijk je naar journalistiek? Moeten wij alleen als journalistiek dingen uitzoeken en op het moment dat iets blijkt te kloppen en volgens alle feiten zo is, moeten we het dan brengen? Of is de rol van de journalistiek in de samenleving veel meer mensen vragen zich dingen af? Het is aan de journalistiek om dat uit te zoeken en daar verslag van te doen. En daarbij te zeggen, nou, dit wordt veel beweerd. We zien dat dit veel gezegd wordt, maar het klopt eigenlijk een soort factcheck. Maar het klopt niet, of het klopt wel, of dit zegt die erover en die zegt die erover. En het is nog niet helemaal duidelijk hoe het precies zit. En er was natuurlijk ook vanwege dat die crisissituatie en leven en dood een soort schroom om dat te doen, want we willen mensen ook niet op het verkeerde been zetten. Maar tegelijkertijd heeft het ook een ander effect gehad.
17: De vraag is natuurlijk ook, wie laat je dan vervolgens aan het woord? Iemand als Willem Engel, die in feite een dansleraar is, zet je die dan aan tafel tegenover een viroloog die daar zijn hele carrière aan heeft besteed? En is dat eerlijk? Je kunt besteden natuurlijk aan het fenomeen Willem Engel. Maar op die manier was natuurlijk wel begrepen de discussie. Is dat fair en hoe ver komt de kijker hier dan mee? Krijg je nog wel te horen wat klopt of niet?
19: Ja, maar je had in die tijd bijvoorbeeld ook organisaties als Herstel NL. Ik noem maar een club, daar zaten best wel breed maatschappelijk mensen in. Hè, en die kwamen ook weinig aan bod in media. Omdat er toch een soort terughoudendheid was om die aan het woord te laten. En waren mensen die echt wel posities in de samenleving hadden. Ook wel ervaring hadden op de terreinen waar zij over spraken. Of nou economie was of over onderwijs. En dat kwam toch minder aan bod. En ik denk nogmaals, het is belangrijk om gewoon ook voor ons, de media en journalisten zijn heel goed in anderen de maat nemen. Wij moeten ook gewoon kritisch naar onszelf kijken.
17: We gaan het hebben over AI in de media. Dat het wordt ingezet is al lang niet meer nieuw, maar een presentator vervangen door een AI-versie, dat is misschien nog even wennen. RTV Oost gebruikt het voor online filmpjes. En ze hebben een AI-versie daarvoor gemaakt van de eigen presentator.
20: Het idee is om zones van 1000 of 500 meter rondom kwetsbare natuur in te stellen. Dit zijn bij ons die kwetsbare natuurgebieden.
21: Ja, hij klinkt en ziet er ook uit als Jaap-Erik Bijl, presentator bij RTV Oost. Maar dit is toch echt een AI-kloon van Jaap-Erik?
22: De bedoeling was eigenlijk om zo toch meer uitlegvideo's online te kunnen maken, zodat we niet steeds meer een studio nodig hebben.
17: Ja, Hans, jij vindt het een moeilijk gegeven. En dat komt door wat het met het vertrouwen van de kijker doet.
18: Ja, en dat is denk ik... Kijk, zij geven volgens mij heel duidelijk aan dat het AI is. Mm-hmm. En geven ook daarbij aan... Dit is eigenlijk door een journalist gemaakt. Hè. Er zit een menselijk component in. En daarna is er een AI-component.
17: Ja.
18: Nou, het blijkt uit onderzoek dat vertrouwen... Dat 33% van de mensen die daar naar kijken... daar niet... vertrouw dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Dus dat de vraag van of er hier een mens aan te pas gekomen is... dat je dat nog gelooft. Kijk, en dat is gewoon heel ingewikkeld.
17: Ja.
18: Maar ja, we zijn ook op een pad dat we heel veel mensen gewoon AI gebruiken. Ik gebruik ook AI, want ik laat iets transcriberen. En dat is nou eenmaal ook AI. Dus waar je heen moet en dat je experimenteert, snap ik. Maar ik vind deze echt ingewikkeld in de zin van dat je dus het vertrouwen... Ja. Wat we heel vaak bespreken. Hè?
17: Het is ook een echte journalist die dus gekloond wordt. Dus als je op een gegeven moment het verschil niet meer ziet...
18: Ja.
19: Ja, je draagt in die zin dan daarmee als medium zelf bij aan die verwarring waar we allemaal last van hebben. Hè? Van wat is echt en wat is nep. En ik denk inderdaad, ik ben eens met Hansje, AI moeten we zeker allemaal naar kijken en gebruiken waar het nuttig is. Maar het moet geen doel op zich zijn. En daar lijkt het soms een beetje op. Van,
17: jullie
19: dit
17: gebruiken
19: kan.
17: Ook wel AI bij
19: wij gebruiken heel
17: van de
19: veel
17: dag.
19: AI.
17: Dan worden er artikelen geschreven door AI.
19: Ja, maar altijd uiteindelijk hè, de dingen die echt door een mens gedaan moeten worden. Dus het checken, dit gaat over cureren. Hè? Dus het verwerken van informatie die jij kent. Dus die je zelf gemaakt hebt tot een nieuw stuk, tot een andere versie. Dat vind ik een legitiem gebruik van AI.
17: Jij zal nooit presentatoren van Hart van Nederland of Nieuws van de Dag
19: nee, dat zou ik
17: laten
19: niet doen.
17: Klonen
19: nee,
17: door een AI-versie. Daar,
19: nee, en die kan niet in de toekomst kijken. Misschien komt er een tijd dat de samenleving hier volstrekt aan gewend is. Maar precies wat Hansje zegt, daar zijn we nog lang niet aan toe.
17: Nee.
19: Omroep Brabant heeft anderhalf jaar geleden ook zo'n experiment gedaan met een AI-presentator. Die hebben ook gemerkt, hier zijn we gewoon nog lang niet aan toe. En misschien komen we er wel nooit aan toe. Persoonlijk hoop ik dat
17: zij zeiden zelf, het bleek te bewerkelijk, te duur en te verwarrend voor de kijkers.
19: Ik hoop dat we hier ook nooit aan toe komen, maar nu zeker nog niet.
17: We trekken ook op deze donderdagochtend de deur open... waarachter een enorm archief ligt voor pareltjes uit de geschiedenis van de NPO. De Schatkamer. En jullie hebben daar lekker in gestruind voor ons. Net als veel andere mensen trouwens. Want vanmorgen werd bekend dat de Schatkamer al 1 miljoen bezoekers heeft getrokken. Mark, jij had hier vanmorgen toen je binnenkwam eigenlijk het meeste zin in... van de hele uitzending. Jij wil graag het radioprogramma Pierrement van de KRO even terughalen.
19: Ja.
17: Vertel.
19: Nou, in de jaren 80, eigenlijk nog maar 40 jaar geleden... zag de radio er heel anders uit. We zijn nu helemaal gewend aan programma's. Elke dag op hetzelfde tijdstip hetzelfde programma. En het lijkt ook een beetje op elkaar. Die zenders hebben een duidelijk profiel. Dat was toen helemaal niet zo. En toen kon het gebeuren dat dus midden op de dag, op vrijdagmiddag... om 3 uur de KRO, de omroep die nu spraakmakers maakt... een half uur lang draaigolfmuziek op de radio uitzond. Aangekondigd door een man die rechter was. Vice-president van de rechtbank in Amsterdam. Heeft ook in de Hoge Raad gezeten. Hoge pief, maar ook draaigolfpropagandist. En hij kreeg het voor elkaar om bij de KRO een half uur lang een draaigolfprogramma uitgezonden te krijgen. Dat heeft jarenlang bestaan.
17: Ja.
19: En hij ging onnavolgbare colleges geven. Wat was echt gericht op de draaigolfliefhebber. Dus voor het algemene publiek, denk ik, die hebben geen idee wat die man allemaal aan het uitleggen was. En het was echt een heel uitgesproken karakter.
17: En
19: echt
17: voor
19: een
17: wie
19: grootheid
17: zich nou afvraagt,
19: in die ogenwereld.
17: Waarom luisterde Mark Veningen hiernaar?
19: Nou ja, mijn vader was draaigolfbouwer van beroep. Hè, dus bij ons thuis ging dit programma aan. En het werk van mijn vader kwam ook regelmatig terug in dat programma. Dus dat was natuurlijk altijd het mooiste aan de hele familie om 3 uur in dat programma dit hoorde.
17: Ja.
19: En ik was een tiener en de top 40 begon ook om 3 uur. Dus op een gegeven moment ging dit programma wel een beetje strijden met de start van de top 40.
17: Ja.
19: Maar dit is legendarische radio wat mij betreft.
0: Luisteraars, mag ik u nu een eigen werkje laten horen? Namelijk de mars die ik gecomponeerd heb voor de stichting Draaiorgelvrienden Assen. De titel van deze mars is Ik wil Assen verrassen.

0: verdorie.
1: Eentje maken een half uur lang.
2: Ja, nou, ja, hij zong niet alles mee hoor, maar dit zong je dan toevallig zelf mee. Maar dat deed hij gewoon allemaal. Okay, ja.
1: Ja. Ja, en dan straal jij er nu lekker doorheen.
2: Ja, prachtig, want er staan meerdere afleveringen online, dus ga dat beluisteren mensen. Ja. Ja.
1: Hansje, jij ging terug naar je eerste betaalde baan bij Holland Doc 24.
3: Ja, ja, ik dacht een tip en dacht oh ja, ik heb ook een keer van die tips gedaan. Ja, dus toen was het 60 jaar televisie en ik werkte bij themakanaal 124, nou, 24 uur per dag documentaires uitzenden. En dit was het eerste keer dat ik ook video's mocht maken. En dus we gingen dan, hadden we bedacht dat we documentairemakers in hun 60 jaren gingen vragen. Nou, dat heb ik niemand verteld, want ik merkte al heel snel dat ik dacht, ik ga je niet vertellen.
1: Daar voelde je enige mate van ongemak bij.
3: Ja, precies. Ja. En dat waren echt wel hele grote namen waar ik kwam. Frans Promet, Sherry Duins. Piering. En dan ging ik dan met een soort draagbaar televisietje naartoe. En dan moesten zij dan op dat televisietje doen alsof ze tv kijken. Ik weet nog dat Sherry Duins het absoluut niet ging doen. Die zei, dat doe ik niet, sta voor lul. En toen zei ik, oh meneer Duins, alsjeblieft. Die heeft hij toen voor die 20-jarige versie van mezelf toch maar gedaan.
1: Oh ja.
3: Nou, Frank Wiering heb ik gekozen, zijn tip. Hij tipte zijn eigen documentaire. En die ging over de Bachman-gemeenschap hier in Nederland. En dat was echt, ja, dat is gewoon een hele leuke, mooie documentaire. Ook heel erg vanuit zijn perspectief.
4: Zij waren toen, net als ik, op zoek naar verdieping van het leven. Ontworsteling aan de dwang van de consumptiemaatschappij, carrière en status.
5: De meester is iemand die jou ziet en dan doet hij iets, zegt iets. En dan ligt het aan jou of je ja of nee zegt.
6: Dan komt er een proces van binnen op gang. En dat is wat ik nu na zoveel jaar kan zien, dat het een proces is van vrij worden.
1: Ja. Ja, en deze kun je dus nog helemaal terugkijken, deze documentaire.
3: Zeker,
1: ook.
3: Ja. Ja.
1: Zijn het dan ook dingen die jij nog doet? Heb je daar tijd voor?
3: Ja, maar dit is, ik bedoel, je kan elke soort documentaire terugkijken, dus ook een hele oude.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Leuk om even te struinen ook in die documentaires daar. Dankjewel, Hansje van der Beek. En dank ook Mark Veninger voor jullie komst naar het Media Forum. En u kunt zoals altijd het forum terugluisteren via uw favoriete podcast-app. Daar heet hij ook het Media Forum. Zometeen na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen? Gaat het vandaag over dolfinaria? Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101 of ga naar de NPO Luister-app en laat er een bericht achter. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linde.
7: NPO Radio 1.
8: Het afgelopen kwartaal is een record aantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Makelaars waarschuwen dat het een tijdelijk effect is en er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. Het dodental van overstromingen in Zuid-China staat op 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. FC Groningen doet aangifte van pogingen tot oplichting. Onbekenden deden zich voor als technisch directeur van de club en overtuigden spelersmakelaars dat er belangstelling was voor een speler. Maar na een betaling bleef het vervolgens stil. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank nog niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht.
1: Tim, waar staan de files nog?
9: Ja, helaas nog op een paar plekken, Roos. Onder andere bij Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein vanwege wegwerkzaamheden. Zowel op de A16 vanuit Breda als de A20 vanuit Gouda heb je daar file nu. Ongeveer 15 minuten in beide gevallen. En na een ongeluk nog file op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein. 6 kilometer en 20 minuten, maar de weg is daar wel weer helemaal vrij.
10: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Met spraakmaker Mariette Hamer kijken we zo hoe het ervoor staat met grensoverschrijdend gedrag in onze samenleving. Wat zijn nou echte veranderingen in ons dagelijks leven na alle en ook belangrijke woorden die eraan gewijd zijn? Nu zijn er nog vragen. Gaat het vanmorgen over het welzijn van dieren in dolfinaria? Een klassieke discussie met een actuele aanleiding, want het dolfinarium heeft protest aangetekend tegen de dwangsommen die het moet betalen van de staatssecretaris, omdat dolfijnen tijdens de shows onnatuurlijke handelingen zouden moeten verrichten. En dat speelt allemaal vandaag. Aangeschoven om onze vragen te beantwoorden is dolfijnexpert Annemarie van den Berg. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. U bent vorig jaar, is het na 20 jaar gestopt bij SOS Dolfijn. Dat is een stichting die zich inzet voor het opvangen van gestrande zeezoogdieren. En nu dus bent u aan het werk als zelfstandig adviseur op het gebied van welzijn van dolfijnen. Deze discussie over dolfijnen, hoe verklaart u dat die zo vaak emotioneel verloopt?
11: Ja, op de een of andere manier, dolfijnen raken mensen enorm.
0: En ook in de afgelopen jaren heb ik dat ook echt gemerkt in het werk. Als ik op het strand loop en ik zie een zieke vogel, dan moet ik soms stad en land afbellen om daar hulp voor te krijgen. En ligt er een zieke dolfijn, dan heb ik binnen een mum van tijd eigenlijk alle dingen op het strand die je maar kan verzinnen en nodig denkt te hebben.
11: Oh ja?
0: Dus dolfijnen doet iets met mensen. En dat is soms een beetje vervelend, want daardoor loopt de discussie soms ook wel hoog op en uit de hand.
11: Ja, hij is niet nieuw, hè, de discussie over dolfinaria. Wanneer kwam die op?
0: Nou, de discussie is inderdaad niet nieuw, hè. We vinden als maatschappij vinden we al jarenlang iets van dierentuinen en ook van dolfinaria. Maar de laatste 10 jaar is hij wel echt heel erg heftig geworden, deze hele discussie.
11: Ja, waar kwam dat door?
0: Nou, onder andere door een aantal items in de media, hè. Ik denk dat we allemaal de uitzending van Rambam ons kunnen herinneren. Met undercoverbeelden die gemaakt waren op het park. En waarbij toch een bepaalde. Ja, in het dolfinarium in Harderwijk. Denk aan films die uitkwamen of documentaires als The Cove, Blackfish. Dat zijn toch allemaal dingen in de media geweest die toch een bepaald licht hebben neergezet.
11: Documentaires die gingen bijvoorbeeld over hoe dolfijnen werden gevangen, die dan vervolgens naar dolfinaria werden gestuurd bijvoorbeeld.
0: Klopt, klopt.
11: Over de orka's in gevangenschap.
0: Ja, klopt. Ja. En in de Cove zie je inderdaad hoe dolfijnen worden gevangen. En dat staat totaal los van een dolfinarium. Het klopt inderdaad dat enkele van die dieren naar sommige landen verkocht worden. Mm-hmm. Maar in Nederland is daar totaal geen sprake van. Dus dat geeft een heel verkeerd beeld.
11: Ja. Dierenrechtenactivisten die strijden nog altijd tegen dolfinaria, willen dat die gesloten worden. Maar u vindt dat de verkeerde discussie, begreep ik. Waarom?
0: Nou, wat ik heel jammer vind in de hele discussie is dat ik hoor eigenlijk niemand het over de dieren hebben. Dus ik hoor wel heel sterk een partij die tegen is. Ik hoor heel sterk partijen die voor zijn. Maar daartussenin zitten de dolfijnen. En onderaan de streep, zeg maar, zijn zij het kind van de rekening zometeen.
11: Ja, dus het heeft geen zin om u te vragen. Dat doe ik even namens mezelf en namens de luisteraar. Of u voor of tegen de sluiting van dolfinaria bent.
0: Nee, ik denk dat heel veel diersoorten heel goed onder menselijke zorg gehuisvest kunnen worden.
11: Ja.
0: Maar ik denk dat we ook steeds moeten blijven kijken. Met onze kennis vermeerdert het altijd. En mm-hmm. We moeten blijven kijken, doen we deze dieren nog steeds recht aan? Of moeten we hun verblijf bijvoorbeeld veranderen? He, dus een vogelfolière. We willen een vogel graag vrij zien vliegen.
11: Ja.
0: Daarvoor heeft hij meer ruimte nodig dan dat we hem vreemd misschien op een stokje hielden aan een touwtje.
11: Ja.
0: En zo mogen we ook best wel kijken naar hoe wordt een dolfijn gehuisvest.
11: Ja, dus je bent ook niet voor het op termijn uitsterven van dolfinaria. Dus er zijn ook natuurlijk mensen voor die zeggen van nou, zo'n dolfijn leeft ongeveer 60 jaar. Wat is het, 70 jaar?
0: Ja.
11: Je hebt nog jonge dolfijnen nu in dolfinaria.
0: Zeker.
11: En als we die nog houden, prima, want die kunnen in het wild misschien niet overleven. En dat we daarna dan de boel sluiten.
0: Nou, ik doe geen uitspraak of ik daarvoor of tegen ben. Want nogmaals, ik denk dat je vrijwel alle diersoorten. Kijk, een bultrug wordt wel heel complex om die te gaan huisvesten.
11: Ja.
0: Maar een dolfijn kan je goed huisvesten. Als er wordt besloten vanuit de overheid bijvoorbeeld dat er een uitsterfbeleid gaat komen, dan zul je ook heel goed moeten kijken hoe gaan we dan met die dieren om. Want er blijft dan op een gegeven moment 1 dolfijn over.
11: Ja, want u praat dus echt namens die dolfijn en het welzijn van die dolfijn. Hoe gaat het met hen?
0: Ja.
11: Heeft u vragen over dolfinaria? Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1, dan kunt u dan weer een berichtje achterlaten. En dan hoop ik u zometeen te spreken na het...
10: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
11: Met vandaag verslaggever Marielle Beers. Marielle, goedemorgen. De temperatuur loopt langzaam alweer op. Ik hoop dat jij iets te drinken bij je hebt.
12: Ja, dat is belangrijk, hè? Goed hydrateren. En dan hebben wij zo mazzel dat we in dit mooie land wonen. Want wat doen wij dan? Dan doen we gewoon even de kraan open. En dan maken wij een glaasje vol. En dan, terwijl ik dan even nu een slokje van het water neem, geef ik het woord aan Mariette Hamer. Want mevrouw Hamer, uw vraag heeft hiermee te maken, hè?
13: Ja, dus het is natuurlijk weer vakantieperiode. En ik ga zelf altijd naar een plek wat te hoog ligt voor de waterleiding. Dus de grote spanning bij ons in de familie is op het ogenblik. Hebben we straks genoeg water om te douchen, et cetera. Maar in veel landen is het natuurlijk ook zo dat je dan nog geen water uit de kraan kunt drinken. En wij in Nederland wel. Dus ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat nou maakt dat je in het ene land wel en in het andere land niet water uit de kraan kunt krijgen.
12: Nou, daar praten we verder over met Roberta Hofman, wateronderzoeker. Wilt u even, dan lopen we even een stukje die kant op. Moment hoor, het gaat even mis. Wij lopen verder. Want wij gingen het hebben over de kwaliteit van het kraanwater in Nederland. En waarom is dat zo goed hier?
14: Nou, omdat we een hele goede zuivering hebben hier in Nederland. We hebben 10 drinkwaterbedrijven die allemaal hun eigen bronnen hebben. En afhankelijk van die bron hebben ze een specifieke zuivering om kwalitatief heel goed drinkwater te maken.
12: We hebben Nederland, Duitsland. Als je daar naartoe gaat en je neemt een slokje water uit de kraan, dan smaakt het wel anders.
14: Ja, Nederland is een uitzondering ten opzichte van de meeste landen. En dat komt doordat we in Nederland geen chloor gebruiken voor desinfectie. Alleen in Denemarken komt dat ook voor. Alle andere landen gebruiken wel nog chloor. Maar wij doen 3 dingen waarom het niet nodig is. Het eerste is dat we een hele goede desinfectie toepassen. Het tweede, dat we ook allerlei klein organisch materiaal uit het water halen. Dat zijn voedingsstoffen, suikers bijvoorbeeld, die bacteriën zouden kunnen gebruiken om zich te vermenigvuldigen, om te groeien. Die halen we er ook uit. En het derde is dat wij een fantastisch netwerk hebben met maar zo'n 2-3% lekverlies hooguit. En dat is dan meestal vanwege calamiteiten. Dus als je geen lekkage hebt, als er niks uit kan, kan er ook niks in. En dat betekent dat we dus heel kwalitatief goed water kunnen leveren zonder dat daar chloor in zit. En chloor kun je wel toevoegen, maar dat geeft allerlei bijproducten. Veel daarvan zijn eigenlijk carcinogeen. Dus dat willen we liever niet.
12: Nee, dus Nederland doet het eigenlijk heel goed.
14: Het doet heel goed.
12: En dat is dus niet alleen omdat het technisch goed zuivert, maar ook omdat ons netwerk goed in orde is.
14: Ja, ons netwerk is heel goed in orde. En sommige landen hebben wel eens 30% lekverlies, heb ik wel eens gehoord, in het Verenigd Koninkrijk. Nou ja, dat is echt onvoorstelbaar hier.
12: Nou, is dat heel fijn dat wij hier goed water kunnen drinken uit de kraan. Blijft dit ook zo?
14: Ja, daar doen we heel erg ons best voor. Dat is waarom ik bij KWR en hier bij de hogeschool werk. We doen heel veel onderzoek ernaar om het zo te houden, want er zijn wel verschillende bedreigingen. We hebben een groeiende bevolking, dus er komt meer vervuiling. Vergrijzing betekent dat mensen ouder worden, steeds meer medicijnen gaan gebruiken. Komen ook allemaal in de bronnen voor het water terecht. We hebben intensieve landbouw met pesticiden die van daaruit in het water terechtkomen. De industrie die vervuilingen loost. Dan hebben we nog klimaatverandering, waardoor je bijvoorbeeld minder water in de rivieren hebt. Dat was van de week nog in het nieuws.
12: Ik word hier niet heel vrolijk van. En het klinkt ook alsof u nog heel veel werk te verzetten heeft.
14: Ik hoef voorlopig niet met pensioen.
12: Nee, en wat betreft die vakantie, voor de zekerheid zou ik toch ook gewoon een paar flessen water meenemen, mevrouw Hamer. Weet u zeker dat er in ieder geval wat te drinken is?
13: Ja, zeker hoor. Daar zorgen we voor.
11: Wat ik me nog afvroeg is, waar gaat u naartoe dat het zo hoog is dat daar misschien geen water is?
13: Die ja, naar een huis wat zeg maar boven de grens ligt, waar het dorpje waar het is, de waterleiding gaat.
11: Oh ja, er is gewoon nooit een waterleiding aangelegd.
13: Nee, dus het water komt, is heel spannend, komt van de berg. En je denkt natuurlijk met de droogte nu, nou het zal wel minder zijn, maar wij hebben inmiddels geleerd dat het komt of het in de winter genoeg gesneeuwd heeft.
11: Oh ja, en dat smeltwater,
13: en dat smelt komt naar beneden en ergens in een bron terecht.
11: Oh ja, ja. En dat is jaarlijks is dat bij
13: is
11: de familie
13: altijd
11: Hamer.
13: Is altijd spannend.
11: Ja. Ja. Heel leuk. En dank ook Marielle Beers voor je bijdrage.
15: Spraakmakers.
11: Annemarie van den Berg is hier. Zij is zelfstandig adviseur op het gebied van welzijn van dolfijnen. En zijn er nog vragen? Gaat het vandaag namelijk over dolfinaria? De discussie daarover leidt af en toe behoorlijk op.
16: Enige duizenden landgenoten en buitenlanders hebben zich tijdens het paasweekende in Harderwijk kunnen amuseren met de verrichtingen van een diersoort die in Nederland momenteel grote populariteit geniet.
17: 60 jaar later kijken we heel anders aan tegen het opsluiten van dieren met als enig doel ze een show te laten opvoeren.
18: Gaan we over 10 jaar nog naar het dolfinarium? Als het aan sommige mensen ligt, is het antwoord op die vraag nee.
19: Bij het dolfinarium staan ook regelmatig demonstranten voor de deur. Ze willen dat het houden van dolfijnen verboden wordt.
20: Want het gaat hier ook om het welzijn van het dier.
21: Het dolfinarium in Harderwijk begaat meerdere overtredingen als het gaat om dierenwelzijn.
22: Hoe lang hebben we nog dolfijnen in Harderwijk? De druk op het dolfinarium wordt groter nu het Belgische park zijn deuren moet sluiten.
23: Deze parken, dolfinaria, die horen niet meer aan deze tijd. Die moeten gewoon gesloten worden.
11: Het dolfinarium kreeg vorig jaar ook dwangsommen opgelegd omdat dolfijnen tijdens de shows onnatuurlijk gedrag zouden moeten vertonen. Even voor het begrip, voordat we verder gaan. Hoe zit deze zaak in elkaar?
0: Nou ja, ik denk dat een dolfijn inderdaad onnatuurlijk gedrag vertoont. Want het is natuurlijk ook totaal geen natuurlijke omstandigheid waar het dier in verblijft. Het is in een dierentuin.
11: Ja,
0: en
11: ja.
0: Niet in zee.
11: Nee. En de staatssecretaris die heeft filmpjes gezien waaruit zou blijken dat zij trucjes moeten doen, bijvoorbeeld in het dolfinarium. En daarvan wordt dan gezegd, ja, dit is niet de bedoeling. Ze moeten zo natuurlijk mogelijk gedrag vertonen. En dat is dus niet kunstjes doen met mensen.
0: Nee, dat wordt inderdaad gezegd. Maar dan krijg je dus voor een dolfijn een ontzettende sneuwe situatie. Als die dolfijn daar helemaal niks meer mag doen en alleen maar een rondje mag zwemmen, dan is het echt inderdaad een hele sneuwe situatie voor het dier.
11: Oké, want het is dus juist goed voor dolfijnen in gevangenschap om die een beetje bezig te houden.
0: Nou, het is echt een verrijking. Dus het is ook geen kunstje of een show. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld in Harderwijk de koepel, dat heeft natuurlijk best een show-element als je daar licht en geluid bij hoort.
11: Ja.
0: Maar het dier vragen om te springen bijvoorbeeld, dat is verrijking en dat is een trainingsoefening tussen trainer en dier.
11: Ja.
0: En daaraan ligt ten grondslag dat je een dier heel goed kan bekijken, kan beoordelen, zodat je ook de gezondheid van het dier goed in de gaten kan houden. Okay. Dus het is niet simpel een trucje.
11: Nee. Vandaag komt dit ter sprake. Dat gaat allemaal veel te ver hoor, om dit allemaal in detail nog eventjes door te nemen. Maar het komt erop neer, het dolfinarium is in verweer gegaan tegen die dwangsommen die opgelegd zijn. De rechter heeft intussen eigenlijk al gezegd, ja, die dwangsommen die waren niet terecht, toch? Dus ze hoeven zich er eigenlijk niet aan te houden.
0: Klopt. Ik werk niet voor het dolfinarium. Dus nee. Ik ben ook niet in alle materie thuis. Maar wat ik begrepen heb is dat vandaag inderdaad een hoger beroep tegen die uitspraak nog weer is.
11: Ja, eventjes voor de volledigheid. Ja. Dat we dat allemaal goed afgehecht hebben. We gaan naar onze eerste beller vandaag. Dus Erna Kennedy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
11: U komt uit ons spraakmakerscollectief. Hi Erna. En u heeft een vraag. Hi. Vertel.
2: Nou, ik heb een vraag. Als je dieren opvangt, wat we dus veel doen op het land. Waarom zou dat dan met zeedieren of met waterdieren niet kunnen? Dat we daar eens werk van maken. Dus dat ze dan hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen daar waar ze opgevangen worden.
11: Hoe bedoelt u dat?
2: En dat is bijvoorbeeld in een kalf. Dat gebeurt ook met waterdieren en met dolfijnen die voor consumptie gebruikt worden. Daar worden stukken van een baai voor afgezet, of een hele baai of een natuurgebied in een zee. En waarom gunnen we dat deze dolfijnen niet? Dan zijn ze onder toezicht.
11: Oké, dus wacht heel even. Ja, ik moet even een paar stappen terug, denk ik. Dus u zegt dan eigenlijk, haal die dolfijnen uit die dolfinaria en vang ze op in een
2: circus.
11: Ja, en vang ze op in een soort zeereservaat.
2: Ja, in een gebied waar ze zich thuis voelen.
11: Ja. Ja, Annemarie, opvangen.
2: Het is nog ver weg, maar het is een idee.
11: Ja, Annemarie, ik heb hem vaker voorbij horen komen, ook deze, toen ik me aan het inlezen was.
0: Ik hoor hem ook vaak.
11: Ja, ja. Opvangen in een zeereservaat.
0: Nou, het probleem is, ik kijk dan weer puur naar wat heeft de dolfijn eraan. En onder de ideale omstandigheden, dus een dag als vandaag, niet al te veel wind, het is lekker zonnig, beetje bewolkt, dan is zo'n baai misschien best wel een optie. Maar wat als het gaat stormen? Waar moet die dolfijn dan naartoe vluchten? Want in het wild zal een dier niet in een gebied blijven waar het stormt. Dus op het moment dat het heel slecht weer is en het gaat stormen, dan klotsen die golven tegen de rots aan en dan gaat die dolfijn daar dus verongelukken. Ik denk dat een betere oplossing zou zijn dat je in Europa bijvoorbeeld een hele grote lagune zou bouwen, zoals in Harderwijk jaren terug ook al één gebouwd is.
11: Mm-hmm.
0: En dat je kan kijken, hoe kunnen we de verblijven voor dieren meer natuurlijk maken, groter maken en verbeteren. Want de meeste verblijven zijn natuurlijk gewoon simpelweg heel oud inmiddels al.
11: Mm-hmm. Want zo'n zeereservaat, daarvan zegt u, zijn die er eigenlijk al of niet? Voor
0: nee, er zijn heel veel plannen. Want ja, u zegt al, ik hoor het vaker langskomen. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel partijen die denken, dit gaan we ontwikkelen. Dus in Griekenland wordt daar ook veel aan ontwikkeld. Maar je hebt een aantal problemen. Ten eerste mag je dieren die in dierenparken geboren zijn niet in het wild terugbrengen. Daarmee verstoor je het wild. Sommige gebieden mogen bepaalde soorten ook niet teruggeplaatst worden. En wat ik zeg, je moet die dieren dus ook goed onder controle kunnen houden en hun gezondheid kunnen beoordelen. En dat is in zo'n afgezet stuk baai is dat gewoon heel erg moeilijk. En ook als de weersomstandigheden slecht zijn, kun je ze daar niet huisvesten.
11: Want waarom is het moeilijk om hun gezondheid daar in de gaten te houden?
0: Nou, hoe groter het gebied is, hoe moeilijker het natuurlijk is om het dier dagelijks te controleren. En dat is voor deze dieren vaak wel nodig. Deze dieren hebben niet de skills om in het wild te overleven. Misschien een enkeling, maar het gros niet.
11: Maar je kunt ze wel leren, neem ik aan, om naar je toe te komen, toch? En ze dan te onderzoeken.
0: Zeker, zeker. Ja. Maar als een dier ziek is, zal het misschien ook minder makkelijk naar je toe willen komen.
11: Ja, ja. Maar er zijn dus wel mensen die hiermee bezig zijn. Alleen de ontwikkeling staat of in de kinderschoenen, of eigenlijk ziet u vooral haken en ogen nog.
0: Nou, ik zie dus vooral haken en ogen. Ik heb ook veel met die partijen gesproken en met ze aan tafel gezeten van hoe zou dit idee wel kunnen werken? En dan loop je gewoon tegen een aantal problemen aan. Of de regelgeving staat het niet toe, of het gebied is er niet geschikt voor. En dan komt het gewoon niet van de grond, volgens nog.
11: Erna Kennedy, dat is het antwoord op uw vraag.
2: Nou, nee, nou, mag ik nog één opmerking maken?
11: Zeker.
2: Als het over dieren op land gaat in reservaten, die worden gezenderd.
11: Ja.
0: Ja, dat is met walvisachtig ook mogelijk.
2: Een dolfijn zou, hè, die worden helaas gezenderd voor heel andere doeleinden. Ja. Maar ze zijn te zenderen.
11: Ja.
2: En dan zijn ze te volgen. Maar goed, ik ben wel blij dat ik hoor hoe vreselijk veel er schijnbaar toch over nagedacht wordt.
0: Absoluut.
2: Om dat nog natuurlijker te maken en om het wel mogelijk te maken. Ik denk dat we dat in het oog moeten houden. Het moet wel mogelijk worden.
11: Dank, Erna Kennedy, voor uw bijdrage. Mariette Hamer, als spraakmaker mag u ook altijd een vraag stellen. En zijn er nog vragen? En u heeft een vraag over zwemmen met dolfijnen in het buitenland. Begreep ik.
13: Oh.
0: Nou, of een andere vraag.
13: In de zin van dat we het natuurlijk heel fijn vinden vaak... om in het buitenland met dolfijnen te zwemmen.
11: Mm-hmm.
13: En eigenlijk
11: populair
13: een beetje
11: uitje.
13: In het verlengen. Ja, ik zit na te denken over, over wat je zei. Over het veel meer vooropzetten van dat welzijn van die dolfijnen. En dat vroeg ik me eigenlijk ook in het buitenland af. Als we dan zwemmen met dolfijnen... Ja, wordt er dan ook een beetje rekening gehouden... met hoe leuk dat voor de dolfijnen zelf is?
0: Nou, er zijn verschillende programma's zwemmen met dolfijnen. Dus er zijn parken in het buitenland die dat aanbieden. Hè? Dus dat je echt in het water mag met het dier. Dat hoeft van mij niet. Maar ook het in het wild zwemmen met dolfijnen. Kijk altijd heel goed naar de operator die dat aanbiedt. Want je verstoort wel het dier op dat moment. Hè, zo'n groep dolfijnen, de mensen zitten in een bootje... en dan mogen ze het water in met snorkels en flippers... die dolfijnen die zijn op dat moment of aan het fourageren... of aan het communiceren, of aan het navigeren. En daar worden ze op dat moment wel echt in verstoord. En zo zijn er ook bijvoorbeeld gebieden waar dolfijnen bijvoorbeeld grienden bij Tenerife. Ja, die jagen 's nachts en die rusten overdag. En dan zijn ze natuurlijk voor een toeristische organisatie heel makkelijk om te vinden. En kijk, hier hebben we de dolfijnen. Maar je verstoort ze wel op dat moment.
13: Ja. Overigens wist mijn teamgenoot te vertellen dat het seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld onder dolfijnen heel groot schijnt te zijn.
11: Echt?
13: En dat de mannelijke dolfijnen zich behoorlijk misdragen.
0: Ik zal in zee niet gauw bij een tuimelaar groepje instappen. Nee.
11: Daar hebben we het veel te weinig over.
13: Nou, ik zeg het.
11: Ik hoor het voor het eerst. Ja.
0: Zeker de tuimelaar dolfijnen, zeker geen vriendelijke dolfijnen.
11: Echt? Ik dacht altijd, alle dolfijnen lief, maar ik leer ook een hoop. Tijdens deze zijn er nog vragen. Ik vroeg me af, hoe kun je eigenlijk zien of een dolfijn er daar zijn zin heeft of niet?
0: Ja, dat is ook een leuke vraag. Hoe kan je zien dat wij het hier nu naar ons zin hebben? Het is ook een beetje je lichaamstaal natuurlijk.
11: Okay.
0: Als ik bijvoorbeeld voor mijn hond een bal weggooi en hij shockt er een beetje naartoe... komt weer terug en laat die bal niet los, dan denk ik, nou, die heeft vandaag niet zoveel zin. En dat is eigenlijk ook zo met een dolfijn. Okay. Als die enthousiast meedoet en hij komt lekker vlot aanzwemmen, dan zie je echt wel dat een dier daar plezier in heeft.
11: We gaan naar Francisca Wagenmakers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
11: Hi, ook lid van ons Spraakmakers Collectief. Wat is uw vraag vandaag?
3: De vraag of dolfijnen het leuk vinden om die kunstjes te doen in een dolfinarium.
11: Mm-hmm.
3: Die lijkt min of meer beantwoord te zijn. Hè. Het idee is toch wel dat ze daar plezier in hebben. Want kijk, ik denk dat er een afweging is. Hè. Aan de ene kant heeft zo'n dolfinarium gewoon ook een educatieve functie. Mm-hmm. We hebben heel veel mensen die leven eigenlijk in onvrijheid. Kinderen die wonen in betonnen dorpen, die zien bijna nooit een dier. En dit is een mogelijkheid om... binnen betaalbare grenzen, met elkaar in contact te komen met dieren... en daar voorlichtingen over te krijgen. En dan denk ik van ja, als die paar dolfijnen die dan die show moeten geven... daar echt lol in hebben,
11: mm-hmm.
3: is dat zo? Want ze zitten in gevangenschap.
11: Ja.
3: En dan vind ik het ook wel een element in de afweging of dat moet kunnen.
11: Ja. Bent u wel zelf al eens naar het dolfinarium geweest?
3: Nou, het is lang geleden. Ja. Maar ik heb er wel dingetjes over gezien... En ja, het ziet er naar uit dat dolfijnen dat gewoon hartstikke leuk vinden. Dit is het hoogtepunt van de dag. Hè? En dat is onnatuurlijk gedrag. Dat is wel zo. Maar goed, er is ook die educatieve functie hè, voor kinderen... dat ze niet allemaal op een dure cruise hoeven... om daar een keertje met de buitenwereld in contact te komen.
11: Annemarie, hoe zwaar weegt dat mee, die educatieve functie?
0: Nou, dat weegt heel zwaar mee. Dat is eigenlijk het bestaansrecht van een dierentuin. Dierentuinen moeten educatief zijn... maar ze kunnen ook een hele belangrijke rol spelen in wetenschappelijk onderzoek. Want in het opvangen van wilde dieren bijvoorbeeld... alle kennis over opvang van dolfijnachtigen... komt natuurlijk uit dolfinaria wereldwijd.
11: Ja.
0: Dus ze hebben een enorme belangrijke rol kunnen ze daarin hebben.
11: Ja, en weegt die dan soms zwaarder dat wij vinden dat die educatieve functie er moet zijn dan het welzijn van het dolfijn?
0: Nou, als je dat aan mij vraagt, natuurlijk niet. Want ik ga altijd voor het welzijn van het dier. Maar ik denk dat het heel mooi samen kan zijn.
11: Ja, want zo'n dolfinarium is ook een commerciële instelling.
0: Ja, maar het dier verzorgen kost natuurlijk ook ontzettend veel geld. Je hebt meerdere dierenartsen nodig, je hebt verzorgers nodig, je hebt voedsel nodig, waterhuishouding.
11: Ja, ja. Franziska Wagenmakers, vraag beantwoord?
4: Ja.
11: Hartstikke mooi. En dank u wel weer voor het meedoen aan Zijn er nog vragen. Ja, je hebt natuurlijk dolfinaria in Europa. Er is hier ook al een hoop veranderd, heb ik het idee. Dat is anders in het buitenland, klopt dat? Buiten Europa.
0: Ja, er zijn echt wel verschillen inderdaad. En ik denk dat sowieso als we puur kijken in Europa, dat er ook nog heel veel verbeteringen te maken zijn. Want de meeste van die verblijven komen natuurlijk uit de jaren 60, 70. En daar kan veel aan verbeteren. Alleen je moet je voorstellen dat zo'n verblijf verbouwen of verbeteren, dat kost miljoenen.
11: Ja, heb je zelf ook een keer gedaan, begrepen?
0: Ja, ik heb zelf ook wel meerdere verblijven inderdaad gebouwd. Meerdere bassins. Ik heb ooit SOS Dolfijn verhuisd naar een andere locatie. Daar was niks op dat gebied. Dus dat kost miljoenen. En als ik zeg van een mooie extra lagune zou een oplossing zijn, dan praat je denk ik over 30, 40 miljoen.
11: Ja.
0: En als je dan gaat zitten op de stoel van de eigenaar,
11: ja,
0: die een compleet onzekere toekomst voor zich ziet, met
11: wat gaat er gebeuren met mijn dolfinaria? Moet ik hem sluiten over 10 jaar of
0: precies.
11: Niet? Ja. En tegelijkertijd lees je dan ook weer dat sommige dolfinaria zitten met een, zeg het even lelijk, overschot aan dolfijnen. Die worden dan te koop aangeboden. Nou, die kunnen dan bijvoorbeeld naar China, maar dat willen mensen dan weer niet. Want in China gaan ze weer anders om met de dolfijnen. Hoe zit dat in die handel met die dieren?
0: Nou, China zit al lang niet meer op Europese dolfijnen te wachten. Zij hebben hele succesvolle eigen fokprogramma's.
11: Mm.
0: En het is volledig achterhaald dat een getrainde dolfijn tonnen waard is. Dat, okay. dat is ook weer zoiets wat...
11: Dat is ook geen grote handel.
0: Nee, was misschien heel vroeger zo. Toen ze nog uit het wild kwamen, maar okay, dat is nu helemaal geen sprake van. En China heeft ook eigen fokprogramma's.
11: Dankjewel, Annemarie van den Berg, zelfstandig adviseur op het gebied van het welzijn van dolfijnen, voor het beantwoorden van al onze vragen hierover. Tot zover vandaag. Morgen in deze rubriek.
5: Waar in Engeland regent het minst?
6: Waarom vind je in Frankrijk op elke straathoek een apotheek?
7: Waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
24: Wat weten we eigenlijk over ons favoriete vakantieland? Deze zomer beantwoorden we elke vrijdag uw vragen.
11: En morgen gaat het over Spanje. Heeft u er vragen over? Mail spraakmakers@kroncrv.nl of bel 0800 1101.

0: het over Spanje. Heeft u er vragen over? Mail spraakmakers@kroncrv.nl of bel 0800 1101.
1: NPO Radio 1 zit bovenop de tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
2: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
3: Deze man die kent alleen maar energie.
1: NOS Radio Tour de France. Vanmiddag om 2 uur. Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
1: NPO Radio 1, 11 uur.
12: Roos Abelman.
0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat hoog op de agenda, mede dankzij regeringscommissaris Mariette Hamer. Maar wat is er in de praktijk, in ons gedrag, nou echt veranderd? Dat ga ik zo met haar bespreken. Nu eerst het NOS-journaal met Sit van der Linden.
13: West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. Copernicus wijst er ook op dat die hitte dodelijk kan zijn. In Nederland stierven bijna 500 mensen extra vanwege het warme weer. Het afgelopen kwartaal is een record aantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat het een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. De escalatie tussen Iran en de VS leidt weer tot een stijging van de olieprijs. Een vat Brentolie kost inmiddels meer dan $75. Iran viel afgelopen nacht onder meer Bahrein, Kuwait en Qatar aan als reactie op de tientallen doelen die de VS

0: VS in Iran bombardeerde, vertelt correspondent Daisy Moore.
1: Het is heel moeilijk hè, om een goed beeld te krijgen ervan. Maar we horen dat het zou gaan om 90 militaire doelen op verschillende plekken. Niet alleen in het zuiden aan de kust, hè, aan die straat van Hormuz, maar ook op noordelijker plekken.
0: Ondanks de escalatie denkt de Amerikaanse president Trump dat onderhandelingen tussen beide landen nog wel mogelijk zijn. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat de medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank nog niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Door overstromingen in Zuid-China zijn 39 mensen omgekomen. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turkse premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loper van stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jette heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van pogingen tot oplichting. Oplichters deden zich voor als medewerkers van de club en lieten zaakwaarnemers betalen voor een medische keuring en reiskosten. Frank van Mosselveld, algemeen directeur van FC Groningen, vertelt hoe de oplichters te werk gingen.
2: Ze gebruiken ons logo en ze maken een e-mailadres aan met de naam van onze technisch directeur. En het is zelfs zo dat ze zich voordoen in calls met clubs en spelers en agenten als zijnde onze technisch directeur Mo Allag.
0: De zaak kwam aan het licht toen een Engelse speler misleid werd en tevergeefs op Schiphol wachtte op een delegatie van FC Groningen. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag, dan wordt het 24 tot 30 graden.
3: Tim Schaap hoest op de weg.
4: Ja, helaas hier en daar toch nog wel een beetje aan het stroperig aan het verlopen, laat ik het zo zeggen. Op de A7, Groningen-Duitse grens, een file vanaf Ouderschans tot aan de grens. Niet alleen door een politiegrenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. Ook de A12, Arnhem-Duitse grens, daar is wel gewoon een controle bezig. Vanaf 7 naar 4 kilometer en een kwartiertje extra. En door wegwerkzaamheden op de A20 file daar zo. Op zowel de A16 vanuit Breda als de A20 vanuit Gouda. In beide gevallen 10 minuten langzaam rijden.
5: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike.
11: comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
15: NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers.
16: Roos Abelman. Het is 7:07. Ik begin met de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. En die vraag is vandaag: de gemeenteraad van welke plaats schaft carnavalsdonderdag af vanwege de drukte?

0: Arie Ribbens. Het antwoord is niet hoeveel haken. En tegen 11:30 het antwoord. En wilt u zelf een keertje meedoen? Dat kan. Bel 0800 1101. Nu, termen als sociale veiligheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn steeds meer gemeengoed geworden in Nederland. Maar wat zijn we daarmee opgeschoten? Gedragen mensen zich op straat en op de werkvloer anders dan een paar jaar geleden? Is er ook echt sprake van een cultuurverandering of hebben we het er gewoon veel over? Spraakmaker vandaag is Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. U bent in 2022 alweer aangesteld. Ja. Directe aanleiding toen was de uitzending van Boos, hè, over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld achter de schermen van tv-programma The Voice. U heeft nog een half jaar te gaan, dus u bent nog niet klaar.
1: Nee.
0: Maar goed, het kan wellicht minder lang onopgemerkt voorbij gaan inmiddels. Kunnen we dat zeggen, sinds dat u aangetreden
1: bent? Ja, je kunt echt, als we aan de cijfers zien, dan zegt nu inmiddels de meerderheid van de Nederlanders, ongeveer 55%, dat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, dat echt een groot maatschappelijk probleem is.
0: Okay. Nou,
1: toen ik begon en ik heb tot vervelends toe gezegd, 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft met een fysieke vorm te maken. Mm-hmm. Toen waren we toch eigenlijk wel met z'n allen een beetje onthutst dat het zo'n groot aantal was.
0: Ja.
1: Nou, inmiddels is dat tussen de orde gekomen. Ook een groot gedeelte zegt dat we zelf een rol hebben. Hè, dus als omstander om er wat van te zeggen. Of als potentieel iemand die pleger kan zijn. Want het kan ook om foute grappen of weet ik veel wat gaan.
0: Ja.
1: Dat we er zelf een aandeel in hebben. En wat ik eigenlijk heel positief vind, is dat 70% van de mannen vindt dat als dat gebeurt, want we weten ook dat de daders toch, het klinkt zo zwaar dader, maar zeg maar pleger van bijvoorbeeld mondelinge vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat mannen zijn, overigens ook bij fysieke vormen. En 70% zegt, wij moeten dat veranderen en wij moeten er zelf iets over gaan zeggen.
0: Dus bewustzijn, dat is toegenomen.
1: Het bewustzijn, ja. En een cultuurverandering begint bij bewustzijn. Dan komt, dan ga je kijken hoe kan het gedrag veranderen. Mm-hmm. En dan, en dat is het meest spannende, dan moet dat gedrag inslijten.
0: Ja.
1: En dat inslijten heeft tijd nodig.
0: Want wat je wil zien eigenlijk is dat steeds minder mensen ook echt te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. En dat is nog niet te zien.
1: Nee, dat is zeker niet zo. Nou, toevallig krijg ik net een bericht door dat bij BNR Radio een enquête is gedaan. Dat 67% van de mensen op de werkvloer vindt dat er nog meer aan gedaan moet worden en dat ze dat nog te weinig zien.
0: Ja.
1: Dus die bewustwording is er, maar dat inslijten van ander gedrag, want we zijn eigenlijk onze normen en waarden
0: de vraag
1: aan
0: is dan,
1: het veranderen.
0: Zijn de juiste mensen aangesproken?
1: Dat denk ik wel.
0: Want als het nog steeds gebeurt, dan ben jij je er helemaal niet bewust van dat je dat aan het doen bent.
1: Nee, maar wat we dus zien is dat mensen wel veel sneller denken. Dus wij praten natuurlijk met ongelooflijk veel mensen van op allerlei plekken. Dat mensen wel veel vaker denken, kan ik dit wel zeggen? Dat ook bijvoorbeeld op de werkvloer veel meer met elkaar gesproken wordt. Van, kan je dit nog wel zeggen? Alleen we praten hier over een gedrag wat al zo lang is ingesleten. Dus
0: maar ik vraag me ook af, wordt dat gesprek niet met name gevoerd door de mensen die daar gevoelig voor waren? Die dus dachten, oh ja, misschien hebben ze wel een punt. En wordt dat niet gevoeld door de mensen die hier niet gevoelig voor zijn en dus doorgaan met dit gedrag, waardoor het ook nog steeds bestaat?
1: Ja. Nou, ik merk wel, zeg maar ook in. Dus we zijn natuurlijk met heel veel sectoren, met branches, met de techniek, met de bouw, met de zorg bezig. Dat gesprek geëntameerd moet worden. Maar dat heb ik steeds gezegd. Als je dat niet georganiseerd doet van bovenaf, van de leiding, dan gaat het natuurlijk niet gebeuren. En daar wordt nu een begin mee gemaakt.
0: Ja.
1: Maar ik vind het zelf. Dus daarom, je vroeg, gaat het beter? Ja, we hebben het er veel meer over. Ja, we vinden dat het anders zou moeten. Maar gedrag veranderen kost tijd. En ik vind in die zin dat we eigenlijk snel weer de sturing daarop loslaten.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hoe?
1: Nou, doordat, zeg maar, dus allerlei programma's. Dus je had mijn aanstelling, maar je had ook een nationaal actieprogramma wat daarover ging. Er was een sectoraanpak voor bedrijven. En in principe wordt dat nu allemaal gestopt. Gelukkig zijn ook lichtpuntjes. De minister van Sociale Zaken heeft gezegd, nou, misschien moet ik dat met die werkvloer toch nog niet stoppen. Dus daar zijn we nu over in gesprek.
0: Oké, maar dat het verder stopt, dat suggereert dus, nou, we zijn er.
1: Ja, en daarvan... Ja,
0: en
1: dat
0: die
1: is
0: zegt
1: niet,
0: nou absoluut nog niet.
1: Nee, ik zeg, we zijn een eind op weg. We hebben een snel begin gemaakt. Zeker als je weet, hebben we over MeToo, toen zakte het weer in. We hebben vaker zo'n opleving gehad. Nou, het is nu al lang dat je ziet dat de aandacht ervoor groeit. Maar je moet na de verandering van gedrag moet je tijd nemen.
0: Ja. Is anders het gevaar als dat niet gebeurt, dat dat ook weer...
1: Dan gaat het weer terug.
0: Weer
1: vallen we weer in oude patronen.
0: Dus die bewustwording is heel broos, dan zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat zegt
0: echt bewust.
1: Mooi.
0: Zijn we dan wel echt bewust?
1: Ja, maar bewustzijn kan broos zijn. Je zag het net even ook in gesprekken die wij hier in de pauzes hadden. Mm-hmm. Dat zeg maar verandering van gedrag, zeker tussen mannen en vrouwen, wat zo in lange ingesleten patronen zitten. Ja, dat we daar toch nog vaak met een blik van vroeger naar kijken en dan denken, en dat zie je ook bij jonge generaties, die kijken er anders naar. Maar ja, een cultuurverandering kost tijd.
0: Ja. Er is ook wel kritiek op hoe Nederland het doet, hè? Het toezichtsorgaan van de Raad van Europa, het Grevio, zegt bijvoorbeeld, Nederland doet niet genoeg om vrouwen te beschermen tegen geweld. Een voorbeeld dat zij noemen, huiselijk geweld wordt nog te vaak als een conflict tussen twee gelijken behandeld, in plaats van als machtsmisbruik.
1: Zeker, ja.
0: Dat ziet u
1: en
0: ook.
1: Ze geven dus aan, het is goed hè, dat Nederland dat Nationaal Actieprogramma tegen Seksueel Geweld is begonnen. Maar goed, dat is nu een van de dingen die dan... Dan wordt nu gezegd, ja, dat gaat dan op in een ander programma. Maar dat is eigenlijk wat wij natuurlijk vaak doen. En dan gaan we weer een heleboel dingen op één hoop gooien. En dan verdwijnt het toch weer.
0: Ja, maar hoe kan dit nou beter? Want dit zit hem ook, denk ik, dan dus in die organisaties die hiermee te maken krijgen, zou je zeggen, toch? De rechtspraak, om er maar even eentje
1: zeker,
0: te noemen.
1: Zeker.
0: Veilig dus, thuis.
1: Ja. Daar komt gelukkig nu een coördinator voor die hun achter de broek moet gaan zitten.
0: Ja.
1: Maar ik vind zelf dat je eigenlijk die twee dingen moet blijven doen. Dus je moet de organisatie verbeteren, maar je moet ook de cultuur die we met elkaar hebben, moet je blijven bespreken.
0: Ja, want u zegt, of heeft eerder gezegd, wettelijk zit het best wel goed in elkaar in Nederland. Dus op papier is het allemaal goed geregeld. Ja. Maar dat grijze gebied, dat blijft complex.
1: Ja, dus je ziet dat bijvoorbeeld aan de nieuwe zedenwetgeving. Vroeger hadden we nee is nee, moest je bewijzen. Nu moet je eigenlijk veel meer bewijzen, is er wel gezegd. Maar je ziet ook hoe complex dat is. Je ziet ook dat bij de zedenzaken nog steeds heel veel zaken blijven liggen. Dus ook in de organisatie zien we dat er toch nog te weinig bijvoorbeeld capaciteit of prioriteit wordt gegeven.
0: Ja. Maar dat grijze gebied, dat suggereert eigenlijk ook dat een moeilijk te grijpen
1: gebied, zal ik maar zeggen.
0: Want seksueel grensoverschrijdend gedrag is vrij duidelijk waar te nemen, zal ik maar zeggen. Maar er is een heel gebied daarvoor nog, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden het net over discriminatie bij overgewicht. Ja. Dus kan je ook twee manieren. Ik denk het is positief dat we het daar nu over hebben. Dus het feit dat we het veel meer over grensoverschrijdend gedrag hebben. Mm-hmm. Is het positief dat het gebeurt? Is natuurlijk helemaal niet positief.
0: Nee.
1: En daar zitten we. Dus we moeten denk ik daar oog voor hebben. Ik denk dat wat jij zei, broos, dat het goede woord is. Dus we zien verandering. We hebben het er veel meer over. Dat hoor ik ook van mensen. Ik had gisteren een interview met een uitgever. Die zei, ja, bij ons in het team hebben we het erover. Maar ik weet zelf eigenlijk nog niet zo goed. Ja, wat kan ik nou wel zeggen en wat kan ik nou niet zeggen? Nou, dat zie je natuurlijk. Er is veel verwarring ook bij jonge mannen. En zie je bij de gevoeligheid voor de mannosfeer. Ja, daar moet je nieuwe rolmodellen tegenover zetten.
0: Ja.
1: En daar zijn we eigenlijk pas maar net mee bezig. Omdat we tijd hebben nodig gehad om dit bespreekbaar te maken.
0: Ik zie twee reacties binnenkomen in de NPO Luister-app. Gaat over het programma Vandaag Insight. Daar wordt gezegd dat ze daar misschien nog niet helemaal begrepen hebben wat seksisme betreft.
1: Sorry,
0: dat ze bij Vandaag Insight nog niet echt begrepen hebben.
1: Nee, dat
0: hoe
1: denk
0: het zit
1: ik ook.
0: En hoe het moet.
1: Ja, of ze spelen het. Ik denk altijd, het is ook
0: maar
1: een spel.
0: Maakt dat uit?
1: Nou, dat vind ik nog kwalijker eigenlijk. Want als je het wel begrijpt en je speelt ermee. Er kijken mensen naar je. En zeker jonge mannen denken dan dat dit normaal is. Ja. En het is niet meer normaal.
0: Nee, maar zegt u dan, want het is een succesvol programma. Zo werkt de media. Dat mag natuurlijk, kan er gewoon zijn. Maar
1: ik vind het ook prima dat het programma er is. Ik zou alleen weer eigenlijk hopen hopen dat de mannen die daar zitten denken, nou, ik kan ook een positieve bijdrage hieraan leveren. Ja. En het op een goede manier bespreken.
0: Ja, en u zegt ook, we moeten er andere rolmodellen tegenover zetten. Hoe ziet u dat voor u?
1: Nou, we zijn bezig met een groep van ongeveer 100 spraakmakers, zou ik bijna zeggen. Mannelijke rolmodellen, die wij eigenlijk willen neerzetten als rolmodellen, die laten zien dat je wel op een andere manier complimenten kan maken. Dat al die seksistische grappen niet hoeven. Die er laten zien hoe je op een aardige manier toch ook je collega mannen kan aanspreken.
0: Soort ambassadeurs.
1: Ja, soort ambassadeurs.
0: Ja, en hoe heeft u die geselecteerd dan?
1: Nou, die ben ik overal tegengekomen. Dus ik ben op heel veel plekken geweest. We zijn druk in de sportwereld bezig geweest. Dus bijvoorbeeld een trainer van de voetbalvereniging Go Ahead zit ertussen. We zijn op de werkvloer geweest bij schoonmakers. Daar zijn we mensen tegengekomen. We zijn heel veel in de media geweest. Dus daar zitten mensen tussen. Maar er zit ook een SG tussen. Heel veel
0: generaal. Ja, zitten dus bekende mensen tussen, onbekende mensen tussen. Ja, uit alle lagen van de samenleving.
1: Precies. En allemaal mannen die eigenlijk met elkaar zeggen, wij willen hier de schouders onder gaan zetten. En dat gaan veranderen.
0: En wat gaan we daarvan zien van die mannen dan?
1: Nou, ik hoop heel veel. Maar ik hoop niet alleen van mannen. Want we moeten dit samen doen. Hè? Dus het feit dat ik nu aandacht leg op mannen is omdat het heel lang gezien is als een probleem van vrouwen. Wat vrouwen dan ook maar moesten oplossen. En dit is een probleem van de samenleving. Zeker, hè, natuurlijk. Ja. Op de werkvloer, je wil met elkaar op een normale, gelijkwaardige manier werken. Nou, we hebben hier ook bij het onderzoek naar de publieke omroep gezien hoe diep het zit. En dan moet je het ook met elkaar oplossen.
0: Ja. Hoe vindt u dat het hier gaat eigenlijk? Heb je daar enig zicht op?
1: Nou, ik heb toevallig laatst een diner gehad met alle leden van de Raden van Toezicht. Ik vond een groot verschil met toen we begonnen. Dat ze allemaal nadenken. Hoe moeten we hier blijvend aandacht aan besteden?
0: Okay.
1: Het zijn kleine stapjes. Ja. Maar ik ging met een goed gevoel naar die avond weg.
0: Okay. Dus ook hier staat het dan wat
1: maar
0: u betreft.
1: Maar wel blijven doen, zeg ik.
0: Ja. Nu zegt u dus net, we hebben een aantal mannen gevraagd, of in samenspraak met elkaar, om een soort ambassadeur hiervoor te worden. Is dat ook misschien een poging vanuit u om over uw termijn heen te regeren, zal ik maar zeggen?
1: Heel klein beetje wel misschien. Hè? Dus kijk, weet je, zo'n functie is een instrument, maar de beweging moet verder. En dat kan ook niet van, ik ben niet alleen, ik heb een heel team, maar niet van zo'n team alleen afhankelijk zijn of van zo'n nationaal programma. Dat moeten we met elkaar doen.
0: Ja. Ja. Weet u nog waar u mee begon toen u begon in 2022? Met welke gedachten aan deze functie? Want hier wil ik zijn als het stopt.
1: Ja, ik heb aldoor gezegd wat je in. Want ik begon met 3 jaar. Dat was nog minder dan wat het uiteindelijk geworden is. En toen heb ik gezegd, als het maatschappelijk gesprek erover maar niet ophoudt. Dat maatschappelijk gesprek is nu volop bezig. Hebben we ook vorig jaar gezien. Ja. Hè? Toen na de zomer. Toen ging ik eigenlijk met de zomer met een gevoel weg. Hebben we het hier? Hoe gaan we dit vasthouden? Mm-hmm. Toen was de moord van Lisa er heel veel over gegaan.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat maatschappelijk gesprek is er nu en nu vasthouden.
0: Ja, maar goed, daar heeft u dan niet meer de regie op, want die functie die houdt dus op over de half jaar. Ik zeg het er maar eventjes.
1: Ja. Ja.
0: En dan stelt het kabinet wel een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan. Hè, dus als die functie verdwijnt. Maar seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld komen niet meer voor in de functieomschrijving.
1: Nee, nou, kijk, de functieomschrijving is heel erg breed, maar de functie is eigenlijk een andere. Hè, wat u net zei over dat veilig thuis en het gaat ook veel over femicide. Daar is echt gaat het om dat die organisaties gaan doen wat ze moeten doen. Dat moet deze nationaal coördinator gaan doen. Ben ik super voor. Ja. Dus ik vind het belangrijk dat die er komt. Alleen wat ik nu zie gebeuren, en dat gebeurt heel vaak, dan moet die persoon er dat nog bij doen en die persoon moet er dat nog bij doen en dan dat nog een beetje. Die persoon krijgt 2 medewerkers.
0: Ja.
1: Dan ga je veel te veel op 1 hoop gooien.
0: Dus het klinkt dan toch alsof dus niemand straks meer eigenaar is van,
1: nou, en dan
0: van,
1: moeten
0: van
1: we
0: dit
1: dan,
0: gesprek?
1: Ja, precies. Dus daar moeten we iets anders op gaan verzinnen dan.
0: En wat zou dat dan, nou, dat zou is dat dan mogen zijn? Nou, u heeft dus die ambassadeurs, maar goed.
1: Met die beweging. Ik ben blij dat minister van Sociale Zaken in ieder geval wil nadenken over die werkvloer. Want we hebben natuurlijk heel veel gezien dat die werkvloer een motor kan zijn. Ik heb nog een half jaar. Dus ik ga nog heel goed nadenken hoe we het doortrekken.
0: Ik vroeg me ook af, heeft u de persoonlijkheid om na een half jaar te zeggen ook dan van, nu dit is een harde las. Nu heb ik het er nooit meer over.
1: Nee, dat denk ik niet. Want ik heb het er al mijn hele leven over. Dus ik denk niet dat dat stopt. Nee.
0: Dank, Mariette Hamer, voor dit gesprek. Het komend half jaar dus nog de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Roland Katz uit Rotterdam.
3: Ja,
0: welkom terug in de studio.
3: Heel erg bedankt. Goedemorgen. Ja, bedankt dat ik hier mag zijn. En ook even een overgang naar zo'n gewichtige en heel belangrijk onderwerp. Bedankt dat ik hier de quiz mag gaan spelen.
0: Altijd leuk dat je er bent. Je hebt hem vaker gespeeld. Dat was je hoogste score tot nu toe ook alweer. Weet je dat nog?
3: Ik weet dat echt niet meer. Excuus. Nee, ik durf het niet te zeggen. 60 is wel hoog, hoor.
0: Dat is de score waar je nu overheen moet.
3: Ik twijfel of dat hem geweest is. Wie weet.
0: Iets meer over jou. Je werkt bij Sparta, Spelers Home. Ja. De lunch, begreep ik.
3: Momenteel verzorg ik met veel plezier, met een collega natuurlijk, het ontbijt en de lunch. Ja. Voor het eerste elftal. Het zijn allemaal toppers en die verdienen wat extra zorg, en daar zorgen wij voor.
0: Hartstikke leuk. Goed, we gaan naar de realiteit, Roland. Je gaat Willem Kruithof uit Reden proberen te verslaan. Die heeft dus die 60 punten neergezet.
3: Ja.
0: Succes. En plezier.
4: De oorlog in het Midden-Oosten leidt weer op.
5: Er zijn volgens de Iraanse regering zeker 14 doden gevallen.
6: President Trump had die aanval al aangekondigd.
7: Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
8: Nu was je op de NAVO-top geweest. Ja. Dus regeringsleider en kreeg een pistool.
9: Tell us more about what you learned.
10: So this is escalating already heightened tensions, even though there is this memorandum of understanding.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd. Dat gebeurde nadat president Trump zei dat het staakt het vuren wat hem betreft voorbij is. Vraag 1. Het leger liet vannacht weten dat er hoeveel doelwitten zijn getroffen?
3: Waren dat 80?
0: 90. Vraag 2 dan. Gisteren verklaarde Trump dus al op de NAVO-top dat de overeenkomst met Iran over was. Het is tuig, zei hij. Later was hij weer wat vrolijker toen hij de Oekraïnse leider Zelensky beloofde de licentie te verlenen zodat het land wat zelf kan gaan maken.
3: Patriot raketten voor de luchtafweer.
0: Ja, op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen, dat is nog niet duidelijk. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
11: Rotterdam maakt zich op voor een invasie van boze ouderen.
12: Juist, mensen moeten uit hun isolement, mensen moeten eruit.
13: Ja, het kabinet wil dat ze in de bus, de tram en de metro het volle pond gaan betalen.
14: Wat vindt u daarvan?
15: Kut.
0: Ja, de algemene korting in metro, bus en tram voor 65-plussers gaat verdwijnen. Tegen het zere been van ouderorganisaties. Vraag 3. Per wanneer verdwijnt die korting van 34%?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Gok maar.
3: Ja, 1 januari.
0: Ja, is goed gegokt.
3: Wow, wat een geluk.
0: Ja, er komen nog wel specifieke kortingsregelingen voor mensen met een laag inkomen. Gaan we naar vraag 4. Het geld dat daardoor vrijkomt, daar gaan ouders met jonge kinderen van profiteren. Kinderen van 4 tot en met welke leeftijd mogen volgend jaar gratis met al het OV?
3: 12.
0: 11.
3: Tot en met... Potverdikkie, excuus.
0: Het OV aantrekkelijker maken voor mensen met kinderen moet zorgen voor minder ouders op de weg en dat de nieuwe generatie het OV leert kennen. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
16: Ik wist dat er veel momenten waren om te schuiven en ook veel momenten waar je plekken kon verliezen. Dus ik probeerde echt te timen richting die bocht op 1,1 van de meet. En ja, dat lukte eigenlijk perfect.
3: Ja, als ik zo kijk naar al die mooie tricots, dan komt er natuurlijk maar één iemand nu in me op. En dat is Olaf Kooi, onze topsprinter uit Nederland.
0: Ja, klopt. De Nederlandse wielrenner won de etappe van de Tour de France. En ja, je kijkt inderdaad, achter mij hangen allemaal oude shirtjes. Ja, dat is leuk.
3: Van Radio Tour.
0: Een beetje in toursfeer zijn we hier. Je kunt een extra punt scoren, Roland, met deze vraag. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Voor de makkelijke vraag 1 punt als je hem goed hebt. Welke kies jij?
3: Ja, misschien moet ik het dus moeilijk doen. Maar vorige keer deed ik moeilijk. Toen was hij te moeilijk. Dus we gaan gewoon nu voor makkelijk, want ik wil de succesbeleving.
0: Oké. Okay. Voor een andere Nederlander was het geen feestelijke dag gisteren. Wie liep er een handbreuk op na een zware val en zal daarom vandaag niet meer van start gaan?
3: Alex Molenaar.
0: Ja, hartstikke goed. Je zat er lekker in. Je had best moeilijk kunnen doen, denk ik. Maar goed, op dit onderwerp. maar je hebt deze punt wel lekker binnen. Je hebt dus 4 punten nu al in de factor. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als u dan er denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
4: 4.
17: Ik moet op de pijnbank liggen.
4: 3.
17: Dit is wel een flink tikkie op de vingers.
4: 2.
17: Maar liefst 8,5 miljoen euro wordt er gepind.
3: ABN AMRO.
0: Ja, maar dat is goed voor één punt. Ik krijg opnieuw een miljoenen boete vanwege gebrekkige controle bij witwassen. Dus ABN AMRO is het juiste antwoord. Voor 4 punten, de hints. Ik moet op de pijnbank liggen.
3: ABN leuk.
0: Is een bank. Ja. Dit doet pijn. En voor 3 punten, dit is wel een flink tikkie op de vingers. Tikkie is de middels veelgebruikte terugbetaal-app.
3: Ja, aber natuurlijk.
0: Daar ga je, ABN AMRO Roland. Je hebt 6 punten in de factor. Dat betekent dat je 11 vragen goed moet hebben in het kanon om aan kop te gaan. We gaan.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Welk pretpark krijgt een nieuwe achtbaan ter waarde van 50 miljoen euro?
3: Walibi.
0: Nee, Efteling. Wie zal 25 juli de World Pride in Amsterdam officieel openen?
3: Koning Willem-Alexander.
0: Nee, Maxima. Wat voor dieren hebben op de NAVO-top in Ankara de show gestolen?
3: Dieren? Geen idee. Katten.
0: Ja, een brand heeft vannacht meerdere wat voor huizen verwoest bij Wijk aan Zee?
3: Recreatiehuisjes.
0: Vakantiehuis.
3: Vakantiehuis.
0: Ja, wie heeft voor het eerst de Rinus Michels Award voor beste voetbaltrainer gewonnen?
3: Dat was natuurlijk... Dick Schreuder.
0: Ja, de politie dreigt een stem openbaar te maken van de verdachte van de hek bij welke provider?
3: Odido.
0: Ja, de gemeenteraad van welke plaats schaft carnaval donderdag af vanwege de drukte?
3: Oeteldonk, Sint-Hertogenbosch.
0: Ja, dat was de hintvraag. Welk land bestaat vandaag 15 jaar?
3: Welk land? Ja. Zuid-Soedan.
0: Ja, de politie heeft de afgelopen tijd bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van wat?
3: Transfers naar...
0: Nee, crossmotoren. Welke stad is volgens The Economist wederom de meest leefbare stad ter wereld?
3: Rotterdam.
0: Kopenhagen. En welke voetbalclub heeft aangifte gedaan vanwege oplichting rondom transferdeals?
3: FC Groningen.
0: Ja, daar is hij, hè? Ja. Je had het nieuws wel tot je genomen. Ja. Maar het kwam bij je terug in een hele andere vraag. Maar
3: genau.
0: Daar was je nog wel. Maar het is niet genoeg,
3: ja,
0: Roland.
3: Ja, schade, leider, helaas. Jammer. Ik ben ook docent Duits, vandaar al deze termen.
0: Heb jij meegeteld een beetje met hoeveel...
3: Nee, ik heb niet meegeteld. Het is jammer. Het was leuk, dat vooral. Ik heb wel genoten.
0: Altijd leuk als je het bent.
3: Bedankt.
0: 7 punten in het kanon had je. En je had 6 punten in de factor, dus 42 punten in totaal.
3: Dat is dan voor de volgende keer de doelstelling.
0: Precies, dat je daar op zijn minst overheen gaat. Dankjewel dat je weer wilt spelen.
3: Graag gedaan, niet
0: zozeer. Dank Mariette Hamer dat die spraakmaak wilde zijn de afgelopen 2 uur. En ook dank Annemarie van den Berg voor het beantwoorden van al onze vragen over dolfinaria. En dan vooral over het welzijn van dolfijnen in die dolfinaria. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Vandaag met Fidan Ekes. Fidan, een hele goede morgen. Wie is jouw gast zometeen?
9: Goedemorgen, Roos. Mijn gast straks is Afshin Elian, hoogleraar en rechtsfilosoof. En wij gaan natuurlijk praten over de aanvallen vannacht tussen de Verenigde Staten en Iran. Waarmee het staakt-vuren tussen beide landen nog verder onder druk komt te staan.
0: Dat is zometeen na 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer om de bekende tijd van 9:30. Nu het NOS Nieuws met Sid van der Linden. Fijne ochtend.
14: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
15: De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Familie maakte haar overlijden bekend op haar website. De zangeres lag sinds vorige maand in coma om te revalideren van een operatie. Ze is bekend van nummers als Holding Out for a Hero, It's a Heartache en haar grootste hit Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler onderging in Portugal een spoedoperatie aan haar darmen. Of ze aan de gevolgen van die operatie is overleden, is niet bekend. Bonnie Tyler was 75 jaar. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat de medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het was de heetste juni ooit gemeten in West-Europa. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder is geblesseerd en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale van vanavond.
1: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB, met helaas een paar grotere problemen bij Rotterdam. Ik begin even op de A4 vanuit Den Haag. Bij de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Het loont om te rijden over de A13. Maar later in de reis kan het wel vervelend worden, want de Van Prienenoordbrug in de A16 is in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. De monteur is ter plaatse, maar het kan daar nog wel even duren. De weg is dus niet te gebruiken daar. Vanuit Breda kun je wel omrijden, kan dan via Rotterdam-Zuid en vervolgens de Benelux-tunnel, de A15 en de A4. In de andere richting, dus vanuit Rotterdam, is dat een stuk moeilijker door de wegwerkzaamheden op de A20. En verder nog een file op de A7, Groningen-Duitse grens, tussen Oudeschans en de Duitse grens. 4 kilometer, een kwartier extra, en dat komt door wegwerkzaamheden.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Fidan Ekis.
3: Dames en heren, goedemorgen. Vannacht waren er weer verschillende aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS meldde 90 Iraanse militairen doelen te hebben geraakt, waarbij volgens Iran 14 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Zelf sloeg het land terug met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Hiermee komt het staakt-vuren tussen beide landen dus nog verder onder druk te staan. En gisteren op de NAVO-top in Ankara verkondigde Trump al dat de overeenkomst tussen Iran en de Verenigde Staten verleden tijd is. Ik denk dat het voorbij is, zei Trump. Het is tuig. Het zijn zieke mensen. Te midden van deze geweldsescalatie sluit Iran vandaag de 6-daagse uitvaart af van de in februari omgekomen opperste leider Ali Khamenei, waar 100.000 mensen op afkwamen. Wat doen de escalerende vijandelijkheden met de kansen op vrede? En heeft hij nog hoop op een goede afloop? Afshin Elian, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in het Midden-Oosten en Iran. Hij vluchtte als tiener het Iraanse regime, ontvluchtte het Iraanse regime en werd begin dit jaar benoemd in een comité van de Iraanse oppositieleider en voormalig kroonprins Reza Pahlavi. Welkom.
4: Dank.
3: Goedemorgen, Afshin Elian. In Trouw, dat was in de krant Trouw in 1996, gaf u een interview. De toen nog 30-jarige jonge Afshin Elian, u bent nog steeds heel jonger. U zei daarin onder andere dit: voor mij was de vlucht uit Iran een psychologische zaak. Ik wilde een daad plegen om dingen te veranderen. Mezelf opofferen voor de democratie. Het gaat op zo'n moment om verantwoordelijkheid. En hier zit u dan, 30 jaar later. Ja. Hoe luistert u hier naar terug? Als u het mij zou vragen, zou ik denken: nou, volgens mij is er helemaal niets veranderd.
4: Het is helemaal niks veranderd. Ik was even geschrokken. Dacht ik, jeetje, het is exact hetzelfde.
3: Waar gaat het
4: leven?
3: Ja? Oh, ja?
4: Na zoveel tijd blijft hetzelfde. Het is helemaal niks veranderd.
3: Nog en vuriger antwoord geworden misschien?
4: Nog vuriger, vooral vanwege meerdere slagpartijen dat in Iran is aangericht in 2009 en daarna 2022 Women Life Freedom. Daarna die laatste demonstraties van 8 en 9 januari, waarbij binnen 24 uur hebben ze naar schatting tienduizenden gedood. Ja. Meer dan 5-6 weken oorlog met Amerika en Israël.
3: Maar als ik zo naar u luister, dan zou ik kunnen zeggen, nou, 30 jaar later misschien ook wat cynischer geworden en verbitterd. Of zit hier tegenover mij een hoopvolle afzien?
4: Nee, ik heb in Nederland geleerd. Ik ben een liberaal. Cynisch kun je altijd zijn. Er is altijd genoeg reden om cynisch te zijn. Hoopvol te zijn. Wij zijn verplicht om hoopvol te zijn. We moeten hoop koesteren.
3: Mooi. Wij moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Nou, We begonnen al over die aanvallen van de afgelopen nacht tussen Verenigde Staten en Iran. Nou, ik zei het zojuist al, u was tiener toen u het land Iran ontvluchtte. Dat is dus het land waar u bent geboren. Hoe kijkt u daar dan naar? Het is natuurlijk niets nieuws, maar ik vraag me af, ik kijk en ik zie nieuws. Daar ga ik morgen met Afshin Elian over praten. Hoe kijkt u er naar?
4: En ja, voor mij is het natuurlijk heel anders. Ik kijk naar een land waar ik de taal begrijp. Mm-hmm. Ik kijk, ik kan niet gebieden noemen, bepaalde gebieden dat ik weet of vrienden wonen of familieleden of mensen die met die liberale netwerk verbonden zijn van Zeven Alban of directe netwerken van Prinses of Pahlavi. Dus ik kijk heel anders en ik hoop elke keer diep uit mijn hart dat die bommen gewoon op die revolutionaire garde terechtkomen en niet per ongeluk op de burgers terechtkomen. Ja, dit is oorlog. Oorlog is vreselijk. Is niet iets dat je moet nastreven of hopen. Maar het is eenmaal zo opnieuw. En ik hoopte altijd dat die strijd in het Witte Huis tussen Rubio. Rubio representeert zeg maar oude garde, Reagan, Bush, Blair in Europa. Kok, Balkenende, Mark Rutte, dat soort mensen. En Wens representeert echt die uiterste vleugel van Make America Great Again. Mm-hmm. De vice president. Die helemaal niet geïnteresseerd is ook in Europa. Liefst jullie bestraffen Europa hele dag. En vernederen. Nou ja, die willen ook natuurlijk geen enkele conflict. Ook niet in Iran. Dat is conflict van Israël, conflict van, weet ik wel, Europa misschien is in gevaar, maar niet wij. Nou ja, ik had altijd gehoopt dat een balans zou komen. En Donald Trump zelf altijd geneigd was dat het moet een einde komen aan dat regime.
3: Laten we het even verder praten over Donald Trump. Hè? Want we zeiden het al eerder, het lijkt erop dat het toch al wankelen staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran voorbij lijkt. Nu zei Trump op de NAVO-top in Ankara, het is tijdverspilling om met een stelletje leugenaars te praten. Ja. Dat klinkt heel definitief, alleen weten we in het geval van Donald Trump zou het ook nog een andere kant op kunnen gaan. Maar hoe luistert u hiernaar?
4: Nou ja, ik luister hier de overtuiging die Trump al heel lang heeft. Dit is zijn overtuiging. Alle andere zinnen die je afgelopen weken hebt gehoord, dit is ten gunste van Wens aanhang.
3: Ja, u zegt hij vindt dat al heel lang, want hij noemt ze dus kwaadaardige, gewelddadige mensen, de Iraanse machthebbers. Maar dat is wel tegenstrijdig met wat hij nog niet zo lang geleden zei. Toen omschreef hij de huidige Iraanse leiders als sterk en slim.
4: Klopt, heeft hij ook overigens uitgelegd. Dat is ook heel grappig.
3: En een stabiel regime.
4: Dat hij tegenstrijdige dingen zegt.
3: Dat weten we.
4: Dat weten we al. Maar gisteravond precies deze vraag, Fidan. Een journalist stellen in een vliegtuig aan Donald Trump. Hoe zit het nu met hem? Hij zegt, nou, standaard antwoord gaat hij herhalen. Eerste niveau van leiders hebben we gedood, tweede niveau gedood. Ja, deze is rationeler, heb ik gezegd.
3: Ja.
4: Maar ze luisteren
3: ook. Hoeft niet
4: ook
3: te betekenen dat ze niet liegen.
4: Nee, precies. Ja. Dat betekent niet. Dat was een scherp van hem. Dat eigenlijk maakt hij helder. Bedoel ik niet dat ze goede mensen zijn of dat ze niet liggen, maar ze zijn rationeler.
3: Maar we zien dus hier een patroon. Hè? Verenigde Staten vielen aan na Iraanse aanvallen op de schepen in de straat van Hormuz. Iran reageerde met aanvallen op de Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. Patroon is aanvallen, vergelding, stilte, onderhandelen, nieuwe aanvallen. Gelooft u erin dat dit patroon ooit doorbroken kan worden en zal worden? Heeft u daar?
4: Ik denk, kijk, voor het huidige regime is heel moeilijk om patroon te doorbreken op deze manier. Waarom? Kijk, we hebben de nieuwe leider, de zoon van Khamenei, Mojtaba Khamenei, nog niet gezien. Ze heeft zijn stem niet gehoord. En daardoor hebben velen binnen de garde hebben gevoel, wacht even, door wie worden we precies geleid? En daarom zie je ook, na vijf dagen begrafenis, wat een paar duizenden, tienduizenden aanhang van het regime bij elkaar was, overigens.
3: En vandaag is de laatste dag?
4: Ja, vandaag is de laatste dag van circus. Volgens camerabeelden van bewakingbeelden van gebouwen, we zien hoe weinig mensen zijn. Mm-hmm. Vertrouw niet beelden die het regime zelf heeft gestuurd. Maar hoe dan ook, ze hebben elkaar opgefokt. Ze hebben steeds opgeroepen, Trump moet dood. Zijn nageslacht moet dood. Generaals moeten dood. Israëliërs, Joden moeten dood. Al die dingen, ze hebben elkaar opgefokt. En ik had de verwachting dat ze toch moeten iets doen. En dan zie je reactie meteen dat de garde gaat op die 2-3 Qatarische schepen schieten. En ik denk dat diep in hun hart hoopten ze, Trump gaat een beetje boos worden, maar niet reageren. Dat hadden ze niet verwacht. En nu zien de reactie van Donald Trump. Maar ze komen, kijk, dit is niet een probleem dat zomaar wordt opgelost.
3: Nee.
4: Het probleem ligt in het regime. In dit regime is gevaarlijk. In de eerste plaats voor Iraniërs en buurlanden.
3: Maar en ook voor Trump.
4: Voor Trump, zeker.
3: Er zijn doodfatwa's uitgesproken tegen hem. Een beloning van $100 miljoen op zijn hoofd.
4: Ja, zeker.
3: U vergelijkt het in uw Telegraaf-column met de fatwa tegen de schrijver Salman Rushdie. In 1989 sprak de Iraanse Ayatollah Khomeini een fatwa uit tegen Rushdie, nadat diens roman De Duivelsverzen leidde tot een wereldwijde crisis. Het is nogal een vergelijking. Hoe serieus is dit?
4: Dit is veel serieuzer.
3: Ja?
4: Want in het geval van Rushdie ging het om een boek. Hij heeft niks gedaan. Een boek kun je op allerlei manieren ook interpreteren. Maar hier gaat het om wraak nemen. Of wat in de islamitische wetgeving in strafrecht Gisas wordt genoemd. Oog om oog, tand om tand. En dit gaan ze niet loslaten. Absoluut niet. En dat kan ook niet, want honderden ayatollahs in Iran hebben die doodsfatwa uitgesproken. Ja. Ook gisteravond op televisie, weer een oude ayatollah kwam. Nee, het is plicht van alle moslims, maakt niet uit, shiït of sunniet, om zowel de leiders van Israël en militairen en familieleden als die van Amerikanen doden.
3: Maar en, u zegt in diezelfde column dat Trump voor zijn veiligheid en voor de veiligheid van zijn familie en Amerikaanse militairen het Iraanse regime moet vernietigen.
4: Ja, dat
3: lijkt helemaal niet meer het uitgangspunt van de Amerikanen. Regime change. Sterker nog, Donald Trump zegt daar zelf over, dat was eigenlijk nooit echt iets wat ik nou het belangrijkste vond. Regime change.
4: Klopt dat hij zegt, dat zijn de gedachten van Vance en zijn aanhang, dat hij verwoord om hen tot rust te brengen. Het was altijd om regime change, dat heeft hij ook altijd gezegd. Omdat anders moet hij een Obama-deal sluiten. Een nog slechtere Obama-deal. Dus zoals Obama zelf ook zei, mijn deal was ietsje beter dan wat nu wordt voorgesteld. En dat is het dilemma voor hem. Het is niet makkelijk. Kijk, deal die hij wil, dan moet het regime echt capituleren. En als het regime echt capituleert, ja, dan verandert heel veel binnen het regime ook. En inderdaad, dan kan zo door de bevolking ook op misschien vreedzame wijze zelfs omvergeworpen worden. Maar dat willen ze niet. Dat is levensgevaarlijk. Dat weten ze. Ze weten wat met Gorbachev gebeurde. Toen Gorbachev een deal sloot met Amerika en Europa. Ze willen geen deal. En ze willen gewoon eigenlijk iets vergelijkbaar met Obama. Want ze hebben een nieuw wapen die in die tijd niet hadden. En dat is de straat van Hormuz. En Donald Trump weet dat dit het slechtste scenario is voor Amerika, voor de Europese Unie ook, want dan heb je met een hele boze regime te maken die zeker gaat heel veel wapens ontwikkelen, gevaarlijke wapens, eigen burgers doden. En aan de andere kant, hij wil niet echt geschiedenis zien. Ik ben Obama 2, maar hij is zwakker dan Obama. Wie tussen aanhalingstekens gedachten weert van Donald Trump. Dus ik denk dat dit niet zomaar wordt opgelost.
3: Ja.
4: Dat dit, en die aanwezigheid van dissidenten, hen strijd, elke week demonstraties wereldwijd door dissidenten tegen het regime. Dit allemaal, en natuurlijk wens van de Israëlische bevolking en de Israëlische regering dat dit regime weg moet. Uiteindelijk wens ook van Ibarat. Kijk, al die Arabische landen waren bang en vertegenwoordigers stuurden naar kist van Gal Khamenei. Imarat heeft het niet gedaan.
3: Nee.
4: Die zijn echt heel erg boos. Eigenlijk Kuwait ook heel erg boos is. Qatar is.
3: Die lieten afweten. Die zijn, niet gekomen.
4: Nee, niet gekomen.
3: Nog even over die begrafenis. Hè? Want we zeiden net al, zesde en de laatste dag van de begrafenis van de opperste leider Ali Khamenei. Ja. Opmerkelijk, 4 maanden na zijn dood. Binnen de islam wordt toch al verwacht dat je binnen 24 uur wordt begraven. Groot spektakel. U zei net, we zien die dissidenten en die demonstraties over het land. En wat wij daar zien, zijn honderdduizenden mensen op de been. Nogal een circus en spektakel dus. De Volkskrant had op de voorpagina: de gedode Ali Khamenei moet nog één keer zijn spierballen tonen. wij zien een ceremonie met heel veel aanhang. Waar kijkt u naar? Wat ziet u?
4: Nee, wij.
3: Zien we het goed?
4: Dan praat ik. Ik durf niet namens anderen praten, maar deze keer wel. Wij, dus ik praat ook niet namens dissidenten, maar gewone mensen in Iran ook. Mm-hmm. Zien een circus van niet echt veel mensen. Zelfs als zij in Teheran bij elkaar zouden 900.000, 800.000 mensen hebben gebracht. Mm-hmm. Weet u, dat is minder dan 1% van de Iraanse bevolking. 50% van Iran werkt voor de overheid. Ze kunnen iedereen verplichten. Ze kunnen echt 30 miljoen mensen op de been brengen als ze gaan. Ze hebben ook verplicht, maar het is hen niet gelukt. Velen, de weg naar noorden van Iran was helemaal vol van auto's. Ze gingen op vakantie, want 3 dagen Teheran was dicht. Nee, kijk, zij zijn meester in het manipuleren. En ze hebben nuttige idioten in de Volkskrant, in Nieuwsuur, in NOS. Die vinden het allemaal prachtig. Oh, wat zoveel mensen zijn. Dit is helemaal niet zo. Laat je
3: maar
4: niet voor
3: de gek
4: houden.
3: Dat de Volkskrant schrijft dat het spierballen vertoon was, dat klopt wel. Want dat was, is wel hun doel, toch? Om te
4: nee,
3: laten zien.
4: Dat was helemaal geen spierballen. Hun doel heeft Volkskrant ook niet begrepen. Zichzelf motiveren, Fidan. Ja. Die mensen zijn gedemotiveerd. Hun leiders is dood. Niet één, maar verschillende mensen zijn dood. Amerika heeft hen vernederd. Israël, een klein landje met 9 miljoen mensen, heeft hen vernederd. Dissidenten massaal kwamen demonstreren en burgers tegen.
3: En dan hebben
4: dus
3: ze
4: moeten
3: een opvolger.
4: Zich motiveren. Dit was eigenlijk een motivation.
3: En dan hebben ze een opvolger, namelijk de zoon van deze gedode Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei. Die liet zich niet zien bij de begrafenis. Hij heeft zich eigenlijk al langere tijd niet in het openbaar laten zien. Vermoedelijk uit angst voor een Israëlische aanval.
4: Als hij nog
3: aanval.
4: Leeft, dat weten we ook niet precies. Dat is het probleem.
3: Maar dat maakt het regime dus heel kwetsbaar.
4: Heel kwetsbaar. Daarom is geen speerballen naar anderen, maar naar wie? Naar Amerikanen, kom. Die lachen die mensen uit. Die zien ze als krankzinnige types. Even terug naar wat u zei over begrafenis. Kijk, als je sharia schendt, basisregels van sharia, zoals vrouwen, een klein beetje van hun haar als ze laat zien, worden ze doodgeknuppeld in 2022. Dat is de wil van Allah, jij moet je haren bedekken. Maar nu, volgens de wil van Allah, moet deze man snel worden begraven. Net als profeet Mohammed, net als imam Ali, net als al die moslims. Maar 6 dagen, eigenlijk een soort Sovjet-model, dat de mensen komen bij de kist, verschillende diplomaten. Dit is allemaal niet islamitisch. Mm-hmm. Islamitisch betekent razendsnel word je begraven.
3: Hij zal hier niet blij mee zijn.
4: Nee.
3: Nee.
4: Dat is ook een geintje. Ik weet niet of we tijd hebben. Dat is ook een grappige iets dat al wekenlang in Iran wordt verteld. Khamenei zegt tegen Ghalibaf, die parlementvoorzitter, zegt hij tegen hem: Bagher, ik heb gezorgd dat jij al 3 keer niet kon president van Iran worden.
3: Ja.
4: En Ghalibaf zegt: en ik heb gezorgd dat je al 4 maanden niet kan worden begraven.
3: Ja.
4: Want mensen in Iran begonnen ook eigenlijk zich gewoon af te vragen: waar zijn we goed in? Ja, koelkast voor doden.
3: Ja.
4: Koelkast produceren.
3: Ja, dus je garen
4: voor dit soort gebeurtenissen.
3: Nog even voor de volledigheid. We hadden het net over de Volkskrant en de kop van de Volkskrant. Volkskrant schrijft ook: de beelden die de wereld rondgaan tonen wat de machthebbers in Teheran willen, namelijk massale steun van de bevolking aan theocratisch bewind. Altijd even volledig zijn, hè?
4: Okay.
3: Zullen we nog heel even naar... U zei dat de zoon van Ali Khamenei... De vraag is of hij nog leeft.
4: Wij weten niet of, als hij leeft, in welke geestelijke en lichamelijke toestand hij verkeert.
3: Mm-hmm.
4: Kijk, die 6 dagen, Donald Trump zei, en heeft zich gehouden aan zijn belofte. Hij zei: jullie mogen 1 weekje begrafenis organiseren. Wij doen jullie niks. We gaan ook niet onderhandelen. We gaan jullie niet pesten. Dus ze hadden gewoon garantie. Daarom kon Pezeshkian, president van Iran, vliegen naar Irak.
3: Ja.
4: Was geen enkel probleem. Gebeurde niks met hen. Nog Israël, Noord-Amerika viel hen aan. Dus ze waren heel erg veilig. Ze konden gewoon naar buiten komen. Maar toch zagen we Mujtaba Khamenei niet. Zelfs als hij leeft, moet je hieruit afleiden eigenlijk dat ze doodsbang zijn. Als die man iets overkomt, dan is het regime weg. Ze hebben niks meer. Al die charismatische energie, vol energie, ayatollahs, die kunnen garden verenigen en fracties. Ze zijn dood.
3: En dat is wat u het liefst ziet natuurlijk, dat dit regime verdwijnt... en dat voor hem in de plaats zou komen de door u steeds geprezen Reza Pahlavi... voormalig kroonprins, oppositieleider in ballingschap, gevlucht naar Amerika. Zoon van de laatste Shah. Hij bezocht afgelopen maandag de Tweede Kamer. En hij wordt ook door u het seculiere alternatief genoemd. Een optie, de enige optie, voor een democratisch Iran. U heeft hem gesproken?
4: Zeker, hij was maandag in Nederland. Mm-hmm. Op verzoek en uitnodiging van de Buitenlandcommissie van de Tweede Kamer. Dus op verzoek van de Tweede Kamer. Daar hebben we even gesproken. Ook daarna met comité Iran Vrij, met Uri Rosendar, Ron Naftalian en anderen, met Prins gesproken.
3: Wat heeft u besproken?
4: Nou ja, wat ik met hem besproken had, is de vraag wat volgende stappen kunnen zijn. Hoe in Iran en welke stappen moeten gezet worden.
3: Het regime staat op zijn laatste, wankelt op zijn benen.
4: Zeker.
3: Zijn laatste uitspraak.
4: Die zijn niet heel sterk, absoluut niet. Ze kunnen wel heel veel mensen doden, maar die bureaucratische kracht hebben ze niet. En die goed georganiseerde, goed geoliede machine werkt niet perfect. Mm-hmm. Daarom, berichten die uit Iran kwamen met hem heb ik besproken. En ook, het was heel interessant. We spraken over de toekomst. En ik heb tegen hem gezegd, ja, er leeft een misvatting bij Amerikanen vooral. Die denken dat zij moeten Iraniër bevrijden. Terwijl van Amerikanen worden altijd gevraagd, help hen. Zij gaan zichzelf bevrijden. Zij, dat heb ik altijd gezegd. Ik zeg, verzwak, zei prinses Pahlavi, verzwak het regime en niet ga regime legitimiseren. Niet gaan legitimiteit verschaffen aan het regime. En versterkt daardoor de burgers, zoals vrije internet en soms ook technische hulp bieden aan burgers om te kunnen volgende stap zetten. En dat is wel kernpunt is, dat het heel belangrijk is. En hij vertelde ook over, dat is ook helemaal waar, dat Europeanen niet snappen dat dit regime een gevaarlijk regime is, ook voor Europa. Met lange afstandsraketten. Met het feit dat in verschillende toespraken van Ayatollahs werd gezet dat ze eigenlijk boos zijn op Europa. Want ze vinden eigenlijk op stilzwijgende wijze de Europese Unie meedeed met Trump en Israël tegen Iran, tegen het regime.
3: Maar denkt dat wij, dat Europa niet voldoende beseft dat die Ayatollahs er eigenlijk gewoon nog zitten?
4: Het is heel raar. Enerzijds, als je met inlichtingendiensten, of het van Nederland is, Duitsland of Groot-Brittannië spreekt, dat ze allemaal vinden echt een hele gevaarlijke regime. Mm-hmm. Ze zijn in heel Europa. Ze kunnen terreurdaden plegen. Ze vallen Joodse doelen aan. Ze vallen dissidenten aan. Ze bespioneren Europese landen ten behoeve van Rusland. Want dat moeten we ook niet vergeten. Die combinatie van Rusland-Iran. En anderzijds zie je houding van politici dat het erg zwak is. Ze doen niet hun best om juist een concept te maken samen met de Amerikanen, hoe moeilijk het ook is voor de toekomst van Iran. Het was ook interessant, met Prins had ik gesproken over Oekraïne en Iran. Want wij zien dat Zelensky helemaal opneemt voor de Iranse bevolking, al maandenlang. Zelensky heeft 2 zeer uitvoerige ontmoetingen gehad met Prins Reza Pahlavi over Iran. En dat vind ik erg hoopgevend. En ik vind het erg jammer dat NOS had interview met Prins Reza Pahlavi. Hebben ze niet vooral die 2 vragen niet gesteld aan hem. Wat zijn precies je plannen? Want het is een boek van 200 pagina's gemaakt. Met dag per dag wat er moet gebeuren in Iran. Mm-hmm. En ten tweede, wat als ik journalist was bij NOS, had ik me afgevraagd, wat was die 2 grote ontmoetingen met Zelensky? Zijn er daar beslissingen genomen of niet? Jammer dat nieuwsgierigheid in dit gebouw is minder dan ik dacht. Maar dit is een hele cruciale vraag. Wat doet Zelensky met Iran? Hele uitvoerige, in Odessa uitvoerige ontmoeting was.
3: Staat genoteerd. Ik begon de uitzending met een oud interview van u aan de krant Trouw. De Afshin Elian die hoopt op democratie in Iran. Ik heb later nog van u ergens gelezen dat na de dood van de jonge Mahsa Amini in 2022... dat u zei, er is toen iets veranderd bij mij. Ik ben nu meer dan ik ooit was een activist.
4: Ja, wat veranderd is, is heel simpel. Ik kon niet aanvaarden dat een regime is die vrouwen zo in elkaar slaat. Mm-hmm. Niet vanwege een opvatting, maar vanwege hun haar.
3: De dood inslaat, ja.
4: De dood inslaat. Dit was zo diep raakte mij, maar ook velen. Dat ik dacht, nou weet je, ik ga nu eindelijk iets doen. Het heeft geen zin alleen maar te schrijven en boeken lezen. Je moet ook daadwerkelijk bijdragen aan deze strijd voor democratie, voor gelijke rechten, voor non-discriminatie en voor een seculiere staat. Die, waarin ook vrouwen, weet ik veel, homoseksuelen, christenen, joden allemaal vrij kunnen zijn. Ik was diep geraakt van die beelden, hoe ze met vrouwen omgaan. Ik had nooit gedacht dat er zoiets mogelijk is. Ik schaamde mij omdat wij zelf de talen spreken. Ja. Ben ik nog dieper geraakt.
3: Mooie laatste woorden. Dank u wel, Afshin Elian. U kunt straks luisteren naar Eén Vandaag met Lammert de Bruin.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. WNL in de kantine. Open deze maand haar deuren voor speciale duo's. Zaterdag om 6 uur ontvangt Wiegerhemmer ondernemers Sebastiaan van Bokkel en David Blom uit Schiedam. Hun Molukse grootvader bracht het familierecept voor een kruidige gin 75 jaar geleden al mee naar Nederland. WNL in de kantine. Zaterdag om 6 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
6: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: NPO Radio 1, 12 uur.
9: Lammert de Bruin.
10: Goedemiddag. Worden vrouwelijke zedenslachtoffers genoeg beschermd door de wet? Een groep vrouwen die zometeen voor de rechtbank van Utrecht gaat protesteren, vindt van niet. Volgens hen valt het niet uit te leggen dat twee oudere mannen die verdacht werden van de verkrachting van een 17-jarig meisje vorige week zijn vrijgesproken. Hebben zij een punt? Daarover gaat het zometeen in een vandaag na het NOS-journaal. Robert Baltus.
11: Het afgelopen kwartaal zijn er een record aantal huizen te koop gezet. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het ging om bijna 57.000 bestaande woningen. Contact daarover met Lana Gersen van de NVM. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
11: Waar komt die stijging nou door?
12: Nou, we zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. En als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
11: Een groter aanbod, dus je zou ook denken dat heeft effect op de huizenprijzen?
12: Nou, we zien dat wel die huizenprijzen, de stijging daarvan wat gedempt wordt. Maar we zien tegelijkertijd dat er een enorme dynamiek is in die markt. Dus dat het ook heel goed wordt opgenomen door de vraag. Het remt wat die prijsstijging. Dus dat zien we wel degelijk terug.
11: En loopt het woningtekort nu ook terug dan?
12: We zien natuurlijk aan de andere kant dat in de nieuwbouw ook heel veel nieuwe woningen te koop zijn gekomen. Daar zien we weliswaar dat de afname van de nieuwbouw wat terugloopt. Ik denk dat het heel goed is na al die tijden van krapte dat er wat meer aanbod is. En toch zien we dat die markt behoorlijk krap blijft, omdat die vraag nog steeds heel groot is.
11: Lana Gersen van de NVM, dankjewel. West-Europa beleeft de afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden.

0: warmer dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. De hitte in juni is niet los te zien van de warmterecords in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatgebied alsmaar hitte opbouwen. Copernicus wijst er dan ook op dat de hitte dodelijk kan zijn. In Nederland stierven volgens voorlopige cijfers bijna 500 mensen extra vanwege het warme weer. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 werd ze wereldberoemd met power ballads, die ze zong met haar herkenbare schorre stemgeluid, zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero. Ze is afgelopen nacht overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jette heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade en daar wordt het onklaar gemaakt. Door de escalatie van de strijd tussen Iran en de Verenigde Staten is de olieprijs weer aan het stijgen. De prijs voor een vat Brent-olie ligt inmiddels boven de $75. De kans bestaat dat die prijs nog verder oploopt, vertelt economieredacteur Aida Brands.
1: Als de straat helemaal dicht gaat en Iran de olieproducenten van de omliggende landen weer gaat aanvallen, ja, dan kan het nog wel eens een flinke impact gaan hebben op de olieprijs. Maar het is ook goed om heel eventjes het hoofd koel te houden. Dat lijken in ieder geval de oliebeleggers vooralsnog ook te doen. Want de olieprijs is de afgelopen 2 dagen wel gestegen met ongeveer zo'n $4. Maar het lijkt nu iets te stabiliseren. De markt lijkt een beetje ervan uit te gaan dat zowel Iran als de VS dit niet heel erg uit de hand zullen willen laten lopen.
0: Hoge olieprijzen zijn ook van invloed op bijvoorbeeld de gasprijs. Welke gevolgen deze stijging in de toekomst gaat hebben, dat is nog onduidelijk.
1: Hogere brandstofprijzen leiden eigenlijk altijd tot hogere inflatie. En dat betekent eigenlijk dat alles duurder wordt. We zullen de komende tijd ook nog wel merken dat de brandstofprijzen de afgelopen maanden, voor het staakt het vuren, zo hoog waren. Toen tikten we trouwens bijna de $120 aan voor een vat Brentolie. Nou, bij die prijzen zijn we nu dus nog lang niet. Maar dit moet gewoon echt niet uit de hand lopen. We gaan straks richting het najaar. En dit heeft ook impact op de gasprijs. En straks moet dus in het najaar ook weer de gasvoorraden worden gevuld. Ook de olievoorraden moeten weer worden gevuld. Dus een plotselinge stijging van deze prijzen, daar zit echt helemaal niemand op te wachten.
0: De adviesprijs voor een liter benzine aan de pomp in Nederland is nu weer meer dan 2,5 euro. Door een explosie en de daaropvolgende brand in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade veroorzaakt dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Dat meldt de woningcorporatie aan de regionale omroep NH. Onderzoek van bouw- en woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond ook een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. Het weer droog en op veel plaatsen zon in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur van 22 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Vanavond volgt een heldere zomeravond. Het blijft lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. En morgen wordt het opnieuw zonnig en warm.
2: Voor het verkeer gaan we even kijken bij de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Lammert. Helaas hier en daar toch wel iets van bijzonderheden. En met name op onthoud rond Rotterdam. Ik begin op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel een file van 10 kilometer en 25 minuten. Eerder gebeurde er een ongeluk in de tunnel, maar nu is de weg weer vrij. De vertraging is er dus nog wel. Omrijden kan gelukkig vrij gemakkelijk over de A13. Verder bij Rotterdam de A16. In beide richtingen was de weg dicht bij de Van Brien-Noordbrug. Er was een technische storing, maar die is zojuist verholpen. De weg is dus weer te gebruiken. En de brug is dus weer gesloten. En dus te gebruiken, om maar zo te zeggen. Vanuit Breda heb je nu een half uur vertraging richting Breda. Ongeveer een uur nog. En dan in het noorden van het land viel op de A7 vanuit Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden.
4: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier.
5: Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel.
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Vers aan tafel.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers
12: aan tafel.
13: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers
12: aan tafel!
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
17: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Vanavond speelt Marokko op het WK de kwartfinale tegen Frankrijk. Lokale bestuurders en de politie zetten zich schrap voor ongeregeldheden. Maar Marokkaanse Nederlanders zijn er wel klaar mee dat het telkens daarover gaat. Hebben we het zo meteen over. En Julia, een bijzonder festival ziet Abraham.
23: Ja, North Sea Jazz bestaat 50 jaar. Zometeen een terug- en een vooruitblik.
2: Nu eerst werkt onze zedenwet.
24: Flammert de Bruin. Eén vandaag.
2: Bij de rechtbank Utrecht wordt vanmiddag geprotesteerd tegen de vrijspraak van 2 mannen die verdacht werden van verkrachting van een 17-jarig meisje. Het gaat om een 45-jarige ex-politieman en een andere man van 48. De verontwaardiging over die vrijspraak is groot, want worden slachtoffers wel genoeg beschermd in de nieuwe zedenwet? Maartje Schaap, strafrechtadvocaat, goedemiddag.
25: Hallo, goedemiddag.
2: Kunt u kort voor ons schetsen om wat voor zaak het gaat?
25: Ja, zeker. Het gaat om een casus, een zaak waarin een meisje van 17 jaar een avond in een café heeft gezeten. Daar 2 mannen heeft ontmoet die aanzienlijk ouder waren, rond de 48 jaar, waarvan 1 werkzaam bij de politie. Vervolgens voelt dat meisje de noodzaak om naar huis te gaan. Zij kan niet naar huis. Zij krijgt een lift aangeboden van de beide heren. Daarbij nemen ze haar mee in de auto. Voordat ze vlakbij haar huis zijn, gaan ze nog langs de McDonald's. Die blijkt dicht te zijn om daar een McFlurry te halen, ijsje. Vervolgens staan ze op de parkeerplaats en stelt, komt het gesprek kennelijk op seks of iets. Er is een kus tussen een van de verdachten en het meisje. En dan komt er een gesprek over een trio. En uiteindelijk vindt daar seks plaats in die auto. En dat meisje heeft vervolgens, toen ze thuis kwam, is afgezet. Uiteindelijk dit verhaal verteld en aangifte gedaan. Omdat zij vindt dat dit tegen haar wil in is gebeurd. Dat is de casus.
2: En wat maakte deze zaak dan nu zo ingewikkeld dat die mannen zijn vrijgesproken?
25: Wat het ingewikkeld maakt is dat in de Nederlandse wetgeving mensen die minderjarig zijn, dus onder de 18, maar wel de leeftijd al van 16 hebben, vrij zijn om seksueel actief te zijn, zonder dat dat strafbaar is. Maar daar wordt een voorbehoud bij gemaakt, want in bepaalde situaties kan het zo zijn dat iemand die dus de leeftijd heeft van 16 plus in een bepaalde afhankelijkheidsrelatie staat tot iemand, of vanwege een bepaalde psychische situatie niet in staat is om zijn wil te bepalen. En daarvoor zijn wetsartikelen geschreven om dat gedrag dan van de verdachte strafbaar te stellen. En dat is wat het Openbaar Ministerie hier heeft gedaan. Die heeft heel specifiek gekozen voor een wetsartikel waarin is opgenomen dat wanneer er dus seksuele handelingen worden gepleegd met iemand die in een verminderde bewustzijnstaat is, en dat zou hier komen door het gebruik van alcohol, maar ook omdat ze in een bepaalde afhankelijkheidsrelatie stond tot deze twee mannen die in leeftijd aanzienlijk ouder zijn.
2: En dat moesten brengen?
25: Juist, en dat het strafbare karakter is. Alleen het probleem is dat wanneer je dit op deze manier ten laste legt, ook al die bestanddelen, dus de afhankelijkheidssituatie, het kwetsbaar zijn, het verminderde geestestoestand hebben, dat ook bewezen moet worden. En daarvan heeft de rechtbank gezegd, dat bewijs zien wij niet, want zij was aangeschoten en nog wel in staat om te weten wat de route was. Ze heeft heel gedetailleerd verklaard ook wat er gebeurde. Dus ze was niet helemaal onmachtig om dat te bepalen. Dus ze was niet helemaal dronken. En het tweede punt is dat enkel en alleen leeftijdsverschil tussen een jong iemand en mensen die dan 20 jaar ouder zijn, dat ook op zich onvoldoende is om te kunnen spreken dat er sprake is van zo'n afhankelijkheidssituatie.
2: Ja, en dus zijn beide mannen vrijgesproken. En vandaag is daar een protest over in Utrecht bij de rechtbank. De Dolleminas demonstreren samen met advocaat Richard Korver voor alle slachtoffers van seksueel geweld die vastlopen in de keten. Ja. Waarom dit nodig is, vroegen wij aan Claire Derks van de Dolleminas.
0: Dat we hier nog steeds aandacht voor moeten vragen. Dat er nog steeds aan vrouwen wordt gevraagd, heb je wel goed nee gezegd? Of wat had je aan? Of waarom heb je niet anders gereageerd? Al die dingen. En dat we vergeten te vragen aan de plegers van geweld, waarom heb je deze keuze gemaakt?
1: Perfect.
2: Ja, mevrouw Schaap, begrijpt u deze verontwaardiging?
25: Absoluut. Ik denk dat zedenzaken sowieso altijd voor heel veel ophef zorgen in de samenleving. En ik vind het ook heel erg van belang om te benadrukken dat hetgeen wat ik net heb verteld heel erg wetstechnisch is, heel strafrechtelijk. Wat moeilijk valt uit te leggen aan de gemiddelde burger, daar leeft gewoon een bepaald gevoel van, hadden deze twee mannen niet gewoon moeten bedenken dat je zoiets gewoon niet moet doen, of het nou strafbaar is of niet. Maar het zorgt natuurlijk voor discussie over de moraal en over of dit ethisch allemaal verantwoord is. Dus, en dat vind ik ook heel erg logisch. Dat dit het gevoel is. En dat het ook voor de cliënten die ik bijsta in de slachtofferrol ook niet een signaal is om het te vergemakkelijken. Dat ze denken van jeetje, dan kom ik uit met zo'n verhaal uit in die open. En dan is dit uiteindelijk het resultaat. Hoe erg is dat?
2: Maar is er dan iets mis met onze zedenwet? Of had het OM deze zaak anders aan kunnen pakken, waardoor een eerdere veroordeling wel was gekomen?
25: Ik denk niet zozeer dat er iets per se mis is met de zedenwetgeving. De zedenwetgeving is zeer uitgebreid. En er zijn natuurlijk voor wat het OM moet doen is, aan de hand van een verhaal, van een casus, moeten zij daaruit een keuze maken. Waar gaan wij deze verdachte voor vervolgen? En zij hebben gekozen voor een wetsartikel wat niet eenvoudig is om te bewijzen. Deze twee dingen die ik net beschreven heb, de afhankelijkheid, de staat waarin zij verkeerden. Dat maakt het extra lastig. Er is ook nog een ander wetsartikel. Dat noemen we dan schuldverkrachting. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet seksuele misdrijven is dat een artikel wat iets makkelijker wellicht is om bewijs op te leveren, om het zo maar te zeggen. Maar dat was niet ten laste gelegd. En dus hoeft de rechtbank daar ook niet over te oordelen.
2: Vindt u wel dat er iets moet veranderen om slachtoffers nog meer te beschermen tot slot?
25: Om ze te beschermen, ik denk dat er heel erg belangrijk is om aan de voorkant heel duidelijk te communiceren naar mensen. Want ik vind het ook nog wel belangrijk om te zeggen dat de rechtbank absoluut heeft gezegd dat het meisje een hele betrouwbare verklaring heeft afgelegd. En dat ze absoluut niet twijfelen aan hetgeen wat er is gebeurd. En dat is voor slachtoffers natuurlijk ook een vorm van erkenning. Maar daarom denk ik wel dat het voor ons als slachtofferadvocaten, maar ook bij de politie, bij de stedenteams, heel erg belangrijk is om van tevoren duidelijk te maken hoe dit allemaal precies werkt en ook goed te communiceren met het OM, dat iedereen goed zich ervan bewust is dat dit soort dingen dus kunnen gebeuren en dat dat niet een goed signaal afgeeft. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
2: Dank u wel voor deze uitleg, Maartje Schaap, strafrechtadvocaten. Geen militaire operatie, maar een oorlog. Zo noemen ze het conflict met Oekraïne nu ook in Rusland. Wat dat nou precies betekent, vragen we zo aan Helga Salomon.
24: Eén vandaag.
2: Maar eerst, Julia, 50 jaar jazz, soul en funk.
1: Ja, en alles wat ertussenin zit. En dit gaat natuurlijk over het North Sea Jazz Festival. De komende dagen gaat het weer los in Rotterdam. En wordt er een mijlpaal dus gevierd. Presentator en verslaggever op het festival, Winfried Bijens. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
1: Je hebt al zo'n 20 edities meegemaakt. Welk gevoel komt er nou los op North Sea Jazz?
3: Ja, ik was gelijk in de identiteitscrisis, want mijn collega Andrew Muckinga, waarmee ik het ook doe, die had het over een optreden van Sly and the Family Stone in 2007. En toen ging ik rekenen, toen dacht ik, daar was ik bij. Ja. Dus ik ben heel oud, maar ook zegt dat iets over het festival. Het is echt een festival waar je in groeit en waar je naartoe kan blijven gaan, waar je artiesten blijft tegenkomen, die ook steeds beter worden, hoe ouder ze worden. En dat zeggen die 50 jaar van North Sea Jazz ook. De grondleggers waren er. Miles Davis, James Brown, Ella Fitzgerald, Ray Charles. En altijd het jonge talent van nu, die komen er ook altijd bij. En die combinatie van grote namen van weleer en de nieuwe namen, dat zorgt altijd voor een hele unieke sfeer, ook onderling. Dus artiesten zijn ook altijd in een vorm van bescheidenheid die ik op andere festivals eigenlijk nooit zie. Echt vereerd om daar te spelen.
1: Ja. En je noemde eigenlijk al een van de hoogtepunten. Hè? Lang geleden, Ella Fitzgerald, in jouw geboortejaar trouwens, Lammert. 19...
2: Lang geleden, zegt ze er ook. Je bent wel lekker bezig met age-shaming vandaag.
1: Sorry, kort geleden, 1979. We luisteren even naar.

0: Ja, dit klinkt toch echt heerlijk, hè?
1: Wilfried? Ja, fantastisch, ja.
0: En je noemde ook al die andere legendes, hè? Welke, nou ja, waar word jij helemaal warm van?
1: Ik word van veel warmer, kan ik je vertellen. ik denk dat het toch de combinatie is van bekend en onbekend. Dat is echt leuk aan Noordje Jazz. De grote zalen zoals de Naal en de Maas in Ahoy, hè, in Rotterdam, ja. die weet iedereen te vinden. Maar als je de roltrappen naar de keldertjes en de zolderruimtes weet te vinden ook en opgaat, dan kom je bij allerlei nieuwe acts en wat avontuurlijkere acts.
0: Ja, wie op een van die kleinere zaaltjes ook stond, was in 2004 Amy Winehouse, die kunnen we ook nog even laten horen.
1: Ja, inderdaad.

0: Een hele jonge Amy Winehouse in 2000... Oh, sorry.
1: Ga je gang.
0: Nee, ja, het is enthousiasme, denk ik. Maar nee, toen was ze nog heel jong. En later zou ze nog een keer komen. En toen ging het al een stuk minder met haar. En dat is ook een beetje Noordse Jazz. We hebben vaak meegemaakt dat er ineens iets veranderd moest worden in het programma. Omdat er iemand ziek was of iemand overleed. Of in dit geval van Amy Winehouse weten we dat het natuurlijk aan het einde heel slecht met haar ging. Mm-hmm. En toen ontstond er toch ook wel weer iets prachtigs. Want toen is er een eindeloze jam georganiseerd met Marcus Miller, Candy Dulfer, allemaal grootheden uit de funk en de jazz. En dat was echt een spetterend feest. En dat is natuurlijk wat het ook is, soul en jazz. Het is muziek die uit spontaniteit kan ontstaan. Het improviseren is de basis voor de jazzmuziek. En dat lukte dan ook. Dus de treurige aankondiging leverde uiteindelijk iets heel moois op toen.
2: Ja, tot slot nog even. Naar wie kijk jij nu heel erg uit deze editie?
0: Naar heel veel eigenlijk wel. Ik moet altijd kiezen en dat vind ik dan ook wel weer heel moeilijk. Ik ga toch voor de luisteraars nu zeggen, nou, Rogers, die weer terugkeert met Chic natuurlijk. Ja. Die heeft heel wat overkomen in het leven. Het is een man met een groot charisma, speelt waanzinnig. En het is altijd groot feest. En dat blijft het ook altijd. En hij heeft een mooi verhaal. Dus dat vind ik het mooie aan Noordse Jazz. Dat aan elk artiest weer heel veel kleeft.
1: Dankjewel, Winfried Beijens. Over 50 jaar Noordse Jazz Festival. En heel veel plezier. Andere muzieknieuws nu dan. Want in Portugal is gisteravond op 75-jarige leeftijd de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag er al een aantal weken in het ziekenhuis na een spoedoperatie aan haar darmen. Dit was haar grootste hit.

0: Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. Gisteravond is overleden op 75-jarige leeftijd.
1: Is Europe already at war with Russia?
2: Moscow frequently cites Europe's rising defense expenditures and continuing support for Ukraine as proof that Western nations are preparing for a major war with Russia.
1: Rising defense budgets, warning from intelligence agencies, and increasingly hostile rhetoric all suggest a dangerous drift towards a full-scale confrontation.
0: Ja, de speciale militaire operatie in Oekraïne is een grootschalige oorlog geworden en dat komt door Europa. Ja, dat zegt de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov. Waarom spreken de Russen nu ineens over een oorlog in plaats van een speciale militaire operatie? En wat zijn de gevolgen daarvan? Ruslandkenner Helga Salomon, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat heeft Peskov precies gezegd?
3: Ja, hij heeft het twee keer gezegd op de staatstv. In Rusland heeft hij gezegd van, ja, we zijn dit begonnen als een speciale militaire operatie, maar door de steun van de Europeanen aan Oekraïne en door de steun van Washington helaas, is dit een oorlog geworden. Ja, en hij heeft ook een interview gegeven aan een Zwitserse krant begin deze week en daarin zegt hij, wij, Rusland zal nooit de derde wereldoorlog beginnen. Maar hij kwam ook even met een routekaart. Hoe het dan moet, dit einde aan de oorlog. Nou ja, dat zegt wel heel veel. Hij zegt ten eerste, Rusland is geen dreiging voor de EU en de VS. Twee, het Westen moet luisteren naar de zorgen die Rusland heeft. Dat valt nog te begrijpen. Maar dan komt Rusland natuurlijk met de botte bijl. Drie, als het Westen dat niet doet, krijgen ze problemen.
0: Okay.
3: En vier, het Westen moet weer gaan praten met Rusland. Dus het is duidelijk intimidatie. Ze hopen maar dat Europa, vooral Europa, de steun en ook de VS aan Oekraïne opgeven. Want anders kan Poetin niet winnen.
0: Nee, want is het dan een kat in het nauw die rare sprongen maakt, dat die retoriek zo verandert?
3: Ja, weet je wat het is? Wij kunnen niet in het hoofd van Poetin kijken, maar nee. Jouw conclusie is natuurlijk juist. Het ziet eruit als een soort stoere bendeleider die tegenover een te grote politiemacht staat en dan door bluf zich eruit probeert te redden en zegt, kom maar op, ik vecht door. En ja, en dan neemt Poetin eigenlijk zijn toevlucht tot wat de Amerikanen noemen brinkmanship. Dat komt uit de Koude Oorlog. Dat is, hij wekt de suggestie dat hij bereid is een oorlog tegen de VS en de EU te beginnen, als ze het niet opgeven. En dat is een heel gevaarlijk spel. Hij wil dat waarschijnlijk zelf ook niet, maar hij speelt natuurlijk met vuur om te zorgen dat zijn broek niet afzakt, waar iedereen bij staat.
0: Ja, kunnen we dan ook meer en heftigere acties hier verwachten door Rusland?
3: Ja, kijk, dat is de hamvraag waar iedereen mee worstelt. Er zijn eigenlijk wat we nu zien, en daar past deze retoriek, godzijdank zou je kunnen zeggen, wel in. Eigenlijk is Poetin, hij zit vast in een oorlog waar hij niet uitkomt. Het is duidelijk uit zijn uitspraken dat hij nog niet wil onderhandelen. Hij wil alles, hij wil de hoofdprijs. Dus dan blijven er twee dingen over, grofweg. Namelijk escaleren, dus dit verhaal in de realiteit brengen. Dus mobiliseren de mensen, kernwapens inzetten. Maar het lijkt erop dat hij doorgaat met wat hij, tot nu toe, hè, wat hij doorgaat met wat hij doet. Dat is namelijk escaleren binnen het derde scenario. En dat is doormodderen. Alle geld, alle mensen, de hele geheime dienst inzetten om de mensen te onderdrukken in Rusland. Om deze oorlog toch te winnen en dan, net als een maffiabaas, een afperser, het Westen zo te intimideren dat ze het opgeven. Maar retoriek is niet zonder gevolgen. Nee. Dit is levensgevaarlijke retoriek. Er is ook een kleine groep deskundigen die zegt, bereidt Rusland een provocatie voor op NAVO-grondgebied in Polen of de Baltische Republieken om nog meer te intimideren.
0: We gaan kijken hoe dit afloopt. Dankjewel, Ruslandkenner Helga Salomon. Kan een vrouwelijke voetbalcoach het Nederlands mannenelftal leiden? Volgens Pierre van Hooijdonk niet, maar wat vindt ons panel ervan? Straks de uitslag na het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Robert Baltus.
5: Het afgelopen kwartaal werd een record aantal woningen te koop gezet. Dat meldt de makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een brand en de explosie vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle acht woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, maar de politie sluit een misdrijf uit. Het was de heetste juni ooit gemeten in West-Europa. Het Europees Klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 30 jaar, moet ik zeggen, na 1991. En de politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker precies heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte.
0: Tim Schaap, waar staat het vast?
6: Ja, nog op een paar plekken helaas, Lammert. Allereerst nog drukte rond Rotterdam na een paar problemen daar zo. Ik begin op de A16, Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk nog een kwartiertje extra. Komt door die eerdere storing aan de Van Brienenoordbrug. Die is nu weer helemaal open. Dan de N210, Schoonhoven-Rotterdam. Daar is ook nog druk hierdoor voordat je de A16 op kunt. 2 kilometer, een half uur vertraging. Dan een kapotte vrachtwagen. Die staat op de A15, Rotterdam richting Nijmegen, bij Arkel. Je hebt 20 minuten vertraging vanaf Hardingsveld-Giessendam. Er is 1 rijstrook dicht. En een combinatie van de grenscontrole aan de Duitse grens en wegwerkzaamheden veroorzaakt een lange file op de A7 vanuit Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans 3 kilometer en 25 minuten.
7: 1 vandaag. Lammert de Bruin.
8: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet.
0: Aldus Pierre van Hooijdonk, NOS-voetbalanalist. En precies deze uitspraak houdt de gemoederen al dagen bezig. Hoe zou het vallen bij de mensen in het land? Een vrouwelijke bondscoach Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Jij hebt dat gevraagd aan de mensen.
9: Ja, precies. En dan wel specifiek aan de voetbalvolgers natuurlijk van ons panel. Je moet er iets van af weten, vonden we. Maar ja, ik kan wel zeggen dat ik in het panel zie dat Nederland er klaar voor is. Tenminste, de grootste groep, de helft, zou het echt niks uitmaken of nou een man of een vrouw gekozen wordt zometeen. Ja, als iemand geschikt is om het Nederlands elftal te leiden, dan zou gender er gewoon niet moeten doen.
0: Nee, maar de helft, dat vind ik niet per se heel overtuigend.
9: Nee, dat is ook zo. Er zijn ook heel veel mitsen en maren, hoor ik. Wel vooral bij mannen. Argumenten die we wel vaker horen, ook van Pierre van Hooijdonk. Ja, de meeste mannelijke voetbalfans, ruim de helft, vinden namelijk uiteindelijk dat bij een mannenteam toch wel een man als coach beter past. Mm-hmm. Ja, dan gaat het over de dynamiek in de cultuur, ook in de kleedkamer. Ja, een man zal daar toch meer geaccepteerd worden. Overtuigender de leiding pakken is de gedachte. Ook veel gezegd, ja, een vrouw die coach wordt van een mannenelftal, ja, die zou toch eerst eens een tijdje mee moeten lopen, hè? Want ja, nou, Sarine Wiegman, die wel genoemd wordt, ja. Die heeft een vrouwenteam 2 keer Europees kampioen gemaakt. Maar ja, goed, mannen spelen op een ander niveau, dus dat is ook niet meteen overtuigend voor iedereen.
0: Nee, maar ja, 1 vrouw moet een keer de eerste zijn, toch?
9: Precies. Nou, en dat hoor ik ook wel dus in het onderzoek. Wel vooral bij vrouwen ook. Hè. Die zeggen ook, ja, het is toch ook niet zo dat elke man maar beter is dan een vrouw. Hè. Een man kan ook totaal geen overwicht hebben op een team of slecht spelinzicht hebben.
0: Wat zei je? Ik zei Koeman, maar nee. Goed,
9: nou ja, er was natuurlijk wel kritiek op zijn, op zijn behoudende spel. Dus ja, want veel voetbalfans zeggen ook van ja, wij zijn nu niet tevreden over hoe het gaat met het Nederlands elftal. Dus ja, een panellid zegt ook, zullen we gewoon die steen in de vijver gooien en het eens een vrouw laten doen.
0: Wie zich ook ergert aan de uitspraken van Pierre van Hooijdonk is minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.
10: Ja, ik verbaas mij daarover, want volgens mij hebben we dit soort discussies nooit gehad toen een mannelijke bondscoach een vrouwelijk team ging leiden. En nu er potentieel een vrouwelijke bondscoach is die overigens al 2 landen naar het EK en WK heeft geleid. Dat die in beeld komt om onze bondscoach te worden, hebben we ineens deze discussie. Terwijl ik denk, ja, de mannelijke bondscoaches van de afgelopen periode hebben het ook niet voor elkaar gekregen. Dus misschien is het ook een goed idee om het eens over een andere boeg te gooien.
0: Ja, en daarnaast wijzen Van Hooijdonk ook nog eens op dat hij een voorbeeldfunctie heeft.
10: En daarbij vind ik ook dat ook mannelijke sporters ook een rol hebben te vervullen om ook die gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in de sport ook om daar voorbeeld in te zijn. En in die zin verbaas ik me ook wel een beetje over de uitspraak. Omdat ik ook van hem verwacht dat hij daar ook gewoon zich bewust is van zijn rol die hij speelt.
0: Ja, er zijn in Nederland maar weinig vrouwen die mannen coachen in de topsport. Maar we hebben er 1 gevonden, de basketbalcoach Kaëlle Boussin. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: U bent coach van Landstede Hammers uit Zwolle. U werd begin dit jaar Nederlands kampioen met de club. En u bent ook de eerste vrouwelijke hoofdcoach in het professionele basketbal. Wat waren de reacties toen u coach werd in Zwolle?
11: Ja, een beetje dezelfde zoals we nu horen, denk ik. Voor de buitenwereld was het een heel ding. Ik denk binnen de club, binnen de organisatie was het een heel bewuste keuze voor mij. Dus daar alleen maar positieve reacties.
0: Ja.
11: En zoals we daarnet al horen, iemand moet de eerste zijn. Dan ben ik ook blij dat de club het wel heeft aangedurfd om voor mij te kiezen.
0: Ja, en hoe beleeft u dan deze discussie rondom Sarine Wiegman of wel geen vrouw als bondscoach voetbal?
11: Ja, dat is een beetje iets waar ik wel vaker mee geconfronteerd word. We gaan die discussie nooit volledig kunnen stoppen. Er zullen altijd verschillende meningen zijn. En er zijn altijd mensen die een beetje kortzichtig zijn en denken dat het niet kan. Maar kijk, hey, wij zijn kampioen, dus het kan wel.
0: Ja. En had u nou ook het gevoel dat u zich meer moet bewijzen dan een man in uw positie?
11: Meer moet bewijzen. Ik denk dat het moeilijker is om een kans te krijgen. Dat wel. En voor de rest probeer ik me niet heel veel aan te trekken. Ik weet dat binnen mijn team iedereen volledig aan boord is. Ik weet dat mijn spelers daar absoluut niet van wakker liggen dat ik nu toevallig een vrouw ben. Spelers en atleten willen gewoon voelen dat je weet waarover je praat en dat je wil werken met hen om resultaten te halen en beter te worden.
12: Krijgt u nu nog wel eens commentaar op het feit dat u vrouw bent? Of is dat nu het eenmaal doet ook helemaal geen issue meer?
0: En kampioen bent geworden, ja.
11: Ik krijg nu vooral positieve reacties eigenlijk. Meer en meer mensen die mij aanspreken na de wedstrijd. Van, hey, hoe cool dat jij een vrouw bent die een mannenteam leidt. Dat dat ook kan. Dus nu is het vooral positief. Uiteraard, als ze negatief zijn, gaan ze het misschien niet in mijn gezicht komen zeggen. Dus dat weet ik niet. Maar ik probeer me daar ook niet van aan te trekken.
0: Nee. Wat zou u willen zeggen tegen al die mensen, ook uit het opiniepanel, die het dus niet vinden kunnen, een vrouw aan het hoofd van Oranje?
11: Ja, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Ik denk en ik hoop dat we in de toekomst evolueren naar een situatie waar gewoon de beste persoon, het beste profiel voor de job wordt gekozen. Wie past er qua filosofie? Wie past er qua waarden en normen? Welk soort voetbal of basketbal willen we spelen? En welke persoon kan dat voor elkaar brengen? En al de rest zou er niet moeten toe doen.
0: Ja, Joyce, stel nou, hè, er gaat zo meteen een persalarm hier af in het gebouw. We horen dat Sarina Wiegman de nieuwe bondscoach is. Ja. Gaat het één vandaag opiniepanel dan massaal achter haar staan?
9: Ja, zeker. Ja. Nee, kijk, mensen hebben natuurlijk wel respect voor het feit dat zij twee keer Europees kampioen geworden is met een vrouwenelftal. Dus ja, bijna 6 op de 10 hebben vertrouwen in haar als zij ook onze Nederlandse leeuwen zou leiden. En ook de helft van de mannen zou achter haar gaan staan. Wel wordt gezegd, ze moet wel gedragen worden team. Dat lijkt een belangrijke voorwaarde. Maar ja, als dat zo is, dan zou het best kunnen lukken.
0: Oké, dankjewel Joyce Bovenhuis en ook bedankt Kaëlle Boeser. Worden grote delen van de Waddeneilanden binnenkort verboden terrein als het aan de inwoners ligt niet? Zij komen massaal in opstand tegen de plannen van de Rijkswaterstaat. Onze verslaggever is zo bij ze.

0: Why'd you only call me when you're high? Arctic monkeys. So. Lijkt zelf al high. Verboden toegang. Moeten delen van de Waddeneilanden straks helemaal op slot om de natuur te redden? Deze plannen van de Rijkswaterstaat zorgen voor onrust onder bewoners en ondernemers van de eilanden. Stichting Wij Zijn de Wadden is daarom een petitie gestart om de totale afsluiting te voorkomen. Verslaggever Joris Kreugel is op Texel.
1: De petitie als Texelaar, heb je hem al getekend?
2: Ik heb hem nog niet getekend. Ik wist er ook eerlijk gezegd nog niet van.
1: Hou de Wadden open. Teken de petitie tegen de afsluiting van de natuur. Nou, hier zie je een kaartje van alle Waddeneilanden. En dan hier op Texel bijvoorbeeld afgesloten.
2: Dat is de slufter.
1: En hier bij de vuurtoren willen ze het ook dichtgooien.
2: Ja, ik snap het op zich wel helemaal. Ja,
1: waarom?
2: Ja, als ik daar langsloop en dan zie je ook met toeristen met honden die niet aan de lijn staan. En dan denk ik, ja, dat is zo verstorend voor de natuur daar. En het is natuurlijk heel jammer als je daar niet meer kan lopen. Maar we hebben op zich ook genoeg plekken om wel naartoe te gaan.
3: Ik vind het een ontzettend slecht idee.
1: En waarom?
3: Nou, ik vind het een heleboel betutteling. Ik denk dat er wel genoeg wordt afgesloten en dat het niet nodig is.
1: Waarom zou u eventueel wel de petitie tekenen?
4: Omdat ik inderdaad weet hoe fijn het is om in de natuur te zijn en er vrij in te zijn. Op gebieden waar je je vrij kan voelen. Aan de andere kant ben ik ook een groot voorstander van plekken waar de dieren en de natuur de ruimte krijgt.
1: Nou, dat is dan wel heel moeilijk deze...
4: Ja, het is een hele moeilijke keuze. Ja. Dus ik heb nog geen petitie getekend. En waarschijnlijk doe ik ook niet.
1: Dus dan neigt u toch misschien een beetje wat meer neer richting de natuur om dat toch te sluiten?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zie dat ook wel voor het goede doel. En dat we daar niet met z'n allen een stoorzender zijn.
1: Heeft Texel al veel te verduren?
4: Heel veel. En dat er heel veel toeristen zijn. En mensen die misschien niet met evenveel eerbied en ontzag naar die natuur kijken en er zijn.
1: Simon Gerritsen, je hebt een prachtig t-shirt aan. Vrije vogels, vrije mensen, wij zijn de Wadden.
5: Klopt.
1: Dat is een stichting, hè?
5: Ja, het is opgericht omdat Rijkswaterstaat wil gebieden gaan sluiten. En daar zijn ze niet helemaal open over. Er zijn wel bijeenkomsten geweest 's avonds. Maar dat was niet bij iedereen bekend. En er is best wel veel onduidelijkheid. En ze willen onze achtertuin eigenlijk, zo zien we het, die willen ze sluiten. Plannen die er nu liggen, dat klopt gewoon niet.
1: Wat wil Rijkswaterstaat?
5: Die wil hele delen van de Waddenzee afsluiten. Dus op de Schelling bijvoorbeeld het Groene Strand en de Bosplaat. Op de Vlieland de Vliochs, de Wadplaat de Hengst. Dat moet de natuur, die moet daardoor herstellen, denken ze.
1: Hier de Slufter, hier op Texel.
5: Ja, de Slufter, de Hors. Het zuidelijkste puntje van het eiland is dat. Het strand bij de vuurtoren. En langs de Waddenzee, vanaf de IJzeren Kaap tot de Koksdorp. Je mag hier niet meer komen, helemaal niks. Er komen we onderaan de T van de dijk. Er komen bochtjes te staan met verboden toegang. Omdat de natuur moet herstellen. Vinden ze, maar dat gaat helemaal niet slecht met de natuur.
1: En nu zijn jullie boos.
5: Ja, boos. Je zijn het er niet mee eens. Ja. We voelen ons wel zwaar gepasseerd met de plannen die ze hebben.
1: Wat willen jullie?
5: We willen uiteindelijk dat het gebied gewoon open blijft. Toegankelijk voor de mensen. Dat iedereen gewoon de natuur kan beleven zoals die is. Want ze hebben het nu over overlast van de natuur. Dat er te veel watlopers op de natuur zijn. Nou, dat valt reuze mee. Ja. We willen het gewoon open houden voor iedereen. Dat iedereen ervan kan genieten. En ja, uiteindelijk is het onze achtertuin. Ja, dat willen we graag zo houden. En door het open te houden kun je ze wat van de natuur meegeven. Dan kun je excursies doen, alles. Maar je kan ook gewoon lekker zelf lekker scharrelen in je eentje het wat op. Even ontspannen. Vroeger was het een recept van de dokter. Als er wondjes op je benen of je voet had, was het even rondje wat lopen. Was gewoon een recept van de dokter.
1: Op sommige plekken de natuur moet natuurlijk ook wel herstellen. En de mens die richt nogal wat schade aan dat Rijkswaterstaat ook zo'n beslissing neemt. Waar ligt volgens jullie de grens tussen natuurbescherming en afsluiting?
5: Nou, afsluiting is echt in het broedseizoen bepaalde gebieden afsluiten is helemaal niet verkeerd. En dat doen we als eilanders zelf ook. Bijvoorbeeld bij het strand bij de vuurtoren willen ze helemaal afsluiten voor toeristen. Maar zuid van de Dam, daar komen jonge duintjes ontstaan er nu in de broeden vogels. En dat wordt ieder jaar gewoon al afgesloten. Als wij als eilanders zien dat er ergens vogels beginnen te broeden, geven we het aan en dan wordt het afgesloten. En dat is gewoon begrijpelijk. We hebben natuur op rust nodig, dat snappen we allemaal. Maar niet op deze manier. Het gaat gewoon veel te ver.
1: En nu zijn jullie petitie gestart. Hoeveel keer is die getekend?
5: Inmiddels ruim 17.500 keer. Ja, dat loopt nog op. We willen uiteindelijk de 40.000 halen. Dan moet de Tweede Kamer er gewoon wat mee doen.
1: Verwacht je?
5: Ja, ik hoop uiteindelijk dat we gewoon om tafel mogen en dat we mee mogen praten. Met de moeten ze nou echt gebieden willen afsluiten en zo. Dat we er wel inspraak hebben en hoe en wat. En dat komt nu gewoon koud op ons bordje.
1: Hoe zien jullie het voor je?
5: Wij weten veel beter wat hier allemaal speelt en wat waar zit dan een man op kantoor aan de overkant.
1: Ze hebben er toch ook voor gestudeerd?
5: Ja, nou, studeren in de praktijk, dat is iets heel anders.
1: Maar maak jij je zorgen om de natuur hier op Texel?
5: Ja, deels. Maar dan is het meer qua drukte. Qua drukte van toeristen. En er zijn best wel plekken wat gewoon heel druk geworden is. En de natuur heeft gewoon rust nodig.
1: Dus aan de ene kant is het misschien ook niet zo'n gek verhaal van Rijkswaterstaat om bepaalde delen af te sluiten omdat er dan te veel toeristen komen.
5: Ja, maar op het wat komen niet zoveel mensen als hier op het eiland. Lang niet zoveel. Hier op het eiland reizen met e-shoppers en zo. Zie je ze af en toe bandenpaden rijden dat je denkt, wat moeten jullie hier? Nou, ik denk niet dat ze dat op het wat gaan proberen, want dan raken ze vast. Wij passen op de wadden en dat gaat als wel generaties gaat het goed af. En dat willen we graag zo houden. Als wij geen wadden meer hebben, hebben we ook geen toerisme en dan hebben we ook geen brood.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Ja, vanavond speelt Marokko op het WK de kwartfinale tegen Frankrijk. Een enorme sportieve prestatie. Maar dat feestgevoel lijkt de afgelopen week in verschillende steden overschaduwd te worden door onrust en rellen.
6: In de Haagse Schilderswijk komt het kort tot een confrontatie met de politie. Er wordt met vuurwerk en stenen gegooid. 13 mensen worden aangehouden.
0: Ja, of leggen media hier nu te veel nadruk op? Aan de telefoon presentator van online talkshow Mokro Insight, Noordin Goulani, en schrijver, columnist en docent Karim Amgar. Goedemiddag allebei.
7: Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, Noordin, zijn jullie klaar voor de wedstrijd?
8: Redelijk. Ik moet zeggen dat die spanning best wel begint op te lopen. Dus ik heb superveel honger, maar ik krijg niks om.
0: Ja, dat snap ik. Hoe belangrijk is het succes van Marokko op het WK voor de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland?
8: Ja, ontzettend belangrijk. Zeker als je kijkt naar het voetbal. Maar niet alleen het voetbal. Het doet ook wat met je eigen waarde. Je ziet dat je, als het Marokkaan zelf dat goed doet, dat jongeren, maar ook ouderen, gewoon trots kunnen zeggen, ja, ik ben Marokkaan en ik ben een trots Marokkaan. Dus het is meer dan alleen sportief.
0: Ja, Karim, jij schrijft, maar je staat ook voor de klas. In de klassen waar jij les geeft, zitten ook Nederlands-Marokkaanse jongeren. Hoe ervaren zij dit WK?
9: Ja, ook als een enorme prestatie. Kijk, als je als jong kind, wat deze studenten en wij en veel andere Marokkaanse Nederlanders meemaken, dat je je hele leven in het nieuws komt vanwege uitdagingen en problemen, wat veroorzaakt wordt door een kleine groep, dan zijn successen extra belangrijk. En dat voelen deze studenten, ik ook, en volgens mij Noordin ook, en wordt door het hele land gevoeld.
0: Ja, want je schreef een column ook voor het Parool, niet over de rellen, maar wel over hoe je als Marokkaan je steeds moet verantwoorden rondom dit WK. Kun je daar iets meer over vertellen, wat voor gevoel dat is?
9: Voordat ik ruzie krijg met de hoofdredacteur, het is voor trouw.
0: Oh, voor trouw. Oh, jeetje. Nou, een grote fout. Heel goed dat je dat zegt.
9: Parool vind ik ook een hele mooie krant, hoor.
0: Nee, voor trouw, sorry.
9: Ja, en daar schreef ik inderdaad over randvoorwaardelijk Nederlandschap. Hè? Dat als het goed gaat, dan word je op het schild gehesen en word je gevierd als de Nederlander. En op het moment dat het niet goed gaat, dan word je ter verantwoording geroepen. En als dat geen goed antwoord is, dan ben je die buitenlander. Of je nou hier geboren bent of niet, net als ik. En mensen die aan bedden staan om ouderen te wassen, Westers-Nederlandse ouderen te wassen. Dat maakt dan toch even op z'n Rotterdams geen reet uit.
0: Ja.
9: Als je blijkbaar dit soort dingen meemaakt in de samenleving. Dat is een hele pijnlijke constatering, dat je vijfde, zesde generatie Marokkaanse Nederlanders nog steeds als die buitenlander ziet.
0: En dat voel je dan ook echt rondom die wedstrijden?
9: Ja, dat voelen we enorm. Ik bedoel, wat we zien is dat een kleine groep relschoppers, wat een probleem heeft met een sociaal-economische factor, wat niet op het moment dat een busje in de fik wordt gestoken, dan pas besproken zou moeten worden, maar allang aangepakt moet worden, besproken moet worden, et cetera. We weten dat het sociaal-economische factoren heeft. En toch wordt het weer gerefereerd naar die etniciteit. Ik bedoel, ik heb 4 kinderen en ik kan je garanderen dat er niks in hun DNA en gen zit wat hun een verhoogd risico geeft op busjes in de fik steken.
0: Nee.
9: Dat gaat over opvoeding.
0: Ja, want het is natuurlijk wel een feit dat na wedstrijden van het Marokkaanse elftal op sommige plekken het misgaat. En is dat dan een feestelijke ontlading? Is dat het sociaal-economische aspect wat je zegt? Of is de wedstrijd aanleiding voor onderliggende frustraties die dan geuit worden? Of hoe moeten we dat dan plaatsen?
9: Nou, laat ik vooropstellen, wij Marokkaanse Nederlanders, Marokkanen aan zich, kunnen goed feesten. We zijn heel goed in dansen, in muziek maken en dat soort zaken meer. Dus, dat is één. En aan de andere kant zijn er ook groepen mensen in onze samenleving die dit uiten op een hele vervelende en slechte manier, waarvan we al sinds de jaren 60 weten dat dit sociaal-economische factoren heeft die doorslaan in de opvoeding. Ouders die geen grip meer krijgen op hun kinderen. En dat zie je terug op plekken zoals in de Schilderswijk. We refereren er niet naar als een voetbalprobleem, hooligans. We refereren er ook niet naar als een mannenprobleem. Terwijl we wel weten dat het alleen maar mannen zijn die aan het rellen zijn. Ja. Maar we vinden het wel lekker om het toch weer even lekker Marokkaans te maken. Ja. Het polariseert, het creëert aandacht. En het leidt af van de echte zaak. Want de echte zaak is dat we steviger moeten investeren om armoede in onze samenleving aan te pakken. Of je nou Henk of Ingrid heet, of Ahmed of Fatima.
0: Noordin, hoe zie jij dat?
8: Ja, ik ben het helemaal met Karim eens. Kijk, weet je wat ik zo jammer vind? Ik bedoel, Marokko haalt de kwartfinale, verslaat Nederland, daarna Canada. Fantastisch elftal. Het zou eigenlijk moeten gaan over succes van Marokkaans elftal.
0: Ja.
8: Mohamed El Ataren, die koos ooit voor het Nederlands elftal. En die heeft die switch weer teruggemaakt naar het Marokkaans elftal. Waarom? Omdat hij zei, in een periode dat het niet goed met mij ging, werd ik opeens die Marokkaan genoemd. Was ik opeens die slechte Marokkaanse voetballer.
0: Ja.
8: Het is het probleem, eigenlijk, als we kijken naar hoe we in Nederland leven. Als je het goed doet, dan ben je een Nederlander. En als het even minder gaat, ben je opeens die Marokkaan. En zolang dat blijft bestaan, zul je gewoon die liefde van twee kanten, die krijg je dan niet. Ook nu weer, alles overschaduwt, alles op. En het gaat maar om het is niet zo dat het om duizenden jongen gaat. Ik heb toevallig even contact gehad met OM. Nou, bijna alle verdachten zijn ook allemaal vrijgelaten. Het is niet zo, we blazen het wel ontzettend op.
0: Ja, moeten we het er dan niet over hebben wat jullie betreft? Want er gebeurt natuurlijk wel iets.
9: Van mij, sorry, Noordin, ga jij maar hoor.
8: Ja, heel kort. Kijk, er is erover hebben en erover hebben.
0: Ja.
8: Dit is niet erover hebben, dit is gewoon domineren. Het gaat 99% alleen maar daarover. Ja. Dat vind ik een beetje opgeblazen.
0: Karim?
9: Ja, kijk, ik vind zelf al dat je als media een verantwoordelijkheid hebt om te kijken van, wordt er hier een rechtvaardig beeld geschetst over bepaalde gemeenschappen en wat is onze verantwoordelijkheid als het gaat om berichtgeving. Nou ja, we kunnen allemaal wel stellen dat als het over Marokkaanse Nederlanders gaat, dat het bijna altijd over negatieve situaties gaat. Terwijl met alle respect de Marokkaanse Nederlander al sinds de jaren 60 en de jaren 70 bijdraagt aan de economie, aan een veilige samenleving door. Ik ken ontzettend veel Marokkaanse Nederlandse politieagenten die hun veiligheid op het spel zetten voor de veiligheid van alle Nederlanders. Aan het bed, et cetera. Nou, daar wordt nauwelijks over bericht. En dan krijg je dus iets wat ik nu de afgelopen week ontzettend vaak heb meegemaakt, dat mensen mij dus ook vertellen, ja, maar Karim, het zijn ook altijd Marokkanen. En ik vraag aan hen, hoe kom je daar dan bij? Ja, dat zie je toch overal in het nieuws. Ja, dat is dan wel een hele vervelende situatie die ontstaat. Ja. Zegt ook iets trouwens over onze eigen verantwoordelijkheid als Marokkaanse Nederlanders, dat we ons vaker moeten laten horen, niet verstoppen en van de daken schreeuwen wat onze successen zijn voor de Nederlandse samenleving. Want laat ik wel wezen, ik ben geen taart die je in stukjes kunt knippen, waarbij je zegt, je bent 25% Nederlander en 25% Marokkaan. Ik ben 100% Nederlander, ik ben 100% Marokkaan, ik ben 100% hardloop, ik ben 100% vader, etc. Ja.
0: Vanavond, die wedstrijd, wat gaat het worden, heren?
8: Dat
9: moet je aan Noordin vragen.
8: Zenuwslopend.
0: Ja. Je hebt de hele dag nog niet gegeten, dus.
8: Nee, ik heb echt nog niks gegeten. Ik moest zo meteen richting Rotterdam om voor te bereiden voor de show. Maar ja, kijk, Sebari doet niet mee, die is geblesseerd. Dus dat is echt wel een aanlating van het Marokkaanse elftal. Maar aan de andere kant, we hebben wat revanchegevoelens. Dus 3,5 jaar geleden hebben we natuurlijk verloren in de halve finale van Frankrijk.
0: Ja.
8: Nou, je hebt 6 jongens, Marokkaanse jongens, die in Frankrijk geboren zijn. Dus daar staat wel veel op het spel, maar ook als het gaat om het persoonlijke. Die jongens die willen per se winnen van Frankrijk, het grote Frankrijk, het doodgeverfde wereldkampioen. En ik denk echt dat het vandaag gaat lukken. Ik denk dat wij gewoon de halve finale weer gaan halen.
0: We gaan het zien. Vanavond om 10:00 is de wedstrijd. Dankjewel Noordin Goudani en ook Karim Angar. We hadden het eerder deze week over de Nederlandse Jeroen die aan Oekraïnse zijde meevecht tegen de Russen. Maar mag dat eigenlijk zomaar? Dat wil Martien Pieters uit Nieuw-Vennep weten. Straks in 1 Vandaag het antwoord.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: De kwartfinales.
7: Vanavond om 10:00 een volledig verslag van Frankrijk-Marokko. In een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond om 9:00 Spanje-België. En zaterdagavond om 11:00 Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra Langs de Lijn.
11: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Ster.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is.

0: Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
5: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer daar.

0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
4: Lammert de Bruin.
5: We moeten minder drinken, is het advies van de Gezondheidsraad. Het AD dacht meteen mee en stelt dat de accijnzen wel flink omhoog kunnen. Want een verdubbeling van die accijns leidt volgens de krant tot een afname van 10% in het alcoholgebruik. Maar is dat feit of fictie? Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Robert Baltus.
6: Afgelopen maand was hier in West-Europa de heetste juni ooit gemeten. Dat meldt het Europees Klimaatbureau Copernicus vandaag. Terwijl de volgende hittegolf in het zuiden van Europa alweer voor de deur staat. Klimaatredacteur Sven Schaap hier in de studio. Goedemiddag. Hoe heet was het volgens die cijfers nou de afgelopen maand?
7: Ja, heel heet. De gemiddelde temperatuur in West-Europa was 20,74 graden. Dat is een record. Om even aan te geven hoe warm dat is. Dat is ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. Dus dat is nog vrij recent. Dat is echt wel opzienbarend. En niet alleen in Europa voelden we dat. Ook wereldwijd werd het één keer eerder zo heet. Alleen in juni 2024 was het warmer dan afgelopen zomer.
6: En zegt dat Klimaatbureau ook iets is over de gevolgen voor West-Europa?
7: Ja, normaal gesproken blijven ze heel dicht op de cijfertjes. Dus het wordt gewoon sec gemeld. Het is zoveel graden geweest. Nu zeggen ze ook, deze hitte-extremen hebben echt wel veel gevolgen op mensen. En we hebben het ook gezien met code rood hier in Nederland. Nu zie je ook dat er allerlei hittedode cijfers binnendruppelen. Het RIVM meldde vorige week dat er bijna 500 extra doden zijn gevallen afgelopen juni. Het Duitse RIVM meldt vandaag dat het er 5000 zijn. En de Spanjaarden en de Fransen kwamen ook al met vergelijkbare cijfers. Dus ja, je ziet dat die gevolgen heel ingrijpend zijn.
6: Ja, mensen zullen zich wellicht afvragen, hoe gaat dit verder?
7: Ja, het zou dus best kunnen dat delen van Europa komende week weer een hittegolf ingaan. Dat zou dan de derde zijn in slechts 6 weken tijd. En El Niño is net begonnen. Dus wereldwijd zal het de komende maanden ook weer warmer worden. En dat komt dan nog eens bovenop de opwarming van de aarde die ook gewoon doorgaat. Dus dat we vaker hitterecords gaan zien de komende jaren is wel zeker.
6: Sven, dankjewel. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat die raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump die schrapte die afspraak. Nu is er weer een nieuwe afspraak gemaakt over de Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld ermee is gemoeid. Bondskanselier Merz zei tegen het parlement dat Duitsland met die aankoop een strategisch gat in de

Defensie dicht. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank nog niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een huizenblok, in huizen in het Gooi, is zoveel schade ontstaan dat het hele blok moet worden gesloopt. Alle 8 woningen in het blok zijn onbewoonbaar, blijkt na onderzoek. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, maar de politie sluit een misdrijf uit. FC Groningen doet aangifte van pogingen tot oplichting. Onbekenden deden zich voor als technisch directeur van de club en overtuigden spelersmakelaars dat er belangstelling was voor een speler. Na een betaling bleef het vervolgens stil. Het afgelopen kwartaal is een record aantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden en nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat het een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met power ballads, zoals Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero.

0: Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Het weer droog en op veel plaatsen zon, in het noorden en noordoosten bewolking. Maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
1: Tim Schaap bij de AWB, is het druk?
2: Ja, helaas wel. Het is aardig druk op veel plekken. 130 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Vooral door bijzonderheden. Let even op bijvoorbeeld op de A7, Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans, 2 kilometer file, ongeveer een kwartier vertraging. Een combinatie van grenscontroles daar en ook nog wegwerkzaamheden. Verder bergingswerk na een ongeluk op de A15, Rotterdam-Nijmegen, bij afrit Arkel. Vanaf Hardingsveld-Giessendam rijdt het langzaam over 10 kilometer. De vertraging is 40 minuten, er is één rijstrook dicht. Dan wordt er nog aan de weg gewerkt op onder andere de A20, die is afgesloten. Daarom is het druk op de A16, dit keer richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk, 5 kilometer en 20 minuten vertraging door het extra aanbod. En er staat een pechgeval op de A16, waardoor het vaststaat op de N210 vanuit Schoonhoven. Voordat je de A16 op kunt, 2 kilometer en 20 minuten in de file.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Ze houden je huis koel, zorgen voor een koelere stad, maar toch heeft maar 0,5% van alle panden in Nederland een groen dak. Waarom dat er niet meer zijn, vragen we zo aan een expert. En Julia, in feit of fictie, meer belastingen, minder drinken.
4: Ja, het AD schrijft dat een verdubbeling van de accijns op alcohol tot een gebruiksafname leidt van 10%. We gaan kijken of dat klopt.
1: Nu eerst vechten voor een ander land.
5: Vraag 1 vandaag.
1: Ja, eerder in 1 vandaag spraken we deze week de Nederlandse militair Jeroen. Hij werd geboren in Oekraïne, groeide op in Nederland en inmiddels vecht hij ruim 3 jaar aan het front tegen Rusland. En die reportage riep vragen op bij Martien Pieters uit Nieuw-Vennep. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Wat wilt u graag weten, meneer Pieters?
6: Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd hoe dat eigenlijk überhaupt zit met het voor een buitenlandse krijgsmacht vechten. Of de Nederlandse wet dat toestaat.
1: Ah, ja, want dat is op zich wel... Of je met een Nederlands paspoort voor een andere mogelijkheid mag vechten.
6: Ja, we kennen die voorbeelden van die mensen die voor ISIS gevochten hebben.
1: Ja.
6: En dat wordt volgens mij, als ik het goed heb, door de Nederlandse overheid streng aangepakt. Hè?
1: Ja.
6: Je kunt je Nederlanderschap kwijtraken. En je wordt op de internationale opsporingslijst om je te staan. Hè?
1: Ja.
6: Maar je hoort nu telkens meer mensen die als Nederlander vrijwillig naar Israël gaan om daar te vechten.
1: Ja.
6: Want die vechten tegen de Palestijnen in de bezette gebieden. En ik vroeg me af, van hoe zit dat eigenlijk wettelijk nou?
1: Ja. Nou, hele interessante vraag. We gaan hem voorleggen aan Martin Zwanenburg, hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, professor Zwanenburg. Allereerst, is dit verhaal van Jeroen die in Oekraïne vecht uniek?
7: Nee, het is niet uniek. In het verleden zijn er al voorbeelden van Nederlanders die in het buitenland zijn gaan vechten. En zeker ook recent. En er werd net ook het voorbeeld genoemd van Nederlanders die naar Irak en Syrië zijn gegaan om daar te vechten, bijvoorbeeld.
1: Ja. Weten we om hoeveel Nederlanders het gaat die zich hebben aangesloten bij een buitenlands leger?
7: Nee, niet precies. Er is wel kort geleden onderzoek gedaan naar inderdaad Nederlanders die voor de Israëlische krijgsmacht vechten. En dat waren er onderdun. Maar ik geloof niet dat er ergens een goed overzicht is van om hoeveel mensen het in het algemeen staat.
1: Nee. En nu wil meneer Pieters weten. Ja, mag dat zomaar dat je als Nederlander mee gaat vechten aan het front in een ander land? Is dat wettelijk toegestaan?
7: Het maakt uit of je Nederlandse militair bent. Als je in Nederland militair bent, dan mag dat niet. Tenzij je toestemming krijgt van de overheid. En als je dat toch doet, dan deserteer je eigenlijk. En dat is strafbaar gesteld in het strafrecht. Als je niet militair bent, dus burger, dan is het alleen maar strafbaar gesteld als je dat doet in een situatie waarin er een oorlog met het land waar je voor gaat vechten in het verschiet ligt.
1: Ja.
7: Dus om even het voorbeeld van Israël te nemen. Nou, het lijkt niet waarschijnlijk dat Nederland binnenkort in oorlog komt met Israël. Dus dat zou op zich niet verboden zijn.
1: En als je oud-militair bent, zoals deze Jeroen was bijvoorbeeld, gelden daar nog aparte regels voor?
7: Het gaat om actief dienende militairen. Dus
1: okay.
7: Ik zou zeggen, die valt dan onder de regels voor gewone burgers.
1: Ja.
7: Dus het is niet aan zich verboden, maar je moet je nog steeds houden aan bijvoorbeeld het oorlogsrecht.
1: Ja. Nu vocht Jeroen mee voor, of vecht hij nog steeds mee voor Oekraïne. Maakt het eigenlijk nog uit voor welk land je vecht? Want wij staan aan dezelfde kant in principe.
7: Nou ja, als je inderdaad militair bent en je krijgt niet toestemming van Defensie, dan maakt het uit, want de straf op het deserteren naar de vijand bijvoorbeeld is hoger dan dat je gewoon deserteert. Dus in die zin maakt het wel uit inderdaad.
1: Okay. Meneer Pieters, heeft u zo antwoord gekregen op uw vraag?
6: Nou, zo'n beetje tenminste. De voorbeelden zijn er wel bekend van de Nederlanders die in Israël als bij de IDF gaan en die daar scherpschutter aan de slag gaan en daar in Libanon en op de Westbank en in Gaza gewoon mensen neerschieten. Hè?
1: Mm-hmm. En wat wilt u daarover weten nog?
6: Ja, hoe de Nederlandse staat erover.
1: Ja, of wat de wet als het gewone zegt, burgers dat zijn. Ja, professor Zwanenburg nog even tot slot.
7: Ja, als je gaat vechten voor formele krijgsmacht in een ander land, dan is het op zich deelnemen aan de strijd, dat is dan niet verboden.
1: Nee.
7: Net zoals Nederlandse militairen op de vijand mogen schieten en hem gevangen nemen. Wat normaal natuurlijk gewoon moord of wederrechtelijke vrijheidsberoving zou zijn. Dat mag, maar zoals ik al zei, je moet je dan wel houden aan het oorlogsrecht.
1: Ja.
7: Dus als je op burgers schiet bijvoorbeeld.
6: Maar kunt u uitleggen wat het verschil is om voor ISIS te vechten of voor IDF? Ja,
1: heel kort dan even nog, want de tijd is op.
7: Voor ISIS dan kun je dus niet. Dan is het enkele opnemen van de wapens kan al moord zijn bijvoorbeeld. Wat het als je vecht voor de IDF niet is. En er zijn natuurlijk nog andere strafbaarstellingen. Want ISIS is een terroristische organisatie. Dus alleen al je aansluiten daarbij kan dan ook leiden tot het vervolgd worden voor deelname aan een terroristische organisatie. En daar zijn ook een aantal mensen voor beoordeeld de afgelopen jaren.
1: Dank u wel voor uw uitleg, Marten Zwanenburg, hoogleraar militair recht. En bedankt ook Martien Pieters voor uw vraag. Heeft u thuis ook een vraag, stuur hem dan in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.
8: Ja, ik heb een groen dak genomen omdat ik zit zelf in de duurzaamheid. Dus ik wil het even zelf heel erg goed gaan uitproberen hoe dit werkt. En wat een voordeel is natuurlijk voor de stad zelf, is dat het dak CO2 opneemt. Ik vind zelf ook het aangezicht heel erg mooi. Ik doe regelmatig een rondje over mijn dak. Ik heb echt een uitbreiding van de tuin, zou ik maar zeggen.
1: Ja, groene daken helpen om je woning en de stad koel te houden. En toch is maar 0,5% van alle daken in ons land groen. Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Groningen zijn relatief goed bezig. Maar waarom hebben niet veel meer panden in Nederland groene daken? Jan-Henk Tichelaar, directeur van Rooftop Revolution. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Uit een inventarisatie van jullie blijkt dat er maar 0,5% van de daken groen zijn. Hoe komt het nou dat percentage zo laag is?
9: Ja, dat vragen wij ons natuurlijk ook wel een beetje af. Ik denk dat het toch nog relatief nieuw is, de techniek. En dat het dus nog niet normaal is dat een dak ruimte boet voor natuur. Wat wel zou kunnen.
1: Ja, want hoe ziet zo'n groen dak eruit? Is dat een volledig park met bomen of is het alleen een beetje mos?
9: Nou, alles daartussenin eigenlijk. Hè. Dus het instapmodel is een sedumdak. En dat kan doorgaan tot hele dakparken.
1: En heb je daar speciale daken voor nodig of kan dat op alle bestaande daken?
9: Nou, je moet goed kijken wat de draagkracht is van je dak. En die lichtgewicht daken, het liefst natuurlijk ook met wat biodiverse bloemen en kruiden erin, die kunnen eigenlijk al gauw. Dus op de meeste schuren uitbouwen en ook hooggelegen daken past dat gewoon. En als je meer draagkracht hebt, dan kan je ook meer doen.
10: Heeft dat nou eigenlijk veel nut? Het viel mij laatst op, was ik in Utrecht en toen zag ik op heel veel bushokjes.
1: Allemaal bushokjes
10: met allemaal groene daken. Maar zet dat zo aan? Heeft dat echt functionaliteit? Behalve dat het er mooi uitziet?
9: Nou ja, precies. Dus dat is al natuurlijk al heel, heel leuk en vrolijk maken dat het er mooi uitziet. En het is ook wel voor de biodiversiteit helpt het al een beetje. Hè? Dus het zijn een soort bee-stops, werden ze wel genoemd in de buitenlandse pers, in plaats van busstops.
1: Oh, ja.
9: Dus dat zijn kleine eilandjes. Kijk, voor de verkoeling doet dat natuurlijk niet zo heel veel. Maar alle kleine beetjes helpen, zeg ik altijd maar.
1: Want als je het nou op je huis hebt, zo'n groen dak, hoeveel graden kan dat schelen in de zomer?
9: Nou, het kan wel tot 8 graden schelen, afhankelijk natuurlijk van de situatie en de isolatie die je al in je dak hebt zitten.
1: Jeetje, dan hoef je geen airco meer in huis.
9: Nee, en hij hoeft minder hard te werken als je hem toch al zou hebben.
1: Ja.
9: Het is wat dat betreft ook een goede investering met het oplopende temperaturen.
1: Ja, want over investering gesproken, wat kost een gemiddeld groen dak eigenlijk?
9: Nou, een lichtgewicht groen dak.
1: Instapmodel.
9: Kost ongeveer, ja. Ja, het instapmodel kost 60, 70, 80 euro, zo'n beetje. En dan begint het mee per vierkante meter.
1: Ja,
9: per vierkante meter. Ja.
1: En dat kan oplopen waarschijnlijk tot honderden euro's.
9: Ja, je kunt het zo mooi maken als je wilt. Hè. Dus als je echt een dakparadijsje maakt met grotere planten en een zithoekje enzovoort, ja, dan loopt het natuurlijk hoger op. Maar dan heb je er ook nog meer plezier van.
1: En kan het ook gewoon in combinatie met zonnepanelen, of is dat alweer gevaarlijk of niet nuttig?
9: Nee, dat kan heel goed. En het is ook niet gevaarlijk, blijkt uit onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf. Het kan gecombineerd worden. Dus die zonnepanelen kunnen met hun voeten eigenlijk in het groendak staan. Dus het groendak die vormt eigenlijk de ballast, zodat de panelen niet wegwaaien. En het groendak draagt ook nog bij aan het rendement van je zonnepanelen, omdat die ook koeler blijven op hete dagen.
1: Oh, ja.
9: Dus eigenlijk een hele goede combinatie.
1: Ja, nu zei ik net al dat Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Zwolle dat goed doen. Maar zijn er buitenlandse steden waar wij in Nederland nog een voorbeeld aan kunnen nemen?
9: Ja, Basel wordt vaak genoemd als een stad waar heel veel gebeurt op dit vlak, al jaren ook. Daar zijn groene daken bij kans normaal. Dat weten wij hier ook graag.
1: Oké, dankjewel Jan-Henk Tichelaar, directeur van Rooftop Revolution.

0: King van Years and Years.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, het is donderdagmiddag. We gaan al langzaam richting die vrijdagmiddagborrel.
2: Ja, maar is die met of zonder alcohol? Nou, de Gezondheidsraad die was glashelder. Elk drankje is er één te veel en leidt tot gezondheidsschade. En dus moeten we van de organisatie het alcoholgebruik aanpakken. En dat kan natuurlijk onder meer door accijns te verhogen. En het AD schrijft, bekend is dat een verdubbeling van de accijns leidt tot een afname van 10% in het alcoholgebruik.
0: Oké, we gaan dus nuchter rekenen vandaag.
2: Nou, dat gaan we proberen. En gezondheidseconoom en onderzoeker Ardine de Wit van het RIVM weet met welk begrip je dan moet werken.
3: Nou, dat gaat over prijselasticiteit. En dat is eigenlijk een duur woord voor de relatie tussen prijsverandering en consumptieverandering. Dus als de prijs omhoog gaat, wat gebeurt er dan met de consumptie?
0: Oh ja, ik krijg flashbacks van die lessen economie op de middelbare school.
2: Ja, dat weet je nog allemaal goed, ja, toch?
0: Prijselasticiteit.
2: Het komt erop neer dat bij een hogere prijs van een product er natuurlijk minder van wordt verkocht. In het AD staat dus dat een verdubbeling van de accijns leidt tot 10% minder drinken. Maar ja, hoeveel accijns betalen we eigenlijk? Terug naar onderzoeker De Wit.
3: Je maakt het natuurlijk uit of je een biertje drinkt in de horeca. Hè? In het café is een biertje sowieso duurder. Maar een biertje dat je in de supermarkt koopt, nou, daar zit ongeveer 10 cent, 12, 13 cent accijns op. Een speciaal biertje ruim 20 cent. Een glas wijn om en nabij de 10, 15 cent. Dus het is eigenlijk niet zo'n heel groot deel van de prijs die we betalen.
0: Oké, maar als het dan maar zo'n klein deel van de prijs van dat drankje is, zet een verhoging van die accijns dan wel zo aan de dijk?
2: Nou, zeker wel. De Wereldgezondheidsorganisatie zet het zelfs in het top 3. Zo vertelt Carmen Voogd van het Trimbos Instituut.
4: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het over 3 best buys. Dus 3 maatregelen die het meest kosteffectief zijn om het alcoholgebruik te verminderen en daarmee ook te schaden. En dat zijn 1. Een hogere prijs van alcohol. 2. Een verbod op alcoholmarketing. En 3. De beschikbaarheid van alcohol beperken. En dan kun je denken aan het aantal verkooppunten en openingstijden.
2: Nou, en Voogd ziet dat je met zo'n prijsverhoging gelijk 2 belangrijke groepen minder laat drinken.
4: Het meeste effect van prijsmaatregelen kun je verwachten voor jongeren en mensen die overmatig of zwaar alcohol drinken. Bij die groep is dan ook de meeste gezondheidswinst te behalen.
0: Oké, dus het werkt, maar hoe goed werkt het? Moeten we waarschijnlijk weer gaan rekenen.
2: Daarom gaan we weer terug naar Ardine de Wit van het RIVM en die neemt ons mee in de wetenschappelijke literatuur.
3: De beste studies die daarover zijn, die zeggen dus dat er een rechtstreekse relatie is tussen de verhoging van accijnzen en de verlaging van de consumptie. En die is inderdaad ongeveer 10%. Dus als de accijns met 100% omhoog gaat, stel je voor op een speciaal biertje van 20 naar 40 cent, dan gaan wij inderdaad ongeveer 10% van dat speciaal bier minder consumeren.
2: Ja, die onderzoeken die hebben wij ook gevonden en staan in bekende wetenschappelijke tijdschriften. En daarin is gekeken naar de gevolgen van nieuwe alcoholmaatregelen in allerlei landen in de afgelopen jaren.
0: Ja, ik denk dan meteen aan Scandinavische landen, want daar is de drank eigenlijk niet meer te betalen.
2: Ja, klopt. Dat is het perfecte voorbeeld volgens De Wit.
3: Als je kijkt naar de liters pure alcohol die we als Nederlander drinken en andere landen in Europa en die Scandinavische landen, dan zien we dat de landen met de hoogste prijzen voor alcohol de minste alcoholconsumptie hebben.
2: Er is alleen nog wel één maar als het gaat over die accijnzen.
3: Als we dit in Nederland gaan doen, dan zijn we dus sterk afhankelijk van hoe het doorbelast gaat worden. En hoe de producenten dus dit doorgeleiden naar de consument.
0: Nou Julia, ik voel al een beetje waar dit naartoe gaat.
2: Ja, mocht het in Nederland worden ingevoerd, moeten we nog wel zien of de fabrikanten die tax aan de drinker doorberekenen. Maar het is een feit dat een verdubbeling van de accijns leidt tot gemiddeld 10% minder alcoholgebruik.
0: Goed, het is 7:30. Zometeen Bureau Buitenland hier met Sophie Derksen. In het kort waar jullie het over hebben.
5: Ja, wij vragen ons af, wat is er over van de groene ambities in Brussel? Na de VS en Qatar wil nu ook een groep Europese landen dat strengere regels voor de uitstoot van broeikasgas methaan voorlopig in de ijskast gaan. En wie in Noorwegen de cel ingaat, wordt daar geholpen er beter weer uit te komen. Maar voor hoe lang nog? Want ook daar zijn er bezuinigingen op het gevangeniswezen. Dat dus bij Bureau Buitenland zo dadelijk.
0: Bijna aan het eind van vandaag. Julia, wat heb jij nog?
2: Ja, pure nostalgie, Lammert. Jij werd meteen enthousiast van het kleine huis op de prairie, want die keert naar 50 jaar terug.
0: Ja, ik heb die herhalingen eindeloos gekeken. Fantastisch.
2: Ja. Ik ken ze minder goed, maar Netflix heeft dus een nieuwe serie gemaakt die vanaf vandaag te zien is.
6: Hallo.
7: We're building a house nearby. Maybe we're neighbors.
6: I'd be careful if I were you.
2: Ja, het zal voor mensen zoals jij misschien wat wennen zijn, want de personages zijn na zoveel jaar ook een beetje meegegaan met hun tijd. Oh. Maar de kinderen zien er anders uit. Moeder is niet meer zo leidzaam. Oh. Vader toont meer emoties, dat
0: ja,
2: soort dingen.
0: Ja, toch jammer. Maar goed, wel beter misschien. Dit was het. Online zijn we te vinden op 1vandaag.nl. Onze tv-uitzending is vanavond om 6:30 op NPO 2 vanwege het voetbal. En wij wensen u een hele fijne middag.
1: AfroTros, de omroep voor ons.
6: Ster.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
5: Duitsland schaft Amerikaanse kruisraketten aan. De Tomahawk-raketten zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De Amerikaanse oud-president Biden had eerder toegezegd raketten in Duitsland te stationeren, maar Trump schrapte die afspraak. Met de aanschaf dicht Duitsland een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz. Door de escalatie van de strijd tussen Iran en de Verenigde Staten is de olieprijs weer aan het stijgen. De prijs voor een vat Brentolie ligt inmiddels boven de $75. Een liter benzine kost in Nederland nu weer meer dan €2,50. Premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten is verloren nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemde haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars vol deed lopen. Ook de eerste minister van Wales, waar Tyler geboren is, roemt de zangeres en haar muziek. Bonnie Tyler lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan alle regeringsleiders die daar waren een revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jette heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard.
6: ANWB verkeersinformatie. Op de A7 in het noorden van het land richting Duitsland loopt het vast voor de grens. Bij Nieuweschans staat 2 kilometer file en kost je 10 minuten extra. Dat komt door werkzaamheden. De A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Meteren en Arkel, 20 minuten vertraging. En dat ben je ook extra kwijt op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor het knooppunt Ridderkerk. Dan de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor het knooppunt Gorkum, een kwartier vertraging. En de N210 vanuit Krimpen aan de IJssel naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16, 10 minuten vertraging door een auto met pech op de A16.
4: NPO Radio 1, VPRO.
24: Buitenland. Sophie Derksen.
25: Welkom bij Bureau Buitenland. Wat gebeurt er als je in Noorwegen in de gevangenis terechtkomt? De Nooren staan bekend om de humane aanpak van hun gedetineerden, die ze ook helpen bij hun terugkeer in de samenleving. Maar blijft dat model overeind nu ook Noorwegen op zijn gevangenissen moet bezuinigen? Maar we beginnen in Brussel, waar de Europese lidstaten ook steeds meer gevangen lijken te zitten en wel tussen hun groene ambities en de geopolitieke werkelijkheid. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. In Brussel waart het spook van de energiecrisis rond. Door de oplaaiende oorlog in de Straat van Hormuz en alle geopolitieke onzekerheden staan de energieleveranties onder druk. De VS en Qatar waarschuwen dat Europa in een nog grotere energiecrisis terecht kan komen als Europa straks strengere regels voor de uitstoot van methaan gaat invoeren, waartoe Europa eerder al besloot. Die waarschuwing werpt zijn vruchten af, zo lijkt het, want nu wil een grote groep Europese landen, waaronder Nederland, die strengere klimaatregels gaan uitstellen. Wat is er over van de groene ambities, vraag ik aan Europa-correspondent van NRC Anouk Bonen en energie-expert Lucia van Geuns van het Haags Instituut voor Strategische Studies, HCSS. Hartelijk welkom allebei.
26: Goedemiddag.
27: Hi, dankjewel.
25: Goedemiddag Anouk, ik wilde bij jou in Brussel beginnen. We horen dat de VS steeds maar waarschuwt dat Europa in een energiecrisis terechtkomt, een nog grotere crisis, als wij dus straks die strengere methaanregels gaan invoeren. Hoezo zouden die nieuwe regels in Europa leiden tot tekorten aan gas en olie hier? Want dat is wat zij beweren.
27: Ja, inderdaad. We hoorden de Amerikaanse ambassadeur van de EU, Andrew Patzer. Die pleit eigenlijk al maanden, zelfs tot opiniestuk in de FT aan toe, voor een koude winter, een koude, strenge winter in Europa, als die methaanregels worden ingevoerd en doorgezet. En dat heeft ermee te maken dat heel veel Amerikaanse bedrijven die aan olie- en gaswinning doen, nog niet voldoen of kunnen voldoen aan de regels van de EU zoals die liggen uitgetekend. Dus eigenlijk is het vooral voor het Amerikaanse bedrijfsleven ongunstig. Moet er geïnvesteerd worden, al loopt dat nog niet direct zo'n vaart.
25: Ja.
27: Maar je ziet dat de VS daar dus een eigen agenda bij heeft.
25: Want je zegt dat er op de achtergrond ook een grote lobby speelt. Heel even voor we daar komen, wat is ook weer het probleem met methaan? Hoe komt dat broeikasgas vrij?
27: Ja, methaan is eigenlijk een kleurloos gas. En dat komt vooral vrij bij oliewinning. Omdat het zit opgesloten in dezelfde vaak ondergrondse reservoirs. Bijvoorbeeld in dezelfde reservoirs waar ook aardgas ligt opgesloten. Dus ja, ben je bezig met het winnen van aardgas of het vrijmaken van olie,
25: dan komt dat methaangas dus vrij.
27: Dat is vrij. Ja. En het is best wel een vervuilend gas.
25: Ja, verbinding is niet super, maar we proberen het nog eventjes. Anouk, Europa wilde dus de uitstoot van dat methaan beperken. Vanaf januari zouden er strengere regels ingaan. Maar nu zeggen de VS, maar bijvoorbeeld ook Qatar dus, niet doen die regels. Achter de schermen speelt zich een felle lobby af. Door wie precies? Waarom zijn de VS en andere energieproducenten zo tegen die nieuwe regels? Wat zit daarachter?
27: Nou, daar zit vooral weerstand, omdat het flink wat implicaties heeft. Het heeft rapportageverplichtingen, brengt het met zich mee. Dus Brussel wil dat bedrijven heel duidelijk in kaart gaan brengen hoeveel methaan er vrijkomt bij olie- en gaswinning. Ze willen ook dat bedrijven hun best gaan doen om dat tegen te gaan. En in het ergste geval, als er niet wordt voldaan aan de Brusselse of de Europese regelgeving, is er zelfs gesproken over een boete van 20% van de totale omzet van het bedrijf. En dat is natuurlijk aanzienlijk.
25: Ja.
27: En dat beangstigt de bedrijven.
25: Daar hebben ze geen zin in. Lucia van Gunst, jij hebt meegeluisterd, energie-expert bij HCSS. Die gas- en olieproducenten, internationale figuren, waarschuwen in grote rapporten. Ja, let maar op, binnen 6 maanden kan de betaalbaarheid en leveringszekerheid van energie in Europa in gevaar komen. Is dat nou een reëel risico? Of wordt dat doemscenario toch vooral ingezet om Brussel, de Europese landen, onder druk te zetten?
0: Nou, er zit wel een gevaar in. Of het nou zo groot is wat er door de lobbygroepen eigenlijk wordt geuit, daar kan je een vraagteken bij zetten. Maar zelfs als je de helft van wat zij zeggen als waarheid aanneemt, dan is het wel degelijk een probleem. Zelfs nog groter voor olie dan voor gas. Als je praat over gas, dan hebben we een aantal importeurs van met name vloeibaar gas die voor een deel wel aan die regels voldoen. Onder andere ook in de VS, maar niet alle bedrijven in de VS. Maar bijvoorbeeld Qatar, die is er ook mee bezig om aan die EU-regels te voldoen, maar die willen nog even wat tijd. En dat betekent dat voor bedrijven en met name importbedrijven van bijvoorbeeld vloeibaar gas in de EU, ook in Nederland, dat die afspraken die ze met die bedrijven hebben voor bijvoorbeeld langere termijncontracten, dat echt in september willen weten of deze maatregel van de EU ingaat per 1 januari. Mm-hmm. Want anders kunnen ze misschien geen contracten met die bedrijven of met die landen, als het nationale bedrijven zijn, kunnen ze het niet afsluiten omdat ze bang zijn voor boetes.
25: Ja, en ik begrijp ook dat er gewaarschuwd wordt voor tekorten, omdat gezegd wordt, ja, als jullie die strenge regels optuigen, dan gaat de gas- en oliemarkt dat gewoon ergens anders leveren en niet meer in Europa.
0: Nee, want dat heeft natuurlijk ook te maken met de huidige crisis in het Midden-Oosten. Hè. We hebben een lange tijd een blokkade gehad van de straat van Hormuz. Die is overigens nu ook weer nagenoeg dicht. Dat betekent dat met name Qatar, maar ook de Verenigde Arabische Emiraten hun aardgas niet meer kunnen exporteren, voornamelijk naar Azië. Azië concurreert daardoor heel erg met de LNG die wordt verkocht aan Europa. Daar betalen ze meer voor. Dat is op dit moment al een probleem. En als daar dan tegelijkertijd een heleboel van die VS van aardgas uit de Verenigde Staten niet kan worden geïmporteerd in de EU, dan gaat dat zeker naar Azië. En dat betekent dat er mogelijk een leveringszekerheidsprobleem komt.
25: Ja.
0: Daar wordt veelal op gehind. Met name van in de winter, maar misschien ook de winter hierna.
25: Ja, dus het is niet helemaal ongezegd dat er inderdaad zo'n tekort zou optreden in Europa met die nieuwe regels.
0: Nee, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar het geldt ook voor olie. Hè. Ik denk dat olie nog problematischer is dan gas. Kijk, het belangrijkste is dat Europa nog steeds enorm afhankelijk is van import van ruwe olie en van aardgas. En die importafhankelijkheid maakt ze dus heel erg kwetsbaar. Tegelijkertijd, die EU-regels zijn goed voor het klimaat, want methaan, wat eigenlijk trouwens aardgas is, is een heel agressief broeikasgas. Dus dat deze regel wordt ingesteld is goed en het is goed voor het klimaat. He, maar tegelijkertijd moeten we even goed kijken wanneer we dat doen. We doen dat nu in een tijd dat het veel crisis is en dat er eigenlijk een heel guur geopolitiek klimaat is. En dat dat uiteindelijk onszelf straks heel erg gaat raken. Ja. Met betrekking tot betaalbaarheid van olieproducten en ook van gas.
25: Ja, en dus wil inmiddels een meerderheid van Europese landen dat die Europese wetgeving die de uitstoot van methaan moest aanpakken in de ijskast gaat, Anouk. Nederland tekent mee met een Europese brief waarin om uitstel van die strengere regels wordt gevraagd. Wat is er gebeurd met Rob Jetten, die in zijn tijd als minister nog als klimaatdrammer te boek stond?
27: Ja, Nederland bevindt zich in een wat complexe politieke positie. Want enerzijds stellen ze heel erg in Den Haag, wij willen nog steeds ambitieus klimaatbeleid. Wij leveren daar niet op in. Wij willen dat die methaanregels, die methaanverordening zoals die is opgesteld, er ook komt. Alleen ze hebben wel hun handtekening gezet onder een zogenaamd non-paper, een informele brief, waar andere energieministers uit andere landen, lidstaten, ook hun handtekening onder hebben gezet. En daarin wordt echt heel duidelijk zwart op wit gesteld dat zij het een goed idee vinden dat er 3 jaar uitstel van deze regelgeving plaatsvindt. En Nederland tekent daarbij wat praktische bezwaren ook aan bij de huidige regelgeving zoals die er ligt en nog moet worden geïmplementeerd.
25: Ja, want Lucia, wat zou Nederland dan merken van die strengere methaanra regels? Waarom raken die juist ook hier in Nederland partijen?
0: Nou, dat is zowel voor gas, want we zien nu dat de gasopslagen heel, heel erg laag zijn met betrekking tot opslag voor de winter. Hè, die seizoensopslag, dat is één. Als dan ook nog eens een keertje een flinke hoeveelheid met name Amerikaans gas niet aankomt en het begin van de winter, eigenlijk begin januari, en ook niet met langere termijn contracten is vastgelegd, dan is dat een probleem. En het is tegelijkertijd ook een probleem voor de raffinage-industrie in Nederland, maar ook in Europa. Want het gaat vooral over ruwe olie. Het gaat niet over olieproducten. Dat betekent dat een aantal raffinaderijen echt in de problemen komt, omdat zij die ruwe olie niet zeg maar kunnen gecertificeerd kunnen laten zien aan de EU. Oftewel, die voldoen niet aan de regel. En dan wordt Europa nog meer importafhankelijk van met name olieproducten. En dan praat je over diesel, dan praat je over benzine en over kerosine. En we hebben in de huidige crisis al gezien dat die importafhankelijkheid van diesel en kerosine nou enorm prijsopdrijvend heeft gewerkt. En zelfs in mindere mate tot de korten, maar dat zou dan eventueel in de komende jaren nog veel vaker gaan voordoen. Ja. Vooral als er een calamiteit is.
25: Maar goed, behalve Nederland zijn het ook Italië, België, Griekenland, hè, die pleiten voor uitstel van deze regelgeving. Maar bijvoorbeeld ook Duitsland, Anouk. Vandaag verhit debat in de Bondsdag hierover. Europese landen verzetten zich hier dus eigenlijk tegen regels die ze zelf eerder goedkeurden. Wat zegt dat?
27: Ja, we moeten het denk ik wel in bredere context zien. Deze regelgeving komt uit de koker van Commissie von der Leyen, Ursula von der Leyen 1. Dus haar vorige mandaat. Nu zitten we in haar tweede termijn als commissievoorzitter. En we zien dat in die nieuwe termijn als commissievoorzitter, dus de nieuwe Europese Commissie die vorig jaar gestart is, zien we echt ook een verandering in kleur, in politieke kleur. Je ziet dat ook goed in het Europees Parlement, wat echt aardig naar rechts is opgeschoven. En ook in lijn met een tendens die we in heel Europa zien op nationaal vlak. En die verrechtsing, ook van het Europese, van het Europese centrum naar rechts, die speelt hierin ook mee. Dat eigenlijk het klimaatbeleid, wat toen nog het politieke stokpaardje van Europa was, in die vorige termijn, dat eigenlijk veel meer in spanning is komen te staan in verhouding met industrie en in competitiviteit. En dat heeft alles te maken ook met een rapport opgesteld door voormalig premier en oud-ECB-topman Mario Draghi, die heel erg hamerde op de slechte concurrentiepositie van Europa als het gaat over de geopolitieke strijd met de VS en China. En daar zit heel erg die spanning. En dat uit zich met name op klimaat. Dus we willen wel, maar kan het nog? Kunnen we het ons nog veroorloven?
25: Ja. Lucia, jij zei net al, Brussel zit hier eigenlijk in een onmogelijke spagaat tussen de groene ambities van weleer en de geopolitieke werkelijkheid. Hoe kunnen ze daaruit komen? Zeker als we nu te maken hebben met een Europees parlement wat veel meer naar rechts is opgeschoven, veel sceptischer is over klimaatmaatregelen.
0: Ja, ik denk dat het hele energiebeleid en ook het klimaatbeleid veel meer in het licht moet worden gezien van veiligheid en ook van concurrentievermogen van de EU. En dat niet meer soort van geïsoleerd bekijken vanuit alleen klimaat of alleen maar vanuit betaalbaarheid, maar echt geïntegreerd met elkaar moet worden bezien. En ook energiebeleid en klimaatbeleid gezamenlijk in die nieuwe veiligheidssituatie, een nieuwe defensiesituatie moet worden bekeken.
25: Dankjewel. Anouk Bonen van NRC en je hoorde energie-expert Lucia van Geuns van het Haagse Instituut voor Strategische Studies.
1: Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast.
25: In Noorwegen draait gevangenisstraf niet alleen om vergelding, maar vooral om terugkeer in de samenleving. Noorse gevangenissen gelden als het voorbeeld voor een mensgerichte aanpak en het land heeft een van de laagste recidivecijfers ter wereld. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? En blijft dit model overeind nu ook Noorwegen moet bezuinigen op zijn gevangeniswezen? Verslaggever Ellen van den Berg bezocht twee gevangenissen in Noorwegen en sprak met gedetineerden en medewerkers over de kracht en de uitdagingen van dat Noorse systeem.
2: If someone in the system somewhere is going to take something from this conversation, is who do you want as your neighbor? Do you want an angry, broken man to be your neighbor? Or do you want a recovered person, individual, to be your neighbor? Because we are going to be your neighbors.
7: We worden weer jullie buren, vroeg of laat, vertelt de 41-jarige Noorse Martin. Martin verblijft aan het einde van zijn jarenlange gevangenisstraf in een zogenaamde overgangsboelik. In Oslo, een kleinschalige, vriendelijk ogende gevangenis waar de deuren meestal openstaan. Een overgangshuis. Opvallend, Martin wordt klant genoemd. Hier kunnen gedetineerden, want dat zijn ze officieel nog, als hun vrijlating in zicht komt, alvast wennen aan het leven buiten. Ze werken of gaan weer naar school, ze zien hun geliefde regelmatig en moeten zelf voor eten zorgen. Bijna net als thuis.
2: We need to convince people in general, the general public, that rehabilitation works. Punishment does not work. We become angry criminals from being punished.
7: Straffen alleen werkt niet. Er kan beter actief gewerkt worden aan terugkeer in de maatschappij. Hoe voorkom je dat je weer de fout ingaat? Noorwegen staat bekend om zijn humane detentie. Het recidivecijfer is 20%. In Nederland is dat bijna 50%. Wat kunnen wij van de Noren leren? En klopt dit imago nog?
8: Sorry, Lars. Lars? Ja.
7: Lars Oster is directeur in Oslo. Ik mag een dag mee. We beginnen op locatie in Oslo-Noord. Hij werkt hier al 30 jaar, sinds de opening van het huis. Het ligt midden in een woonwijk, op de begane grond van een flat. Het is hier uitgestorven om 10:00 ochtends. Iedereen is aan het werk of naar school. En ondertussen draaien de wasmachines overuren. In niets lijkt het hier op een gewone gevangenis. Er zitten hier 16 mannen en vrouwen. Ze hebben alle een jarenlange straf achter de rug om verschillende redenen. Zo gaat het om geweld, zeden, vermogens en drugsdelicten.
2: Staff hier is 11, up to 16.
7: Er werken hier 13 medewerkers. En van er twee ook 's nachts, vertelt Lars.
2: They handle a lot of papers.
7: Er komt veel papierwerk bij kijken.
2: So we are a small facility, but it's a lot of paperwork.
7: Lars laat onze kamer zien.
9: This is the cell. No, not the cell room.
2: Not the cell room.
7: Het is nadrukkelijk geen cel. Een kamer van 3x4 met een groot raam dat uitkijkt op het groen van de woonwijk.
2: En around once a week we do this just test to check if it's cleaned and looks okay. And sometimes if we find
10: maybe another mobile phone or something. We have to talk.
11: Eén keer per week is er een zogenaamde softcheck van de Kamer. Soms vinden ze mobiele telefoons of een bundel met geld. Dan gaan de alarmbellen rinkelen.
10: So it's a soft check, but it's also a check on how it's okay.
11: En elke twee maanden is er een diepgaande check met honden die naar drugs zoeken. Er zijn twee overgangshuizen in Oslo. Eén in het noorden en één in het centrum. In totaal zijn er 8 in Noorwegen. Met alles bij elkaar 128 kamers.
10: I just call them and tell them that we are on our way.
11: Lars neemt ons mee naar het andere huis in het centrum van Oslo. Sinds 2 jaar is die open. We rijden parallel aan de bekende Akerselva-rivier richting het zuiden. De groene long van de stad.
10: So that's our building, the white one. It's very tight. It's half the size of where we just been.
11: Een wit gebouwtje aan het spoor met 3 verdiepingen. Veel kleiner dan het andere huis. Toch verblijven hier meer klanten. 20 mannen. We moeten een hek door en dan komen we in een grote tuin.
10: We have this project now, planting maybe 15 apple trees.
11: Het ziet er idyllisch uit. Een barbecue en een grote tafel met stoelen. En binnenkort komen er ook nog appelbomen. De lunch staat klaar. Samen met gevangenismedewerkers Pieter, Ari en Lina eten ze een broodje Noorse zalm. Ook klant Martin schuift aan. Je hoorde hem al eerder. Hij heeft een studentikoze uitstraling. Normaal is hij aan het werk, maar vandaag heeft hij vrij. Hij is net terug van een bezoek aan zijn 2-jarige dochter. De enige van zijn 4 kinderen die hij nog ziet. In de echte gevangenissen heb je uniformen en spieren. Hier niet, vertelt Lars. Gevangenismedewerkers Pieter en Ari zitten onder de tatoeages en zien er afgetraind uit. Ze werkten tot 2 jaar geleden in een echte gevangenis. Zogenaamde maximum security. Martin zat daar ook tot voor kort.
12: Ja. High security is shit. It drains you mentally. You're treated like an animal, like a child.
11: Het verlies aan autonomie weegt zwaar voor Martin.
12: There is very much frustration.
13: About what?
12: Why can I not have 2 towels? Why can I not call my children whenever I want? Why can I not shower when I want? Why can I not socialize with others? There is no control over anything. Why can I not have my own clothes? I think I'm damaged because I accept it.
11: Martin heeft mentale schade opgelopen in een gevangenis, vertelt hij. Hij gaat nergens meer tegenin. Wat hij normaal wel deed. 70% van de 3200 gedetineerden in Noorwegen start in maximum security. Voor als je meer dan 2 jaar moet zitten. Alles daaronder gaat naar low security. En vanuit beide kun je, als je geluk hebt, naar een overgangshuis.
14: The difference is that here we have time. A lot of time. And we can sit for hours and talk. Yeah. It used to be saying that the Norwegian prison system was the best system. But that's years and years and years ago.
11: Het is niet meer zo dat Noorwegen de beste gevangenissen heeft als het gaat om resocialisatie en reïntegratie, zeggen ze. Ook hier is flink bezuinigd de laatste jaren. Er is een tekort aan personeel.
14: And the inmates spend 23 hours a day locked in the cell.
11: Ze zitten vaak hele dagen op hun cel in maximum security. En dat voor een van de rijkste landen van de wereld.
14: It's money. For the one of the richest countries in the world, it's a money question. Oh.
11: Yeah. Hoe het nu gaat, is een schande, zegt gevangenismedewerker Ari.
14: It's a shame. It shouldn't be like that. It's a shame.
11: Martin vraagt om nog even apart met mij te praten. Hij wil nog iets kwijt. Maar over zijn veroordeling mag hij niets zeggen.
12: At no point during my sentence in a stay in prison has anyone offered me mental health help.
13: Never.
12: Never ever.
11: Nooit is er mentale hulp aangeboden om aan zijn gedrag te werken en detentieschade te beperken. Niet hier en niet in maximum security. Hij heeft uiteindelijk zelf hulp gevonden.
12: Set up a psychologist appointment in Oslo. this has all simply been positive to come here.
11: Sinds hij hier verblijft, gaat het beter met Martin. Hij krijgt weer meer zelfvertrouwen.
12: So it's now giving me an opportunity to prove it. It's giving me an opportunity to go to work, come back, don't drink, don't do drugs, don't steal, simply live a normal life. I think that gives me, it makes me believe in myself again.
11: Maar de detentieschade blijft, ook hier.
12: Like if I in this house you have 10 hours a week for leave. You can do pretty much whatever you want.
11: Martin heeft wekelijks nog 10 uur vrij te besteden. Moet naar zijn familie te gaan of te gaan sporten. Laatst kwam Martin terug van 2 uur verlof. Hij was een paar minuten te laat. De tram had vertraging. Zij maakte er 3 uur van. Gewoonlijk zou je daar tegen ingaan, maar nu niet. Terwijl dat juist wel kan hier.
12: Ja, ja. They would want you to argue and say like, oh, the tram was late or I.
11: Zijn droom is dat zijn familie weer bij elkaar kan komen en dat hij een goede vader voor zijn kinderen kan zijn.
12: My big dream for the future is to get my family united again. The 4 kids, even their mothers, that we all sort of not live together, but are able to share a life together. Yes, that I can be a father for my children again, and that they can feel that I'm going to be there for them and not go away again.
25: Over het Noorse gevangenissysteem hoorde je een bijdrage van maker Ellen van den Berg. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en het NOS-journaal. Jawel, Radio Tour de France met Henri Schut en Guylaine Plag wacht. De 6e etappe vandaag in de Pyreneeën. Een zware bergrit voor de liefhebbers. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Heel graag. Tot dan.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Als kind wist ik altijd dat ik op een gegeven moment die brief zou krijgen en dat het zou gebeuren. Toen hij binnenkwam was het wel een beetje een reality check of zo.
2: Tommy zet zijn opleiding stop omdat hij zijn dienstplicht in Finland moet vervullen.
1: Ik ging van alles door me heen op het moment. Ik begon een beetje te trillen, kreeg adrenaline. Is dit het dan? Begint het een oorlog?
2: Wat doet deze tijd met zijn blik op de wereld? Ook als de dreiging vanuit Rusland toeneemt.
1: Mijn ideeën over de toekomst zijn hier ja, ook aan het veranderen.
2: Deze week in Docs, dienstplicht. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter.

0: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
7: NPO Radio 1. 2 uur.
8: Henry Schut.
9: Goedemiddag. Gisteren ging Olaf Kooi met de TGV. Nee, hij was de TGV. En vandaag gaat hij waarschijnlijk met de bus. Met de grote groep renners die zeker niet voor de dagzegen gaat. En dan probeert op tijd binnen te komen. Want na het sprintgeweld van gisteren krijgen we een echte bergetappe met calls van alle categorieën. Het lijkt jouw eigen toerquiz wel. Die spelen we weer om 4:15. En tot die tijd wordt er al lekker geklommen. Dus maak het mee bij Radio Tour de France. Nu met het NOS Journaal. Robert Baltus.
10: Duitsland gaat Amerikaanse kruisraketten kopen. De Tomahawk-raketten zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. Bondskanselier Merz heeft dat met Amerika afgesproken bij de NAVO-top in Ankara. Hij maakte het nieuws vanochtend bekend in de Bondsdag.
11: We hebben zudem am rande des NATO-treffens in Ankara met de Amerikaanse regering vereinbart, dat Amerikaanse Tomahawk-raketten van ons erworben en in Duitsland stationiert werden. We schließen damit een wichtige strategische Lücke in onze Verteidigung. Und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren.
10: Ich habe darüber Kontakt mit Korrespondent Charlotte Weiss. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
10: Merz heeft het over een gat in de defensie dat gedicht moet worden. Hoe hard heeft Duitsland deze wapens nou nodig?
12: Ja, voor de Duitse regering is dit enorm belangrijk. En ze zeggen hier ook, het is eigenlijk voor heel Europa belangrijk. Want er waren grote zorgen over de kwetsbaarheid van Europa voor Russische dreiging zonder zulke raketten. En een paar jaar geleden is er een verdrag opgezegd tussen de VS en Rusland, dat in de Koude Oorlog was opgezet, om afstand te doen van raketten, nucleaire middellange afstand raketten, om te deescaleren. En sinds dat verdrag is opgezegd, heeft Rusland onder andere raketten en gevechtsvliegtuigen in Kaliningrad gestationeerd. Ja, en dat vormt, zegt Duitsland, een bedreiging voor ook West-Europa, want die kunnen ver reiken, tot 2000 kilometer. En Europese NAVO-landen hebben op dit moment niet zelf zulke raketten. Dus om terug te kunnen dreigen of weerbaar te kunnen zijn, zijn deze raketten nodig, zeggen ze hier.
10: Ja, nou had president Biden die raket een paar jaar geleden al toegezegd. President Trump schrapte die afspraak weer. Hoe komt het dan dat er nou toch een deal is?
12: Ja, daar is achter de schermen al langer aan gewerkt. Dat Trump het heeft opgezegd, dat leek ook te maken te hebben met kritiek die Merz heeft geuit een paar maanden geleden op Trumps optreden in Iran, dat heel slecht viel. En nu is dus achter de schermen aan een andere oplossing gewerkt. De afgelopen dagen was er naar verluid al een intentieverklaring van de ministers van Defensie, maar het bleef nog vaag hoe concreet deze deal is. En officieel moet ook nu nog het Amerikaanse congres toestemmen, maar dat geldt nu eigenlijk als formaliteit. En het is nu ook iets anders dan het voorheen was, want nu stationeert Amerika niet alleen maar die raketten daar, maar Duitsland zal die raketten kopen. Dus het is toch iets anders geworden dan het oorspronkelijk was. Maar voor Duitsland op dit moment een alternatief.
10: Ja, zodat we hoorden net applaus in de Bondsdag. Betekent dat er ook draagvlak is voor de aankoop van die raketten in Duitsland?
12: En een urgentie wordt wel duidelijk gevoeld hier. Het blijft een gevoelig onderwerp na de Koude Oorlog om lange afstandsraketten in Duitsland te plaatsen die Rusland kunnen aanvallen. Het was destijds ook een hele moeilijke beslissing voor Scholz daarom. Maar de noodzaak om dit te doen is groot. Het is nog wel de vraag hoeveel

0: uiteindelijk gaat kosten. Want die raketten die kosten naar verluidt zo'n 1 miljoen euro per stuk. Dus het gaat waarschijnlijk echt om een miljardendeal. En Duitsland heeft wel de begroting opgerekt om veel meer geld uit te kunnen geven aan Defensie. Maar de details van die deal zijn nog niet duidelijk. Dus de reacties daarop zullen ook nog wel komen.
1: Charlotte, dankjewel. Italië zet twee Russisch militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren er 2 spionnen. En dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt nog onderzocht. Het Europees Parlement heeft met ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners als Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat u de digitale euro in 2029 kunt gebruiken. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een huizenblok, in Huizen in het Gooi, is zoveel schade ontstaan dat het moet worden gesloopt. Alle 8 woningen in het blok zijn onbewoonbaar, blijkt na onderzoek. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, de politie sluit een misdrijf uit. En op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan alle regeringsleiders die daar waren een revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jette heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade en daar wordt het wapen onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. Het afgelopen kwartaal werd een record aantal woningen te koop gezet. Dat meldt makelaarsvereniging NVM. Het voorjaar is vaker een periode met een stijging in het aanbod, vertelt de NVM.
2: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. En als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
1: Maar het gaat dus om een tijdelijk effect. Het betekent niet dat het woningtekort afneemt. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. En dat is 3 graden warmer dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. De hitte in juni is niet los te zien van de warmterecords in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. Copernicus wijst er ook op dat de hitte dodelijk kan zijn. In Nederland stierven volgens voorlopige cijfers bijna 500 mensen extra vanwege het warme weer. En dan het weer. Vandaag eerst nog veel bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw zonnig en ook niet warm.
3: Waar is de drukte op de weg, Tim Schaap?
4: Ja, helaas op aardig wat plekken. Onder andere op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 7 kilometer en 10 minuten komt door een pechgeval. Verder de A10, de Ring van Amsterdam, tussen Overamstel en Oud-Zuid, een kwartier vertraging door een ongeluk. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk rijdt het nog langzaam. 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. En tot slot de A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens ongeveer 1 kilometer file, maar wel bijna 20 minuten. Het is een combinatie tussen de grenscontroles en ook door langdurige wegwerkzaamheden.
5: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
10: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
8: Ga naar datacation.nl.
12: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: De bouwverslimmer.
14: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
15: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
13: Soudal, de bouwverslimmers.
15: Iedere klus weer.
12: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
17: Je eigen professionele podcast.

0: Health, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Ja, er komt een sprint vandaag, hoor, in Po.
2: Eén man vooruit.
1: Baptiste Weisstrover.
2: Ik heb het idee dat we nog wel een paar uur naar hem gaan kijken.
1: Er gebeurt totaal niets.
3: Ik ben een spinner in de fitness.
4: Zou ik ook eens moeten doen.
2: Er is natuurlijk helemaal geen ene sikke pit van waar.
1: Zoveel ploegen naast elkaar, zoveel treinen. Het lijkt het centraal station van Parijs wel.
2: Gaat het dan daar in die versmalling toch mis?
1: Ruim baan voor Olaf Kooi in Po. Olaf Kooi, wat mooi. Hij gaat het doen, Olaf Kooi wint hem.
5: Perfecte sprint gereden.
6: Voor dit soort dagen ben ik in de Tour.
1: Hij pakt de 5-1-etappen.
7: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
8: Goedemiddag. Ja, de man van gisteren, Olaf, die kan weer even terug in zijn kooi. Want geen dag is tot nu toe hetzelfde als die ervoor in deze Tour. Het wordt zeker geen massasprint vandaag. Een kleine anderhalf uur geleden begon een onvervalste bergetappe in de Pyreneeën. Joris, wat zijn daar de laatste ontwikkelingen?
9: Van alles en nog wat. Met Spedersen even voorop met Kampenaerts. Wint de tussensprint. Arvid de Klein afgestapt. Kon niet meer verder. Remco Evenepoel raakt even achterop door een slecht geplande plaspauze. En dokter Anders Huubarts komt met een bijzonder merkwaardige actie. Daar vertelt Sebastiaan Uzo van alles over. 116 kilometer, alles bij elkaar.
8: Op Wimbledon zijn we toe aan de halve finales bij de vrouwen. Mark Brasser.
10: De halve finales inderdaad, Henry, met later vandaag Marta Kostyuk uit de Oekraïne tegen Linda Noskova uit Tsjechië. En zometeen ook al een Tsjechische op de baan. De pupil van de Nederlandse coach Sven Groeneveld, Carolina Mugova. Zij gaat het opnemen tegen Coco Gauff. Onderlinge ontmoetingen 6-1 in het voordeel van Coco Gauff. Zal je al een detail nog, Carolina Mugova is allergisch voor gras inderdaad. We gaan het zo meteen zien. Over een minuut of 20 gaan ze beginnen hier op een snik en snik heet Center Court.
8: Welkom bij een nieuwe zonovergoten dag op je toestel. Dit is Radio Tour dag 6. Get in line for the sunshine. Radio Tour
11: de France. Ja, beste liefhebbers van die
12: jeudi 9 juillet, 6e étape. Il fait beau. Pour Gavarnie-Gedre.
2: Ja, goedemiddag, hallo, hey.
12: 186 kilometer.
2: Ik wil genieten van deze mooie zomerplaats.

0: Ginger Ninja met Sunshine. Er gebeurt van alles en nog steeds komt het weer bij elkaar. Hoe is de situatie nu zo ongeveer, Sebas?
1: Er rijdt een grote groep weg. Een man of 10, 11 rijdt op dit moment weg uit het peloton. En dat is dan na 74 kilometer. Ja, 74 kilometer hebben we alweer afgelegd. En voor mijn gevoel zijn we net begonnen vanuit Po. Dat hoort bij de Tour als Bassie bij Adriaan. Gisteren kwamen we er maar weer eens een keertje aan voor de 64ste keer. En vandaag was er voor de 69ste keer een vertrek zonder Alex Molenaar natuurlijk, die gisteren ten val kwam. En nu wordt die kopgroep trouwens weer teruggepakt zonder Alex Molenaar, die gisteren dus ten val kwam. En daarbij een middenhandsbeentje heeft gebroken. We wensen hem veel sterkte in en een goed herstel toe. Hij er niet meer bij. En dus ook inmiddels Arvid de Klein er niet meer bij. Na de beginfase waarin we eerst drie koplopers hadden. Victor Kampenaerts, Huub Arts, de Nederlander, en Mats Pedersen. Gingen we klimmen en meteen op de allereerste beklimming van de dag. En dat was dan nog geen hoge bergte beklimming. Die komen allemaal later nog vandaag. De Aspin en de Tourmalet. Nee, de Côte Loup-groep van vierde categorie was de eerste beklimming. En daar werd meteen uit het wiel gereden. Arvid de Klein, hoofd naar beneden. Kort onderhoud met een van zijn ploegleiders. En daarna hoofdschuddend afgestapt. Stukje terug moeten lopen met de fiets aan de hand. Richting een wagen van een verzorger van zijn formatie. Einde Tour, Arvid de Klein. Die het al heel moeilijk had vanaf, vanaf het begin van deze ronde van Frankrijk. Twee Nederlanders, minder dus 15 Nederlanders nog actief. Huub Arts zat in die kopgroep. Nam een houding aan die niet mag. Namelijk de tijdrithouding, om dat maar even zo kort door de bocht te noemen. Dan de armen in 90 graden, de ellebogen rustend op de remgrepen en vooral ook op het stuur. Dus de handen op de remgrepen en de ellebogen op het stuur. Dat mag tegenwoordig niet meer. Daar wordt streng op gelet door de Internationale Wielerunie. Dus kreeg de Klein een waarschuwing. En toen was er een moment dat hij die kopgroep liet gaan. En dat hij het liet lopen. En toen waren we even bevreesd dat Huub Arts daar gedisqualificeerd was door de jury. Maar hij rijdt nog gewoon mee in het peloton. Kortsluiting in zijn hoofd. Al dus ploegleider Koet van der Wouwer, toen we het even aan het navragen waren bij die ploegleiderswagen. Hij heeft dus een reprimande gehad van de jury vanwege die houding. En daarna besloot Huub Arts om zelf dus die kopgroep te laten gaan. Goed nieuws voor hem. Kampenaerts en Pedersen zijn inmiddels ook al teruggepakt door het peloton. Na een klimmetje net op een plateau probeerde Visma Leasebike het op de kant te gooien. Wind kwam daar vanaf de kant, maar het is uiteindelijk niet gelukt. Peloton is weer tezamen. Nou ja, dat zeg ik wel. Tezamen, dat is niet helemaal waar. Want op achterstand rijden Niklas Merkel en Bert van Leerbergen. Zij moesten eraf op het moment dat ook Remco Evenepoel, ja, echt zoveel is er gebeurd, even op achterstand reed. Volgens mij na een slecht geplande plaspauze. Evenepoel is weten terug te keren. Maar Merkel en van Leerbergen rijden op achterstand en even later ook weer op een eerste kort stukje klim van de dag werd nog een drietal gelost. Namelijk Philipsen, Marsman en Gaviria. Tim Marsman is een ploeggenoot van Jasper Philipsen. Moest dus meteen al bij hem blijven. En hier gaan we een volgende ploeggenoot oprapen. En ik denk dat het, ja, dat is inderdaad Dillier. Dankjewel Kevin. Dillier moet er hier ook af. Of wellicht wacht hij ook wel op Marsman en Philipsen. Die rijden dus nog steeds op achterstand. Zitten niet in dat peloton. Nou, zoveel is er dus al gebeurd. We hebben nog 110 kilometer te rijden in deze prachtige Pyreneeënrit. Met vandaag in totaal 4100 hoogtemeters. Alleen de voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk. De Koninginnenrit door de Alpen kent er meer. Meerdere renners nu in moeilijkheden, zie ik. We gaan zomaar eens kijken om welke renners dat gaat.
0: Er staat dus nogal wat op het spel vandaag in de Tour. Op Wimbledon trouwens ook. De halve finales bij de vrouwen. Dat zijn twee Tsjechische vrouwen. Één Oekraïense en één Amerikaanse. Er is wel een Nederlandse tint, hè Mark? En Nederlanders ook nog actief op andere toernooien?
2: Ja, inderdaad. Een Nederlandse tint is inderdaad dat Sven Groeneveld de coach is van Mugova, die we zometeen als eerste in actie gaan zien. We hebben natuurlijk ook nog Jeroen Benaar als coach van de Brit Ferry, de verrassende Brit Arthur Ferry, die morgen de halve finales gaat spelen. Maar we hebben vanmorgen ook in het juniorentoernooi Thijs Bogaert gezien. En dat is een naam die we sinds Rosmalen natuurlijk ook bij het wat grotere sportpubliek in Nederland wat bekender is. Toen hij daar die geweldige tweede ronde partij speelde tegen Daniil Medvedev en hem uiteindelijk net verloor. Nou, die Thijs Bogaert speelt hier op Wimbledon zijn laatste junioren Wimbledon. En staat in de halve finales. Hij heeft vanmorgen zijn kwartfinale gewonnen van de jonge Brit Oliver Page. Makkelijke overwinning voor Thijs Bogaert. Heel ruim, maar 4 games tegengekregen. En hij staat dus in de halve finale. Die zal hij morgen gaan spelen. En dat kan wel aardig worden, want waarschijnlijk wordt dat tegen Cruz Hewitt. En jij volgt het tennis, Henry, dus dan weet jij denk ik wel van wie dat de zoon is.
0: Nou ja, ongetwijfeld. Ja,
2: de zoon van Rusty.
0: Oud-winnaar, hè?
2: Oud-winnaar hier op Wimbledon inderdaad, van Leighton Hewitt. Dus dat kan best wel een mooi duel worden morgen. Moet Cruz Hewitt vandaag nog wel even zijn kwartfinale winnen, uiteraard.
0: We hebben al wat prachtige etappes gehad in deze Tour de France. En ook al meerdere dragers van de gele trui, trouwens. Joris, daar komt hij. Thorsten Traan.
3: Ja,
0: klopt het?
3: Dat klopt. Ja, zo klopt het.
0: Hij staat dik bovenaan, dus het kan best zijn dat we zijn naam nog een aantal dagen gaan uitspreken. Hoewel, je weet het niet vandaag, hè, want zo'n gat is ook zo geslonken bij zo'n etappe als die van deze dag. Vlak voor de start zei Vingegaard het volgende over de rit van vandaag.
4: We made our plan and we're gonna follow it. And today will be a hard day. You have to be ready for a GC fight. So I think we're ready for today.
5: Ready for a GC fight, that means UAE really throwing down the hammer, I suppose, and that'll force perhaps things already on the Tourmalet.
4: Yeah, I mean, time will tell. We don't know their plan either, so I guess only time will tell.
6: Are you looking forward to a stage like this?
4: Yeah, I think it's a nice stage. It's going to be pretty warm, especially in the start, and it's a hard day, so I enjoy stages like this.
6: Ready to battle?
4: Ja, as I said when he asked, I said we're ready to a fight today.
0: Nou, klinkt nog niet heel erg overtuigend, Joris. Wat zouden we wijzer kunnen worden van de rit van vandaag, denk je?
7: Ja, dat wat hij weerspiegelt, dat snap ik ook wel. Want het zwaartepunt is na die Aspen. Hè, op de Aspen maken we ook geen grappen natuurlijk. 12 kilometer, 6,5%, net na de helft van de etappe. Dan komt de Tourmalet. 17 kilometer aan 7% met een heel deel na kilometerpaaltje 9 van 7 kilometer. Dan is het allemaal boven de 9%. Boven de 8, 9 of 10% is het dan. Dat is het zwaartepunt van de etappe. Als het gebeurt vandaag, want dat weet je dus niet zeker, want het is niet de slotklim, dan gebeurt het daar. Ja, die slotklim, Gavarnie-Gèdre, dat is heel lang, maar ook niet zo steil. Dat is 19 kilometer omhoog, maar ja, 4, 5, kleine 6%, zoiets. Dus dat is niet al te aantrekkelijk. Daarop ga je normaal gesproken niet een andere klassebak op grote achterstand rijden. Dus als Poggi en zijn mannen wat willen, en dat werd net al gezegd, dan kun je vermoeden en kun je aanvoelen dat dat op de Col du Tourmalet gaat gebeuren. De legendarische klim aan het begin van de slotfase van de etappe. Maar ja, daarna natuurlijk een lange afdaling naar die slotklim die niet al te lastig is.
0: Ja, dus het kan nog wel verschillende kanten op. Toch zie je wel ook aan het koersverloop tot nu toe dat het wel echt een dag is. Hè. Er is totale onrust en ze liggen, als ik het goed zie, een kwartier voor bijna op het snelste schema. Dat is niet voor niks.
7: Nee, het gaat loeihard. En je ziet ook aan Visma Liesebuik, Kampenaerts even naar voren schuiven. Wellicht zat daar een ideetje achter. Dat plan is niet gelukt. Kampenaerts en Pedersen zijn er weer teruggepakt. Nu zien we ook Connor en Asparren het nog een keer proberen. Ook Connor net als eerste boven op de klim van derde categorie. Gaat om 2 puntjes. Allemaal kinderspel. Maar de verschillen zijn heel klein. Het enige grote verschil is op dit moment dat zei Sebastian al. Philipsen, die zit met zijn maatjes op 2 minuten. Ja, het belang is groot en de positionering ook. En het is de vraag, wat is het plan van de ploeg van Pogacar?
8: Jouw eigen tourquiz.
0: Julian van 20 won gisteren alle prijzen dankzij zijn fascinatie voor zijn voornaamgenoot Julian Alaphilippe. De tourflitstas, de strandbal, de ijsmuts, de bluetooth-speaker en heel veel meer. En natuurlijk het knalblauwe, onverwoestbare, overal opvallende NOS Wielershirt 2026. Alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen. Doe ook mee met jouw eigen tourquiz. Dat mag dus met een zelf gekozen onderwerp. En maak het jezelf nou niet te moeilijk. Dus als je de tour pas heel kort volgt, nou doe dan de tour van 2026. Of doe dan als onderwerp Olaf Kooi. Jij bepaalt het. Wie speelt vandaag?
9: Goedemiddag, mijn naam is Jan Willem Rengers. Ik ben 35 jaar, woonachtig in Stadskanaal, Groningen. Ik wil graag mijn eigen tourquiz over de Amazing Strobaals doen. Een van de grotere tourartiesten van de laatste jaren. Ik volg hen al een tijdje. Dat begon vroeger bij mijn vader op de PC. Met een aantal liedjes zoals Kees en Fred de Lonsome Cowboy. En nog een aantal van dat soort nummers. Ome Kobus niet te vergeten. En later breidde dat repertoire zich uit. Ben ik wat intensiever ook in de geschiedenis gaan duiken. Van de Amazing Strobaals. En ik beluister ze nog altijd op Spotify. Ook tijdens corona met de live optredens van Wim Kerkhoff. Dus ik ben benieuwd wat deze toekomst mij gaat brengen. Kom erop, zou ik zeggen.
0: Nou, dat is de spirit, Jan-Willem Rengers. Die kiest dus als onderwerp de band die onlosmakelijk met Radio Tour de France is verbonden. The Amazing Stroopwafels. We spelen straks rond 4:15.
8: Eigen tourquiz.
10: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
8: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl. Het laatste etappennieuws
10: in Radio Tour de France
8: op NPO Radio 1.
10: Wie luistert?
8: Weet meer.

0: Een duet tussen Matt Regimes, die kennen we nog van Jim Metier, en van de singer-songwriter Vianney, die heet voluit Vianney Bureau. En die komt uit de startplaats van vandaag, Po. Nog dik 100 kilometer te gaan, gaat het nog steeds zo hard?
1: Ja, en op een streep en op een lint rijden ze. En dan wil je wegrijden als je O'Connor of Asparen heet. Maar dan mag dat helemaal niet. Hè. Die twee die hebben het geprobeerd. Die Australiër die de laatste tijd telkens toch maar wat teleurstelt in algemene klassementen. Die rijdt nog voorop. En die Asparen hebben ze alweer teruggepakt. Ze zijn aan het bijkomen van een klim van derde categorie, Henry. En nu gaan ze naar beneden. Jij zei het mooi in het begin van de etappe. Alle categorieën zitten erin. We hebben vierde gehad. We hebben derde gehad. Hierna eerste categorie. Asparen, die kent u wel. Dan de Tourmalet van buitencategorie en de finish is op een klim van tweede categorie. Nog even naar Pogi kijken. Die zit rustig te chillen met zijn billen in het kielzog van zijn ploeggenoten. Kijkt eens op zijn tellertje en ziet, ze moeten nog 104 kilometer. Het moet allemaal nog gaan beginnen.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 2:30, Robert Baltus.
3: Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. Duitsland schaft Amerikaanse kruisraketten aan. De Tomahawk-raketten zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De Amerikaanse oud-president Biden had eerder al toegezegd raketten in Duitsland te stationeren, maar Trump schrapte die afspraak. Met de aanschaf dicht Duitsland een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz. Premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten is verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars vol deed lopen. Ook de eerste minister van Wales, waar Tyler geboren is, noemde de zangeres en haar muziek. Bonnie Tyler overleed in Portugal na een operatie. Ze was 75 jaar. En op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan alle regeringsleiders die daar waren een revolver cadeau gedaan. Compleet met munitie. Premier Jette heeft het exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. En NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard.
0: Bij de ANWB, Robert Vriezen.
4: 150 kilometer file in het land. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een kapotte auto bij afrit Everdingen. 10 minuten vertraging daar. 20 minuten extra heb je nodig op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Want bij Duiven staat 9 kilometer file. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt.
0: Etappe 6, die begon in Po. De grote vraag is, eindigt die misschien met Pogi? Dat mogen onze eigen mensen nu gaan zeggen. Ja, na 5 koersdagen kan ik wel stellen dat de Tour echt begonnen is. Want na gisteren is iedereen in deze voorspelcompetitie van die hatelijke 0 af. En, luister even mensen, het werkt dus om mensen streng toe te spreken. Want dat heb ik gisteren gedaan bij Lucas en bij Tom Velers namens Team Analisten. Werkt thuis trouwens nooit, maar hier blijkbaar wel. Want die hadden het allebei prompt goed. Ze voorspelden dat we een zege zouden krijgen van Olaf Kooi. En dus is de stand nu exact gelijk voor iedereen. 1-1, 1-1. 1, Joris, die 1 van jou, die staat er al best wel lang. Sterker nog, sinds de eerste dag, volgens mij, hè?
1: Ja, dat is dan toch weer een bliksemstart geweest. En dan leidt het allemaal weer nergens toe, hè? Ja,
0: iets
1: is
0: met die eerste pannenkoeken.
1: Ja, voor de kinderen. Ja. Niks aan te doen. Ik geef het eerlijk toe. Het gaat gewoon niet goed. Het gaat niet goed. Ik maak verkeerde keuzes. En dat is wel illustratief allemaal.
0: Vind je deze een moeilijke?
1: Ja, dit is een lastige. Want ja, het is voor de hand liggend om een naam te noemen. Maar ik ga gewoon Del Toro zeggen.
0: Oké.
1: Ja.
0: En mag het of verdient hij het helemaal zelf deze keer?
1: Ik denk dat hij gebruik gaat maken van het feit dat twee anderen elkaar zitten aan te kijken. Ah, ja. Omdat het is daar 4, 5, 6% en dan kijken ze een beetje naar elkaar. En dan zegt Pogi, ja, ga maar weer. Vamos, Isaac Del Toro.
0: Del Toro is genoteerd. Annemiek van Vleuten, hi.
5: Hi.
0: Tom had gisteren het goed. Heb je hem al bloemen gestuurd? Want dat was toch de eerste van jullie sterren
5: als ensemble. Ja, we hadden het nodig.
0: Ja,
5: we hadden het hard nodig.
0: Ja, nou mag jij niet achterblijven, denk ik, vandaag. Dus wat is jouw verhaal richting de finish en een winnaar?
5: Nou ja, ik heb gehoord dat jullie echt alles op vandaag heeft staan in die eerste week. Dat dit het focusmoment was. Nou ja, ze hebben al wat binnen gehengeld.
6: Ja.
5: Maar dit was de dag waar ze echt voor gingen. Dus ik neem aan dat ze het tot aan de finish gaan controleren. En dat Tadej Pogacar wint.
0: En dat de kopman zelf dan dus deze etappe ook pakt. Want hij is ook al van de nul af. Ja. Pogacar is genoteerd. Tot zometeen, Annemiek, in de studio. Ik ga naar Jan Kees namens het team verslaggevers. Iedereen op één. Je kan zomaar het verschil maken, Jan Kees.
7: Ja, die druk die voel ik dan ineens. Ik voel ook die druk die Formule 1-coureurs voelen. Hè. Als een teamgenoot het goed doet, dan wordt er naar mij gekeken. Eigenlijk merk ik op dit moment dat ik helemaal niet zo geschikt ben voor dit soort spelletjes.
0: Hoezo niet?
7: Het is voor de hand liggend natuurlijk als je wil winnen om Pogacar te noemen. Maar ik hou toch meer van een groots punt binnenhalen dan 21 keer Pogacar zeggen en daarmee op 5 punten uitkomen. Dus ja, en ik loop al een paar dagen rond hier in Frankrijk. Ook nu tussen trouwens een heleboel gendarmes die mij in één keer komen vergezellen. Bonjour. Maar deze zullen ook voor Paul Seixas zijn. Want dat is de naam die ik al dagenlang hier hoor. Ja, Pogi wordt er veel geroepen. Maar ze zijn hier ook allemaal vol natuurlijk van Seixas. En op de Tourmalet, er zijn een heleboel iconen geboren. Het zou zomaar kunnen dat hij misschien ook wel, omdat hij de ruimte gaat krijgen van Pogacar, die het ook wel leuk vindt als er zo'n jongen die nog wel wat mag, dat hij de ruimte gaat krijgen en dat dus de held die vandaag gaat opstaan, dat het een Fransman is. Dus ik speel Seixas.
0: Hartstikke mooi. Prachtig verklaard ook. En dat is dan vast ook de jongste winnaar ooit in zo'n zware bergetappe. Weet ik niet zeker, maar dat zou zomaar goed kunnen. Sebas, het is een schitterende etappe waarvan je het verloop toch ook nog een beetje moet raden vanwege dat laatste stuk. Dus voor wie ga jij?
8: Zeker, ja, het is lastig. Het waait een beetje. We hebben nu de wind een beetje schuin in de rug. Visma Leasebike heeft het al een keer geprobeerd om het even op de kant te gooien op een plateau eerder vanmiddag. Ik krijg berichten door dat het hard waait op de Tourmalet. Ik denk dat we een fenomenale middag gaan beleven in de Pyreneeën. Vanaf de Aspin en anders wel op die Tourmalet. En dat Visma Leasebike hier echt de strijd vol aangaat met UAE. En dat dan voor deze keer Jonas Vingegaard gaat winnen. Ook al was Pogacar bij die aankomst, ik noem het niet echt een aankomst bergop, maar meer een aankomst heuvelop, wel echt de sterkste en de betere van de twee, denk ik toch. En hoop ik eigenlijk ook voor de spanning in de Tour dat Visma en Vingegaard vandaag kan terugslaan.
0: Zo hebben we Del Toro, Pogacar, Seixas en Vingegaard, vier verschillende namen. Lucas is er niet live bij, maar wel op tape. Meestal doet hij ook iets totaal anders dan de rest. Dus even kijken wat er gebeurt. Op de openingsdag voorspelde hij als enige dat Vingegaard de Tour zou gaan winnen. Durft hij hem dan misschien vandaag ook te spelen?
9: Ja. Wat zullen we doen? Ik ga toch voor degene die ik voorspelde voor de eindwinst. Ik ga voor Jonas Vingegaard.
0: En zo. Toch nog één dubbelaar, tweemaal Vingegaard. Dat zijn de voorspellingen van onze equipe. Wat denkt dan het Nederlands volk? Dat kan je kijken op de website wiewintderit.nos.nl. En daar zijn de favorieten, het is eigenlijk maar eentje, Pogacar met afstand de nummer 1, gevolgd door Vingegaard en Arensman. Rien ne va plus!

0: Haar moeder is actrice, haar vader is de singer-songwriter Marca. En die schreef vlak na haar geboorte een liedje over haar dat ook haar naam draagt. Dat is dus eigenlijk het Belgische equivalent van Anne van Herman van Veen. En nu is ze zelf een ster in Vlaanderen en een superster in Wallonië. Vandaag onze eigen superster. Want Angèle is de tourartiest. En deze afkondiging was bijna langer dan het liedje zelf. Het liedje duurde 1 minuut 23. Het hoorde bij de lancering van een nieuw parfum ooit, waarvoor zij zelf dan ook weer het gezicht was. Waarvan akte? Joris, wie mogen er weg? Of nog steeds niet echt iemand? Jawel, hè?
1: Ja, eentje. Die O'Connor. O'Connor. Die is nog vooraan gebleven. Asparen hebben ze teruggepakt. Het is een beetje een kansloze situatie voor die Australiër. Hij heeft nu 40 seconden op het peloton. Ze hebben dus een klim van derde categorie gehad. En het vervelende daarvan was, ja, daar zat weer geen afdaling achter. Hè. Het is een beetje door, omhoog fietsen, een beetje plateau. Na die Côte de Mauvaisin die ze net bedwongen hebben, stelde niks voor, hoor. Want kijk in de verte, zeg. De Aspin en de Tourmalet. Zometeen dus eerst de Col d'Aspin. Dat duurt nog wel even. 12 kilometer, 6,5%, 1,5 wielerhistorie. En daarna die reus, de Tourmalet. Koude rillingen, als je de naam alleen al uitspreekt. 17 kilometer in de slotfase omhoog. Aan 7,3%. Met de wind in de rug. Dat zeggen de bronnen. Dat zeggen de mannen die daar nu namens de NOS en zo een beetje aan het rondtoeren zijn. En die zeggen allemaal stuk voor stuk, let op, het waait flink op die klim. Dat zei Sebastian het ook al. En die wind is gunstig. Dus dat kan inderdaad zorgen voor nog meer spektakel. Ik neem eens even een kijkje in het peloton. En dan zie ik Pogacar zitten. En die krijgt een bidon. En een panty. Er zijn nogal wat luisteraars die gisteren Sebastian horen zeggen, wielrenners, panties. En die snapt dat niet helemaal. Ja, het ziet er misschien iets anders uit dan u voor zich ziet in uw voorstelling. Het zijn pentykousjes. Die gebruiken ze om te vullen met ijsklonten. Knoop je erin en dan krijg je zo'n grote bol, een ijskoude bol, ijs. Het sijpelt er ook lekker uit. En dat prop je tussen je nekharen en je shirtje. En dan zit het daar en dan nemen ze een beetje een kameelvorm aan. Kan hun het schelen. Een heerlijke verkoeling op een bloedhete dag zoals nu. Vooraan het peloton zitten zowaar een keertje de mannen van Uno X. Met daarbij Thorstein Traan, die heel ruim leidt in het algemeen klassement. Maar natuurlijk de Tour niet gaat winnen. Maar dat vinden de grote mannen wel prima zo. En net zei Traan tegen Vingegaard, zwaai nou even naar de camera en kus naar het thuisfront. Ja, die Scandinaviërs zijn lekker bezig, Sebastian, in deze ronde van Frankrijk. Ja, natuurlijk ook op het WK voetbal.
2: Ja, vanavond Le Match, zoals de Fransen het zeggen. Mooie brede weg, eindelijk een beetje wat rust in het peloton. Voor zover dat kan eigenlijk. De wind schuin links van achteren en wij staan even stil. Hier komt een groepje met, ik denk ook Marsman. Ja, inderdaad, die zit hierbij. Dus gaan we even hierachter rijden. Marsman en Eenkhoorn op 2 minuten en 16 seconden van de start van het peloton. Dat is het fijne van zo'n mooie brede weg en een mooie brede berm aan de zijkant. Dan kun je even de motor stilzetten. Ja, ze bungelen een beetje achteraan in de karavaan. Ik draai me even om. Ik zie de bezemwagen niet. Dus dit zijn niet de laatste renners in koers. Ik denk dat Niklas Merkel en Bert van Lerbergen hier nog achter zitten. Dit is een groepje. Dus in ieder geval met Tim Merlier, met die Duitse sprinter. Bauhaus daarbij, met Gaviria daarbij. Twee Nederlanders dus die een ploeggenoot bijstaan. Want Pascal Eenkhoorn is een ploeggenoot van Tim Merlier. En Tim Marsman is een ploeggenoot van Jasper Philipsen. En die heeft ook Dillier. Ik kwam even niet op de naam. Dillier heeft hier nog bij. Haneman in het groen zit hier natuurlijk ook met Pedersen in dit groepje met renners. Op zo'n dikke 2,5 minuten. Oh, en Pedersen heeft het moeilijk. Stuurt nu ook even weg naar de linkerkant van de weg en sluit dan echt harkend weer aan in het laatste wiel. Hele goede indruk een aantal dagen geleden. Natuurlijk zeer sterk naar Forward heet. Daar won hij de etappe. Eerder vandaag op jacht naar die punten. Vooraan in de vlucht met Victor Kampenaerts. Maar dat heeft deze Deen toch serieus moeten bekopen. Want hij bungelt achter in de etappe. Kermay overigens reed hier nog voor in een groepje. En die zit weer terug in het peloton. Ja, je mag wel een hoop tijd verliezen vandaag. Dat is duidelijk. Ze worden hier een beetje naar de voet toe geblazen van de Aspen. Alhoewel de wind nu ook wel wat haaks op het parcours staat. Betekent duidelijk dus echt meewind op die schitterende Aspen. En wat een uitzicht heb ik. Als een soort behang aan de horizon liggen die Pyreneeëntoppen. Angstaanjagend in de verte. 4 helikopters waar de VIP's die daar heel veel geld voor betaald hebben. Of dat hebben aangeboden gekregen van bedrijven die daar heel veel geld voor hebben betaald. En daar rondvliegen op dit moment tegen dat decor. Daar gaan we straks aan beginnen. Even meekijken op de telefoon van Kevin de Buscheren. 16 kilometer en 400 meter is het nog. Tot aan de voet, voor deze groep althans, van die Aspen.
0: De eerste slagenwisselingen van de eerste halve finale bij de vrouwen op Wimbledon. Hoe gaat het daar, Mark?
3: Nou, er zijn 2 games gespeeld. Het is 1-1 in deze eerste halve finale tussen een Amerikaanse Coco Gauff en een Tsjechische Karolina Mugova, 29 jaar oud. Misschien bij de Nederlandse tennisfans niet de allergrootste naam, maar als we weten en zien dat ze bij alle Grand Slam toernooien minimaal de halve finales heeft gehaald en op Roland Garros in 23 de finale heeft gehaald, dan geeft het aan dat het een hele goede speelster is. Ze speelt met heel veel power vanaf de baseline van beide kanten, zowel met de voorhand als met de backhand, maar en dat is ook wel mooi om te zien, zeker op gras. En heel effectief ook. Ze speelt met veel variatie. Ze kan een dropshot slaan, ze kan een slicebal slaan. En dat is natuurlijk op gras heel erg effectief. En dat is ook op gras zeker voor haar aanvallende spel ook wel lekker. Ze kan ook aan het net heel erg goed uit de voeten. Ja, en daartegenover hebben we natuurlijk Coco Gauff. Henry, ik weet niet of je het nog weet. We moeten 7 jaar terug. Als 15-jarige kwam ze hier voor het eerst op Wimbledon. Toen moest ze nog examen doen voor school in de week voorafgaand aan Wimbledon. En speelde ze ook nog eens in de eerste ronde tegen Venus Williams. Een van haar grote idolen. De zusjes Williams, Serena en Venus Williams. De idolen van deze Coco Gauff. Ze won toen van Venus Williams. Haar naam was gemaakt. En nu, 7 jaar later, staat ze hier voor het eerst in de halve finales op Wimbledon. En kan ze het toernooi voor het eerst dus ook een keer gaan winnen. Gauff moet rustig spelen. Die moet afwachten. Die moet niet te snel willen scoren. Want dat is wat ze wel deed in de vorige partij tegen Pegula. Toen wilde ze te snel uit de rallies komen. Wilde ze te snel scoren. Waardoor ze fouten ging maken. De eerste set verloor. De wedstrijd uiteindelijk wel omdraaide. Een won. En dus nu in de halve finale staat. En dat wat behoudendere spelen. Dat afwacht. Dat rustige spelen. Dat kan ze wel. En ze zal geleerd hebben van die partij tegen Pegula. Goed. 2 games gespeeld. Dus op een snikheet centercourt. Waar heel veel hoedjes te zien zijn. Mensen met water. Met waaiers. Met van die fans. Om zeg maar een beetje cool te houden. Zeker de mensen die op het centercourt in de zon zitten. Die hebben het zwaar vandaag. Niet zo zwaar als de speelsters natuurlijk. Want ze zitten daar rustig. Maar het is nogmaals gezegd bloed en bloedheet. En misschien dat dat ook nog wel, stel dat het een lange 3-setter gaat worden, van invloed gaat zijn tijdens deze partij.

0: Nile Rodgers en Chic, ze treden vanavond live op in de paleistuin van Paleis Soestdijk. Want ze staan op Royal Park Live. Dit was Le Freak.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Jan-Kees van der Kun geeft ons iedere dag antwoord op de meest prangende vraag van zo rond deze tijd. Als we aan een lekker bakkie zitten met een mergpijpje erbij. Oele Velo, waar is die fiets? Nou, Jan-Kees kan vandaag natuurlijk maar op één plek zijn. De Tourmalet.
2: Ja, het is werkelijk waar. Een prachtige plek. Adembenemend. Net onder de top van de Tourmalet sta ik nu. En het ligt er vandaag fantastisch bij. Het is helder. Ja, het waait wel een beetje hierboven. Maar dat geeft ook wel wat verkoeling. Want het is toch weer een warme dag. Ook op deze hoogte. En als ik dan naar beneden kijk, dan zie ik die glooiende weg prachtig naar boven kronkelen. Met overal langs die weg de campers, de tenten. En de mensen in alle kleuren, mensen die er al soms dagen staan en in andere gevallen vanochtend vroeg zijn aangekomen. Ze vermaken zich met van alles. Ik zie nu iemand in een opblaasbadje duiken, kopje onder. Oh, dat is lekker. Verder natuurlijk ook heel veel mensen die een barbecue hebben meegenomen en die al vroeg hebben aangeslingerd. En er worden ook heel wat spelletjes gespeeld. Zoals hier, een mooi plekje voor een potje petanque, zoals wij dat noemen, jeu de boule. Point pour...
3: Moi, 3-1 pour Brice. Non, je l'ai, oh.
2: Bon. Une discussion?
3: Une discussion, on va s'arroser.
4: On va s'arroser.
3: Lui et moi, on va s'arroser.
2: Oh, il y a Ruzie. Ruzie, on peut tank.
5: Hein? Tu l'as pas? Oh, on est d'accord.
2: D'accord, d'accord?
5: D'accord, d'accord.
2: Ok, Ruzie is weer gesust.
5: Très bien.
2: Maar natuurlijk wordt er vooral de hele dag door gefeest op deze berg. En er zijn er een heleboel die zelf ook naar die top op ruim 2100 meter willen fietsen. En wie fietst, krijgt aanmoedigingen, een heleboel en ook verkoeling aangeboden van de kant.
6: Oui, c'est là.
7: Ah, super, merci.
8: Ja, ja.
9: Yes, it's way too hot for them. So we've been splashing water on them since 8 o'clock.
2: And you're sleeping here in this camper van?
9: Them here and me and my brother in the tent on the car.
2: And how was that tonight?
9: Awful. The waterfall was making so much noise. I couldn't sleep.
2: Vertel eens eventjes. Jullie staan hier dus al wat langer. En er moest vandaag gedoucht worden. En wat heb je toen gedaan?
10: Nou, we zijn daar een beetje naar boven geklommen. En bij de waterval gaan douchen.
2: Je hebt gedoucht onder een waterval?
10: Ja.
2: Oh, kijk, daar is het bewijs. Maar wacht even. Ik dacht, een watervalletje. Maar dit is een enorme waterval.
11: Het is heel groot. Dus dat was echt heel vet, ja.
2: Feestje bouwen hier, geloof ik, hè?
12: We proberen hier een feestje te bouwen. En iedereen die naar boven gaat, probeer aan te moedigen. Sommige mensen zitten hier al doorheen en dan moeten ze nog 6 kilometer. Dus
2: dat zeg je er maar niet bij dan, denk ik.
12: Nee. We zeggen meestal 4 kilometer. Een beetje motiveren. We hebben cakejes, we hebben water voor ze, dus dat komt wel goed.
2: Nou, dat zijn een heleboel high fives hier uit,
13: joh. Ja. Zodra je met eentje begint, dan willen ze ook allemaal een high five. Maar het is echt heel leuk. Goeie sfeer. De sfeer zit er lekker in, dus ja, echt mooi.
2: Playlist?
13: Ja, van de playlist, ja.
2: Welke muziek gaat er nou straks knallen als die Nederlanders voorbij komen in het peloton? Of net daarachter misschien?
13: Als Nederlanders voorbij komen? Ja, Feestie van Frans Veurink. Is een erg goed nummer. Maar vooral als die Frans voorbij komen, dan lak de konnen maar aan. Die is fantastisch.
2: Die wil ik even horen dan zo.
13: Ja, die gaan we eens even opzetten. Wacht, die gaan we eens even opzetten. Ja, dan gaan alle Fransen gaan daar zo goed op.
2: Ja, ja.
13: Ja, dit.
2: Je ziet het komen, ja. Ze gaan versnellen, inderdaad. Het ritme gaat omhoog.
13: Kijk, we zien nu zo'n hele groep die er aankomt. Dat is natuurlijk schitterend. Allee!
2: En de dag is pas net begonnen, joh.
13: Ja, maar eigenlijk is het nu al... ik vind het hier goed er zo erg van.
0: Nou, lach je Connemara, daar gaan niet alleen de Fransen goed op. Sebas, valt die etappe inmiddels een klein beetje in de plooi of nog steeds niet?
14: Ja, het is in het peloton iets rustiger. Een dikke minuut volgens mij, volgens de laatste meldingen, achter die Ben O'Connor, de Australiër. En er wordt vooral veel bevoorraad met de wind in de rug. En het gaat snel. Sarrancolin rijden we zojuist door. Een mooi plaatje op ruim 80 kilometer van het einde. Middeleeuws dorpje waar rood marmer wordt gewonnen. Dat echt op tal van plekken in de wereld van het paleis van Versailles tot het Empire State Building in New York wordt gebruikt. En daar zijn ze trots op in het dorpje. Maar ja, je vertelt het en we zijn er alweer doorheen. Zo klein is die bebouwde kom. Grote rots, rechts langs de weg. Mooi kabbelend riviertje aan de linkerkant. Er ligt nog een klein beetje, er stroomt nog een klein beetje water door. Daar het bord dat het nog 5 kilometer is tot de voet van de Asper. We kunnen die Alpenkol, die Pyreneeënkol, inmiddels ruiken. Daan Holen achteraan in dat peloton. Vooraan in de grote groep is het de ploeg van UnoX, van Torsten Traan, die het tempo op dit moment aan het bepalen is. We rijden een snelheid van 44 per uur. En Joris rijden dus sneller dan het snelste tijdschema.
4: Ze vliegen naar de Aspin en de Tourmalet toe. We gaan zo een tunnel in van reclame en journaal en zo. En als we terugkomen, dan gaan we met O'Connor beginnen aan de Aspin. Dat beloof ik u. Dan is hij er al aan begonnen. Dan gaat hij met 1.20 een begin maken aan de echte slotfase van deze etappe. Aan de grote fase van deze etappe. Waarin we natuurlijk ook gaan zien wat er bij UnoX nou werkelijk aan de hand is. Die Traan die staat eerst in het algemeen klassement met een halve minuut voorsprong op Quinn. Dat is niet zo belangrijk. Hij heeft 3.50 op Vartchek, ook niet zo belangrijk. Maar hij heeft een kleine 8 minuten op Poggi en Vingegaard. Dat is behoorlijk geruststellend, want Traan kan aardig klimmen. Maar zijn ploeggenoot, zijn eigenlijke kopman, Tobias Johannessen, die staat 13e en die staat niet ver van die twee toppers. En die wil natuurlijk misschien nog wel een heel goede uitslag gaan rijden. Sowieso goed eindigen in deze ronde van Frankrijk. Wellicht in de top 10 van het eindklassement. Dus dat zijn twee ijzers in het vuur van UnoX. Dat wordt ook interessant zometeen. Ik denk dat het op de Aspin allemaal nog wel rustig gaat blijven. Maar die klim is nabij en dat betekent dat ook de Tourmalet in de buurt is.
8: Luisteraarsvragen kunnen ook vandaag weer naar de NPO Luisteren. Job heeft een zeer belangwekkende beste Radio Tour de France. Weten jullie of het niveau van de rebus in de avondetappe dit jaar is aangescherpt? Ik vind ze ongelooflijk moeilijk, zeg. Nou, die hebben we even voorgelegd aan de maker, tevens eindredacteur van de avondetappe, Richard de Wild. En zijn antwoord: ik vond ze juist heel makkelijk. Zonder dolle, ze hebben geprobeerd hem net zo makkelijk of moeilijk te maken als andere jaren. Nou Job, daar kan je het mee doen. We zijn zo terug met de Aspen.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen. Kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
19: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget.
20: Van de Laar van Efferen Studios.
21: Check vandelaarvaneffen.nl.
20: Van de Laar van Efferen Studios.
22: Hey jij daar.
23: Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
23: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
22: Prijsvrij vakanties.
24: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.

0: prijsvrij vakanties.
1: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: NPO Radio 1. 3 uur.
6: Henry Schut.
7: Het is een mooi rijtje hoor. Van der Poel, Mollema, Jacobsen, Groenewegen, Poels, Arendsman, Kooi. Dat zijn de mannen die zorgden voor de laatste 10 Nederlandse etappezegers in de Tour de France. En wordt dat rijtje vandaag dan alweer aangevuld en ververst? Het zou kunnen met Arendsman bijvoorbeeld. Etappe 6, Pyreneeën-etappe. Je maakt er mee bij Radio Tour de France. Ook te volgen op je tv. Op NPO 1 Extra, dat is kanaal 81. Nu het NOS-journaal, Robert Baltus.
8: Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
9: En niet alleen voor Duitsland is het belangrijk, zeggen ze hier, maar eigenlijk voor heel Europa. Want een paar jaar geleden hebben de VS en Rusland een verdrag opgezegd dat nog uit de Koude Oorlog stamt. Namelijk de afspraak om afstand te doen van nucleaire middellange afstandsraketten. En sinds dat is opgezegd, heeft Rusland onder andere raketten in Kaliningrad geïnstalleerd. En die kunnen ook West-Europa bedreigen. En Europese NAVO-landen hebben zelf niet zulke raketten en zijn dus op Amerikaanse raketten aangewezen.
8: De vorige Amerikaanse president, Biden, had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger, Trump, schrapte die afspraak. Er is nu toch weer een nieuwe afspraak gemaakt dus over die Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal gemoeid is. Een wijkagent uit Tilburg, die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen, is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over gestolen partijen cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Gorle. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en het OM zijn de twee spionnen. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. De uitzending volgt op de arrestaties van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemde haar een icoon die van de dansvloeren en de karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. En in de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al met een grote achterstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour en de 2e Nederlander. Want gisteren gaf ook Alex Molenaar op. West-Europa beleefde de afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Klimaatredacteur Sven Schaap vertelt hoe uitzonderlijk afgelopen juni was.
10: De gemiddelde temperatuur in West-Europa was 20,74 graden. Dat is een record. Om even aan te geven hoe warm dat is. Dat is ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. Dus dat is nog vrij recent. Dat is echt wel opzienbarend. En niet alleen in Europa voelden we dat. Ook wereldwijd werd het 1 keer eerder zo heet. Alleen in juni 2024 was het warmer dan afgelopen zomer.
8: En experts zeggen dat we dit in de toekomst vaker gaan meemaken. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij

0: de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. Volgende week beginnen de onderhandelingen met de lidstaten over hoe die digitale euro kan worden ingevoerd. En de Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 in gebruik kan worden genomen. Het weer: vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. En morgen is het opnieuw zonnig en jawel warm.
1: De files, waar staan ze, Robert Vriezen?
2: Nou, het is behoorlijk druk voor dit tijdstip. 250 kilometer en ze staan bijvoorbeeld op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want bij knooppunt Kerensheide staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Dik een kwartier vertraging daar. De A4 is net weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. Daar gebeurde een ongeluk, maar hij heeft zich wel een file van 13 kilometer gevormd. Met drie kwartier vertraging. En 20 minuten oponthoud op de A10 vanuit het Watergaasmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer. Bij Amsterdam Hemhavens 3 kilometer file. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Ster.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Hey, jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Met Henry Schut.
13: Goedemiddag, kolletjes van de vierde en de derde categorie liggen achter ons. Het grote werk komt eraan. Ja, want de Aspin doemt op en die staat dan nog weer in de schaduw van de Tourmalet, Joris.
14: Zo heb je het mooi gezegd. En die Aspin wordt nu bedwongen en daarin ontstaan problemen voor Ayuso. Oh, Ayuso gaat lossen en dat heeft uit de broek zoeken gedaan. De Belg in Spaanse dienst vooraan. Ja, vooraan in het peloton de UAE's. En Poliet ontblote tanden. En zij jagen op die koploper die maar stand houdt. Ben O'Connor, die heeft 3/4 minuut. Maar de achterdeur staat open op de Col d'Aspin.
13: Het is halve finale dag bij de vrouwen op Wimbledon. Coco Gauff tegen Karolina Muchova. Mark.
15: Ja, half uurtje ongeveer gespeeld. 6 games in totaal. En de eerste set is al bijna gespeeld. Want het is 5-1 in het voordeel van Karolina Muchova. Ja, en als we dan kijken naar de cijfers. 5 winners maar voor Coco Gauff. En daartegenover staan 10 onnodige fouten. Ja, dat geeft het wel een beetje aan. Ze doet dus eigenlijk precies hetzelfde wat ze in de kwartfinale ook deed tegen de Pegula. Te veel fouten maken, te vroeg willen scoren. Ja, en dat leidt dus tot die 5-1 achterstand voor Coco Gauff.
13: Blijft aan je radio gekluisterd voor een enerverende editie van de Gabbelton. Die me een half extra werkdag heeft bezorgd. En ook voor een muzikale editie van jouw eigen Tourquiz.

0: En ook in dit liedje doemt hij op de Tourmalet Tour de France van Kraftwerk. De eenzame strijder heet Ben O'Connor. Heeft hij kans, Joris?
1: Nee, hij heeft geen kans. Misschien wel om de puntjes te pakken op de Aspen, de klim waarop ze nu bezig zijn. Maar ja, hij heeft 34 seconden, Henry, en hij moet nog 7 kilometer. Dus dat gat dat hij nodig gaat hebben om uiteindelijk ver laat in deze middag de rit ook te winnen. Dat gaat niet lukken. Dat gaat O'Connor zelf ook wel doorhebben, denk ik. En die Ayuso, dat valt dan toch allemaal nog wel mee. Dat was een mechanisch probleem. Daardoor werd hij plotseling achter in het peloton gesignaleerd. Ze zijn hem weer naar voren aan het brengen, maar dat zag er niet best uit. Maar Uiterbroeks is er dus af. Grégoire ook. Bruno Armirail. Ach, die komt hier uit de buurt. En die is in deze Tour al gevallen. En die is aan het vechten om de vorm weer te vinden. Die belangrijke helper van Vingegaard. Maar die gaat er vandaag niet bij zitten. Want die staat nu op het punt om dat laatste stukje elastiek los te laten. Dat peloton onder leiding van Poliet en Wellens van UAE natuurlijk, van Pogacar. Met daartussenin Victor Kampenaerts. Die heeft ook een tijdje in de kopgroep gezeten vandaag. En die zit nu keurig voor in het peloton. Pakt een bidonnetje van een verzorger langs de kant. Doet ze goed bij Visselmeisenpark. Die dingen worden heel handig aangereikt daar. Heel flux gebeurt dat. Goed werk, want die bidonnen die zijn broodnodig vandaag. Zonder bidonnen, met natuurlijk inhoud erin, ga je het niet redden. 6 kilometer klimmen nog op de Aspen bij UAE. Kijk eens even. Poliet is nu klaar en die geeft het spreekwoordelijke stokje over aan Wellens. En Wellens, en Wellens, die fietst weg. En Kampenaerts haalt zijn schouders op. En Wellens slaat even een gat. Ik weet niet waarom die dat doet. Ja, hij kijkt nu ook om. Het is een soort demarage uit verveling van Tim Wellens. Ja, nu komen ze toch weer bij hem. Zijn ploeggenoten met daar natuurlijk nabij Del Toro en ook Pogacar. Dus even een heel rare versnelling van Tim Wellens. En dat gebeurt allemaal op 30 seconden van O'Connor. En dan lijkt de Aspin een muis te gaan baren. De voordeur blijft dicht. Het kattenluikje staat open. Daaruit geglipt zijn. En dat wilden ze helemaal niet hoor. Uiterbroeks, Grégoire en nog een paar anderen. Vooral sprinters ook. En de meesten zaten al niet meer in het peloton. En dan is het vooruitkijken. 6 kilometer Aspin nog. En dan dalen naar de Tourmalet, Sebastian.
2: En vanaf dat moment wordt deze etappe een presidentiële etappe. Want ja, Emmanuel Macron gaat straks plaatsnemen in de Tourcaravaan in de wagen van Christian Prudhomme. En dat gebeurt in Payol als we de top van de Aspin hebben gehad en bezig zijn met de afdaling richting de voet van de Tourmalet. Daar gaat Emmanuel Macron plaatsnemen in de Tourcaravaan. En zullen wij wat meer afstand moeten houden, denk ik. Inmiddels veel Nederlanders gepasseerd. Bol natuurlijk, Biesterbos, Van den Berg, helpers allemaal. Etappenwinnaar, trotse etappenwinnaar van gisteren. Olaf Kooi is er ook af. Daan Holen, en die had het niet makkelijk. Daan Holen ging even naar de rondearts. Boomlang, 1,98 meter uit het pieterske dorp Zuidland. En daar vlakbij in het hele mooie Abbenbroek geboren. Holen kreeg een pilletje van de rondearts. Ik vermoed een paracetamolletje. En die heeft hij ingenomen in de bloedhitte. 34 graden en de wind van op de Asper. Die wind zorgt een beetje voor verkoeling. Uiterbroek stond er net langs de kant. Die kreeg en een nieuwe fiets en een nieuw paar schoenen. De Belg, ja, die had zich heel veel andere dingen voorgesteld van de eerste Tourweek. Verder is Van der Poel er ook af. Van Baarle heb ik gezien. Affini, dat is dus niet alleen Armirail, maar ook Affini die eraf is. Helpers van Jonas Vingegaard. En Ben Healy heeft het peloton ook al moeten laten gaan. Vorig jaar was hij beter in vorm in de eerste Tourweek. Het gebeurt allemaal op de smalle weg van deze echte klassieker, de Aspen. We gaan er voor de 78ste keer in de Tourgeschiedenis overheen. Er is maar één berg. Belg wilde ik zeggen. Nee, berg die vaker op de route lag. En dat is de volgende klim op het menu. Dat is die Tourmalet. Dat geeft nog maar weer eens aan wat voor schitterend klassiek tracé de Tourorganisatie heeft uitgedokterd voor vandaag. Daar gaat Juju ook weer eraf. Julian Alaphilippe kan het tempo ook niet meer bijhouden. Het tempo dat wordt ontwikkeld door UAE op 73 kilometer en 800 meter van de eindstreep.
0: De eerste set, Mark, lijkt op zijn einde te lopen.
3: Ja, dat, ja, maar ja, je weet, Henry, het zou ook zomaar weer nog heel lang kunnen duren. Hè. Dat heb je wel eens met tennis. Maar het is 5-2 in de eerste set in het voordeel van Karolina Mugova. En ze serveert zelf en ze leidt met 40-30 de Tsjechisch. En dat betekent dus dat ze nog één puntje nodig heeft om die eerste set binnen te halen. Het is een wisselvallige set van beide kanten. Mugova iets constanter dan Coco Gauff. Coco Gauff die vooral heel veel fouten maakt. En nu dan de ace van Mugova. En daarmee is de eerste set gespeeld. 6-2 in het voordeel van de Tsjechische. Ja, er gaat veel fout bij Coco Gauff. Dat wilde ik zeggen. Net zoals in de vorige partij. Te snel willen scoren. Daardoor gaat ze fouten maken. Maar we zien ook wel een keer een makkelijke volley die ze zomaar miste. Een smash die ze miste. Ja, ze gaat nu ook eventjes van de baan af met permissie van de umpire. Misschien toch even het hoofd koel maken. Even ja, een beetje de zinnen verzetten binnen. En dan weer naar buiten komen met het idee van oké, nou ga ik er tegenaan. Nu ga ik weer opnieuw beginnen voor set 2 en voor set 3. Mugova speelt dus redelijk constant, zoals we verwachten, varieert. Ze veert wel vrij matig. 40% maar op haar eerste service. Dat is heel erg laag, onder de 50%. Maar goed, als die eerste service goed is, dan heeft ze wel een veel hoger rendement dan Coco Gauff. En wat we bij Gauff ook zien, is dat die in haar service games ja, toch best wel in de problemen komt. Niet heel zeker is van de punten in haar eigen service games. Ja, en dat zien we dan terug in de score. 6-2 in het voordeel van Karolina Mugova in de eerste set.
4: Radio Tour, Grabolton.
5: Iedere dag een greep uit de radiotour Grabbelton op zoek naar bijzondere, bekende en minder bekende fragmenten uit de rijke historie van Radio Tour de France. Denk met ons mee. Laat weten van wie of wat jij nog eens iets wilt terughoren van je favoriete renner of je favoriete editie van de Tour. Meld het ons op de NPO Luisterapp. En elke dag zitten er hele leuke nieuwe tussen, toch, Kilenne?
6: Zeker. Ik ben tegelijkertijd aan het meeschrijven. We hadden het allebei even op onze Instagram gezet. Op de socials.
5: Ja.
6: En er komen ook weer allemaal leuke nieuwe reacties.
5: Doe eens wat.
6: Het virtueel geel van Peter Winnen op de Alpe d'Huez in 1983.
5: Ja, leuk.
6: Henny Kuiper, 1977, ook Alpe d'Huez. Dat is ook wel zo'n iconische
5: berg. Veel Alpe d'Huez. Wat zou het leuk zijn als we die er dan uittrekken bij een van die twee dagen Alpe d'Huez. Ja. Want die komen natuurlijk nog.
6: Dus die moeten we heel diep in een soort dubbele bodem in de Grabbelton doen.
5: De Alpe d'Huez bodem. Zometeen trekken we er eentje uit voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Dat werd een onverwacht krankzinnige zoektocht. Gisteren trokken we een van de vele briefjes met erop een verzoek om nog eens naar meneer Teunissen te luisteren. In dit geval was dat van luisteraar Xander. En zo waren er heel veel meer luisteraars. Meneer Teunissen is Arie Teunissen, de man die zo klinkt.
7: Ja, maar Teunissen!
5: Ja, dat is begin jaren 80 een vast onderdeel in Radio Tour de France. Arie Teunissen bestaat voor veel luisteraars echt, maar is in werkelijkheid een typetje. Een Haagse duivenmelker, die dus niet echt bestaat. Ferry de Groot, die dan bij Radio Tour werkt, de man die we ook kennen van de Dik voor Mekaar show, zoekt voor een vast item iemand met een Haags accent en komt uit bij een van zijn collega's van de teletekstredactie, Hank Kalkman. Die heeft een onvervalst Haagse tongval. En hij wordt de nieuwe ster van een al snel razend populair item. Zo populair zelfs dat Arie ook een plaatje mag maken. De B-kant van die single, dat is vooral gesproken woord van Arie. En dat klinkt ongeveer zo.
7: Ja, maar Teunissen! Wat zeg je, een plaatje maken? Ik? Je bent nog niet gek geworden?
8: Meneer Teunissen, er is telefoon voor
7: u. Ja, maar Teunissen! Jok hem nog, een tente! Ik zit in de studio. Nog studio?
5: Dit is, ik weet niet wat jij ervan vindt, Kilenne, maar ik hoor je dus ook als Dick mijn hulp nodig heb. En allemaal van dat soort liedjes. Ook gemaakt door Ferry de Groot, net als dit liedje.
6: Heerlijk.
5: Nou, dat geeft al een beetje een idee van hoe dat dagelijks klonk in Radio Tour. De A-kant van die single, die heette 55.000 ijzeren pijpleidingen. Kan je dat op zijn Haags uitspreken?
6: Ijzeren pijpleidingen.
5: Bedankt. Een titel die geleend is van Cote & Bie.

0: enzovoort, enzovoort. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dat liedje werd geen succes.
1: Oh, joh.
0: In tegenstelling tot het vaste onderdeel zelf. Maar waar is dan dat vaste onderdeel zelf gebleven in het archief? Ja, dat zinnetje dat je net hoorde, ja, met Teunissen, dat hebben we dus uit het liedje geknipt. En daarna begon dus de zoektocht naar het oorspronkelijke onderdeel van Radio Tour. Nou, dat was een schier onmogelijke, want er werd in die tijd, zeker begin jaren 80, dramatisch gearchiveerd bij NOS Radio. Heel weinig werd bewaard, want de tapes werden meestal opnieuw gebruikt. En als het dan bewaard werd, dan werd het heel sumier of niet omschreven in het archief. Dus ik ben gaan zoeken gistermiddag, meteen na vieren toen ik hier de studio verliet. En ik vond na een tijdje het volgende. De afsluitende woorden van Hans Hogendoorn in de laatste uitzending van Radio Tour in 1983.
2: De magie van Radio Tour de France is weer voorbij. 3 weken zomerradio zoals het altijd zou moeten zijn. Met de spanning van de Ronde van Frankrijk in de verslagen van Theo Komen, Henny Rukert en Harry Jansen. En de presentatie van Klaas Samponius, Fred Raquet en Koos Postema. Met de platenkeus van Herman van der Velden. De verhalen van Gerry Kneteman. Het toerspel van Ferry de Groot en Arie Teunissen.
0: Hey. Arie Teunissen, de naam is gevallen. Een toerspel dus, dat was blijkbaar dat jaar in de vorm van een spel. Nou, ik voel me inmiddels zo ongeveer Dirk Bolt van Radio 1... want Arie Teunissen is dus nog steeds spoorloos. Het wordt zoeken naar een soort van speld in een hooiberg of iets dat er misschien wel helemaal niet is. Want ik vind, het is dus 1983... ik vind een urenlange compilatie van Radio Tour in 1983... zonder dat er ook maar iets beschreven staat. Dus ik heb hem aangezet, een beetje doorgespoeld, heel veel stukken van geluisterd. En dat is genieten trouwens, want dan hoor je bijvoorbeeld dit.
3: Waarhoek is vrijdag visdag voor Theo Komen.
4: Dat mag je zeggen, Klaas. Vrijdag visdag. En we naderen, het is of je het ruikt. We naderen het dorpje Soubise op 170,5 kilometer... vanaf een koer van 211 kilometer vandaag. Soubise. Een verrukkelijk oord. Ik ben echt niet gewend om reclame te maken voor wat voor vakantieoord dan ook. Maar het Soubise, dat is zoiets verrukkelijks. En daar wordt, naar mijn gevoel, en ik wil het gewoon rustig zeggen, de beste tong ter wereld geserveerd. En ik heb er alweer zin in voor vanavond.
0: Dan pikken we toch maar mooi even mee. Hè? Talloze minuten speuren verder. Heel veel wedstrijdverslagen verder, zoals deze en wat serieuzere van Theo Komen. Vind ik ook naar ontelbare kneedstories, want die zijn wel bewaard gebleven. Dus misschien kan je die er binnenkort nog een keertje uithalen uit die grammofoon. Ja. Wel ook nog het profiel. Een toerspel waarmee je flinke pegels kon winnen. Toch, Koos?
5: U moet de... Als u het weet, moet u de naam van de renner op een briefkaart zetten, sturen naar Radio Tour de France, NOS Radio, postbus 1977, 1200 WZ Hilversum. Kunt 300 gulden winnen. Aanstaande woensdagavond in langste lijn hoort u de uitslag van vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Toen hoor je nog 300 gulden. En moest je ook nog een halve week wachten op de uitslag natuurlijk. Ja, maar dat was dus ingesproken door Theo Komen, dat spel. En niet door Arie Teunissen, presentatie van Koos Postema. Ik begon moedeloos te worden, het werd na 6 en jij kwam de uitzending uit. En toen had jij ineens nog een soort gratis aanwijzing gekregen.
1: Ja, het was heel leuk, want Mario van der Ende, de oud voetbalscheidsrechter, die was bij de collega's van Dit is de Dag te
0: gast. Haagenees.
1: Een Haagenees. Ja. Dus die kwam hier binnen, hij zegt, die Teunissen. En dan begon die gelijk hele verhalen over. Ik zeg, ja Mario, we kunnen het gewoon niet vinden in het archief. Na 4:30 moet je zoeken, na 4:30. Daar zat hij elke dag. Hij ging hem nadoen, hij kwam met dat liedje ook. Dus ik zei al van, nou Mario, als we het echt niet kunnen vinden, dan bellen we jou maar gewoon, dan moet je als stand-in. Maar volgens mij is dat niet nodig, of wel?
0: Nou, uiteindelijk ben ik dus gisteren na 3 uur zoeken enigszins teleurgesteld hier het pand uitgelopen. Maar thuis kon ik het toch niet laten. En heb ik nog een paar mails verstuurd. Onder meer aan Eppo van Nispen tot Zevenaar. De grote baas van het archief van beeld en geluid, van de Schatkamer dus. En ik kreeg nog gisteravond, eigenlijk vlak daarna, niet minder dan 4 e-mailtjes van hem terug. Hij heeft een spoedopdracht uitgeschreven en dat leverde vanochtend iets op. Ruurd Blom, researcher van beeld en geluid, ging aan de slag met een uitgeschreven inhoudsopgave van een file die nog niet digitaal bleek te zijn gemaakt, waarop iets beschreven stond over Arie Teunissen. Nou, die file is het begin van deze middag digitaal gemaakt. Ja. En terwijl deze uitzending al liep, even na 2 hebben we hem gekregen. Dus wij hebben hem allebei nog niet gehoord. Daar komt hij.
5: De volgende inzending.
4: Ja, met Teunissen.
5: Oh, die Teunissen. Dag meneer Teunissen, met Koos Postema.
4: Hey, Postema,
5: hè? Wat had u nou als antwoord op het toerspel gegeven?
4: Martie Veldman.
5: Martie Veldman, hoe kom je daar nou toch op, meneer Teunissen?
4: Nou, mijn werk, die zei dat vraatje praat zo. Dat moet volgens mij Martie Veldman zijn.
5: Wat krijgt u toch veel informatie van uw vrouw? Wat ik vragen wil, is uw vrouw een leuke verschijning?
4: Leuke verschijning. Dat wij van mij als hinderlijk lelijk. Vroeger al, als wij hier in de straat doktertje speelden, was zij altijd de werkster. En dom.
6: ben gisteren met haar naar het circus geweest. Wat denk je wat er gebeurt? Gaat er een artiest, die zet allemaal stoelen en tafels op elkaar, klimt erop, gaat op een bezem zo balanceren en gaat met een trompet laten spelen. Denk je wat de wijf tegen me zegt? Ik vind die Louis Armstrong beter spelen. Is die dom? Ja.
5: Nou, dat was de dagelijkse meneer Teunissen. We hebben een winnaar of een winnares.
0: Het waren hele andere tijden, zoals je hoort.
1: Ja, een ander tijdsbeeld dit.
0: Oeh, humor van, wat was het? Ik denk 45 jaar geleden.
1: Ja.
0: Het is dus gelukt na een hele lange zoektocht. En voor iedereen die het wil, nog digitaal terug te vinden in de schatkamer. Ja, 1983 bracht die Arie Teunissen dus een singeltje uit. Die haalde de hitlijsten gek genoeg niet. Dat is geen schande, want die had concurrentie van onder andere Elton John, David Bowie en de King of Pop zelf. Met deze nummer 1 hit van het best verkochte album aller tijden, Wanna Be Starting Something.

0: Eigen schuld, you wanna be starting something. Dan moet je soms ook urenlang zoeken naar iets wat uit de grabbelton komt. Wat komt er morgen uit, Guylaine? En ik bid een beetje voor iets minder zoektijd.
1: De 1989, de laatste tijdrit met Greg LeMond en Laurent Fignon.
0: Een legendarische tour. Nou, dat is vast en zeker goed terug te vinden. En dat wordt alweer genieten. Morgen dus in de grabbelton.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30, Robert Baltus.
3: Een ruime meerderheid in het Europees Parlement is akkoord met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen straks geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners als Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat u de digitale euro in 2029 kunt gebruiken. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in dat blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie in een van die huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. En Duitsland schaft Amerikaanse kruisraketten aan. De Tomahawk-raketten zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De Amerikaanse oud-president Biden had eerder toegezegd raketten in Duitsland te stationeren, maar Trump schrapte die afspraak. Duitsland dicht met de aanschaf een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz.
0: De files, Robert Vriezen.
4: 337 kilometer in het land. En ik zit net even op mijn lijstje te kijken of dat veel of weinig is. Nou, dat is behoorlijk veel voor dit tijdstip. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Eurmond 13 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam 18 kilometer file tussen Hoogmade en Rijswijk met 3 kwartier oponthoud. Op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Nieuwemeer. Hebben we het over de buitenring bij Amsterdam Hemhavens 4 kilometer file, 20 minuten vertraging, want de linker rijstrook is dicht. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij afrit Briele 8 kilometer file, 1/2 uur vertraging. De rechte rijstrook is daar niet.
0: Hoe kwamen ze zojuist over de ASP, Joris?
5: Ja, er werd nog wel wat aangevallen gelukkig, want er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Ja, Ikita eraf, Vauquelin moest lossen, de bergtruidrager Baudin ging eraf. Quinn ook, die staat tweede, maar ja, dat heeft te maken met een vlucht. Net als Vacek, die is ook uit het peloton gelost, vlak onder de top hoor. En toen werd er aangevallen door Valentin Paratpaintre, een echt klein klimmertje uit Frankrijk, zo moet je hem omschrijven. En toen kwam Rogsewijn aan, precies hetzelfde type. Lenny Martinez en die twee gingen sprinten om de 10 punten. De andere kreeg 8. Lenny Martinez deed dat het vinnigst. Hij kwam als eerste over de top. En Valentin Paratpaintre van Soudal Quickstep was als tweede over de top van de Aspin. En daarna is er wel nog wat bijgekomen. En beginnen ze nu in plukjes en groepjes naar beneden te gaan. Maar de verschillen zijn verschrikkelijk klein. En dan begrijpt u ook, want ik denk dat we dat nog niet gemeld hebben, dat O'Connor al een tijdje geleden is teruggepakt. En dan nu Sebastian loeihard naar beneden naar de Tourmalet toe.
6: Nu eventjes in de remmen voor een bocht naar links. Ah, dit is een echte links-rechts combinatie. Ik hoor de stem van Hans van Lozenoort op dit moment. Weer eventjes die tot en met vorig jaar natuurlijk de motorsportcommentator was van de NOS. En hup, nog een links-rechts combinatie. Dit is niet de Sachsenring. Dit is ook niet de TT-circuit van Assen. Sachsenring dit weekend. Assen is geweest. Dit is de afdaling van de Aspen. Niet al te breed tot Pajol. En vanaf daar, waar we ook trouwens in het verleden wel eens gefinished zijn, wordt de weg weer wat breder. Quinn, die nummer 2 in het algemeen klassement, die kwam over de top van de Asper op zo'n 50 seconden. Ik ga even de koersradio met mijn linkerhand, ook al gaan we 78 kilometer per uur, even wat zachter zetten, want daar wordt het klassement op de top nu doorgegeven. En dat leidt toch wel een beetje af. Maar niet al te breed, het is wel goed asfalt trouwens aan het begin. En hier komt een renner terug tussen de wagens. Nog even niet kunnen zien trouwens wie het was. Ik werd zelf ook wel een klein beetje verrast. Ik kijk altijd mee met Kim Tiberijn. Ja, zo zie je, je moet ogen overal hebben. Je komt ze soms tekort. Ah, Tiberi, de Italiaan. Ja, die werd inderdaad net voor de top van de Asperger gelost en probeert nu terug te keren. En dan gaan we naar een groep van zo'n 34 renners in die groep gele trui. Net voor de top kon ik ze eventjes stellen. En toen kwam ik op 33 man uit. Nou, zij ook weer nu door die bocht. Linksaf een bocht naar links. Ik draai me ook weer even om. Er wordt geklakt. klaksoneert. Dat gebeurt altijd in die volgerscaravaan. De auto's en de motoren onderling. Om eraan te geven dat de renners tussen de wagens rijden. Maar dit waren de klaksons van de auto's voor ons. Direct achter de groep gele trui. Omdat dus Thibery gaat terugkeren. Maar dat is ook dan voorlopig de enige. Arendsman zit er nog bij. Ondanks de pijn in de rechterknie. We hebben nog 64 kilometer te rijden. En de Franse president Macron gaat dus zo in Paillol tijdens de afdaling plaatsnemen in de Tourcaravan.
2: Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws, muziek.

0: Een liedje over verlangen, liefde, erotische spelletjes, intimiteit en universaliteit. Volgens Angèle zelf, de tourartiesten, daarvoor werkten ze samen met het Franse electro- en house duo Justice. Ik zet het niet elke dag op. Jij wel, Mark?
1: Nee, en nu op dit moment zeker niet, hè, want het is quiet please. Hè. We zitten op Wimbledon en daar is het altijd dan nog net weer wat stiller dan op de andere Grand Slams.
0: En is het daar weer zo heet? Want ik zie daar mensen met waaiers in hun handen.
1: Ja, het is ongelooflijk heet inderdaad. Ja, het is ongelooflijk heet, Henry. Mensen met waaiers. We zien het eigenlijk het hele toernooi al dat het ontzettend warm is. Afgelopen dagen was het wel ietsje minder wat bewolkter. Maar voor vandaag en de komende dagen is het heet. En misschien is dat ook wel van invloed op het spel van beide speelsters. Van Coco Gauff en van Caroline Mugova. Want het is nog niet de halve finale waarop men gehoopt had. En die ik eigenlijk wel een beetje verwacht had. Mugova, en misschien heeft dat ook wel met het weer, met de zon te maken. Heel veel problemen nog steeds met haar eigen service. Laag percentage. En daardoor geeft ze Gauff, die zeker niet goed speelt, ook best wel wat kansen toch nog wel in deze partij. Zagen we ook in de eerste set. 5 breakpoints in het voordeel van Coco Gauff. Ja, daar weet ze er dan niet één van te benutten. En dan wordt het zomaar 6-2 in het voordeel van Mugova. Ik heb wel het idee dat als Gauff, ja, als die ietsje beter gaat spelen. En daar lijkt het nu wel op dat ze de ballen iets beter raakt. Ze staat ook nu wel een break voor in de tweede set. Ze heeft eindelijk die matige service van Mugova heeft ze gebroken. Het is 3-1 voor Coco Gauff in de tweede set. Ik heb wel het idee dat ze wat beter begint te spelen. Coco Gauff, dat ze de ballen wat beter raakt. Maar goed, het is allemaal nog heel breekbaar hoor. En het zegt zeker niks over de uitkomst van deze partij. Want het is een beetje up and down tennis van beide speelsters. Zoals dat dan heet in het jargon, zeg maar. Up, mooie ballen en down. Ja, dan is het toch ook wel weer heel veel dingen die er fout gaan hier op het centercourt. Maar goed, Coco Gauff die knokt zich, hoe moeizaam het ook gaat, knokt zich terug in de partij. Eerste set heeft Gauff dus met 6-2 verloren. Ze staat nu wel een break voor 3-1 voor in de tweede set.
0: Ja, Sebas, ik had er tot nu toe wat meer van verwacht. Of is iedereen gewoon zo ontzettend bang en onder de indruk van die Tourmalet die nu gaat komen?
2: Ja, dat is het. En er is ook gewoon hard gereden. Een heel hoog tempo is ontwikkeld op de Asper door de ploeggenoten van Tim Wellens onder andere. De ploeggenoten van Tadej Pogacar. Dat aanval ook gewoon nog geen zin heeft. We rijden nu 91 kilometer per uur. Lekker rustig in de afdaling. Renners gekromde ruggen achter elkaar aan in het wit. Vooraan dus van UAE. Dan het geel-zwart van Visma Liezenbijk. Dan zit daar de man in het geel. Natuurlijk, Torstein Traan. En die heeft nog een, in ieder geval, Johannessen daar nog wel bij zich. Tobias Johannessen. Maar bijvoorbeeld de Noorse kampioen Skarset. Die moest er al af. De Deense kampioen kon lang mee op de Asper. Magnus Kort. Maar is er inmiddels ook afgegaan. En zo rijden we hier op dit moment over die mooie brede weg. Denderen we naar beneden. Keek nog even ook achterom of er nog renners terugkeren. Maar dat is niet het geval. Ja, en dan lijkt het misschien op dit moment een makkelijke gang van zaken. En dan lijkt het op dit moment wellicht een status quo. En dat er niet veel gebeurt. Maar geloof me, ik heb in de gezichten gekeken van al die renners die gelost zijn al op die Asper. En dat zijn er heel veel. Want we zijn nog maar met 35 man hier vooraan over. En het waren allemaal, ondanks de gebruinde gezichten door de vele zonneuren van de afgelopen week ook weer. Het waren holle blikken. Echt zwaar bezweten gezichten. En iedereen keek maar naar ploegleiderswagens of mensen langs de kant. Ze willen maar één ding. Ze willen drank, ze willen water. Ze willen drinkbussen waar dat koele water, koude water in zit. Zodat ze dat in de nek kunnen gooien. Het is echt geen gemakkelijke fase. Zo komt het misschien over. Maar echt hier achter ons is het een slagveld van je welste. En ik kan je nu al voorspellen, morgen naar Bordeaux gaat er niks gebeuren.
3: Ja, maar dat ook echt helemaal niets, denk ik. Nog minder dan gisteren toen er niets gebeurde.
0: Een snipperdag.
3: Dus, ja, zo'n dag gaat het worden. Bordeaux rood gaan we zien. En vaak Nederlanders daar, hè, geloof ik. Lek, dat is weer een tourclichéetje, Henry. Bordeaux, Nederlandse toerstaf. Dus vink maar af.
0: Oh, zit hij erbij? In de...
3: Ja, ik bedenk dat nu, hoor. Die moet daarbij.
0: Ik ga
3: Bordeaux,
0: even checken.
3: Nederlandse successen roepen we dan altijd, toch? Ja. Ja, misschien is het ook wel zo. Ja. 56 kilometer nog, Henry. En vooraan alles bij elkaar. Even weer bijtanken natuurlijk. Bidonnetje hier en dat gooien ze dan langs de zijkant. Maar als daar huizen staan en eigenlijk geen afscheiding is, dan stuit die bidon weer terug in het peloton. En nu passeren we een bomvol terras en zo'n bocht. Doet een beetje denken aan de Goldrace dit. De laatste bocht naar de Kouberg. Dit is zo'n bocht, gaan ze nu door. Ja, het zou een spiegelbeeld kunnen zijn van dat daar in Valkenburg. Daar lijkt het op. Daar roept het herinnering aan op. Maar ze gaan nu niet naar de Kouberg toe hoor. Ze gaan naar de Tourmalet toe. Dat is even andere koek. En daar gaan ze dan wel nu zo'n beetje aan beginnen. 17 kilometer omhoog. Col du Tourmalet. Hoogste punt van de Tour de France van 2026. Buiten categorie. Gemiddeld 7%. En daar zitten na 9 kilometer klimmen 7 kilometer in die vreselijk zwaar zijn. Ja, de andere kilometers liegen er ook niet om. En dan moet het nu dan toch wel gaan gebeuren dat er op de Aspin niet zoveel gebeurde. Dat verbaasde ons niet. Echt. Martinez daar dus als eerste boven. Volg Paget-Penske, Van den Tent Paget-Penske, die was er als tweede. Dan Wellens, Groschartner, McNulty en Yates. Kleine verschillen. En in het bergklassement staat Baudin nog steeds aan de leiding. Die moest er dus af. Die heeft nog steeds 13 punten. Molenaar 10. Ja, die doet niet meer mee. En Van den Tent Paget-Penske en Danny Martinez staan nu allebei op de tweede plaats, net voor Prodom in het bergklassement op 10 punten. Even kijken naar Vingegaard. Neus lijkt me wat rood verbrand. Of is dat? Dat is een kapje, dat is een pleistertje. Dat is net zo rood als zijn helm. En daarmee zit hij nu in het peloton. En hij weet dat het nu gaat gebeuren. En Quinn, de man die zo verrassend tweede staat, met dank aan die vlucht, achter zijn vluchtgenoot Traan in het algemeen klassement. Quinn gaat nu toch capituleren, denk ik. Want die zit in een groepje dat eraf gereden is op de Aspin. En die kan dat groepje op dit moment ook niet meer volgen. Net als Vacek. Ja, dat is ook geen verrassing. Maar nu mag het van ons gaan losbarsten.
4: Radio 1.

0: Een van de live artiesten in het Tourcafé. Over anderhalve week begint dat al. Dat was Alan Clark met Blow Me Away.
1: Jouw eigen tourquiz.
0: Geen enkele Nederlandse artiest of band lijkt zo bij Radio Tour de France te horen als de Amazing Stroopwafels. Geïnitieerd door Wijlen Herman van der Velde, die jarenlang de muzieksamensteller was voor dit programma en voor heel Radio 1. We draaien de stroopwafels nog ieder jaar en met groot plezier. In deze derde jaargang van Jouw Eigen Tourquiz is het al voor de tweede keer een onderwerp van de quiz. Deze keer gaat Jan-Willem Rengers het spelen. Jan-Willem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we hoorden je al eventjes met een prachtig betoog in het vorige uur. Ik ben benieuwd, wat is je favoriete liedje van de stroopwafels?
2: Oeh, nou, ik ben zelf wel fan van De Reus van Rotterdam. Dat vind ik een... Met de vakantie draai ik ook vaak Naar het Mooie Weer. Dat is ook een...
0: Die heet Naar het Mooie Weer?
2: Mooie Weer, ja.
0: Ja, nou, ook een echte zomerse plaat. Misschien moeten we die eens eventjes weer een keer uit de kast halen in deze weken. Jouw eigen tourquiz, jij doet mee, dus jij kan dat onderschrijven, denk ik, is inmiddels zo'n unaniem belachelijk groot succes dat zelfs de etappe van vandaag hem kopieert, hè? Want er zit een call in van de vierde, een van de derde, een van de tweede, een van de eerste en een van de buitencategorie. Niet helemaal in de juiste volgorde in de etappe, maar dat doen wij hier wel. Dus we gaan gewoon beginnen op het colletje van de vierde categorie. Zet hem op, Jan-Willem.
2: Helemaal goed.
0: Ik ga naar Frankrijk, is de Tour de France klassieker natuurlijk van de stroopwafels. Een ander lied groeide door de jaren heen uit tot een echte top 2000 klassieker.

0: guess I have to hitchhike to the station. With every step I see fate.
1: Het begint lekker makkelijk. Hoe heet dit liedje dat in 2007 zelfs op de 16e plaats stond in de top 2000?
2: Dat is De Oude Maasweg.
1: De pen, het keycord en de handklapper zijn binnen. Hier is de derde categorie. Wim Kerkhoff is de oprichter en de zanger van de band. Een van de leden van de Stroopwafels is enkele maanden geleden overleden. Hij was de gitarist en de accordeonist van de groep. Als eerbetoon aan hem, wat is zijn naam?
2: Rien de Bruin.
1: Rien de Bruin brengt jou bij de tweede categorie. De strandbal is voor jou. Met welke Franse woorden eindigt hun Tour de France klassieker? Ik ga naar Frankrijk.
2: Is dat Melon?
1: Ja, dat is in letterlijke zin goed. Heb je er nog een paar woorden voor?
2: Mais oui, Melon.
1: Ja, dat is hem helemaal zoals ze hem zochten.
0: Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Frankrijk, mais oui, Melon.
1: Mais oui, Melon brengt jou bij de Bluetooth speaker. Die is binnen, dan gaan we over de eerste categorie hopelijk. Je hebt ze nog nooit live zien spelen, toch?
2: Nee, klopt. Ja. Nee.
1: Heb je wel filmpjes gezien? Waarschijnlijk wel, waardoor je het antwoord op de volgende vraag denk ik ook wel weet. Welk instrument sleept Wim Kerkhoff gebutst en gehavend nog steeds overal mee naartoe? Het is een groen-roze exemplaar en hij schopt er ook vaak tegenaan.
2: Ja, klopt. Ja. Dat is natuurlijk de contrabas.
1: De contrabas geeft jou een ijsmuts, want het kan koud zijn op zo'n eerste categorie. Dan gaan we naar de buitencategorie. De Oude Maasweg van vraag 1, die bestaat echt. In welke haven- en industriegebied ligt de Oude Maasweg? Hoe heet die plek?
2: Oh, dat is dan weer een lastige.
1: Het zijn eigenlijk twee vragen, dus als je een van de twee vragen goed beantwoordt, dan zijn we er. Haven-industriegebied in Rotterdam.
2: Ja, is dat de... Oh, hoe heet dat ding nou?
3: Die.
2: Nou, ja, ik kom er niet op.
3: Met die rivier.
2: Maasvlakte?
1: Ja. Hij kwam helemaal uit jezelf, toch?
2: Nou, ja, zeker. Ja, hoor. Ik ben er even een paar meter van opgeschoven. Maar hij kwam inderdaad uit mezelf, ja.
1: Oh, maar ik zie nu... Ja, dit is mijn schuld. Ik zie het woord Maasvlakte op het antwoord staan. Maar daar staat achter... Ja, dan geef ik je wel nog één kans. Want de quizmaster is hier, abuis. Oh. Ja, er staat namelijk in het antwoord Maasvlakte en dan op de volgende regel is fout. Dus, ik geef je een hele kleine aanwijzing aan, omdat ik zo stom ben. Wat we zoeken, daar is ook een tunnel en die hoor je best vaak in de verkeersinformatie voorbij komen.
2: Oh, jongens. ja, dat moet je ook maar net weten.
1: Ja, dat moet je ook maar net weten.
2: Dus, Zeeburgervlakte?
1: Nee, ja. Nee. Ja, ik ga op een donder krijgen van iedereen. En vooral van Joris zometeen. En dat ga ik niet op mijn geweten hebben. Dus we houden het bij de eerste categorie. En dan krijg je natuurlijk nog wel steeds een hele volle Tourflits-tas. En dank ik je voor het weer in de schijnwerpers zetten van die amazing stroopwafels. Jij was ook amazing. Dankjewel.
4: Jouw eigen tourquiz.
5: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
4: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
1: Ja, soms moet je net één regeltje verder lezen. Mark, hoe is het met de tweede set?
6: De tweede set is afgelopen. Een razend snelle set. En die set is gewonnen door Coco Gauff. Die heeft er een niveau wat op kunnen krikken is aanvallender gaan spelen. Nou, dat blijkt een goede keuze te zijn. Caroline Muguva die kon niet mee. Eigenlijk was dit een helemaal tegengesteld aan de eerste set. Toen Coco Gauff veel onnodige fouten maakte. Weinig winners. Nou, nu is dus Coco Gauff die meer winners maakte dan onnodige fouten. Die ook beter is gaan serveren. Hoog percentage is de services in. Haalt heel veel punten binnen, ook als die eerste service goed is. Dus het herstel is er gekomen van de Coco Gauff. Gelukkig maar, na die eerste set die ze met 6-2 verloren had, wint ze de tweede set hier op het warme Center Court met 6-1.
1: Hoe gaan ze, Joris? Hoe ver is het nog op die verschrikkelijke klim?
3: 11 kilometer, Henry. 11 kilometer naar de top van de Tourmalet. En de kenners weten dan dat het nu pas echt gaat beginnen op die klim. Want nu komen ze op de zwaarste kilometers en gaat Tijmen Arendsman eraf in het peloton. Het pelotonnutje dat maar gang gemaakt blijft worden door UAE Jurgensen. Wow, Matteo Jurgensen, een heel belangrijke helper van Jonas Vingegaard, gaat nu ook lossen, terwijl die zwaarste kilometers nog komen. Deel 1 van de Tourmalet, oké, dat valt mee. Dan komen we nu in deel 2. Daar zijn ze net aan begonnen, dan wordt het zwaarder. En vervolgens 7 kilometers. Dat zijn bijna de laatste 7 kilometer naar de top. Die zijn loeizwaar. En daar moeten ze nog aan beginnen. UAE trekt maar door. Nu even een viaductje. En ondanks het feit dat ze daar doorheen gaan, ga ik toch proberen contact te zoeken met de man op de motor, Sebastian.
7: Maar ja, dat is dus vraag om problemen.
1: Tunnel?
7: Hè? Ja, tunnel.
1: Ja, of hij is op zoek naar de Oude Maasweg, dat kan ook.
3: Naar Botlek, kan ook. Hè?
1: Dat is, ja, precies. Want dat was het goede antwoord. Ja. Jij geeft hem gewoon.
3: Zeker weten.
1: Moest hem nog geven.
3: Zo.
1: Ja. Ja. Sebas, ben je er?
8: Ja.
1: Ben ik hoor hem.
8: Ja, we zaten in zo'n tunnel. Ja. Allemaal beton over de weg heen. En zo'n afwateringstunnel. Maar daar zijn we dan. Achter Arendsman en Jurgensen die nu samen rijden. Ja, natuurlijk de achterstand groter zien worden. Ik heb niet alles kunnen horen. Dus wat ook Joris heeft gemeld daarnet. Maar Ricky Tello is er ook af. En dat is dan weer een ploeggenoot van Paul Sijksas. Dus ja, eigenlijk verliest iedereen nu ploeggenoten en dergelijke. Behalve Pogacar zelf, daar zien we Torsten Traan in het geel ook helemaal achterin rijden. En Joris, dat is belangrijk.
3: Ja, die gaat eraf. Wat vroeger dan verwacht die Traan. Maar nu kijken ze bij Uno X ook. Gaan we je nog helpen of niet? En ik denk dat bij Uno X nu heel snel doorgebladerd wordt naar Johannessen. Traan lost.
1: Ook Guilaine, ik schaam me zo richting Jan-Willem Rengers. Want ik breng hem in verwarring. Ik kom nog met het foute antwoord ook. Ik vergeet het goede antwoord te geven. Daar was jou als Rotterdamse natuurlijk niet overkomen.
9: Nee, iedereen uit de regio Rijnmond.
1: Wat vind je? Moet ik gewoon even uit eigen zak toch even dat shirt maar gewoon bij die, in die tas stoppen voor hem?
9: Minimaal.
1: Minimaal ook. Oké, en nog wat zakgeld van de kinderen. Die zitten toch in Spanje. Zometeen Guilaine en Annemiek. Veel plezier.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
16: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
18: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
17: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
16: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
18: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
17: Ga naar datacation.nl.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: De bouw verslimmert. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in
9: Sudo. Lijmen en kitten voor de perfecte finish.
20: Sudo, de bouwverslimmers.
9: Iedere klus weer.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
22: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid.

0: Inleg kan minder waard worden.
1: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: NPO Radio 1. 4 uur.
3: Hélène Plag. Goedemiddag. Nog voordat de Tour begon, stond deze etappe, etappe 6, al onderstreept, omcirkeld en gehighlight. Want dit is dé etappe die wel eens bepalend kan gaan zijn voor de rest van de Tour de France. Volg het op de voet en beleef het mee in Radio Tour de France na het NOS-journaal met Robert Baltus.
4: Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalig Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt nog onderzocht. Het afgelopen kwartaal is een record aantal woningen te koop gezet. Dat meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Maar toch blijft er wel een woning tekort, zegt de NVM.
5: We zien natuurlijk aan de andere kant dat in de nieuwbouw ook heel veel nieuwe woningen te koop zijn gekomen. Daar zien we weliswaar dat de afname van de nieuwbouw wat terugloopt. Ik denk dat het heel goed is na al die tijden van krapte dat er wat meer aanbod is. En toch zien we dat die markt behoorlijk krap blijft, omdat die vraag nog steeds heel groot is.
4: Vooral voor starters en senioren zijn er nog te weinig huizen. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem gemunt hebben. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij zou informatie hebben doorgespeeld over gestolen partij cocaïne, ontvoeringen en een explosie bij een huis in Goorle. Duitsland schaft Amerikaanse kruisraketten aan. De Tomahawk-raketten zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De Amerikaanse oud-president Biden had eerder al toegezegd de raketten in Duitsland te stationeren, maar Trump schrapte die afspraak. Duitsland dicht met de aanschaf een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Zanger Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler lag in coma na een operatie en overleed gisteren. Ze was 75. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met de grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Ook dit jaar is het daarom weer een crowd control room, waar mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid bij elkaar zitten om zo nodig te kunnen ingrijpen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Maar er wordt wel bekeken of het bijvoorbeeld vroeger op de dag kan worden gelopen. In het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is de pindakaasvloer weer te bezichtigen. Hij is gelegd als eerbetoon aan de bedenker Wim T. Schippers, die vorige maand overleed. Het is een bijzonder moment of monument, zegt een van de pindakaasvloerleggers.
6: Ja, het is iets minder gezellig, want Wim was erbij de vorige keer. En, dat was superleuk, ja. Maar we doen het graag voor hem, maar het is super jammer dat hij er niet bij is natuurlijk. Ja. Ja, ik heb veel aan hem gedacht de afgelopen dagen, de afgelopen weken ook wel. Ja. Ik vind het fijn dat hij zoveel aandacht kreeg ook.
4: De vloer is een zeshoek met bijna 400 kilo pindakaas, zonder stukjes.

0: Vanuit het zuiden en het westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het weer warm en ook zonnig.
1: Robert Vriese, pindakaas met of zonder stukjes pinda?
2: Zonder stukjes.
1: Zonder?
2: Ja, ja, ik ook. Gewoon de smooth pindakaas.
1: De smooth one. Ja. Hoe smooth gaat het op de weg dan?
2: Nou, op sommige plaatsen niet zo. 463 kilometer al bij elkaar. Het is al vroeg druk op de weg. Veel files worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken en de nasleep daarvan. Zo heb je 3 kwartier vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Kom je in 35 kilometer file tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Ketelplein. 1/2 uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Een ongeluk uit de linkerrijstrook van de A15 dicht vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij afrit Leerdam. Heeft zich een file van 23 kilometer gevormd. Vanaf Papendrecht rijdt het langzaam, heb je 1 uur vertraging voor de boeg. Dik 20 minuten vertraging nog op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam. Bij de aansluiting met de A15 4 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jacobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
14: Hélène Plag.
15: Ja, het is zo'n gebroedelijk duo in de Tour altijd. De Col d'Aspin en de Tourmalet. Nou, het kleine broertje, hoewel klein, dat ligt alweer even achter ons. Nu die Tourmalet, die reus, die iconische berg die altijd weer zorgt voor een heerlijke tourbeleving. Maar die in verschillende opzichten ook wel pijn kan doen, Joris.
16: Zo, zeker in deze kilometers. Ze moeten nog een kilometer of 6 omhoog. 15 man in het eerste peloton. Carapaz gaat er daar nu af. Vingegaard heeft nog 1 helper bij zich. Dat is Kroes. Pogacar heeft 3 ondersteunende kerels tot zijn beschikking. En die gele truidrager, Tran, ach jee, op 2 minuten al. Sebastian.
17: Dankjewel. Waar Davide Piganzoli op dit moment ook eraf moet. Daar zitten wij achter. Helpen minder dus voor Vingegaard nadat Groschartner eraf moest. Dat is een helpen minder voor Pogacar. Zo strepen we verder en verder namen weg.
15: Net voordat Joris of Sebas de tunnel ingaat. Dan naar Wimbledon. De halve finale tussen Coco Gauff en Carolina Muchova. Mark Wasser.
14: We zitten aan het begin van de derde set. En de vraag is of Coco Gauff dat goede niveau, dat aanvallende spel uit de tweede set kan meenemen naar de derde set. En wat Carolina Bugova daar tegenover kan zetten. Ze speelde een niet al te beste tweede set. Die verloor ze ook met 6-1. Won de eerste met 6-2. En dus is het 1-1 in sets. In die derde set zijn er inmiddels 3 games gespeeld. Carolina Bugova leidt met 2-1.
1: Nog 6 kilometer tot de top van de Tourmalet.
18: De gouden glans van radio straalt af van ons antennes bij deze Tour de France.

0: Destination.
1: Ja, benieuwd of die nog op Wimbledon is gesignaleerd dit jaar. Yannick Noah, de man die op de baan toch vaak een glimlach bij het publiek tevoorschijn toverde. Naast het leuke tennis natuurlijk. Destination ailleurs. Nou, de destination Gavarnigère, maar dan zijn we nog niet, Joris.
2: Nee, nog lang niet. En de voordeur zit op slot, Kilene. De voordeur van deze etappe, de achterdeur staat open. Het kattenluikje, dat stond al te klappen en nu staat de achterdeur open. En die groep wordt kleiner en kleiner. Johannessen is gelost, Carapaz hadden we al gezegd. Johannessen nu ook van Uno X. En dat komt door het tempo van UAE. Dat gaat nu wat omhoog. Dit is wel interessant om te zien. McNulty, klaar. Yates, weg. En nu gaat Del Toro vaart maken. Je ziet het ook. Ook aan de mannen die proberen mee te hollen. Donder nou op met die telefoon om foto's te maken. Del Toro versnelt. Pogacar volgt. Vingegaard laat hem gaan. Hier breekt het op 4,7 kilometer onder de top. Del Toro staat op de pedalen. Die Mexicaan die al een rit mocht winnen. En Pogacar zit vrolijk vlieren fluitend in zijn wiel. Neemt nu over. En dan lijkt het erop. Want Vingegaard zit op een gaatje. Dat we vanaf nu naar deze twee mannen gaan kijken. 4,5 kilometer nog op de Tourmalet. En dan zit Vingegaard er wat besluiteloos achter. En zit Kermen van der Pijn even een poel wat verder in het veld. Op zijn fietsje, mooi gevouwen in zijn kader. Maar die komt ook niet vooruit. Dit lijkt precies het moment waarop het breekt. Eerst die twee van UAE, Del Toro en Pogacar. Dan Vingegaard en dan nog Seixada wat achter met Evenepoel. En nu rijden ze langzaam maar zeker weg. En Evenepoel kijkt en ziet de twee van UAE kleiner worden. Del Toro kijkt om, kijkt voor zich en ziet daar het indrukwekkende fietsen en de krachtigheid van de wereldkampioen, van viervoudig tourwinnaar, van zijn kopman Tadej Pogacar. Ze zijn los, Sebastian.
3: Dan toch. Ja, er waren veel mensen die het al dachten dat hier al Pogacar het op slot zou proberen te gooien. De Tour, ook al is die slotklim dadelijk, wat ze zeggen, wel te doen. Nou, het gebeurt inderdaad op de Tourmalet bij het binnenrijden van La Mongie. Dat is dan op 4,4 kilometer van de top van de Tourmalet. Gaat het los? Ook een orkaan van geluid links en rechts van de weg. Sas en Vingegaard, ze proberen te redden, Joris. Wat er nog te redden valt.
2: Ja, maar er valt niks te redden. Zelfs voor Del Toro niet, want hij is los. Tadej Pogacar, los. 4 kilometer onder de top op de Tourmalet. Del Toro heeft zijn werk gedaan. Komt nu Vingegaard tegen, want die haalt de Mexicaan in. Maar dat wil niet zeggen dat Vingegaard wat dat betreft supergoed gaat. Want de man voorop gaat supergoed. Tadej Pogacar in zijn eentje. Alsof hij een toerritje aan het maken is. Ja, hij is een toerrit aan het maken met OU. En hij gaat tegen de steilste stroken van de Tourmalet op. 4 kilometer onder de top. Mensen links, mensen rechts. En de man met de regenboogstrepen in het midden. Met een cadans om gek van te worden. Hij dondert en dendert maar door. Pakt zijn bidon. Neemt geen slok, maar gaat even douchen. Nu dan toch ook nog een slok. Weg met die bidon en dan doortrappen. Hij is eraan begonnen. Dat is op 43 kilometer van de finish gebeurd. Daar plaatste hij zijn eigen demarrage nadat Del Toro versneld had en hij een stukje mee fietste. Voorop nu Pogacar, dan Del Toro, Vingegaard en Lipovic die goed stand houdt, die het beter doet dan kopman Evenepoel. En daarachter gaat nog maar om een paar seconden hoor, maar er gaat meer worden. Paul Seixas, dat zijn de voorste mannen in de etappe. 3,5 kilometer nog naar de top. Pogacar heeft de smaak te pakken, heeft de demarrage geplaatst en is los.
1: Annemiek van Vleuten, welkom. Je had geen minuut later moeten komen ook.
4: Nee, het vuurwerk, ja, het is begonnen.
1: Ja, dit is waarschijnlijk het moment waarop we vanavond, als we terugblikken, gaan zeggen, dat was het moment dat het gebeurde.
4: En dat was ook wel te verwachten. Ze gaan eerst de koers hard maken. Je ziet het eigenlijk al van alle kanten aankomen. Ze gebruiken alle mannen. Dan weet je al gewoon, er komt een aanval van Pogacar. Hij zet al zijn mannen op kop. Gebruikt ze allemaal om heel hard tempo te maken. Iedereen zit al eigenlijk helemaal op apengapen. Ja, en dan gaat hij op de pedalen staan. En wat we nu zien is dat Jonas Vingegaard probeert gewoon eigenlijk de schade te beperken. Daarachter kiest gelijk zijn eigen tempo. Dus ik denk dat dat wel heel slim is. En een vooropgezet plan ook vanuit Visma Leasebike.
1: Dat je eigenlijk al afspreekt dat er een berusting is op het moment dat je Pogacar ziet gaan?
4: Nee, ik denk dat dat zeker nog geen berusting is. Want kijk, Jonas Vingegaard zit op dit moment op 7 seconden. Maar als hij gelijk in het wiel meegaat, dan blaast hij waarschijnlijk gelijk op. Pogacar is wat meer explosief. Dus dit is eigenlijk, het is nog echt nog niet gelopen. Want Jonas Vingegaard is een taaie rakker. Dus die gaat nu gelijk zijn eigen tempo rijden. En hoopt dat Pogacar zichzelf toch een beetje tegen gaat komen.
1: Wat zeg je?
4: Nou, hij loopt niet gelijk heel veel weg. Dus,
1: kijk, denk je dat gelijk, echt, dat Pogacar zichzelf dat, tegen kan komen? Vandaag?
4: Ja, je weet het nooit. Hè. Iemand kan altijd last hebben van de hitte. Natuurlijk, in normale doen zal het lastig worden. Maar Jonas Vingegaard doet wat hij moet doen. En dat is gelijk zijn eigen tempo rijden. Gelijk echt een heel hoog straftempo. En hij loopt niet zomaar bij hem weg.
1: Hoeveel seconden zitten we, Joris?
2: Ja, het blijft 10 seconden inderdaad. Het gat is geslagen. En Pogacar is, hoewel we dat allemaal denk ik niet vermoeden, maar het is toch echt ook maar een mens. Dus die zit zelf ook even bij te komen. En Vingegaard nu met een goede cadans, hoor. En die heeft wat meer zijn eigen tempo te pakken. En heeft de vaart er nog altijd in zitten. We krijgen een mooi overzicht nu. Pogacar 3 kilometer nog naar de top van de Tour Malais. Vingegaard niet ver achter hem. 9, 10 seconden. Zoiets. Dus Pogacar zit nu denk ik ook te denken. Het is hierna nog een flink stuk dalen. Op de top is het nog 39 kilometer naar de finish. Met daarbij natuurlijk de slotklim van ruim 18 kilometer. Die veel minder zwaar is dan de Tourmalet. Pogacar is waarschijnlijk met zichzelf nu in overleg. Wacht ik op Vingegaard of ga ik die laatste 39 kilometer toch alleen aan? Achter Vingegaard zit Del Toro. En daarachter Lipovic en Seixas. Dat zijn de mannen in de etappe. Op de plaatsen 3, 4 en 5. Vooraan Vingegaard met niet ver achter zich. Het is in één beeld te vangen. Nog altijd de Visma Leasebike renner met de rode helm. Jonas Vingegaard. Taai. Heel verstandig en ook ontspannen klimmend nu. In het gevecht met de sterkste van allemaal. Met Tadej Pogacar. Die nog 2,5 kilometer moet, Sebas. En nog altijd 10 seconden, 11 seconden heeft op Vingegaard.
3: Ja, ik probeer tussen het publiek door te kijken en over de ruggen van de renners heen. Dat valt niet mee, want allemaal magisch. Wat is het druk vandaag hier op de Tour Malais? We zijn wel inmiddels boven de boomgrens uitgekomen. We zijn ook bij La Morgie, uit La Morgie gereden. Dat wintersportoord, links van ons die rotspunten. En al die rotsen die naar beneden gevallen zijn in die open vlakte. 12 seconden, 12 seconden dus voor Pogacar op Vingegaard. Terwijl Lipovic volgens mij al de sprong naar Del Toro heeft gemaakt. En Seixas dat nu ook aan het doen is. Dus in ieder geval komt die Franse hoop in bange wielerdagen. En hun 19 jaar jonge klassementsheld wel weer in de buurt. In ieder geval van plek 3. Van deze etappe. Maar dat is dan al wel op 45 seconden. En inderdaad, dat is nu dus een trio geworden. Ook volgens de koersradio. Maar wel al op 45 seconden. Dus zij verliezen alleen maar meer terrein. Terwijl Remco Evenepoel al op meer dan een minuut rijdt. Op de flanken van de Tourmalet. Evenepoel daar bij Ayuso, geloof ik. Net daarachter. Zit dan Sepp Kuss. Die mogen wij nu voorbij. Sepp Kuss, ja, een beetje een stalen gezicht. Inderdaad, bij de Amerikanen. En hier komen we dan inderdaad bij Remco Evenepoel. Bij Skjel Mose. Die knap meegaat nog vandaag. Met zijn ploeggenoot, de Spanjaard. Ayuso en Martinez. Maar Joris, ja, dat zijn verliezers in deze rit.
2: Ik denk dat het op één na allemaal verliezers worden. Want dit is zo'n beetje 2 kilometer onder de top. Het moment dat Vingegaard toch wat aan het breken lijkt te zijn. Barsjes, scheurtjes. Het begint te piepen en te kraken. 17 seconden nu. Heel lang deed hij dat goed. Bleef hij op 10, 11 seconden hangen. Maar nu wordt het wat meer. Nu is er ook een bocht. En is hij de koploper, Tadej Pogacar, zijn aartsrivaal, ook af en toe uit het zicht verloren. En dat is ook niet al te hoopgevend als die situatie ontstaat. Vingegaard gaat nu naar 20 seconden achterstand. De groep Seixas, dat zijn Del Toro, Seixas en die goede Duitser Lipovic, die zitten met z'n drieën nu op een minuut van het monster. En het monster vooraan moet nog 1,5 kilometer op de enorme kol waarop hij een enorme coup pleegde. Tadej Pogacar.
1: Derde set is bezig op het centercourt van Wimbledon tussen Carolina Muchova en Coco Gauff. Mark Passer.
0: Ja, 3-2 is het in het voordeel van Mugova. Onder moeilijke omstandigheden. Snik eet is het in de braadpan die het centercourt van Wimbledon is. Het kan nog alle kanten op in deze partij. Ik zei het eerder al, het is een beetje up-and-down tennis van beide kanten. Dan weer goede dingen, dan weer wat slechte dingen. En als we dan kijken naar het totaal aantal punten, dan zien we dat Coco Gauff 66 punten heeft gewonnen in deze partij. En dat Mugova op 65 punten staat. 1 puntje zit daardoor dus tussen. En zo klein is het verschil inderdaad. De ene keer denk je, hey, Mugova, een paar mooie ballen. Nou, als ze dit doortrekt, zou ze kunnen winnen. Maar dat heb je dan een paar punten later weer bij Coco Gauff. Dus er is nog helemaal niks over de uitkomst van deze partijen te zeggen op het Center Court. 3-2 dus in de derde set in het voordeel van Carolina Mugova.
1: Annemiek van Vleuten, ja, we horen natuurlijk al heel het voorjaar in richting de Tour van Pogacar rijdt waardes die niemand kan evenaren. Dat is wat we nu zien. Of zeg je, nou, het valt mij nog mee.
4: Ja, we zien natuurlijk een heel sterke Pogacar, maar ook een uber heel sterke team eromheen. Ik had wel in het begin zeker hoop dat Jonne Vingegaard het gewoon net op 10 seconden zou kunnen houden. En dan is het niet echt overklasse en dan blijft het gewoon spannend. Alleen nu zien we toch wel dat de voorsprong wat op gaat lopen. Ja, het is. Hij laat zien dat hij wel net een klasse beter is bergop vandaag. Want er hoeft ook maar iets tegen te zitten. En Jonas Vingegaard is wel echt een hele goede doen.
1: En volgens mij, als je kijkt naar de vorige tour in ieder geval, was Pogacar, had hij in de derde week niet zijn beste week. En dit is wel een etappe. Voorlopig komt daar niks, zeg maar, waarin je dit verschil kan maken.
4: Nee, dat klopt.
1: Dus het moet vandaag in die zin ook gebeuren.
4: Ja, zeker voor hem. Al denk ik wel dat hij na de Tour van vorig jaar al eigenlijk wel zelfvertrouwen heeft getankt dat hij het net zo goed in de derde week. Dat is eigenlijk eerst iets wat we meer zagen van Pogacar eerder. Dat hij moeite heeft met hitte. En dat hij in de derde week niet meer zo goed was. En dat je dan echt gesloopt kan worden door Visma Leasurbike. Ja, dat zien we eigenlijk niet meer. Dat is eigenlijk dat zelfvertrouwen heeft hij inmiddels al.
1: En het vermogen dus ook. Ja,
4: ja, inderdaad. Dus, maar het is wel interessant wat we gaan zien. Want als die groep achter hem samenkomt, want we gaan nu een beetje een vals plat klimmen. 4% klimop rijden naar de finish toe. Daar heb je wel voordeel als je in een groepje terechtkomt. Dus in ieder geval die groep vooral met zichzelf erachter. Ja. Als die gaan formeren, dan ben ik benieuwd. Als die
1: er op kop gaat, ook vanwege de wind. Ja. Ik hoorde Sebas volgens mij eerder zeggen dat er best wat wind staat. Dus dan kan je daar voordeel van hebben als je in een groep rijdt ten opzichte van alleen. En
4: zeker
1: misschien wat tijd weer dichtrijden.
4: Ja, maar dan moeten we wel heel snel de handen ineen gaan slaan.
1: Dat gebeurt nog niet, Joris.
2: Nee, gebeurt nog niet. Pogacar gaat zo meteen als eerste over de top komen van de Col du Tourmalet. Is dan meteen ook leider in het bergklassement natuurlijk. En hij lijkt me, als hij nog wel even doorgaat in dit duivelse tempo, ook op weg naar de gele trui. Want die Noord-Traan, waar die is, weet helemaal niemand. Maar die staat geparkeerd ergens op een van de vele ellendige flanken van de Tourmalet. Pogacar met nu een nagenoeg naakte man naast hem. Dat geeft hem reden om nog harder door te fietsen. Dat zou ik zeker ook doen. Vingegaard moet nog langs die supporter. Ligt 30, 31 seconden achter de ontketende Sloveen. Pogacar, heel goed. Wat een mensen hier. En dat kan echt alleen maar motiverend werken. Allemaal enthousiasme op die ene man in dat elastiekje nadam. Gooi, joi, joi, Vingegaard. Trap door, want er zijn mogelijkheden. Er komt zo een afdaling en die slotklim inderdaad, dat is andere koek. Dat is meer op tempo omhoog rijden. Dat is niet echt klimmen, maar het echte klimmen, dat feest, dat duel is vandaag gewonnen door Pogacar met ook een heel sterke ploeg tot zijn beschikking. Hij gaat weldra als eerste over de top van de Tourmalet. Vingegaard een halve minuut later en de groep met Sijksa zit nu al, Sebastiaan, op 1 minuut 20.
3: En letterlijk één verdieping lager, want terwijl Pogacar inderdaad onderweg is naar de top, de laatste echte haakse bocht, de haarspelbocht al heeft gehad. En nu naar die top wordt geblazen met de wind in de rug. Moet Vingegaard die haarspelbocht nog nemen? Nou, die zal er inmiddels wel doorheen zijn. Maar die groep met Sijksas, die is daar nu zo'n beetje aan het waait hard. Hier hoort publiek dat hier in grote getalen naartoe is gekomen. Opneemt wel veel van die wind die hier in de gezichten blaast. En ondanks dat er 27 graden hier op die grote hoogte van de Tourmalet, 2115 meter hoogte, zitten we op deze klim, de Pyreneeën. Die het meest beklommen is in de toergeschiedenis. De groep met Evenepoel blijft zo'n beetje op stabiele achterstand van het trio met Lipovic en met Del Toro. En Paul Sijksas, die hartstochtelijk wordt toegejuicht in de laatste kilometer van deze Tourmalet. Zij allen ook over de top. Ik zoek naar die bijna naakte man, zodat we snel wat gas kunnen geven en door kunnen rijden. Nou, dat zie je niet meer, Joris. Ik denk dat hij wat kleren heeft aangetrokken. Lijkt me ook wel handiger vandaag.
2: Nou, zoek maar niet hoor. Ik heb hem gezien. Het is niet jouw type. We knallen door. Pogacar is over de top gegaan met 30 seconden voorsprong op Vingegaard. Pogacar op de top. Wel even een moment van bezinning. Even een bidon. Dus op het moment dat hij die streep overging, duidelijk toch echt wel heel diep gegaan. Ja, natuurlijk is hij dat. Niemand doet dat zo snel, zo hard, zo krachtig als hij dat kan. Die twee zijn nu boven. Pogacar 20 punten, Vingegaard 15 voor het bergklassement. Het is allemaal bijzaak, daar gaat het hen niet om. En die drie daarachter, die zijn aan het knokken. Seixas, Lipovic, wat doet hij dat goed. En Del Toro houdt stand. Dus Pogacar heeft ook nog, Sebastiaan, een helper in zijn buurt. Zij gaan met z'n drieën nu over de top.
3: Hey. 1.25 wordt gemeld voor de groep Seixas. Op de koploper natuurlijk, op de wereldkampioen, op Tadej Pogacar, die de loper uitlegt voor misschien wel een vijfde toerzegen. Want ja, de eerste week is nog niet voorbij. Maar daar begint het toch nu al op te lijken. Terwijl we ook doorkregen dat de groep Evenepoel op 1.45 rijdt. Wij nu ook met de motor over de top. En dat de gele trui van Thorstein Traan, dat nog even meegeven, op 5,5 minuut al rijdt van Tadej Pogacar. Hij, de Noor in het geel, is nog aan het klimmen en mag dus vandaag maar 7,53 verliezen op de wereldkampioen. En daarvan heeft hij er dus al 5,5 minuut verloren.
1: Annemiek van Vleuten, denk je dat hij hem kwijt is? Traan, de gele trui straks, als je nu op 6,50 al zit? Of 6,
4: ja, zeker. Ja, ja, dan, hij ging te vroeg lossen. Ja, jammer. Goed, heel mooi gedaan natuurlijk. Hij heeft ervan genoten, zijn dag in het geel. En geen schande om hem vandaag kwijt te raken.
1: Nee, en Vingegaard zit nu op een halve minuut, 30 seconden. Wanneer ben je er afgereden eigenlijk? Want je zegt, van, nou, je moet de afstand een beetje beperkt zien te houden.
4: Ja, nou, in wielrenners 1 minuut grens altijd wel echt, dan ga je het een beetje opgeven. Maar als het binnen een minuut blijft, dan blijft er altijd wel in geloven. En zeker, ze zetten elkaar hier nu even een beetje onder druk, denk ik, ook in die afdaling. Ze gaan echt op het scherps van de snede gaan. We zien ze nu naar beneden gaan.
1: Met snelheden van?
4: Ja, nou, ik wil het niet weten. Het is nog wel redelijk technisch. Dat haalt nog wel met door die haarspelbochten de snelte wat uit. Maar 70 km per uur halen ze wel.
5: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: NPO Radio 1.
1: Half 5 is het nieuws, Robert Baltus.
11: Een uitbraak van mazelen in Bangladesh heeft al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. De ziekte brak uit in het voorjaar. UNICEF zegt dat de ziekenhuizen overbelast zijn. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met noodvaccinatiecampagnes. Bij de overstromingen in China zijn honderden giftige slangen ontsnapt. Op een video, gedeeld door staatsmedia, is te zien hoe inwoners met schepnetten proberen de slangen te vangen. En ook is te zien hoe een cobra zijn kop uit het water steekt. Een arts zegt dat verschillende mensen werden behandeld tegen slangenbeten. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje. En de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde, maar het wordt wel bekeken. En of er bijvoorbeeld vroeger op de dag kan worden gelopen.
1: Dankjewel. En dan naar de andere Robert. Maar niet nadat we eerst Roosmarijn Knol natuurlijk hebben laten vertellen wat het weer allemaal gaat doen. Rosmarijn, welkom.
12: Het was vandaag eerst best wel bewolkt, maar de afgelopen uren is die bewolking steeds meer verdwenen. Met één uitzondering, want in het noordoosten van het land zijn er op dit moment nog vrij veel wolkenvelden. Is de temperatuur ook blijven hangen op 20, 21 graden, terwijl het in Zeeuws-Vlaanderen een ruime 28 graden is geworden. Dus dat zijn toch best wel grote verschillen binnen ons land door die bewolking. En op dit moment dus op steeds meer plaatsen wel zon. Die bewolking is wel steeds meer aan het verdwijnen. Vannacht ook overwegend helder. Temperaturen tussen 11 en 17 graden. Het kan ook een klein beetje mistig worden vannacht. Maar in de zomerperiode met die relatief korte nachten en de zon in de ochtend is dat ook weer heel snel verdwenen. Morgen overdag behoorlijk wat zon. Een paar stapelwolken in het binnenland. In het zuiden wat meer sluierbewolking. En het wordt morgen opnieuw een warme zomerdag. 24 tot 30 graden. En de dagen daarna blijft die warmte bij ons hangen. Op veel plaatsen, zeker in het midden en in het zuiden van het land. Temperaturen van 30 graden of wat meer.
1: Toch wel weer.
12: Weinig bewolking. Wind uit het noordoosten. Dat is misschien een windrichting waar je die warmte niet zo snel bij zou verwachten. Maar gewoon droog weer en veel instraling van de zon. Zorgen dus voor die hoge temperaturen. Dus voorlopig blijft die warmte nog wel even in ons land hangen.
1: Ja, het was gisteravond uiteindelijk ook nog prachtig. Na zo'n hele dag van bewolking. Toch helemaal open.
12: Ik zat buiten bij vrienden in de tuin te eten.
1: Mooi,
12: en het was erg mooi om te zien.
1: Ja, het was heerlijk. Dankjewel, Rosmarijn. Dan wel naar Robert Vriezen in dit geval.
13: 600 kilometer file bijna op de Nederlandse wegen. De meeste files zijn in Zuid-Holland. Bij Utrecht is het druk en ook in Noord-Brabant. Werkzaamheden veroorzaken ook veel vertraging. Om dat te illustreren, de file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein 13 kilometer met 40 minuten vertraging. En die file wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de A20. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam kan je ook heel goed file rijden. 31 kilometer tussen Hoelewarensveen en knooppunt Ketelplein. Een uur vertraging daarvoor. En in het oosten van het land, op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde aan het begin van de spits al een ongeluk. Maar ja, die file lost maar niet op. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met 40 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij Leerdam een half uur tijdsverlies. Daar is na een ongeluk de weg wel weer vrij. Geldt niet voor de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Elst gebeurde daar een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur.
14: Wacht even, kom zo een tourflits.
15: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Hey jij daar!
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij vakanties.
18: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
19: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
21: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: De reus is bedwongen, Joris, maar met welke tijden?
22: Met verschillen die hard aankomen. Pogacar als eerste boven op de Tour Malais. 20 punten voor hem voor het bergklassement. Maar nogmaals, daar gaat het wat hem betreft allemaal niet om. Vingegaard tweede op 32 seconden. Sexas, Lipovic, Del Toro daarachter op 1 minuutje en 40. En vlak daarachter een gezelschap. Martinez, Evenepoel, Skelmose, Ayuso en Koes. Dat kon wel eens bij elkaar gaan komen, die twee groepjes. Maar wat ging het hard en wat gaat hij nu hard? Want in de afdaling gaat Pogacar nog verder wegrijden van Vingegaard. Dat is puur een kwestie van power, van pogi power. Want Pogacar ligt nu met de slotklim straks nog voor de boeg. Dat is een ding van ruim 18 kilometer, kleine 19 kilometer. Ligt nu 50 seconden voor Jonas Vingegaard. Hij ligt tweede in de etappe, Pogacar voorop. En Sebastian, hoe hard gaat het zo'n beetje in die afdaling van de Tourmalet?
0: We rijden op dit moment 84, 85. Oh ja, dan denkt Kevin de Busser. Hup, dat gas gaat verder over. 109, 108. Ja, en dat kan hier. Want dit is die brede weg, die brede baan. Die bijna rechtuit naar beneden loopt. In het begin is de afdaling van de Tourmalet redelijk bochtig en technisch. En ook nog niet zo heel erg breed. Als je hem dus van oost naar west hebt beklommen. Zoals we vandaag hebben gedaan. Eigenlijk de mooiste kant. En dan na een paar kilometer waar je een schitterend uitzicht hebt over een kom. En echt honderden meters naar beneden kunt kijken. Daar zag ik al die puntjes, die plukjes van renners. De ploegleiders die naar voren willen. Nou, de ploegleider van UAE mocht dan naar voren. Maar ze moest toch even weer halt houden om achter Vingegaard te gaan zitten. Vond hij niet zo leuk. En dan komt dat gedeelte waar eigenlijk geen bocht meer is. Kilometers lang het recht uitgaat. Waar Warren Barguil ooit bijna een paar koeien tegenkwam. En daarvoor moest uitwijken. En dan behaal je echt snelheden van boven de 100 kilometer per uur. Nu het groepje dat strijdt om de derde plaats. Want dat is belangrijker. Seixas, Del Toro en Lipovic hebben gezelschap gekregen van de groep met Evenepoel, met Sepp Kuss, met Martinez, Schelmose en Ayuso. En rijden op dit moment in de bebouwde kom van een van die gehuchtjes aan de westzijde van de Tourmalet. Maar als u het goed vindt, houd ik even, dit is nog niet Loose Saint-Sauveur, maar houd ik eventjes mijn aantekeningen nog even goed geklemd tussen mijn handen. Want hier moet ik met zo'n urn dan ook stevig beethouden. Want hier in die bebouwde kom wordt het wel weer wat bochtiger. Sterker nog, is er dadelijk ook weer een 180 graden draaiende bocht helemaal terug. Het ruikt hier naar verbrande rem en verbrande koppeling. Dat is de geur in de volgerscaravaan. Achter die achtervolgers aan, die voorlopig strijden om de derde plaats. Meer lijkt er niet in te zitten voor de groep met Remco Evenepoel en Florian Lipovic onder andere.
2: Tot aan de finish rijden we met de renners mee.
3: We houden alles in de gaten.

0: Voilà.
1: 95 is het album waar dit nummer van de tourartiest van vandaag op staat. Libre van Angèle. Joris, wat gebeurt er?
2: Ach, Thorsten Tran. Oei, op het achterwiel van zijn ploeggenoot notabene van Anders Johannessen. Hij lag al 8 minuten achter, hoor, Thorsten Tran. En dan in een bocht. Ja, zijn ploeggenoot snijdt die bocht aan. En Tran let niet op. En die ziet niet dat Anders Johannessen naar binnen stuurt. Raakt met zijn voorwiel het achterwiel van zijn knecht. Ja, en nu zit hij daar op het wegdek. En hij had al een pleistertje op zijn elleboog. En hij was zijn gele trui al kwijt. Want Pogacar ligt inmiddels veel meer voor dan hij achter lag voor deze etappe. En Tran zit daar nog. En ik vraag me af, dat is nu moeilijk in te schatten, of hij nog verder gaat in deze Tour. Pogacar intussen, die is al kilometers verder naar voren in de wedstrijd. Pakt nog maar eens een bidon. Rijdt weer door zo'n schitterend straatje met allemaal mensen langs de kant van de weg. En bouwt aan zijn voorsprong. Hij heeft zijn voorsprong verdubbeld ten opzichte van Vingegaard in de afdaling. Op de top van de Tourmalet was het 30 seconden. Inmiddels is het een dikke minuut. Oei, Vingegaard wordt hier puur op de wattages op het vlakke, op de power eraf gereden. En dan moeten ze de slotklim nog op. En dat is ook een power ding. Hè? Een ding om tegenop te knallen. Niet echt klimmen. Thorsten Tran, nog eens kijken. Die staat inmiddels en die leunt tegen de auto van de artsen. En nu kijken de artsen hoe het zit met zijn sleutelbenen en zijn pols. Of er sprake is van een breuk. Of dat meteen laag getoond kan worden. En ze kijken ook even of het goed zit met de blik in zijn ogen. Met die vingers voor de ogen. Even kijken of die man niet op zijn hoog gevallen is. Pogacar begint intussen aan de slotklim. 18,5 kilometer. Procentje of 4 naar Gerdre. Dat valt allemaal wel mee. Maar Pogacar, Sebastian, is ouderwets aan het huishouden in deze zesde rit.
3: Ja. Hij is inderdaad hier enorme rammen het uitdelen aan al die concurrenten. Wij rijden in Ester. Dat is een dorpje op 20 kilometer van het einde. Want dat is dan weer dat spandoek dat de achtervolgers zien. En dan met name het groepje met de Seixas, met Del Toro, met Koes, met Martinez. Die goed meegaat, hoor. Geldt ook voor Skelmose. Die heeft natuurlijk nog Ayuso bij zich. En dan dat duo Lipovic, Evenepoel. Evenepoel was de betere van de twee in de ploegenachtervolging. Ja, nu sloeg Lipovic natuurlijk als het ware even terug. Daar op de flanken van de Tourmalet. Luz Saint-Sauveur zijn we inmiddels aangekomen. Dat is het einde van de afdaling. We zijn gewend om hier naar rechts te gaan. Eigenlijk weer een beetje naar het noorden te rijden. Richting het einde. Of richting de Pyreneeën. Maar dit keer gaan we linksaf. En gaan we dus naar het zuiden. Richting de finishplaats. Gavenny-Gerde. En dan gaan we ook eens kijken of wij dadelijk deze groep even voorbij mogen. Om richting Vingegaard wellicht te gaan. Nou, laatste stukje van de afdaling. Nog een verkeersheuvel of verkeersdrempel. Die in het parcours ligt. En deze groep ook bijna dus beneden. De geklopten strijdend om de derde plaats. Meer zal het niet zijn vandaag in deze etappe. En zij zien nu ook het bord dat het, 18,7 kilometer natuurlijk is. Tot de finishlijn in Gavarnie-Gerde.
1: Ja, Annemiek van Vleuten, je gunt natuurlijk niemand een val. Maar ik merkte zelf dat bij zo'n Tran dat je denkt, oh.
4: Ja, en in het geel vallen. Ja. En natuurlijk, ja, we hebben het over het verliezen van de gele trui. Ja. Maar deze man was eigenlijk op weg naar een hele mooie, verrassende korte klassering, misschien in de Tour de France. Wil dat hij de trui zou gaan verliezen, daar was hij natuurlijk al lang op voorbereid. Maar misschien een top 10 zou er best in zitten. En ja, niet als hij hier zo heel veel tijd gaat verliezen.
1: Nee, want we zien, nou ja, misschien dat hij weer terugstapt op de fiets. Maar in eerste instantie heeft hij echt wel even goed door de dokter gekeken.
4: Ja, en hij heeft nu zoveel tijd verloren dat het nu een heel moeilijk verhaal gaat worden. En het is echt een goede, sterke klimmer die echt wel een korte klassering hadden kunnen rijden. Door die minuten die hij cadeau had gekregen. Of cadeau, maar die hij had gekregen.
1: Ja, ja, ja. Wat is jouw verstandhouding met de Tourmalet?
4: Ja, ik heb voor de eerste keer weer gezien sinds 2023 vandaag door de koers te kijken. En ik moet zeggen, er kwamen wel wat herinneringen bij me boven.
1: Mm-hmm.
4: Ja,
1: pijnlijke herinneringen. Is het oké om daarnaar te gaan luisteren? Ook?
4: Ja hoor, kom maar door.
1: Ja, ja, want dit gebeurde er in 2023.
5: Van Vleuten op een lengte nu. Van Vleuten op een lengte. Van Vleuten kraakt. Vollering heeft een voorsprong. Dit is het moment. Dit is het moment waar we een week lang op gewacht hebben. En Van Vleuten kraakt bij de aanval van Demi Vollering.
6: Ja, het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Ik was ook echt, als ik kijk ook naar mijn tegenstanders, hoe goed die waren. En normaal gesproken kan het hier wel lossen. Dus ik denk ook wel, ja, Demi had natuurlijk een superdag. Maar ook zelf, als ik naar de andere tegenstanders kijk, denk ik niet dat ik de beste dag had.
1: Ja, je verloor hem van Demi Vollering.
4: Ja,
1: Is dat ook wat het is? Soms is dit het. Dan heb je niet de ideale benen en dan kun je strijden wat je wil. Of had je achteraf nog dingen, nou, als ik dat nou had gedaan of dit anders had gedaan? Of...
4: Nee, nou, ik was heel, als ik vroeg goed was geweest, ik ging heel vroeg al aanvallen al op de Aspen. Dus we hadden precies dezelfde aanloop, Aspen, Tourmalet. Dat had ik dan misschien niet gedaan, had ik gewacht en gewacht op de Tourmalet. Maar eigenlijk voelde ik daar al dat ik geen goede dag had. Dus ook al had ik het anders gedaan, had ik hem nog verloren. Ik had gewoon echt geen goede dag. Maar waar ik echt van baalde is dat ik gewoon niet strijd heb kunnen leveren. Niet strijd kunnen leveren op mijn gewone niveau. Wellicht als ik op mijn allerbeste niveau was geweest, was Demi Vollering nog beter geweest.
1: Ja, ja.
4: Maar dan had ik er heel goed mee kunnen leveren. Maar ik kon gewoon geen strijd leveren. Ik was gewoon niet op mijn niveau. En tot op de dag van vandaag, ik weet niet waarom.
1: Echt?
4: Oh. Nee.
1: Ja. Hoe zwaar is die Tourmalet dan?
4: Ja, er kwamen echt alle herinneringen boven. Waar het inderdaad nu ook aan werd gevallen, is echt een heel stijl pokkerding. En het was echt zo lang nog daarna. Waar je ziet de galerij waar ze doorheen gaan, is het nog 5 kilometer. Dat is waar Tadej Pogacar aanviel. Ja, ik voelde gelijk de pijn, want dat is ook waar Demi Vollering ging. En hoe lang het dan nog is tot de top.
1: Waar voel je dan die pijn?
4: Nou ja, in dat moment ook in mijn hoofd. Dat ik gewoon gelijk eigenlijk al voelde van, ja, ik heb het vandaag echt bij lange na niet. En eigenlijk wist ik dat al wel. Maar tegen beter weten in hoop je dat toch meevalt. Of dat misschien Demi Vollering ook niet de beste dag heeft.
1: Wij zagen net, jij gaf aan de grens is 1 minuut, hè, ongeveer. Nou, Vinkegaard rijdt inmiddels op meer dan 1 minuut afstand van Pogacar. Denk je dat hij nog met de groep Evenepoel samen zou kunnen gaan? Want daar zit, wat is het, een seconde of 40 tussen?
4: Ja, je zou bijna zeggen dat hij daarop zou kunnen wachten. Omdat hij daar ook nog een ploeggenoot in heeft zitten. Er zitten ook anderen. Nog 2 van Lidl Trek zitten daarin. Skelmose en Ayuso. En de klim is 3%. Dat is wel een klim waar je dan eigenlijk voordeel van hebt om in het wiel te zitten. Dus als dat heel goed gaat draaien, dan zou ik verwachten dat hij misschien minder gaat verliezen. Maar ja, dat het heel goed gaat draaien is vaak ook wishful thinking. Heel vaak is dat toch altijd heel moeilijk. Zitten er altijd stoorzenders bij. En soms kan je maar beter van je eigen kracht uitgaan.
1: Maar even voor de duidelijkheid. Het is niet dat Vingegaard hem slecht rijdt vandaag, toch?
4: Nee, supergoed rijdt hij. En hij doet het ook heel goed. Dat is ook wel heel jammer dat hij al net ook een halve minuut verliest in de afdaling. Eigenlijk. Hij verliest eigenlijk maar een halve minuut bergop.
1: Ja. Dat is ook wonderlijk. Goed, de dames op Wimbledon die houden het goed uit. Zijn ook aardig gewaagd aan elkaar. Gauff en Muchova. Mark, hoeveel staat het?
0: Ja, je zou toch denken van nou die willen er wel snel af. Met deze temperaturen. Bloedheet, snikheet is het op het centercourt. 10 games zijn er gespeeld. Nou, wat zijn we onderweg? 2 uur en 10 minuten zoiets. 2 uur en een kwartier ongeveer. En het is 5-5 in de derde set. Het gaat heel erg gelijk op. De verschillen zijn klein. Geen breaks in die derde set. Wel breakkansen. Voor Coco Gauff bijvoorbeeld. Bij een stand van 4-4 kreeg ze er 2. Dus ja, zo af en toe zitten er wel wat kansjes in om de service van de tegenstandster te pakken. Maar het is nog niet gelukt. En via 2-2, 3-3, 4-4. Nou, zijn we nu dus aanbeland op 5-5. En als beide speelsters nu nog 1 keer hun service houden, is het 6-6. Ja, dat zou dan het ultieme slot zijn van deze eerste halve finale. Dan krijgen we een match tiebreak. Een tiebreak tot de 10. Goed, zover is het nog niet. Muchová serveert bij die stand van 5-5. Het is 40-30 in het voordeel van de Tsjechische. En die heeft dus nog 1 puntje nodig om op een 6-5 voorsprong te komen. En dan ligt de druk. Ja, ze haalt het punt binnen. Ze gaat naar 6-5. En dan ligt de druk dus bij Coco Gauff die dan gaat serveren om de stand gelijk te trekken. Om die super tiebreak uit het vuur te slepen. Deed ze bij 5-4 ook al. 5-4 achterstand Coco Gauff. En toen kwam ze daar prima doorheen. Kijken hoe het zometeen gaat bij die stand van 6-5 in het voordeel van Muchová in de derde set. Radio.

0: Dankjewel. En ik hoop dat je het leuk vond.
1: Lekker, hè? Dat dacht ik. Vorig jaar live in het Tourcafé. Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Wat zou het leuk zijn als ze dit jaar weer achter de présence geven in dat Tourcafé. Sebas, voordat je het over de rest gaat hebben, is Traan weer terug op zijn fiets gestapt eigenlijk? Sebastian Timmerman.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo. Ici, il versem. We gaan eerst even naar Joris. Joris, weet jij dat? Zit Traan weer op de fiets?
3: Ik weet het, ja. Sebastian wil die vraag kennelijk niet beantwoorden. Ik wel hoor. Hij is
1: gaat dat nu al zo?
3: Heel rustig hoor, Traan. Heel rustig. En toen kwam hij meteen Anders Johannessen weer tegen. De man wiens achterwiel hij raakte bij een onhandige actie. Dus het drama, dat wordt niet al te groot. Traan zit nu op een minuut of 14 van de man vooraan. En de man vooraan heet natuurlijk Pogacar. De klim is er één. En dat zien we aan Pogacar voor het buitenblad. Grotendeels dan. Dus die heeft hem op de zwaarste tandwielen vooraan van zijn fiets liggen. Hij ramt er tegenop. Hij heeft op Vingegaard 1 minuut 31. En die groep met Seixas en Evenepoel en Lipovic, Del Toro, Martinez, Koes, Skjelmose en Ayuso, die zit op 2 minuut 20. En Sebastian, hoor je me nu wel? Het gaat regenen.
2: Ja, ik hoor je nu wel, Joris. Maar yes, en nu en dan rijden we een beetje door een kloof in zuidelijke richting. Ja, en dan is het lastig voor de technici van een Frans bedrijf dat voor al die verschillende motoren de verbindingen regelt om dat goed voor elkaar te houden. Er vliegt een vliegtuig boven. Ja, echt waar. Een vliegtuig dat de hele dag achtjes draait boven de Tour. En dat zorgt voor de beelden, de beeldverbindingen, maar dus ook de audioverbindingen voor ons en voor een aantal andere zenders die je motor nog in koers hebben in deze tijd. En ja, dat is in de Pyreneeën soms wat moeilijker werken. Maar we zijn er weer achter die groep met Seixas, met Del Toro, met Lipovic, Evenepoel, Koes, Skelmose en Ayuso op meer dan 2 minuten van Tadej Pogacar. En net even wat verkoeling van wat regen. Ja, echt regen. We hebben een paar dikke druppels uit de lucht voelen vallen. En het was echt niet iemand die met een tuinslang of zo wat water de lucht inspoot. Nee, het was echt regen. Het wordt ook wat bewolkter. Ook als ik kijk in zuidelijke richting. Richting de finishplaats Gavarnie-Gerdre. Zoals je dat dan dient uit te spreken. Dan pakken zich daar wel wat grijze wolken samen. Maar nu is het weer droog. Schijnt de zon. En gaat de arm volgens mij van Lipovic omhoog. Dat hij zijn ploegleider bij zich wil hebben. Daarnet zagen ze en dus we ook alle volgers achter deze groep die op dit moment rijdt om plek 3 wel in de verte Vingegaard nog rijden. En de auto's om de Deen heen op de tweede plaats. Maar op dit moment is die weer verdwenen uit het zicht. Windje in de rug op weg richting de finishplaats. Dat wel. 11 kilometer nog te rijden voor deze groep. Maar het is een uppercut natuurlijk. Die wordt uitgedeeld door Tadej Pogacar.
1: Annemiek is te zeggen wanneer het ongunstig is, de wind. Dat vraagt een luisteraar.
4: Wanneer het ongunstig is?
1: Ja.
4: Ja, voor wie?
1: Voor jou als renner.
4: Oh ja. Nou, als je niet zo'n goede klimmer bent en op de Tourmalet stond nu wind mee. En dat is dan voor je, als je niet zo'n goede klimmer bent, heel nadelig. Want dan gaat het heel hard. Dan hoop je eigenlijk op heel veel tegenwind. En dan kan je er gewoon makkelijker bij blijven.
1: Ah, kijk. En wij zeiden, als je alleen rijdt of in een groepje, dan kun je elkaar een beetje uit de wind houden. En dan kan het in een groepje
4: gunstig zijn als je wat meer wind.
1: Zeker, ja. Goed, zometeen het vervolg en natuurlijk de finish straks in het laatste uur van Radio Tour de France.
5: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken? Met Fabio Jakobsen. Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: NPO Radio 1, 5 uur.
14: Hélène Plag.
1: Is het een tikje of een regelrechte dreun die Pogacar hier uitdeelt in het zwaarste Pyreneeënparcours van deze Tour-editie? Mis niks. Maak het de komende uur ook nog mee in Radio Tour de France. Op televisie ook te

0: Char hier uitdeelt in het zwaarste Pyreneeënparcours van deze Tour-editie. Mis niks, maak het de komende uur ook nog mee in Radio Tour de France. Op televisie ook te volgen via NPO 1 Extra, oftewel Kanaal 81. Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus.
1: Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittum bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou het gevolg zijn geweest van de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit de grote fabriek slaan en er dikke zwarte rookwolken in de lucht hangen. Brandweerlieden probeerden mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Duitsland heeft met de Verenigde Staten een deal gesloten over de aankoop van kruisraketten. De Tomahawks worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De wapens waren door de vorige Amerikaanse president Biden al toegezegd. Dat zegt correspondent Charlotte Weijers.
2: Maar Trump trok die belofte onlangs in en nu kan Duitsland ze dus wel kopen. En hoeveel precies, dat blijft geheim. Maar ze kosten meer dan 1 miljoen per stuk, alleen al de raketten. Ja, dus het zal snel gaan om een miljardendeal.
1: Bondskanselier Merz zegt dat Duitsland met de aankoop van de Amerikaanse kruisraketten een strategisch gat in de defensie dicht. Italië zet 2 Russische militair attachés uit. Ze houden zich bezig met defensiezaken. De 2 zijn spionnen, zeggen de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en het OM. En ze moeten Italië binnen 3 dagen verlaten. De uitzending volgt op de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Het weer is steeds de spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. En over het weer gesproken, West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van 30 jaar na 1991. Het klimaatbureau maakt zich duidelijk zorgen, vertelt klimaatredacteur Sven Schaap.
3: Normaal gesproken blijven ze heel dicht op de cijfertjes. Dus het wordt gewoon sec gemeld. Het is zoveel graden geweest. Nu zeggen ze ook, deze hitte-extremen hebben echt wel veel gevolgen op mensen. En we hebben het ook gezien met code rood hier in Nederland. Nu zie je ook dat er allerlei hittedode cijfers binnendruppelen. Het RIVM meldde vorige week dat er bijna 500 extra doden zijn gevallen afgelopen juni. Het Duitse RIVM meldt vandaag dat het er 5000 zijn. En de Spanjaarden en de Fransen kwamen ook al met vergelijkbare cijfers. Dus ja, je ziet dat die gevolgen heel ingrijpend zijn.
1: De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Zanger Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten is verloren. Hij noemt haar een icoon van de dansvloer en de karaokebar. Bonnie Tyler lag in coma na een operatie en overleed gisteren. Ze was 75. Het weer in het noordoosten blijft het bewolkt, op andere plekken meer zon. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het dan weer een beetje af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
0: Dankjewel. De verkeersinformatie dan, Robert Vriezen.
4: Nog steeds zo'n 600 kilometer file bij elkaar. De meeste files in de zuidelijke helft van Nederland. Werkzaamheden veroorzaken veel vertraging bij Rotterdam en bij Utrecht en zuidelijker bij Gorkum. Op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven bij Den Bosch West. 5 kilometer file met 20 minuten

0: vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook zijn er twee rijstroken dicht van de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Clausplein. Opnieuw een ongeluk daar. Vanaf knooppunt Hofvliet 8 kilometer file en een uur vertraging. Bijna een uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File staat voor knooppunt Terbrechtseplein is 13 kilometer en wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. En in het oosten van het land op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Elst altijd nog 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij.
1: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
4: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
3: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
3: Ga naar datacation.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
8: Soedal, de bouwverslimmer.
9: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
10: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Iedere klus weer.
7: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
11: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
14: Met Hélène Plag.
15: Een gele trui met scheuren. Een rode helm die de seconde ziet oplopen. En dan is er die ene man. Ja, je kent hem wel, die van UAE, Joris.
16: Hij gaat zijn regenboogtrui zo inruilen voor het geel. Dat hem zo goed staat. Waarin we hem kunnen uittekenen. Nog 3 kilometer klimmen op de slotklim naar Gerdre voor Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard op meer dan 2 minuten nu.
17: En de groep daarachter rijdt op zo'n 2 minuten en 40 seconden. De groep met Evenepoel, de groep met Ayuso en Skelmose. Die moet ik eigenlijk als eerste noemen, want dat zijn de twee renners die het tempo bepalen. In de groep die rijdt voor plek nummer 3.
15: De toeschouwers op Wimbledon krijgen waar voor hun geld, zoals we dat dan noemen, Mark Wasser.
18: Oh, wat een drama hier. Het is ongekend spannend. Waar voor hun geld inderdaad. We zitten in de match tiebreak van de derde set. Er was een matchpoint voor Coco Gauff. Die serveerde zelf. Serveerde goed. De bal kwam half terug. Ze stond zo'n beetje halverwege de baan. Speelde een dropshot. Ja, en dat dropshot dat viel niet onder in het net. Maar het scheelde niet veel. Ze had haar de partij kunnen beslissen, Coco Gauff. Ze had op 10-8 moeten komen. Ze had een finale plaats kunnen veiligstellen. Maar ze doet het niet en dus is het geen 10-8, maar is het 9-9 in de super tiebreak, in die match tiebreak dus die aan het einde van de derde set. En is deze eerste halve finale dus nog niet gespeeld.

0: Het Douala, Cameroonese taal. Alané van Web. Hoeveel nog, Joris?
1: Kilometertje nog. En dan is Tadej Pogacar binnen. Dan wint hij weer eens een etappe in de Tour. En dan gaat hij weer eens een gele trui halen. En hij heeft nu 2 minuten en 23 seconden voorsprong op Vingegaard. Vingegaard moet wel even doorfietsen. Anders komt dat groepje Sykes-Aas Evenepoel nog bij hem. En wat zijn die verschillen groot. Nu gaat Pogacar onder de rode driehoek door. Sebastian, hij moet nog 990 meter klimmen. En hij slaat verschrikkelijk toe.
2: Ja, het is ongelooflijk. 2,5 kilometer nog voor de groep waar wij achter zitten. En dat is de groep die dus rijdt om de derde plaats. En op jachtmaat op Tadej Pogacar op weg naar Gavarnie-Gerdre. Dat wintersportoord dat ietsje ten noorden ligt van het Cirque du Gavarnie. Een keteldal, circus. Ja, dat was het vandaag wel. Met een circusdirecteur die ook spreekstalmeester was. Aan de trapeze hing, de leeuwen heeft getemd. En het publiek van grappen en gollen heeft voorzien. Zijn naam, Tadej Pogacar.

0: Hem straalt zoveel kracht uit van rug nummer 1. De man in de regenboogtrui. Zometeen de man in het geel. Tadej Pogacar op weg naar zijn 23e Tour. Etappe-overwinning in zijn carrière. Het is de 7e keer dat hij erbij is in de Tour. Alles vanaf 2020. 4 keer de Tour gewonnen. En nu dus op weg naar zijn 23e etappezege. Het zonnetje schijnt. Het is een mooie dag voor UAE. De ploeg heeft het geweldig gedaan en de kopman maakt het op imposante wijze af. Tadej Pogacar gaat zegen vieren. Hij heeft in de slotklim gedaan, sterker gemaakt wat hij op Tourmalet aan het doen was. En gaat nu juichend over de streep. Hij wijst omhoog op Gavarnie-Gerdre. Dat is de slotklim. Ook daar op dat wat eenvoudiger terrein heeft hij nog meer tijd gewonnen. Op rivaal Jonas Vingegaard. En ja, dan gaan we nu klok kijken. En zien dat het 2,5 minuut gaat worden. Het verlies van Vingegaard in deze etappe. In deze rit. Vingegaard moet nog zo ver, jongens. Zullen we even iets anders gaan doen?
1: Ja joh, laten we dat maar dan even gaan doen. Want bij Wimbledon was het ongemeen spannend, Mark.
2: Ja, het is afgelopen en het is niet Coco Gauff die gewonnen heeft, die door is naar de finale. Maar het is Karolina Muchová, de protégé van de Nederlandse coach Sven Groeneveld. Het matchpoint was er voor Coco Gauff bij 9-8. Hè. Dat vertelde ik, toen miste ze dat dropshot. Daar had ze de partij kunnen beslissen. Bij 10-9 was er een matchpoint voor Muchová. Die kon het met een volley afmaken. Dat deed ze niet. Ze werd gepasseerd, viel half op de baan, struikelde, gleed uit. Uiteindelijk kwam Muchová met 11-10 voor in die match tiebreak. En toen speelde ze een uitstekend punt. Heel aanvallend haalde ze het punt binnen. En dus gaat die match tiebreak uiteindelijk met 12-10 naar Karolina Muchová, de Tsjechische. En dus zien we haar zaterdag terug in de finale in een ja, krankzinnige partij. Waarin de verschillen ontzettend, ontzettend klein waren. Waarin Muchová uiteindelijk haar hoofd net ietsje koeler heeft gehouden dan Coco Gauff.
1: Wie er tweede gaat worden, dat laat zich raden. Dat is Jonas Vingegaard. Maar Sebas, waar jij rijdt, dat is interessant, hè? Dat wordt de strijd om plek 3.
3: Ja, de strijd om plek 3. Ja, het is niet echt een strijd. Er wordt hard gereden in de laatste kilometer. Inmiddels tempo gemaakt door die groep. Met Remco Evenepoel, met Lipovic, met Ayuso en Skelmose daar dus bij. En met Del Toro, de ploeggenoot van Pogacar. Rechts zien we de finish liggen. Dus we moeten dadelijk nog één bochtje door. Zitten dus in de laatste kilometer. Aan het begin van dat keteldal dat ik dus net al, waar ik net over vertelde. Ja, dat staat op de UNESCO-lijst, de Werelderfgoedlijst. Misschien, Joris, moet Pogacar daar ook wel op komen. Is Vingegaard trouwens al binnen?
0: Ja, nou, die probeert er. Wat moet dat lastig zijn voor Jonas Vingegaard. Hij rijdt hier en het enige dat hij aan het doen is, is zijn verlies proberen te beperken. En hij weet dat hij met elke pedaalslag weer een seconde aan het verliezen is op de man die al gefinished is. Maar daar komt hij aan. Hij is in het laatste stukje binnen de hekken nu. Hij roept nog wat in zijn microfoontje. Gaat dan toch nog maar een keer staan op de pedalen en Jonas Vingegaard, kijk maar niet naar die klok, want die staat al op 2.34, 2.35, 2.6, 7, 8, 9, kop naar beneden. 2.40 verliest hij. Jonas Vingegaard in de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk. De tweede ritzege van Pogacar. De derde tik die hij uitdeelt. Lipovic of Del Toro? Ja, natuurlijk wordt Del Toro nog derde in deze etappe. Het is een lange sprint. Del Toro heeft niet zoveel moeten doen en kan tevreden zijn. Hij wordt derde. Zijn kopman heeft gewonnen. 4 Lipovic, 5 Sextas, 6 Evenepoel. Dan de 2 van Lidl Trek. En achteraan rollen ze dan nog één voor één over de streep. Ten slotte ook nog met Sepp Kuss. Een handje, een heel klein handje en een stuursgezicht. Een handje van Vingegaard aan Pogacar. Die daar dus al 2,5 minuut stond. En nu ook blij is met Del Toro. En al klaar is met de knuffels. En al wat gedronken heeft. En op weg kan naar het podium. Pogacar wint deze etappe voor Vingegaard en zijn ploeggenoot Del Toro. En hij loopt in het algemeen klassement 2 minuten en 40 seconden afgerond. Weg, als je de bonificaties erbij pakt, van Jonas Vingegaard.
1: Annemiek van Vleuten, weet je nog dat we op dag 2 was het volgens mij, hè, toen jij hier was, dat we een beetje zaten van is het 1-0, is het 1-1, Team Visma Leaserbike versus UAE.
4: Ja. Ja, ging het al een beetje richting 3-1, ja. 4-1.
1: Dat was met het weggeven aan Del Toro, hè, ja. De overwinning eigenlijk. Ja.
4: Hij had er vertrouwen in, dat kon we toen al zien, dat hij niet die seconde nodig had. Want ja, inderdaad, de spanning is er nu wel uit met zo'n grote voorsprong weet hij te winnen. Super knap natuurlijk, maar wel heel jammer voor de Tour de France spanning.
1: Hoe pijnlijk is dit voor een Vingegaard?
4: Ja, ik denk dat ze er toch echt wel in hebben geloofd. Je weet het niet. Ik had zelf ook wel gedacht, nou, misschien kan hij wel de schade beperkt houden. Blijft het spannend. En dan kan je hopen op een wat minder moment. Kan je misschien een tactische move doen. Je weet dat het nu gewoon eigenlijk gelopen is. Ja. Dit is de enige manier dat hij iets gaat tegenkomen. Dan weet je dat het nog wel een hele lange week gaat worden voor Team Visma Leasebike. En moeten ze gaan evalueren en nieuwe doelen stellen. Want anders wordt het echt lange 2 weken nog.
1: Ik heb inmiddels geleerd, nu een paar dagen dat ik dit mag doen. Wielrennen is de sport van de hoop. Dus ik probeer nog een scenario te bedenken.
4: Ja, ik ook. Ik wil het graag spannend houden. Het wordt wel heel spannend voor plek 3. En dat is wel echt heel leuk om te volgen. Er zijn ook wat jonge renners aan te komen voor de toekomst.
1: Als je nu kijkt, Del Toro en Sexas.
4: Ja, die laten echt heel sterk werk zien. En dan al zo jong en dan dit niveau al kunnen laten zien. We gaan wel even zien hoe dat dan gaat zijn in de derde week. Maar dat ze dit nu al laten zien is wel heel hoopgevend dat het voor de toekomst
1: spannender gaat worden. Kan die positie van Vingegaard ook nog wel in gevaar komen?
4: Ik vind hij is wel echt de best of the rest. Hij laat wel echt by far zien dat hij echt de betere klimmer is. Hij heeft nu wat nadeel gehad dat hij hier lang alleen heeft zitten fietsen. Ik verwacht het niet. Ik denk dat het echt de 1 en 2 zijn redelijk gezet.
1: Nou, dan kunnen we de rest... Nee, gaan we niet doen. Want iedere dag heeft weer zijn verhaal. Dat sowieso.
4: Ja,
1: of Pogacar eerste wordt. Toch?
4: Ja, ik hoop niet dat iemand iets tegen gaat komen. Maar ja, dat zou het wel helemaal nog op de kop kunnen zetten.

0: Nee, dat ook van Of Monsters and Men. Oké, Joris, ik heb mijn notitieblokje er weer bij.
1: Ja.
0: Voor alles? Alle statistieken?
1: Is goed. Pogacar winst, dat zal niemand verbazen. Vingegaard, dat werd officieel 2 minuut 38 zijn achterstand voor de nummer 2 in de etappe. Dan die groep Del Toro, Evenepoel, Sijksas, Lipovic, Ayuso en Skjelmose. Allemaal op 2,57. Een seconde of 20 dus achter Vingegaard. Lenny Martinez en Koes zaten daar enkele seconden achter. En dan heb je de top 10 te pakken van deze rit. En dan weten we ook wie de nieuwe gele truidrager is. Dat is Tadej Pogacar. Met die bonies erbij staat hij nu 2,42 voor Vingegaard in het algemeen klassement. Del Toro, Evenepoel en Ayuso op 3,5 minuut. En de huidige gele truidrager, Traan, is nog onderweg. Die is even met een spray bespoten, zijn rechter schouder. Misschien Annemie knikt, hopelijk. Dat is dan verdovend. Die schouder is nogal geraakt bij die val. En hij doet het heel rustig aan. Die gaat dik 20 minuten verliezen op de man die al lekker aan het uittrappen is. Ritwinnaar en nieuwe gele truidrager, Tadej Pogacar.
0: Betekent dat dan straks richting ziekenhuis? Kun je dat een beetje inschatten, Annemiek?
2: Oh, zeker. Ja. Ze hebben een röntgenwagen aan de finish staan. Dus dat is heel goed geregeld. Daar gaat meestal een renner die, waar een breuk wordt vermoed, gelijk die wagen in. Dus ze kan gelijk constateren, is er een breuk? En dan, als er aanvullend onderzoek nodig is, dan gaan ze naar een ziekenhuis.
0: Ja. Want wat we net zagen inderdaad, toen hij weer op zijn fiets was gestapt, op een gegeven moment hing hij wel weer aan de ploegwagen. En dan met de andere arm werd helemaal met ijs bespoten richting sleutelbeen, denk je dan?
2: Ja,
0: toch?
2: Of en dat is moeilijk voor te stellen, maar renners kunnen best vaak nog wel finishen met zo'n gebroken sleutelbeen. Dat zie je toch regelmatig nog voorkomen. Dat later dan toch, zeker als het in het begin nog redelijk stabiel is, dat ze daar toch nog mee finishen. En het is niet per se heel schadelijk.
0: Heb je ook wel eens gehad of niet?
2: Ja, ik heb zelfs al een keer 3 dagen nog doorgefietst in de Giro d'Italia met een gebroken sleutelbeen.
0: Oh,
2: ja, een gekheid. Ja. Ik ben niet trots op. Maar toen was op de foto in eerste instantie in het Italiaanse ziekenhuis geen breuk te zien.
0: Oh, het is niet dat je het wist. Maar...
2: Nee, dat was ik niet van plan. Nee, dan was ik gelijk naar huis gegaan. En het was ook nog in het jaar van de Olympische Spelen van Londen. Dus het was een hele slechte timing.
0: In hoeverre kun je ook gewoon de pijn niet voelen, doordat je natuurlijk zoveel stofjes in je lijf hebt, dat je daar echt door verdoofd bent?
2: Ja, dat is deels voor verdoving. En daarnaast ook is dat vaak de pijn pas echt komt als er vocht bij komt. Dus op het moment dat je maar blijft bewegen, bijvoorbeeld vooral als je bij een kniegewicht hebt of zo, niet bij de arm. Maar als er vocht bij gaat komen, dan gaat het pas echt pijnlijk worden. Daar zorgt meestal de pijn voor. En als je maar blijft bewegen, dan valt dat vocht pas wel mee. Pas als je echt stopt met fietsen, dan voel je wel echt, oh, er is echt iets aan de hand.
0: Ja, want wij zien natuurlijk soms rijders tegen het asfalt gaan, dat je denkt, oh, alleen al dat heel die shirts open liggen met die brandende schaafwonden. Dat is misschien niet de heftigste pijn dan.
2: Nee, maar dat is inderdaad helemaal nu met dat weer. Als het nu zo heet is, als je nu tegen het asfalt gaat, dan heb je ook nog eens die hele velden af liggen. Ja, dat is sowieso een garantie voor een slechte nacht.
0: Ja. Goed, die top 10. Pogacar dus 1. Vingegaard constateerden we al op grote afstand. Heb jij verrassingen gezien vandaag? Want het zijn eigenlijk Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Sijksas, Lipovic, Martinez. Ja, het zijn echt de grote renners van wie we ook wel verwachten, denk ik, dat ze vooraan zouden eindigen, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ik vond het wel een beetje verrassend dat vooral de ploeg van Jonas Vingegaard zelf een beetje teleurstelt. We zagen dat Jorgensen al best wel vroeg lossen.
0: Ja.
2: Dus hij is best wel ook kwetsbaar. Ook de ploeg is aan zich, hij is zelf hartstikke goed, maar zijn ploeg is echt verzwakter.
0: Mm-hmm.
2: Jorgensen.
0: Piganzoli, daar werd toch ook al van verwacht?
2: Ja,
0: dat hij
2: heeft natuurlijk ook niet de ideale aanloop gehad. Ook eerst een Giro gereden, toch heel laat opgeroepen. En dan zie je toch dat je daar gewoon niet mee wegkomt. En zeker, het is een hele jonge renner. Ik bedoel, hij gaat vast nog wel van dienst zijn. Maar ja, hij zat best geïsoleerd. Had eigenlijk alleen maar Sepp Kuss bij zich.
0: Ja.
2: Dat vond ik
0: verrassend. Kampenaerts was er in het begin nog wel even bij.
2: Ja. Ook, heb ik ook wel eens net wat langer er nog bij zien zitten. Ik weet niet wat voor werk hij natuurlijk in het begin al heeft gedaan. Wel veel, want was ook voor mij weg in ontsnapping geweest. Ja, wat ik ook nog wel echt opvallend was, Paul Sechas. De Franse hoop zit hier wel mooi bij. Dus die druk voor de Franse hoop, die neemt alleen maar toe. Hij zat hier heel netjes bij in die groep. Ja. En daar gaan we de komende dagen nog wel meer van zien.
0: Laten we het daar zo nog even over hebben. Want Macron die gaf ook acte de présence daar. Dus kijken of het hem behaagd heeft wat Sechas heeft gedaan.
2: Ja, laat de druk toenemen.
3: Ster. Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
7: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
8: Van de Laar van Efferen Studios.
9: Check vandelaarvaneffen.nl.
8: Van de Laar van Efferen Studios.
10: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: NPO Radio 1.
0: 17:30 het NOS Journaal krijg je van Robert Baltus.
14: Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al bijna aan 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk nog hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar werden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. En bij overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. 1 slachtoffer is zelfs overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost.
0: En dan gaan we naar de positievere berichten rondom het weer, Roosmarijn.
15: Het blijft vanavond nog lang warm. Temperaturen boven 20 graden. De bewolking is ook steeds meer aan het oplossen. Alleen in het noordoosten van het land komen er nog wat stapelwolken voor. Maar die gaan vanavond ook steeds meer verdwijnen. Droog weer. Vannacht temperaturen tussen 11 en 17 graden. Er is ook heel weinig wind. Dus er zouden in de late nacht, vroege ochtend, hier en daar wat mistbanken kunnen ontstaan. Die zijn morgenochtend ook alweer heel snel verdwenen. Dat wordt opnieuw weer een warme zomerdag. 24 graden op de Waddeneilanden. En in het zuiden van het land 30 graden. Op veel plaatsen behoorlijk wat zon. In het zuiden wat sluierbewolking en misschien hier en daar een paar kleine stapelwolken. Maar ook daar valt geen regen uit. En als we dan nog even wat verder vooruit kijken, blijft die warmte nog even bij ons. Zeker in het zuiden van het land, temperaturen van 30 graden of iets meer. Dus als je de verkoeling wil opzoeken, dan moet je wat meer in het noorden van het land zijn. Daar is het vaak net iets meer dan 20 graden. En regen, dat wordt voorlopig ook niet verwacht.
0: Dankjewel. Robert Vriezen nog met het verkeer.
16: Ja, op een paar plaatsen heb je nog fikse vertraging. 600 kilometer staat er. De meeste files in de zuidelijke helft van het land. En werkzaamheden veroorzaken veel vertraging bij Rotterdam en bij Utrecht. Het rijdt langzaam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tot aan Leidschendam. 8 kilometer. Vanaf Hoogmade doe je er meer dan een uur langer over. De weg is net weer vrijgegeven. Ja, je zou nog kunnen omrijden via Wassenaar als je richting Den Haag of richting Rotterdam moet. Over de N434, de A44 en de A12 kom je door de Corbulo-tunnel. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Een uur vertraging door 25 kilometer. kilometer file tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid. Een uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bunnik en Nieuwebrug. Half uur vertraging op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Kop van de file staat bij Leerdam en is 9 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam door de werkzaamheden op de A20. Een uur vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein.
13: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
18: Soedal, de bouwverslimmer.
19: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
20: Soedal. Lijmen en kitten. Voor de perfecte finish.
18: Soedal, de bouwverslimmers.
20: Iedere klus weer.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Hey jij daar!
23: Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
23: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
22: Prijsvrij vakanties.
24: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
22: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
24: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
0: Een mokerslag, een uppercut, geef het een naam. Maar Tadej Pogacar heeft vandaag verschrikkelijk uitgehaald in de Tour. Zijn 23e ritoverwinning alweer. En Pogacar kreeg na afloop de vraag of dit zijn mooiste overwinning tot nu toe is.
25: I think top 5, I would say. I got flashbacks to what was the stage also with Tourmalet in 2023 when I broke my hand.
26: De Cotré.
25: Yeah, I got a lot of flashbacks, was similar finish. It's really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
26: You had planned it exactly as it went.
25: Yeah, yesterday on the bus when we were coming from the stage with the guys, it was very big hype on the already talking about today's stage. And today I woke up like 7 in the morning and already my mind was going crazy. So I was really, really excited for today. So I knew, and all the guys were really hyped. So I knew it will be a good day. And we just commit. We were going like nothing to lose. If we explode, we explode. But in the end, we succeeded. And I'm super proud on everybody. Today was crazy teamwork.
26: And did you imagine that you would have an advantage of more than 2 minutes on Jonas and that you would reconquer the yellow jersey?
25: In my mind I left everything to everything to coincidence. Whatever happens was not calculating any seconds or minutes or who's gonna win or whatever. I just wanted to do all the way to the finish full gas. And I think I would not take the yellow jersey today because Yeah, Thorsten Train, I heard now that he crashed really bad from Tourmalet. Yeah, it's quite shit downhill. Really dangerous if you miss a corner, and I hope he's okay. And I would still maybe prefer if he could keep the jersey today. I hope he recovers fast and that he can continue racing.
0: Ja, dat ging dus over Traan die dus naar Ten Val kwam. We zien nu dat hij nog 2 kilometer moet. Dus hij gaat over de finish. Waarbij Pogacar ook zei, Annemiek, ik had hem nog wel fijn gevonden. Voor hem, of misschien voor Pogacar zelf. Als Traan in het geel had kunnen blijven rijden.
1: Ja, ik denk dat hij vandaag gewoon echt heel graag wilde winnen. Maar niet per se het geel wilde pakken. Hij wist wel dat het toch wel een keer ervan zou gaan komen. Hij denkt dat hij het prima had gevonden als hij nog een dagje in het geel had gereden. Maar ja, voor Traan is het gewoon echt heel vervelend dat hij hiermee hem als een klassement verliest. Misschien stapt hij morgen
0: Kijk
1: überhaupt
0: ook naar
1: op.
0: Het gezicht.
1: Oh. Ja, disillusie. Ik bedoel, deze jongen had een heel mooi uitzicht op misschien een top 10 klassering. Zelfs in de Tour de France. Door die greep die hij had gedaan. Nou, of laat het top 15 zijn. Dat is voor hem en voor deze ploeg echt een hele mooie klassering.
0: Ja, ja. En we hoorden Pogacar aan het begin zeggen dat hij een hoop flashbacks had. Dus je bent niet de enige op die Tourmalet.
1: Nee, iedereen.
0: denkt aan eerdere etappes en pijn die je dan kan hebben gevoeld. Maar ook dat gevoel zou je denk ik ook herkennen dat hij wakker werd. Ochtends vroeg totaal hyper. Zegt mijn ploeggenoot ook. Iedereen was hyper.
1: Ja, en maar zoals zeiden, ze waren dan heet ermee bezig. Dit was de dag. Ja. Hier waren stonden alle de plannen al voor. De eerste week was gemaakt rond deze dag. Dus eigenlijk de etappes die ze eigenlijk al hadden gewonnen. Dat was een soort van bijvangst. Hier lag de focus op. Hier wilden ze het doen. En ja, toch ook al ben je zo goed. Dat is misschien voor mensen thuis moeilijk voor te stellen. Zelfs dan ben je toch wel heel zenuwachtig. Je moet het maar wel doen. Je moet maar wel die goede benen hebben. Alles moet kloppen. Je weet ook niet hoe goed Jonas Vingegaard is. Ook die heeft gezegd, ja, ik ben nog wel een kilootje verloren. Ik ben ook beter. Iedereen probeert elkaar ook een beetje een mentaal spel te spelen. Daar kan je toch onzeker van worden. Maar ja, na een dag als vandaag is dat spel wel gedaan.
0: Ja, ja, zeker. Is het ook zo dat hij ook echt wel, Pogacar, sterkere renners om zich heen heeft dan een Vingegaard?
1: Ja, zeker. Op dit moment is de ploeg ook nog eens. Hij is ook niet te kloppen. Door een verzwakheid in zijn ploeg. We zagen al ontzettend veel renners lossen. Terwijl McNulty nog maar op kop reed. Of eigenlijk zijn andere ploeggenoten. En dan had hij nog geen eens zijn laatste man op kop gehad. Toen was het al enorm uitgedund. En, en dan had Jonas Vingegaard eigenlijk alleen nog maar Sepp Kuss bij zich.
0: Ja, zullen we even luisteren naar Vingegaard? Hij stond net kort bij Hancock.
2: How disappointed are you, Jonas?
25: No, I'm disappointed. I have to be. But yeah, sometimes that's life, and I cannot change it.
2: Is it difficult to keep your moral if you got such a punch from Pogacar like today?
25: No, I still believe in myself. I still believe my legs will get better throughout the race, so the fight is not over.
0: Okay. Waarmee hij eigenlijk aangaf dat hij dus niet de benen had vandaag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hoor jij het
1: wel
0: ook zo?
1: Een klein mentaal steekje door te zeggen van, oh ja, ik had niet mijn beste benen misschien. Of ik word nog sterker in de derde week.
0: Maar is dat een excuus of is dat wel iets waarvan je zegt, zo zien we hem normaal ook wel?
1: Het klopt wel hoor. Hij is, zeker moet het altijd van een derde week hebben. Maar inmiddels Tadej Pogacar ook. Dus ook daar is hij eigenlijk niet meer op te pakken. Maar het klopt wel dat hij van natuur heeft is zijn derde week echt wel het beste. Het is niet dat hij beter wordt, maar hij wordt relatief minder slecht in vergelijking tot anderen.
0: Ja.
1: Dus hij is wel echt zo'n taaie. Dus ik denk dat het heel verschillend is. Ik denk dat Jonas Vingegaard niet teleurgesteld mag zijn als hij gewoon naar zijn waardes kijkt en hij heeft gewoon naar behoren gepresteerd. Ja, dan moet je gewoon accepteren dat iemand gewoon echt vele malen beter is. Maar dat jij wel gewoon eigenlijk hebt gepresteerd naar behoren, geen fouten gemaakt, met de ploeg geen fouten gemaakt. Ja, dan ga je gewoon slapen en is er morgen weer een nieuwe dag.

0: Angèle de Touratis van vandaag met Balance ton quoi. Ja, het ging ontzettend snel vandaag. Als je kijkt, het snelste scenario van de finish was gerekend rond 5:30. En 10 minuten eerder kwam Pogacar al binnen om aan te geven hoe hard het is gegaan vandaag. Ja, een man die niet vooraan zat, zeker niet, is Tijmen Arensman. Vorig jaar had hij natuurlijk superbenen in de Tour France. Maar eerder deze week kwam hij ten val. En vandaag kon hij dan ook niet mee met de beste. We kunnen naar hem luisteren in gesprek met Han Kok.
1: Ja, Tijmen, kan je commentaar geven op jouw dag?
2: Ja, zwaar. Ik denk dat iedereen dat heeft gezien.
1: Het ging hard op de Tourmalet. Je moest op een gegeven moment eraf. Hoe hard ging het daar?
2: Ik denk, voor op de Aspen was het al volle bak. En toen voelde ik dat mijn lichaam na de Giro gewoon niet goed genoeg is voor een klassement. Dus toen dacht ik op de Tourmalet, er gaat toch geen goed klassement in zitten. Dus gewoon naar de finish gereden.
1: Ja, dus daar onderweg zijn de klassementsambities begraven, zeg maar.
2: Ja, ik denk hartstikke logisch na al een grote ronde en een vierde plaats in de Giro. Dus, ja.
1: Zeker. Dus, maar wie weet wat er allemaal nog in zit deze Tour natuurlijk, op een andere manier.
2: Ja, wie weet. Ik ga mijn best doen en dat is alles wat ik kan doen. Dus, ja.
1: Dan maak je nog wat mee, want dan kom je in de groep met de gele trui terecht. En dan gaat de gele trui ineens onderuit. Hoe ging dat?
2: Ja, ik denk dat Thorsten ook vol op de limiet zat. Hij gewoon te veel de voorrem gebruikt en over zijn stuur ging. Dus ik hoop dat hij oké is. Het was al een nare val. Het was ook wel een echt, natuurlijk een tricky afdaling. Met, ik weet niet hoe hard we gingen, 900 km per uur en dan een haarspeldbocht. Dus ja, als je dan ineens vol in de voorraam knijpt, dan kan je er overheen gaan.
1: Wat doet dat dan met jou als je er achter rijdt?
2: Ja, dat is wielrennen. Daar kan je niet te veel bij stilstaan. Ik denk fysiek en mentaal de allerzwaarste sport ter wereld. Dus zelfs als zo'n jongen over de handlebars gaat, ja, er is nog steeds een tijdslimiet, dus ja, het is eigenlijk ook bizar. Maar ja.
0: Tijmen Arensman dus. Beste Nederlander overigens wel. Vandaag op de 29e plek kwam die binnen en dat was dan op een tijd van 16:50. Annemiek, het lijkt me best zwaar om dan door te blijven rijden. Als je nu aan alles al aan hem voelt en merkt van ja, ik weet niet of dit hem gaat worden.
3: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat hij heel snel gewoon vandaag heeft geaccepteerd. Oké, wat hij ook zegt. Een klassement zit er voor mij niet in deze Tour de France. Oké, streep eronder. En dat betekent dat we...
0: Dat kan ook gewoon. Die knop zet je dan om.
3: Ja, en dan ga je al voor etappes. Ja. En ik vind het eigenlijk goed nieuws voor Nederland. Misschien gaan we weer zo'n mooie Tour zien van Tijmen Arensman. Dat hij toch voor een etappe kan gaan. Hij staat nu op voldoende achterstand. Hij zal daardoor ruimte krijgen. En misschien wat later gewoon in deze Tour. Dat we hem best wel vaak in ontsnapping kunnen gaan zien. En voor een mooie Tour... etappen.
0: Ja, want dat was vorig jaar wel heel tof, hè?
3: Ja, wat mij betreft veel mooier om 2 etappenoverwinningen te hebben dan zo'n, ja, weet jij nog wie vorig jaar 9e werd in de Tour bijvoorbeeld?
0: Daar heb je helemaal gelijk in.
3: Maar die overwinningen staan nog op ons netvlies.
0: Ja, ook voor jezelf, denk ik, is dat
3: ja,
0: heel
3: zo
0: lekker.
3: Ja, zo met kippenvel over die finish, dat is gewoon onbetaalbaar. Ja.
0: Nog even naar de jonkies kijken. Sijksas, nou, we zagen al Macron daar ook rondlopen. Die is 50 geworden vandaag.
3: Zeker, knap.
0: Is dat iemand die toch nog, met wat je vandaag hebt gezien, aardig in het wiel kan blijven van Pogacar? Allemaal relatief, hè?
3: Ja. Ja, ik denk niet dat we het op dit moment moeten afspiegelen tegen Pogacar. Gewoon de prestatie aan zich van Sijksas moeten beoordelen. Dat is gewoon ons gekend waanzinnig knap voor iemand die zo jong is. Die zo onder druk staat van de hele Franse natie. Macron komt ook nog even langs.
0: Is dat minder geworden eigenlijk nu Olaf Kooi gisteren al de eerste etappe voor Decathlon heeft gepakt?
3: Ja, ik was heel blij voor Paul Sijksas dat Olaf Kooi... Tuurlijk was ik blij als Nederlander dat Olaf Kooi wint, maar nog... meer blij voor, omdat dat gewoon de druk bij die ploeg wat wegneemt. Bij die man wat wegneemt. Van die jongen moet ik zeggen, want het is gewoon een jongen van 19. En dat was gewoon enorm goed. En ik denk dat het daardoor gewoon ook lekkerder gaat draaien. En dat hij gewoon lekkerder gewoon het uit kan gaan vinden. Deze Tour de France, waar hij staat, waar hij nog aan moet werken. En er ook van gewoon een beetje van kan genieten, hopelijk.
0: Ja, dit was natuurlijk ook wel hoe hij van tevoren aangaf dat hij de Tour in zou gaan. Maar ik denk op het moment suprem, ja, dan wil je natuurlijk toch gewoon... kijken waar sta ik.
3: Dat doet hij goed. Ja. Maar dan is het wel lekker als er ook echt gewonnen wordt in de ploeg. Want daar gaat het uiteindelijk wel ook om voor de sponsoren. Toch winnen en in beeld komen. En ja, dat heeft Olaf Kooi voor gisteren prachtig gedaan. Ja. En morgen overmorgen gaan we misschien weer
0: Olaf weer sprinten etappes. Ja, precies. Del Toro hebben we natuurlijk ook gezien. Die heeft de tweede etappe, die had hij al gepakt. Dus die heeft zijn overwinning in die zin al achter zijn naam staan. Die kan nog een klein... educatief lesje krijgen, begreep ik.
3: Nou ja, wat ik wel grappig vond om te zien dat hij er gewoon tussenin gaat rijden. En dat is eigenlijk een beetje een ongeschreven regel van als een ploeg aan het achtervolgen is, ga je daar niet tussenrijden.
0: Want wat deed hij? Bij wie deed hij dat dan?
3: Nou, gewoon de hele, bij Little Trek ging hij er tussenrijden. Je zag een soort van meedraaien, maar dan kom je dus op kop en dan rij je dus eigenlijk niet mee. Dus je verstoort eigenlijk een beetje de achtervolging. Nu waren ze niet kaart aan het achtervolgen, maar je ziet Sepp Kuss, een oudere renner, die had natuurlijk Vingegaard van voren, dus die neemt dan gewoon positie in het allerlaatste wiel en die gaat zich dan gewoon niet bemoeien met wat daarvoor gebeurt. Dat is zoals je het hoort te doen. Ja, je maakt hier niet vrienden mee door dit te doen. Dus ik vond het wel grappig. Het verbaast me niet. Maar het is ook niet echt nodig. Want ja, Pogacar is zo goed. Het is niet nodig om die achtervolging te gaan zitten verstoren. Want ja, die liep toch alleen maar uit.
0: Kunnen we deze nog scharen onder jeugdige onbezonnenheid?
3: Ja, wel een beetje. Dat, ja, bij Remco Evenepoel zien we ook wel eens dit soort dingen. Dat ik, ja, ik vind het ook wel weer heel leuk en mooi om te zien dat jeugdige.
0: Ja, even goed dat je die nog zegt. Remco Evenepoel eindigt vandaag zesde.
3: Ja.
0: Valt dat tegen? Want hij had van tevoren, bij de echte, de zware klimetappes, speciaal afgevallen, 4 kilo had hij het geloof ik over.
3: Ja.
0: Dus dat moest zich gaan tonen nu.
3: Ja, wij bij Red Bull, Bora Hansgrohe, zien we natuurlijk een interne strijd. Lipovic versus Remco Evenepoel. Waar ik denk dat Remco Evenepoel het iets sterker voelt. Lipovic vindt het allemaal prima. Die wil liever geen druk hebben. Dus die vindt het eigenlijk al helemaal prima. Dat Remco Evenepoel de grote ster is. En hij gaat wel lekker in zijn schaduw zijn eigen ding doen. En dat hebben we vandaag ook gezien. Want Lipovic liet zien dat hij eigenlijk de betere klimmer was van de twee. Uiteindelijk komen ze nog wel weer samen. En dat verhaal van het afvallen, dat hij Remco Evenepoel is een van de weinige renners die dat altijd heel open over is. Die altijd zegt, ik ben zoveel kilo, ik moet nog zoveel kilo kwijt, ik ben zoveel kilo afgevallen. Nou, als ik eerlijk ben, 4 kilo afgevallen in heel korte tijd. Ik neem dat met een korreltje zout. Misschien is dat
0: kan bijna niet.
3: Ook nog wat vocht. Nee, dat kan bijna niet. Ik bedoel, hij zal vast wat afgevallen zijn, maar dit lijkt me een beetje overdreven. En vandaag heeft hij het ook niet laten zien dat er 4 kilo, dat hij opeens de berg opvliegt.
0: Nee,
3: en dat bovendien zit dat ook helemaal niet zo erg in die kilo's. Zit dat ook natuurlijk gewoon heel erg in je prestatievermogen.
0: Goed, etappe 6 hebben wij gehad. En dat was dus eentje waar dat cirkeltje omheen stond. Van die kan wel eens heel bepalend gaan zijn. Dat klopte.
3: Ja.
0: Kunnen wij concluderen. Maar er is ook nog gewoon 2,5 week mooie etappes te gaan. Toch?
3: En hopelijk mooie Nederlandse etappenzegens die we misschien nog in ieder geval morgen kunnen weer op
0: hopen.
3: Het puntje van de
0: bij het sprinten,
3: zitten.
0: Zeker.
3: Ja.
0: We hebben nu een soort karavaan voor jou klaargezet. Dat je zo hup rechtstreeks zonder file, hoop ik voor je, richting avondetappen kan gaan. Dankjewel, Annemiek.
3: Dankjewel.

0: Zo'n wegzwijmelnummertje. Jean Ferrat met La Montagne. Ja, Mark Brasser, je moet oppassen dat je niet verwend raakt met zulke lange en mooie wedstrijden op Wimbledon.
1: Ja, ik moet maar uitkijken dat ik niet meer overuren ga. Hè? Dat is allemaal zo lang.
0: Ah, joh, man, dat hoort bij de zomer.
1: Ja, dat is ook zo. Tweede partij die staat op het centercourt. Tweede halve finale. Krijgen we een Tsjechische finale? Dat zou zomaar kunnen. Karolina Mugova is natuurlijk al door naar die krankzinnige partij tegen Coco Gauff. En nu hebben we op de baan Linda Noskova. Dat is een 21-jarige Tsjechische. En zij speelt tegen een Oekraïense, tegen Marta Kostyuk. Partij is net begonnen. Twee games zijn er gespeeld. 1-1. Twee speelsters die heel dicht bij elkaar in de buurt staan op de wereldranglijst. Dus ja, dit belooft ook wel weer een spannende partij te worden. Misschien net zo nagelbijtend als de vorige partij was. Kostyuk dus tegen Linda Noskova op het centercourt.
0: Blijven wij volgen natuurlijk. Het ging hard vandaag in Frankrijk. Heel hard.
2: 74 kilometer hebben we alweer afgelegd. En voor mijn gevoel zijn we net begonnen.
3: Het gaat loeihard.
2: Dat hoort bij de Tour als Bassi bij Adria.
3: Allemaal magisch. Sebastian, zwaai nou even naar de camera.
2: Allemaal magisch.
3: Een kus naar het thuis.
4: Hallo, hallo, is hier La Mortenos.
3: 6 kilometer Aspen nog en dan dalen naar de Tourmalet, Sebastian.
2: Ik denk dat we een fenomenale middag gaan beleven in de Pyreneeën.
3: Even naar Poggi kijken, die zit rustig te chillen met zijn billen.
2: Zo zie je, je moet ogen overal hebben.
3: En dan nu, Sebastian, loeihard naar beneden naar de Tourmalet.
2: Ja, nog een links-rechts combinatie. Dit is niet de Sachsenring, dit is ook niet de Titi-circuit. Dit is de afdaling van de Aspen.
3: Del Toro versnelt. Pogacar volgt, Vingegaard laat hem gaan.
2: Sagan en Vingegaard, ze proberen te redden, jongens. Wat er nog te redden valt.
3: Ja, maar er valt niks te redden, zelfs voor Del Toro niet. Want hij is los, Tadej Pogacar.
5: Ja, het is begonnen.
3: Pogacar met nu een nagenoeg naakte man naast hem. Dat geeft hem reden om nog harder door te fietsen. Dat zou ik zeker ook doen.
2: Ik zoek naar die bijna naakte man.
3: Nou, zoek maar niet hoor, ik heb hem gezien. Het is niet jouw type.
2: Hier achter ons is het een slagveld van je welste.
3: En wat gaat hij nu hard?
2: Het ruikt hier naar verbrande rem en verbrande koppeling.
3: Dat is puur een kwestie van bodypower.
2: Oh ja, dan denkt Kevin de Busser. Dat gas gaat verder open.
3: Pogacar, Sebastian is ouderwets aan het huishouden. Het
2: is een uppercut natuurlijk.
3: Dan gaat zijn regenboogtrui zo inruilen voor het geel dat hem zo goed staat.
2: Een circusdirecteur die ook spreekstalmeester was. Aan de trapeze hing, de leeuwen heeft getemd en het publiek van grappen en gollen heeft voorzien. Zijn naam, Tadej Pogacar.
0: En wat Radio Tour de France betreft,
6: à demain.
7: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
12: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
11: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
13: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
11: Ga naar datacation.nl.
15: Let's go!
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: NPO Radio 1. 6 uur.
15: Jan-Willem Wesselink.
16: Goedenavond, dit is de dag voor een stevige discussie over het regeringsvliegtuig. Want dit toestel is nog maar 7 jaar oud. Maar het kabinet wil de Boeing toch alweer vervangen voor een nieuwe Airbus, omdat de KLM ook switcht van vloot. Maar nu zeggen Corendon en TUI, laat ons de koning en de premier maar vliegen. Dat scheelt de belastingbetaler 100 miljoen euro. Hebben ze een punt? Dat bespreken we na het NOS Journaal. Dat krijgt u van Robert Baltus.
17: In Iran is de begrafenis bezig van de door de Verenigde Staten gedode Ayatollah Khamenei. En daarmee komt een einde aan de uitvaart van de hoogste leider die 6 dagen duurde. Kort contact daarover met correspondent Desi Moore. Desi, goedenavond.
18: Goedenavond.
17: Waar wordt hij nou precies begraven?
18: Ja, dat vindt vanmiddag plaats in de stad Mashhad. In

0: Goedenavond.
1: Waar wordt hij nou precies begraven?
0: Ja, dat vindt vanmiddag plaats in de stad Mashhad in het noordoosten van het land. En dat is en de geboortestad van de geliquideerde opperste leider, maar ook een belangrijke heilige stad voor Sjiïten. Dus heel veel symboliek daar vanmiddag.
1: Ja, en de afgelopen dagen zagen we al op de beelden op de televisie heel veel duizenden mensen bij dat afscheid. Waren die er vandaag ook weer?
0: Ja, zeker. Al vandaag weer drommen mensen op de been. We zien er beelden van straten, pleinen gevuld. Sinds gisteravond al eigenlijk. Er wordt gesproken over 1 miljoen mensen. En dat is precies gevuld sinds gisteravond al. Om maar te onderstrepen dat het regime stevig in het zadel zit. Het uitstraalt. Terwijl het natuurlijk ook heel lastige tijden zijn. En er intern van alles borrelt qua machtsstrijd. De begrafenis was ruim 4 maanden uitgesteld. Gesteld vanwege de oorlog. En omdat ze het zo groots wilden aanpakken, was het gepland tijdens het staakt het vuren. Maar dat is uiteindelijk toch anders gelopen natuurlijk, want er zijn sinds gisteren over en weer bombardementen.
1: Ja, maar nog even terug naar al die mensen op de been. Want je zei het al tussen de regels door. Zullen niet iedereen zal heel erg verdrietig zijn over het verscheiden van deze man, toch?
0: Nee, dat is dus het beeld wat ze graag naar buiten willen brengen. En er zijn veel mensen gekomen. Maar er is ook een ontzettend grote groep Iraniërs die er eigenlijk niet over piekert naar zo'n rouwceremonie te gaan. Die bijvoorbeeld het een weekje op vakantie zijn gegaan vanwege de vrije dagen die ze kregen. Die helemaal niks hebben met deze leiders en ze echt liever kwijt dan rijk zijn. Ik heb de afgelopen dagen ook wat mensen gesproken in Teheran. En daarbuiten mensen die ook zeggen dat ze hadden gehoopt op regimeverandering en eigenlijk hopen dat dit alles een proces in gang heeft gezet. En dat dat uiteindelijk ook zal gebeuren. Maar je hoort ook over de slechte economie en ja, toch wel de wanhoop ook over die hele situatie die er echt voor heel veel mensen zeker niet makkelijker op is geworden.
1: Ja, je had het al even over die beschietingen die de afgelopen week weer begonnen zijn tussen de Verenigde Staten en Iran. Het waren explosies bij een kerncentrale. Wat weet jij over die beschietingen?
0: Ja, allerlei verschillende doelen, aanvallen over en weer. Amerikaanse aanvallen, vooral op militaire doelen. Meer dan 170 militaire doelen horen we van de Amerikanen die de afgelopen 2 dagen in Iran geraakt zijn. Maar we horen ook over civiele doelen. Bijvoorbeeld over een belangrijke spoorbrug die is gebombardeerd op de route naar Mashhad, waar dus die begrafenis vandaag plaatsvindt. En vanuit Iran ook reactie, aanvallen op Amerikaanse bases in de regio, in de Golfstaten, Kuwait, Bahrein, Qatar, maar ook een Amerikaanse basis in Jordanië. Dan horen we dat de scheepvaart in de straat van Hormuz nagenoeg weer stil ligt. En nu natuurlijk afwachten hoe dit de komende uren en dagen zal gaan lopen. Beide kanten die zeggen of lijken niet te willen terugkeren naar een volledige escalatie. Achter de schermen wordt ongetwijfeld druk gepraat. Maar toch maar weer kijken hoe ze hier dan nu weer uit kunnen komen.
1: Over de beschietingen en de begrafenis van Ayatollah Khamenei. Deze moord, dank je wel. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittum bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. En die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een uitbraak van mazelen in Bangladesh heeft al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. De ziekte brak in het voorjaar uit in het Aziatische land. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk nog hoger. De kinderrechtenorganisatie van de VN zegt dat de ziekenhuizen overbelast zijn. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. In het land lag de vaccinatiegraad voor mazelen op ruim 90%, maar de laatste tijd wordt er minder gevaccineerd. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. 1 slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. Een Tilburgse agent.

0: die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door de andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. En extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze droegen spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een oud politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje. Dat oordeel vonden deze mensen onterecht.
1: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
2: Omdat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou vinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
0: De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje. Maar ze oordeelden dat het geen verkrachting was. Sportevenementen hebben steeds meer te lijden onder extreme weersomstandigheden zoals hitte en tropische buien. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse vraagt zich daarom af of de wandeltocht op termijn nog wel midden in de zomer kan plaatsvinden. De discussie hierover is geopend, zo bleek op een persconferentie vanmiddag.
3: Het goede nieuws is, het gaat gewoon door. Ik heb overwogen om een ijsmuts op te doen, maar schijnbaar gaan we toch deze zomer lopen, heb ik van de marsleider begrepen. Ik denk dat dat ook een heel verstandig overweging is van de marsleider.
4: Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. En die marsleider, dat is Henny Sakkers. In een interview suggereerde hij vandaag dat de Vierdaagse op termijn mogelijk niet meer in de derde week van juli zou moeten plaatsvinden, maar op een ander moment. En dat vanwege klimaatverandering.
5: Wat ik heb gezegd is dat dat niet in beton is gegoten. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat wanneer je een situatie krijgt dat je bijvoorbeeld 2 jaar of 3 jaar achter elkaar door de extreme weersomstandigheden het evenement geheel moet afgelasten. Ja, dat je dan gaat nadenken over de vraag, hebben wij een alternatief? Zouden wij naar een ander moment in het jaar kunnen?
4: Bij eerdere edities is vanwege extreme hitte al een paar keer ingegrepen. Etappes werden ingekort of zelfs geschrapt. In 2006 werd de hele Vierdaagse na 1 dag gestaakt omdat er 2 wandelaars waren bezweken door de hitte.
5: Wij leven niet onder een steen, wij denken daar voortdurend over na. Maar dat het een hele ingewikkelde puzzel is, dat bevestig ik graag, ja.
4: Verplaatsen van de Vierdaagse zal niet eenvoudig zijn. Met de feesten erbij duurt het evenement een volle week. Los dat maar eens op, zegt organisator Joris Bouwmeister.
6: Ja, dan kom je toch al heel snel ook wel weer naar een vakantieweek. Omdat mensen toch vakantie nodig hebben om ook te kunnen feesten. Dan zit je in mei, dan zit je in oktober, dan zit je in december. Ja, dat zie ik allemaal niet zo heel snel gebeuren. De derde week van juli is lopen en feesten. En ik denk niet dat we zomaar van een traditie afstappen. Klimaatverandering en het gesprek erover voeren van wat is er wel mogelijk en wat is er niet mogelijk, is denk ik heel goed. Ik denk wel dat er nog heel wat water door de Waal moet. Wil het echt naar een ander moment gaan.
4: De Vierdaagse feesten beginnen op 18 juli. De wandelaars gaan op 21 juli van start. IJs en wederdienende.
7: Een glazen bol heb ik niet. Dus ook niet over de voorspelling van het weer in de Vierdaagse week. Het is vandaag 9 juli. Het is veel te vroeg. Net zoals gebruikelijk krijgen wij als bestuur op zondag 19 juli de voorspelling voor deze regio en de eerste wandeldag. En dan zullen we wel zien of dat tot maatregelen leidt of dat we een gewone Vierdaagse dag tegemoet gaan komen.
0: De bijdrage was van verslaggever Roel Pauw. In de Tour de France heeft Tadej Pogačar afstand genomen tot zijn concurrenten. In de 6e etappe ging hij vandoor in een bergbeklimming van de Tourmalet. Geen van de concurrenten kon hem volgen. De Sloveen won de bergetappe en de Deen Jonas Vingegaard eindigde als 2e op 2:40. De Noorse gele truidrager Traan kwam in de afdaling van de Tourmalet hard ten val, maar hij kon zijn weg vervolgen. De gele trui raakte hij wel kwijt aan Pogačar. Het weer. In het noordoosten blijft het bewolkt. Op andere plekken meer zon. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Ja. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden.
8: Robert Vriezen, waar zijn de files?
9: Nou, op een paar plaatsen nog. 350 kilometer nog bij elkaar. Veel files door werkzaamheden en de nasleep van ongelukken. Dat is het geval op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder de kop van 18 kilometer. Half uur vertraging. Een uur vertraging nog op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug 22 kilometer file. Ligt daar brandstof op de rechterrijstrook. En die rijstrook die is dicht. De A15 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld Giessendam nog wel 4 kilometer file met een half uur vertraging. En nog drie kwartier tijdsverlies op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam over 13 kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. En dat komt door de werkzaamheden op de aansluitende A20.
10: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
8: Goedenavond, we gaan terug naar 2019, want dat is het jaar waarin het nieuwe regeringstoestel in gebruik werd genomen.
11: U ziet ook hier 8 stoelen met tafels om gewoon door te kunnen werken tijdens het vliegen. En misschien is het wel leuk om heel even te laten zien dat er ook een opfrisruimte is. Het is natuurlijk belangrijk dat de douche voldoende hoogte heeft. Dus een aantal mensen was natuurlijk bijzonder benieuwd of er voldoende hoogte was. En met name ook de koning was daarin in geïnteresseerd.
8: Ja, dat klinkt als een luxe vliegtuig. Maar het toestel waarin de koning, de koningin, de premier en andere hoogwaardigheidsbekleders de wereld in rondvliegen is alweer aan vervanging toe. De reden, KLM stapt over van Boeing naar Airbus. En dat geldt dus ook voor het regeringsvliegtuig. Maar laat ons het dan maar doen. Dat zeggen reisorganisaties TUI en Corendon nu. Want wij vliegen met Boeings en het kan bij ons voor 100 miljoen euro minder. Hebben ze een punt of is KLM gewoon de beste optie?
10: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
8: Dat ga ik vragen aan Ietke de Jong, luchtvaartjournalist van de Telegraaf, aan journalist en zelfbenoemd regeringstoesteldeskundige Menno Zwart. Ik vraag het ook aan Robert Gijsbert. Hij is piloot bij TUI en aan de oudbaas van reisorganisatie Corendon, Steven van der Heijden. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ietke, dat huidige toestel, die Boeing 737 van de overheid, is nog maar 7 jaar oud. Is dat niet veel te kort om een vliegtuig alweer weg te doen?
12: Ja, ik zou in principe nog jaren mee kunnen. Maar het feit dat KLM die faseert zelf dit type toestel uit. Uh-huh. En de regering die maakt gebruik van de diensten van KLM om de leden van het kabinet rond te vliegen over de aarde.
8: Ja.
12: Dus is er nu gezegd van ja, als wij gebruik willen maken van de diensten van KLM, dan zullen wij ook een ander vliegtuig moeten gaan kopen. Terwijl dat huidige vliegtuig eigenlijk in principe nog jaren mee kan, zoals Corendon zegt.
8: Ja, want het toestel is dus van de overheid zelf en vervolgens wordt de KLM gebruikt om het de wereld rond te vliegen.
12: Ja, en zij onderhouden het ook deels. Maar goed, daar zijn allemaal oplossingen voor te verzinnen. Het is niet zo dat de regering in die zin afhankelijk is van KLM. Ze zeggen zelf overigens van wel. En dat is nu eigenlijk het hele dispuut waar het om draait.
8: Ja.
12: Maar goed, kijk, dat toestel heeft destijds 7 jaar geleden 90 miljoen euro gekost. En dan nu dit af te danken en opnieuw dus nu naar Airbus te gaan voor een vliegtuig wat dan weer 100 miljoen moet kosten. Ja, het is allemaal wel een beetje geldsmijterij.
8: Ja, nee, het kost wat. Levert het ook een mooi toestel op, Menno Zwart? Is het een mooi vliegtuig die we nu hebben?
13: Ja, zeker een mooi vliegtuig. Ik vind hem een beetje karig nog steeds. Maar ja, Nederland is een klein land en met die gedachte hebben ze ook vliegtuigen gekocht. Mocht niet gek worden.
8: Ja, jij wil dat er een Boeing 747 zoals de Amerikaanse president de wereld rondvliegt.
13: Ik zou een A350 willen, maar daar komen we nog op.
8: Oké, dat is het toestel van de Duitsers, toch?
13: Ja, je bent
8: er. Ja. Ieteke, jij hebt zelf het vliegtuig toch ook van binnen gezien? Hoe ziet het eruit?
12: Ja, bij de ontvangst, bij de start eigenlijk, dus in de zomer, precies 7 jaar geleden, begin juli 2019, nog hadden we een heel groot evenement op Woensdrecht. Ik heb die badkamer bekeken, ik heb even op het toilet gezeten, raampjes netjes afgeplakt, de kussentjes met het...
8: Maar gouden toiletbril of hoe luxe wordt het dan?
12: Nou, dat viel op zich. Kijk, als je het vergelijkt met een regulier passagierstoestel, dan denk je van, wow, ja, er zit een douche in. Maar het kan nog veel gekker. Hè? Maar goed, daar weet Menno meer van. Maar ja, en er zit een zithoek in, er zit een bed in en een aantal stoelen voor personeel, zeg maar, wat meegaat aan boord.
14: Oké, functioneel luxe, mag ik het zo samenvatten?
12: Ja, zo. En ze krijgen natuurlijk extra lekker eten en zo. Dus prima.
14: Oké, nou, KLM doet dat tot nu toe altijd. Dan eventjes naar Robert Gijsbertsen. U bent sinds 2011 piloot bij TUI. Van hetzelfde type vliegtuig als het regeringsvliegtuig is. Is het een bijzonder toestel? Vliegt het lekker?
15: Het is een heel mooi toestel. Het is een van de nieuwste toestellen die Boeing 737. Wij vliegen dan met de Boeing 737 MAX. En daarom is ons voorstel eigenlijk heel eenvoudig. Waarom een nieuw vliegtuig kopen als wij hem gewoon nog prima kunnen exploiteren?
14: Ja, nou, goede vraag. Komen we zeker op. En Steven van der Heijden, oud-baas van Corendon. Jullie hebben hem ook, hè, die Boeing 737.
16: Nou, niet jullie, hè. Ex-jullie, vanuit mijn gezin.
14: Jullie hadden hem ook. Nee, u had hem ook, soort van. Nou ja.
16: Ja, nou, Corendon heeft natuurlijk 3 airlines in Europa. Totaal 40 ongeveer 737's. Dus ook volop toestellen. En ook wij, althans Corendon, sorry. Ja. Corendon die heeft aangegeven prima dat te kunnen overnemen. En bovendien, misschien niet onbelangrijk, Corendon is het enige volledig Nederlandse luchtvaartbedrijf in Nederland.
14: Oh, is dat zo? Daar had ook een Turkse eigenaar achter zat.
16: Nee, de eigenaar heeft 2 nationaliteiten. Oh, ja. En zoals we nu van het voetbal weten, is dat 100% Nederlands. Zeker. En 100% Turks.
14: Oké, dus dat is een Nederlands bedrijf. Nou, KLM is van Air France, KLM en TUI is ook een internationaal bedrijf.
12: Ja, maar KLM is wel een Nederlands bedrijf. Hè. Dat is wel gewoon een eigenstandige Nederlandse naamloze vennootschap natuurlijk.
16: De uiteindelijke eigenaren zijn Frans en beursgenoteerd. En dat is bij Corendon niet het geval.
14: Iedeke, het kabinet Jetten wilde vanaf van die Boeing 737. Die zeggen we gaan waarschijnlijk naar Airbus. Het kan ook nog iets anders worden. Heb jij al een inschatting kunnen maken van hoeveel dat gaat kosten, die overstap?
12: Nou, in ieder geval moeten ze een nieuw toestel aanschaffen. Nou, de catalogusprijs begint bij $100 miljoen. Er komen vaak extra's bij, omdat de klant specifieke eisen heeft. Daarnaast, ik heb vorige week gesproken met de commercieel directeur van Airbus bij een ander evenement in Kopenhagen. Mm-hmm. En die zei van onze orderboeken, de productielijnen zitten eigenlijk voor de komende jaren vol. Dus ja, het kabinet zou wel even moeten wachten. Ja. Maar wat ze bijvoorbeeld zouden kunnen doen, is extra geld lappen, zodat ze een plekje kopen voor dat ze sneller aan de beurt zijn. Dus allemaal dat soort dingen.
14: Ja. Maar je hebt ook niet echt een lekkere onderhandelingspositie als je zeker weet dat je bij Airbus uit moet komen, omdat de KLM er ook vliegt.
12: Ja, dat heb ik ook tegen Airbus gezegd. Kijk, KLM vliegt ook nog, KLM Cityhopper. Die vliegen ook met Embraers en die hebben ook dit soort privéjets, bouwen die. Maar goed, Rob Jetten heeft zich al een beetje uitgelaten over Airbus. Dus het lijkt me dat Airbus, daar is de champagne open gegaan natuurlijk Toulouse.
14: Dus jij denkt iets 100 miljoen plus?
12: Zeker weten. Kijk, ze zullen nog wel iets voor dat andere toestel kunnen krijgen. Maar goed, ze moeten het voor een deel afschrijven, heb ik begrepen van mijn Haagse collega's. Dus als je daar op nu afscheid van neemt, dan zit je natuurlijk altijd met meer kosten.
14: Ja. Piloot Robert Gijsbertsen van TUI. Het is dus nu die Boeing 737. En jullie zeggen, wij kunnen die ook prima vliegen. Is dat dan dat is de oplossing voor 100 miljoen?
15: Wij denken dat het een goed alternatief is. Wij beschikken over een zogenaamde AOC, dat nodig is om in Nederland een luchtvaartmaatschappij op vluchten te exploiteren. En we hebben 7 Boeing 737's bij ons ingeschreven staan, ook de 787. Dus wij zouden hem prima kunnen toevoegen. We hebben de kennis, we hebben de infrastructuur om dat veilig te kunnen opereren. Onze piloten zijn getraind, we hebben heel vriendelijk cabinepersoneel. En ik zou heel trots zijn als de koning naast mij zou zitten in de cockpit. En dan mag hij bij ons nog als pasvlieger komen vliegen.
14: Ja, want hij heeft natuurlijk ook zijn vliegbuffet, vliegt nu ook voor KLM. En u zegt hij kan ook prima mensen naar een vakantiebestemming vliegen.
15: Uiteraard. Ik denk dat heel veel vakantiegangers blij zullen zijn. Heel blij verrast zullen zijn als de koning naar een zonnige bestemming vliegt.
14: Ja, Steven van der Heijden, zou Corendon het ook kunnen?
16: Ja, dat zou Corendon precies op dezelfde manier kunnen doen.
14: Is er dan niks anders aan de koning vliegen dan gewone mensen? Ik bedoel, bij Corendon zul je toch met 180 plus mensen in zo'n vliegtuig zitten. En
16: dat zullen we niet. Ja, maar dat geldt voor de KLM ook. De KLM heeft er ook maar 1 regeringstoestel momenteel die ze opereren. Dus dat maakt niet uit. Ja. Binnen een vloot van normale passagiersvliegtuigen vliegt dan ook het regeringstoestel. En dat is bij KLM niet anders als het bij Corendon zou zijn. Ja. Wat overigens misschien het probleem is, wat in het verkeerde keelgat is geschoten bij Corendon. Ik heb nog even contact gehad met Atalay Oesloe, de eigenaar van Corendon. Is het feit dat de overheid heel kort aangaf dat de andere airlines niet aan de veiligheidseisen zouden kunnen voldoen. Hmm. En ja, dat komt ons heel erg vreemd voor. Want welke veiligheidseisen zouden dat dan zijn? Ook ja. Corendon beschikt gewoon over een AOC, net zoals TUI en ja. KLM zelf.
14: En een AOC is het bewijs dat je mag vliegen. Nou,
16: precies.
14: Menno Zwart, luchtvaartjournalist. Zie jij het al voor je dat de koning straks bij Corendon aan boord
13: Nee, dat gaan we niet doen. En TUI ook niet.
14: Waarom niet?
13: Nou, dat moet je niet doen. Kijk, KLM heeft een heel winkeltje opgetuigd voor de beveiliging. Het contract tussen de staat en KLM is staatsgeheim. Hebben mensen geprobeerd in de WOO dat op te vragen, het contract. Dat krijg je gewoon niet. Dus die hebben dat allemaal zo afgekit, zo dichtgetikt, met beveiliging, met groepen mensen, met koninklijk huis, met hoogwaardigheidsbekleders. Hoe moet je ze vervoeren? Hoe gaan de beveiligers naar binnen? Er zit een heel winkeltje omheen. Als de overheid zou kiezen voor Corendon of TUI, dan moeten ze dat weer vanaf nul gaan opbouwen. Dat kost ook geld. Ik denk dat INW er ook geen zin heeft, qua moeite, qua geld.
14: Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die doen de uitbating van
13: het zelf. Klopt. Ik denk dat ze daar ook geen zin in hebben. Dat ze zeggen, nou, het werkt nu met KLM, het hele veiligheidsverhaal. Kijk, een regeringsvliegtuig kost een miljoen per maand. Dat betalen ze gewoon. Dat moet de overheid betalen elke maand. Dat zijn de kosten van het
14: regeringsvliegtuig.
13: 1 miljoen ongeveer. Het is 9 ton en een beetje.
14: Okay.
13: Dus het is een. Dan zouden Corendon en TUI dus een heel winkeltje moeten gaan opbouwen. Met beveiligers, procedures, ook een staatsgeheim contract.
14: Dus de veiligheid, zeg je, dat gaat niet om dat, zoals de overheid zegt, dat gaat niet over de veiligheid van het vliegen zelf. Dat is overal even veilig, maar dat gaat om de operatie erachter.
13: Het gaat om de mensen, hoe krijg je de koning snel naar binnen. De koning vliegt ook privé met KLM. Dus die hebben gewoon één winkeltje waar ze de heer W.A. van Buren, of hoe je ook heet, Alex Kingsma, waar ze die gewoon ingestopt hebben. En KLM weet hoe het werkt.
16: TUI en Corendon kunnen toch net zo goed die winkel overnemen als die mensen
13: alles
16: op straat zouden komen te staan. En dus ik zie geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. En ik zie al helemaal geen reden waarom dat opeens zonder enig contact, zonder enig overleg zomaar wordt gezegd. Dus met andere woorden, TUI en Corendon worden gewoon afgeserveerd zonder er überhaupt een serieuze gesprek mee aan te gaan.
14: Is dat een beetje arrogant van de overheid?
13: Nou nee, ik denk het wel. Kijk, KLM heeft op een heleboel gebieden een streepje voor. En dat zie je als het fout gaat, als Nederlanders in probleem zijn, wordt KLM ook ingehuurd om mensen naar huis te vliegen. Zij hebben gewoon een staatsgeheim.
16: Dat is onzin. Contract.
13: Nee, dat is geen onzin. Dan gaan ze eerst naar KLM. Met corona zag je dat ook. Gingen ze naar Australië, waar ze 100 jaar niet meer geweest. KLM heeft bij de ambtenaren van de INW heel veel streepjes voor.
14: Is dat terecht?
13: Een heel dik contract.
16: Ja, maar dat zou niet, niet meer zo moeten zijn.
14: Stefan de Heijden, dan kom ik bij jou, Ieteke.
16: Nee, dat zou niet zo moeten zijn. Waarom heeft de KLM een streepje voor?
13: Kijk,
16: ik ben inderdaad geïrriteerd, omdat dit komt wel vaker voor in de afgelopen 20 jaar. Ja. Vroeger werd zelfs gezegd, luchtvaart wordt in Nederland met 3 letters geschreven, ja. KLM.
13: Dat is wel zo.
16: Maar dat zou eindelijk eens een keer tijd worden, anno 2026, dat andere airlines ook serieus genomen worden.
13: Ja.
14: Ieteke, wat wilde jij zeggen?
12: Nou, kijk, KLM is natuurlijk koninklijk, hè? Laten we dat niet vergeten. Maar de Nederlandse staat is natuurlijk ook aandeelhouder van KLM. Mm. En ook van dienstmoedermaatschappij Air France KLM. Zo is het ook weer een beetje vestzak, broekzak, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel.
16: Kleine aandeelhouder.
14: Is het een goed argument, Steven?
12: Maar toch één van de vier.
14: Krijg je toch nog een beetje wat terug? Steven van der Heijden?
16: Nou ja, ik krijg hier wat terug. Gemiddeld genomen over de afgelopen tientallen jaren alleen maar verlies. Dus ik denk dat wel mee gaat vallen.
14: Okay. Nou, Menno Zwart, en nu gaat het heel erg over de procedure. Ja. De veiligheidszorgen die er dan zouden zijn, dat winkeltje. Ja. Zou de koning ook niet denken, ja, ik wil niet door een prijsvechter worden afgeleverd.
13: Tuurlijk niet. Je gaat toch niet op staatsbezoek met TUI of met Corendon. Dan kom je daar aan en dan heb je een Corendon vluchtnummer. Dat is hartstikke leuk. En ik wil zelf ook heel graag met Corendon vliegen en met TUI. Maar dat moet je niet met de koning doen. Ook niet met jetten. Je moet dat gewoon netjes houden bij de KLM. En dat heb ik ook niet bedacht. Dat is al heel lang zo. En dat ga je niet zomaar veranderen.
14: TUI-piloot Robert Gijsbrecht, zou het een beetje gênant zijn met een TUI-vluchtnummer aankomen op staatsbezoek?
15: Helemaal niet. Ik denk namelijk, hiervoor werd het oude regeringsvliegtuig, dat was toen nog een Fokker, werd geëxploiteerd door Martinair. Uh-huh. Dus het is heel gebruikelijk dat het, of toch niet per se door de KLM gedaan wordt. Ik denk ook dat het helemaal niet gênant is om met een TUI-vluchtnummer op staatsbezoek te komen.
13: Dat mag jij de koning nog uitleggen.
15: Ja, ik denk het vluchtnummer. Ik denk niet dat de koning daar heel erg wakker van ligt, met welk vluchtnummer die rondvliegt. Ik denk dat het vooral voor de overheid belangrijk is op welke manier kunnen we die PA-stof misschien nog behouden en hoeven we niet om te gaan naar een Airbus.
14: Wat is jullie radio's zijn ook alweer, Robert Gijsbert?
15: Oranje.
14: Moet toch kunnen?
15: Ja. Ja, nou, dat denk ik zo.
13: Ik vind het plusje. Plusje voor Corendon.
14: Oké, voor TUI. Daar gaan we ze door elkaar halen.
13: Ja, toch allemaal hetzelfde.
14: KLM stapt dus hoogstwaarschijnlijk over op die Airbus. Een vliegtuig dat volgens luchtvaartdeskundigen... Joris Melkert een duurzamer alternatief is dan de huidige Boeing 737.
17: Nou, het is gewoon weer een nieuwe generatie vliegtuig. Die zijn weer zo'n 15% zuiniger. Er wordt gewerkt met steeds sterkere, lichtere materialen. Dat scheelt brandstof die je gaat verstoken. De aerodynamica wordt ook steeds beter van die vliegtuigen. En de motoren worden ook steeds zuiniger. En dan, als je dat allemaal bij elkaar optelt, kun je toch weer met een nieuwe generatie vliegtuig soms zo'n 15% zuiniger zijn. Ja. Dat is in dit geval ook zo, ja.
14: Ja, meneer Van der Heijden, die nieuwe generatie Airbus waar het kabinet naar over denkt te stappen is zuiniger dan de huidige Boeing. Moet dat ook niet meespelen in deze aanbesteding?
16: Ja, ik denk dat je een afweging moet maken over de gehele levensduur van dat vliegtuig. Want ik denk dat het afschrijvingsniveau nu, wat je weggooit,
14: dat je niet terugverdient in 7 jaar.
16: Dat je dat niet terugverdient in 7, 8, 9 jaar wat zuiniger vliegen. Bovendien wordt die PH-GOV, GOV, wordt relatief weinig gebruikt. Dus je moet heel veel uren vliegen, wil je dat verschil goed maken.
14: Ja, Menno Zwart. Een argument dat ook wordt genoemd is dat KLM eigen hangars heeft op Schiphol, toch? Waarom is dat belangrijk als je voor de KLM...
13: Dat is voor de veiligheid is dat belangrijk dat die gewoon in een afgesloten hangar gezet kan worden.
14: En maar andere maatschappijen hebben toch ook hangars?
13: Nee, het is al in place bij KLM. Het systeem werkt al. Dat zul je moeten overdragen. We hoorden net van, we willen het overnemen. Het INW-ambtenaren denken zo niet. De ambtenaren van het ministerie zullen zeggen, waarom iets veranderen wat nu al werkt, al 30 jaar lang, om het helemaal weer opnieuw te gaan optuigen bij een andere winkel.
14: Is het eigenlijk sowieso, of überhaupt wel logisch om het vliegen van dat toestel bij een commercieel bedrijf neer te leggen?
13: Absoluut niet. Nederland is uniek. Wij hebben een civiel regeringsvliegtuig. Alle andere landen hebben regeringsvliegtuigen die vallen onder de luchtmacht. Dat zou ook nu de beste keuze zijn, maar ik ben de enige in Nederland die dat wil. Dus ik ga dat hier niet heel hard roepen. Maar ik zou een voorstander zijn om de hele vloot regeringsvliegtuigen, en we zouden 4 moeten hebben en niet 2, zou bij de luchtmacht moeten zijn. En dan ben je van het hele verhaaltje met KLM af. Maar ik zie nog niet de politieke wil of dat de ambtenaren van INW zeggen, wij laten ons speeltje afpakken.
14: Maar waarom vliegt de luchtmacht dat vliegtuig niet? Zou dat een goed idee zijn, meneer Van der Heijden, dat geen enkel commercieel bedrijf ervan profiteert, maar dat gewoon de luchtmacht het Koninklijk Huis en de regering vliegt?
16: Nou, ik kan niet voor KLM spreken, maar ik denk niet dat de KLM ervan profiteert in de financiële zin momenteel. Okay. Maar het is
14: een prestige klus.
16: Het is de meest efficiënte manier. En dat past al bij Nederland. Mm. En dus dat Nederland het anders doet en dat het helemaal prima gaat, en dat het ook in die Martinair-tijd helemaal prima ging, lang voordat KLM volledig eigenaar van Martinair was, is des te meer reden om het gewoon zo te laten.
14: Ja, want waarom is het efficiënter om het bij een burgerluchtvaartmaatschappij te doen?
16: Omdat daar die hele infrastructuur al is. Kijk, niet voor niks dat nu dat toestel moet worden veranderd. Omdat straks de KLM niet meer beschikt over de infrastructuur om die 73's te opereren. Ja. Dus binnen bestaande infrastructuur is het veel eenvoudiger en goedkoper en efficiënter om het onder te brengen dan als je helemaal je eigen winkeltje bij Defensie voor dat vliegtuig zou moeten optuigen.
14: Oké, is dat een goed overtuigend argument, Menno?
13: Nee, vind ik niet.
14: Waarom niet?
13: Je kan de vliegtuig nog veiliger maken. Er kunnen allerlei afweersystemen opgezet worden als je bij de luchtmacht zit. Dan kun je je beter beschermen tegen raketten in onveilige landen. En nu kan dat niet, want nu zitten burgerpiloten achter het stuur van een burgervliegtuig.
16: Dan ga je toch geen 737 voor inzetten. Dan schakel je toch F-35's in om daarnaast te vliegen.
13: Nee hoor. Als jij nu durft KLM niet naar Beirut te vliegen. Dus dat zegt ook wel iets.
16: Nee, en dus de koning ook niet, mag ik aannemen.
13: Nou, dan gaat hij wel in een ander toestel, denk ik. Omdat er geen beveiliging op zit.
14: De koning gaat toch ook best vaak op vakantie naar Griekenland.
13: Naar Griekenland, is ook geen probleem.
14: Is
13: het gaat er ook.
14: Compromis dat ze dan de vakantievluchten met Corona doen?
13: Nou, vind ik wel goed eigenlijk. Maken we een mooie combi.
16: Maar in Griekenland komt de TUI en Corendon komen daar aanzienlijk vaker dan de KLM trouwens.
14: Oké, goed. De argumenten zijn helder. Tot slot nog even Ietke de Jong van de Telegraaf. Wanneer beslist het kabinet over de aankoop van een nieuw toestel?
12: Nou, ik verwacht dat eigenlijk al vrij snel. Hè. Ze doen er nu een beetje mistig over. Maar ik denk toch wel dat ze voor het eind van het jaar gaan schakelen, als ik het zo een beetje proef. Hè, want je moet je ook voorstellen, KLM wil in 2030 klaar zijn met die hele infasering van die Airbussen. Nou, misschien moet dat toestel, kost dat 2 jaar voordat het uiteindelijk in de vloot kan komen. Uh-huh. Dus ze moeten ook wel een beetje gaan doorpakken nu, denk ik.
14: En de koning is al begonnen met zijn vliegbuffet voor de Airbus halen, toch?
12: Nee, hij is al begonnen met vluchten. Een paar weken geleden heeft hij zijn eerste vluchten in de Airbus A321 bij KLM gemaakt. En toen was hij naar Boekarest gevlogen.
14: Okay. Dus. Dank jullie wel. Voor nu, luchtvaartjournalist Ietke de Jong van de Telegraaf, regeringstoestelkenner en luchtvaartjournalist Menno Zwart, piloot Robert Gijsbertsen en de oud-baas van Corendon, Steven van der Heijden.
18: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jacobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel €20 korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data en snelheid,
22: hoe groter die korting.
21: Dat is One van Vodafone
22: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
23: Lieslot, wat ben je aan het doen?
24: Kijk, het is een last minute super sale bij PrijsVrij vakanties.
23: Dus?
24: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
23: Ah, met superkorting.
24: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
23: PrijsVrij vakanties.
25: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
26: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
25: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
23: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
25: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
27: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
28: NPO Radio 1.
29: Het is iets na 6:30. Michiel van der Velde is hier voor het NOS Journaal.
30: De politie heeft dinsdag 3 mannen aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Eerder werden in deze zaak al 3 mannen opgepakt die in een hotel in Amsterdam waren met wapens en munitie. De politie zegt niet wie het doelwit was in de mogelijke liquidatie. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht van de fabriek in de stad in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. Voor een schietpartij in Zeeland waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden bijna 2 jaar geleden op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en hij pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden.
29: Dankjewel Michiel. Wordt het al snel minder met de files, Robert?
9: Ja, nou snel niet, maar ze nemen wel af in lengte hoor. 200 kilometer is er nog wel over. En op een paar plaatsen moet je echt nog geduld hebben. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bijvoorbeeld. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer nog tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoel Polder. Kost je dik 20 minuten. 40 minuten vertraging op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 18 kilometer file tussen Houten Oost en Nieuwerbrug. Bij Nieuwerbrug is de rechte rijstrook dicht, want er ligt brandstof op de weg. Op de A16 Breda-Rotterdam een uur vertraging nog tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Die file lost maar heel langzaam op. Hij is 12 kilometer, maar wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum file door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen nog 11 kilometer en een kwartier. Vertraging.
31: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
29: Eerst even naar Wimbledon. De halve finale bij het vrouwentoernooi. Mark Brasser, jij krijgt naar Kotschuk tegen Noskova.
32: Ik kijk inderdaad naar Kostjuk Noskova en ik vraag me af, of nou, dat is eigenlijk de vraag die boven deze partij hangt, krijgen we zaterdag een vrouwenfinale tussen 2 speelsters uit Tsjechië. Karolina Mugova, die staat al in die finale, die won eerder vandaag van Coco Gauff. En Linda Noskova, die is hard op weg, is misschien wat overdreven, maar ze is wel goed op weg om ook naar die finale te gaan. Want ze heeft de eerste set zojuist met 6-4 gewonnen van de Oekraïense Marta Kostjuk. Het ging gelijk op tot 4-4, 5-4 werd het voor Noskova. Toen ging Kostyuk serveren. Kwam eigenlijk heel snel 0-40 achter. Drie setpoints waren daar voor Noskova. Nou, eentje werd er nog weggewerkt. Maar toen had Kostyuk, die zag je wat rommelen. Die moest de bal een paar keer terugpakken bij de opgooi. Dat ging helemaal niet lekker. Sloeg prompt een dubbele fout. Ja, en daarmee was de eerste set gespeeld. En die eerste set kwam dus op naam van Linda Noskova. De 21-jarige Tsjechische. Die dus 1-0 in sets voorstaat. Bij de speelsters net begonnen op een nog altijd bloedwarm centercourt hier in Londen. Zijn ze begonnen aan de tweede set.
29: Misschien herinnert u zich dit moment nog wel. Het is bijna een half jaar geleden, op 9 januari.
0: Vrijdagavond is Tom de Wal gearresteerd voor de ingang van kerk Praise in Tilburg. Nadat zijn dienst in Hotel van de Valk in Eindhoven niet door mocht gaan, verplaatste hij het evenement naar Tilburg.
1: We zijn aan het interviewen.
2: Natuurlijk bizar dat de politie een kerkdienst binnenvalt en letterlijk dreigt op straat dat ze ons gaan arresteren omdat we bidden voor mensen. Omdat we Gods woord verkondigen en zingen in een kerk. Dus dat punt zijn we aanbeland in Nederland.
29: Ja, het ging daar dus om voorganger en gebedsgenezer Tom de Wal van het groeiende Frontrunners Ministries. Een beweging die massaal bezochte gebedsgenezingsbijeenkomsten organiseert. En daarbij dus ook in botsing kwam met de autoriteiten. En op meer plekken in Nederland duiken dit soort bewegingen op. Ziet hoogleraar antropologie van religie Miranda Klaver. Welkom, goed dat u er bent. We horen Tom de Wal net al. Best een bekend voorbeeld in Nederland, maar er zijn meer Tom de Wals in ons land actief?
3: Nou, je ziet dat door die beweging van Tom de Wal er ook een school aan gekoppeld is, waar ook jonge mensen eigenlijk als een soort discipelen van hem opgeleid worden, die hetzelfde doen als hij. Mm-hmm. Maar eigenlijk zien we zeker sinds de coronacrisis dat er echt wel een toegenomen zichtbare aanwezigheid is van christenen gewoon op straat.
29: Ja.
3: Dus dat meer evangelisatieacties gedaan worden. Dat kerken daar ook actiever mensen willen bekeren of oproepen tot bekeren. Mm-hmm. En dat is echt wel een trend die we enerzijds bij de frontrunners zien, maar ook wel door soortgelijke bewegingen of kerken die daaraan gelieerd zijn.
29: Ja, en heeft u enig idee hoe dat komt? Dat corona daar een soort omslagpunt in is geweest?
3: Nou ja, ik vond het interessant om net even dat bericht van Tom de Wal nog even terug te lezen. Want tijdens corona was Tom de Wal had al een stichting en was al actief. Zijn activiteiten waren vooral via sociale media. Hij had al een YouTube-kanaal, een online bijbelschool. En er zijn eigenlijk groepen die enorm geprofiteerd hebben van de coronacrisis, doordat zij al aanwezig waren op internet. Dus en deze groepen hebben heel sterk de duiding kunnen geven vanuit een vrij eenvoudig schema wat zeg maar aan de hand was. Hè. Dus je ziet natuurlijk tijdens crisis in het algemeen dat er behoefte is aan een groter verhaal. Hè, dat mensen toch op zoek zijn naar de zin of naar de toekomst en de richting. En het is ook vaak de periode dat er charismatische leiders opstaan. Het kan religieus zijn, maar het kan ook gewoon populistische leiders zijn.
29: Ja.
3: Ik bedoel, het is een beetje vergelijkbaar. Maar de wat radicalere groepen binnen evangelische en pinksterbeweging, die zie je eigenlijk echt opkomen in die periode. Ja. En die zoeken ook heel bewust de publieke ruimte op om hun geloof daar uit te dragen.
29: Ja, dus je ziet dat bij die christelijke groepering, dat die daar garen bij spinnen. Gaat dat ook voor gewone dorpskerken of is dat echt een ander verhaal?
3: Juist, nee. Want je ziet eigenlijk de scheiding die je zag, zeker in de begintijd van corona, en dat was ook kenmerkend voor Tom de Wal, dat deze groepen die nu zo actief zijn, en ook, ik wou zeggen, toch een vorm van wat meer geradicaliseerde vorm, of radicale vorm van christendom, wat we nu zien vandaag, dat die zich juist verzetten tegen de overheidsmaatregelen in de tijd, dus tegen de coronamaatregelen.
29: Dat is ook een protestbeweging.
3: Ja, in ieder geval doorgingen met het houden van kerkdiensten. Nou, binnen de bredere evangelische pinksterkerken was dat gewoon not done. Die hielden zich echt aan de overheidsmaatregelen. Maar iemand als Tom de Wal, die heeft toen ook in die periode, ook al via zijn YouTube-kanaal, gezegd van maar als christenen moeten wij gewoon doorgaan. En natuurlijk, de overheid is prima, maar als het tegen ons geloof ingaat, daar moeten we niet in meegaan. En die veroordeelde ook andere christenen die dat dus wel deden.
29: Ja.
3: Dus dat radicale element en ook kritisch zijn naar de overheid, dat zie je echt bij hem heel duidelijk terug.
29: Ja, want is dat ook de kritiek op de overheid, dat wat u radicaal noemt?
3: Nou,
29: zijn er meer radicale elementen in?
3: Radicaal is natuurlijk altijd een heel lastig begrip. Maar je zou kunnen zeggen, als het gaat binnen religieuze groepen, zit radicaal vooral in de denkschema's die je tegenkomt, die vaak heel dualistisch zijn. Hè. Dus oftewel, alles wat aan tegenstand ervaren wordt, ook dat zie je ook bij Tom de Wal in zijn eigen retoriek, dat is dan wel de overheid, maar uiteindelijk is het natuurlijk de duivel die erachter zit. En dus de wereld wordt eigenlijk gepresenteerd in een heel duidelijk schema van goed en kwaad, God en de duivel. Het idee dat daar een soort kosmische strijd gaande is. En ook zeg maar in de boodschap van geloof, daar zit ook heel sterk dat dualistisch denken in van zonde en heiliging. Ook het idee van als je christen bent, dat je dan ook een heel succesvol en een gezond leven kan leiden. En dus zeg maar het idee van lijden of moeite, de tegenslagen van het leven, die worden daar eigenlijk heel erg ontkend.
29: En je persoonlijk succes is ook heel erg afhankelijk van je relatie met God.
3: Ja, precies. Ja, de boodschap is wel van, onder andere de boodschap van Tom de Wal, maar ook wel andere van God wil altijd genezen. En het hangt van jouw geloof af en ook je levensstijl. Ja. Of je dat ook inderdaad ervaart in het leven. Maar ja, het interessante vind ik wel, en dat heeft mij wel verbaasd, is dat die boodschap op zich is niet heel nieuw. Dat kwamen we in Nederland altijd wel een beetje in de marge tegen.
29: Ja.
3: Maar wat we nieuw zien bij...
29: Ik moet bijvoorbeeld denken aan Jan Zijlstra. Ja. Dat lijkt een beetje op, alleen dan tientallen jaren geleden.
1: Ja. In de naam van Jezus, ruggenwervel wordt vernieuwd.
4: Kom aan, loop in de naam van Jezus.
5: In Jezus naam gelezen.
6: Sta op en loop met mij in Jezus' naam. Kom aan.
7: In de naam van Jezus. Sta op. En loop in de naam van Jezus.
6: Halleluja. Prijs de Heer.
29: Ja, ook een charismatisch gebedsgenezer, Jan Zijlstra. Wat is er anders aan de groepen die jij nu ziet?
3: Ja, kijk, zoals Jan Zijlstra, dat gaat eigenlijk al terug op een ontwikkeling in Nederland die we al zien sinds die eind jaren 50, jaren 60. Maar wat echt nieuw is, bij de bewegingen, zowel de frontrunners, maar ook bij andere kerken, is dat daar ook het geloof ook gekoppeld wordt, niet alleen aan gezondheid, maar ook aan financieel succes, goed leven, rijkdom. En dat zeg maar het totaalpakket, wat in het Engels wordt dan het welvaartsevangelie vaak ook getypeerd als de gospel of health and wealth.
29: Oh, gezondheid en rijkdom.
3: En rijkdom. Ja, en eigenlijk in dat rijkdomaspect, dat heeft het in Nederland eigenlijk nooit zo gehaald. Ik kom het wel hier en daar tegen, maar dat deed het eigenlijk nooit zo goed. En er is toch echt wel iets veranderd de laatste jaren, dat die boodschap, dat daar geen taboe meer op zit.
29: Maar betekent dat wordt gezien dat rijkdom een geschenk van God is? Of hoe moet
3: dat wordt ook gezegd van, zoals God wil dat je gezond bent, wil God ook op alle manieren zegenen. En daar hoort natuurlijk ook gewoon je geld en je baan, een succesvol huwelijk.
29: En wat zegt dat dan over mensen die in die denktrand, over mensen die dat niet hebben bereikt, die misschien in scheiding liggen of die niet veel geld hebben of die niet gezond zijn?
3: Eigenlijk wordt gezegd van het is allemaal beschikbaar voor je. Het ligt allemaal klaar, maar het ligt aan jou of jij dat ik zou bijna zeggen, maar kunt materialiseren. Oftewel, het hangt van je geloof af en ook van je toewijding af en ook van je levensstijl af. Dat er gewoon, dan wordt er vaak gesproken dat er geen ingangen zijn voor zonde in je leven. Dus dat kan zijn dat je... als je bijvoorbeeld je bezig hebt gehouden met vormen van spiritisme, dat wordt dan duidelijk gezien als zo'n occulte ingang. Dus daar moet je van bekeren. Maar dat gaat soms ook zo ver dat, ook al kun je dat niet direct in je eigen leven iets traceren, dat het ook nog in je voorgeslacht kan zitten. Dus het is bijna een soort kausaal systeem. Het klopt altijd. Als het niet aan God ligt, dan komt er dus een enorm last op de schouders van gelovigen. En je ziet wel dat mensen daar enerzijds heel erg kunnen opknappen in dit soort groepen. Het heeft ook iets heel aantrekkelijks. En zeker voor jonge mensen vandaag de dag. En we zien ook dat veel jonge mensen hiertoe aangetrokken zijn. Ja, die ook geconfronteerd zijn met een samenleving waar, waar ze wel moeite hebben met het vinden van een huis. Financieel het vaak minder goed hebben. En de vooruitzichten ook minder goed zijn dan de generatie daarboven.
29: U snapt hem wel.
3: Ja, ik snap het wel. En het is ook een hele positieve boodschap. Ik zou bijna kunnen zeggen van het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. En dat is het ook, denk ik, dat het te mooi is om waar te zijn. Maar het geeft eigenlijk wel aan waar heel veel jonge mensen, maar ook mensen natuurlijk uiteindelijk naar verlangen. Een leven waar het goed gaat met je en waar je succesvol bent. Ja. En waar je
29: maar hoe troostrijk is het geloof nog voor gelovigen?
3: Het geeft vaak enorme motivatie voor mensen om wat van hun leven te maken. Dus er zit ook echt iets in. Ik heb ook mensen gesproken die daar naartoe gaan. Ook vooral jonge mannen. Die dan zeggen van dit geeft me ook echt een reden om mijn bed uit te komen. En hard aan het werk te gaan. En te investeren in een relatie met mijn vrouw of met een vriendin. En dus het effect is vaak echt wel positief in het gewone leven van mensen. Maar de problemen komen natuurlijk vaak als... als je toch gewoon door de weerbarstigheid van het leven geconfronteerd wordt met ziekte of met verlies of relatie die toch vastloopt. Dat eigenlijk dat geloofssysteem daar niet in voldoet.
29: Nee.
3: En mensen daar dus ook weer verdwijnen.
29: Jij bent antropoloog. Dat betekent dat u onderzoek doet naar dit soort groeperingen. Hoe ziet het onderzoek eruit als antropoloog?
3: Nou, ik heb wel veel in het verleden, in het begintijd van mijn onderzoek, heel veel kerken bezocht, veel interviews gedaan met mensen. En nog steeds doe ik dat ik naar bijeenkomsten ga. Maar mijn onderzoek is ook wel voor een groot deel verschoven naar online media. Juist de groepen waar we het nu over hebben, die zijn heel zichtbaar op sociale media. Daardoor lijken ze soms ook wel heel groot. En dat is ook wel een beetje lastig als onderzoeker. Van ja, ze hebben vaak een geweldige marketingstrategie. Weten veel kliks te verzamelen. Maar de vraag is hoeveel mensen daar nu uiteindelijk echt achter staan. Achter zo'n beweging.
29: Is het alleen een like omdat dat ene filmpje leuk is? Of komen ze ook naar een dienst toe?
3: Dat is dus heel lastig te onderzoeken. Ja. Hè? Maar
29: hoe gaat het dan in uw werk? Van, zit u dan onbewogen als neutrale onderzoeker achter in een kerkdienst om aantekening te maken? Of heb je zelf ook wel eens meegenomen? Dit is mooi. Of...
3: Ik ben zelf wel opgegroeid in deze wereld. En toen ook door studie en zo. Verandert ook je eigen geloof. En ik zit zelf nu gewoon bij een protestantse kerk. Ja, daarin helemaal meegenomen wordt, dat lukt gewoon niet meer. Nee. En dat heeft ook te maken met een soort academische attitude. Onderzoeksmethode die je natuurlijk ontwikkelt. Maar ik begrijp het voor een deel wel. Ik snap, ja. Ik bedoel, ik vind mensen die daarheen gaan, die zijn niet naïef. En die worden ook niet allemaal gemanipuleerd. Maar dat er iets aantrekkelijks in zit. Zeker ook die ervaring van horen bij een gemeenschap. En dat is ook zeker bij deze kerken die we ook in dit spectrum tegenkomen. Het zijn vaak hele, hele warme gemeenschappen waar mensen ook enorm door opbloeien. Dus voor mij zit altijd een beetje de spanning tussen. Enerzijds wil ik de mensen die erheen gaan recht doen. Die niet wegzitten als gekkies of zo. Maar aan de andere kant, als het gaat over wat voor boodschap wordt daar nu gebracht. Ja, en ook als je dan weet de verhalen van mensen die een tijd in zo'n beweging zijn geweest. En die op een gegeven moment of hun geloof helemaal kwijtraken. Of daar soms ook getraumatiseerd vandaan komen. Ja, daar vind ik wel wat van.
29: Ja. En nu zegt u, het is groter, het is groeiend. Maar we weten niet precies hoe groot. Want online kan iets heel groot lijken. Maar dat hoeft dan helemaal niet zo in de realiteit te zijn. Ja. Maar we hebben het tot nu toe alleen over Tom de Wal gehad. Heeft u enig idee van hoeveel van dat soort gemeenschappen erin...
3: Tom de Wal is natuurlijk niet een kerk. Althans, hij heeft nu wel een plan om kerken te stichten. En er zijn nu wel 2 kerken gesticht vanuit zijn beweging. En hij heeft een plan om nog 100 kerken te gaan stichten in Nederland. Dus we moeten zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Een kerk die sterk verwant is aan de richting van Tom de Wal. Dat welvaartsevangelie, of eigenlijk de Word of Faith-beweging, om het iets preciezer te zeggen. Dat is de River Church. En die is echt heel hard gegroeid. Die was al in Nederland voor corona. Het was een klein groepje, daar ben ik wel eens een keer geweest. Dat was een klein groepje van 60 mensen of zo, ergens in Amsterdam. Ja, dat is nu wel een kerk met 2000 bezoekers. Die hebben ook al 2 dependances gesticht. En een manier om te kijken van... groeit zo'n kerk is natuurlijk van de bezoekersaantallen op zondag. Dat is belangrijk. Het is vaak heel moeilijk om ledenadministraties, registraties te zien. Maar wat ook heel belangrijk is als het gaat om groei van bewegingen... is gewoon kijken naar hun financiën.
29: Dus, en financiën zijn belangrijk, toch?
3: Nou, dat zeker in deze beweging. Daar is, wordt veel over geld gepraat.
29: Nou, Annette stuurt daar een bericht over naar de NPO Luister-app. Zij stuurt meneer T. Ik noem zijn naam nooit, maar het zal dus over Tom de Wal gaan. Is levensgevaarlijk. Hij is een golddigger en wil een gouden kerk bouwen. En hoeveel auto's heeft hij ook alweer? Dit heeft niets met onze lieve heer te maken. Klopt het dat het redelijk financieel gericht is?
3: Zeker. Dat is wel een element wat echt bij dit type welvaartsevangelie hoort. Dat die leiders van deze beweging, de charismatische leiders... vaak enorm succesvol zijn in het genereren van inkomsten. Ook door een theologie van zaaien en oogsten. Dat als jij zaait in een kerk of in wat dan een bediening wordt genoemd, de organisatie.
29: Dus doneren.
3: Doneren, dat God jou 10 of 100-voudig teruggeeft. En dat je ook deel uitmaakt dan van die zegen die God dan ook op zo'n beweging legt. Dus er gaat heel veel geld in om. En de vraag natuurlijk, hoe wordt dat dan verantwoord? Hoe wordt het uitgegeven? Wat is de levensstijl van deze leiders? Ja en daar zit ook altijd iets... Je kan er ook heel kritisch op zijn van... Tom de Wal heeft een mooie boerderij gekocht. Dus deze mensen leven niet heel zou zeggen... die zorgen goed voor zichzelf.
29: Het is niet calvinistisch.
3: Nee, het is zeker niet calvinistisch. Maar deze mensen belichamen natuurlijk ook hun eigen boodschap. Kijk, als ze dat niet zouden zijn en niet in de goede auto zouden rijden, ja, dat ondermijnt natuurlijk hun eigen boodschappen als ja, gezalfde leider of mensen met een speciale roeping van God. Ja, die moeten dat natuurlijk ook wel laten zien dat het in hun eigen leven in ieder geval werkt.
29: Ja. Miranda Klaver is hoogleraar antropologie van religie en ik praat met haar over de nieuwe stroming gelovigen in Nederlanders. Aanhangs wat u dus mooi health and wealth, gospel noemt. U zei, ik ben kritisch op deze groep welvaartschristenen, maar is er reden om kritisch te zijn? Hoeveel last heb je ervan als je zelf niet in die kerk zit?
3: Nee, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel last van. Kijk, je kunt ze wel tegenkomen op het gewoon op straat. Want ze zijn heel actief, ook met evangelisatie.
29: Ja, maar en
3: daar zit wel...
29: Kan ook mooie gesprekken opleveren?
3: Het kan mooie gesprekken opleveren, maar je ziet ook wel dat het soms tot overlast leidt. Mm. En dat bijvoorbeeld een middenstand in een stad daar niet zo erg van gediend is. Ja. Ik vind zelf wel dat door die wat meer agressieve evangelisatiemethode... dat er wel een soort risico aan zit dat dit wel de vrijheid van godsdienst in Nederland onder druk kan zetten. Je ziet dat zeg maar, de tolerantie voor uitingen van religie in het publieke domein, in ieder geval in een deel van de Tweede Kamer, niet als gewenst gezien wordt. Ik hoorde, deze week was het weer even van, religie moet toch achter de voordeur. Weer vanuit de VVD.
29: In de discussie over hoofddoekjes bij BOA's.
3: Ja, precies. Maar daar zit ook meteen, de publieke ruimte moet, ja, we zijn toch een seculier land, of moet seculier zijn, neutraal zijn. En ik denk dat het wel een risico is als deze groepen zich behoorlijk toch wel wat agressieve methoden aanwezig zijn op straat, dat daarmee ook vragen kunnen komen in hoeverre we deze vormen van religie ook tolereren in de samenleving.
29: Wat natuurlijk altijd een soort tegenstrijdigheid is, omdat je als je jezelf daarin gaat behouden, dan lever je ook die vrijheid van religie al in om hem te kunnen beschermen.
3: Ja.
29: Maar dat is hem soms nodig, denkt u?
3: Ja, denk ik wel. Ja. Als ik zie van. Kijk, als je dan zegt van we gaan naar een stad toe en we gaan daar met een paar honderd mensen zo'n zaterdag de hele stad bij evangeliseren. Nou, je kunt je wel voorstellen dat wel tot enige overlast kan leiden.
29: Ja, en we hoorden het ook aan het begin van dit gesprek. Het komt soms ook tot conflict tussen de seculiere maatschappij en bijvoorbeeld Tom de Wal. Bijvoorbeeld toen die gebedsgenezingssessie werd verboden door de burgemeester van Tilburg. Zijn dat dan de zaken waar u bang voor bent?
3: Nou ja, deze specifieke casus van de burgemeester van Tilburg. Dat was heel duidelijk dat deze burgemeester niet zo goed op de hoogte was.
29: Die zat fout, hè?
3: Die zat echt fout, ja. En dat was eigenlijk vanaf moment 1 was dat gewoon heel duidelijk.
29: Ja. En Tom de Wal die gebruikt dat zelf ook. Die noemt dat dan zelf geloofsvervolging. Laten we even naar hem luisteren in de podcast Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad.
8: En laat ik zien dat er 44 verschillende soorten vervolging zijn in het Nieuwe Testament. En maar 3 of 4 daarvan zijn fysiek. Martelen, gevangen zetten, doden, et cetera. Maar er zijn 40 niet-fysieke vormen van gevolgen. Liegen, lasteren, beschuldigen dat de sect is, beschuldigen van openbare ordeverstoring, kreeg Paulus ook constant naar zijn hoofd. Er zijn allerlei vormen van niet-fysieke gevolgen. Ja. Zijn die minder erg? Ja, het is erger als je dood wordt gemaakt of als je gegeeseld wordt. Ja. Maar dat betekent niet dat het geen vervolging is. Want ik hoor uit heel Nederland van christenen, kerkenbedieningen dat ze steeds actiever worden tegengewerkt op allerlei gebieden. En daar moet je wel alert op zijn, want het is wel een soort opmaat ergens naartoe.
29: Ja, en wat betreft Tilburg zegt u al, daar had hij gelijk. Maar is het ook het gebruiken van een soort slachtofferrol om het vijandschap te creëren?
3: Het is een heel duidelijke retoriek die hij gebruikt van slachtofferschap, die natuurlijk heel functioneel is.
29: Nou, hoe probeert hij daar dan van te profiteren?
3: Eigenlijk door zijn eigen gelijk in ieder geval de angst voor te veel overheidsbemoeienis, om dat nog eens aan te wakkeren en eigenlijk ook heel polariserend is wat hij hier zegt. Mm-hmm. Of er echt, ik moet eerlijk zeggen, ik zie momenteel in Nederland echt niet dat er nu overal geen vergunningen meer gegeven worden voor een demonstratie, of het nou van christenen is of voor andere religieuze groepen. Mm-hmm. Ik denk alleen wel van ja, je kunt ook de confrontatie opzoeken. En dat zit wel een beetje in het karakter van Tom de Wal. Ook als we kijken van hoe die dus daar mee omging tijdens de corona-periode. Het is wel iemand die de confrontatie zoekt. Ja. En dat je dan als slachtoffer gaat presenteren. Ja, ik vind het eigenlijk een oneigenlijk gebruik van. Oneigenlijk, zeg maar, hoe hij dan de overheid daarin neerzet.
29: Ja, en heeft u het dus over health? Nou, dat hebben we over wealth en health. Dus de wealth, de rijkdom, hebben we uitgebreid besproken. Maar de gezondheid nog wat minder. Want is dat bij al die bewegingen die u heeft bestudeerd de kern dat je daar ook komt om genezing te ontvangen?
3: Ja, dat is echt wel een heel belangrijk thema. Eigenlijk komen we dat natuurlijk in de breedte van evangelische en vooral Pinksterkerk en andere charismatische groepen is gezondheid en genezing eigenlijk een heel belangrijk terugkerend thema. Mm-hmm. Dat zit eigenlijk echt al in de begintijd van de Pinksterbeweging aan het begin van de 20e eeuw. Echt de nadruk ook op de actieve aanwezigheid van God door de Heilige Geest, waardoor je mag bidden voor inderdaad genezing. Dat is wel echt wel een kenmerk wat echt in de breedte van deze groepen tegenkomt. En waar ook wel binnen, je zou ook wel kunnen zeggen, het is ook wel een, misschien ook wel een correctie op meer gevestigde kerken, waar dit soort thema's gewoon heel weinig aandacht hebben. Verandert wel. Dus de hele vraag van, waar gaat het geloof over? Gaat het over alleen je zielenheil, zeg maar? Of gaat het ook over het hele leven? En dat is natuurlijk wel iets wat we in deze groepen, maar ook breder in de Pinksterbeweging tegenkomen. Dat geloof is niet alleen iets voor het verstand, of dat je moet begrijpen, of dat je bepaalde geloofsovertuigingen moet moet beamen of bevestigen. Nee, geloof heeft te maken met alle aspecten van je leven. Met je relaties, met je financiën. Maar goed, hoe God daarin betrokken is. Eigenlijk zie je dat dus bij deze groepen, dat vrij extreem is, zeg maar. Hè? Dat het echt maar tot het uiterste wordt geformuleerd. Ja.
29: Is de rek er wel uit of blijft dit doorgroeien de komende jaren?
3: Dat is altijd een heel lastige. Kijk, de kwetsbaarheid van deze groep is altijd heel erg de charismatische leider zelf. Als die op een of andere manier in problemen komt, of door financieel wanbeheer of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Zo'n beweging valt of staat wel met zo'n leider. Dus dat is eigenlijk altijd een van de belangrijkste kwetsbare.
29: En dus moeilijk te voorspellen.
3: Moeilijk voorspellen, ja. En het lastige is ook voor dit soort bewegingen, om je aanhang maar steeds te blijven genereren, zie je vaak dat deze mensen verder radicaliseren.
29: Ja. Dank voor dit gesprek, hoogleraar Miranda Klaver. Dan nog even naar Wimbledon. Mark, hoe ver zijn jullie in de tweede set bij Kostyuk tegen Noskova?
32: Ja, Noskova die leek hard op weg naar de finale. Stond 3-1 voor, stond een break voor. Ze ging serveren voor 4-1. Maar toen werd ze teruggebroken en dus werd het 3-2. En heeft Marta Kostyuk, de Oekraïense, zojuist haar service gehouden. Tot enthousiasme van het publiek. Die vonden het wel wat snel gaan in de tweede set. Waarschijnlijk, die willen echt nog wel een derde set zien. Ja, ze zitten er tenslotte toch. Dus het is 3-3 in de tweede set. Het gaat weer op service. Eerste set gewonnen door Linda Noskova. Dat wel met 6-4.
29: Ja, en het vervolg van die partij zo dadelijk te horen in de Rode Draad met Natasha Kips. Het zal er ook uitgebreid over gaan in Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin natuurlijk ook de kwartfinale van het WK voetbal. Frankrijk tegen Marokko. Veel plezier daarbij. Goedenavond.
10: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
11: EO. Geloof, hoop en liefde.
10: NPO Radio 1.
11: Jeroen van Kan. In zijn nieuwe roman Dood en Leven van de Jonge Zelder schept Arlaud Schreuder een sprookjesachtige wereld die even vreed is als vreemd. Arlaud Schreuder zal er zijn. De pauw hoort thuis op de planken. Hij is uit een geslacht van beroemde operazangers die grote triomfen hebben gevierd. Een zin uit onze taalschat. De giraf is een dandy. Dierenportret uit Artes van Philip Mechanicus. En Sarah de Koning, bekroond met de Johan Polak Poëzieprijs 2026, komt vertellen over haar bundel Textielen. René Appel bespreekt de TNA van actrice Henriette Tol.
10: NPO Radio 1.
11: Zaterdag, vanaf 11 uur.
10: Wie luistert, weet meer.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal Stationtje, De Muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
18: NPO Radio 1.
30: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Ze hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert hen nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard.

0: Kuipert. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Mugova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Mugova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: NPO Radio 1.

0: Vlak na het overlijden van Wim T. Schippers maakte Museum Boijmans van Beuningen bekend dat ze zijn befaamde pindakaasvloer opnieuw zouden leggen. En deze is sinds vanochtend in Rotterdam te bewonderen. Heel irritant voor de mensen die het een stom kunstwerk vinden. Want door dat te vinden zijn ze al onderdeel van het hele idee erachter.
1: De hele discussie erover, het gedoe, is ook onderdeel van het kunstwerk. Ik kan het er niet los van zien. Dat het alleen maar dat geïsoleerde punt is. Het feit, je gaat er ook anders naar kijken. Als je helemaal niks van ze weet, dan zou je ook denken, wat is dit in godsnaam? En dan blijkt dat pindakaas. Maar als je weet, dat is dus de pindakaasvloer. Waar allemaal dan zit je naar te denken, ja...
0: Ja, natuurlijk kunnen we bij dit rondje langs de velden niet om het voetbalveld heen. Na een voetballoos dagje gisteren starten vandaag de kwartfinales. Frankrijk tegen Marokko om 10:00 straks. Het praatprogramma Mokro Inside wijde er van de week al een voorbeschouwing aan van wellicht... Nee, zeker 4:00, 10:29. Dat is 2 keer zo lang als de wedstrijd zelf.
2: Wat ik heel, heel belangrijk vind van Marokko is respect hebben voor Frankrijk, maar niet nederig zijn. Niet zeg maar op je knieën gaan omdat het Frankrijk is. En als je dat niet hebt en je gaat gewoon je spel spelen en het wordt van beide kanten wordt het een voetbalspelletje, dan heb je gewoon kans om te winnen. Heel simpel.
0: Als je op je knieën gaat tegen Frankrijk win je geen enkel duel. Ook heel simpel. Je kunt voorlopig niet meer vliegen naar Palm Beach International Airport in Florida. Dat heet namelijk sinds vandaag het President Donald J. Trump International Airport. Gebeurt eigenlijk nooit hè, dat zoiets naar een zittende president wordt vernoemd. Maar Trump is tevreden. Je kunt inmiddels uittekenen wat hij erover te zeggen heeft.
3: We have a lot of things in store. I know that a lot of tremendous elements are going to be added to the airport, making it bigger and better and... It's really going to be, I don't think there'll be anything as good as your airport will be anywhere in the country, anywhere in the world.
0: Ja, bigger and better, maar ook de meest geldverspillende misschien ook. De naamsverandering kostte ruim 5 miljoen euro. Wie vandaag een rondje op de dansvloer wil draaien, moet als een malle naar Paleis Soestdijk. Daar staat vanavond in de voortuin Nile Rodgers en Chic lekker te freaken.
4: Here we go. 1, 2.

Een hele goede avond vandaag in de Rode Draad. Aandacht voor digitaal erfgoed, dakloze drugsgebruikers, de palingpopulatie, queers, de kerk en nog veel meer zaken die de tongen losmaken. Dat allemaal tussen nu en 9 uur, maar eerst gaan we even een rondje langs de velden doen. Het eerste veld is bruin en plakkerig.

0: Nou, Rodgers is inmiddels 73. Een jonkie overigens nog vergeleken met de mannen die morgen met een nieuwe plaat komen. Vandaag openen verschillende platenzaken hun deuren voor de verkoop van Foreign Tongues. De 25e studioplaat van de Rolling Stones. Kun je eerst met z'n allen beluisteren dus. En dan is het de bedoeling dat je het om middernacht gaat aanschaffen. Helaas moest de wereld vandaag ook afscheid nemen van een rockicoon. Bonnie Tyler is overleden gisteravond in Portugal op 75-jarige leeftijd. Nou, daar willen wij bij de Rode Draad natuurlijk ook even bij stilstaan. In 1993 trad Bonnie Tyler op in het programma All You Need Is Love van Robert ten Brink. Ja, ze zong toen met haar rauwe stem een nummer dat we kennen van Joe Cocker, met een goede bekende achter de vleugel.
1: Achter de piano zit Jan Veen en hij begeleidt live iemand die haar sporen in de rockmuziek inmiddels heeft verdiend. Het nummer dat ze zingt kennen we allemaal. You are so beautiful, dames en heren. Live, hier is Bonnie Tyler!

0: Nou, je hoorde Bonnie Tyler samen met Jan Veen. En dan is net de tweede halve finale vrouwen Wimbledon afgelopen. Mark Brasser, hoe staat het?
1: Inderdaad, we krijgen een Tsjechische finale, een geheel Tsjechische finale zaterdag hier op Wimbledon bij de vrouwen. Karolina Mugova, die had al gewonnen vanmiddag van Coco Gauff. We hebben net gekeken naar de tweede halve finale tussen Linda Noskova, die komt ook uit Tsjechië, en Marta Kostyuk uit Oekraïne. En het is Linda Noskova die in twee sets heeft gewonnen. 2 keer 6-4. Een partij met korte rallies, korte punten. Noskova net iets meer steady. Marta Kostyuk, ja, toch wel wat de mindere. Dus een Tsjechische finale bij de vrouwen zaterdag. Mugova tegen Noskova.
0: Goed, dankjewel Mark. Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Want elk pontje gaat door het mondje. Dat rijmt lekker, dat plakt. En daarom geloven we het al een eeuw lang. Maar wat als dat zinnetje niet alleen onzin is, maar ook nog eens bepaalt wie er wordt aangenomen, wie de promotie krijgt en wie er in het vliegtuig een zucht naast zich hoort.
2: Dik is vies. Daarom appte de vakantieganger die naast me zat in het vliegtuig naar ene schatje. Lekker 4 uur naast een kankerdik wijf zitten. Kankernasty. Dik is dom. Daarom raadde een diëtist me aan om, als ik zin had in chips, gewoon eens een zak ijsbergsla open te trekken. Dat knispert ook. Dik is lui. Daarom brulde mijn personal trainer, terwijl ik happend naar adem een derde kwartier op de crosstrainer inging, dat ik goed moest onthouden dat ik dit mezelf had aangedaan.
0: Ik ga erover praten met onderzoeker Hanneke Velten, hangt aan de telefoon. En met ervaringsdeskundige Vera Mulder, journalist bij De Correspondent, zit hier bij mij aan tafel. Vera, we hoorden jouw stem, hè, net. Mm. Een soort aankondiging op Instagram was het, naar je artikel. Hoe doen jullie dat bij je correspondent?
2: Dat verschilt per verhaal. Ja. Maar in dit geval hebben we bij mijn essay ook een soort video-essay gemaakt.
0: Juist. Nou, en dat werkt, want ik zag heel veel reacties eronder. Ja. Heb je ook zelf persoonlijk in je DM's veel reacties gekregen?
2: Ik heb zelf geen Instagram, maar wel superveel mail en via andere kanalen. En bijna alleen maar positief, bijna alleen maar steunend. En heel veel andere mensen met vergelijkbare ervaringen.
0: Ja, en toch belangrijk om dit natuurlijk te delen. Wat was jouw gedachte hierachter?
2: Ik ben dus eigenlijk heel mijn leven dik geweest. Mm-hmm. En hoe ik toen behandeld werd, vond ik toen ook al onzinnig. Alleen ik had denk ik ook wel een beetje geïnternaliseerd dat het mijn eigen schuld was dat ik dik was, dat ik nou eenmaal niet goed voor mezelf zorgde, niet genoeg voor mezelf opkwam, weet je wel, niet genoeg in mezelf investeerde.
0: Was dat ook zo?
2: Nee, zeker niet.
0: Ja, kom. Maar dat was zeker dus echt niet zo.
2: Nee,
0: ja,
2: zeker niet.
0: Dus die gedachte gewoon, die werd toch ergens gevoerd of zo.
2: Ja, zeker. Ja, we leven natuurlijk in een maatschappij die er heel erg op ingericht is dat, zeg maar, het valse idee dat dun een verdienste is en dat dik een falen is. Mm-hmm. En als je zelf ook opgroeit in die stank, dan ga je het zelf ook geloven. Mm. Maar toen ik afviel, dacht ik, oké, ik ben niet veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde vrouw, dezelfde moeder, dezelfde zus, dezelfde minnaar. Maar ik word wel heel anders behandeld. Dus ik werd met terugwerkende kracht nog kwaader over hoe ik toen behandeld werd. Mm. En toen heb ik dit stuk geschreven.
0: Helder. Hanneke Velten, jij bent onderzoeker bij Movisie. Jullie bestudeerden 120 internationale onderzoeken naar gewicht op de werkvloer. Vertelde Vera net al, hè, hoe zij anders werd behandeld toen ze dik was. En nu is ze niet dik en nu krijgt ze een hele andere behandeling. Wat kwam er eigenlijk uit jullie onderzoeken?
3: Nou, eigenlijk bevestigt dat heel erg het verhaal van Vera. Want wat wij zien in internationale onderzoeken, zoals onderzoeken uit Duitsland of Zweden, dat er echt sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. Daar hebben wij op gefocust, hoor. Dit speelt natuurlijk op veel meer terreinen dan alleen de arbeidsmarkt. Maar wij hebben die focus gekozen. En op die arbeidsmarkt zie je dan dat er minder kans is om door de selectie te komen, maar ook vaker minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. Minder promotiekans. En pesten op de werkvloer. En ook dus daardoor dus eerder uitstromen. Dus dat heeft grote gevolgen op de arbeidsmarkten. En frappant is dat dat in Nederland toch nog weinig onderzocht is.
0: Waar komt dat door dat het in Nederland niet onderzocht is? Of weinig onderzocht is?
3: Ja, dat weten we niet precies. Het is in ieder geval opvallend. Het is natuurlijk in Nederland ook geen discriminatiegrond. In België heb je natuurlijk wel dat discriminatie op grond van uiterlijk wordt genoemd als iets wat niet mag. En daar valt dan gewicht onder. Zo'n categorie hebben we dus in Nederland in onze wetgeving niet. Dus je kan wel een discriminatieklacht indienen, zeg maar, bij het College voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. Maar de enige klachten die wij hebben gevonden, want die staan allemaal mooi op de website bij het College voor de Rechten van de Mens, die behandelen Discriminatie op grond van gewicht als een vorm van discriminatie op grond van handicap. Hmm. En dat kan in het geval, en dat waren dan ook allemaal situaties van dat er een medische diagnose was, hè, een obesitasdiagnose, zodat en dan werd in die zin dus het overgewicht gezien als een vorm van een beperking. Hè. Oh. Dus dan is het, gaat het dus echt wel om een specifieke vorm. Maar dat betekent dus als je niet zo'n medische diagnose hebt, wat voor natuurlijk voor heel veel mensen die een hoog gewicht hebben, niet het geval zal zijn. Dan lijkt het erop dat het dus bijzonder lastig wordt om dit ook aan te kaarten als een vorm van discriminatie. Mm. We hebben daar dus geen casussen van kunnen vinden.
0: Nee. Vera, heb jij daar zelf casussen van misschien?
2: Hoe bedoel je casussen?
0: Nou, dat je bent gediscrimineerd vanwege je gewicht, waarvan je zegt van, nou, ik weet zeker dat ik die baan niet heb gekregen door mijn gewicht.
2: Op werkgebied heb ik hier gelukkig nooit last van gehad.
0: Nee. Is het trouwens
3: hebben zeker wel ook casussen kunnen vinden van discriminatie op het werk. Dus in de ervaringsverhalen die we ook bestudeerd hebben, die afkomstig waren van de stichting De Dikke Vinger. Ja. Die allerlei ervaringsverhalen verzameld hebben. Maar ik bedoel met casussen in de zin dat er dus een oordeel is uitgesproken door het instituut, het College voor de Rechten voor de Mens, van hé, dit is discriminatie. Mm. En dat is dus heel lastig in Nederland, omdat we het dus niet erkennen eigenlijk, wettelijk gezien, als een vorm van discriminatie.
0: Is er trouwens nog een verschil tussen mannen en vrouwen, dikke mannen en dikke vrouwen, de manier waarop ze worden behandeld, Hanneke?
3: Ja, dat kwamen wij zeker tegen in de zin dat het vooral vrouwen treft. Het treft ook mannen, dat is ook zeker zo, moeten we ook aandacht voor hebben, maar het treft in het bijzonder vrouwen. En we zagen bijvoorbeeld in een Duits onderzoek dat het niet alleen vrouwen treft die medisch gezien een hoog gewicht hadden, maar ook vrouwen die volgens de schoonheidsnormen al kilo's te veel hadden. Dus eigenlijk iedere vrouw die niet als slank werd gezien, maakte al minder kans om door de ronde van selectie te komen. Dus dat maakt het eigenlijk wel zorgelijk, want het gaat dus niet alleen zozeer over wat medici zien als hooggewicht, maar het gaat eigenlijk veel meer over wat de samenleving ziet als acceptabel gewicht, als mooi, als oké. En dat treft dus vooral vrouwen. Wat het erop lijkt is dat die schoonheidsnormen voor vrouwen dus juist extra sterk zijn. En dat weten we natuurlijk al wel langer, maar dat zien we bij dit thema ook duidelijk terug.
0: Ja, Vera, dat het schoonheidsideaal voor vrouwen, dat herken jij?
2: Zeker.
0: Ja? Op welke manier manifesteerde dat bij jou?
2: Ik denk, ik zei net op werkvlak niet, maar ik denk wel op elk ander vlak in mijn leven.
0: Maar wilden mensen bijvoorbeeld dan niet met je daten of zo, of met je omgaan, omdat je er...
2: Ik zat op een dag op Tinder.
0: Ja.
2: Daar heb ik uiteindelijk ook mijn man ontmoet. Dat is allemaal goed gekomen. Kijk. Maar dat was een vreselijke, dat is sowieso een vreselijke plek om te zijn, Tinder.
0: Snap ik.
2: Maar daar waren er grofweg drie categorieën.
0: Mm-hmm.
2: Fatsoenlijke mensen. En dan had je mensen die juist soort van het dik zijn fetigeerden. En zeiden, ik ben nog nooit met ik wil wel eens, weet je wel.
0: Heb je als vrouw van kleur overigens ook mee te maken?
2: Tuurlijk.
0: Allemaal altijd iets aparts of zo, toch?
2: Tuurlijk, je bent gewoon een soort apart vinkje iets op het lijstje. Ja. Weet je wel. Je bent zo exotisch.
0: Ja, dat soort dingen.
2: Dat verhaal. Of het waren dus mensen die gingen zeggen, zo vrijpostig. Oh ja, je hebt wel een mooi gezicht, maar ga je eigenlijk nog iets doen aan je gewicht? Of sport je eigenlijk? Of weet je wel, gewoon gaan vissen naar...
0: Ja, hoe zit dit?
2: Vreselijk.
0: Vreselijk, maar reageerde je daar dan op?
2: Nee, toch?
0: Ermee. Ja. Swipe left of right, hoe werkt dat? Ja, toch?
2: Gewoon delete.
0: Negeren. Ja, maar goed, dit is van alle tijden lijkt wel. We zien het bijvoorbeeld ook terug in de verfilming van het oer-Hollandse kinderboek Dick Trom.
4: Zijn we nu toegekomen aan de laatste kandidaat van vandaag. Dick Trom!
5: Het is leeg door Dick Trom.
6: Hoi, ik ben Dick.
7: Dat zie ik.
0: Ja, een jongetje wat wordt gepest omdat hij dik is. Hoe valt het te verklaren dat we zo naar dikke mensen kijken, Hanneke?
3: Ja, we zien inderdaad in onderzoek terug dat mediarepresentatie een duidelijke verklaring biedt voor het stigma wat er heerst in onze samenleving op een hoog gewicht. En ik moet zeggen dat deze film, daar kwam ooit mijn kind mee thuis al toen hij 6 was, geloof ik, van mama, we keken een film waarin dikke mensen belachelijk werden gemaakt. Maar is dat ook niet wat jij noemt discriminatie nog wat? Ja, dat is ook discriminatie inderdaad. Ja. Maar mijn 6-jarige had dat al gelukkig door, want ik praat daar natuurlijk veel over. Maar ja, je zou toch hopen eigenlijk dat we als samenleving, als volwassenen, ook in de gaten hebben hoe we dus heel sterk dat stigma versterken. Mm-hmm. Maar goed, dit staat natuurlijk niet op zichzelf. Dat wil ik wel even benadrukken. We hadden het over discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat is in Nederland ook op grond van afkomst bijvoorbeeld een gigantisch probleem. Ook groter dan in bijvoorbeeld, als je toch vergelijkt met Spanje of Duitsland. Dan zie je toch dat bijvoorbeeld mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst, maar ook Surinaamse afkomst, ja, echt toch tegen flinke discriminatie aanlopen. Als je een Nederlands klinkende naam hebt, heb je in vergelijking met een Arabisch klinkende naam toch zo'n 40-60% meer kans om door de selectie te komen, puur alleen door die naam. Hè? Want dan gaan ze testen ze met exact hetzelfde cv.
0: Ja.
3: Nou, en wij pleiten ervoor om ook dat soort praktijktesten, noemen ze dat, om dat type onderzoek ook te doen op grond van gewicht. Want dat geeft ons nog een beter beeld eigenlijk van hoe arbeidsmarktdiscriminatie in Nederland zich manifesteert.
0: Ja.
3: En het geeft ons natuurlijk meteen dan ook informatie over hoe we aan de slag moeten. Want uiteindelijk moeten we daar natuurlijk naartoe en moeten we ook, we moeten natuurlijk onderzoek doen, maar daar moeten we ook niet in blijven hangen.
0: Mm-hmm.
3: Want ik zie ook op andere vormen van discriminatie, zoals discriminatie op grond van afkomst, daar gebeurt heel veel onderzoek naar. Er is ook wel beleid, maar we moeten af en toe ook nog wel meer doorpakken, denk ik.
0: Juist, ja. Vera, je schrijft in je stuk: wie dik is, is moreel verdacht.
2: Mm-hmm.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Dat dik zijn is natuurlijk een hele onbetrouwbare maat voor karakter. En toch denken mensen van alles te kunnen afleiden aan je BMI, aan het aantal kilo's dat je met je meedraagt. En dat heeft historisch gezien, dat heeft ook hele racistische wortels. Dat was zo rond de 18e eeuw, de koloniale tijd. Tijd dat de transatlantische de handel in tot slaafgemaakte begon. Toen werd witheid steeds meer gekoppeld aan dunheid en aan morele superioriteit en aan discipline, zelfbeheersing, beschaving. En zwart zijn, maar ook dik zijn, werd steeds meer gekoppeld aan jezelf niet kunnen inhouden, onmatig zijn, lui zijn, onbeschaafd zijn. En ja, je kan vanuit daar eigenlijk een lijn doortrekken tot aan het huidige neoliberale maakbaarheidsideaal.
0: Mm-hmm.
2: Dat ook voorschrijft, als je maar hard genoeg je best doet, kun je alles worden wat je wil. Natuurlijk ook bullshit is.
0: Ja,
2: ik denk dat het daar, het heeft een hele lange, complexe historie. Mm-hmm. Maar het komt er eigenlijk dus op neer dat gewoon bepaalde eigenschappen, karaktereigenschappen, gekoppeld worden aan dun zijn of aan dik zijn.
0: Ja.
2: En die zijn heel onzinnig.
0: Ja. Je hebt het over de maakbaarheid. Hè? De samenleving waar we dus inderdaad zeggen, je kunt zelf jezelf succesvol maken. Maar je kunt jezelf tegenwoordig ook dun maken door middel van bijvoorbeeld Ozempic.
2: Klopt.
0: Hè? Nu weet ik dat jij daar gebruik van maakt.
2: Ja.
0: Hoe verhoudt zich dat dan? Met aan de ene kant dat je toch de kritiek hebt op Ozempic. Mm-hmm. En aan de andere kant, en ook op de samenleving natuurlijk, hoe wij ermee omgaan, die maakbaarheid. Maar je gebruikt het ook weer. Hoe doe je dat in je hoofd?
2: Ik dacht heel lang dat die twee niet te verenigen waren. Ik ben body positive. Ik ben heel erg voor het recht van iedereen om met rust gelaten te worden.
0: Ja.
2: In bijzonder dikke mensen.
0: Ja.
2: En ik dacht, hoe kan ik nou tegelijk pleiten voor de fatsoenlijke behandeling van dikke mensen.
0: Mm-hmm.
2: En tegelijk die medicatie gebruiken. Maar ik denk dat je niet moet vergeten dat ik intussen me ook gewoon door deze wereld beweeg als dikke vrouw.
0: Mm.
2: En met rust gelaten wil worden.
0: Ja.
2: En dat het voor mij ook een afweging is geweest. Ga ik, ben ik met mijn lijf in verzet? Of wil ik gewoon met rust gelaten worden? Heb ik zin om andere dingen gezien te worden, om andere dingen gehoord te worden, op een andere manier bejegend te worden? En dat is wat het me heeft opgeleverd.
0: Ja.
2: Dus ik ben kritisch op Ozempic. Maar ik ben ook kritisch op het systeem waarin de Ozempificatie heel erg gevierd wordt.
0: Waar je dus eerder over had van, er zijn middelen, dus het ligt aan jezelf als je dik bent. Want je kunt jezelf ook dun maken door middel van Ozempic.
2: Nou ja, dat vind ik niet. Dat vind ik
0: niet. Nee, maar dat wij als maatschappij daar zo naar kijken.
2: Ja, ik ben bang dat het oordeel over dikke mensen, wat al onverbiddelijk is vaak, dat dat nog harder wordt, nu er dus een medische optie is om af te vallen, die relatief laagdrempelig is. Is ook voor heel veel mensen onbereikbaar, want het is heel duur. Er is weinig onderzoek naar. Niet iedereen krijgt het vergoed.
0: Nee.
2: Maar ik denk omdat die middelen er nu zijn, dat mensen al helemaal gaan denken, ja, hoezo ben je nog dik, weet je wel?
0: Ja.
2: Je kan toch gewoon een prikkie zetten? Dus daar ben ik bang voor. Dat het gesprek op die manier nog verder versimpeld wordt, terwijl we het eigenlijk complexer moeten maken.
0: Ja, Hanneke, kijk jij daar ook zo naar? Dat het oordeel over dikke mensen alleen maar harder wordt, nu die prik er is?
3: Ja, dat weten we niet uit onderzoek, maar dat is zeker een risico, omdat we wel uit onderzoek weten dat een van de onderliggende aannames is van het is je eigen keuze, dus ik mag jou er ook op afrekenen. Wat natuurlijk een hele vreemde gedachte is, ook als het je eigen keuze is, mag je er nog steeds niet op gediscrimineerd worden. Hè? Ook religie is bijvoorbeeld echt een eigen keuze, mag je absoluut ook niet op gediscrimineerd worden. Dus eigenlijk zit er een verkeerde gedachtegang in, dat doet er helemaal niet toe. Of het je eigen keuze is of niet. Je hebt gewoon respectvol met elkaar om te gaan.
0: Mm-hmm.
3: Maar daar zit dus, dat zit dus kennelijk heel diep. Dat veel mensen daar dus niet op komen. Kennelijk die gedachte van, hey, wacht eens even. Dit is helemaal niet relevant. Hetzelfde is met het hele gezondheidsdenken. Je hoort ook van dik zijn. Daar ben ik negatief over. Want het is niet gezond.
0: Ja.
3: Ook dat is natuurlijk niet relevant eigenlijk. Iedereen of het wel of niet gezond is, dat zou natuurlijk niks mogen uitmaken hoe jij iemand behandelt. En op de arbeidsmarkt natuurlijk al helemaal niet. Daar moet je gewoon op je competenties worden beoordeeld. En iemands gezondheid kun je natuurlijk niet aflezen aan iemands uiterlijk.
0: Nee.
3: En je mag überhaupt, is het niet de bedoeling dat je natuurlijk kijkt naar hoe iemand eruit ziet, maar dat we echt afgaan op competenties. En dan zie je wel weer dat in Nederland een typisch probleem is, zeg maar, wat wij hier hebben, is dat er bij op de arbeidsmarkt heel veel afgegaan wordt op een gevoel van klik. Mm. Dus op een onderbuikgevoel bij een kandidaat. Hè? Dus dan 98% geloof ik van de bedrijven doet het zelfs nog. Het gaat wel dalen gelukkig hoor. Er gaan steeds meer bedrijven dat niet meer doen. Maar er zijn er echt nog veel die echt afgaan op een gevoel van klik met een kandidaat.
0: Dat is toch heel erg subjectief?
3: Zeker. En je moet je voorstellen, als jij vanaf kleins af aan Dick Trom hebt gezien en alle andere negatieve media over mensen met een hoog gewicht.
0: Ja.
3: Ja, dan zijn dat dingen die je ook niet alleen bewust, maar ook onbewust opslaat in je brein.
0: Ja.
3: En je ontwikkelt een bepaalde negatieve associatie dan met een hoog gewicht. En dat maakt natuurlijk uit of jij dan een positief gevoel krijgt of niet bij een bepaalde kandidaat die voor je zit. En als we dus dat legitimeren, zeg maar, en dus bijvoorbeeld zelfs een klikgesprek zijn er bedrijven die dat nog houden, of dus zelfs gewoon met elkaar openlijk bespreken, vonden we deze kandidaat leuk, hadden we er een goed gevoel bij of niet, dan geef je dus eigenlijk alle ruimte aan alle vormen van discriminatie, waaronder die op van gewicht.
0: Ja. Vera, wat moet er volgens jou gebeuren?
2: Om te voorkomen dat mensen
0: discriminatie op basis van gewicht tegen te gaan op de werkvloer? Want daar gaat het over. Hè?
2: Ik denk stap 1 is heel moeilijk. Maar als stap 1 lukt, dan komt denk ik alles goed. En dat is bewustzijn krijgen.
0: Mm-hmm.
2: Dikke en dunne mensen, iedereen. Over dat we allemaal opgroeien in dezelfde witte, heteronormatieve, patriarchale stank. En dat die heel, voor een groot deel ingeeft waarom we denken wat we denken, waarom we voelen wat we voelen. En dat dat dus niet per se de werkelijkheid is.
0: Hm. Dankjewel, Vera en Hanneke.
7: NPO Radio 1.
0: En we trappen deze week af met het zomercollege. Het eerste onderwerp is gelijk een hele mooie: digitaliseren van cultureel erfgoed. Waarom dat zo belangrijk is en hoe daar nu in bijvoorbeeld oorlogsgebieden mee wordt omgegaan. Daar gaat kunsthistoricus Sanne Frequent zo meteen over vertellen. Maar eerst het NOS-journaal van 19:30 met Michiel van der Velden.
8: De politie heeft dinsdag 3 mannen aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ja, er werden in deze zaak al 3 mannen opgepakt die in een hotel in Amsterdam waren met wapens en munitie. De politie zegt niet wie het doelwit was in de mogelijke liquidatie. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch starten met hun vervolgopleiding. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. De leerlingen moeten nog wel examen doen, maar dat is pas in de zomer. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden anderhalf jaar geleden op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente. En dat wil hij in ieder geval de komende twee jaar blijven.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie.
9: De nasleep van de avondspits. Op de A6 Muiden-Lelystad nog wat file. 6 kilometer bij Lelystad Airport. Half uur vertraging daar. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt het nog langzaam over 9 kilometer tussen de Meren en Nieuwerbrug. Dik een kwartier oponthoud daar, want de rechte rijstrook is dicht. Daar ligt brandstof op de weg. En helemaal dicht is de N307. Dat is de weg Enkhuizen-Lelystad. Bij de Houtripbrug is een ongeluk gebeurd.
7: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Juist, welkom terug trouwens. De komende 8 weken duiken we met wetenschappers, onderzoekers en experts in vragen die ons bezighouden. En dat doen we in onze zomerserie, het college. Jij kunt trouwens als luisteraar al je vragen stellen. Dat kan via de NPO Luister-app, doe dat vooral. Vanavond bijt Sanne Frequin, expert digitale kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, het spits af. Ze breekt namelijk een lans voor toegankelijk erfgoed door het digitaliseren. Goedenavond, Sanne.
10: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. Ja, je bent gespecialiseerd in de kunst uit de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Ja. Van welk object zou jij graag een digitale reconstructie willen hebben?
10: Mijn promotieonderzoek ging over grafmonumenten. Dus daar heb ik een soort bijzondere liefde voor. Middeleeuwse grafmonumenten. Mm-hmm. En er staat in Dijon een prachtig grafmonument van de Bourgondische hertog Philips de Stoute. En daar staan pleurants op. Dat zijn van die beelden met de hele mooie kappen die aan het rouwen zijn. Heel expressief. En ik grapte altijd, toen ik nog aan het promoveren was, dat ik daar wel een 3D-scan van zou willen. En dan ook een 3D-print voor in mijn tuin. Dat ik daar
0: voor
10: dan
0: in je tuin?
10: Dag naar zou kunnen kijken.
0: Omdat je het zo mooi en prachtig vindt.
10: Dat zijn, nou ja, iedereen moet dat even gaan googlen, want het zijn echt prachtige beelden. Klaus Sluter is echt een van de topbeeldhouwers. Daar kan ik wel echt heel de dag van genieten.
0: Ja.
10: En als je dan in 3D hebt, kan je het van alle kanten bekijken.
0: Natuurlijk, ja. Is het eigenlijk, klinkt het dan heel logisch, digitaliseren in kunstgeschiedenis? Het zo
10: ja, nou vind ik vrij logisch. Maar ja, het komt ook omdat ik het zelf doe.
0: Ja.
10: Het is een hele mooie manier om, zoals je al zei, om kunst toegankelijk te maken. Om het te bekijken op een andere manier dan alleen maar vanaf een fotootje. Dus het maakt eigenlijk onlosmakelijk onderdeel uit van ons vakgebied.
0: Ja, is iedereen het met jou eens?
10: Wetenschappers zijn het nooit altijd met elkaar eens. Dat is het mooie
0: gelukkig
10: van wetenschap.
0: Niet,
10: dat je nog eens lekker met elkaar over de grond kan rollen. Digitalisering is denk ik heel belangrijk, maar mensen zijn terecht ook soms kritisch op digitalisering. En vragen zich af, waarom doen we dat eigenlijk? We hebben maar beperkte middelen in de erfgoedsector. Waarom zouden we dat besteden aan een digitaliseringsproject en niet aan iets anders?
0: Aha.
10: En daar moet je goed met elkaar over praten.
0: Juist, maar zit ondanks de kritiek, zouden we kunnen zeggen dat digitalisering van erfgoed de laatste jaren in de lift zit?
10: Ja, het zit zeker. In de lift. En niet alleen maar vanuit de wetenschap, maar bijvoorbeeld ook vanuit Europa.
0: Mm-hmm.
10: De Europese Unie die probeert heel erg te stimuleren dat het Europees erfgoed gedigitaliseerd wordt. Ik geloof dat ze roepen dat in 2030 al het kwetsbare erfgoed digitaal beschikbaar moet zijn. Ik weet niet of dat nou heel realistisch is, maar ook vanuit overheden wordt er dus echt wel gezegd van we vinden dit belangrijk en ga hiermee aan de slag.
0: Ja, en ook erg gewenst natuurlijk, zodat het toegankelijk is voor een groter publiek, maar ook bewaard blijft voor een langere tijd, toch?
10: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe werkt de techniek eigenlijk die jij het meest gebruikt om de geschiedenis te digitaliseren?
10: Wij maken heel veel gebruik van photogrammetry. En photogrammetry is een techniek die eigenlijk iedereen kan gebruiken. Dat is het mooie van de ontwikkelingen van de laatste tijd. Hoe photogrammetry werkt is dat je foto's maakt van een object. Heel veel foto's van heel veel verschillende kanten. En die foto's die stop je dan in software. En die software die berekent de camera-standpunten. Dus waar, vanaf welk punt is die camera gemaakt. En gaat dan kijken naar overlappende onderdelen. Dan wordt er een zogenaamde puntenwolk gemaakt. En daar wordt dan een 3D-model van gemaakt. En het aardige is dat er tegenwoordig heel veel appjes op telefoons beschikbaar zijn. Waarmee je dat eigenlijk zelf begeleid kunt doen. En de kwaliteit van die modellen die je met je telefoon maakt is natuurlijk niet te vergelijken met wat je maakt met onze apparatuur.
0: Nee, okay.
10: Maar het is wel een hele leuke manier als je op vakantie bent in een museum en denkt, nou, dat wil ik eigenlijk nog wel eens een keertje goed later bekijken, om dat even
0: wat
10: te doen.
0: Gaaf, zeg. Ik heb heel vaak in een museum gezet dat ik dacht, god, dit had ik ook wel lekker thuis willen hebben staan.
10: Ja, dat is onder handbereik. Wij ons al onze eerstejaars studenten leren hoe ze met hun mobiele telefoon zo'n model kunnen maken.
0: Ja. Goed, jij gelooft dus dat het digitaliseren van erfgoed toegankelijkheid kan vergroten.
10: Ja, zeker.
0: Laten we heel even luisteren naar het volgende fragment.
11: Hier in de Grote Kerk in Alkmaar maken onderzoekers van de Universiteit Utrecht duizenden foto's van het kunstwerk op het plafond. Het is gemaakt door Jacob Cornelis van Ossane en heet Het Laatste Oordeel. Al deze foto's worden samengevoegd tot één 3D-model, om zo het kunstwerk van dichtbij te kunnen bestuderen en om vast te leggen voor het nageslacht.
0: Ja, Sanne, ik zag jou net al helemaal
10: op. Ja, ik herbeleef even mijn trauma. Want wat deze journalist daar niet bij vertelt is dat we die foto's maakten in een hoogwerkerbakje op 30 meter hoogte.
0: Heb je hoogtevrees?
10: Nou, niet. Maar als je op 30 meter hoogte in zo'n hoogwerkerbakje staat, dan moet je toch wel even slikken, want dan word je toch wel even geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid.
0: Ja, precies. Maar wat was jullie doel? Want jullie hadden natuurlijk een doel.
10: Nou, wat wij graag wilden is een 3D-model maken van het koorgewelf van de Grote Kerk in Alkmaar. En we hebben dat ook in de Grote Kerk in Naarden hebben we dat gedaan. Die kerk is vrij bekend van de Matthäus Passion.
0: Ja.
10: Daar heb je ook een prachtige gewelfschildering. En die schilderingen zijn allemaal ongeveer tegelijkertijd gemaakt door dezelfde schilder of dezelfde omgeving. En, maar die zijn niet toegankelijk. Hè? Want hoe vaak heb je een hoogwerker waarmee je even 30 meter omhoog kunt gaan?
0: Ik denk niet dat je dat zomaar kunt doen.
10: Nee, zeker niet. En voor Naarden geldt dat er een steiger is opgebouwd, omdat er net een grote restauratiecampagne is geweest. En je kan nu nog heel even die steiger op om hem te gaan bekijken van dichtbij, die schildering. Maar die is straks weg. Dus wij dachten van, nou, wij willen eigenlijk zo'n 3D-model maken. En dat doen we dan met gewone foto's, maar ook met infrarood, hè, waarmee je ook nog door de verflagen heen kunt kijken. Om dus dat gewelf goed te kunnen bestuderen, maar ook om bezoekers van die kerken goed naar die gewelven te kunnen laten kijken. Want als je beneden op de grond staat en je kijkt omhoog, dan zie je de schilderingen.
0: Mm-hmm.
10: Maar als je er met je neus bovenop staat, dan zie je dat bijvoorbeeld in Naarden honderden mensen hun handtekening hebben achtergelaten.
0: Wat een
10: die zijn daar door de eeuwen heen geweest. Echt 17e, 18e eeuw is waanzinnig. Dat je denkt, hoe komen die daar überhaupt? En dat is natuurlijk een verhaal wat je ook als kerk of erfgoedinstelling ook heel graag aan je publiek wil vertellen en wil laten zien. En dat kan door zo'n 3D-model.
0: Wat een ontdekking, zeg. Deed je hartje geen sprongen van toen je toen dacht, hey, dus ik zie ook handtekeningen er staan.
10: Nou, die ontdekking is gedaan door de restauratoren. Ja. Die hebben dat gewelf van dichtbij gekeken en die hebben heel hard gewerkt om dat weer in de huidige goede staat te brengen. Wat voor ons denk ik heel belangrijk is dat we bijvoorbeeld door mensen met een VR-bril virtueel door dat gewelf te laten lopen, dat we ze dus ook kunnen laten zien en wat restauratoren en kunsthistorici zien als ze met hun neus op die objecten staan.
0: Juist. Voorwerpen die jullie waar jullie 3D of wat jullie willen reproduceren, dat kunnen ook heel fragiel zijn. Hè? Daar moet je voorzichtig mee omgaan.
10: Ja, zeker.
0: Maar er zijn ook omgevingsfactoren, zoals oorlog of een conflict, hè, wat erfgoed kan bedreigen. Wordt de digitalisering in dat soort situaties ook veel toegepast?
10: Ja, zeker, zeker. Heel recentelijk nog, hè, dat kan iedereen, nou heeft dat wel gezien op het journaal, is dat beroemde Holenklooster in Kiev wat werd geraakt.
0: Ja.
10: Oekraïne staat natuurlijk onder grote druk en er wordt ook echt wel actief. Hè, erfgoed wordt er aangevallen.
0: Ja,
10: ja. Ja, ik sprak een directeur van een museum en zij legde dat uit. Ze zei van Poetin wil laten zien dat Oekraïne bij Rusland hoort.
0: Mm-hmm.
10: Dus wat doe je dan? Erfgoed waarvan Oekraïners zeggen van ja, maar dit laat zien dat wij een apart land zijn en een apart volk. Dat ga je aanvallen. Ja. En dat zien we natuurlijk door de eeuwen heen. Dat zag je ook met die gigantische Boeddha-beelden en de Taliban. Ja, erfgoed, we hebben met elkaar afgesproken dat we ervan afblijven. Maar in een conflict situatie delft het toch vaak het onderspit.
0: En ook getarget, dus ja, juist ja, om een bepaalde identiteit te wissen.
10: Zeker.
0: Ja. Aha. En jullie zijn ermee aan de slag gegaan dus in Oekraïne? Hoe?
10: Nou, wij zijn er niet mee aan de slag gegaan. Er zijn in Oekraïne zelf zijn er heel veel partijen actief die proberen om dat erfgoed te digitaliseren. Dat zijn NGO's zijn dat, die 3D-scans maken bijvoorbeeld van belangrijke erfgoedplekken. Uh-huh. Maar ook van plekken die kapotgeschoten zijn. Je hebt een heel mooi, heel indrukwekkend online museum van beschadigd erfgoed, waarin je dus door beschadigde 3D-modellen van musea heen gaat. Er wordt ook beroep gedaan op de burgers zelf. Hè. Ik zei het al, een 3D-model zit in je mobiele telefoon. Dus als burger,
0: foto's maken, zoveel
10: mogelijk. Kan jezelf ook digitaliseren. En op die manier wordt er heel erg gepusht op het digitaliseren van het erfgoed. Mm-hmm. En je ziet ook dat, zoals bij zoveel dingen, dat ze echt daarin ook voorop lopen. En dat ze ook echt, en dat zie je sowieso in de hele oostkant van Europa. Ja, ze zijn er als een gek bezig met het maken van 3D-modellen. En op het moment dat er dan iets aan de hand is, hè, en of dat nou een conflict is, of dat het klimaatverandering is, dan heb je nog dat 3D-model. En dan blijft het object digitaal toegankelijk. En dan kan je gaan bepalen, wat gaan we er dan mee doen? Hè? Ga je iets volledig terugbouwen? Mm. Dat lijkt vanuit ons perspectief heel logisch. Maar er zijn ook mensen die zeggen van maar dat moet je juist niet doen. Hè, want je moet laten zien
0: wat
10: voor verwoestingen er zijn aangericht. Ja. En die discussie moet je gaan voeren. En die kan je dan gaan voeren terwijl je weet van ik heb alle informatie beschikbaar. En wat we ook doen, door die digitale versie van dat erfgoed, kunnen we altijd de vragen stellen die we zouden willen stellen. Ja. En het vervangt nooit het object zelf. Het is nooit een vervanging voor het materiële object. Maar het is wel een hele goede aanvulling. Ja.
0: Kan het ook een rol spelen in als we bijvoorbeeld oorlogsmisdaden gaan berechten of daar naar kijken of het een oorlogsmisdaad is? Is dat zo?
10: Dat denk ik niet. Omdat heel vaak de status van dat erfgoed, dat is niet. Hè, er is niemand die betwist dat het Holenklooster ontzettend belangrijk is belangrijk cultureel erfgoed is in Oekraïne. Je ziet wel dat bijvoorbeeld in de context van kunstdiefstal en dat soort zaken, dat 3D-scannen wel wordt gebruikt. Ik denk niet dat het echt als bewijsmateriaal.
0: Dat we kunnen zeggen kijk, als je cultureel erfgoed opzettelijk verwoest, en we hebben daar bewijs van dat zo is.
10: Ja.
0: Dat je dan strafbaar bent.
10: Nou ja, dat bewijs zit hem in al die camera's die vastleggen dat de vlammen daar uit het dak schieten. Dus of je daar een 3D-model voor nodig hebt, dat denk ik niet.
0: Nee. Over vlammen gesproken, Notre-Dame moest ik al meteen aan denken.
10: Laten we leuk positief. Ja.
0: Maar goed, dat is uiteindelijk, hebben die 3D-modellen daar wel echt een grote rol gespeeld in de restauratie, toch?
10: Zeker, het is heel leuk. De laatste weken gaat er op internet een soort bericht rond dat ook Assassin's Creed een bijdrage geleverd zou hebben. Ja, ik zie jou kijken.
0: Moet ik even uitleggen.
10: Ja. Assassin's Creed is een computerspel. Ja, en in dat computerspel zit erfgoed. En er zit ook een prachtige reconstructie van de Notre Dame in. Dus toen de Notre Dame in vlammen opging, toen boden de makers van Assassin's Creed aan van joh, jullie mogen ons 3D-model hebben om te herbouwen.
0: Ja.
10: Nou, dat is niet een wetenschappelijk 3D-model. Het is een reconstructie die is gebouwd door modelleerders, door 3D-designers. Dus daar hadden ze niet zo heel veel aan. Ik geloof dat die gaming-uitgever wel heel veel geld heeft gedoneerd. Dus die hebben toen op een andere manier goed gemaakt.
0: Okay.
10: Maar het toeval wilde dat er net voordat de kerk in vlammen opging, dat er een wetenschapper was die een LIDAR-scan had gemaakt van de dakconstructie. Dat is een soort laserscan waarmee je stralen zeg maar in de ruimte schiet en die kaatsen dan terug. En op basis daarvan kun je weer zo'n puntenwolk maken die de basis is voor een 3D-model. En die is heel waardevol bij de restauratie.
0: Je had het over geld. En dan denk ik, je zult het altijd zien van die kapers op de kust die denken, weet je wat, ik maak een lekker 3D-model. Ik ga dat lekker verkopen. Van wie is eigenlijk die 3D-print?
10: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Want het is niet altijd het meest sexy onderdeel. Hè? Wie is de eigenaar van de data en hoe slaan we de data op? De levensvreugde sijpelt ook een beetje uit mij weg als we daarover moeten nadenken. Maar het is wel belangrijk, want het zegt ook iets over die toegankelijkheid. Als een 3D-model van iemand is die zegt van dat is van mij en er mag nooit meer iemand bij, dan heb je er misschien ook niet zoveel aan. Wat wij zeggen als Artlab, als universiteit, is als wij een 3D-scan maken, dan is altijd de eigenaar van het erfgoed is ook de eigenaar van het 3D-model.
0: Aha.
10: En dat is wat mij betreft de meest zuivere manier om,
0: wat jou
10: om
0: betreft,
10: dat te doen.
0: Wat jou betreft, maar is het ergens ook vastgelegd? Of moeten we dat gaan doen?
10: Nee, het is niet vastgelegd. Sterker nog, het is heel lastig. Want bijvoorbeeld als je een 3D-model online wil delen, dan wordt er heel veel gebruik gemaakt van Sketchfab.
0: Ja.
10: Een bekend 3D-platform. Op het moment dat jij je 3D-model uploadt op Sketchfab, dan
0: is het van hen, toch?
10: Ja, dan is de gebruikersovereenkomst dat je inderdaad die data overdraagt. Nou, dat is wel een probleem. Dus onze modellen worden niet op Sketchfab geüpload. En daar is Europa dus ook mee bezig. Die proberen nu een soort van Europese vervanger, Europeana heet dat, te maken, zodat die 3D-modellen in de eigen Europese cloud blijven. En zo zie je dat die discussie speelt natuurlijk op meerdere vlakken. Autonomie, digitale autonomie. Nou, en ook op het gebied van 3D.
0: Ik snap dat je het niet prettig vindt om erover te praten. Het is net alsof je het over het geld hebt, terwijl we iets heel moois gaan maken met z'n allen. Maar
10: nou,
0: het is wel belangrijk.
10: Ja, het is heel belangrijk. En dat geldt ook voor de opslag van data. Ja. Er bestaat nog niet zoiets als een soort pdfje van de 3D. Hè. Je weet, als je een pdf maakt, dan kan iedereen hem openen.
0: Exact.
10: Er zijn heel veel verschillende 3D-programma's die je kunt gebruiken. Er zijn veel verschillende extensies waarmee je je 3D-model kunt opslaan. En er is nog niet een afspraak van, nou, we doen het altijd op die manier, want dan kan iedereen erbij.
0: Mm.
10: Dus dat betekent, als je daar geen afspraken over hebt gemaakt, dat je over 5 of 10 jaar misschien die oude bestanden helemaal niet meer kunt openen.
0: Oh ja, dat kan
10: moet je
0: ook.
10: Ook weer over nadenken. Want als er een kerk in vlammen opgaat en jij hebt een 3D-model, maar dat kan niet meer geopend worden, ja, dat wordt toch wel een beetje een vervelende situatie. Dus dat betekent ook weer in ons geval dat we de ruwe data opslaan. Dus de foto's die ten grondslag hebben gelegen aan het 3D-model.
0: Ja.
10: Maar tegelijkertijd ben je een data voetafdruk aan het creëren die gigantisch is. En die datacenters zijn ook niet echt milieuvriendelijk.
0: Oh ja, dat is ook natuurlijk zo.
10: Ja, het is reuze complex. Je denkt dat je het goede doet, maar er zijn allerlei factoren die waar je rekening mee moet houden.
0: Voor iedere vooruitgang moet je een prijs betalen uiteindelijk. Hè?
10: Precies. Dus eigenlijk is het belangrijkste dat je niet alleen maar lucraak als een soort blinde kip gaat proberen om alles te digitaliseren wat je kan.
0: Mm-hmm.
10: Maar dat je ook goed nadenkt over waarom doe ik het? Doe ik het omdat ik een publiek betere toegang wil geven?
0: Ja.
10: Doe ik het omdat erfgoed kwetsbaar is door klimaatverandering? Of doe ik het omdat ik als wetenschapper geïnteresseerd ben in hoe iets eruit ziet?
0: Ja.
10: En op een andere manier naar een object kan kijken dan dat ik het gewoon zo met mijn blote ogen kan.
0: Ja. Interessante overweging inderdaad. We hebben een soort college van je gekregen hierover.
10: Ja.
0: En nou hebben we natuurlijk wat vragen in de NPO 1-app. Lisette die vraagt zich af, ik zou het zonde vinden als we straks met z'n allen minder naar musea gaan, omdat we het toch allemaal online kunnen bekijken. Ben jij daar als historicus ook bang voor?
10: Nee, daar ben ik niet bang voor. Wij werken best wel veel met VR-brillen bijvoorbeeld, met virtual reality. Als ik een half uur in een VR-omgeving heb gezeten, ben ik kotsmisselijk en heb ik hoofdpijn.
0: En hoofdpijn, want dat ding dat drukt natuurlijk
10: precies,
0: op je hoofd.
10: Precies. Ja. Dus dat is al een heel praktisch iets. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ik denk dat het digitale nooit de vervanging kan zijn voor het echte object. Je staat, als je met je neus op een plafondgewelf staat, het feit dat je ergens bent waar 500 jaar geleden ook iemand was die toen dacht, hier ga ik mijn handtekening zetten.
0: Mm-hmm.
10: Ja, dat is historische sensatie en dat vervang je niet door een 3D-ervaring. Wat je wel kan doen met een 3D-ervaring is dat je mensen beter kunt laten kijken en beter kunt leren kijken. Dus wat je kan doen is dat je mensen, voordat je naar het museum gaat, dat je zegt van nou, ik heb hier een prachtige 3D-tour. Doorloopt die. En als je dan in het museum bent, dan hoef je niet alleen maar te kijken met vind ik het mooi of vind ik het niet mooi.
0: Ja.
10: Maar let dan eens op dit detail. Of lopen ze hier omheen.
0: Okay.
10: Of in mijn eigen onderzoek, ik ben super geïnteresseerd in de werking van kaarslicht op middeleeuwse schilderijen.
0: Ja.
10: Nou, als ik naar een museum ga en ik zeg hoi, ik kom 500 kaarsen aansteken in jullie zaal.
0: Dan word ik
10: bij kop en kont gepakt en eruit gegooid. Maar virtueel kan ik dat wel laten zien.
0: Uh-huh.
10: Sterker nog, ik heb schilderijen die 3D-print zijn, waar ik wel kaarsen voor kan zetten. Dus dan kan je iets doen wat je met je normale, in een normale situatie niet kan doen. En dan wordt het in één keer heel interessant en ook aanvullend op die museumervaring.
0: Ja, crossmediaal, veel breder, ja, van alle kanten bekeken dus.
10: Ja.
0: Overigens ook wel goed voor mensen die niet makkelijk naar een museum kunnen of niet de middelen hebben.
10: Precies, of mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking. Hè. Er wordt in musea veel gewerkt met 3D-prints die je kunt voelen.
0: Mm-hmm.
10: Bepaalde elementen uitvergroten, heel makkelijk. Dus het is ook iets wat musea toegankelijker kan maken.
0: Ja. Nog een vraag voor je van Joris in de NPO 1 luisterapp. Joris vraagt zich af, doet Google hier ook aan mee? Hij vindt Google Arts en Culture heel cool. Maar ik zou ook begrijpen dat zo'n commerciële partij een risico is.
10: Google Arts and Culture heeft volgens mij ook 3D-modellen. Sterker nog, volgens mij staat er een 3D-model van het Holenklooster op Google Arts and Culture. Google is een commerciële partij, maar desondanks hebben toch veel musea gezegd, hè, we willen met jullie samenwerken en we gaan onze kunstwerken toch bij jullie toegankelijk maken. Het gaat weer over toegankelijkheid.
0: Ja. Maar zijn ze daar dan niet iets te naïef in? Of moeten ze daar voorzichtig in zijn?
10: Nou, dat denk ik niet. In zoverre dat je door iets te laten zien ook mensen enthousiasmeert om naar het echte werk te komen kijken. Hè? Of om te denken van, hey, hier wil ik meer over weten. Of hier wil ik meer van zien. Tegelijkertijd denk ik ook, hè, waar we het net al over hadden, wie is de eigenaar van het 3D-model? Je moet daar wel kritisch over zijn. Maar ik weet ook dat musea in het buitenland bijvoorbeeld de digitalisering van hun objecten financieren door die 3D-assets te verkopen aan gamebedrijven. Dus stel je voor, je scant een prachtige helm, scan je in, een vroegmoderne helm. En dat wil je voor jouw digitale tentoonstelling voor je museum. Maar tegelijkertijd verkoop je hem aan Assassin's Creed en dan kunnen zij hem gebruiken in de game. En dat is voor de gebruikers van de game leuk, want die houden daarvan. Hè? Ja, er is echt een hele subculture die dan alles willen weten daarover. Dat is echt a gift that keeps on giving. Ja. En tegelijkertijd, dus eigenlijk iedereen profiteert. Nou, daar ben ik helemaal niet tegen, mits het gewoon zorgvuldig en transparant gebeurt.
0: Dat is belangrijk. Sanne Frequin, expert digitale kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk dank.
10: Dank je wel, vond het heel leuk.

0: Jungle hoor je met The Wave. Zometeen schuift de redacteur Floor Meiboom aan om te praten over haar bevindingen in haar onderzoek naar hoe Amsterdam om moet gaan met dakloze drugsgebruikers. En Zaire Krieger die draagt haar regenbooggedicht voor. Blijven luisteren naar De Rode Draad. Tot zo.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De kwartfinales.
1: Vanavond om 10 uur een volledig verslag van Frankrijk-Marokko. In een extra lange uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond om 9 uur Spanje-België. En zaterdagavond om 11 uur Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra Langs de Lijn.
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: NPO Radio 1.
11: Het is 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt nog een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente. En dat wil hij in ieder geval de komende 2 jaar ook nog blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon. En dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie met nog één.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB Verkeersinformatie. Met nog één file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag ligt bij Nieuwerbrug brandstof op de weg. De rechterrijstrook is dicht, daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
2: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
3: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
2: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
7: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: NPO Radio 1.

0: Welkom terug bij De Rode Draad. Niels en zijn vader Ivo gaan maar liefst 1000 kilometer roeien in 17 dagen. Ja, dan vraag je je af, wat drijft ze om dat te gaan doen? Nou, hoor je allemaal zometeen in Tegendraad. Maar eerst, voorbij de waan van de dag, duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
1: De week van...
0: Deze week zocht de redacteur Floor Meijbaum uit waarom er zoveel dakloze drugsgebruikers zijn in de Amsterdamse Oosterparkbuurt en wat de gemeente daaraan doet. Goedenavond, Floor.
2: Goedenavond.
0: Waarom deze buurt?
2: Ja, heel specifiek. Dat komt omdat ik zelf in Amsterdam woon en ook in deze buurt heb gewoond. En ik loop heel vaak door het Oosterpark en dan zie je inderdaad mensen die daar, nou ja, die dakloos zijn, die daar misschien drugs ook gebruiken. Je ziet ook wel eens naalden liggen of mensen hun roes uitslapen. En ik weet wel dat daar door buurtbewoners altijd over gepraat wordt en werd, al jaren eigenlijk.
0: Ja.
2: En dat er ook overlast wordt ervaren. En daarom dacht ik, gebruik dit als voorbeeld voor wat natuurlijk in heel veel andere steden en op heel veel andere plekken door heel Nederland gebeurt.
0: Ja, want het is daar niet bijzonder erger dan de rest van het land.
2: Nou, Oosterpark is wel een buurt wat daar onbekend staat.
0: Mm-hmm.
2: Ook een park wat daar onbekend staat. En ik weet niet zo heel goed of dat per se erger is, maar ik weet wel dat het herkenbaar is. Ja.
0: Aha. Begon trouwens ook ermee dat de dwaalgas weg was. Ja. Hè? Heb ik begrepen. Hoe zit dat? Tot... Wie is dat?
2: Ja, de dwaalgas is geen persoon, maar het is een bus.
0: Ja.
2: Het is een gebruikersbus, dus dat betekent dat het dat is van de Regenbooggroep. Dat is een organisatie die mensen die dakloos zijn helpt.
0: Ja.
2: En die stond altijd op een pleintje naast het OVG, dus het ziekenhuis in Amsterdam-Oost.
0: Ja.
2: En daar konden mensen terecht zo'n 1,5 jaar lang om binnen te gebruiken. Dus dat ze dat niet op straat hoefden te doen. En ze konden daar ook worden geholpen. Ze konden daar bijvoorbeeld eten en drinken krijgen. Of bijvoorbeeld schone naalden.
0: Oh ja.
2: En dat was een tijdelijke oplossing. En daar, daar zou een nieuwe locatie voor gevonden worden. Maar buurtbewoners die klaagden. En dat ging niet door. Dus de bus was ineens weg.
0: De bus was weg. En

0: Er is ook geen nieuwe locatie gevonden.
1: Nee, er is geen nieuwe locatie gevonden.
0: Ja, waarom eigenlijk niet?
1: De buurtbewoners die vonden het dus lastig. Die klaagden daarover.
0: Maar over die nieuwe locatie ook al?
1: Op de nieuwe locatie. Die wilden niet dat de bus daarheen zou komen. En wat de wens uiteindelijk is dat er een permanente plek gevonden zou worden. Maar ik ben van de week langs geweest in het Oosterpark. En daar reed de organisatie nu met een bakfiets door het park. En die zocht eigenlijk dus nu juist de mensen op die daar gebruik van maakten. Alleen het nadeel daarvan is dat er natuurlijk geen binnenplek is waar mensen dus veilig kunnen gebruiken.
0: Nee.
1: Het is altijd alsnog in het openbaar gebeurd.
0: Juist. En dat zijn dus de voorzieningen zijn nu alleen een bakfiets.
1: Ja, nu tijdelijk. Ja.
0: Ja. Bij ons in de studio is ook Nienke Boesveld aangeschoven, universitair docent in de sociologie van sociaal beleid aan Tilburg University. Welkom. Fijn dat je er bent, Nienke. Ja, soms lijkt het alsof dakloosheid en drugsgebruik alsof dat hand in hand gaat. Hè? Is er een correlatie, causaliteit? Hoe werkt dat?
2: Nou, ik denk dat je moet beseffen dat als je de nacht noodgedwongen op straat doorbrengt, dat dat heel lastig is om dat te doen als je helemaal nuchter bent.
0: Ja.
2: Want het is hartstikke gevaarlijk en het is koud, et cetera, et cetera. Uit onderzoek blijkt wel dat ongeveer 21% van de daklozen in Nederland echt een verslaving heeft. Maar daarnaast is het zo dat ruim 57% één of meerdere middelen gebruikt, waar bijvoorbeeld cannabis ongeveer 44% en alcohol ongeveer 30% het meest voorkomen. Maar goed, daarbij dus de kanttekening dat als je op straat bent het wat makkelijker maakt.
0: Mm-hmm.
2: Maar ondertussen ook natuurlijk weer moeilijker om dan weer te herstellen.
0: Ja. En ook voor veel overlast zorgt, toch door?
1: Nou ja, dat ervaren mensen dus zo. Ik had dat zelf niet toen ik daar woonde. Mm-hmm. Maar heel veel anderen wel, bijvoorbeeld ook in portieken. Mensen die daar slapen, mensen die daar dus hun roes uitslapen. Of dus voor je deur misschien wel gebruiken. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt, kan ik me voorstellen dat dat niet prettig is.
0: Nee. Ja. Je bent ook in een inloophuis van de regenbooggroep langs gegaan. Een organisatie die zich inzet dus voor kwetsbare mensen, voor onder drugsverslaafde daklozen. Dat inloophuis heeft een gebruikersruimte. Laten we heel even luisteren.
3: I feel really welcome here first and comfortable, like you said.
4: And why do you feel welcome here?
3: Because they treat me not as a homeless, but as a human being.
4: And do you use the user's room upstairs?
3: Yes. Because it's quiet, it's clean, you are welcome.
4: Do you prefer using over there instead of outside?
3: It's better here. You are comfortable and it's more safe. We can say safer here, yeah.
0: Nou, deze man voelt zich veiliger daar om te gebruiken. Wat viel jou verder op in dat inloophuis?
1: Ja, het was heel prettig. Dat echt een sfeer, alsof het een hele huiselijke sfeer eigenlijk. Ook die gebruikersruimte, dat was dus apart.
0: Mm-hmm.
1: En er was, toezicht klinkt misschien een beetje streng, maar er waren er mensen die hen in de gaten hielden. En als het slecht met hen ging, dan gingen ze helpen. Konden ze naar een speciale ruimte toe. En wat mij daar ook al werd verteld is dat het stress natuurlijk wegneemt. Dat je binnen zit en in een veilige omgeving in plaats van buiten.
0: Mm.
1: Wat deze mensen ook niet willen.
0: Mm.
1: Deze mensen willen niet dat er iemand voorbij komt en die hun zien. Misschien wel een bekende. En dat het effect daarvan is dat ze vaak zien dat mensen ook minder gaan gebruiken.
0: Ja, Nienke, is dat zo? Ga je minder gebruiken als je geen stress hebt?
2: Als je minder stress hebt, ja. Ik denk dat het ook goed is om te vermelden dat in Amsterdam eigenlijk heel recent een gebruikersruimte werd gesloten omdat het aantal daklozen afnam, doordat er meer huisvesting werd geboden. Maar we zien dus ook de afgelopen jaren ook weer een toename.
0: Mm.
2: En nu is het dus zo dat er weer een extra gebruikersruimte is geopend. En het is een vorm van harm reduction. Dus in Nederland hebben we een specifieke aanpak op verslaving. Namelijk dat je probeert, als het niet lukt om af te kicken, dat je dan de schade probeert te beperken.
0: Aha.
2: Dus bijvoorbeeld spuitenruil daar doen, zodat mensen zichzelf niet ziek maken. Maar ook zeg maar de schade die je kan oplopen als je dat op straat doet. Eigenlijk is dat dan heel gevaarlijk voor jezelf en voor je omgeving.
0: Ja, want die naalden die liggen dan ook overal.
2: Ja, en mensen kunnen natuurlijk ook veel makkelijker dan fout prikken. Of dat er allerlei dingen gebeuren die helemaal niet wil. Dus dit is een heel belangrijk instrumentarium eigenlijk van de GGD in Amsterdam om goed zicht te houden eigenlijk op de populatie. Wat gebeurt daar ook? Eventueel ook welke ziektes leven er?
0: Mm.
2: Hoe zijn mensen eraan toe? Dus die gebruikersruimte waar jij bent geweest, daar hebben ze ook een aantal noodbedden. Waar mensen eventueel terecht kunnen als dat nodig is. Dus het is echt een manier om goed zicht te houden op de groep.
0: Floor, je hebt daar ook gesproken met Annika Apfel van de regenbooggroepen. En zij wijst twee redenen aan voor de toename van het aantal drugsgebruikers. Wat zijn dat?
1: Dus dit huis waar ik ben geweest, daar zaten vooral Europese arbeidsmigranten. Mm-hmm. En wat zij als reden ziet, is waarom deze mensen op straat belanden, is dat zij voor een uitzendbureau werken, slechte arbeidsvoorwaarden zijn en ze dus op straat worden gezet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld zwanger worden, ziek zijn. En dat zien zij echt als reden dat mensen op straat belanden. En natuurlijk ook het woningtekort, de woningcrisis. Dat er te weinig woningen zijn voor deze doelgroep. Te weinig betaalbare woningen.
0: Is er eigenlijk een landelijk beleid om hoe om te gaan met kwetsbare groepen, daklozen, drugsgebruikers?
2: Ja, zeker. Er is een Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat is er sinds 2022. En eigenlijk is er altijd wel een beleidskader. Dus steeds zijn er eigenlijk dat soort plannen. En je ziet ook wel dat langzamerhand die plannen ook opschuiven naar steeds meer inderdaad het wonen eerst idee. Dus dat mensen inderdaad beginnen met een huis en dan stabiel zijn. Waardoor ze dan ook uiteindelijk minder drugs gebruiken. En bijvoorbeeld na 3 jaar ook echt clean zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel effectief. We hebben alleen vandaag is er ook een rapportage gemaakt door Pointer. En die laat zien dat van de 40 van de 42 gemeenten die er zijn, er maar liefst rond de 30 zeggen van nou ja, wij doen het niet omdat we niet denken dat het zin heeft, want we hebben niet voldoende huizen. Terwijl ze eigenlijk dus zouden moeten prioriteren voor deze specifieke doelgroep. Dus we hebben een landelijk uitgangspunt. Wat niet wordt opgevolgd door gemeenten.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ook ergens kwaad bloed of boosheid kan veroorzaken. Hè, bij mensen die lang op de wachtlijst staan voor woningen. En zeggen ja, maar ja, deze mensen die hun leven niet op orde hebben, die krijgen dan voorrang.
2: Ja.
0: Is dat een reden waar gemeentes rekening mee houden dan als ze dit soort keuzes maken?
2: Nou ja, inmiddels hebben we de wet regie volkshuisvesting die daadwerkelijk zegt dat als iemand toegang heeft tot de opvang, dat hij daar maar recht op een urgentie heeft.
0: Ja.
2: Dus dat is een wet.
0: Ja.
2: En de gemeente, even kijken, de gemeente Den Bosch, de wethouder, legt ook eigenlijk goed uit dat het zeker zo kan zijn dat het vervelend is als je op je 30ste nog op een zolderkamer woont. Maar als iemand nog meer in nood is, dan kiest die gemeente er dus wel voor om dan voor degene meer in nood te kiezen. En dat is inderdaad wat er dan wel gebeurt.
0: Als iemand dus op straat, dakloos is. Ja.
2: Ja, of lang in de auto slaapt. Of erbarmelijke omstandigheden.
0: Ja, ja. Ik denk dat de combinatie drugsgebruik en op straat, dat vooral op onbegrip stuit. Omdat mensen vaak ook denken van ja, je bent op straat beland doordat je drugs gebruikt.
2: Ja.
0: Is dat vooroordeel? Hoor je dat ook vaak?
2: Nou ja, ik denk dat ik wel denk. Kijk, wij volgen ongeveer 600 mensen in Nederland al jaren.
0: Mm-hmm.
2: En als je goed weet wat deze mensen hebben meegemaakt, dan stel je je oordeel wel uit.
0: Ja.
2: En dat is wel wat ik geleerd heb en wat ik hoop dat we met elkaar kunnen doen.
0: Ja, we hebben dit natuurlijk in de jaren 80 en 90 ook al meegemaakt. Hè? We hadden grote drugsoverlast ook in steden. Destijds is dat toen redelijk goed opgelost. Hoe kan het nou nu weer zo mis zijn? Heeft dat echt te maken met die regie, de manier waarop we keuzes maken?
2: We hadden destijds het plan van aanpak maatschappelijke opvang. En dat was eigenlijk integraal. Dus de verschillende ministeries samen, die de handen ineensloten. En ik denk dat op dit moment er nog niet voldoende ministeries de noodzaak ervaren. Mm. En dat het nog niet zo is als toen. Mm. Ik denk, dat.
1: Maar is er ook onwelwillendheid? Want je vertelde ook dat er bijvoorbeeld bepaalde gemeenten zijn waar wel voorzieningen zijn, maar die dat dan bijvoorbeeld niet op hun website zetten.
2: Nee.
1: Of daar niet over mee te koop lopen.
2: Ja. Dat is zeker zo. Wij zien bijvoorbeeld bij gemeenten waar we dan mensen volgen, dat zeker wel bijvoorbeeld de mensen die het meest in het nauw zitten, bijvoorbeeld bij bankslapers, dat die wel uiteindelijk worden gezien door de gemeente en dan bijvoorbeeld een woning krijgen. Maar als jij dat gewoon vraagt aan een gemeente, dan krijg je niet gauw een antwoord. En laat staan dat je het op een website zal zien staan. Nee.
0: Is het dan te vrijblijvend allemaal? Moet het dan niet wat dwingender worden landelijk?
2: Ja, ik denk dat er meer regie zou mogen komen op dit thema. En dat gemeenten elkaar bijvoorbeeld ook op zouden mogen aanspreken. Dat zie je bijvoorbeeld in het buitenland wel gebeuren. En dat je veel inzichtelijker bijvoorbeeld dan ook hebt van nou, hoeveel procent van de corporatiewoningen wordt nou beschikbaar gesteld. Er is heel duidelijk gezegd welke percentage dat moeten zijn. En als je dat niet doet, dat je elkaar daar misschien op fatsoen op aanspreekt.
0: Kijk,
2: we zien natuurlijk dat het best. Ja, ik denk dat de nationale overheid is niet zo heel erg genegen om hand te haven, terwijl je dat misschien ook wel zou willen. Maar ik denk dat dit wel foute boel is.
0: Ja. Je hebt deze week dus je helemaal verdiept in Amsterdam en beleid en de manier waarop zij daarmee omgaan. Zou je kunnen zeggen dat het goed loopt? Of kan er echt is er verbetering nog nodig?
1: Ik weet wel dat Amsterdam er best wel veel aan doet in vergelijking met andere steden. En die urgentie ook wel voelt. Wat ik wel een aparte maatregel vind, maar wat ook wel... dat kan Nienke misschien zo wel beter uitleggen. Maar er is, ze doen aan repatriëring. Dus dat houdt in dat er af en toe mensen terug worden gestuurd naar hun land van herkomst. Dat gaat onder begeleiding. Dat gaat natuurlijk ook alleen maar als mensen dat zelf willen. En dat willen ze vaker gaan inzetten. Ze willen ook bijvoorbeeld die inloopuren voor die huizen wat uitbreiden. Maar ik vind die repatriëring wel een maatregel. Misschien kan jij dat beter uitleggen. Maar wat ik wel een soort twijfelachtig vind als ik dat lees.
0: Maar wacht heel even voordat je het uitlegt. Waarom vind jij het twijfelachtig?
1: Omdat ik zou een keer mee moeten lopen misschien met hoe dat dan in de praktijk ook gaat. Om dat beter te begrijpen. Maar het klinkt natuurlijk als je dat leest en als je dat ziet wel heftig. Dat je iemand op een vliegtuig terugzet.
0: Maar als iemand dat zelf wil?
1: Ja.
0: Want dat zei je net. Dat alleen als iemand het zelf wil, toch?
1: Ja, je wil gewoon gedwongen mensen
0: terugzetten. Nou ja, dat gebeurt ook.
1: Ja, gebeurt ook. Ja.
0: Hoe werkt dat? Hoe moeten we dat zien?
2: Nou ja, ik denk, als we het zeg maar hebben over Europese migratie uit Oost-Europa, dan is het natuurlijk zo dat heel veel mensen komen hier en die zijn succesvol. Maar inderdaad, bij de gebruikersruimte en de opvang waar jij bent geweest, daar kennen ze al langer dat ze met mensen ook heroriëntatietrajecten hebben. Dus goh, je bent hier gekomen, maar het valt tegen. Wat zijn nou je realistische opties? Omdat we ook al eerder hebben gezien dat bijvoorbeeld de mensen hier dakloos zijn, die dat in het land van herkomst niet zijn. En om eigenlijk dan te zorgen dat je verdere maatschappelijke teloorgang tegengaat, worden die gesprekken zeker gevoerd. En dat kan natuurlijk ook een van de opties dan zijn.
0: Ja, misschien heb je wel familie natuurlijk in het land.
2: Nou ja, dat zijn natuurlijk dingen die je dan met elkaar uit kan zoeken. En ik denk zeker ook die inloophuizen hebben heel veel mensen daar werken die ook andere talen spreken of uit die landen komen. Dus dat is ook heel behulpzaam. En ik denk ook inderdaad bij die Pointed documentaire hebben ze ook 3 mensen gesproken die echt in het bos wonen. En inderdaad 1 zo'n jongen die echt een arbeidsongeluk heeft gehad en dan vervolgens zijn baan kwijt is. Nou ja, maar die jongen die zegt gewoon, ja, ik wil nog 1 klus doen, dan kan ik werken en dan kan ik tenminste naar huis. Nou ja, van zo'n jongen zou je denken, als dit is wat je wil, dan kunnen we je wat bieden in plaats van een tentje met een extra
1: Dan is dat denk ik deel van de oplossing. Ja.
0: Wat zou er verder volgens jou als eerste moeten gebeuren om deze groep te helpen, Nienke? Je had het over huisvesting. Is dat het allereerste?
2: Ja, ik denk dat we... Kijk, huisvesting realiseren, dat kost natuurlijk wel eventjes. Maar we moeten op alle mogelijke manieren, denk ik, zoveel mogelijk daarop inzetten. En daarnaast moeten we zorgen dat zoveel mogelijk maatschappelijk werkers en hulpverleners ook echt opgeleid worden in hoe doe je nou... die begeleiding als iemand op een woning zit.
0: Ja.
2: Hoe doe je dat op een manier dat dan ook daadwerkelijk het leidt tot minder drugsgebruik? Dat zijn hele specifieke methodiek voor Housing First. Maar het is wel belangrijk dat die op die mbo- en hbo-scholen ook gedoseerd wordt. Dus het gaat altijd hand in hand. Dus nooit alleen maar huisvesting. Je moet ook echt passende begeleiding daarbij hebben. En je ziet allebei soms nog niet gebeuren. Dan heeft een gemeente juist heel voortvarend een aantal woningen. En is dat team nog niet klaar.
0: Oh ja.
2: Of dat team staat klaar en dan komen de woningen maar niet. Dus dus dat zie je nog gebeuren.
0: Juist, op maatwerk dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Zit daar dan ook nog een verschil in wat jou betreft als het gaat om arbeidsmigranten? Of Nederlandse burgers? Zitten daar verschillen in qua rechten ook?
2: Nou ja, kijk, ik denk eigenlijk, malafide uitzendbureaus betekent ook dat er bijvoorbeeld geen belasting is betaald over het werk wat mensen hebben gedaan. En als mensen wel hebben gewerkt, bijvoorbeeld gewoon Nederlands praten en hier al jaren zijn, dan hebben ze vaak ook belasting betaald en hebben ze gewoon eigenlijk recht als ieder andere Nederlander, als Europeaan. Dus dan geldt gewoon de wet ook, de WMO en de participatiewet voor deze mensen.
0: Ja.
2: Maar je merkt eigenlijk, dat is ook onderzoek wat de regenbooggroep heeft gedaan, dat vaak degene die eigenlijk die mensen bij het loket zien, dat die bijna in de helft van de gevallen de verkeerde beslissing maken op basis van wat ze dan weten.
0: Ja.
2: Wel, als je daar dus als jurist induikt, dan merk je dus dat de helft van die mensen alsnog recht had gehad eigenlijk op toegang tot de maatschappelijke opvang en daarmee dus ook de urgentie en een heel traject wat uit dakloosheid kan.
0: Ja, maar wie ligt dan de bal? Want ligt dat dan bij de mensen die hier het slachtoffer van zijn? Of is dat bij de instanties of de juristen? Waar moeten we dat dan zoeken?
2: Ik denk dat de bal ligt bij de gemeente en zorgen dat je je loket goed inricht en dat je dat eigenlijk ook zo onafhankelijk, hoe zeg je dat, zo democratisch en rechtvaardig mogelijk. Dus probeer alsjeblieft je mening uit te stellen en gewoon te kijken waar iemand recht op heeft.
0: Ja. Floor, met welk gevoel sluit jij je week nu af?
1: Nou, wel met het gevoel wat eigenlijk al die mensen tegen mij zeiden die ik sprak deze week, die zelf op straat leven, is van alsjeblieft, zie mij ook echt als normaal mens. Mm-hmm. Dat zag ik deze week ook echt. En dat er best wel veel gedaan wordt. Maar dat ik hoop dat het toch natuurlijk beter aangepakt gaat worden in bepaalde gemeenten.
0: Ja. Dank jullie wel, Floor en Nienke.

0: Wandeth Youth hoor je met Into You.
1: NPO Radio 1.
2: Bijna 8:30 inmiddels, het NOS Nieuws met Michiel van der Velden.
3: Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die vanwege code rood door de hitte hun mondeling examen niet konden doen, kunnen toch beginnen met hun vervolgopleiding. Ze mogen dan later, maar wel voor eind september, hun diploma laten zien. Als iemand het toch niet haalt, kan de leerling niet op de vervolgopleiding blijven. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door de hond uit haar gezin. Het meisje was met de hond aan het spelen toen hij haar aanviel. Het gaat waarschijnlijk om een Amerikaanse Stafford. De hond is naar het asiel gebracht en de Duitse politie onderzoekt of de moeder en een kennis die in het huis waren de aanval hadden kunnen voorkomen. Bij overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. 1 slachtoffer zou zijn overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Muchova zich al geplaatst.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
2: Mensen die queer zijn hebben iets goddelijks in hun fundament. Dit zijn de woorden van dichteres Zaïre Krieger. Gisteren had ze de eer om in de Nieuwe Kerk haar regenbooggedicht voor te dragen. Hoe haar christelijke jeugd en spiritualiteit haar inspiratie gaven, hoor je zo meteen van haarzelf na.
4: Tegendraad.
2: In de Rode Draad is er namelijk altijd plek voor mensen die zich inspannen om de wereld te verbeteren. Bijvoorbeeld voor een aardbewoner die het al decennia bijzonder moeilijk heeft. De palingen.
5: Het gaat dramatisch slecht met de Europese paling. De populatie is de laatste jaren met meer dan 95% gedaald. De palingen die we nu nog zien en eten zouden zomaar eens de laatste kunnen zijn. Want als we zo doorgaan, dreigt de vissoort uit te sterven.
2: Nou, dat is in de afgelopen 10 jaar niet verbeterd. Niels Leijten en zijn vader Ivo Leijten gaan daar iets aan doen. Goedenavond.
6: Goedenavond.
2: Hallo. Niels, ik begin even bij jou, want wat gaan jullie precies doen voor de palingen?
6: Zo, wij gaan van Zwitserland Vlaag naar Nijmegen op de Rijn met een boot waar we roeien. En dat zijn ongeveer 820 kilometer.
2: Oké, en dan?
6: En dat doen we gewoon voor een goede doel, voor de paling. En ja, mijn vader is op deze idee gekomen en dan heb ik gewoon gezegd, ja, dat gaan we doen.
2: Ah, het is een soort van sponsorroeiactie.
6: Ja.
2: Aha,
6: ja.
2: Dus mensen kunnen jullie sponsoren voor iedere kilometer die jullie roeien, als ik goed begrijp.
6: Ja, exact.
2: Ja. En wat heeft Ivo, wat heeft de paling dan aan al dat geld?
7: Ja, de paling heeft er wat aan, omdat we het voor palingparadijzen gaan doen.
2: Ah.
7: Het is zo dat als je een beschermd gebied, een veilig gebied opzet voor de paling, dan heeft hij ook weer kans dat hij zijn trek kan maken en dat hij weer terug kan komen als hij met de glashaal, dat hij zeg maar weer aankomt. Ja.
2: Ik snap het. Dus
7: en dan is de cyclus weer rond.
2: Juist, ja. juist. Dus een palingparadijs.
7: Ja, precies.
2: Dat klinkt heerlijk trouwens. Oké, niet te enthousiast worden. Daar mag dus niet gevist worden, neem ik aan.
7: Nee.
2: Oké, helder. Het is trouwens niet nieuw hè, dat het slecht gaat met de paling. Ik liet net al een fragmentje horen uit de uitzending van Radar, 10 jaar geleden. Hoe komt het eigenlijk dat het nog steeds zo slecht gaat met de paling, Ivo?
7: Ja, het is natuurlijk zo, zolang wij hem nog consumeren. Kijk, ik had hem ook heel graag toen ik jong was, in de 80-jaren. Alleen dan merk je gewoon, op een gegeven moment word je ouder, ga je verdiepen in de materie. En dan merk je dat het dus inderdaad heel slecht gaat met de paling. En dan heb ik besloten om hem zeg maar niet meer te gaan eten. En Ravon.nl, of in ieder geval Ravon, daarbij aan te vragen mij te ondersteunen met de actie. Omdat ik al gelezen had van de palingparadijs.
2: Juist. Dus Ivo of Niels, even bij jou, hè, want je pa zegt dus van inderdaad, het komt ook doordat we het zoveel hebben gegeten. Dus ik neem aan dat jij het ook niet meer eet, de paling.
6: Nee, ik heb het nog nooit erg graag gehad.
2: Oh, je vond het gewoon überhaupt niet lekker.
6: Dus meer mijn vader.
2: Oh, ja.
6: Die paling eet of gegeten heeft.
2: Ja. Even voor de duidelijkheid, de paling is heel belangrijk, toch? Voor ons ecosysteem. Het is een soort van opruimer. Moet ik het zo zien?
6: Ja, papa, jij weet dat beter.
2: Nou, papa, kom er even in. Jij weet dat beter. Hoe zit dat?
7: Ja, het is gewoon heel belangrijk voor het ecosysteem. Het is een opruimer inderdaad ook. Hij hoort gewoon erbij, ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom vraagt hij misschien, of heeft hij van mij de aandacht? En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. Klopt. De paling is niet heel erg mooi, nee. Maar wel heeft onze steun hard nodig.
2: Zo glad als een paling. Als een aal. Maar palingen kunnen er ook wel wat van, inderdaad. Inderdaad, panda's krijgen altijd meer aandacht. En dan denk ik, die paling.
7: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ja, dat is waar. Maar goed, jullie gaan er 17 dagen achter elkaar roeien, 1000 kilometer, samen in een klein bootje. Niels, eventjes aan jou, is dat ook een beetje leuk of vooral afzien?
6: Ja, ik denk wel dat het een leuke vakantie zou worden. En gewoon, ik denk, soms hebben we dan ook gewoon ruzie, maar dat zou wel leuk worden en dat alles goed komt.
2: Oh ja, waar hebben jullie dan ruzie over?
6: Ja, misschien. We zitten gewoon op 4,5 meter boot. En gewoon 8 uur per dag. En dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed.
2: Nee, dat kan ik me goed voorstellen, inderdaad. Kun je ook een voorbeeldje nemen aan de palingen? Want die schijnen dus ook echt best wel op elkaar, onder elkaar en door elkaar heen te leven. Toch, Ivo?
7: Ja, dat klopt. Ik vind het wel leuk dat hij zo reageert,
2: Had je die verwacht of hebben jullie zo meteen een hartig woordje met elkaar?
7: Nee, we hebben geen hartig woordje met elkaar. We weten dit van elkaar. Maar afzien hoort er ook bij. En dat is wat de paling elke dag doet. Door die waterkrachtwerken, sluizen enzovoort, vervuiling. Dus wij symboliseren met onze reis, die ook niet altijd heel makkelijk is. waar je af en toe ook aan je grenzen komt. Precies hetzelfde eigenlijk.
2: Ik vind het geweldig dat jullie dit doen. En ik denk dat jullie band er alleen maar sterker door gaat worden, of niet?
7: Ik denk het ook, Niels, jij ook?
6: Ja.
2: Oké. De tocht is online te volgen, heb ik begrepen. Waar kunnen nieuwe sponsoren zich melden, jongens?
6: Op ravon.nl kunnen mensen ons sponsoren. Mm-hmm. Gewoon een kilometer of een eigen bedrag of... Als een firma ons sponsoren wil, kunnen ze €500 sponsoren. En dan hebben we een plak op de zijkant van de poot. Van de hoe noem je dat?
7: Het logo.
2: Op de zijkant van de boot? Ja.
6: En ook op Polar Steps kunnen ze ons volgen. Maar dat is ook op ravon.nl kun je daar ook zien.
2: Spannend, jongens. Zondag gaat het dus beginnen. Niels en Ivo, heel veel succes met de tocht. En kom heel huis terug, hè?
7: Super, dankjewel. Dankjewel voor de ondersteuning en de aandacht.
2: Absoluut.
7: Oké, dag met thuis, hè.

0: De Sugar Babes hoor je met In The Middle. Gisteravond droeg spoken word artiest Saïre Krieger in het regenbooggedicht voor in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En daarmee werd de World Pride officieel geopend. Nou, Saïre liet zich inspireren door haar christelijke opvoeding en de spiritualiteit rondom queer zijn. Daar hebben wij natuurlijk heel veel vraagtekens bij. Hoe zit dat? Hoe kun je die twee werelden met elkaar samenbrengen? Daar ga ik het met Saïre over hebben. Welkom, goedenavond.
1: Dankjewel.
0: Laten we eerst even beginnen bij de Nieuwe Kerk. Hoe was het eigenlijk voor jou om daar te staan en je gedicht voor te dragen?
1: Het is echt overweldigend. Ja. Er zijn zoveel belangrijke mensen. Ik ben ook nog familie tegengekomen.
0: Oh god, je zal maar familie tegenkomen.
1: Nee, heel leuk wel.
0: Oh, wel?
1: Leuk wel, een queer familielid. Het was heel leuk.
0: Okay.
1: Het was overweldigend, het was prachtig, het was emotioneel. Het was echt alles.
0: Ja.
1: Het is echt een eer om het te doen.
0: Ja. Ja. Is het ook anders in een kerk voordragen?
1: Nou, ik heb daar dus al eerder geperformd, dus niet per se.
0: Nee.
1: Ik dacht er niet zoveel over na op dat moment.
0: Nee.
1: Nee.
0: Qua akoestiek zou ik denken en gewoon het feit dat je in een kerk bent.
1: Dat valt eigenlijk ook wel mee. Die akoestiek hebben ze wel een beetje ingedampt. Oh, dat ze een kleinere ruimte maken.
0: Ja. Nou ja, goed. Ook hier aangeschoven, redacteur Nick van Herk. Welkom,
2: yes.
0: Nick.
2: Dankjewel.
0: Ja, jij schreef niet zo heel lang geleden een indrukwekkende column over het opgroeien in een religieuze omgeving als queer.
2: Ja.
0: Dit gedicht van Saïre met jou.
2: Ja, ik vond het een heel mooi gedicht. Ik zei het net ook al eventjes dat het wat ik er heel erg in las is die strijdbaarheid. Zeg maar je plek terugclaimen als queer persoon in een christelijke omgeving, in een religieuze omgeving. Vond dat heel mooi. En dat het dan ook nog in een kerk is, ja, dat maakt het helemaal af. Dat je denkt, ja, dat is symbolischer kan eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Dus ik vond het een heel mooi gedicht. En op die plek, ja, onwijs gaaf. Ja.
1: Dankjewel.
0: Zou je het gedicht willen voordragen?
1: Zeker. Dit gedicht heet Het regenbooggedicht. Daar waar het water het licht ontmoet. Daar waar een god de stralen boog. Tot regenkleuren droog onze afspraak. Dat er nooit weer een zondvloed zou zijn. De mens was immers zelf veel beter in vernietigen. En dan vooral door patriarchale versjes, waar mannen maken en vrouwen aan zijn zij staan, alsof haar ribben niet voor zijn bestaan breken. En dan vooral door witte illusies, waar normaal een kader is, de westerse wurging van willen en nemen, die homofobie heeft geëxporteerd en toen zijn hand verborg. De gehele wereld zindert nog na van ontworteling. Want sinds vanouds zijn wij de poortwachters, die de diepere realiteit van mens zijn brachten. Deze multidimensionaliteit, dit prisma van fluiditeit, omdat zij die op grenzen leven grenzeloos zijn. Het confronteert iedereen met zijn eigen hoeken en gangen, waar controle en angst niet kunnen komen. Het brengt ons oog in oog met de natuur, waar om te overleven meerdere waarheden moeten stromen. En er zijn duizenden zondvloeden, elke dag, achter gesloten deuren. Zeeën van tranen die de zon nog moet vinden, omdat men geen diversiteit, maar conversie wilde. Een omgekeerde roze driehoek werd ooit een stoet van stralen, waar de regen de zon ontmoette. Onze afspraak. Dat wij ons nooit meer zullen laten losmaken van de natuur. Dat we alle tranen zullen dragen. Dat ons water dikker zal blijven dan bloed. Om zo iedereen te herinneren aan het land, de zon en het water, wat voor niets opkomt en ons verwarmt, om zo iedereen te brengen naar diens oorsprong.
0: Hij blijft raken, Nick.
2: Ja, zeker. Nee, ja, zeker.
0: In.
2: Het is ja, heel mooi.
1: Dank je. Ik word er zelf ook een beetje.
0: Word je er emotioneel van als je het leest?
1: Ja, omdat ik. Kijk, er is mij gewoon heel lang verteld dat het niet natuurlijk was om queer te zijn. En hoe meer ik heb een vriendin en die luistert. Wij kijken heel veel natuurdocumentaires. En kijken heel veel naar dieren en naar planten en zo. En dan besef je, wow, de hele natuur is gewoon queer.
0: Sowieso.
1: Er is gewoon niet binair en niet monogaam en niet hetero aan de natuur.
2: Ja.
1: Wij zijn de natuur. Mm. En in zekere zin zijn we als queer mensen, confronteren we zoveel mensen met dat feit. En ik denk dat we in de westerse wereld onszelf zo erg los hebben gemaakt van de natuur, dat het makkelijker is om te claimen dat er mensen niet natuurlijk zouden zijn, terwijl dat niet zo is.
0: De natuur geeft ons dus eigenlijk al de boodschap van hoe het echt zit.
1: Yes.
0: Hoe zit het dan met de religie? Ik bedoel, dat staat dan ergens. Dat speelt ook een belangrijke rol, toch, hier in dit gedicht?
1: Nou ja, de ironie ervan is dat het religie probeert natuurlijk de natuur uit te leggen. En die legt de natuur uit met er is een God en heeft het gecreëerd. En die legt het ook uit met deze God heeft ook regels voor ons in hoe wij moeten, zouden kunnen leven. En de Bijbel is wat ik heb meegekregen.
0: Ja, want even voor de, jij bent in een Pinkstergemeenschap opgegroeid.
1: Ja, er is mij nooit echt een naam gegeven. Pinkster, volle evangelie, gospelkerk.
0: Christelijk, dus.
1: Generiek christelijk.
0: Ja,
1: dus ik zou je wel kunnen zeggen. Eeuw jongere dag christelijk.
0: Oh, ook dat.
1: Ja, ik ben meerdere keren een eeuw jonger. Jij toch ook?
2: Ja, ik ook, ja. Ja, zeker. Zelfs bij mijn vader een keertje. Naar Michael W. Smith en Kees Kreinhardt.
1: Kees Kreinhardt, love. Ja. I love nog steeds love Kees Kreinhardt.
0: Ja?
1: Ja, jazeker.
0: Want
1: ja.
0: Wat is dat? Hoe werkt dat? Kun je liefde hebben voor religie en tegelijkertijd ook door die regels ingeperkt worden? Kan dat?
1: Nee. Je kan wel houden van de religie en je eigen leven leiden. Okay. Dat is wat ik nu doe. In de zin van, hoe verwoord ik dit? Ik zeg in mijn boek, in Chameleon, het tweede hoofdstuk, daar leg ik uit dat ik constant in een soort dilemma leef. Dat ik aan de ene kant weet dat alles wat ik doe, ik ben autodidact in de kunsten. Alles wat ik doe in de kunsten is me geleerd door de kerk. Ik heb gedanst in de kerk vanaf ik 4 ben. Ik zong ook al van een hele jonge leeftijd in de kerk. Theater, alles wat ik heb geleerd, heb ik in de kerk geleerd. Tegelijkertijd heeft de kerk me ook afgewezen. In mijn zijn. Wie ik ben heeft het afgewezen. Dus hoe kan ik vrede maken met het feit dat degene die me zoveel heeft gegeven, mij ook niet wil. En de vrede die ik daarmee heb is dat ik, ja, dat is een constante dilemma en ik heb eigenlijk geen antwoord daarvoor, maar dat is ook een antwoord of zo.
2: Hoe kan je dat verenigen dan?
1: Nou, ik denk dat ik door kunst erover te maken er iets meer inzicht in krijg. Ik heb voor mezelf besloten dat God liefde is en dat genoeg is.
2: Ja. Ja.
1: Als ik zoveel mogelijk lief heb, dan ben ik zo dicht mogelijk bij God. En ik zeg altijd, God en ik hebben eigenlijk geen beef. God en ik zijn eigenlijk prima.
0: Gaat het om de mensen eromheen dan? De mensen die de waarde toekennen?
1: Niet eens. Het gaat om de instituut. Om het instituut. Want de mensen, dat is dus ook de grap. Ik zat dus heel lang in Hillsong, massakerk, hele hippe kerk. En ik ben daar uit de kast gekomen, niet naar de kerk toe, maar wel naar een van mijn group leaders. En die zei tegen mij, ik heb daar helemaal geen issue mee.
0: Okay.
1: Jij bent gewoon wij zijn dezelfde, no issue. Maar in het instituut heeft de kerk wel een regel, namelijk dat als je oud uit de kast bent, dan mag je niet meedoen aan de platform arts. Dus dan mag je niet op het podium staan, dan mag je niet preken, dan mag je niet zingen op het podium, niet dansen op het podium, mag je niks doen.
0: Omdat
1: je openlijk gay bent.
0: En dat rijmt niet met de geboden van.
1: Ik denk dat de logica dan is, een logica die mijn moeder soms ook heeft gebruikt, dat je mensen zou kunnen beïnvloeden met jouw queerness.
0: Ja.
1: Want dat gaat dan, als je dan op het podium staat, je hebt een mic in je hoofd en je opent je mond, dan wordt iedereen gay. Of zo.
2: Ja.
0: Over je moeder gesproken, je hebt met haar gesproken, ook in de documentaire, hè, biseksualiteit. Dat is heel, heel. Ik vond dat, toen ik dat hoorde, dacht ik echt, yo, wat heftig. Maar laten we eerst even luisteren, zodat de luisteraar ook een idee heeft.
3: Ja. Ik zou graag wel een relatie willen hebben met jou. Maar daarvoor moet ik wel weten dat ik geaccepteerd word hoe ik ben. En als dat niet kan, dan moet ik daar ook een grens in trekken.
4: Kijk, luister. Je bent altijd welkom. Maar zoals ik het ervaar als Sodom en Gomorra, wil ik dat meisje apart. Ik heb absoluut niks tegen.
3: Dus jij zegt eigenlijk, je bent altijd welkom hier.
4: Altijd welkom.
3: Maar mijn vriendin niet. En ik ben niet queer volgens jou.
4: Ik ga jou zeggen, ik hou van jou. Maar ik hou meer van de Heer Jezus.
3: Ja, dan zet ik weer een punt achter.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ik hou van jou, maar ik hou meer van de Heere Jezus. Christus zegt
1: zo. Zo gek. Want volgens mij, als ik het aan jou vertel, dan begrijp je me misschien wel.
0: Nick?
1: Dit is voor mij heel normaal. Dit is voor mij dit is wel wat ons geleerd wordt in de kerk. Van je houdt van Jezus boven alles. Dit is een geloof. Een van de eerste verhalen in de Bijbel is Abraham die zijn kind meeneemt. En God zegt, je moet het offeren.
0: Ja.
1: Je moet bereid zijn om je kind te offeren voor het geloof.
2: Ja.
1: Uiteindelijk komt er dan een lam en dan doet hij het niet. En whatever.
0: Jawel, maar God wilde wel testen, hoe groot is jouw liefde voor mij? En is het groter dan dat voor je van het meest dierbaar?
1: En deze loyaliteit voor mijn moeder is haar grootste offer aan God.
2: En ik herken wat je zegt. Ik heb dit gesprek ook met mijn moeder gevoerd. En die moest huilen. En die zei ook van, ik heb zo het gevoel dat ik moet kiezen tussen mijn kind en tussen de kerk of mijn geloof, zeg maar. Het is ook in zo'n, het is zoiets kwetsbaars. Het geloof is natuurlijk zo belangrijk. Het is zo'n groot onderdeel van wie zij is. En het Maar tegelijkertijd zo pijnlijk ook voor jou om dit te horen, lijkt me.
0: Maar ook voor jou, lijkt mij, Nick. Want wat je zegt is, zij moest huilen, jij moest huilen. Ja. Je zit er middenin.
2: Ja. Ja.
0: En tegelijkertijd heb je nooit gedacht van, jezus, mama.
2: Nou, op dat moment vond ik dat wel, dat was heel heftig. En ik zat toen in een periode waarin ik ook gewoon vooral heel boos was. Ik was heel boos op de kerk, boos op het vasthouden aan die dogma's die zo eindeloos discriminerend en verschrikkelijk zijn eigenlijk. Dus ik heb toen, ik kon daar niet bij. Ik kon dat op dat moment niet helemaal rijmen. Ik heb wel, mijn ouders hebben dus een enorme ommezwaai gemaakt. Ze zijn wat vrijer gaan denken over homoseksualiteit. Ze zijn zelf naar een andere kerk gegaan, omdat ze in onze huidige kerk niet. Daar gingen ze proberen om het gesprek op gang te brengen over homoseksualiteit, maar daar liepen ze tegen enorme muren op, dus dat lukte helemaal niet. En zij zijn nu, ze hebben zelfs nu een kerk uitgekozen waar dus, queer gewoon onderdeel is van de gemeenschap en het geaccepteerd wordt.
5: Prachtig.
2: Dus dat is, vind ik heel mooi, maar ik snap tegelijkertijd ook jouw moeder, in de zin van, ik begrijp het wel, maar ik begrijp het ook niet. Je komt uit zo'n ander. Het is zo'n ingewikkelde cultuur wat dat betreft.
1: Ik vind het heel moeilijk omdat andere mensen vanuit buitenkant hier naar kijken en zeggen, oh, ik begrijp het totaal niet. Maar voor mij was het best wel een, ik verwachtte dit antwoord.
2: Ja.
1: Dat is heel gek. Ja. Ik verwachtte helemaal dat ze dit zou zeggen.
0: Maar je zegt ook aan het einde van, oké, volgens mij zeg je punt. Of?
1: Ja, we gaan er een punt achter zetten.
0: Ja. En wat bedoelde je daarmee? Voor een punt van, ik heb geen contact meer met je of wat?
1: Op een gegeven moment, wat er nu aan de hand is dat zij eigenlijk alleen maar met mij communiceert door middel van bijbelteksten. Eigenlijk was dit ook een manier om een soort van handreiking te doen van, kunnen wij het ook over andere dingen hebben behalve God? Maar dat gaat gewoon niet, want als jij een echte goede gelovige bent, dan heb je het alleen maar over God en dan ben je zoveel mogelijk God en dan is jouw loyaliteit aan hem oneindig. Wil niet zo leven. Ja. Ik wil, want mij is gezegd, en dat is dan ook weer een gek dilemma, je houdt van God, maar je houdt ook van mensen. En ik wil ook houden van mensen.
0: Dus die punt was ook voor jezelf kiezen.
1: Ja. En mijn relatie. Want eigenlijk heb ik dat uit de kast komen naar mijn moeder, heb ik eigenlijk zoveel mogelijk vooruitgeschoven. Mm-hmm. Totdat ik een hele serieuze relatie kreeg. Yeah. Met een vrouw waarvan ik wist, ik ga waarschijnlijk met haar trouwen. En ik wil kinderen met haar. En dan is de vraag, hebben zij een oma?
0: Mm.
1: En dat antwoord is aan mijn kant, nee. Nou, tot nu toe. We weten niet wat er nog gebeurt. Mij is de deur ook nog altijd open, mits je erover wil praten. Maar ja, je moet ergens een grens trekken. Ja.
0: Tegelijkertijd, die grens die heb je getrokken met betrekking tot je moeder en de manier waarop zij erin staat. Hoe zit dat met het geloof? Want ik heb ook begrepen dat je, en dat zei je aan het begin van ons gesprek ook, van ja, ik heb een bijzondere verhouding eigenlijk met het geloof in zekere zin, toch?
1: Ik heb een bijzondere verhouding met geloof. Als in, ik ken hun door en door. Ik ken de Bijbel misschien wel beter dan de meeste gelovigen de Bijbel kennen. Ik heb de Bijbel in het Oud-Grieks gelezen. Zo'n nerd was ik. Hè? Ik wilde echt weten wat de waarheid was. Ik heb apologetisch bestudeerd. Ik wilde weten wat het betekende. En ik kwam er gewoon achter dat alle verhalen die mij verteld werden gewoon niet waar waren over de Bijbel. Queerness bestaat in de Bijbel. Sodom en Gomorra gaat niet over homoseksualiteit. Sterker nog, het gaat over het niet accepteren van de vreemdeling. Het gaat over het niet gastvrij zijn. Daar gaat Sodom en Gomorra over. Dus ik heb een liefde voor de Bijbel aan zich en de lessen die het leert. Maar ik heb ook een diepe, diepe haat en boosheid, ook als jij zegt, voor sommige van de lessen die eruit genomen worden. En ook andere dingen die in de Bijbel staan.
0: Zoals?
1: Nou, de slavernij.
0: Ja.
1: Verkrachting. Ja. Maria was waarschijnlijk 13 toen ze Jezus baarde. Mij werd gezegd dat we geen seks voor het huwelijk mochten hebben. Nou, in de Bijbel was het huwelijk op je 13. Dus het is wel heel makkelijk om geen seks voor het huwelijk te hebben. Weet je, dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Er zijn heel veel dingen in de Bijbel die eigenlijk verschrikkelijk zijn. Het is geen kinderboek. Ik weet niet hoe ze er kinderboeken van hebben kunnen maken. Het is een verschrikkelijk boek. Maar het leert ons ook heel veel over het leven van die tijd. Maar je moet het in die context gaan zien. Anders dan ga je het niet. Ja. Dat.
0: Hoe zit dat bij jou, Nick? Welke rol speelt religie nog bij jou?
2: Nou, bij mij dus helemaal niet. Maar dat heeft echt te maken met dat ik het kon het niet meer rijmen eigenlijk met wie ik ben. En op een gegeven moment, Nou, ik kwam er dus achter dat ik gay was. En ik kom uit een vrij strenge omgeving. Protestant, maar wel tegen de orthodoxe kant aan, zeg maar. Met nog wel de zweem van het reformatorische gedachtegoed over zich heen. Ja. Dus ik wist, ja, homoseksualiteit, dat gaat iets zijn wat niet geweldig gaat worden omarmd hier. Mm. En toen dacht ik op een gegeven moment. Toen ben ik zelf gaan nadenken, oké, maar na heel lang bidden en heel lang proberen alsnog te vragen of God me alsjeblieft hetero zou kunnen maken.
0: Ja,
2: inderdaad.
0: Heb je ook, wat ook heel bekend is, conversietherapie gehad?
2: Nee, dat heb ik niet gehad. Ook omdat ik nog in de kast zat. Dus men wist niet dat ik gay was, zeg maar. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, als dit een gedachtegoed is wat ze zo alom kunnen verspreiden en alom kunnen geloven binnen het christendom. Wat is er dan nog meer van wat zij zeggen, waarvan ik weet dat klopt helemaal niet. Of dat is helemaal niet waar. Mm. En toen ben ik eigenlijk alles opnieuw tegen het licht gaan houden. En toen kwam ik erachter van, ja, werden er zoveel dingen waar voor mij die vraag zo groot werd van, ja, dit kan niet, dit klopt allemaal niet. Toen viel dat eigenlijk als een soort kaarthuis viel dat in elkaar.
0: Ja. Gaat in jouw gedicht zit een passage in. En ik weet, Nick, dat jij daar ook extra door geraakt was. En er zijn duizenden zondvloeden elke dag achter gesloten deuren, zeeën van tranen die de zon nog moeten vinden. Ja. Omdat men geen diversiteit, maar conversie wilde. Gaat dat over die conversietherapieën en de manier waarop dat keren?
1: Ja, het betekent meerdere dingen. Het gaat terug naar de natuur en het feit dat als je op één veld allemaal dezelfde dingen plant, dan gaat het veld dood.
0: Ja.
1: Diversiteit is overleving.
0: Ja.
1: En diversiteit tegenover conversie plaatsen, conversie willen, betekent het niet overleven van een gemeenschap.
0: Mm.
1: Dus daar gaat het over. En natuurlijk de zondvloed als teken van de regenboog plaatsen binnen de tranen van waarschijnlijk heel veel queer mensen die wherever nu aan het vechten zijn. Als die de zon zouden raken, dan zou er een regenboog vormen. Ik vond die beeldspraak prachtig. En heel veel mensen, was ook iemand gisteren die zei tegen mij van, nou, ik heb niet het idee dat in Nederland zoveel homofobie is, of dat het allemaal. En toen zei ik van, achter gesloten deuren weet je niet wat er gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn gewoon heel veel mensen die nog steeds daarmee worstelen. En moeite hebben met kunnen zijn in hun gemeenschappen wie ze zijn.
0: Mm-hmm.
1: Daar gaat het over.
0: Ja, en ook onder druk van die zogenaamde homogenezingen, die conversietherapieën, die gelukkig verboden zijn, maar toch, je weet niet wat achter gesloten deuren gebeurt.
1: Ja.
0: Jij noemt het zelfs een vorm van mentale mishandeling.
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het ook is. Ik bedoel, dat je stelselmatig en indringend tegen iemand gaat zeggen, ja, je bent eigenlijk geen homo en je moet je bekeren, je moet hetero worden. Ja, dat is mentale mishandeling, maar ik denk dat het in die vorm is natuurlijk extreem. Hè? Als je mensen indringend gaat met handopleggingen, weet ik het allemaal niet, gaat proberen te bekeren of hetero gaat proberen te maken. Dat is super extreem. Maar het zit ook in hele subtiele dingen. Dus de hele tijd het hebben over, als je het over het huwelijk hebt, heb je het over man-vrouw. Mm. De heteronorm. Het feit dat jij niet op het podium mocht staan, weet je wel. Jij had zo'n belangrijke rol kunnen spelen voor queer kinderen die daar in de kerk zaten, die dat hadden kunnen zien en hadden kunnen zeggen, oh ja, hey mama, er staat een biseksuele vrouw op het podium, weet je wel. Ja. Dus die rolmodellen, dat ontbreekt, dat is ook een vorm van mishandeling. Ja, ik vind traumatisch ook.
0: Nu gaat de Pride officieel van start. Heel kort, waar moet de focus dit jaar vooral dan op liggen, als we het hierover hebben?
1: Oh, wat een moeilijk vraag.
0: Ja, dan heb je dan maar 30 seconden over.
2: Ja.
1: Ik heb geprobeerd in dat gedicht zoveel mogelijk betekenis te plaatsen. Ik denk dat we queerness moeten zien als goddelijk. Queerness, queer mensen die banen voor zichzelf een pad. En God zegt in de Bijbel dat creatie God is. Hij schiep en het was God. Wij zijn allemaal een beetje God. En je mag je eigen leven creëren zoals je wil. Ik denk dat het daarover moet gaan.
2: Amen. Ja.
0: Zijn Krieger en Nick van Herk, dank jullie wel voor dit gesprek. Wij zijn de volgende week weer. Tot dan. BNN Vara.
5: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
6: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. En dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
5: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
7: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
8: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers.
11: Aan tafel.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
11: aan tafel.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: NPO Radio 1.
18: Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo en bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Muchova zich al geplaatst. Het weer. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden en in het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: ANWB Verkeersinformatie. 5 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Vanwege bergingswerkzaamheden bij Rotterdam-Charloos zijn er 2 rijstroken dicht. 3 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst wordt aan de weg gewerkt. Staat 4 kilometer file. Zijn 2 rijstroken dicht. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken weer controles bij de Duitse grens. 2 kilometer file daar met een kwartier op onthoud.
20: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.

0: Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
9: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
10: Goedenavond. Op het WK-voetbal zijn er nog 8 landen over en we zijn aanbeland bij de kwartfinales.
11: En de eerste kwartfinale begint over een klein uurtje al. Frankrijk tegen Marokko.
10: Voordat die wedstrijd begint nemen we een kijkje in Parijs. Want tijdens het vorige WK ging het na Frankrijk-Marokko goed mis daar.
11: En we bellen met Rotterdam, waar één straat met allerlei verschillende nationaliteiten vastbesloten is het vanavond gezellig te houden.
10: En in de Tour de France beklommen de renners de Tourmalet en direct zorgden de favorieten voor vuurwerk. Of moet ik zeggen, de favoriet.
11: We zijn er in ieder geval tot 12 uur.
10: Want ja, in die Tour de France was er maar eentje de beste. Etappe 6 was er één om naar uit te kijken.
12: Ik denk dat we een fenomenale middag gaan beleven in de Pyreneeën.
13: Ja, dat klopt, dat klopt.
12: Met de wind in de rug en het gaat snel.
14: Het zijn pentikousjes, die gebruiken ze om te vullen met ijskoelte.
12: Want ja, we gaan hoger en hoger.
14: Ze vliegen naar de Aspen.
15: Ja, we hangen hier achter Kian Uiterbroek.
14: De achterdeur staat open op de Col d'Aspen.
16: Ook een finish op de top van de Aspen.
14: Lenny Martinez kwam als eerste over. Over de top en Valentin Parapente als tweede.
12: Het is een echte links-rechts combinatie.
14: Loeihard naar beneden.
12: Oh, 91 kilometer per uur.
14: Naar de Tourmalet.
11: Dit is hem. De Col du Tourmalet. Nu mag het van ons gaan losmaken. Ik ga niet alleen nog met Seth Koes.
14: Wow, Matteo Jurgensen gaat nu ook lossen.
16: Laatste knecht van de Sixers overboord.
12: Zo strepen we verder en verder namen weg.
11: Wanneer wordt het gas vol opengetrokken?
14: Del Toro versnelt. Pogacar volgt. Vingegaard, laat hem gaan.
12: Ze proberen te redden, jongens. Wat er nog te redden valt.
14: Ja, maar er valt niks te redden. Zelfs voor Del Toro niet, want hij is los. Tadej Pogacar los.
11: 4 kilometer onder de top.
17: Kiest Pogacar het ruime stop.
18: Vingegaard doet wat hij moet doen. En dat is gelijk zijn eigen tempo rijden.
19: Wanneer komt het breekmoment of komt er geen?
14: Barsjes, scheurtjes. Het begint de pipet te kraken. 17 seconden nu.
12: Hier achter ons is het een slagveld van je welste.
14: Pogacar met u een nagenoeg naakte man naast.
11: Nou, de Col du Tourmalet heeft weer geleverd.
16: Hij is gewoon echt 2 klasses beter.
12: Ja,

0: geworden.
1: Hij slaat verschrikkelijk toe.
2: Tja, dat is een understatement, want we zijn 6 dagen onderweg in de Tour de France en de voorsprong van Tadej Pogacar op Jonas Vingegaard is inmiddels 2 minuten en 42 seconden. Pogacar was trouwens niet de enige voor wie de dag in de Pyreneeën meer dan geslaagd was. Dat gold ook voor heel veel wielerliefhebbers. Een bijdrage van Jan-Kees van der Kun.
3: Terwijl voor Pogacar de beklimming van de Tourmalet na precies 43 minuten en 12 seconden alweer voorbij was, duurde de dag op die berg voor tienduizenden heel veel langer. Uren en uren voordat de Tour langskomt, wordt er al gefietst, gefeest en gebarbecued. Er wordt natuurlijk ook koers gekeken en er wordt petanque gespeeld.
4: Point pour?
5: Moi, 3-1 pour Brice. Non, je l'ai, oh.
4: Bon. Oh, une discussion?
5: Une discussion, on va s'arroser.
4: Oh ja, ruzie. Ruzie om petanque.
6: Allez, d'accord.
4: D'accord, d'accord?
6: D'accord, d'accord.
4: Ah, oké, okay. Ruzie is weer gesust.
6: Très bien.
3: Jij bent van de playlist?
5: Ja, van de playlist, ja.
3: Welke muziek gaat er nou straks knallen als die Nederlanders voorbij komen in het peloton? Of net daarachter misschien?
5: Als Nederlanders voorbij komen? Ja, Feestie van Frans Veurink. Dat is een erg goed nummer. Maar vooral als die Fransen voorbij komen, dan lak de Connemara. Die is fantastisch.
3: Ja, ja. Ja, dit. Je ziet het komen. Ja, ze gaan versnellen inderdaad. Het ritme gaat omhoog.
5: Kijk, we zien het nu zo hele goed die er aankomt. Dat is natuurlijk schitterend.
3: Het is allemaal voorpret, want als het tourpeloton eraan komt, dan gaat het dak er pas echt af. Eén voor één komen ze voorbij. Alle favorieten, ze worden allemaal aangemoedigd, want iedereen heeft hier zo zijn fans. Er zijn mensen uit Mexico.
7: Venga, Tarito!
3: Uit Duitsland.
8: Lipovic!
3: En nog heel veel andere landen, maar natuurlijk vooral uit Frankrijk.
9: Allez, Texas! Allez, Texas! Allez, Texas.
3: Maar ja, die man uit Slovenië is voor geen van hen bij te houden. Pogacar houdt huis, de rest volgt slechts. Sommigen zelfs op enorme achterstand. Maar dat maakt voor hen de pret er niet minder om. Er zijn er die wheelies doen en Alex Baudin, de man in de bolletjestrui, gaat juichend door de menigte. En terwijl Pogacar al op de massagetafel ligt, is het nog steeds feest op de Tourmalet.
2: Het feest op de Tourmalet, onder meer dus vanwege die grote winnaar van vandaag, Tadej Pogacar, die vanmorgen met een wat ander gevoel wakker werd.
10: Today I woke up like 7 in the morning and already my mind was going crazy, so I was really really excited for today. So yeah, I knew and all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day.
2: Ja, hij had er echt zin in en hij werd dus wakker met het idee dat hij een hele leuke dag ging beleven daar op de Tourmalet. Was anders voor Jonas Vingegaard, want bleef lang op het seconde of 10 hangen, maar uiteindelijk brak hij. Dit zegt hij er zelf over.
10: Well, yeah, it was a very tough day. It was not the day I wanted, obviously, but that's how it is sometimes. So they put in a big attack on the Tourmalet and I couldn't follow and I had to settle within my own pace and over the top I was not that far, but on a downhill like this it's not really suited for me.
11: Looking at your numbers, were you on your best level today?
10: I don't think so. It was not my best day, but that's how it is.
2: Een zware dag, niet zijn beste dag. Hij wist de schade nog enigszins te beperken bergop, maar in de afdaling, ja, die was hem ook niet helemaal op het lijf geschreven. Moest hij toch nog veel inleveren. Jonas Vingegaard. Later in de uitzending hoort u ook de analyse van de etappe met Robert Geesink.
12: Gaan we naar beachvolleybal, want daar lijkt een nieuw Nederlands topduo geboren. Alexander Brouwer en Stefan Boerman spelen pas sinds kort samen, maar wonnen afgelopen weekend al het prestigieuze toernooi van Gstaad. Brouwer is met zijn 36 jaar een routinier en Boerman is net terug na een pauze van 5 maanden. Ze waren zelf ook verrast met hun winst in Zwitserland, vertelt Boermans.
13: Wij zijn natuurlijk nu uit Gstaad terug van ons tweede toernooi dat we samen hebben gespeeld. We hebben 1,5 jaar geleden 1 keer voor de gein op trainingstage samen wat gedaan. Toen hadden we een 2e plek behaald op het King of the Court event. En nu waren we een maand geleden in Ostrava, daar een 5e plek behaald. En afgelopen weekend in Gstaad, ja, opeens goud. Ik had getekend voor een 5e plek of potentieel zelfs een top 4 van tevoren. Nou, ja. En toen we eenmaal bezig waren, we zaten er zo lekker in. De energie spat er vanaf, horen ook van iedereen. En dan maakt het volleyballen maakt het heel leuk en dan sta je in de finale.
14: En het bijzondere is, Gstaad is een heel groot toernooi. Hè? Kun je ze uitleggen qua status?
13: Ja, qua status, ik vond iemand had wel een mooie vergelijking. Dat het eigenlijk een beetje het Wimbledon van het beachvolleybal is qua
0: inderdaad die status, maar ook de hele de sfeer. En de, ja, het is zo bijzonder in een Alpendorpje. Eigenlijk een van de mooiste locaties waar we spelen. Maar ook het feit dat het toernooi al 20, 25 jaar op die plek is.
6: Ja.
0: Elk jaar in juli, ja, dat maakt het uniek. En dan dingen zoals die koebel. Ja, het is echt traditie wat daar heerst.
7: Iedereen wil er eentje winnen.
14: Ja, hoe kan zoiets? Dat je dus, je bent een relatief nieuw koppel en dan toch al deze prestatie. Hoe werkt dat?
7: Ja, nou, ik weet dat we individueel natuurlijk goede volleyballers zijn. Ik heb mijn blokkerende specialiteit. Alexander die heeft een gigantisch goede serve. Normaal gesproken was nog even zoeken in Ingestaat, bij mij trouwens ook. Nou ja, en ons side-out ritme, dat is dus voor de niet-kenners dus het passet, het aanvalsysteem wat je gebruikt.
6: Ja.
7: Dus de afstemming, je moet van elkaar goed weten wie de setup waar wil hebben, met welke snelheid. Dus dat kost wat uren om te trainen. Alleen we vinden elkaar best snel al in die afstemming. Dat gaat goed. En zoals ik al benoemde, de energie ligt gigantisch hoog en dat spreekt elkaar zo positief zeg maar aan, dat vult elkaar echt goed op. Als ik niet juich, doet hij het wel en vice versa. En dan nog in dat stadion spelen met, volgens mij waren het bijna 5000 man die daar zitten. Ja, daar gaan we allebei heel goed op. Dus precies, dat hielp echt wel mee.
14: Nou goed, het gaat dus nu geweldig. Hè? Deze overwinning kwam een beetje als een verrassing voor jullie zelf ook. Maar ik hoor nu al stemmen van, ja, dit is het koppel. Deze mannen moeten door, die moeten naar een WK in de toekomst en naar de Spelen in de toekomst. Hoe staan jullie daar zelf in wat dat betreft?
7: Dat is heel leuk om te horen. Ik hoor het hier en daar ook wel. De energie spat er vanaf. Het gaat goed. Kijk, zolang het goed gaat, ja, dan never change a winning team. Wij hebben gezegd, tot en met het EK spelen wij sowieso definitief samen. Daarna gaan we evalueren bij zelf, met de coach, maar ook met de andere jongens en de coaches die we hier hebben lopen, om zo goed mogelijk alles in te vullen richting het WK volgend jaar in eigen land. En uiteindelijk ook de Olympische Spelen, wat voor velen een droom is om überhaupt te mogen spelen.
6: Ja.
7: Jij hebt de bronzen medaille in Rio al mogen winnen. Ik stond laatst in Parijs met een vijfde plek. Het kriebelt wel om weer naar die Spelen toe te gaan. Maar welke samenstelling, dat gaan we allemaal nog overleggen.
14: Ik kan jullie nog niet verleiden tot een soort van toezegging.
7: Nee, die is er ook nog niet. Dus dat, nee.
12: Stefan Boermans en Alexander Brouwer in gesprek met verslaggever Martin Vriesema.
2: Gaan we weer terug naar de Tour de France, want er is een hoop te analyseren. Dat doen we met Robert Geesink. Goedenavond, Robert.
8: Goedenavond.
2: Ja, zullen we dan maar eventjes gelijk beginnen met onze vaste rubriek.
15: Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
16: Oh, and this is Froome.
17: De renner van de dag.
18: Extraordinaire numéro Thomas Vauclair.
2: Ja, want het leidt toch geen twijfel, Robert, wie vandaag de renner van de dag is, lijkt me toch, hè?
8: Nee, ja, het is eigenlijk jammer voor de neutrale wielerfan, want hij was wel heel erg sterk vandaag. Maar ik denk dat de winnaar, Tadej Pogacar, toch wel echt de renner van de dag moet zijn.
2: Een dubbelslag voor hem. Hoe heb je daarnaar zitten kijken vandaag?
8: Ja, nou, het zat perfect in elkaar, denk ik, voor UAE. En wij hadden natuurlijk het liefst gezien dat het nog een tijdje langer spannend zou blijven in de Tour. Maar hij was niet super, super veel sterker. Hè, 30 seconden voor op Jonas Vingegaard op de top van de Tourmalet. Maar in de afdaling pakte hij nog een beetje. En in de vallei pakte hij nog een beetje. In de laatste klim nog een beetje. En toen was het toch wel een heel groot gat uiteindelijk aan de finish.
2: Ja, dan loopt het toch wel op inderdaad. Je noemt inderdaad ook met name zijn ploeg. Hè? Want hoe belangrijk is die ploeg geweest in deze prestatie?
8: Ja, ik denk wel. Ja, ze waren op alle vlakken denk ik gewoon de sterkste. Hij had natuurlijk ook nog Del Toro bij zich. Maar ook de hele ploeg heeft de hele dag alles geneutraliseerd. Alle snoorde plannen van Visma Leasebike hebben ze in de kiem gesmoord. Ze hebben ervoor gezorgd dat er niemand vooruit kon. Zodat het mogelijke vooruitgeschoven renners Jonas nog zouden kunnen helpen. Dus eigenlijk hebben ze die tactiek daarmee om zeep geholpen. En tactisch was het ook gewoon heel erg sterk. Ze reden zo verschrikkelijk hard dat er maar één winnaar kon zijn aan het einde van het spel.
12: Ja, Vingegaard die was zijn ploeggenoot een stuk sneller kwijt dan bij UAE. Was dat te snel?
8: Ja, dat is lastig te zeggen. Ik vond uiteindelijk Jurgensen die moest er vrij vroeg af. Hè, voor een renner die ook al top 10 gereden heeft op dit niveau. Dat was niet ideaal. Maar uiteindelijk was het een optelsom. En die optelsom bleef maar optellen, leek het wel richting de finish.
12: Ja, hij Vingegaard moest lossen ongeveer 5 kilometer onder de top van de Tourmalet. Vond je dat vroeg of was het misschien ook tactisch wel slim, hè, dat hij even op eigen tempo bleef rijden?
8: Ja, ik denk dat op dat moment hij, dat weet hij natuurlijk als geen ander, dat hij het beste zijn eigen tempo kon rijden in de hoop dat Pogacar zichzelf toch een beetje in die aanval vergaloppeerde. Maar helaas was dat niet het geval. Sterker nog, hij liep verder uit. En ik vond eigenlijk vooral Pogacar een hele goede afdaling rijden. Vanuit elke bocht heel actief. En daar verloor hij nog eens een half minuut. En toen was het eigenlijk vooral afzien naar de streep toe voor Jonas.
2: Ja, het was met duizelingwekkende vaart dat Pogacar inderdaad die afdaling deed. Hè. En dan stel ik me zo voor, na afloop natuurlijk de euforie bij Pogacar en zijn team. Maar hoe zal dat dan zijn geweest bij die bus van Visma Leasebike? Want ja, als je nu al zoveel moet toegeven, dat moet toch een mokerslag voor die ploeg zijn?
8: Ja, Jonas zei in een interview achteraf wel dat hij nog heel strijdbaar was. En dat hij nog plannen had. En dat in de tweede en derde week natuurlijk ook nog moeten komen. En dat er nog Alpen komen. Maar uiteindelijk is dit een flinke tik. En alles behalve wat ze gehoopt hadden natuurlijk van deze dag. Ik denk dat de meeste wielervolgers ook al wel wisten dat de Pogacar de allersterkste van de wereld is op dit moment. Maar toch hoop je dan ergens links-rechts dat er mogelijkheden zijn. En dat we gewoon weer een spannende tweestrijd tussen twee titanen krijgen. En ja, helaas was vandaag het tegenovergestelde en was het een one-man show.
2: Ja, heb je het idee dat het ooit nog weer die tijd gaat worden van dat ze zo ontzettend aan elkaar gewaagd waren? Of is Pogacar de rest zo ver ontgroeid inmiddels?
8: Daar lijkt het een beetje op, ja. En Vingegaard heeft het dit jaar met een andere aanpak geprobeerd. Hè, een Giro te rijden. En dan met nog een andere grote ronde in de benen. Misschien nog weer een extra stapje te kunnen zetten. Dat lijkt er op dit moment niet op dat gewerkt heeft. En de hele wereld kijkt een beetje naar een Paul Seychelles. Of naar andere jongens die nog aan zitten te komen. Om dan misschien in de toekomst iemand te zien die die Pogacar lastig kan maken. Maar op dit moment is deze beste man een heel stuk sterker dan de rest.
12: Laten we het over die Seychelles hebben. Hè? Want Vingegaard was eigenlijk niet het enige slachtoffer van vandaag. Isaac Del Toro, ploeggenoot van Pogacar, die kun je eigenlijk geen slachtoffer noemen. Maar hij kwam in een groepje op bijna 3 minuten binnen. Waaronder dus Paul Seychelles en ook Remco Evenepoel, Florian Lipovic, Matthias Kjellmose en Juan Ayuso. Wordt dat dan de strijd om plek 3 of misschien om plek 2?
8: Ja, inderdaad, dat zag je al wel een beetje. En kijk, uiteindelijk dat we alleen maar over Vingegaard als verliezer spreken is eigenlijk alleen maar een groot compliment aan hem. Omdat we in hem de sterkste uitdager van Pogacar zien. Maar je zag al wel een beetje inderdaad in die groep. Evenepoel wilde nog heel graag. Ayuso die had er al niets meer in. Die dacht al wel, ja, die Pogacar, dat is helemaal niet mijn concurrent. Die man die steekt met kop en schouders bovenuit. Ja. Ik ga mijn krachten sparen, ik ga mijn eigen klassement denken. Of misschien wel aan die derde plek. Dus daar was al best wel een beetje. Die waren het in ieder geval niet eens met z'n allen. Dus dat ga je dan toch zien. En dat zul je waarschijnlijk in de loop van de ronde gaan de andere dingen, andere strijdplannen gemaakt worden. Om op dat podium te eindigen.
12: Ja. Remco Evenepoel, je noemde hem even. Die was, zoals wel vaker, weer eens boos. Op zijn ploegemaat Lipovic. Die wilde niet op kop rijden voor hem namelijk. En dat is toch een beetje twee kapiteins op één schip. Dat werkt daar nog niet echt, hè, in die ploeg.
8: Nee, Remco is een echte winnaar. Is een echt iemand die, die er voor 100% voor gaat. En dat is ook wat ik net bedoelde te zeggen. Hij ziet nog altijd zichzelf als een van de grote uitdagers. En hopelijk maakt hij dat waar. Want we kunnen het allemaal maar wat. We kunnen het maar heel erg goed gebruiken. Dat we uiteindelijk weer iemand krijgen die het toch gaat doen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat hij wat boos is in die ploeg. Ja, het is de ploeg eigenlijk nog niet gelukt om die 2-op-1 pagina te krijgen.
2: Ja, dat is misschien ook wel lastig hè, met 2 kapiteins op 1 schip.
8: Ja, het is een beetje een strategie waarbij wat heel goed kan werken. Hè. Uiteindelijk als je de 2 hebt, dan moet Pogacar, en die zijn allebei even sterk, dan moet Pogacar eerst achter de ene aan en dan achter de andere. Als je dat een mooi aanvalsplan in een mooi aanvalsplan kunt verwerken. Maar er moet wel een soort van respect tussen beiden bestaan. Ja. En er moet ook wel een niveau van elkaar gunnen bestaan. En dat lijkt daar niet te zijn.
2: Ja, nou nog eventjes dan over de Nederlanders of de Nederlander. Want we kijken natuurlijk vooral naar Tijmen Arendsman, die vandaag zijn klassement opgaf. Want ja, hij voelde al snel dat hij de benen niet had. Hij liet het eigenlijk lopen. Hij richt zich op etappezegen, gaf hij aan. Is dat, moet je dat zien als een aderlating? Is dat zonde of is het misschien ook gewoon slim?
8: Nee, ik denk dat het slim is en dat we daar heel blij mee moeten zijn. Als hij voor een half klassement blijft doorrijden, terwijl hij ook al de Giro gedaan heeft en daar heel knap 4e is geworden. Dan komen we straks misschien met een 10e, 11e of een 12e plaats thuis. En daar ligt niemand wakker van. Zoals vorig jaar heeft hij een 2 ritten weten te winnen. Heel erg knap. En wie weet. En dat zou, het zou nogmaals nog veel knapper zijn als het ook zou lukken dit jaar na een 4e plek in de Giro. Maar dan kunnen we misschien al een klein beetje dromen van een Nederlander op Alpe d'Huez.
2: Goed, na deze pogieshow vandaag is er morgen een vlakke rit van 175 kilometer. Dat zal ongetwijfeld gaan leiden tot een mooie sprint in Bordeaux. Dankjewel voor dit moment, Robert Gezink.
12: Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek wordt vanavond gedemonstreerd tegen het schrappen van de regenboogvlag door het nieuwe gemeentebestuur. Verslaggever Sander van Hoorn is in Oldebroek. Sander, goedenavond.
6: Hoi.
12: Hoe is de sfeer daar?
6: Rustig, want de demonstraties zijn afgelopen. De mensen die er nog zijn zitten binnen in het gemeentehuis waar dan die raadsvergadering is, waar het nieuwe college beëdigd wordt.
12: Ja, want vanavond vergadert dus de gemeenteraad van Oldebroek over dat nieuwe bestuursakkoord, waarin afgesproken is dat onder meer het LHBTI-beleid wordt aangepast. Kun je kort schetsen welke partijen zitten in dat bestuur en waarom willen ze de regenboogvlag niet meer hijsen?
6: Het is de SGP en het zijn twee lokale partijen waarvan de grootste ook de grootste in de gemeenteraad is. Het Christelijk Verbond Oldebroek. En ik sprak de fractievoorzitter daarvan, Tom de Nooyer. Die naam die ken je misschien nog wel. Hij was een van de presentatoren bij Ongehoord Nederland. Maar nu dus in de lokale politiek in Oldebroek. Ja, en ik had het er met hem over. Wat opvalt is, er hangen drie vlaggenmasten bij het gemeentehuis. Eentje met de vlag van Oldebroek, eentje met de vlag van Nederland. En de derde, die is leeg.
16: Daar hing de vlag één keer per jaar op coming-out-dag. Maar nu hebben we zo'n prachtige Nederlandse en Oldebroekenvlag waar allang iedereen onder valt.
6: Je zou ook kunnen zeggen, wat boeit het dat er nog een andere vlag bij hangt?
16: Ja, maar wat boeit het? Nou, het is natuurlijk ook gewoon een politieke discussie. Mm-hmm. Daarover wordt besloten in de raad. Er was ook inzet bij de verkiezingen. Ja, en dan heb je gewoon een bevolking die naar de stembus gaat. En ja, de meerderheid van de mensen heeft gekozen op een partij, of op partijen, die daar geen voorstander van zijn. Ja, dan is dat een politieke discussie, wordt daarover gestemd en that's it.
12: Ja, dat is die beoogde wethouder, Tom de Nooyer. De mensen uit de LHBTI-gemeenschap zijn dus niet blij, hè, met het beleid van die nieuwe coalitie. Zij plaatsten deze week een pagina grote advertentie met een regenboogvlag in een huis-aan-huisblad in Oldebroek. En vanavond was er daar dus die demonstratie. Waar pleiten ze voor? Of waar demonstreerden ze precies tegen?
6: Nou, zij demonstreren tegen het neerhalen van die vlag en tegen het in de prullenbak vegen van het diversiteitsbeleid. En Kjeld Mooi, dat is een zelfverklaard hetero trouwens, maar die zich inzet voor die gemeenschap. Die sprak ik vanavond ook en die zei, ja, weet je, voor heel veel mensen juist zo'n symbool. Hè, voor de ene is het een symbool van woke, maar voor de andere is het een symbool van ik mag er zijn. En juist in een dominant christelijke gemeenschap, wat Oldebroek is, is dat nodig omdat heel veel mensen, bleek ook uit de gesprekken die er gevoerd zijn, ja, heel veel mensen voelen zich onveilig, juist in zo'n gemeenschap. En zo'n vlag voor het gemeentehuis is dan een symbool van ook ik word gehoord. En ja, zij pleiten ervoor om dat diversiteitsbeleid, wat er nu een paar jaar geleden onder het oude college wat er kwam, om dat niet in de prullenbak te gooien en om die vlag trots te laten hangen.
2: Ja, het is dus een christelijke coalitie die van die regenboogvlag af wil. Maar het verzet daartegen komt ook vanuit de kerken, begrijp ik, hè?
6: Zeker, er waren twee priesters voor het stadhuis en dan aan de kant die was ingeruimd voor de regenboogdemonstratie. En zij waren daar ook omdat zij, legden ze ook uit, juist geconfronteerd worden met leden in hun gemeente. Worstelen met die dubbele identiteit. Dus de identiteit als christen, maar ook de identiteit als homoseksueel of lesbienne of nou ja, een van de andere smaken binnen die regenboogvlag. En ja, zij pleiten er dus voor om dat naast elkaar te laten bestaan. Zij zeggen, je kunt juist heel goed christen zijn, want Christus die zag iedereen, ongeacht je geaardheid.
2: Ja, het leek er even op dat het een demonstratie ging worden met daarbij een tegendemonstratie, want die was aangekondigd, maar die demonstranten die zijn niet komen opdagen.
6: Nou, niet echt. Er zouden wat gebedsgenezers zijn, die waren er niet. Wel wat mensen van bijvoorbeeld Forum voor Democratie en wat andere groepen die het nieuwe college steunen. En wat ze dan delen, zeg maar, is het verzet tegen woke. Hebben het idee dat zo'n regenboogvlag ze opgedrongen wordt. En nemen daar dus aanstoot aan. En zijn er dus erg voor dat die wordt neergehaald als het aan hun ligt in nog meer gemeenten in Nederland.
2: Ja, waren er verder nog representanten vanuit het gemeentebestuur of de gemeenteraad daar in Oldebroek?
6: De gemeenteraad natuurlijk. De mensen moesten via de deur naar binnen. Was extra beveiliging, die was niet nodig, want de mensen konden gewoon doorlopen. Maakte ook praatjes. Ook een mevrouw met een mooie glimmende ambtsketting, de burgemeester, die zich ook bij beide demonstraties vertoonde. Of eigenlijk waren het drie demonstraties, maar daarover later meer. Maar bij beide demonstraties vertoonde een praatje maakte. En haar positie is wel wat ingewikkeld, omdat zij juist onder dat vorige vorige college gepraat heeft met mensen uit de LHBTI-gemeenschap. En de bezwaren, de angsten geïnventariseerde. Zij heeft er mede voor gezorgd daarmee dat diversiteitsbeleid er kwam. Wat nu in de prullenbak gaat, maar zij zegt ook, ja, ik ben een burgemeester van een gemeente waar democratische verkiezingen zijn. En wat daar ook uitkomt, daar heb ik me toe te verhouden. En dat doe ik dus ook.
2: Vanuit Oldebroek, Gelderland, was dat Sander van Hoorn.

0: Elder Barts met Who's Johnny?
1: NPO Radio 1.
2: Het is inmiddels 1 minuut over 9:30, het NOS-journaal, Michiel van der Velden.
3: De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. In de gevangenis van Krimpen aan de IJssel zou een aanslag op zijn leven worden beraamd. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand vielen 28 doden. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door de hond uit haar gezin. Het meisje was met de hond aan het spelen toen hij haar aanviel. Het gaat waarschijnlijk om een Amerikaanse Stafford. De hond is naar het asiel gebracht en de Duitse politie onderzoekt of de moeder de aanval had kunnen voorkomen. In verschillende steden is de politie voorbereid op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Als het uit de hand loopt, kan er snel worden opgeschaald. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: De vrouwenfinale op Wimbledon wordt een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova gaat spelen tegen Karolina Muchova. Muchova versloeg in de halve finales de Amerikaanse Coco Gauff na een bloedstollende tiebreak in de derde set. Ze vond het zelf ook een achtbaan.
5: Honestly, it was such a big fight. It was rollercoaster. As you said, you're up and down. In 10 seconds you have a match point, then you match point down. It's no time to think, but very nerve-wracking. I was, you know, I don't know. I don't even know what I'm saying. I'm really kind of shaking and trying to sink it in, but the atmosphere here, indescribable. Thank you everyone who came and supported us.
0: Ja, het ene moment sta je op matchpoint, het andere moment heb je een matchpoint tegen. En ze vond het zenuwslopend, deze Karolina Muchova. We praten door met commentator Mark Brasser. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Was het inderdaad nerve-wracking, zoals we haar hoorden zeggen?
6: Ja, dat was het zeker. En zij heeft het over up en down. En dan heeft ze het voornamelijk over die tiebreak in de derde set. Maar eigenlijk was de hele wedstrijd up en down. Het was een bakoven op het centercourt. En met up en down bedoel ik dan, de ene moment was het goed en het andere moment was het niet goed. Het was door de spanning een hele aantrekkelijke partij. Qua tennis, maar kun je daar nog wel over discussiëren. Maar ja, nerve-wracking was het inderdaad zeker. Omdat, en dat gaf ze zelf al aan, Coco Gauff in de tiebreak, die laatste tiebreak, een matchpoint krijgt. Dat die eigenlijk moet maken, de wedstrijd binnen moet halen. Dat doet ze niet, krijgt ze zelf een matchpoint. Benut ze ook niet, terwijl ze dat misschien wel had kunnen doen. Ja, en dan pakt ze hem uiteindelijk met 12-10 toch in die super tiebreak op de tweede matchpoint. Dus nerve-wracking inderdaad.
0: Ja, en wat gaf nou uiteindelijk de doorslag, denk jij? Waar wint ze toch?
6: Ja, het zit zo dicht bij elkaar. Als je alle cijfers naast elkaar legt en je kijkt naar servicepercentages, gewonnen punten, return games, alles dat. Er zit overal maar 1-2% tussen. Dus er is niet, het is niet zo van, oh hier heb ik hem gewonnen, oh daar heb ik hem gewonnen. Het is het matchpoint wat Coco Gauff niet benut uiteindelijk, want anders had zij de partij gewonnen. Dus het komt dan gewoon aan op 1-2 puntjes in zo'n super tiebreak en daar wordt een wedstrijd beslist. Ja. Coco Gauff serveerde op matchpoint, sloeg een goede eerste service, kreeg een wat kortere bal, kwam naar het net, had eigenlijk de baan open liggen, een hoek voor het uitkiezen en ze besloot een dropshot te spelen die onderin de net belandde. Ja, en speelt ze met 10 centimeter verder. Verder valt hij eroverheen. Hebben we het nu over Coco Gauff heeft gewonnen. Maar nu hebben we het over Karolina Muchova.
0: Voor Gauff keihard kan ik me voorstellen. Maar dat hoort natuurlijk ook bij topsport.
6: Ja, dat hoort erbij. En zeker op gras weet je het dat het soms op 1, 2, 3 puntjes, zeker ook in het toptennis, maar op gras misschien nog wel meer, op dat soort details en die hele kleine dingetjes een wedstrijd beslist kan worden.
7: Ja, het is misschien een beetje zoals bij penalty schieten met het voetbal, dat het zo dicht bij elkaar ligt en dat misschien ook wel de meest gelukkige wint. Die Muchova, die zagen we wel aan het einde van de wedstrijd een paar keer naar de ribben grijpen. Is ze geblesseerd?
6: Nou, ze heeft op het moment dat ik hier al zat om dit gesprek met jullie te doen, doet zij de persconferentie. Oh. Dus ik ga eventjes zometeen de transcriptie lezen en eens even kijken of ze daar inderdaad wat over gezegd heeft in de pers. Of daar vragen over zijn gesteld, want daar heeft ze volgens mij nog niks over gezegd.
7: Nee, nou, wat we in ieder geval wel weten is dat er ook wel een Nederlands tintje zit aan die overwinning van haar.
6: Ja, ja, dat is toch wel geweldig. Sven Groeneveld is de coach van Mugova, inderdaad. En Sven Groeneveld kennen we als een hele grote Nederlandse trainer. Ik ben eens eventjes, want ik had het ook niet helemaal allemaal helder meer voor de geest, met wie hij allemaal een Grand Slam finale heeft gehaald. En dat was voor de eerste keer al met Monica Seles in 1992.
8: Zo.
6: 34 jaar geleden. Zo lang loopt Sven Groeneveld al mee. Daarna, en die heeft hij gewonnen toen. Dat was de Australian Open. Daarna met Mary Pierce. Ook in Australië gewonnen. Met Stieg verloor hij op Roland Garros. Hebben we het over 96. Anna Ivanovic won hij op Roland Garros. Maria Sharapova won hij op Roland Garros.
8: Ja.
6: Dus hij heeft bijna al zijn pupillen zien winnen in de Grand Slam finales waar ze in stonden. En nu dus met Mugova ook op Wimbledon. Ja, het is een geweldig verhaal. Zo'n ervaren, bescheiden trainer die toch altijd weer, soms dan zie je hem even een paar jaar niet en dan werkt hij met een klein Chinees talent of dan wordt hij daar weer gevraagd. Ja, en dan duikt hij hier opeens weer op, zoals de coach van Mugova. En zit hij gewoon zaterdag in de box als Mugova haar finale speelt.
0: Ja, dat was de eerste finalist. De tweede halve finale was vandaag een stuk minder spannend. Linda Noskova versloeg de Oekraïense Kostyuk in 2 sets. En ze mag dus gaan spelen tegen haar landgenote.
5: Ja, yeah, Karolina, she is such a great fighter, such an incredible player, but mainly and mostly she's a great person. So I'm glad I get to play my first final with her.
0: Ja, ze is blij dat ze haar eerste Grand Slam finale tegen Mugova mag spelen, die ze een geweldige speler en vechter en een geweldig persoon noemt. Mark, 2 keer 6-4 voor Noskova. Wat voor indruk maakte zij in haar eerste wedstrijd op dat center court?
6: Nou, alsof ze er al jaren gespeeld heeft. En dat is natuurlijk als je 21 bent een ongelofelijke klap. Want ze deed niks onder voor Kostyuk. Waarvan we weten, van wie we weten dat ze een geweldige streak achter de rug heeft. Op Roland Garros deed ze het goed. Dan denk je, nou, die Kostyuk neemt dat mee. Hè? En die speelde hier ook heel erg goed. En zo Noskova dan voor het eerst op het centercourt. Ze veerde geweldig. Dat gaf echt de doorslag. En wat mij eigenlijk een beetje, nou ja, tegenviel is misschien wat zwaar aangezet. Maar 2 keer serveerde Kostyuk bij 5-4 in de eerste set en bij 5-4 in de tweede set. Om in de set te blijven. Maar ze leverde daar haar service in, verloor ze de eerste set. En toen ze in de tweede bij 5-4 weer serveerde om in de wedstrijd te blijven, leverde ze weer haar service in. Dus op het moment dat Kostyuk er moest staan, ja, stond ze er eigenlijk niet en leverde ze haar service games in. En daardoor verloor ze uiteindelijk de partij en is Noskova de verdiende winnares. En dat is nogmaals met 21 jaar ontzettend knap.
0: Ja, en dus staan er 2 Tsjechische vrouwen in de finale. Staat dat nou op zichzelf? Is het, nou ja, toevallig dat dat zo uitpakt dit jaar? Of doen ze daar iets heel erg goed in Tsjechië?
6: Ja, ze doen daar echt iets heel erg goed. En al jaren en jaren achter elkaar. En daar zijn er is een x-aantal redenen is daarvoor. Ze hebben Tsjechië kennen we als een echt een tennisland. He, sterke traditie. Je hebt Navratilova, je had Novotná, Kvitová, Krejčíková. Je had natuurlijk Ivan Lendl, Tomáš Berdych bij de mannen. He, dus dat zijn echt rolmodellen voor de spelers die daar doorbreken. Ze hebben een uitstekende jeugdopleiding in Tsjechië. Heel veel goede coaches. En wat heel interessant is dat ze daar in Tsjechië heel veel op techniek trainen. Dus het is niet alleen maar hard slaan, maar het is ook technische spelers opleiden. En dat zie je bijvoorbeeld als je Karolina Mugova ziet spelen vandaag. Die kan heel veel, die kan heel hard slaan, maar die heeft ook een dropshot in huis. En die heeft ook een slice backhand in huis. En er komt ook nog bij dat ze ook vanaf heel jongs af aan in Tsjechië worden geleerd om tactische intelligentie. Dus wat doe ik op welk moment in een wedstrijd? Dus nadenken over wat je doet en welke situatie vraagt om welke oplossing. Ze spelen daar heel veel binnen ook. Ook wel op gravel, maar ook heel veel binnen vanwege het klimaat. En indoor tennis is weer anders. Daar moet je weer een snellere reactie hebben. Daar moet je techniek beter zijn. Daar moet je voetenwerk moet heel goed zijn. Dat leren ze allemaal ook nog eens, omdat ze veel indoor tennissen. Nou, dan hebben ze ook nog een hele sterke clubsysteem. Het is een overzichtelijk land, niet een heel groot land, dus het is overzichtelijk. 11 miljoen mensen, teamcultuur, sterke competitie, clubs die onderling verbonden zijn, samenwerken, et cetera, et cetera. En dat hele pakket zorgt ervoor dat ze eigenlijk al jaren en jaren achter elkaar steeds weer goede spelers afleveren. Als je ziet dat Mugova 29 is en die staat nu in de finale tegen een 21-jarige speelster, dan kan je bijna zeggen, nou Mugova, je kan met pensioen. Want je opvolging is er al.
0: Ja, die staat al klaar. Ja, dus gaan we dat hoge niveau, dat gaan we zaterdag in de finale zien. Mugova tegen Noskova. Mark Brasser, dankjewel.
7: We gaan naar Frankrijk, want we hebben natuurlijk die wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko in het vooruitzicht. 4 jaar geleden, bij het vorige WK, ging het na de wedstrijd Frankrijk-Marokko enorm mis in Parijs. Dus er braken massale rellen uit.
9: Ja.
2: En die vrees die is er opnieuw. Daar praten we over met correspondent Joost Basmeijer. Joost, goedenavond.
8: Hallo.
2: Eerst maar eens eventjes terug naar 4 jaar geleden. Wat gebeurde er toen allemaal?
8: Ja, toen ging er heel veel feestvierders de straat op. Maar er gingen ook heel veel teleurgestelde fans de straat op natuurlijk, zoals dat gaat. Toen was het een halve finale.
7: Frankrijk won met 2-0, hè?
8: Ja, precies. Dus je kan je voorstellen dat, dat beide teams, dat er heel veel lading was, zeg maar. Beetje wat er vanavond ook is. Een hele geladen wedstrijd. Het is een knock-out wedstrijd. En wat er toen ook gebeurde is dat er heel veel mensen naar de Champs-Élysées, beroemde avenue in Parijs, trokken. En daar stond op een gegeven moment zelfs 20.000 man zo feesten vieren. En dat liep uiteindelijk ook uit op rellen, ja.
7: Ja, zover dat er zelfs oproerpolitie aan te pas kwam, hè, traangas, dat soort dingen.
8: Ja, dat liep flink uit de hand, klopt. Ja.
7: Wat maakt die wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko zo beladen?
8: Nou, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat Frankrijk heel lang aanwezig is geweest als een koloniserende macht in Marokko. Hè. Dus er zijn hele diepe banden tussen die twee landen al heel lang. Het zorgt er ook voor dat er heel veel Marokkanen in Frankrijk wonen. Eerste, tweede, derde generatie. Dus er is ook een enorme Marokkaanse gemeenschap. Dus dat maakt ook wel dat er ook heel veel verhalen zijn verschenen de afgelopen tijd. Zoals je die ook in Nederland hebt gezien, hè, in de kranten. Over identiteit. Over voor wie je nou juicht. Of je voor beide teams juicht. Of toch meer voor Marokko of voor Frankrijk bent. Dus dat speelt allemaal wel mee. Ja.
7: Maar het gaat eigenlijk verder dan dat. Als je ook gewoon kijkt naar het hele geweld wat soms optreedt als het gaat om voetbal. Hè? Want 2022, dat was niet de enige keer dat Parijs ermee te maken kreeg. Het gebeurde ook bijvoorbeeld bij de Champions League winst van Paris Saint-Germain.
8: Ja. En dat liep ook opnieuw uit de hand. Daar waren ze toen wel iets beter op voorbereid. Hè. Je moet je voorstellen dat dat 4 jaar geleden echt enorm uit de hand liep. Vergeleken bij die Paris Saint-Germain rellen van afgelopen keer. Je ziet eigenlijk dat die politietroepen daar steeds meer een beetje op proberen in te haken of op voorbereid te zijn. Daardoor is er nu ook een enorme politiemacht op de been. 20.000 extra agenten in heel Frankrijk. In Parijs zijn er daar 8.000 van. En die zijn vooral bij de Champs-Élysées en bij dat soort grote belangrijke plekken ingezet om ervoor te zorgen dat daar niet te veel mensen komen. En op de Champs-Élysées zie je ook, dat hebben ze bij Paris Saint-Germain laatst ook gedaan. Hebben ze ook allemaal etalages hebben ze leeggeruimd met allemaal luxe goederen erin. Hè, zodat die niet makkelijk gestolen kunnen worden. En sommige ruiten zijn zelfs dichtgetimmerd met hout.
9: Ja. En waar zijn ze dan precies bang voor? Dat echt specifiek de fans van Marokko en Frankrijk slaags raken met elkaar?
8: Ja, daar laten ze niet echt zich niet echt over uit. Hè. Je kan je voorstellen dat beide kampen, beide fans de straat op zouden kunnen gaan als ze gewonnen hebben. Nou, dat gaat natuurlijk met enorm veel feestgedruis gepaard. Wat je alleen wel ziet, en dat zag je ook bij die Paris Saint-Germain rellen, zoals ik het dan maar noem. Hè. Zo noemde ik ze net ook. Dat zag je wel dat er ook altijd relschoppers tussen zitten die juist erop uit zijn om winkels te plunderen of om eens even flink met de politie te knokken.
9: Die het echt als aanleiding gebruiken, dus niet per se de voetbalfans.
8: Nee, zeker. Je ziet dat er eigenlijk ook een soort van hooligans voor het knokken ook op afkomen. Of misschien zelfs voor het plunderen op afkomen. En 4 jaar geleden waren er zelfs ook best een grote groep met extreemrechtse activisten op de been. Die het juist hadden voorzien op die Marokkaanse fans. Dus daar is de politie vanavond ook extra alert op. Dat er niet een extreemrechtse groep ergens zich schuilhoudt. Die zich dan op die Marokkaanse fans richt.
9: Ja. Gespannen dus wat betreft mogelijke ongeregeldheden voor na afloop van de wedstrijd. Hoe zijn de verwachtingen van Frankrijk op het voetbalgebied? Zijn die wel wat positiever?
8: Nou ja, na de vorige match waren de analyses in de kranten toch wel redelijk dat Frankrijk met de hakken over de sloot het heeft gehaald. Hè. Die wondermatches van het begin waarin Mbappé gewoon de ene na de andere bal erin schiet. Dat lijkt er een beetje uit. En veel analyses die ik heb gelezen de afgelopen dagen waren ook wel van Marokko zou wel eens het eerste team kunnen zijn dat echt een beetje weerstand biedt aan die zegen die Frankrijk tot nu toe in al die pools heeft gehad.
9: Spannende avond dus voor de boeg. We gaan het allemaal meemaken. Joost Basmeijer, dankjewel.
8: Graag gedaan.

0: Jelly Roll, die na een donkere periode in zijn leven juist een vrolijk liedje maakte en zingt I'm Good.
1: Ja, die wedstrijd zit eraan te komen. Die prachtige kwartfinale, dat mooie affiche tussen Marokko en Frankrijk. Het gaat over een klein kwartiertje beginnen. Ali Boussebon die gaat die wedstrijd bij ons in de studio volgen en analyseren. Hoe is het met de zenuwen, Ali?
2: Ja, ik moet zeggen dat dat is steeds meer beginnen te komen.
1: Toch wel?
2: Ik ben altijd relatief rustig. Maar ik merk nu wel, naarmate de wedstrijd dichterbij komt, dat het toch wel begint te borrelen.
1: Ja, en waarin zit het hem? Want het heeft natuurlijk ook te maken met dat het zo'n prachtige tegenstander is. Het is zo'n wedstrijd die je misschien ook helemaal niet kan voorspellen.
2: Ja, het is natuurlijk de halve finale van 4 jaar geleden. Hè?
1: Ja.
2: En ik ben vooral, iedereen weet dat Frankrijk een torenhoge favoriet is en met heel veel kwaliteit. Maar Marokko heeft ook zeker een hele goede ploeg. Met de jonge, gretige spelers die echt wel wat van willen maken. En ik ben vooral benieuwd hoe ze voor de dag komen. Want de ervaring zit aan de andere kant.
0: Ja, benieuwd of heb je ook revanche gevoelens van nou, nu wij?
2: Nou, ik denk het probleem is met revanche gevoelens. Dat kan ook tegen je werken. En voetbal is een spelletje van vooral je voetbal-IQ gebruiken. Het moment dat je te voor je emotie gaat zitten, dan kan dat ontaarden in een rare overtreding. Of dat je gekke dingen gaat doen. Ja. En dit soort wedstrijden is dus zo belangrijk dat je je kopje erbij houdt. En vooral dat tactische gedeelte heel goed doet.
1: Ja, ik hoorde de bondscoach van Marokko ook al zeggen van je mag het eigenlijk ook niet vergelijken, die twee wedstrijden. De ploegen zijn anders, ze zijn allebei beter geworden. Dus ja, het is een heel andere wedstrijd.
2: Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld naar Frankrijk kijkt, vind ik ze nu veel sterker als vier jaar geleden. Ze hebben nu echt twee kanonnen erbij met drie. Met Doué, Barcola en Olise. Ja. Ja, dus die zijn niet normaal. En Marokko is natuurlijk een iets andere ploeg. Het is vier jaar geleden was het echt een defensieve muur. En dat echt heel goed kon counteren. En deze trainer heeft toch een andere visie. Die wil weer meer vooruit voetballen. Ja. En die wil meer de bal hebben. Die wil gewoon aan het voetballen komen. En dat is ook heel interessant om te zien. En ik denk dat dat vandaag ook de sleutel gaat zijn. En dat Marokko ten alle tijde gewoon zichzelf moet zijn. Ja. En zoiets moet hebben van heel simpel. Wij gaan er gewoon voor. Wij gaan voetballen. Wij gaan doen waar we goed in zijn. En als dat goed genoeg is, is het goed genoeg. Gaan we het eronder, dan gaan we het eronder. Maar dan doe je het wel op jouw manier. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, dat je trouw blijft aan je identiteit inderdaad, wat dat betreft. Ja, de ploegen die komen daar in Boston het veld op, in dat prachtige stadion. Mark Kloostra die gaat die wedstrijd voor ons volgen. Mark, jij hebt dus ook de opstellingen al gezien. Zijn er dingen die je opvallen?
3: Doué speelt voor Barcola. Dat is misschien bij Frankrijk de grootste verrassing. Verder 10 dezelfde namen. En bij Marokko een andere centrale verdediger. Nou is Mazraoui altijd wel basisspeler, maar die is naar het centrum verhuisd. En Salah Eddine begint aan de linkerkant. Gaat ten koste van Redouane Halal. Die jongen die vorig seizoen nog bij Helmond Sport te bewonderen was. Ja. En in de vorige wedstrijd in de basis stond. Maar hij is achterin dus vervangen door Salah Eddine. Ook een bekende van ons. En in de spits El Ghanouch, wat dan weer een basisplaats oplevert aan de linkerkant voorin voor Talbi. Want Saibari, helaas, die heeft het niet gehaald. En de logische vervanger, maar daar moeten jullie in de studio maar het nodige over vertellen. Mm-hmm. Dat leek toch Soufiane Rahimi te zijn met 2 doelpunten, maar die begint gewoon op de bank.
1: Ja, dat is opmerkelijk om maar even met Rahimi te beginnen, Ali.
2: Ja, en ik vind het juist een hele goede keuze van een trainer. En waarom zeg ik dat? Je gaat vandaag een wedstrijd spelen waarin je echt de bal moet hebben. En het moment dat je met Rahim gaat spelen, hij is een hele druistige speler.
1: Beetje onbesuisd misschien.
2: Ja, heel druistig, heel opportunistisch.
1: En risico balverlies.
2: En ik denk dat je in deze wedstrijd hebt echt voetballers nodig die echt balvast zijn. Dat je door kan voetballen. En El Ghanouch is natuurlijk wel een speler die balvast is, technisch vaardig is. En die heeft nu een beetje de Saibari-rol. Ik denk dat hij wel minder diepgang heeft dan Saibari. Ja. Maar aan de bal kan je hem wel vertrouwen dat hij een bal goed aanneemt en de juiste kleur speelt. En bij Rahim is het altijd alles of niks.
0: Ja, en achterin, Mazraoui dus in het centrum in de verdediging.
2: Dat vind ik echt een fantastische zet.
0: Waarom?
2: Omdat je een Mbappé daar hebt. Je hebt daar niet een echte doorsnee spits. Kijk, een Mbappé is van nature geen spits. En nu heb je daar iemand erbij, met Mazraoui, die ook lichtvoetig is, die snelheid heeft. En je hebt gezien, is echt een kuitenbijter, puur sang. Ja. Echt ongelooflijk wat een strijder dat is. En die kan echt hem het leven zuur maken. En dat wil niet zeggen dat je het altijd een Mbappé dicht kan houden, want heel veel hebben het geprobeerd.
0: Nee, heb je daar een beetje vertrouwen in, dat Mazraoui hem aan kan?
2: Ik heb er zeker van vertrouwen in. Als je kijkt naar, ik denk dat hij misschien wel de beste is op dit toernooi. Bij Marokko. Dat echt fantastisch doet. Maar nogmaals, je moet in alle tijden moet je de urgentie voelen. Je moet echt aanstaan om dit Frankrijk tegen te houden.
1: Ja, nou daar hoor je het Franse volkslied al. Want bij Frankrijk dus ook een opvallende naam. Misschien mag je dat zo zeggen. Doué in de basis voor Barcola. Had je die zien aankomen?
2: Ja, Doué was in het begin basisspeler.
1: Ja.
2: En toen kwam die viel Barcola in en die viel toen in en die scoorde en deed goed.
1: Luxe probleem hè, voor zo'n bondscoach.
2: Ja, precies. Dus dat was al. Dus in eerste instantie was Doué de basisspeler. Nou, Barcola nam het over.
1: Ja.
2: Nou, invalbeurt van Doué tegen Paraguay, waarin hij gelijk een penalty veroorzaakte. Nou, nu is die basisspeler. Dus ze worden er niet minder op.
0: Ja, precies. Als we het hebben over de favoriet, is Frankrijk toch stiekem wel de favoriet voor jou?
2: Dat vind ik wel, ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Want ook op de punten die ik benoem. Ze hebben natuurlijk veel meer stootkracht. En ook wat ze op de bank hebben. Nog Sjaak hebben ze op de bank. Barcola op de bank. Ze hebben een spits van Inter Milan met Thuram hebben ze op de bank.
0: Ja.
2: Die hebben zoveel smaken. En bij Marokko is dat gewoon minder.
0: Ja. En heeft Marokko wel kansen?
2: Ja, natuurlijk heeft Marokko kansen. Marokko, ik denk dat de trainer heeft dat heel goed heeft hij dat gezegd in een interview van... En dat geeft hij ook aan. Wij nemen niet genoeg van, oh, we hebben het zo ver geschopt. We zijn trots. Nee, wij gaan nu gewoon voor de prijs.
1: Ja, want we hadden het over dat WK van 4 jaar geleden. Heeft dat wel in Marokko een beetje de ogen geopend? Van ja, wij kunnen ons echt meten met die wereldtop. Als je zag de landen die ze toen versloegen, hè, Spanje, Portugal, België.
2: Ik durf te zeggen, 4 jaar daarvoor, Rusland 2018...
1: Ja?
2: Staat ze ook in de poel, dus met Portugal, met Spanje, met Iran. Toen liet ze ook al zien dat ze dat niveau aankonden.
1: Ja.
2: Want die wedstrijden verloren ze. Beetje controversieel. Toen tijd met de VAR dat ze introductie deed.
1: Oh ja.
2: En verloren ze nipt. Van Portugal en van Spanje. Waarin ze gewoon echt niet te minderen waren. Dus die aanzet was al gemaakt. En 4 jaar later viel alles bij elkaar. En nu zie je dat het geen toeval is.
1: Nee.
2: Nu sta je gewoon weer in de kwartfinale. Dan sta je weer tegen Frankrijk.
1: Maar ze nemen natuurlijk die ervaringen van die vorige toernooien wel mee. Kan je zeggen dat de ploeg ook volwassener is geworden in dat opzicht?
2: Ja, er zit natuurlijk meer ervaring in. Kijk, als je bijvoorbeeld naar deze ploeg gaat kijken. Je gaat kijken wie waren er in 2022 bij. En dan praat je over Mazraoui, praat je over Hakimi. Wie is daar nog meer bij? Ja, Amrabat zit dan op de bank. De keeper die was erbij. Ghanous was erbij. Unahi was erbij. Maar de rest... Die had die ervaring niet. Diaz was toen nog niet voor Marokko gekozen. Dus je hebt ook jongens die echt voor het eerst daar staan. Maar het mooie is van deze jongens is dat ze heel onbevangen zijn. En gewoon eigenlijk maling hebben aan alles wat voor hen staat. En ze doen gewoon hun ding. En dat is een grote kracht.
1: En ze strijden met het hart en met bravoure. Zoals ze dat bijvoorbeeld lieten zien in die wedstrijd tegen Nederland. De handshakes worden uitgedeeld op het veld. Iedereen in Boston maakt zich klaar voor die prachtige kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. En dat doen wij ook hier in de studio. En we gaan die wedstrijd natuurlijk helemaal volgen tot 12 uur en misschien wel tot 1 uur als het verlenging en strafschoppen gaat worden. Dus blijf luisteren naar NPO Radio 1. Het commentaar straks van Mark Kloosteren, de analyse van Ali Boussabon. We zijn daar helemaal klaar voor. Na het nieuws zijn we bij u terug. Tot zo!

0: WNL in de kantine. Open deze maand haar deuren voor speciale duo's. Zaterdag om 6 uur ontvangt Wiegerhemmer ondernemers Sebastiaan van Bokkel en David Blom uit Schiedam. Hun Molukse grootvader bracht het familierecept voor hun kruidige gin 75 jaar geleden al mee naar Nederland. WNL in de kantine. Zaterdag om 6 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Radio 1.
10: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg, die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie, komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. En sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. In een aantal steden is de politie voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
12: Hier, moet je opletten.
11: Chocomel?
13: Sloopmelk.
11: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
13: Sloopmelk.
11: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Hoor de natuur is

0: Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
6: NPO Radio 1, EO NOS.
7: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
8: Goedenavond, de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko op het WK is begonnen. En die wedstrijd volgen we met Ali Boussabon hier in de studio.
9: En Mark Klooster is onze commentator. Mark, meteen vuurwerk.
10: Zo, wat een enorme kopkans voor Upamecano van heel dichtbij. Maar Bounou, die daarvoor ook al een redding had op een schot van Mbappé, is bij de pinken. We zijn 4 minuten onderweg. De stand is 0-0. Maar eerst schiet Mbappé vanaf 20 meter op het doel. Die bal was er denk ik niet ingegaan. Maar Bounou voor de zekerheid tikte die bal tot corner. Die werd heel snel kort genomen, uiteindelijk voorgezet. En op 3 meter van het doel stond Upamecano om de bal binnen te koppen. Kopte via de grond, maar in het bereik, binnen het bereik van Bounou, die bal net voor de lijn met 2 platte handen tegenhoudt. Dit had de 1-0 voor Frankrijk moeten zijn. Maar die bal gaat door het midden en dus is het niet de 1-0. Maar Frankrijk wil vroeg zaken doen. Hier gaat Mbappé, komt op de achterlijn uit. Maar die achterlijn is veel dichterbij dan dat hij hoopte. En dan loopt hij met bal en al over die achterlijn heen. En is het 0-0 na 5 minuten. En kan Marokko opgelucht ademhalen. En met hen de keeper. 2 reddingen al voor hem. Waarvan met name die tweede een behoorlijk knappe was. Hoewel hij redelijk in zijn buurt kwam. Maar wat een enorme kopkans voor Upamecano. Frankrijk met de schrik vrij tegen Canada. Is misschien een beetje overdreven, maar ik vond Canada eigenlijk 80 minuten beter. Maar goed, aan het eind van het liedje stond er 3-0. En nu speelt iedereen toch een slechte wedstrijd op een WK. En de truc is dan een beetje om slecht te spelen, die ene wedstrijd. En hem dan toch over de streep te trekken. Nou, laat Marokko hem dan gehad hebben. So far, so good. En heeft Frankrijk dan ook die slechte wedstrijd gehad in de vorige ronde? Want dat is een beetje de vraag, hè, tegen Paraguay. Want het werd maar 1-0 door een penalty en ze kregen niet heel veel kansen. Maar was dat nou omdat Frankrijk een slechte dag had, of was het gewoon een hele moeilijke wedstrijd onder hele moeilijke omstandigheden? De doeltrap is ingeleverd. En dan gaat de bal weer richting de 16 van Marokko. Wordt die teruggekopt richting keeper Bounou, die de bal naar zijn voet brengt en hem dan meegeeft. En zo in de opbouw Marokko op eigen helft nu vastgezet. Doué, hij speelt voor Barcola. En hij zet druk bij Marokko. Datzelfde doet Olise. En die tikt de bal dan met de schoen als laatste aan. En dan is hij over de zijlijn voor een inworp voor Marokko. Ja, als dit die slechte wedstrijd is, dan is Frankrijk aan de beurt voor de Fransen wat dat betreft. En als Frankrijk een goede wedstrijd speelt, dan vrees ik een beetje voor de Marokkanen. Frankrijk heeft veel balbezit, zo ook nu. Maar Rabiot kan de bal eigenlijk alleen maar omhoog koppen richting Doué. Maar daar staat ook Hakimi en dan kan Marokko uitbreken. Dat deden ze zojuist ook toen met Diaz, van wie we nog niet zo heel veel hebben gezien dit wereldkampioenschap. Maar die begon wel lekker aan de wedstrijd. Want na 2 minuten zijn eerste actie, 2 man passeren waarvan 1 tussen de benen. En daarna de bal onder de voet als een soort hakje meegeven. Dat is lekker voor het vertrouwen. De bal is in de achterste lijn bij Marokko. Na bijna iets meer dan 6,5 minuut. En Mazraoui, linker verdediger, vandaag centrale verdediger, schuift de bal naar Salah Eddine. Krijgt hem dan weer terug. En kan nu opendraaien naar de rechterkant. En waar Frankrijk zojuist druk zette op de laatste lijn van Marokko, kiezen ze er nu voor om iets meer in te zakken. Bal naar Diaz. Die wordt dan wel onder druk gezet aan de linkerkant. Door Doué. Dan speelt hij de bal terug naar Diop. Die ooit zei nooit voor een ander land te gaan spelen dan voor Frankrijk. Et voilà. Daar loopt meneer in een Marokkaans voetbalshirt. En dat was heel belangrijk voor Marokko. Want ze waren zo goed als uitgeschakeld tegen Nederland. 1 minuut voor tijd. En toen kopte hij.

0: bal erin. En mede daardoor staat Marokko in deze kwartfinale, die al een keer een halve finale was op een WK, op het vorige WK. Toen Frankrijk. Nu staat het 0-0. Met twee kansen voor de Fransen in een halve minuut tijd. En Bouadi, ook zo'n in Frankrijk geboren jongen, speelt de bal nu terug naar Mazraoui. Tempo ligt laag bij Marokko. Misschien wel geschrokken van die twee kansen van Frankrijk. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar Diop. Diop. En er is ook een ballon waar ze een beetje last van hebben. Die ligt een beetje in de baan van de paas. Als Diop de bal naar het centrum speelt, weer terugkrijgt. En die dan op de middenlijn voor Bouadi zijn voeten komt. Die tikt hem naar voren. Maar halverwege de Franse helft kan die door Saliba worden overgenomen. Dan via Doué, de man. Olise, de man van de assist. Gaat het uiteindelijk naar Doué. Linkerkant. Dribbelt er één voorbij. Maar daar is Bouadi. Goede actie. Goed ingegrepen. Dan Diaz van de bal gelopen. Wil een vrije trap. En die komt er ook. Dan blijkt dit dus toch een overtreding van Koné te zijn. En mag Marokko na 8 minuten en 20 seconden een vrije trap nemen. Twee kansen voor de Fransen. Twee keer Bounou met een goede redding. Met name die tweede van Upamecano. Die had erin gekund, maar het is 0-0.
1: Ali Boussabon hier in de studio. Ali, in de beginfase veel balbezit voor Frankrijk. En er kwamen ook gelijk al twee grote kansen uit.
2: Ja.
1: Wat zegt jou dat?
2: Ja, Frankrijk, wat ik al aan heb gegeven, die hebben natuurlijk heel veel steunkracht. De eerste kans is natuurlijk een schot van denk ik een metertje of 20. Dat kan Mbappé natuurlijk. We hebben natuurlijk een fantastische keeper. En de tweede, ja, dat vind ik wel een moment van onoplettendheid. Want het kan net zo zijn dat iemand kan koppen in de 5 meter. Helemaal vrij zonder dat iemand überhaupt een duel aangaat met hem.
1: Is dat scherpte dan, zo in de beginfase?
2: Ja, een slordigheidje. Een beetje scherpte inderdaad. Ik denk dat ze een beetje in de zon dekken. En dat blijkbaar iemand is vergeten om uiteindelijk ook een duel aan te gaan.
3: We zagen ook dat ze zo af en toe ook wat probeerden tempo wat omlaag te brengen. Bewuste keuze om Frankrijk niet al te zeer eroverheen te laten wervelen.
2: Ja, zeker. Maar als je ziet dat ze, hoe ze voortvarend starten. En dan probeer je een beetje het tempo eruit te halen. Zodat je een beetje erin kan komen. Hè. Dat voel je ook als je op het veld staat. Van even temporiseren. En even de bal houden vooral. En laten we hem even lopen. En ja. Dat is niet fijn met 34 graden.
3: Dus wil Marokko Frankrijk tegenhouden en lukt dat vooralsnog, Mark?
0: Ja, vooralsnog wel, ja. Omdat Upamecano die bal er niet in kopte, met name daardoor. Frankrijk heel veel de bal, maar het is bij die ene hele grote kans gebleven. Dan neemt Bouadi over namens Marokko. Hij had op dit WK ook nog voor Frankrijk kunnen spelen. Want hij speelde in alle jeugdteams tot en met Jong Frankrijk. En stond zelfs op de voorlopige lijst bij Frankrijk. Maar hij voelde te weinig vertrouwen. Wilde meer zekerheid. Die kon Deschamps hem niet geven. Wat ook best logisch is als je ziet wie hij allemaal tot zijn beschikking heeft. En ook heeft thuisgelaten op het middenveld. Dus koos hij voor Marokko. En daar is hij echt in bloedvorm op dit WK. Speelt de bal nu terug naar Diop. En die speelt hem dan weer op zijn dooie akkertje breed. Naar Bounou, de doelman. Die eens kijkt van, nou ja, als niemand echt druk komt zetten. Waar ga ik die bal dan naartoe spelen? Nou, dan maar eens een keer lang richting Diaz. Maar die verliest het duel. Rabiot trapt de bal heel hoog. Waar komt hij dan terecht? Op het hoofd van Diop. Ook hij dus voor de Franse jeugdteams gespeeld. Zelfs nog Europees kampioen geworden. Met Frankrijk onder 19. Speelt de bal nu recht vooruit naar Bouadi. Die kan de bal naar rechts spelen. Dan is daar Hakimi uiteraard. Maar de weg vooruit wordt gedwarsboomd via Unai. Maker van 2 doelpunten in de vorige ronde. En Hakimi komt de bal weer bij Unai. Speelt de bal naar voren. Balverlies nu bij Rabiot. En dan gaat het snel voor Marokko. Bal naar de linkerkant. Naar Talbi is wat aan de harde kant. Kan hij hem binnenhouden? Ja, dat nog wel. Maar dan wordt hij van de bal gelopen door Koundé. En nu heeft Frankrijk de bal weer halverwege de eigen helft. Kunnen ze gaan dribbelen met Dembélé. Dembélé naar Koundé. Dan naar de as. Olise. Hij moet het verzinnen bij de Fransen. Koning assist. 5 heeft hij er al op zijn naam staan. Dit wordt er geen 1, want hij speelt de bal terug in de voeten van Koné. Die dribbelt de middenlijn over en geeft hem nu aan Koundé. Koundé aan de rechterkant staat Dembélé vrij op de zijlijn. Echt op de kalklijn. Speelt de bal nu langs die kalklijn naar Olise. Rechterkant van het veld op 5 meter van de achterlijn. In duel met Salah Eddin. Dreigt met een actie, maar kiest er toch voor om terug te spelen naar Koundé. Dan naar Upamecano. Het kan nu naar Saliba. Saliba in de as. Oh, dit is een risicovolle paas naar de linkerkant. Daar zit Diaz tussen. Hier zit wat in voor Marokko. Diaz, ze zijn maar met z'n tweeën. Is nu halverwege de Franse helft. Wordt van de bal gelopen door Koundé. Hoopt op een fluitje, die komt er niet. Werd wel op de hak getikt. En blijft ook geblesseerd gehaveld achter. Maar Frankrijk voetbalt verder. En ja, dat is ook volgens de regels allemaal correct dat er wordt gefloten. Dat is sowieso niet zo gek, want in de eerste 12 minuten waarin het dus 0-0 staat, worden de Fransen constant uitgefloten door het publiek. De meeste zijn hier voor Marokko. De bal de 16 in naar Mbappé. Alle hens aan dek voor Marokko. Een schaar, een kap. Maar waar gaat hij de bal neerleggen? Op rand 16 zit weer een Marokkaans voetje tussen. Digne neemt dan weer over namens de Fransen. Bal gaat naar de rechterkant, punt 16 meter. Daar hebben we Mbappé weer. Gaat naar Olise. Olise naar zijn linkerbeen. Olise terug naar de punt van de 16. Aan de rechterkant. Naar Mbappé. Naar de as. Daar staat Rabiot op de bal te wachten. Die geeft hem aan Doué. Buitenom komt Digne. Maar daar kiest Doué niet voor. Hij kiest voor Rabiot. Dan alsnog naar Digne. Voorzet van de linkerkant. Op de penalty stip weggekopt door Mazraoui. Goed weggekopt voordat het echt gevaarlijk wordt. Maar wel in het niemandsland. En dan kan de bal worden opgepakt door Upamecano. Geeft hem aan Olise. Veel in het spel betrokken bij de Fransen. In de eerste 13 minuten krijgt de bal nu ook weer terug van Mbappé. Geeft hem nu aan Koné. Dan gaan we naar de kop van de middencirkel. Saliba namens Frankrijk. Schuin naar voren. Rabiot. Tempo bij Frankrijk ligt ook nog niet al te hoog. Willen zeker niet in de fuik trappen en tegen een counter aanlopen. Als er nu een overtreding wordt gemaakt op Olise. En er een vrije trap komt voor de Fransen. Vrije trap dus door Olise verdiend. El Ainaoui is de dader. Al raakt hij ook wel de bal. Dus er valt wel wat voor te zeggen. Het neemt ook wel het been van Olise mee. En dan zie ik in de herhaling of Diaz recht had op een vrije trap. Had hij ook voor kunnen fluiten. Heeft de scheidsrechter niet gedaan. Wel voor dit moment. En dus komt er een vrije trap met achter de bal Olise en Dembélé. De een rechts, de ander links. Overleg. Achter de hand. Dat mag wel als je met elkaar praat. Moet je niet tegen tegenstander doen. Dan kan je gaan douchen. Dembélé laat het aan Olise. Bal gaat richting de 5 meter. Wordt daar weggekopt. Maar opgevangen door Koundé. Terug naar Olise. We zijn halverwege de Marokkaanse helft. Bal naar de linkerkant. Naar Digne. Die kan wat meters naar voren maken. Maar tempo ligt, zoals ik net ook al zei, niet al te hoog. Dribbelt. En geeft hem dan aan Doué. Dit is een goede paas naar de as. Naar Mbappé. Die krijgt de bal alleen niet bij Koné. Dan neemt Marokko over. En kiest Talbi voor de weg terug naar Bounou. Oh, die moet opschieten. Dat doet hij net op tijd. Want Dembélé stond daar op te wachten. En die zat daar echt met als er als de kippen bij om de bal van zijn voet te snoepen. Dat lukt niet. Bounou net op tijd. En via Bouadi gaat de bal nu naar de rechterkant. Is er rust bij Marokko. En Hakimi, van wie we nog weinig aanvallers hebben gezien, heeft de bal meegegeven. De bal is nu bij Diaz. Tikje naar voren. Krijgt hem terug van Unahi. Dan opnieuw Diaz. Maar die loopt zich vast. Bal wordt van hem afgepakt door Rabiot. Maar er werd voordeel gegeven aan Marokko. Maar dat voordeel blijkt er dus niet te komen. En dus komt er alsnog een vrije trap na iets minder dan een kwartier spelen voor Unai. Die aan die linkerkant, of aan die rechterkant, net bij de zijlijn vandaan, echt een tik op zijn voet krijgt van Digne. En daarmee ook terecht een vrije trap krijgt voor Marokko. Bal voorslingeren op het hoofd van Diop. En dan kan hij er zomaar in. We zagen aan de andere kant ook zo'n voorgeslingerde bal met een enorme kopkans voor Upamecano. De enige echte kans tot nu toe. Dat was voor de Fransen. Nu wellicht Marokko. Niet al te veel mensen voorin. Er staan er 2 tegenover 6 verdedigers van Frankrijk. Ja, als die bal goed is, dan kan je er met z'n 10 staan. Maar is eentje genoeg om die bal binnen te koppen. Hakimi staat ook bij de bal om die vrije trap te gaan nemen. 15 minuten en 20 seconden. Hij gaat hem met zijn rechterbeen richting de penaltystip draaien. Daar moet het ongeveer gebeuren. Nou, die bal is veel te hoog, veel te hard. En belandt zelfs over het doel, 1 meter of 2. En ook naast het doel. Dat is een verloren kans voor Marokko. 0-0 is het bij Frankrijk-Marokko. 15,5 minuut gespeeld.
3: Ali, heb je het idee dat Marokko met de rug tegen de muur staat? Of vind je dat ze wat beter in het spel komen?
2: Nou, ze stonden wel even met de rug tegen de muur. Maar na die 2 kansen in het begin is het eigenlijk niet veel meer gebeurd. Dus ze hebben de wedstrijd nu redelijk onder controle. Je ziet ook dat ze de bal ook wat langer niet houden. En dat ze er beter uit kunnen uitvoetballen. Ja. Dus ik denk dat als ze dit vasthouden, gaan ze vanzelf meer in de wedstrijd groeien en gaan ze zelf ook meer creëren.
3: Ja, hoe groot is het gemis van Saibari? Want dat was toch wel echt een belangrijke troef, hè?
2: Ja, gigantisch. Omdat hij natuurlijk voetballen zoveel brengt. Hè? En hij is natuurlijk de man in vorm. Hè? Scoorde ook heel makkelijk. En hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten die hij nu gewoon heel erg mist. Daar in de punt. Hij is balvast. Wat vooral een grote kwaliteit is dat hij heel goed diepte kan kiezen zonder bal. Mm-hmm. Zo heeft hij ook 2 keer gescoord. En als je hem de bal speelt, is hij echt heel sterk, berensterk. En, om de bal te houden, zodat je weer verder kan voetballen.
3: Ja, maakt dat Hakimi dan op dit moment de voornaamste troef van Marokko?
2: Nee, ik denk dat je wel meer hebt. Kijk, zijn Diaz, als hij hem eenmaal op zijn heup heeft. Je hebt net even een schimp van gezien dat hij 2-3 man kan passeren.
1: Met die uitbraak. Ja.
2: Met die uitbraak. Je hebt Mounahi natuurlijk die fantastisch kan voetballen. Alganous is een jongen die een actie in huis heeft. Je hebt die Talbi erbij, die is natuurlijk heel snel. Die staat tegenover Koundé, die eigenlijk niet echt de snelste is. Dus ja, ben benieuwd.
1: 17 minuten op de klok. Mark Kloostra bij Frankrijk-Marokko.
0: En Dembélé aan de bal, halverwege de Marokkaanse helft. Speelt hem breed naar Rabiot. Dat is geen man van veel risico, dus die speelt de bal schuin terug. Krijgt dan na een paasje van 5 meter de bal weer in zijn voeten. En geeft hem nu aan de linkerkant aan Digne. Digne ook niet zo risicovol naar Doué, terug naar Rabiot. En zo laat Frankrijk de bal van voet naar voet gaan in een niet al te hoog tempo. En kan Marokko gegroepeerd spelen. Linies kort bij elkaar houden en weinig ruimte weggeven voor de Fransen. En dat is toch wel waar Dembélé en Mbappé heel graag gebruik van maken van ruimte. Maar die is er voorlopig niet. Marokko speelt een beetje zoals 4 jaar geleden. Bal gaat nu naar Mbappé. Dan naar de linkerkant. Naar Doué. Brengt de bal naar zijn rechterbeen. Zet de bal voor bij de tweede paal. De kopbal naast. Is een kopbal van Dembélé. In zijn rug stond ook nog Koundé. Ook klaar om te koppen. Maar voor hem dook dus Dembélé op. En hij is nou niet de allerbeste kopper. En deze kopbal verdwijnt dan ook ruim naast het doel. Maar Marokko dat op dit wereldkampioenschap heerlijk aanvallend voetbal heeft laten zien, maar vandaag toch eventjes, begrijpelijk denk ik, tegen de Fransen kiest voor wat meer controle, iets verder terug en dan hopen in de omschakeling. Zo ziet het eruit na 18 minuten. Iets minder frivol, iets minder aanvallend. Maar ja, als je tegen die 4 kanonnen staat, tegen Olise, Dembélé, Mbappé en Doué, dan is het misschien ook wel verstandig om niet met heel veel ruimte in je rug te spelen. De inworp is voor Marokko. Voor aanvoerder Hakimi heeft de bal boven zijn hoofd. Ook hem zien we nog weinig aanvallende inbreng hebben bij Marokko. Terwijl hij daar toch zijn kracht heeft liggen. En het meest onbekend staat. Vooral om het aanvallende deel. Nog minder dan om het verdedigen, wat hij ook goed kan. Maar hij houdt zich nu echt aan zijn positie rechts achterin. De Fransen hebben de bal in de middencirkel. Met Upamecano kan hem meegeven aan Koundé. Maar die loopt nu weg op het moment dat Upamecano die bal afkapt. En dan gaat het breed naar Rabiot. Aan de linkerkant wil Digne de bal. Maar Rabiot speelt hem schuin terug. Dat zien we vaak bij hem. Dat is de man van de balletjes breed en terug. Via Doué is de bal nu bij Koundé. Ze gaan naar de rechterkant. Dembélé oog in oog met Talbi. Gaat naar het punt van de 16. Schiet. Maar schiet hem op de rug van een Marokkaanse verdediger. Overgenomen opnieuw door de Fransen met Upamecano. Dan gaat het via Koundé naar de rechterkant. Waar Dembélé de bal wijst waar hij naartoe moet. Nou, dat moet dus naar Koné. Koné breed naar Upamecano. Hij ook weer breed naar Saliba. Marokko echt tot op 25 meter van het eigen doel. Met de voorste spelers. En de achterste spelers staan op de 16. Dus daar zit een metertje of 10 tussen. Ze houden de linies echt kort op elkaar. En voor Frankrijk is het heel moeilijk om daar doorheen te voetballen. Doen ze goed. Bal gaat nu naar de rechterkant. Dembélé dribbelt op zijn tegenstander af. Geeft hem mee aan Koundé. Voorzet wordt eruit gelopen door Mazraoui en levert een hoekschop op voor de Fransen. 20 minuten onderweg. 0-0 is de stand. Een goed begin van Frankrijk met een schot van Mbappé en een enorme kopkans voor Upamecano. Daarna een gelijkwaardige wedstrijd met wat meer balbezit voor Marokko. Maar nu toch alweer een minuut of 5. Frankrijk met het balbezit en wat meer druk naar voren zonder dat het kansen oplevert. We zijn toch alweer heel dichtbij de eerste pauze van deze wedstrijd. De voorzet van Dembélé komt op het hoofd van Rabiot. Maar die kopt de bal heel hoog over het doel en ook naast het doel van Bounou. Die het gevaar nu ook vooral ver voor zijn neus ziet. En niet meer zo dichtbij als dat Upamecano kwam. Doeltrap voor Marokko snel genomen. Bounou moet weer gaan opschieten. Diop doet dit goed. Geeft hem aan Hakimi. Maar die levert de bal zo in. Want de Fransen zetten Marokko snel vast. En via Rabiot nu Olise. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Doué, Doué. Twee Marokkaanse verdedigers voor zich. Balletje achter het standbeen. Naar zijn rechtervoet gebracht. Tikkie breed naar Rabiot. Schuin terug naar Saliba. Kop middencirkel nu Upamecano. Bal naar voren naar Olise. Olise weer terug naar Saliba. En het publiek blijft fluiten. Want die zijn niet voor Frankrijk. Dit is een goed paasje van Digne naar Rabiot. Kapt ook weer terug. Punt 16 meter staat Olise. Die gaat naar zijn rechterbeen. Zet de bal met rechts voor. De bal is heel moeilijk. En belandt ook over de achterlijn. Die is niet binnen te houden. Voor Koundé. Geen goede paas van Olise. Was ook niet zo makkelijk om dit goed voor elkaar te krijgen. En dan ook nog eens met rechts. En Bounou denkt nu rustig aan, want zojuist namen we hem snel die doeltrap. En kwam ik enorm onder druk te staan. Dat wil ik niet meer. Dus hij zegt nu ook tegen zijn verdedigers: ga maar richting die middenlijn. Want ik ga die bal een enorme hengst naar voren geven. Dat opbouwen in de eigen 16, dat wordt me een beetje te heet onder de voeten. En na wat seconden te hebben gewonnen. Gaat Bruno de bal met links naar voren trappen. Doet hij dat ook? Naar de rechterzijkant, maar schiet hij hem uit. Daar moeten we niet van schrikken. Zo van, oh, wat een slechte bal. Want dat deden ze bij de aftrap ook. Dat is een Paris Saint-Germain variant. Om op die manier de tegenstander onder druk te zetten. De bal 5 meter over de middenlijn in de handen van Digne. Die mag gaan gooien. Doet dat tot bij Olise. Kijk, en dan hebben ze hem weer terug bij Marokko. Want het is niet zo makkelijk. Een ingooi, ben je er eentje kwijt die moet gooien. En als je dan goed druk zet, dan kan je de bal snel overnemen. De inworp is nu voor Marokko. Dan zou je zeggen, dan kan dat trucje precies de andere kant op. Dat is een inworp op de middenlijn met Hakimi. Terwijl we het hoofd zien van trainer Ouagbi. De 49-jarige coach, geboren in België via Anderlecht, bij Marokko terechtgekomen. Hij maakt een hele goede indruk op dit wereldkampioenschap voetbal als coach. Deze paas past precies. Komt in de voeten van Dembélé op de zijlijn. Dribbelt naar zijn linkerbeen, maar de bal iets te ver van de voet. Kan hij over worden genomen door Salah Eddin. Komt de bal in de voet van El Ghanoush. Er wordt gelopen bij Talbi. Kan hij die bal binnenhouden? Ja, dat kan hij zeker. In duel met Upamecano op de zijlijn. Bal tussen de benen door. Maar bereikt geen ploeggenoot. Koundé staat daar in een min of meer niemandsland die bal op te rapen en naar voren te spelen. Naar Olise. Misschien ligt er nu wat ruimte voor Frankrijk. Mbappé goed verdedigd door Hakimi. Niks aan de hand. Oud ploeggenoten, goede vrienden van elkaar. Terwijl Mbappé achterblijft, geblesseerd op de grond ligt, gaat Diaz er met de bal vandoor richting de punt 16. Rechterkant gaat nu breed naar Hakimi. Terug naar die punt van de 16. Naar Unahi, dan naar Hakimi. En die loopt de bal tegen Digne op. Maar het levert wel een hoekschop op voor Marokko. Hakimi met zijn linkerhand. Het publiek aanmoedigend. 23 minuten hebben we ruim op de klok staan. En dat betekent dat het na deze corner tijd gaat worden voor de bekende drinkpauze. Maar eerst die corner. Die wordt kort genomen door Hakimi. Naar Diaz. Zet de bal voor op 5 meter van het doel. Weggekopt door Rabiot. Opgevangen nu door Dembélé. En dan gaat het naar Olise. Olise wil zijn tegenstander door de benen spelen. Dat mislukt. Overgenomen door Doué. Doet hij goed. Maar dan is hij de controle over de bal kwijt. Wil hij een vrije trap. Marokko neemt over met Diaz in de as van het veld. Unahi op 20 meter van het doel. Geeft hem dan naar spits El Ghanoush. Via Bouadi terug naar El Ghanoush. Heel ver uitgezakt tot in het middenveld. En dan komt de ruimte voor bijvoorbeeld Talbi. Die nu de bal krijgt in de as van het veld. Om dan die spitspositie min of meer over te nemen. Maar tot nu toe niet echt een aanspeelpunt bij Marokko voorin. Het is daar nu ook heel druk met Franse verdedigers. Dus naar de zijkant. Naar Diaz. Oog in oog met Digne. Dat zou de zwakke plek van Frankrijk zijn. Dat is in ieder geval waar het steeds over gaat. Oh, mooi balletje. Wippertje van Diaz. De 16 in. Maar Bouadi krijgt de bal niet onder controle. Sterke fase nu van Marokko. Hakimi van de bal gelopen. Mag ook weer door van de scheidsrechter. Er mag veel door. Olise heeft de bal nu meegegeven aan Mbappé. Dribbelt op Mazraoui af. Gaat buiten op. Penalty. Ja. We krijgen een penalty voor Frankrijk na 24,5 minuut. De schaar van Mbappé die dreigt naar zijn favoriete rechterbeen te gaan. Maar door die schaar ineens naar links. En dan grijpt Mazraoui in met een sliding. En die mist de bal. En dan wordt het een penalty. Tenzij, want we hebben wel vaker dingen gezien, worden teruggedraaid. De overtreding op Hakimi alsnog wordt bestraft. De controle is niet goed. En het is de bal die gespeeld wordt door Doué. Dus de penalty gaat er komen voor de Fransen. Want Mbappé snelde er langs. Geen bal geraakt. En met zijn rechterbeen tikt hij Mbappé aan. Moet dan misschien op zijn benen blijven staan. Maar ja, dat is misschien ook wel weer heel streng voor mij. Maar op het moment dat je naar de grond gaat, dan moet je de bal hebben. En dat heeft Mazraoui niet. Zo'n goed WK tot nu toe. Was hij linksachter, nu in het centrum. Hij knuffelt Dembélé. Nee, dat is Diop die dat doet. Maar Mazraoui is de dader. Hij komt er overigens mee weg zonder kaart. Dat is opvallend. Maar de penalty voor Frankrijk na 25,5 minuut. Die scheidsrechter had 3 minuten geleden al willen fluiten voor de drinkpauze. Het is 32 graden overigens hier in Boston. Maar ja, toen werd het net leuk. Met die corner voor Marokko. Toch nog een VAR-check voor de penalty. Dan ben ik benieuwd waarom. Want bij Hakimi werd de bal geraakt. Die staat nog altijd bij de grensrechter zijn beklag te doen. Maar vanuit de herhaling die ik net heb gezien, werd de bal gespeeld. En dus is de vraag waarom de VAR aan het kijken is of dit wel een penalty wordt.
3: Heb jij enig idee, Ali?
2: Nee, ik zag eigenlijk van het begin af aan al dat Hakimi gewoon de bal verkeerd aanneemt en volgens de bal weggetikt wordt. Dus ik zou niet weten wat ze checken. Ja. Maar ik heb er geen idee.
3: Ja. We zien dat Mbappé gaat aanleggen. Dus het zijn dat die mag gaan schieten is gegeven, Mark?
0: Ja, hij staat onder in beeld. Nog steeds check. Maar ik heb het idee dat die check nu over is. Het zijn gaat ook weg. Kylian Mbappé, de aanvoerder van Frankrijk. Om ze na 27 minuten vanaf 11 meter op voorsprong te schieten. Wordt dit doelpunt nummer 8 van Kylian Mbappé. Oog in oog met Bounou. Pakte één penalty. Van het Nederlands elftal van Somerville. En kan hij dat trucje nog een keer doen? Het is een man die wel eens vaker penalties tegenhoudt. De keeper die nu met twee handen gestrekt naar de lat gaat. Die lat aantikt om Mbappé te doen overtuigen. Het is laag, hè, dat doel. Hij is klein, hè. En ik ben groot, hè. Maar Mbappé kijkt helemaal niet naar de keeper. De scheidsrechter wacht nog altijd. Dus er is nog geen groen licht gegeven voor de penalty. Twijfel alom, ook bij Mbappé. Die nu vraagt, scheidsrechter, wat gaan we nou in vredesnaam doen en waarom mag ik die penalty niet nemen? Nou, nu mag het. Maar dan heeft Mbappé nog eventjes zijn voet naast de bal gezet om een nieuwe aanloop te nemen. Dit is vaak niet in het voordeel van een aanvaller of degene die de penalty moet nemen. Mbappé gaat het nog een keer goed leggen. Oh, wat duurt dit lang. En nu moet je cool zijn, hoor. Achter de bal staand op de penalty stip. Hij ligt op 11 meter. Stress door je lijf. Mbappé, schiet hij hem erin na 28 minuten? Nee, want het is Bounou. Slappe penalty in de linkerhoek van de keeper. En die heeft hem klem in zijn handen. Ja, dan gaat het toch in je hoofd zitten. Lang wachten, bal twee keer neerleggen. Hij is half in de hoek over de grond. Weinig vaart. Dit is een hele slechte penalty, bijna uitstand. En Bounou heeft hem klem in zijn handen. Het blijft 0-0. En waarom nog steeds geen drinkpauze?
2: Doe maar, joh.
1: Ali Boussabon, wat een opluchting zag ik in je ogen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Toch weer die Bounou.
2: Ja, die is niet. Dat is een penalty killer. Die heeft volgens mij meer dan 25% van de penalties heeft hij tegengehouden in zijn carrière. Dat is echt een penalty killer. Dat is niet normaal.
3: Ja, of speelt er misschien toch ook wel mee dat Mbappé zo lang moest wachten totdat die scheidsrechter het mag. Hij stond helemaal in de starthouding.
2: Ja, dat helpt inderdaad niet mee. Maar ja, dat doet niet af van de geweldige prestatie van Bounou natuurlijk. Ik wil gewoon genieten.
3: Goed, zo dadelijk het vervolg van die wedstrijd. Nu eerst
4: NPO Radio 1.
3: Het NOS-journaal, Michiel van der Velde.
5: De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft de Stichting Islamitisch Onderwijs, die de school bestuurt, jarenlang nagelaten maatregelen te nemen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door de hond uit haar gezin. Het meisje was met de hond aan het spelen toen hij haar aanviel. De hond is naar het asiel gebracht. De Duitse politie onderzoekt of de moeder de aanval had kunnen voorkomen. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die vanwege code rood door de hitte hun mondeling examen niet konden doen, kunnen toch beginnen met hun vervolgopleiding. Ze mogen dan later, maar wel voor eind september, hun diploma laten zien. Als iemand het toch niet haalt, kan de leerling niet op de vervolgopleiding blijven. De politie in een aantal steden, onder meer in Den Haag en Utrecht, is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd er met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond.
6: Langs de lijn en omsteken.
1: We volgen uiteraard de kwartfinale Frankrijk-Marokko, waar nu de hydration break bezig is. Ali Boussabon hier in de studio. Ali, vlak voor die penalty voor Frankrijk was er juist een fase waarin Marokko aandrong. Is dat dan ook meteen het risico dat Frankrijk in die omschakeling zo enorm gevaarlijk kan zijn?
2: Dit komt voort uit een slechte aanname van Hakimi. Bijna op de 16, 5 meter of 6 meter van de 16 meter van Frankrijk. Eén slechte aanname, en dat is wat ik ook op doelde. Je moet bijna foutloos zijn in deze wedstrijd, want je ziet wat eruit komt.
1: Elk foutje kan afgesteld worden.
2: Elk foutje kan afgesteld worden. Ze hebben zoveel snelheid en zoveel kwaliteit. En dan zie je Mazraoui, die een geweldige WK speelt. Het enige wat je kan doen als verdediger zijn op dat moment is hem naar de buitenkant drijven. Dan maak je de hoek voor de keeper makkelijker.
3: Yeah.
2: Je kan hem niet altijd afpakken, die bal. Dan moet je slim zijn. Dan moet je meelopen, naar de buitenkant drijven. Dat is de beste kans die je hebt. Nou, hij wil te kost van alles de bal pakken. En je ziet het, ik krijg een penalty. Gelukkig haalt Bounou hem. Maar je ziet het, als je foutjes maakt, wordt het genadeloos afgestraft.
3: Ja, die sluitpost, die keeper van Marokko, die is niet alleen als penalty killer, maar überhaupt als sluitpost wel echt van heel groot belang voor die ploegen.
2: Ja, het is een van de beste keepers van de wereld. Dat bewijst hij al jaren. In Spanje, in Catalonië, bij Girona. Vervolgens bij Sevilla. Ja, nu is hij lekker gaan cashen in Saudi-Arabië.
3: Yeah.
2: En hij is nog steeds een fantastische keeper. Je ziet het. Hij bewijst ook elke wedstrijd. Daar kan het ook natuurlijk. Hè, dat ze gewoon in de wedstrijd blijven in de eerste helft. Door zijn reddingen.
3: Ja, en zo houdt hij dus Marokko op de been. Je gaf van tevoren al aan toen we de opstellingen doornamen. Ja, dat wordt natuurlijk ook wel duel Mazraoui tegen Mbappé. Als afgezien van dat moment met die penalty. Hoe vind je dat Mazraoui het doet?
2: Het gevaar. Ik ben zelf ook aanvaller geweest. En het is heel lekker. Als je een verdediger hebt die echt te gretig is. Dan kun je hem lokken.
3: Je moet een beetje cool blijven.
2: Je moet een beetje cool blijven. En dat is wat Mazraoui hier niet goed doet. Hij was te gretig. En dan gaat hij je lokken. En Mbappé kan dat als de beste.
1: De bal rolt weer in Bossen. Mark Kloostra.
0: Zeker inworp voor de Fransen. Met Dieje die de bal boven zijn hoofd heeft. Gebeurt op 16 meter van de achterlijn. Kan hem naar voren gooien, naar Doué. Maar kan hem ook breed gooien naar Oulisse. Breed naar Koundé in de as. Wil Mbappé de bal. Die wil natuurlijk die gemiste penalty zo snel mogelijk wegpoetsen. Heeft hem gegeven aan Dembélé. Naar zijn linker. Wat krult hij die bal mooi naar de verre hoek. Het scheelt niet veel. In minuut 33 krult hij de bal een half metertje naast de kap waarmee hij twee Marokkanen het bos instuurt. En dan zoekt hij met links de verre hoek. Nou, ik zei een half metertje. Ik mag een nieuwe bril, want deze gaat wel 4 meter naast het doel. Het was een beetje gezichtsbedrog. Bounou dook ook niet naar die bal, zoals hij wel naar de penalty dook van Mbappé. Waar hij trouwens ook wel gewoon naar de hoek had kunnen lopen en hem met binnenkant voet had aan kunnen nemen. Zo zwak was die penalty, maar hij voerde de druk op bij Mbappé die dus miste. Hier gaat Doué, is er 1 voorbij bij Marokko. Komt er nu nog eentje tegen, dat is er 1 te veel. Dan is hij de bal kwijt en Hakimi neemt over namens Marokko. Bal tussen 2 Fransen door, een goede bal. Maar dit is dan weer een slechte bal van Unai achter Diaz. Bal over de zijlijn, ingegooid door Digne. Het gaat naar Olise. Olise op 20 meter van het doel, loopt op 3 Marokkaanse verdedigers af. Ja, daar staat gewoon een muur. Daar loopt hij zich dan op vast, loopt daar gewoon blind tegenaan. Is de bal kwijt en via Bouadi die heel mooi om de as heen draait, is Marokko even uit de problemen. Talbi terug naar de as, terug naar Diop. En dan komt middenvelder El Ainaoui de bal ophalen tussen zijn 2 centrale verdedigers. En zo staat Marokko eventjes met 5 achterin. Via Salah Eddin terug naar El Ainaoui. Terug naar Salah Eddin. Gebeurt allemaal op 20 meter van het eigen doel. Risicovol paasje naar Bouadi. Maar die kan je dat soort paasjes wel geven. Punten de bal tot bij ploeggenoot Unai. En dan gaat het uiteindelijk naar Hakimi aan de rechterkant. Marokko temporiseert even. Speelt de bal weer terug naar Diop. En zo zijn we weer in de laatste lijn van Marokko. Na bijna 34 minuten. En heeft Salah Eddin de bal niet gekregen nog. Nu wel. Hier heeft hij de bal in zijn linkervoet. Alles staat stil bij Frankrijk. Marokko mag in deze fase even op de eigen helft met de bal aan de voet overspelen van poppetje naar poppetje. En bij Frankrijk wachten ze dan geduldig af. Misschien wel tot weer zo'n moment komt van een aanval van Marokko en er balverlies is om te gaan counteren. Hier is Bouadi weer. Dribbelt de middenlijn over. Schuine paas naar voren. Naar Diaz. Oog in oog met Diaz. Speelt hij de bal schuin terug. Krijgt hem nu weer halverwege de helft. Dit is schitterend gevoetbald door Marokko. Unai speelt hem tussen 2 van Frankrijk door. Maar de bal wordt weggetrapt door Upamecano. Wat handig meegegeven weer door Bouadi. Achter het standbeen langs met de hak. Heerlijk gevoetbald door Marokko dat de bal nu ook weer heeft. Kop middencirkel. Mazraoui naar Salah Eddin. Wordt wat opgejaagd door Dembélé. Het is misschien ook krachten sparen wat de Fransen doen in de brandende zon van Boston. Oh, nu neemt Bouadi te veel hoor op zijn vork. Is de bal kwijt aan Doué. 16 meter van het doel. Doué, Bounou. Met het handje nog. De bal is net niet ver genoeg de hoek in. En daardoor wordt het ook nog wel moeilijk voor die keeper. Want die bal komt half onder hem. En hij krijgt er zijn platte hand nog tegen. Wat een geweldige redding van Bounou. Het is ook een enorme kans voor Frankrijk. Want daar had Doué de hoek moeten zoeken. En iets meer kracht moeten meegeven aan de bal. Het is zo makkelijk als je op een stoel zit. En zit te kijken en mag vertellen hoe het moet. Het is veel moeilijker natuurlijk als je die bal in je voetjes hebt. Maar deze had in een hoek gekund. En dan denk ik dat Bounou geen schijn van kans had gehad. Maar dat neemt niet weg dat dit een geweldige redding is van de Marokkaanse keeper. En dat is niet de eerste. De corner. Bal ligt niet goed voor Frankrijk. Olise gaat hem trappen vanaf de linkerkant met links. Uitdraaiend. Dan zijn dus ook Upamecano en Saliba mee. Bal komt op het hoofd van Koundé. En die stuit het dan in de richting van het doel. Bounou heeft hem in zijn handen. Wat een kans voor Digne. Na iets te mooi voetbal van Bouadi. Die had daar minder risico moeten nemen, zeggen we met de wijsheid achteraf. Het is nog steeds 0-0 bij Frankrijk tegen Marokko.
1: Ja, Ali, zo gebeurt er eigenlijk precies wat jij net ook al zei. Van als je even niet scherp bent, als je even balverlies leidt, dan is Frankrijk supergevaarlijk.
2: Ja, je ziet dat als ze niet vol druk zetten, dan staan ze eigenlijk in het middenblok. En dat doen ze eigenlijk bewust. Dat doen ze bewust om ruimte te creëren. Om in de overname dan gevaarlijk te zijn. En ja. Je ziet het.
1: Maar dat is super verraderlijk. Want ik kreeg juist ook het idee. Marokko krijgt na die gemiste penalty wat meer zelfvertrouwen. Hè. Ze hebben wat meer balbezit. Een paar mooie passes. En dan ligt dat gevaar toch nog op de loer.
2: Maar dat is ook wat ik bedoel. Je moet echt 90 plus blessuretijd. Moet je de urgentie voelen. Moet je aanstaan. Ja. En weten wat er kan gebeuren. Op het moment dat je focus niet hebt. Je speldiscipline moet echt op 200% zitten. Om dit niet weg te geven. Want als je nu gaat kijken naar de wedstrijd. Hebben ze een penalty moment. Ja. En een wereldredding van de keeper. Uit een slechte aanname. En Bouadi die eigenlijk weg wil draaien.
3: Ja, ja. Ja. Je zegt ze doen het heel bewust. Hè, die Fransen. Heeft het ook iets te maken met dat ze ook niet te veel krachten willen verspelen. In deze warme omstandigheden. Want het is heet hè, Boston.
2: Dat zal me niks verbazen. Maar je ziet niet dat ze echt in de middenblok staan. Waar ze in het begin echt vol druk zetten. Ja. En dat is het ook. Hè. Juist wanneer je de bal voor hebt. Juist wanneer je op een gegeven moment vertrouwen gaat voelen. Je voet je lekker. Je hoeft minder zonder bal te lopen. Je hebt meer de bal in je voeten. En dan ga je op een gegeven moment te comfortabel voelen. En dan kun je nog wel eens van die schoonheidsfoutjes maken. Alleen hier, weer bijna. En als je de schoonheidsfoutjes. Ja, zij maken er grote fouten van. Ja. Omdat ze gewoon zulke killers hebben die het afstraffen.
3: Ja. Bounou redt Marokko. En dus staat het nog altijd 0-0 in die kwartfinale tegen Frankrijk, Mark.
7: Ja, wat mij opvalt is dat ze bij Marokko met 3 centrale verdedigers zijn gaan spelen. Want middenvelder El Aynaoui die zakte niet alleen om de opbouw te verzorgen terug tot tussen zijn 2 centrale verdedigers. Maar die zie ik daar nu al 10 minuten staan. Terwijl de bal nu bij Doué is. 38 minuten bijna onderweg. 0-0 bij Frankrijk tegen Marokko. Frankrijk weer met de bal. Maar nu staan ze bij Marokko weer gegroepeerd. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar Koundé. Naar Upamecano kan het. Maar het kan ook schuin naar voren. Dat is wat meer risico. Maar goed gedaan. Naar Olise. Die wil de bal meegeven aan Koné. Dat lukt niet. Krijgt hem bij toeval wel weer terug. Speelt hem dan in de as naar Dembélé. Maar daar is het heel druk. Dit is een goed paasje van Hakimi. Bal nu overgenomen door Frankrijk. Maar wel ten koste van een overtreding. En dus mag Marokko een vrije trap nemen na 38 minuten overtreding gemaakt op Diaz. Die we in het begin van de wedstrijd een paar keer handig langs de tegenstander zagen dribbelen. Maar misschien nog iets te weinig in het stuk voorkomt bij Marokko. Misschien wat vaker zoeken oog in oog met Digne. Want dat moet de zwakste schakel bij Frankrijk zijn voor zover daar sprake van is. Bal gaat weer terug naar El Aynaoui. Breed naar Diop. En Diop vanuit stilstand lokt misschien ook wel Frankrijk naar voren. Maar daar trappen de Fransen niet in. Want wat Ali terecht zegt, ja, die wachten gewoon in een blok. Op het moment dat het in het middenveld de bal wordt ingespeeld. Dan zetten ze een beetje druk. Dat doen ze nu ook. Gaat de bal helemaal naar de zijkant. Naar El Ghanouch. El Ghanouch weer terug naar Diop. Het tempo ligt erg laag. Maar bij Marokko zijn ze natuurlijk een paar keer zich een hoedje geschrokken naar balverlies. Dus gaat het terug naar Bounou. Dit is ook geen hele lekkere paas naar Diop. Maar er staat gelukkig niemand voor Frankrijk om daar echt serieuze druk te zetten. Dan speelt Diop de bal naar Bouadi. Bal breed. En dit is een goede paas. Schuin naar voren. Naar Unahi. Hier zit wat in voor Marokko. Want Diaz heeft de bal gekregen. Hij is van de rechterkant ook wat meer aan het zwerven geraakt. Komt de bal nu van Talbi voor. Bij de eerste paal weggetikt door Upamecano. Met het hoofd verlengd door Dembélé. De 16 meter ingekopt. Maar over de achterlijn. Waar Talbi nog altijd lag op die achterlijn na die voorzet. Die via een Franse voet uiteindelijk op het hoofd van Upamecano kwam om hem weg te koppen. We zien de coach Ouabi van Marokko. Hij heeft dus het een en ander omgezet na de eerste 20-25 minuten. Gemiste penalty van Mbappé. Een kopkans voor Upamecano. En de kans voor Doué. Dat zijn de 3 grootste geweest voor de Fransen. Marokko nog niet kunnen prikken. Maar het staat nog steeds 0-0 na 40 minuten. So far so good voor Marokko zou je zeggen. Die kans die gaat komen. Ook voor Marokko. Helaas zonder Saibari. Met name helaas voor de Marokkaanse voetballers. Want, en fans natuurlijk. Want hij was in topvorm op dit wereldkampioenschap voetbal. Maakte belangrijke doelpunten, maar is er dus door een blessure niet bij. Bal door de as naar Koundé. Die wordt nu opgejaagd. Speelt de bal dan ook weer door de as naar Mbappé. Deze paas is te moeilijk naar Olise. Kan Marokko weer overnemen. Goed gevoetbald via Diop naar Mazraoui. Schuin naar voren. Dan kan Marokko via Talbi aan het voetballen komen. Het is nog wel op eigen helft. Talbi geen risico nemend. Speelt de bal terug naar Salah Eddine. Naar Mazraoui. Naar Salah Eddine. Naar Mazraoui. Allemaal op 25, 30 meter van het eigen doel. Bal nu naar Salah Eddine. Speelt de bal naar de linkerzijkant. Bij PSV heeft hij ook vaak een rol. Salah Eddine. Als in dat hij het middenveld in kan dribbelen. Dat hebben we nu nog niet zo heel veel zien doen. Maar het is wel tegen Frankrijk. Hè. Het is tegen de topfavoriet voor het wereldkampioenschap. Bal van Diop gaat naar de rechterkant. Naar Unai. Krijgt de bal na een kaats weer terug. En is weer op eigen helft. Het is een paas naar de kop van de middencirkel op eigen helft. Naar Mazraoui. In langzaam tempo gaat de bal van voet naar voet. Maar uiteindelijk komen ze wel op de helft van Frankrijk terecht. Dan worden ze nu van de bal gelopen door Upamecano. Maar die doet dat iets te stevig in duel met El Ghanous. En dat levert Marokko een vrije trap op. Op de zijlijn. Op een meter of 20 over de middenlijn, denk ik. Op de Franse helft dus. Is de bal weer ingeleverd door Marokko. Dat heb ik niet gezien hoe dat ging. Want ja, de regisseur die vond het belangrijker om Shakira in beeld te nemen dan het spel. Maar Frankrijk heeft de bal intussen weer via Upamecano. Handig weggedraaid door Rabiot. Die wordt aan het shirt getrokken. Aan de arm getrokken en verdient een vrije trap. Op 20 meter van zijn eigen doel overtreding gemaakt door Unai. Voorlopig 3 kansen voor Frankrijk. Maar nog geen doelpunt. Zelfs een penalty was niet besteed aan Mbappé. Saliba dribbelt de bal naar voren. Tempo moet omhoog bij Frankrijk als ze Marokko uit elkaar willen spelen. Maar ik heb het idee dat dat niet de tactiek is die ze toepassen. Deze bal valt niet over de verdediging. Goed weggekopt bij Marokko. Rust nu achterin bij Mazraoui. En via het hakje van Talbi heeft Marokko balbezit.
3: Ali, na die wervelstorm zo aan het begin van Frankrijk, is het toch redelijk in balans? In ieder geval als je kijkt naar balbezitten.
2: Ja, kijk, natuurlijk de eerste druk die Frankrijk gaf in het begin van de wedstrijd, dat hou je niet. Dat kan je niet. Dat is maar 45 minuten volhouden. Helemaal niet in de warmte. Dus je ziet op een gegeven moment dat ze nu wat lager gaan staan. En je ziet dat daardoor Marokko meer in zijn spel komt. En meer aan het combineren komt.
3: Is dat ook een beetje de verdienste van Marokko dan? Dat ze iets meer grip op Frankrijk krijgen?
2: Ja, zeker. Ze zijn wat zekerder aan de bal. En je ziet dat ze vandaag ook goed eronder uitvoetballen. Ook op het middenveld. Het enige wat ik jammer vind is dat je in de laatste fase eigenlijk niet echt de absolute wereldtopakken qua stootkracht hebt.
3: Waardoor, in de aanvalslinie.
2: Ja, waardoor ze niet echt pijn kan doen. En
1: het leidt nog niet echt tot concrete kansen voor Marokko.
2: Nee, want als je even naar de statistieken kijkt die we net hebben bekeken, dan zie je dat de expected goals van Frankrijk op 1,79 is en die van Marokko op 0.
3: Tje.
2: Dat is natuurlijk wel heel laag. En het dichtste wat ze bij de goals zijn gekomen is uiteindelijk via een corner. Dus dat moet gewoon beter. Dan moet het nog beter uit gaan gaan.
3: Ja. Het is wat die bondscoach ook wel zei. Hè. Qua defensie en middenveld kunnen ze zich misschien best wel meten met Frankrijk. Zijn ze misschien zelfs op bepaalde fronten nog wel beter. Maar het is met name die aanvalslinie.
2: Ja, 100%. Ben ik het helemaal mee eens. Verdedigend. Als je puur de verdedigingslinie pakt van Frankrijk en Marokko, vind ik ze gelijkwaardig. En waarom? Ik vind dat Frankrijk de 2 centrale verdedigers beter zijn. Maar ik vind de backs van Marokko beter dan die van Frankrijk.
1: Slotfase eerste helft, Mark.
7: Ja, 1,5 minuut nog. Dan zit de officiële tijd erop. Komt een minuutje of 3, ik denk 4. Nou, misschien wel 5 vanwege die penalty bij. Deze paas is te hard van Upamecano. En belandt over de achterlijn. Koundé kan dit niet belopen. En ziet die bal dan tot zijn frustratie over de achterlijn hobbelen. Doeltrap voor Marokko. DJ Deschamps, zijn 25e wedstrijd voor Frankrijk coachend. Geen paniek nog, zit rustig in zijn stoel. Met zijn rechterbeen over zijn linkerknie. Te bedenken hoe hij het misschien wat anders moet gaan doen in de tweede helft. Om wel op voorsprong te komen. Of is hij met die 3 kansen, waaronder een penalty die niet benut werd, eigenlijk wel tevreden. En denkt hij, die kans die zometeen komt, schieten we erin. En dan gaan we alsnog met de winst vandoor. Rabiot wint op eigen helft een kopduel van El Ghanous. Maar de bal gaat dan wel over de zijlijn. Griezmann is er ook als toeschouwer voor de wedstrijd Frankrijk tegen Marokko. Is met zijn dochtertje een beetje zittend aan het dansen. En ziet hoe Hakimi de inworp neemt. Krijgt hem ook weer terug. En is op de zijlijn in balbezit aan de rechterkant. Via Bouadi gaat het dan naar El Ainaoui. Terug naar de verdediging. Naar Diop. Dat is de man met de minste haast bij Marokko. De bal rustig onder de voet stilgelegd. Nu schuin teruggespeeld naar zijn keeper. Dan komt Mbappé een beetje buurten. Maar echt spannend maakt hij het de keeper niet. Die met links die bal ver naar voren trapt op de helft van Frankrijk. Upamecano kan daar overnemen. 5 minuten aan extra tijd krijgen we erbij. De bal is nu bij Koundé. Olise, wat heeft hij in vrijheid daar. Speelt de bal nu in de loop van Mbappé. Maar Bounou let goed op. Denkt dat die bal sowieso te hard was. Maar hij is net buiten zijn 16 om hem weg te trappen. Had ook het risico kunnen nemen. Die bal is hard genoeg. Die komt mijn 16 in. Dan kan ik hem in mijn handen pakken. Maar dat risico nam hij terecht niet. Dit loopt goed af voor Marokko. Hoewel ze de bal nu op de middenlijn kwijt zijn aan Doué. Van hem nog niet zo heel veel gezien. Nolis dribbelt langs Diaz. Is nu in balbezit. Halverwege de helft van Marokko. Speelt hem terug naar de middencirkel. Naar Koundé. Die de bal nu breed geeft aan Dembélé. Oog in oog met Salah Eddin. Naar zijn linkerbeen. Nu naar zijn rechterbeen. Terug naar zijn linkerbeen. Zet de bal nu voor. Krijgen we hem breed getikt op Rabiot. Door Mbappé. Krijgt hem bij Digne. Op de zijlijn aan de linkerkant. Terug naar Doué. Die ook weer terug naar de as van het veld. Saliba speelt de bal breed naar Koundé. Die gaat schieten. Schiet de hem op de rug van Talbi. En via de rug van Talbi gaat de bal bijna uit. Maar Dembélé houdt hem binnen. Punt 16, rechterkant, door de benen. Nu in de voeten van Olise. Het is nog 20 meter van het doel. Dit is een kansloze schietpoging met de verdediger als Mazraoui zo kort op hem. Dat geldt niet voor het schot van Digne op de lat. Zit daar ook nog de hand van Bounou bij? Of gaat die bal op de lat van 22 meter met buitenkant links getrapt, buitenkant vreef. Daar zit een behoorlijk effect in. En die bal die dwarrelt dan net boven Bounou, die een stapje zet. En ik denk dat hij hem net niet raakt. Maar de bal gaat hoe dan ook niet binnen, want komt tegen het houtwerk of het aluminium aan. Nou, misschien zit hij er toch met een vingertje aan. Ik denk dat de bal anders ook op de lat was geweest. Maar een poging van afstand van Digne brengt het doel aan het trillen. Het net daarachter trilt ook, maar de bal ligt er niet in. De inworp is weer voor Frankrijk. 2 minuten aan extra tijd zitten erop. En de man van dat schot op de lat gaat nu de inworp nemen. Doet dat vanaf de linkerkant terug naar de as. Upamecano kan wat meters naar voren dribbelen. Koundé krijgt de bal nu in zijn voeten gespeeld. En kan de bal nu geven aan Mbappé die naast hem staat. Dat is een kort tikje breed van 5 meter naar Mbappé die de bal weer heeft meegegeven aan Dembélé. Maar kijk maar waar Mbappé staat. Die staat halverwege de Marokkaanse helft. Bijna op de zijlijn aan de rechterkant. Schitterende controle van Doué. Buitenom komt Digne. Maar Doué gaat zelf buitenom. En dan gaat de bal over de achterlijn. En is de vraag wie hem als laatste heeft geraakt. Doué denkt dat dat Hakimi is. Die zich er uiteindelijk voor gooit. Bijna op de bal. Maar Hakimi zegt nee hoor. Is gewoon een doeltrap. En hij krijgt vooralsnog gelijk van de scheidsrechter. Is uitstekend verdedigd door Hakimi die absoluut de bal niet raakt. En dus is het een goede beslissing van de scheidsrechter. Wordt ook nog aan het shirt getrokken trouwens. Hakimi voordat hij naar het gras duikt. Om die bal dan niet te raken, maar wel zo in de weg te liggen dat Doué er niet mee vandoor kan. De doeltrap voor Bounou namens Marokko wordt op het middenveld opgevangen door Frankrijk. Is nu in de voeten van Dembélé, want die heeft hem gekregen van Mbappé. Dembélé dribbelt op zijn tegenstander af. Kap buitenom is de bal kwijt. Goed verdedigd zeg. Door Salah Eddin snoept hem zo de bal af. Speelt uitstekend in de eerste 48 minuten van deze wedstrijd. Deze bal schuin naar voren is ook goed. We zijn op de helft van Frankrijk met Unai. Die dribbelt op Koundé af. Er staan 6 Fransen te wachten. Want dat is het ook. 4 aanvalskanonnen bij Frankrijk. Maar die 7 daarachter, die zijn er alleen maar neergezet om tegen te houden. Diaz speelt de bal breed naar El Ghanous. Veel uitzakkend. Dat is een van de 2 aanvallers vaak. Samen met Unai. Het systeem bij Marokko wisselt per minuut bijna. Nu komt hij ook weer in balbezit als een soort middenvelder. El Ghanous, bal via rechts. Rechtervoet naar zijn linkervoet. Naar Hakimi. Die wil een 1-2, krijgt hij niet. Want Diaz heeft iets anders bedacht. Schiet de bal tegen Rabiot op. En dit is Hens. Ja, armen niet langs het lichaam. En dus als de bal er wordt tegen aangeschoten, krijgen we een vrije trap op 17 meter van de achterlijn. De bal ligt wel ver rechts naast het doel. Maar het is een interessante positie. En een paar jongens die een goede trap hebben. Ja, via de borst gaat hij op de arm. Maar nee, gaat niet eens via de borst. Gaat gewoon vol op de arm van Rabiot. Punt 16 meter zo'n beetje. Daar ligt de bal aan de rechterkant. Achter die bal staat Hakimi. Maar achter die bal staat ook Brahim Diaz. Die zou het ook wel willen proberen. Zit nog niet heel lekker in dit WK. Wel een aardige wedstrijd tot nu toe tegen Frankrijk. 49 minuten en 20 seconden onderweg. Maar die wil ook wel loskomen, dit toernooi. En het beste om dat voor elkaar te krijgen is om hem in het netje te krullen. Vanaf deze positie bijvoorbeeld. Dan ben je vertrokken als aanvaller bij Marokko. Wordt het Hakimi met rechts of wordt het Diaz met links? Dat is de vraag. Een tweemansmuur. Het wordt Hakimi, die is naast. Ver naast het doel van Meijal. En dan zit de extra tijd er over 15 seconden op. Als Meijal de bal naar voren trapt, dan denk ik dat het tijd is. En is de vraag of Frankrijk nog naar voren wil. Of dat zij deze 0-0 ook wel prima vinden halverwege de wedstrijd. De trap hoeft niet eens meer van de scheidsrechter. Het is rust in Boston. Frankrijk kreeg een aantal hele goede kansen. Maar Bounou staat op zijn post. Kiept een geweldige wedstrijd. En pakte onder andere een penalty van Mbappé. Mede daardoor 0-0.
1: En hier in de studio volgen we deze wedstrijd met Ali Boussabon. Ali, vooraf vertelde je over de spanning die je toch wel een beetje voelde. Maar ja, ondanks die spanning is het ook wel echt genieten, hè, dit?
2: Ja, natuurlijk geniet je van dit schouwspel. Dit is de kwartfinale.
1: Gebeurt veel?
2: Ja, gebeurt heel veel. En Frankrijk is de bovenliggende partij. Het is een wonder dat het nog 0-0 staat. Dat maakt het voetbal ook zo leuk. Je weet nooit wat je kan verwachten. Hè. Er wordt een pingel gegeven aan Mbappé. Ja. Ga je denken, ja, normaal gesproken een zekerheidje. Ja. Wordt gemist. Foutjes worden gemaakt. Dingen die je van tevoren eigenlijk bespreekt. Die zie je op een gegeven moment gebeuren.
1: Ja, in de slotfase van de eerste helft een paar goede verdedigende acties van Marokko. Hakimi onder andere. Ja. Dan valt wel echt die wilskracht op, hè?
2: Ja, dat... Dat is bij Marokko geen ontbrekende factor. Als ze moeten, laten ze hun ledematen liggen op het veld om een goed resultaat neer te zetten. En ik ken dat gevoel ook. Dat is gewoon een bepaalde... heel apart.
3: Ja.
2: Heel apart.
3: Je zei eigenlijk, het scenario zoals het zich hier moet voltrekken is dat Frankrijk een complete off-day heeft en Marokko gewoon moet alles hebben meezitten.
2: Ja, en niet dat soort fouten maken in de tweede helft.
3: Ja.
2: Dan is het mogelijk. Normaal is voetbal, we hebben gekke dingen gezien. En daar wil ik me heel graag aan vasthouden.
3: Het staat 0-0, Marokko leeft nog.

0: Snow Patrol, shut your eyes.
1: We gaan zometeen natuurlijk de tweede helft bij Frankrijk-Marokko volgen. Maar we gaan ook even kijken bij de Tour de France van vandaag. Want daar is nieuws uit voortgekomen. De Noor Thorstein Tran heeft de Tour de France moeten verlaten. In de gele leiderstrui kwam hij vandaag in de afdaling van de Tourmalet ten val. Hij reed de etappe nog wel uit, maar finishte op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. Tran blijkt aan de val een gebroken rib en een hersenschudding te hebben overgehouden.
2: Ja, wij gaan zo dadelijk door natuurlijk met de tweede helft van Frankrijk-Marokko. Marokko in langs de lijn en omstreken. Ja, wij gaan door. Ondanks dat het 11 uur gaat worden, dan bent u natuurlijk gewend. Met het oog op morgen komt eraan. Dat vervalt voor deze avond op NPO Radio 1. Maar als u het oog wilt luisteren, dan kan dat wel. Want over een paar minuten is de podcast beschikbaar. En die wordt gepresenteerd door Lucella Carasso. We maken ons dus op voor helft nummer 2. Ali, heel kort, wat zou je Marokko als tip meegeven?
3: Wat meer diepgang in het spel.
2: Wat meer diepgang in het spel.
3: Meer diepgang. Ik zie dat Talbi, die heeft echt wel snelheid. En ik vind dat dat nu Salahuddin te snel naar voren gaat, waardoor hij zijn ruimte dichtloopt. Ja. Dus lang wegblijven. En een mooie statistiek. Topsnelheid hoog als die van Mbappé.
2: Kijk, nou, dat zeggen we wel. Als je sneller bent dan Mbappé,
1: een optimistische statistiek, inderdaad. Nou, we zijn zo meteen terug. De tweede helft.
4: NPO Radio 1. Jeroen van Kan. In zijn nieuwe roman Dood en Leven van de Jonge Zelder schept Allard Schreuder een sprookjesachtige wereld die even vreed is als vreemd. Allard Schreuder zal er zijn. De pauw hoort thuis op de planken. Hij is uit een geslacht van beroemde operazangers die grote triomfen hebben gevierd. Een zin uit onze taalschat. De giraf is een dandy. Dierenportretten uit Artus. Van Philip Mechanicus. En Sarah de Koning, bekroond met de Johan Polak Poëzieprijs 2026, komt vertellen over haar bundel Textielen. René Appel bespreekt het DNA van actrice Henriette Tol.
5: NPO Radio 1.
4: Zaterdag, vanaf 11 uur.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: NPO Radio 1.
17: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school zijn al jaren de resultaten van leerlingen slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing en ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. Ook zijn er zorgen over overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800. Een wijkagent uit Tilburg die vastzat voor het doorspelen van informatie komt morgen vrij. In de gevangenis in Krimpen aan de IJssel zou een aanslag op zijn leven worden beraamd. De man was eerder al overgeplaatst naar een andere afdeling in de gevangenis. Een Duitser die zich had misdragen op een Nederlandse vlucht is bij verstek veroordeeld tot het betalen van €750 boete. Hij maakte in april zo'n ruzie aan boord dat de piloot was afgeleid en een verkeerde vlieghoogte doorgaf, meldt NH Nieuws. Een co-piloot corrigeerde die fout. Het doorgeven van verkeerde hoogtes is gevaarlijk en kan botsingen veroorzaken. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feest vieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en er werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Er was ook een kleine tegendemonstratie en er werd door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. En morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
18: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
18: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?

0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
4: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: NPO Radio 1. EO NOS.
12: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
13: Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omsteken. En u verwacht misschien op dit tijdstip Met het oog op morgen. Dat kunt u wel luisteren, alleen niet live op NPO Radio 1. Wij volgen zo hier de tweede helft tussen Frankrijk en Marokko, de kwartfinale op het WK. Met het oog op morgen is als podcast te beluisteren in de bekende podcastkanalen.
14: In Boston komen de spelers langzamerhand weer op het veld. We zagen Ali ook wel de discussie. DJ Deschamps die de scheidsrechter in de catacombe opzocht. Dat is toch een beetje proberen om ze op je hand te krijgen, denk je?
15: Ik zou niet weten waarom. De scheidsrechter fluit een uitstekende wedstrijd.
14: Ja, hij gaf de penalty waar het moest.
15: Ik heb één keer een overtreding niet gezien. Dat was juist tegenover Diaz. Diaz doorgebroken was en Kone hem neerhouden. Dus ik snap niet wat hij daarmee wil bereiken.
14: Ja. Was je onder de indruk van Frankrijk in die eerste helft?
15: Ja, natuurlijk. Maar dit verwacht ik al. Die zijn zo nogmaals. Die hebben voorin vier kanonnen. Maar elke kanon heeft specifieke kwaliteiten.
14: Ja.
15: Dus het zijn niet dezelfde spelers.
14: Ja, ze worden natuurlijk volop bewierookt. Hè, maar vind je ook dat het tot volle wasdom komt? Dat het er echt uitkomt?
15: Nee, want anders had Marokko 3-4-0 voor achter gestaan. Dus gelukkig komt het niet tot wasdom. En ik wil het ook graag zo houden.
13: Ja. En we volgen de tweede helft zo dus ook met Ali Boussabon hier in de studio. Mark Kloostra, spelers, staan die al op het veld?
16: Nee, ze komen het veld op met onder hen. Saibari, gewoon in wedstrijd tenue. Heeft nu de arm om Salah Eddine heen geslagen. Is hij dan fit genoeg om wat minuten te maken? Of is dit gewoon een beetje de schijn hoog houden dat hij nog een troef is die ze achter de hand hebben? Raakte natuurlijk al vroeg geblesseerd in de vorige wedstrijd van Marokko in die 3-0 overwinning tegen Canada. Moest die worden vervangen met een hamstringblessure. En dan denk je, het toernooi duurt nog 2 weken. Dat zal wel einde oefening zijn. Dan was er een hoop vragen, waren er een hoop vragen vooraf, kan hij spelen? Nou, hij zit dus op de bank en in tenue. Dus zoals het er naar uitziet, maar het kan natuurlijk ook een trucje zijn van de coach, zou die nog kunnen invallen. Voorlopig wordt er niet gewisseld. Ik denk dat het gesprek met die scheidsrechter ging over die penalty. En waarom het zo lang duurde voordat Mbappé uiteindelijk mocht aanleggen. Want dat duurde echt heel, heel lang. Hij moest de bal ook nog 2 keer goed leggen. Ik denk dat de scheidsrechter even werd gevraagd van waarom konden we die penalty niet gewoon nemen. Want het was toch allemaal duidelijk dat het er eentje was. Ik denk dat is de enige verklaring die ik heb. Verder zie ik, en daar heeft Ali 100% gelijk in, geen enkele reden om deze scheidsrechter ook maar kritisch te beoordelen. Want hij fluit inderdaad een uitmuntende wedstrijd tot nu toe. We zien dus nu hoe de spelers van Marokko de catacombe uitkomen. Dat is een flinke wandeling dan, zeg.
14: Ja. Vanaf die vierdaagse van Nijmegen, die moet wel beginnen. Maar daar in Boston zijn ze al bezig.
16: Ik ben al moe voordat je het veld op bent, man. Het is een beetje zoals VVV. Dan moet je hem af, die trap.
15: Ja, die heb ik ook gelopen.
16: Oh, ja, de grootste voetbaltrap van Europa is dat.

0: is met name in de winter levensgevaarlijk. Maar die is vooral terug naar de kleedkamer vervelend, want dan moet je omhoog.
1: En na de wedstrijd.
0: Sorry?
1: Na de wedstrijd.
0: Na de wedstrijd, precies dat. Ja, in de rust gaat het nog wel, denk ik. Ja, ik weet het niet hoor. Maar kan ik me zo voorstellen. Als je dan een zware wedstrijd hebt gehad in de modder.
1: Dan moet ze een roltrap neerzetten.
2: Ja, dan hebben ze in die Duitse stadions toch?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, daar vroeger inderdaad bij Schalke ook. Maar ook prachtige beelden tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 88. Toen Nederland daar tegen Ierland speelde. De wordt afgeteld door het publiek. Maar wil de scheidsrechter ook dat het mag, want die staat op een enorme afstand. Frankrijk mag aftrappen en dan krijgen we weer de Paris Saint-Germain variant. Bam, bal gewoon over de zijlijn trappen. Ja, vroeger was er iemand die zei, als je de bal niet hebt, kun je ook niet scoren. Is me in mijn oor gefluisterd. Ja, dat is tegenwoordig een hele andere tactiek. Marokko deed het overigens ook. Zij mocht ook aftrappen in de eerste helft en wilde die bal dus ook eigenlijk niet hebben. Dit is Bounou, dit is wel een foutje, want die trapt de bal te hoog over het hoofd van Salah Eddine heen over de zijlijn. We zijn begonnen aan helft 2. Het is bloedstollend spannend. En het was ook heel warm in Boston, maar we zien nu dat het veld in de schaduw ligt. Het was 32 graden, er was zon. Die is er nu niet. Wellicht gaat dat het tempo wat omhoog schroeven. 0-0 de stand. De bal over de zijlijn via de voet van Olise. Na 45 minuten en 40 seconden. Kansen voor Frankrijk in de eerste helft. Die zijn er zeker geweest. Upamecano, Doué vonden allebei Bounou. Dat gold ook voor Mbappé. Vanaf de penaltystip schoot hij de bal slap in en kon Bounou redden. En Digne schoot de bal op de lat. Terwijl de inworp nu naar Frankrijk gaat. Omdat ze bij Marokko als laatst hebben beroerd. En via Upamecano is de bal bij Saliba. Gaat het nu naar de linkerkant, naar Digne. Bal langs de lijn naar Doué, terug naar Digne. In het begin van de tweede helft ligt het tempo niet zo hoog als in het begin van de eerste helft. Toen de Fransen furieus starten. Bal gaat nu naar Koundé. Die kan de middenlijn overdribbelen. Is daar nu 2 meter overheen. Speelt hem naar Dembélé. Weinig ruimte voor hem voor acties. Tikkie breed naar Olise. Wordt op de huid gezeten door Bouadi. Dus bal schuift terug naar Saliba. Terug naar Olise. Heeft al een paar keer gekeken waar kan ik de bal kwijt. Vooruit is de eerste optie. Maar daar kan hij niet heen. Dus gaat het schuin terug. Bal nu bij Dembélé. Halverwege de Marokkaanse helft speelt de bal tussen de benen door van El Ainoui. Maar zo in de voeten van de Marokkaan. Die kunnen dan overnemen via Unai. Dat is een goede bal naar voren. Terug naar Unai. Het ligt open nu voor Marokko. Met z'n vieren zijn ze eruit. Rechts is de ruimte voor Diaz. Die heeft hem voor zijn rechterbeen. Het duurt wat lang bij Diaz. Zet de bal voor bij de tweede paal. Koundé kopt de bal weg. Overgenomen. Goede controle door Talbi. Hier zat meer in voor Marokko. Daar had, als je het mij vraagt, Diaz wat sneller moeten handelen en voor het schot met links moeten gaan. Talbi, punt 16 meter. Vindt hij Ouadi. Die gaat naar de as. Wordt van de bal gelopen. Bal nu alsnog bij Diaz. Die schiet met rechts slap tegen Digne aan. En heeft Frankrijk via Doué en Digne de bal weer. Ja, Marokko bijt van zich af in het begin van de tweede helft. Met net dus die uitbraak die ze redelijk goed uitspelen. Maar uiteindelijk toch te weinig vaart in de uitbraak als de bal bij Diaz terechtkomt. Die heeft de bal nu teruggespeeld en via Bouadi gaat het naar de rechterkant. Naar Hakimi vanuit stilstand schuin terug naar Bouadi. Dan naar Unai. Unai ook vanuit stilstand. Zo wordt het driehoekje makkelijk gemaakt. Frankrijk zet totaal geen druk als Marokko de bal heeft op de helft van de Fransen. In de eerste helft mochten ze dit doen op eigen helft. En nu mogen ze dit doen op de helft van Frankrijk. Talbi wil hem terug in de loop. Daar krijgt hij hem ook. Bal is te hard. En het blok is er ook van Upamecano. Daar wordt overigens niet voor gefloten door de scheidsrechter. En dus mag Frankrijk verder. Gaat het via de keeper naar Koné. Is dit een opening? Prachtig. Naar Doué. Punt 16 wordt van de bal gelopen door Hakimi. Corner Frankrijk als dit geen buitenspel was. Want daar had het toch wel alle schijn van. Wat een prachtige trap is dat van Koné. Het is zeker geen buitenspel. En dan is dit een paas over 50, 60 meter. Prachtig over de Marokkaanse verdediging heen. En het is overigens helemaal niet Hakimi geweest die die bal als laatste heeft beroerd. Maar dat is dan dus blijkbaar gewoon Doué geweest. Die de bal probeerde te controleren met zijn linkervoet. Maar daar niet in slaagde. De doeltrap moet nu binnen 4 seconden worden genomen. Marokko neemt even alle tijd. En dan toch weer de korte variant. Dan gaat het naar de rechterkant. Naar Diop. Die trapt de bal naar voren. Zo op het hoofd van Saliba. Zitten de Fransen weer tussen. Gaat het via Olise. Oh, Rabiot was doorgelopen. Daar zit het voetje van Diop nog net tussen. En nu neemt Marokko de bal over. Bal gaat naar de as. Naar Unai. Opening naar de linkerkant. Is dit te belopen voor Tal? Nee, dat is jammer. Ja, Marokko in de eerste helft vooral teruggekropen op eigen helft. Maar in de tweede helft pakken ze de momenten als die er zijn om uit te breken. Dit was weer overname op het middenveld. En dan de opening zoeken, in dit geval aan de linkerkant. Het is de tweede uitbraak. Deze levert geen mogelijkheid tot een grote kans op. Dat leverde de eerste wel. Kone is achtergebleven op het gras, is geblesseerd. Terwijl er even overleg is langs de zijkant tussen Deschamps en Olise. Hebben we vooral in de tweede helft, die 4,5 minuut oud is, Marokko gezien.
3: Ali Boussabon, ja, je zei het. Wat ik graag wil zien bij Marokko is dat ze spelen met passie. En dat ze ook eigenlijk uitgaan van hun eigen identiteit en kracht. Hè? Is dat wat je terugziet zo in deze eerste fase van de tweede helft?
1: Ja, zeker. En ik benoemde ook meer diepgang zonder bal.
3: Ja.
1: En je ziet dat wel effect heeft. En vooral met Talbi, die is echt snel. En het moment dat je zelf aan het voetballen komt. En ze willen druk zetten, je zag het net. Het is jammer dat je. Hè, echt die absolute stootkracht mis. Want dat moet minimaal een schot op goal. Moet die counter in eindigen. En dat gebeurt dan niet. Maar je ziet wel dat er echt wel mogelijkheden zijn om dit Frankrijk pijn te doen.
3: Ja, ligt er aan de andere kant ook weer niet het risico dat Frankrijk dan in de tegenaanval er heel snel uit kan komen?
1: Maar dat heb je altijd. Kijk, als je zo gaat redeneren, dan zou je nooit naar voren moeten gaan. Dat is gewoon wachten tot je dan op een gegeven moment geslacht wordt. Maar je moet ook zeker proberen te voetballen en zeker proberen wat af te dwingen.
3: Ja.
1: En ik vind dat ze dat goed doen, hoor.
3: Mark zei in de eerste helft, ik zie een beetje het Marokko van 4 jaar geleden. Dat leunde op de defensie. Heb je nu het idee dat je weer naar het Marokko van nu zit te kijken?
1: Nou, weet je, het is niet zo dat de trainer dat wil. Hè. Soms speel je tegen zulke sterke ploegen die jou gewoon achteruit dwingen.
2: Je wordt gedwongen. Ja.
1: Je wordt gedwongen. Het is niet, want deze trainer wil dat helemaal niet. Maar ja, je moet ook realistisch zijn. En op een gegeven moment word je achter gedwongen. En dan moet je zorgen dat goed staat. En het staat goed.
4: Ja. Het staat goed bij Marokko. Mark Kloostra.
0: Ja, zeker. In de tweede helft. En ik ben het sowieso wel met hem eens, hoor. Het was ook absoluut geen kritiek aan het adres van de trainer of van de Marokkaanse spelers. Dat ze wat meer terugstonden. Dat is hartstikke logisch met die 4 kanonnen bij Frankrijk voorin. Maar Marokko valt aan via Talbi. Maar die bereikt zijn ploeggenoot niet. Ze willen wel een hoekschop. En ik denk dat die er komt ook. Proberen ze bij Frankrijk heel snel de bal naar de doelman te gooien. Zo van, nee, dit is gewoon een doeltrap voor ons. Maar ik had het idee dat die bal via een Fransman over de achterlijn verdween. En dat idee wordt gedeeld door de scheidsrechter die erover gaat. 6 minuten onderweg in de tweede helft. En een corner voor de Fransen. Frankrijk nog helemaal niet gezien op de helft van Marokko. Met iets dat op gevaar lijkt. Terwijl Marokko dus nu al voor de derde keer prikt. Maar dat ook nog geen schot op het doel heeft opgeleverd voor Meillan. Dat hoeft in principe ook niet. 1 keer erin. Diop bijvoorbeeld, die staat nu voor het doel. Legt de bal maar op zijn hoofd. In Nederland weten we hoe goed hij kan koppen. De bal is bij Hakimi aan de linkerkant. Want hij nam de corner kort. Kan de bal nu terugkrijgen van Unai. Maar Unai gaat eerst zelf dribbelen. Oh, dat is mooi gedaan. Dembélé kwijt. Maar die voorzet die is te kort. Die wordt op de punt van de 16 meter eigenlijk zo tegen Mbappé opgeschoten. En dan trapt Marokko de bal naar voren. Maar belandt de bal over de achterlijn van Frankrijk. Haast nu bij Meillan. 7 minuten onderweg in de tweede helft. Schuift de bal schuin naar voren in de voeten van Digne. Maar dan is bij hem alle vaart weer uit de aanval als hij de bal terugspeelt naar Rabiot. Die blijft met de bal aan de wandel. Geeft hem nu naar de rechterkant, naar Koundé. Dan naar Dembélé, maar die wil ruimte. En die ruimte is er helemaal niet voor hem. Dus moet hij weer terug naar Koundé, via Koundé naar Upamecano. En de Franse spelers hartstochtelijk uitgefloten door de aanhang van Marokko. Bal is nu bij Doué. Digne dendert eroverheen. Doué dribbelt naar binnen. Geeft hem aan. Sorry, Mbappé via Kone naar Koundé. Dan aan de rechterkant. Nu is er wel iets ruimte voor Dembélé. Staat oog in oog met Salah Eddin. Schiet hem daar heel simpel tegenaan. Krijgt de bal via de kluts wel weer terug. Krijgt hem bij Doué. Wippertje de 16 in. Weggekopt Mazraoui. En zo heeft Marokko dit probleem overleefd. En kunnen ze weer gaan aanvallen. Weer gaan counteren. Unai geeft hem mee aan Talbi. Langs de linkerzijkant in duel met Upamecano. Maar dat is een enorm sterke en goede verdediger die naar de bal blijft kijken. En op het juiste moment zijn rechtervoet uitsteekt om de bal van de voet te tikken van die rappe Talbi aan de linkerkant. De inworp is dan wel voor Marokko. Die inworp die laat even op zich wachten. Omdat Talbi niet de man is die de inworp moet nemen. Dat moet blijkbaar El Ghanous doen. En anders wordt het Salah Eddin. Het wordt de laatste, want ook El Ghanous loopt weg bij die bal. Er was een nieuwe regel dat zo'n inworp snel moest worden genomen. Nu begint de scheidsrechter af te tellen. De oorspronkelijke gedachte was volgens mij dat het binnen 10 seconden moest gebeuren. Maar die regel is alweer een beetje aan het vervagen. Inworp voor Marokko levert uiteindelijk nu balbezit op voor Bouadi. Links van de as speelt hem naar de linkerkant, naar Salah Eddin. Langs de linkerzijkant naar Talbi, linkerzijlijn. Dan levert Marokko de bal snel in en moet Bouadi een overtreding maken op Olise. Dat hoeft hij niet te doen, maar dat doet hij in dit geval wel. En is de vrije trap voor Frankrijk met Rabiot in de as van het veld. Halverwege zijn eigen helft. Spanning en de zon is ook weer terug Dus voor zover die schaduw ervoor ging zorgen dat het tempo omhoog ging, is die schaduw nu verdwenen. En is het weer lekker warm in Boston. Dit tikkie van Nolise is tekort. Kone zit er nog wel tussen met een voetje. Ach, en dan levert Marokko de bal zo in. Dat is gevaarlijk. Al zijn ze nog met 6 man bij Marokko. Tegenover nog 3 van Frankrijk. Punt 16. Doué in de korte hoek. Bounou. Ja, je moet niet in slaap vallen als keeper. Want dit is een verraderlijk schot hoor. Verdekt. Die verwacht je misschien helemaal niet. En die is kiezelhard. Maar gelukkig voor Bounou recht op hem af. Hij heeft er wat moeite mee. Laat de bal eerst uit zijn handen vallen. Maar hij heeft hem in tweeën klem. En als Marokko de bal dan naar voren trapt, stuit het hij een keer. En komt hij bij de ver voor zijn 16 meter staande keeper in het geel, Meunier, terecht. En Meunier schuift de bal in de voeten van Saliba. Ik ging voor de wedstrijd even naar de supermarkt. Daar waar iedereen de afgelopen weken in het oranje was. Nou, dat was al een week niet meer zo met allemaal Nederlands elftal shirtjes. Maar nu 5 Marokkaanse meisjes, tenminste dat denk ik, allemaal met een Marokko shirt. Die daar de vakken aan het vullen waren en de kassa aan het bedienen. Toen begon bij mij ook te borrelen dat die wedstrijd eraan aan het komen was en dat het leeft. De bal is bij Dinje. Halverwege de Marokkaanse helft. Marokko weer goed gegroepeerd bij elkaar. Als de bal schuin naar voren gaat naar Olise. Draait weg bij Boho. Die geeft hem mee. Nu komt de kans voor Mbappé over. Die bal stuit het net vervelend voor Mbappé. En daardoor schiet hij de bal met binnenkant voet toch wel ruim over het doel. Maar een goede actie van Olise die wegdraait bij Bouadi. En dan op het juiste moment, want het kan niet, dat paasje geeft op Mbappé die wel buitenspel staat. Dus al had hij hem gemaakt, had hij niet geteld. Maar Mbappé mist een penalty en mist deze kans. Dat knaagt er toch een beetje aan het vertrouwen van de topscorer van Frankrijk met 7 doelpunten. Maar vooralsnog niet op het scorebord. Wel weer echt een heerlijke actie van die Olise in de as. Bal van zijn rechter naar zijn linkervoet. En dan het paasje geven. Nu sprint hij naar voren als Doué de bal heeft. Het kan naar links. Daar Mbappé. Vanaf die linkerkant waar hij bij Paris Saint-Germain is groot geworden. Punt 16 nu tussen 3 Marokkanen in. Ja, dan is het te druk. Ook voor Mbappé. Dus moet het terug via Rabiot. Hakje van Doué. Komt bij Mbappé terecht. Doué zit wel een beetje op showboten vandaag hoor. Die doet bij alles moeilijk en wil bij alles de schoonheidsprijs verdienen. Het heeft hem nog geen assist opgeleverd en wel een schot op doel. Maar dat werd makkelijk, nou ja, niet makkelijk, maar redelijk eenvoudig gepakt door de keeper omdat die bal recht op hem afkwam. Maar echt simpel spelen is er niet bij met de linksbuiten. Maar laat die maar lekker dartelen. Links- en rechtsbuitens moet je wat dat betreft met rust laten. Punt 16, rechterkant, Olise. Ook zo'n jongen die je moet laten dartelen. Zo'n vlinder, laat maar los. Dan komt het allemaal wel goed, die verzint wel leuke dingen. En die achterste 7 houden het allemaal tegen bij Frankrijk. Bal nu in de as bij Doué, draait handig weg. Links is eruit. Zo, bij Mbappé. Komt voor de voorzet naar de tweede paal. Die is te scherp. Gaat over de achterlijn heen. En levert een doeltrap op voor Marokko. De eerste 10 minuten van de tweede helft waren voor Marokko. En nu zien we alweer een paar minuten Frankrijk met een behoorlijke kans voor Mbappé. Al stond hij buitenspel, maar schoot hem er niet in.
4: Ja, Ali Boussabon. Frankrijk komt er inderdaad een paar keer echt gevaarlijk weer uit. Is het al tijd voor Marokko om iets aan te passen, vind jij?
1: Ja, er is één ding wat ik misschien aan zou passen. Ik denk dat Bouadi misschien vermoeid is. Je ziet dat hij een paar keer net te laat is. Net ook bij de Olise, waar hij uiteindelijk die buitenspelkans uit voortkomt. Zie je dat hij eigenlijk te makkelijk bij hem wegdraait en op een gegeven moment niet meer kan belopen. Dus ik denk dat het, als je dan iemand, dat iemand zou kunnen brengen, dan... Amrabat
4: voor hem in de plaats. Dat zou dan wel verdedigend wat meer opleveren. Nog even heel kort terug naar de rust. Mark Kloostra noemde Saibari, hè, die wel gewoon in zijn tenue daar rondloopt. Verwacht je dat dat nog een truc kan zijn? Een truc uit de hoge hoed dat hij toch nog invalt?
1: Als ik heel eerlijk ben, had ik het totaal niet op de bank verwacht. Nogmaals, ik heb in mijn carrière heel wat blessures gehad op mijn hamstring. En ik weet dat niet zo 1, 2, 3 geheeld is.
3: Dus hoeveel tijd heb je daarvoor nodig?
1: Ja, normaal gesproken in verrekking zit je al bijna op 2 weken. Ja. Want als je snel hield, 1,5 week, want het zijn toch van die minuscule haarschutjes die je hebt. En die moet eerst helen, voordat je weer de volle kracht op kan zetten.
3: Nou. Maar ja, hij zit op de bank en ja, wie weet gaat het onmogelijke toch gebeuren en komt hij erin. Vooralsnog is het nog altijd 0-0 bij Frankrijk en Marokko, Mark.
0: Ja, we gaan richting het uur. Kan ik gelijk de vraag stellen aan Ali. Als hij had kunnen spelen, denk ik dat hij begonnen was. En dan had je hem er altijd uit kunnen halen. Want als je hem nu inbrengt en het gaat niet, dan moet je een dubbele wissel plegen. Dus ik denk echt dat hij er voor de show zit.
1: Ik ben het helemaal eens.
0: Ja, oh, kijk, ja, die theorie mag je ontkrachten als het niet zo is. Maar ik denk echt dat het een... eentje is om als een soort truc uit de hoge hoed van... kijk eens, hij zou nog kunnen invallen, wees maar bang.
1: Ik ben het meest omdat ook invallen is heel zwaar. Dan kun je beter gewoon een goede warming-up doen en dan daarna spelen en dan kijken hoe lang je het volhoudt.
3: Ja.
1: Dan dat je, laten we zeggen, daarna erin komt. Dat is altijd veel zwaarder als beginnen.
3: Nou ja, goed. En je weet natuurlijk ook nooit hoe lang het gaat duren. Want als er een verlenging komt, of penalties, ja, dan moet je nog even door. Oh, wat gebeurt er, Mark?
1: Mbappé! Doet hij toch weer de klootzak.
0: Mbappé! 1-0 Frankrijk! Wat krult hij die bal er mooi in! In de verre hoek. Een penalty gemist. Net die kans hopeloos naast en over. Maar deze, er werd hens gemaakt onderweg. Hè? Dus ik ben heel benieuwd of dit hetzelfde effect gaat hebben als bij Argentinië, Egypte. Want die hensbal heb ik ook gezien. Maar als die bal net binnen de 16 vanaf die linkerkant, zeg maar, voor de voet valt van Mbappé, krult hij hem naar de verre hoek. En Bounou duikt. Dat ziet er heel mooi uit. Maar kan er bij lange na niet bij. En een schitterend doelpunt op het uur zet Frankrijk op 1-0 met een paar mitsen en maren. Wat was het, Hens? En komt er dan een ingreep van de VAR. De goal is schitterend. Echt fenomenaal in de verre hoek. Bijna de paal kussend in het zijnetje. Het is een heerlijk mooi doelpunt van Mbappé. Maar als er een handje bij zit, is de vraag of dit doelpunt doorgaat. Want ik dacht dat het Rabiot was die de bal toucheerde met de hand. En dan gaat dit hele mooie doelpunt van hele hoge schoonheid niet door. Maar daar is even het wachten op. Marokko met z'n allen bij de scheidsrechter. En Mbappé viert zijn feestje. De band lijkt gebroken. Maar.
4: Ali, wat denk jij? Gaat de VAR hier nog tussen komen?
1: Eerlijk gezegd heb ik die hensbal als mij ontschoten, heb ik niet gezien. Dus, maar ik hoop het wel. Hè. Ik hoop als hij wordt goed gekund volgens mij.
3: Ja.
4: Ja.
1: Ik heb het niet gezien. Dus we moeten even de herhaling zien om te kijken wat daar precies gebeurd
4: hij
1: is.
4: Hij telt, hè, Mark?
0: Ja, 1-0. Voor Frankrijk. Hij telt dus. Doelpunt staat. Ja, het leek Hens. Of het zo was, daar zullen we inderdaad de herhaling voor nodig hebben. En dan komt Amrabat en spits Rahimi binnen de ploeg. Naar de kant El Ghanouch. Dat was de valse spits vandaag. Die ook veel naar de zijkant zakte en in het middenveld kwam. Maar nooit echt spits was. En nu bij deze 1-0 achterstand is er behoefte aan een kapstok. Aan een echte spits. Aan iemand die een beetje ruzie maakt. Die wat voor onrust zorgt voorin. Een echte nummer 9. Terwijl Marokko de aftrap maar weer gewoon uitschiet. Gewoon over de zijlijn rossen. En van daaruit druk zet. Maar de man met twee doelpunten achter zijn naam. Rahimi is binnen de lijnen. Bij Marokko. Zijn inworp voor Frankrijk wordt weggekopt door Amrabat. Eerste balcontact voor hem. En hier is ook een eerste balcontact voor Rahimi. Rommelt zich wel langs één tegenstander, maar niet langs twee. Ondertussen ligt Mbappé in de middencirkel. Is geraakt door een hand, door een arm. Tenminste, dat doet hij vermoeden. En hij heeft zijn arm nu zelf omhoog dat hij verzorging nodig heeft. En die andere hand is in het gezicht omdat hij daar last van heeft. Olise vraagt aan Marokko, spelen jullie de bal niet buiten? Maar die denken, ja, dat hoeven we niet te doen. Dat is niet de regel. Gewoon doorvoetballen. Die scheidsrechter bepaalt. En dus gaat het via Unai naar de rechterkant. En terug naar Unai. Draait een rondje om zijn as. Het kan naar Amrabat. Het gaat naar Amrabat. Amrabat naar de as van het veld. Naar El Ainaoui. En dan neemt Frankrijk over. Zo, dit is een stevige tackle van Diop. Is dit ook geen kaartscheids? Ja, dit is wel een kaart. Op de middenlijn veegt hij Mbappé ondersteboven. Nou, gebeurt niet zoveel, zegt Diop. Maar dit zag er stevig uit. Het is niet zo dat hij hier ernstig geblesseerd raakt. Want daarvoor is hij los van de grond. Maar het is een stevige tackle. En hij tikt de Franse doelpuntenmaker op de rechtervoet. Het is een terechte gele kaart. Op de middenlijn misschien een beetje onnodig. Maar eventjes de tanden laten zien. Zo vlak na die achterstand. Van tot hier en niet verder. En die 1-0 die mag je dan hebben. Maar wij geven niet op. Wij geven jullie niet de kans om nu lekker in de wedstrijd te komen. En frivol naar een 2 en 3-0 toe te voetballen. Nee, deze wedstrijd moet je komen halen. Geldt ook voor Mbappé. Nou, de eerste keer dat hij ging liggen was er niks aan de hand. Toen liep hij zelf tegen Diop. Vrije trap door Frankrijk. Genomen. Bal komt in de voeten van Upamecano. Naar de zijkant. Naar Koundé. Die speelt de bal naar de as. Ach, Olise. Wat een goede voetballer is dat weer. Draait heel handig weg. Via Rabiot is de bal nu bij Mbappé. Ja, als het in de spits niet lukt, dan maar weer naar zijn vertrouwde linkerkant. Lage voorzet Diop op de goede plek voor Marokko om hem uit te verdedigen. Marokko moet oppassen dat het nu niet onder de voet wordt gelopen. Op het moment dat ze naar voren lopen, ligt er ruimte. En Mbappé speelt in de tweede helft vanaf links. En daar hebben we hem dus al één keer heel vrij vanaf zien scoren. En daarmee is hij naast Messi komen te staan als het gaat om topscorers dit WK. 8 doelpunten al. 8. En misschien volgen er hierna nog wel wedstrijden voor Mbappé. om richting de topscorer aller tijden te komen. Die heeft er 13 gemaakt. Dat was, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, in 1958. Fontaine, ook een Fransman. Bal is op de eigen helft van Frankrijk. Met Rabiot, tikkie breed naar Doué. Tikkie terug naar Digne. Haast was er al niet bij Frankrijk. En is er nu helemaal niet meer bij Upamecano. Maar er is nu wel meer ruimte. En Olise, ook hij mag wat meer zwerven. Komt nu wat vaker aan de rechterkant uit. Dribbelt naar binnen. Hier dreigt hij de bal te verliezen. Maar krijgt hem dan toch in bij Koné. Blijft wel geblesseerd achter. Naar Koundé. Terug naar Koné. 20 meter van de achterlijn, bij de zijlijn. Dreigt naar voren, speelt schuin terug naar Olise. Oh, dit is te mooi. Kijk, gaat ook showboten achter het standbeen langs. Bal kwijt, maar dan is er geen controle bij Rahimi. Die langs de linker zijlijn spurt. Maar de bal met de punt van de schoen te hard raakt. En hem daarmee over de zijlijn doet verdwijnen. Waardoor de inworp voor de Fransen is 1-0. Door Kylian Mbappé met zijn 8e doelpunt. En het was weer een plaatje. Eentje zoals hij er eigenlijk al 100 van heeft gemaakt, voor je gevoel. Want dit zijn van die trainingsdoelpunten die hij ook in wedstrijden al zo vaak gemaakt heeft. Daar gaat Frankrijk in de as van het veld. Dembélé. En het schot is raak. Het is 2-0. Dembélé met rechts over de grond. Minuut 66. Te veel ruimte voor Frankrijk. Te veel ruimte voor Dembélé. En hij dribbelt tot 18 meter recht voor het doel. En ziet dan het gaatje in de hoek met rechts. Plaatst hij de bal in het hoekje. Links van Bounou. Vingertoppen eraan. En in een mum van tijd van 0-0 naar 2-0. En de vraag of dit de beslissing van de wedstrijd is. Dembélé, zijn 5e. 2-0 Frankrijk.
5: NPO Radio 1.
3: Ondertussen even snel naar het NOS-journaal. Hier is Christian Bonenbak.
6: Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. Volgens de onderwijsinspectie is er op het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie wil nu dat de staatssecretaris ingrijpt. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft onder meer besloten om op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen. En de Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. De gele truidrager maakte in de afdaling van de Tourmalet een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben.
7: Langs de lijn en omsteken.
4: Verder met die kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Stand 2-0, Mark.
0: Ja, maar zij stoppen ermee. Dus misschien moeten wij dat dan ook
4: nou,
0: maar
4: nou, dan gaan we even.
0: De grote meneren staan op bij Frankrijk.
3: Nou, kunnen wij even boodschappen doen?
7: Ster.
8: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouden.nl.
9: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
13: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
14: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Langs de lijn en omsteken.
3: Er wordt gedronken nog bij Frankrijk-Marokko. Stand inmiddels 2-0. Ali, jij keek nog even naar die treffer van Mbappé, die 1-0. En jij genoot van de schoonheid ervan.
1: Ja, zeker. Nogmaals, ik vind het niet leuk. Maar prachtige goal. De details. Hij maakt een lichaamsschijnbeweging, waardoor Issa Diop echt misschien wel 10 tot 20 centimeter een stapje naar binnen maakt. En dat maakt de hoek, de verre hoek open. Je ziet gelijk dat hij daarop reageert. Ja. Dat is een absolute topklasse en ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber.
3: Ja, een kroonjuweel dus inderdaad. Wat moet Marokko nou doen met deze achterstand? Want ja, je hebt niks te verliezen, kan je zeggen.
1: Of we nou 2-0 verliest of 4-0 verliest. Op papier ziet dat misschien minder uit. Maar je hebt niks te verliezen. Ik zou er nog een spits bij gooien. Een verdediger eraf. En als je in de verdedigende stellingen moet, dan kan Amrabat altijd nog een linie zakken. Maar in aanvallend opzicht heb je dan meer stootkracht. En dan gewoon proberen wat opportunistisch te spelen. Meer kan je niet doen.
4: Mark, de bal rolt nu wel weer, hè?
0: Ja, de bal rolt wel weer bij Frankrijk gewisseld. Zaïre Emery is erbij gekomen voor Kone. Die zijn stofzuigerwerk op het middenveld formidabel heeft ingevuld. 2-0, 20 minuten nog voor Marokko om die 2-1 te maken. En de wedstrijd weer spannend, want met 2-0 is daar natuurlijk eventjes geen sprake van. Tackle van Emery is op de bal, maar Marokko neemt over via Amrabat terug naar Bounou. Die speelt de bal naar de rechterzijkant. Mooie actie van Hakimi. Is Doué kwijt. En nu kan hij aan zijn rust beginnen. Loopt de middenlijn over. Nog altijd in balbezit. Rabiot moet er achteraan. Dan is het paasje wat aan de korte kant van Hakimi. Daar zit Digne tussen. Dan zet Hakimi zijn lichaam ertussen. En is de inworp voor Marokko genomen door Hakimi. Natuurlijk is er haast. 18,5 minuut nog als Amrabat opent naar de linkerkant. Naar Talbi. Het tempo gaat omhoog bij Marokko. Talbi gaat naar buiten. Komt er nu 2 tegen van Frankrijk, dan terug naar Salah Eddin, naar Unai, terug naar Salah Eddin, terug naar Unai, terug naar Amrabat. En nu zijn we in de as van het veld, waar het balbezit is voor El Ainaoui. Opent naar de rechterkant, naar Hakimi. Oog in oog met Mbappé. Speelt hij de bal terug naar Diop. Diop naar de middencirkel, naar Amrabat. Marokko mag hier de bal hebben. Met die 2-0 voorsprong van Frankrijk vinden ze balbezit tot op halverwege de eigen helft. Prima. En dan staan ze daar met een grote groep te wachten. 7 mensen dus achter de bal. Constant bij Frankrijk. En 4 die het moeten uitzoeken. De vroege voorzet van Talbi. Die verdwijnt bijna in het eigen doel. Als Upamecano hem verkeerd raakt op het dak van het doel. Dit leek eenvoudig opruimwerk te zijn voor de centrale verdediger op de penaltystip. Maar die raakt hem totaal verkeerd. En verrast daarmee zichzelf. En bijna zijn keeper. Die bal gaat met een hoge boog over Meijal heen. Die daar misschien nog wel had bijgekund. Maar de bal belandt op het dak van het doel. Wat rest is een corner in dat wat de 73ste minuut is. En die corner wordt getrapt vanaf de rechterkant van het veld. Een afdraaier. Diop maakt zijn loopbewegingen. Ook Rahimi staat op de penaltystip. En datzelfde geldt voor El Ainaoui. Die moeten inlopen op die penaltystip. Maar de bal gaat ver voorbij hun naar de tweede paal. Unai kan hem binnenhouden. Vraagteken. Nee. Nee, nee, nee. Die bal is moeilijk. En uiteindelijk uit voor een inworp voor Frankrijk. 17 minuten nog. 2-0. Mbappé en Dembélé. Dat zijn de namen die zo vaak op het scorebord staan. Yassine komt binnen de lijnen voor Salah Eddin. Dat is bij Marokko. Voor het laatste deel van deze wedstrijd. Salah Eddin geeft zijn trainer een hand. En ook voor Brahim Diaz zit de wedstrijd erop. En hij wordt vervangen door El Ouadi. Dan gaan we kijken of dit Marokko wat gaat opleveren. Digne blijft rustig als hij wordt opgejaagd. En speelt de bal langs de linkerzijkant. Zo blijft Frankrijk in balbezit. Net voor de middenlijn. Mbappé ook onnodig. Door dan met zijn linkerbeen over de bal te stappen. En hem dan met rechts achter het standbeen langs mee te geven. Dat kan ook gewoon een simpel paasje met zijn goede voet zijn. Maar zoals Doué een beetje de show aan het stelen is, doet Mbappé dat nu ook. Het is wat hautain gedrag. Wat niet echt past, vind ik, bij de wedstrijd. En sowieso wat oneerbiedig naar je tegenstander toe. En je lokt daarmee ook uit dat je straks misschien een schop voor je voeten krijgt. Zoals hij die al een keer kreeg van Diop. Want zo werken voetballers dan ook. Hè. Die onthouden dat als jij zo graag ons wil vernederen, dan kan je krijgen ook vlak voor tijd. Als het niet meer uitmaakt bijvoorbeeld. Zoals er bij Paraguay. Want die wedstrijd heeft Frankrijk natuurlijk ook al achter de rug. Ook behoorlijk op schoppen en op uitdelen zaten. Digne heeft de bal. Dribbelt richting de middenlijn. Speelt hem dan breed naar de middencirkel. Naar Upamecano. De opening naar de rechterkant. Zo, dat is ook een slechte. Raakte dus net die voorzet verkeerd. Die bijna in zijn eigen doel ging. En deze paas is ook niet lekker achter Dembélé. En dan is Frankrijk de bal kwijt. Is de inworp voor Marokko. Dat de bal nu in de voeten zit van Amrabat. Soufiane Amrabat. Vooruit kan niet. Dus moet het schuin terug naar Diop. En inderdaad zien we Amrabat in de laatste lijn nu. Ja, Kimi geeft hem aan Amrabat. Kan zich dan als middenvelder met het spel gaan bemoeien op het moment dat Marokko de bal heeft. Mazraoui geeft de bal nu naar voren. Naar invaller El Ouadi. De bal bij Ounahi terecht. En dan weer naar de linkerkant. Naar Talbi. Naar Mazraoui. Terug naar de middencirkel. Ja, het is even zoeken voor Marokko. Ze mogen dus de bal krijgen. Kwartiertje nog. Ze mogen de bal niet krijgen, maar vooral hebben. En zolang ze hem daar houden, ver van het Franse doel, vinden die Fransen het ook best. Op het moment dat het echt richting de gevarenzone komt, richting het laatste derde deel van het veld, dan zetten de Fransen druk. Mbappé ligt maar weer eens op de grond. Wat is daar dan gebeurd? Een botsing. Daar heeft het alle schijn van. Mbappé gaat er nu bij zitten. En zegt tegen de scheidsrechter met een hoofdgebaar van links naar rechts schunnend. Gaat niet meer. Dat zou een hele vervelende streep door de rekening zijn voor Frankrijk. Maar misschien denkt Mbappé een kwartier voor tijd wel. Het is mooi geweest. Er staat ook een vervanger klaar bij de Fransen. Philippe Mateta kan binnen de lijnen komen. Dat is een spits. En dat zou me dan niet verbazen dat Mbappé naar de kant gaat. Maar is 2-0 dan al een zekerheidje? 14 minuten voor tijd?
1: Maar dit begrijp ik ook niet, hè?
2: Wat zei jij?
1: Dit begrijp ik ook niet. Je staat 2-0 voor. De wedstrijd is zo goed als gespeeld. Haal hem eruit.
3: Nou ja, ja. Dat is inderdaad wat Mark ook voorstelt. Hè? Inderdaad, want er wacht natuurlijk straks, ervan uitgaat dat ze dit over de streep trekken, een wedstrijd tegen Spanje. Dat wordt een echte clash.
1: Als Spanje het over de streep trekt tegen België.
3: Dat is ook nog
1: de
3: wat. Zuidenburen. Tegen de Rode Duivels inderdaad. Ja.
1: Ik ben daar nooit zo van. Als ik, laten we zeggen, ik ben maar een trainer van een bescheiden amateurclub GCS, door, vierde klasse. Maar als ik wedstrijden gespeeld zijn, haal ik altijd spelers die heel belangrijk zijn voor mij. Die haal ik altijd eraf om geen risico te nemen om ze eventueel kwijt te raken.
4: Ja, maar is het al zeker dan? 2-0? Dat is ook weer niet een hele ruime marge.
1: Hoe graag ik het ook anders zou willen zien, ik zie geen punt.
4: Geen aanknopingspunten.
1: Geen aanknopingspunten, dat ik denk van, hey, Marokko gaat nu een goal maken of zit er dicht tegenaan.
3: Ja, maar Mark, uiteindelijk, de breedte bij Frankrijk is zo groot dat je kan gewoon Doué en Mbappé eruit halen en dan zit je gewoon weer kwaliteit in het veld, toch?
0: Hugo Parcola erin en Mateta, ja.
4: Alsof het niks is.
0: Nee, ja, die zouden er bij de meeste in staan. Ik denk dat ze bij Marokko allebei zouden spelen.
1: Ja, 100%. Ze hebben ook nog Thuram toch op de bank?
0: Ze hebben ook nog Thuram op de bank, ja, dat zeker. Nee, ja, daar zit natuurlijk wel een enorme stootkracht. Kijk, Marokko mist natuurlijk die ene hele goede spits in vorm. Dan was het eigenlijk een middenvelder, Saibari. Dat is echt een behoorlijke streep door de rekening. Want daardoor hebben ze voorin eigenlijk nauwelijks voor gevaar kunnen zorgen. En nu bij een 2-0 achterstand. Ik hoor Ali zeggen het is beslist. Maar ja, één kopbal erin naar de corner. En je weet het maar nooit. Ik denk dan, ja, kwartiertje nog. Hou hem maar achter de hand, die Mbappé. Laat hem nog maar even lekker lopen. Maar de trainer denkt dat het klaar is. En hij is niet de enige als de bal naar de linkerkant gaat. Daar komt de voorzet richting Mateta. Bal wordt weggetrapt door Mazraoui. Je hoeft natuurlijk als aanvaller ook niet zo heel veel meer te doen, hè, als de klus al redelijk geklaard is. En op basis daarvan zou je hem ook kunnen laten staan. Als hij echt last heeft ergens van, dan is het natuurlijk gek om hem te laten staan. Want dan hoef je inderdaad geen risico te nemen. Dan heb je genoeg kanonnen achter de hand om deze wedstrijd naar een goed einde te brengen. Talbi speelt de bal met rechts. Eigenlijk wat achter collega El Ainaoui. Je moet hem dan gaan ophalen en meegeven aan Diop. Maar ik begrijp ook wel wat Ali zegt. Dat hij zegt de wedstrijd is zo'n beetje beslist. Want Marokko wordt niet gevaarlijk. Dat klopt ook. En je hebt ook niet het idee dat ze er bij Marokko zelf nog in geloven. Dat ze echt denken we gaan nu even gas geven. En vol voor die aansluitingstreffer. Het is nog steeds voorzichtigheid troef. En het is nog steeds ook niet makkelijk tegen dit geweldige Frankrijk. Want dat moeten we niet vergeten, alsof Marokko het slecht doet. Dat is helemaal niet zo. Hakimi zet een bal voor. Die komt bij spits. Raimi, die krijgt hem alleen niet. Bij Ouani, dan de bal toch nog op rand 16. En is het Rabiot die kan uitverdedigen. En dan naar de linkerkant kan spelen. Daar gaat Barcola. Het is erin, eruit voor Barcola. De ene keer hij, dan Doué. Nu geeft hij hem aan Olise. Geeft hem weer terug tussen twee door. Hier is Barcola terugleggen. Nee, hij legt hem bij de tweede paal. Daar staat niemand. Want spits Mateta zakte uit om op 5 meter in zijn voeten geschoven te krijgen. En dan een beslissende zetje te geven. Er zijn nog 10 minuten over bij Frankrijk tegen Marokko. En het lijkt klaar met die 2-0 tussenstand.
1: Serieus, Megan.
3: Ja. Ja, jij zit al een beetje over de toekomst te filosoferen.
1: Ja, inderdaad.
3: Ze moeten gewoon nog wat talent erbij krijgen.
1: Er is genoeg talent, hoor. Ze hebben echt heel veel.
3: Maar om door te stromen naar het grote Marokko, zeg maar, naar het grote elftal.
1: Ja, ik denk dat onder de 20, onder de 17. Echt grote talenten. Die bij Chelsea spelen, weet ik wel allemaal. Ik denk dat die op een gegeven moment zich blijven ontwikkelen. Zo goed gaan worden dat ze echt in de top spelen. Ja, dan kan Marokko echt serieus onder.
4: En zitten er ook talenten voor in de aanval bij?
1: Jazeker. Jazeker. Is een jongen die speelt bij Chelsea. Ik ben zijn naam even kwijt. En die echt, net of je Messi hebt als uiterlijk. Hè? En de manier van spelen. Ik zei niet dat hij net zo goed is. Maar groot talent is bij Chelsea. Bij de onder 20 had je een spits Zabiri. Ook een hele goede speler. Die is niet meegenomen, want die is bij Stade Rennes. Daar heeft hij niet veel gespeeld. Dus er zijn wel jongens die echt eraan zitten te komen. Die talent van Ajax. Ik ben niet zo goed met die namen. Er zijn echt wel talenten die eraan zitten te komen.
4: Dat is even de optimistische kijk op de zaak. We gaan even iets meer uitzoomen.
16: De mooiste momenten van het WK.
3: Ja, iedere uitzending mag onze analist een bijdrage leveren aan onze top 3 met WK-hoogtepunten. Op dit moment klinkt hij zo. 1.
19: Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
16: 3.
20: England winning the Azteca. 40 years on from the hand of God.
21: Yeah, it was a crazy game.
3: Ja, het blijft prachtig om te horen. We hoorden Harry Kane, die zijn stem kwijt was, na Engeland-Mexico, de keuze van Robert Maaskant. We hoorden ook de goal van Kaapverdië, keuze van Merel van Dongen. En Messi, die de topscorer aller tijden is geworden, die dateert al van heel wat weekjes geleden. Ronald Waterreus maakte die keuze. Nou Ali, je kent het systeem, er mag eerst een moment uit. Welke gaat worden?
1: Ik haal moment 3 eruit. Van Harry Kane.
3: Ja, Engeland gaat sneuvelen.
1: Engeland gaat sneuvelen. En sorry, maar ik gooi nog een messietje erbij.
3: Oh ja, laten we even luisteren.
22: Hier dan. Ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert. Lionel Messi. Het is toch 2-2.
3: De gelijkmaker tegen Egypte is dat.
1: Ja, bizar. Hij zat niet lekker in de wedstrijd. Die man is 39 jaar. Elke wedstrijd die hij verder komt in het toernooi, dat gaat hij voelen, zijn aanslag op zijn lichaam. En hij staat toch weer op een assist en dan vervolgens ook een doelpunt, waardoor hij eigenlijk zijn team redt op 39-jarige leeftijd.
4: Dat vindt en dat juichen dan ook, hè? Ik bedoel, hij heeft al talloze goals gemaakt, maar dat hij die is, beleving dan, dat is die gelijkmaker.
1: Het is mooi dat je dat zegt, want hij is de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die letterlijk alle prijzen heeft gepakt. Ja? Persoonlijke prijzen en teamprijzen. En als je dat op 39-jarige leeftijd zo nog viert en na de wedstrijd een tranen uitbarst, dat zegt wat.
3: Ja, mooi. Dus is het 2 keer Messi in de top 3 door deze keuze van Ali Boussabon. Snel terug naar die wedstrijd Frankrijk-Marokko. Is het gespeeld, Mark?
0: Nou ja, als Unai die bal er wel in had geschoten, het was geen makkelijke kans, een schot van 20 meter, maar gepakt door Meijer. Bal komt ook bijna recht op hem af, maar hij durft hem toch niet te vangen. Duikt en stompt de bal weg. Dan had het met 2-1 en nog een minuutje of 12 denk ik te gaan. Want er staan nog 6,5 officiële minuten op. Maar we weten allemaal dat die pauze 3 minuten duurt. En dat er heel wat gewisseld is. Dus dat er wel een minuutje of 7 bij gaat komen. Zeker als het 2-1 wordt. Terwijl de aanvoerdersband onder arm verdwijnt van Meijer. Maar Marokko een corner mag nemen. Er staat natuurlijk die op. Die wil hem er heel graag wel in koppen. is daar in duel met Saliba, die hem omarmt. Ja, het mag allemaal, zolang de bal niet wordt getrapt. Hier komt de indraaiende bal van Hakimi. Die is goed en in het zijnet gekopt. Ja, zulke momenten kunnen een wedstrijd doen kantelen. Want als het 2-1 wordt, dan wordt het wel vol gas naar voren. Maar deze kopbal van El Ainaoui belandt in de korte hoek in het zijnet. Ik denk dat Meijer geen schijn van kans had gehad hoor. Daar in het midden van zijn doel. Hij doet wel rustig van, nou, kan het onder controle. Maar deze was, als hij binnen de palen was geweest, absoluut binnen geweest. Talbi wordt vervangen bij Marokko. Dat is voorlopig de laatste wissel. En dan komt Spai binnen de lijnen voor de Marokkanen. Voor de laatste 6 officiële minuten. 2-0 de stand. Het gebeurde allemaal in een tijdsbestek van 6 minuten. Mbappé en Dembélé, de twee grote meneren bij Frankrijk, maakten de doelpunten in die 6 minuten. En daardoor staat het 2-0. Haast bij Marokko. Inworp vanaf de linkerkant genomen door El Mourabet. Krijgt de bal terug van Mazraoui. Nu naar voren, naar Unai. Hij schoot dus van 20 meter. En zette daarvoor het eerst Meijer aan het werk. Heeft nu ook de bal. Speelt een geweldig WK. Gedegradeerd met Girona. Er zal ongetwijfeld een andere club komen om hem op te pikken. Want ze willen, denk ik, bij Girona, hoe gek dat ook klinkt, ook wel van hem af. Want hij heeft natuurlijk een veel te duur salaris voor in de Segunda Division. Hij speelt de bal nu schuin naar de linkerkant. En dan komt de voorzet voor Meijer. Ja, die bal is vrij makkelijk te vangen. Spai zet ervoor vanaf de linkerkant. Meijer versnelt het spel door de inworp naar Bakko laten gooien. Die dribbelt de middenlijn over. Komt nu oog in oog met Amrabat. 4 verdedigers van Marokko op lijn. Nog altijd Bakkola. Bal naar de as laten lopen door Dembélé. Olise, dit scheelt 4 meter. Heeft nog geen doelpunt. Michael Olise krult de bal nu veel te ver naar de hoek. Dat was niet helemaal nodig. Wel slim laten lopen door Dembélé. Hij staat al rechts van het doel. Dan wilde hij met links, zoals Mbappé, met rechts naar de verre hoek krullen. Maar ja, Mbappé schoot hem net naast de paal in het zijnetje binnen. En deze gaat een meter of 2 naast. De doeltrap kort genomen. Niet goed genomen blijkbaar. Te vroeg ingelopen door Frankrijk. Door in dit geval Dembélé. Dus moet de doeltrap over? Nee, er is een andere reden dat de doeltrap over moet. Namelijk een Franse wissel. Koundé wordt vervangen. En zijn vervanger heet Gusto. Namens de Fransen, poppetje voor poppetje. Want Gusto gaat gewoon rechts achterin spelen op de plek van Koundé. De bal is voor Marokko met nog 4 officiële minuten te gaan. Tussen hoop en vrees. En ik vrees dat vrees de overhand heeft bij Marokko. Ze lijken zich te hebben verzoend, is het niet het goede woord, maar neergelegd bij een nederlaag tegen het geweldige Frankrijk. En een geweldige Olise, want wat doet hij dit ook weer knap. Dembélé niet goed naar Mateta. Bal moest naar de spits, maar is te zacht. En kan worden overgenomen door Marokko. Dembélé, nauwelijks gezien. 1 goede actie van hem door de as met een bekeken schuiver. Maar dat was meteen het doelpunt. Nu neemt Frankrijk over. Zijn ze op de punt van de 16. Barcola dribbelt op Diop af. Barcola in de korte hoek. Bounou. Aan hem ligt het niet. Hij hield zijn ploeg in de eerste helft een paar keer geweldig op de been. En dit is ook een goede redding van de Marokkaanse doelman. Pakte ook een penalty van Mbappé. Dit is een bal die misschien wel naast was geweest. Maar voor de zekerheid toch het handje er tegen. En hij, Bounou, heeft het goed gedaan namens Marokko. Er zit ijs om de rechterenkel van Mbappé. Ik ga uit vanuit voorzorg. En dat hij dinsdag in de halve finale in Dallas gewoon gaat meedoen tegen Spanje of tegen België. Dat is nog even afwachten wat de uitslag van die wedstrijd wordt. Velen zullen op het Toto-formulier Spanje invullen. Er komt al een Mateta over. Daar kwam Bounou uit die indraaiende corner zijn doel uit. Maar was de spits eerder met zijn hoofd bij de bal dan de keeper met zijn handen. Alleen hij krijgt hem vol op zijn kale klets. En dan gaat de bal ook ruim over het Marokkaanse doel. Doeltrap snel genomen. 2 minuutjes nog. En de grote vraag is hoeveel tijd erbij gaat komen. Spai speelt de bal terug naar Mazraoui, bal breed naar Diop. De echte haast, de echte overtuiging bij Marokko ontbreekt. Maar ja, we hebben net een schot op doel gezien. Als zo'n bal erin wappert, dan wordt het echt nog leuk. En daar is een beetje het hoop op. Brahimi, spits, helemaal uitgezakt. Na halverwege de Franse helft aan de linkerkant terechtgekomen. Dan komt er natuurlijk veel ruimte in de as. Daar waar de spits hoort te zijn. En hij hoopt dan dat die verdedigers ook in de war raken. En hem uit het oog verliezen. Zodat hij daar naartoe kan rennen. En eventueel die bal het laatste zetje kan geven. Unai in de as. Geeft hem mee aan Spai. Krijgt de bal dan weer niet lekker terug. En dan wordt hij teruggespeeld naar keeper Meijer. die hem naar voren trapt. Wel over de zijlijn. Imro voor Marokko. 70 seconden nog officieel. 2-0.
4: Ali, die kopbal net was nog wel even een gevaarlijke kans voor Marokko. Maar verder is het echt lastig, hè, nu?
1: Ja, het is lastig. Je ziet ook dat Frankrijk nu een laag blok zet en staat. Weet je wat Marokko deed in de eerste helft? En dan zie je dat er gewoon heel weinig ruimte is. En dan kom je heel dichtbij, maar ook weer niet. Een schot van Unai van 20 meter. Dan moet je een beetje geluk hebben dat die bal een keer goed valt. Of die kopbal wel erin gaat, waardoor het dan spannend wordt. En dan gaat het mentale aspect gaat dan werken. Als je een goal tegen krijgt, of voor Frankrijk zijnde. En dat kan ook wel spannend worden. Maar
4: verder proef ik al een beetje berusting bij jou?
1: Oh nee, kijk, in dat opzicht ben ik altijd wel heel, heel nuchter. En ik wist voor de wedstrijd al, ik heb het ook gezegd, het moet echt een topwedstrijd.
3: Alles moet meezitten.
1: Alles moet meezitten.
3: 70-30, hè, had je de kansenverhouding ingeschat.
1: Ja, en dat komt voort omdat je weet tegen wie je speelt. En er zijn ongelooflijke kanonnen die je echt elk moment pijn kunnen doen. En daar tegenover hebben we gewoon niet genoeg stootkracht om hun pijn te doen.
3: Is er één moment in de wedstrijd geweest dat je dacht, nu zit het erin?
1: In het begin van het tweede helft had je op een gegeven moment van, hey, Marokko komt er nu goed uit. Een paar goede uitbraken, maar dan komt het. En dan kom je bij de 16 meter. Heeft Brahim Diaz een bal. En in plaats van wat hij bij Madrid doet, dat hij dan actie maakt na de goal. Met scherpte. En komt ineens een schot op goal. En dan wordt een half bakken voorzet gegeven. Die doorgekomen wordt die Koundé. Die dan bij Talbi in zijn voeten komt. Ja, dat is gewoon niet genoeg.
4: Nee. Officiële speeltijd is voorbij, Mark.
0: 6 minuten nog duurt deze wedstrijd. En duurt het wereldkampioenschap voetbal voor Marokko. En hoorde eerder eruit dan op het vorige WK. Toen ze door ditzelfde Frankrijk met tot nu toe dezelfde cijfers werden verslagen. Toen werd het in de halve finale 2-0. Nu lijkt het in de kwartfinale 2-0 te worden. Als de bal wordt teruggespeeld naar Meunier. Door doelpunten van Mbappé en Dembélé. Meunier trapt de bal weer te hoog over het hoofd van Digne. Voor nog een Marokkaanse inborp. Maar ook op de tribune zien we berusting bij de Marokkaanse fans. Er is er nog wel één die probeert de boel aan te moedigen en op de trommel te rammen. Maar ze zijn stil. Ze ondergaan het en het is te begrijpen. Frankrijk is gewoon te goed vandaag. Je hebt een slechte dag van Frankrijk nodig om van dit Frankrijk te kunnen winnen. Zeker als je Marokko bent. Het is absoluut geen schande dat je van deze kanonnen uiteindelijk de wedstrijd verliest. Sbai dribbelt nog maar eens richting de 16 meter. Unai geeft hem aan Rahimi. Die staat net naast de 16. Krijgt hem op punt 16 bij Unai. Unai wipt de bal de 16 meter in. Weggeramd door Digne. Verkeerd geraakt tot over de eigen achterlijn. Corner nog voor Marokko. Weer vanaf de linkerkant van het veld. Hakimi zal die bal gaan indraaien richting het doel. Dat deed hij zojuist. En toen werd er nog gekopt. Nou, Sbai mag nu de corner nemen. Misschien dat Hakimi dan wat in het vervolg van deze corner kan. Die bal wordt gevaarlijk voorgedraaid. Hard, maar weggekopt door Rabiot. Marokko neemt dan weer over. Via Mazraoui is de bal nu bij Unai. Schuin tikje naar voren, naar Hakimi. Gaat het naar de rechterkant. Dribbelt op de Digne af. Lage voorzet. En dan kan de bal weer door Frankrijk worden weggetrapt. In dit geval door Saliba. Frankrijk gaat nog één keer aanvallen. Doet dat over de linkerkant. Maar de vaart is uit de aanval als Barcola zo'n beetje op de bal gaat staan. En hem meegeeft aan Dembélé. Fransen lijken ook niet echt meer te willen naar een 3-0. 2-0 is genoeg. Krachten sparen voor de volgende halve finale. Olise, één kans voor hem. Krulde de bal naast. Maar echt weer formidabel opererend met een paar paasjes. Nou. Het is echt genieten van de nummer 11 van Frankrijk. Dit is ook een mooi driehoekje van de Fransen met Rabiot. Die komt op 20 meter van het doel. Krijgt hem bij Mateta. Ah, dat is niet de fijne voetballer in de spits. Die heeft wat harde voetjes. Bal springt van zijn voet. Marokko neemt over met een goede paas buitenkant voet van Mazraoui. Ook hij heeft een goed WK. En dat zie je dan terugkomen op het moment dat hij één keer mis zit en een penalty weggeeft. Want dan gaat hij er niet in als je lekker in het toernooi zit. Dit is Hens van Sabai. Mbappé miste dat buitenkansje. Ging heel lang wachten aan vooraf. Bounou pakte hem in zijn linkerhoek. De zwak ingeschoten strafschop. Maar ook Mazraoui speelt een geweldig wereldkampioenschap voetbal in 2026. En dat geldt ook voor Unai. Heb ik ook van genoten. En met name Bouadi, die jongeling. Dat is echt geweldig. De nummer 6 bij Marokko op het middenveld. Strooiend met paasjes. Het spel verdelend. Heersend als Pirlo in zijn beste tijden. Maar het is niet genoeg om Frankrijk te verslaan. Bij lange na niet. Want Marokko nauwelijks kansen gehad. En de Fransen in de eerste helft een stuk of 4. En in de tweede helft dus 2 keer doeltreffend in een tijdsbestek van 6 minuten. Hier gaat Dembélé nog een keer namens de Fransen. Mateta, rand 16 meter, kap naar links. Mateta, keeper duikt al, maar heeft hem met zijn voet. Bounou duikt al naar rechts. Maar het schot hobbelt recht door het midden. En omdat de keeper dan nog met zijn benen die kant op kan, houdt hij hem tegen in de omschakeling. Marokko met Unai. Ja, je kunt hem naar links geven, naar Sabai. Maar hij heeft de bal zo vaak afgegeven. Hij denkt, nu ga ik het een keer zelf proberen. Ze verwachten een paas. En dan ga ik naar de as, maar hij loopt zich vast. Olise doet alsof hij moe is. Dribbelt dan met de bal naar voren, maar loopt hem vervolgens ook over de zijlijn. En dan zegt Bounou, jongens, kom op nou. Nog eventjes. Het is ook nog maar eventjes. Mateta trapt overigens bij het schieten van die bal half in de grond. En misschien daardoor gaat hij niet in het hoekje. 2 minuutjes nog. Dat is heel eventjes voor Marokko. 2 doelpunten moeten ze maken. Dat lijkt er niet in te zitten. Schot van ver. Gaat een meter over. Ja, Meijan stond te ver voor zijn doel. En toen dacht invaller Yassine, gaat eens proberen. Van heel ver. Maar hij schiet de bal wel tussen de paal. Lun, zeg maar, rechts en links. Maar over de lat. Ruim over het doel. En dus komt er nog een doeltrap voor Frankrijk. En eer dat die doeltrap genomen is, dan zit de extra tijd er ook wel zo'n beetje op. Want we krijgen er 6 minuten bij. Daarvan zijn er nu bijna 5 verstreken. En dus is het aftellen geblazen in Boston. Waar Marokko de huid zeker in de eerste helft duur heeft verkocht. In het begin van de tweede helft 2 keer kon prikken. En als het had gekund, dan was het bij die uitbraak die Ali ook al terecht aanstipte. Met de bal naar Diaz. Die gelijk naar links en met links in de verre hoek schieten. Dan had het gekund. Maar dat liep allemaal spaak en met een sisser voor Frankrijk af. En daarna heeft Frankrijk dus de klus geklaard met doelpunten van Mbappé en Dembélé. Sabai loopt zich vast op Olise. Die wordt ook nog eens aan het shirt getrokken en zijn benen onder zijn lijf vandaag getikt. Waardoor ook hij nog een vrije trap voor Frankrijk verdient. Het zit erop. De wedstrijd is klaar. Marokko heeft het opgegeven. Frankrijk vindt het best. Het kabbelt naar het einde. De Fransen gaan zich melden bij de beste 4 van de wereld. De vorige 2 WK's haalden ze de finale. In 2018 wonnen ze hem. Vorige WK in 22 verloren ze van Argentinië. En ze willen nu die gouden beker weer in handen. Dat gaat voor Marokko niet lukken. Vorig WK een halve finale. En met 2-0 eruit tegen ditzelfde Frankrijk. Nu dezelfde cijfers voor een veel aanvallende Marokko gedurende het WK. Maar vandaag kwam dat er niet uit doordat Frankrijk gewoon te goed is. Kan nog een afstandsschot komen van Zaïre Emery. Maar die geeft hem aan Barcola. Dan komt er nog wel een schot. Maar dit schot van Olise gaat ruim over het Marokkaanse doel. En dan is daar het laatste fluitje. En zien we Mbappé die zijn veters losmaakt en zijn schoenen uitdoet. Frankrijk is door. Doelpunt van Mbappé. En het tweede doelpunt kwam op naam van Dembélé. De grote meneren maken de goals voor de Fransen. Ze winnen met 2-0 van Marokko. En Marokko is uitgeschakeld op dit wereldkampioenschap. En Frankrijk, die zien we dinsdag terug in Dallas in de halve finale.
3: Ja, zo is het. Ja, Ali Boussabon, kwartfinales. Dus dit keer het eindstation. Wat wil je als je tegen Frankrijk speelt? Net als 4 jaar geleden verliezen dus. Net als 4 jaar geleden met 2-0. Maar hou je er nu een ander gevoel aan over dan toen?
1: Nou, ik heb niks anders dan respect voor, voor deze ploeg. Je kan het ook zo bekijken. Ze hebben de kwartfinale gehaald zonder een spits. Een echte spits of zonder echt een aanval. Dat zegt heel wat over de verdediging en de middenveld, hoe sterk dat is. Dus ik zie de toekomst positief tegemoet.
3: Ja, en ja, je blijft je natuurlijk altijd afvragen, hoe was het verlopen als Saïbari wel had meegespeeld natuurlijk. Maar dat is altijd achteraf.
1: Inderdaad, en dat hoort ook bij voetbal. Hij is er niet bij en daar heb je een selectie voor nodig. En dat hoort ook bij de kwaliteit van het team. En vandaag, alle credits voor Frankrijk, was gewoon 1 of 2 maatjes te groot voor dit Marokko.
4: Is Frankrijk daarmee ook de favoriet voor de wereldtitel?
1: Is sowieso een van de grote favorieten. Spanje moet tegen België. En ik denk dat Spanje wel een ploeg is die dit Frankrijk echt pijn kan doen.
4: Ja, je gaat er al vanuit dat Spanje van België wint.
1: Mocht Spanje doorkomen, ja. Ik was tegen de Belgen gekomen. We zijn de Belgen kansloos.
3: Dat is zo, ja. Maar Frankrijk-Spanje kan dus wel een hele interessante pot gaan worden.
1: Ja, dat is ook de kwart of de halffinale van 2 jaar geleden op het EK. Het was ook een hele leuke wedstrijd. Dat was Lamine Yamal toen, volgens mij op 17-jarige leeftijd, die dat even besliste.
3: Ja.
1: En die is er vandaag weer. Die is er nu weer. Dus ik denk niet dat ze blij met hem zijn.
3: Dat is mooi, hè? Krijg je die clash tussen de supersterren inderdaad.
1: Ja, natuurlijk. Dat is prachtig.
3: Ja, we weten ook dat Argentinië de regerend wereldkampioen is. Maar ja, die maken toch ietsje minder indruk, denk ik, dan Frankrijk.
1: Argentinië maakt veel minder indruk. Daarom heb ik ze ook niet eventueel in de finale. Omdat ze zijn gewoon verdedigend zwak. Als je elke wedstrijd nog moet teren op een 39-jarige Messi, dan is dat heel veel zeggen.
4: Ja, maar als Frankrijk tegen Spanje moet, heeft Spanje dan wel de kwaliteit om te gaan met die aanvallende druk van Frankrijk?
1: Ja, zeker. die zijn voetballend zo goed. Die kunnen zo goed doorbewegen. Middenveld, onderkomen, verdedigers die heel goed kunnen voetballen. Unai Simon, de keeper, die heel goed kan meevoetballen. Dus dat is gewoon een voetbalmachine.
3: Ja. Je zei daarnet eerder in de uitzending van... eigenlijk onder Deschamps spelen ze nog niet naar hun volle potentieel, hè?
1: Eens. Dat vind ik echt. Ik denk niet dat hij een trainer is die echt uit Frankrijk heeft gehaald.
3: Vanwege zijn defensieve insteek?
1: Ja, sowieso. En ook het voetbal is niet echt dat je zegt... Kijk, als je nu gaat kijken, hè, heb je eigenlijk een blok van 6. Ja? En met keeper natuurlijk 7. Die eigenlijk het vuile werk opknappen. En dan heb je die 4 die dan het verschil moeten maken. Maar niet echt een combinatie vanuit verschillende linies en dat soort dingen. Allemaal met doorbewegen. Dat helemaal niet.
3: Nee. Dankjewel Ali Boussabon voor deze analyse. Bij dus die wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Gewonnen door Frankrijk met 2-0. Morgen is het opnieuw een kwartfinale. Dan gaat hij tussen Spanje en België. Om 9:00 begint die wedstrijd. Uiteraard live te horen in Langs de Lijn en Omstreken. Zo dadelijk nooit meer slapen vanavond. Gepresenteerd door Atze de Vriezer.
4: Fijne avond.
5: NPO Radio 1.
6: Het is 4 minuten na middernacht. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen.

0: middernacht. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vrieze.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wie zich er vestigde, veroordeelde zichzelf levenslang. En wie er opgroeide, wist niet beter. Erna alleen de dood. Deze Reviaanse zinnen vinden we in de roman Jong en Eenzaam van Kevin van Vliet. De hoofdpersoon in die roman die keert na 5 jaar als correspondent in Zuid-Afrika gewerkt hebben terug in Nederland. En net als de man die tegenover me zit, die is dat ook gedaan. Schrijver is hij ook, deze hoofdpersoon. Al mijmert hij opnieuw in de geest van Reven dat Nederland hem niet inspireert omdat je er niet kunt verdwalen. Onderweg hierheen probeerde de A1 mij het tegenovergestelde te bewijzen. Maar we zijn hier toch gekomen. Jong en Eenzaam is een autobiografische sleutelroman. Die gaat over het wegvluchten uit een beklemmend klein milieu. Uit een overgereguleerd land. En over de journalistiek in de greep van zelfcensuur en kapitalisme. Kevin van Vliet, ik heb de naam hier verkeerd staan, is inderdaad zijn loopbaan begonnen bij HP De Tijd. Is daadwerkelijk correspondent in Zuid-Afrika. Vertrouwen in het Financiële Dagblad en zijn wieg stond inderdaad in Harderwijk in 1993. Eerder verschenen van zijn hand al een novelle en een korte roman. Dus als hij zich zo door blijft ontwikkelen, verschijnt over 10 jaar zijn ontdekking van de hemel. Maar ja, dat is een andere schrijver, hè? Wat zeg je?
3: Het zijn uw woorden, ja. Nee.
2: Ja. Welkom, leuk dat je er bent.
3: Goedenavond, goedenacht. Op dit onmogelijke tijdstip?
2: Het is een onmogelijk tijdstip, maar het voetbal is in elk geval uit de weg geruimd. Dus er ligt een uur voor ons klaar.
3: Weten we wie er gevonden heeft?
2: Jazeker, Frankrijk.
3: Dat is goed nieuws?
2: Dat is goed nieuws. Okay. Nou, het maakt niet uit.
3: Wel in Parijs.
2: Hij maakt het verder niet uit.
3: Okay, ja.
2: Zeg het maar, Gerard Reven of Bram Vermeulen?
3: Reven.
2: Ja? Nou, dan beginnen we met de literatuur, toch?
3: Dat doen we.
2: Zo. Hey, ik had gisteren Hanneke Groenteman te gast. En die heeft ooit een keer Gerard Reven geïnterviewd, de grote schrijver, de grote volksschrijver. En die was bij hem thuis in Machelen in België. En toen zei Gerard Reven, ik wil de poes op schoot. En toen wilde hij eigenlijk 2 poezen en een hondje op schoot, want het was goed voor de kijkcijfers.
3: Maakte hem menselijk, als ik het me goed herinner.
2: Jij kent die klassiekers.
3: Hij heeft toen volgens mij voor het interview een hardhouten tuinset gevraagd aan de redactie van Hanneke. Hij wilde er wel wat tegenover stellen, maar ze konden hem niet financieel honoreren. Volgens mij heeft hij dat ook gekregen. Dat was een goed interview. En er werd whisky uitgeschonken uit een, als ik het me goed herinner, een theepotje.
2: Ja, hij zat daar met Joop Schafthuizen, zijn partner.
3: Ja.
2: Die ook bij het interview betrokken moest zijn.
3: Ja.
2: Want zo ging dat. Wat een wonderlijke man was dat, Gerard Reven.
3: Ja, ik zou zeggen van wel.
2: Ja. Jij spiegelt je ergens wel aan hem, toch?
3: Nou,
2: kijk,
3: het is eigenlijk zo gekomen. Ik las het werk van Reven. Ik weet niet meer op welke leeftijd.
2: Hmm.
3: En het was als thuiskomen in andermans woorden. Dus er waren bepaalde gevoelens, bepaalde gedachten die ik zelf wel had gehad, maar waar ik nog geen woorden voor had kunnen vinden. En dat bleef maar doorgaan. Dus met dat ik meer las, met dat ik meer van mezelf.

0: af tegenkwam.
1: Wat was het eerste wat je herkende? Weet je dat nog?
0: Ja, dat weet je niet. Het zat een
1: gevoel.
0: Het is een... Kijk, Gerard Reven was van de herenliefde, ik ben dat ook. Tegenwoordig is het niet zo'n groot probleem meer. Maar toch zijn de elementen van niet weten, je geen houding kunnen geven. En volgens mij zijn er wel meer jongens en mannen met mij die dat hebben ervaren. Het werk van Reven geeft daar antwoorden op. Of geeft er in ieder geval instructies voor. Ik zeg ook wel eens, ik heb een liefdesvocabulaire overgehouden aan het werk van Gerard Reven. Want waar ik vandaan kwam, bestonden bepaalde woorden voor bepaalde zaken niet. Nou ja, daar begin je mee.
1: Ja, en waar jij vandaan kwam, dat is dus Harderwijk. Valt dat onder de Bijbelbelt? Of is dat...
0: Ja, het is de Upper Buckle Bijbelbelt.
1: Ja.
0: Het ligt aan de voormalige Zuiderzee. Je kunt er in de zomer kun je de ijs eten, in de winter kun je de schaatsen, het hele jaar door. Is er vis? Ja, het is er gemoedelijk. Loom. Mensen zijn over het algemeen tevreden.
1: Ja.
0: Maar er gebeurt vrij weinig.
1: Je schrijft ergens ook dat er eigenlijk niet echt een bijdrage geleverd wordt door Harderwijk aan het land, aan de maatschappij.
0: Nou, dat klopt.
1: Het ligt daar eigenlijk maar gewoon een beetje.
0: Dat klopt niet helemaal. We hebben Volkert van der Graaf hebben we de wereld ingeholpen. Hij is er niet geboren, maar heeft er wel een hele lange tijd gezeten. En Joost Eertmans is beroemd Harderwijker. Dat zijn natuurlijk verdiensten van een dorp.
1: Ja.
0: Stad, ik noem het een dorp met stadsrechten.
1: Jij bent daar opgegroeid.
0: Ja.
1: Je hele leven, je hele jeugd.
0: Ja.
1: En hoe was dat?
0: Ja, hoe was dat? Er gebeurde vrij weinig. Alles bleef altijd een beetje hetzelfde. Er was weinig buitenwereld. Dus in die zin was het een hele veilige omgeving. Zoals denk ik wel meer mensen dat zoiets hebben ervaren in hun jeugd. Een middelgrote gemeente buiten Amsterdam. Of ik moet zeggen buiten Noord-Holland. Het was er eigenlijk een beetje saai. En er lag veel verveling op de loer. En dat ben ik pas later als zodanig gaan inzien. Maar dat voel je als kind al.
1: En op een gegeven moment komt dan de literatuur en bijvoorbeeld het werk van Gerard Reven, waarin verveling ook echt een belangrijke rol speelt. Ik kan me voorstellen dat dat ook een van de dingen is die je van hem geleerd hebt.
0: Het kwam betrekkelijk laat, kwam het allemaal pas op gang. Dus ik heb heel lang ben ik een beetje ongeletterd door het leven gegaan. Maar toen dat er was, goed. Kijk, in de avonden speelt verveling natuurlijk een hele belangrijke rol.
1: Zeker.
0: De routine. Het uitzichtloze, of in ieder geval het gevoel wat er even beschreef van we zijn bevrijd en nu breekt een geweldige nieuwe tijd. Maar alles ging weer terug naar het oude. Reven die had volgens mij de ambitie om een boek te schrijven dat nergens over ging. Ik weet niet of hem dat naar zijn eigen inzicht ooit gelukt is. Maar dat is voor de literatuur zijn het natuurlijk. Ja, dat zijn interessante projecten. Mooie ambities.
1: Yeah.
0: Een interessant boek schrijven over iets waar niets gebeurt.
1: Waar wilde jij een boek over schrijven?
0: Dat laat zich eigenlijk niet zo beantwoorden, omdat de wijze waarop ik werk is vrij intuïtief. Dus het begint bij mij vaak met een gevoel. Een bepaalde sfeer die je kunt oproepen of die je kunt herinneren uit je jeugd. In het geval van deze roman zat ik aan tafel bij de historicus Geert en Waling. En er was een klein gezelschap waaraan ik vertelde hoe het voor mij was om terug te rijden Harderwijk in, dat treinstation. De treinstation waar de Intercity aan voorbij rijdt. En dat was voor mij en is nog steeds een beklemmende ervaring. En dat omschreef ik als zodanig. En iemand aan tafel zei, dat moet je opschrijven. Nou ja, voor het weet ben je verslag aan het leggen van iets.
1: Ja, bij Harderwijk gaat de trein de bocht om, geloof ik. Hè? Dat is het enige waar je merkt dat het...
0: Scherpste bocht van Nederland, meen ik.
1: Dat het Harderwijk is.
0: Ja. Ja.
1: Maar die trein gaf jou een beklemmend gevoel?
0: Nee, die terugrit.
1: Ja,
0: dus je pakt de trein vanuit Amsterdam.
1: Want je omschrijft eigenlijk in dat boek, en het is een roman, dus je zal het enigszins gefictionaliseerd hebben, maar het is dus kennelijk ook gebaseerd op jouw daadwerkelijke terugreis, dat je eigenlijk voor een formaliteit teruggaat naar Harderwijk. Je bent weer in Nederland, even familie bezoeken en een visum verlengen, werkvisum verlengen.
0: Ja, ik neem de lezer mee op het bureaucratische parcours van een schrijvend correspondent of een correspondent. Eén keer in zoveel jaar heb je een nieuw visum nodig. Dat kun je doen in het land waar je werkt. Maar in het geval van Zuid-Afrika zijn er nogal wat zaken de afgelopen 30 jaar naar de knoppen geholpen, onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar je dat visum moet aanvragen. Dus in de tijd dat ik een visum nodig had, stond volgens mij de wachttijd op, laten we er 6 maanden van maken. En in Nederland ben je dan wat sneller geholpen als je naar de ambassade gaat van het betreffende land. Dan kom je in Den Haag uit. Dus En dat duurde nog steeds wel even. Ook dat...
1: Het klinkt als een heel saai onderwerp voor een boek. Maar je omschrijft het zeker niet saai.
0: Nou meneer, dat zit dus heel anders. Als je die ambassade binnenloopt, ik ben er al even niet meer geweest. Dus ik heb het over de Zuid-Afrikaanse ambassade te Den Haag. Die weliswaar niet zo grondig is vervallen als de rest van het ambtelijk apparaat. Waar het onderdeel van uitmaakt. Maar niettemin nog steeds wel een aardige klap heeft gekregen. Het is een plek waar ik volwassen mannen in huilen heb zien uitbarsten. Vanwege mededelingen van de meneer die daar werkt. Iedereen weet wie hij is. Het is een Hagenees met een ringbaardje. Die daar als een soort bulldog het consulair wezen staat te verdedigen. En mensen vertelt dat ze ofwel de verkeerde papieren hebben ingevuld met een verkeerde pen. Of de verkeerde kleurpen. En over 3 maanden terug moeten komen. Nou, je kunt je wel voorstellen. Dat zijn voor een literair schrijver zijn dat hele mooie observaties. De mensheid op zijn kwetsbaarst.
1: En overkwam jou dat ook, dat je in die bureaucratische molen terechtkwam?
0: Ja, ik heb daar wel eens lang op moeten wachten. En dat is best vervelend, omdat je dan eigenlijk... je wacht. Je kunt niet werken, want je bent weg. Je werkt in het land waar je als correspondent bent aangesteld. In mijn geval dus Zuid-Afrika. Ik woon in Kaapstad, dat is mijn standplaats. En deszolang je wegblijft, deszolang je niet kunt werken. Want je bent daar nodig, omdat je daar in de eerste plaats bent om verslag te doen. Reportages te schrijven. In mijn geval, ik ben dus een schrijvend correspondent. En dat wil wel eens frustrerend zijn, omdat je geen eigen plek hebt in Amsterdam, althans ik niet. En je gaat dan zwerven en dolen. En je moet asiel aanvragen bij vrienden en familieleden. En dan zijn 3 maanden zijn dan best lang. Zeker als het winter is. Want zoals de luisteraar thuis of in de auto weet, Nederland in de winter is een hele andere plek dan Nederland in de zomer. Ik zou bijna durven zeggen dat het best wel een deprimerende plek is in de wintermaanden.
1: Probeer je dat dan een beetje zo te timen? Dat je het juiste moment voor je broodnodige bureaucratische handelingen teruggaat naar Nederland?
0: Ik had het beter kunnen timen, maar mijn aankomst in Zuid-Afrika is natuurlijk het vertrekpunt. En dat was toevallig, of niet geheel toevallig. Ik kwam aan op 27 februari 2021. Dus nu iedere keer als ik een jaar later iets nodig heb, dan kom ik uit op die maand.
1: Je voegt je in een traditie van Nederlandse schrijvers die zich los proberen te maken uit het kleinburgerlijke milieu. Ook eigenlijk een beetje uit een milieu dat klinkt alsof het 40, 50 jaar geleden is, 60 jaar geleden is.
0: Ja, dus mijn werkhypothese is dat er eigenlijk vrij weinig gebeurt. Ik weet niet of dat wereldwijd is, maar in Nederland zeker. Ik denk dat ik een bepaald... Kijk, mensen gingen vroeger naar de kerk, doen ze tegenwoordig niet meer. Maar je ziet het bijvoorbeeld terug, denk ik, in heel veel opvattingen die je, denk ik, onder de Calvinistische cultuur kunt scharen. Volgens mij verandert het niet zo gek veel. In een land als Nederland dat welvarend is. En waar vrede is. En waar dingen zich langzaamaan doorontwikkelen. Maar toch ook niet met hele grote, hevige, hoe moet je dat nou noemen? Pieken en dalen.
1: Nou, ik heb wel de indruk dat we de laatste jaren aan de oppervlakte ook veel van die soort van remmende werkingen zien. In de zin van dat mensen vooruit willen. En dat er dan een soort onderstroom is die de boel toch gewoon weer terugtrekt.
0: Zijn dat dan de ambtenaren? Dat moet je me even vertellen.
1: De ambtenaren, maar ook mensen die vinden dat de maatschappij te ver naar voren geschoven is. Dat het te progressief wordt.
0: Ja, ja.
1: Die terug te gaan trekken.
0: En dat zijn dan dat zijn politici? Dat
1: politici, zijn parlementariërs. Zeker. En mensen... die op die politici stemmen natuurlijk.
0: Ja.
1: Herken je dat?
0: Niet in Zuid-Afrika.
1: Nee.
0: Maar ik neem het van je aan. Ja, volgens mij is het toch ook een probleem in Nederland dat die bureaucratie is aardig, die is aardig log.
1: Ja.
0: En een kenmerk van een bureaucratie is dat zij zichzelf in stand houdt en dat er eerder banen bijkomen dan af. Dus volgens mij als je nog zo'n groeiend apparaat hebt, dan wordt het ook moeilijker om dat schip een beetje goed te manipuleren. Ja.
1: Dat is ook wel een van de belangrijkste onderwerpen van het boek, hè? Dat die bureaucratie en die stroperigheid en het feit dat Nederland zo overgereguleerd is.
0: Dat hoor je wel. Ik bedoel, je kunt het natuurlijk gewoon terugzien in het dagelijks verkeer. Ik maak de vergelijking daarbij dus met Zuid-Afrika, waar de dingen of niet of een beetje of halfslachtig geregeld zijn.
1: Wat heb je dan liever?
0: Ja.
1: Toch de chaos?
0: Ja, vandaag dit en morgen weer dat. Dat is met de mensen schrillig. Het is ook wel prettig als je, met dat je langer weg blijft, kun je waarvan je weg bent gegaan, waarvan je vertrokken bent, in dit geval Nederland 5 jaar geleden, kun je ook wel wat beter gaan of meer waarderen. Het heeft allebei zo zijn voor- en zijn nadelen. Vraag me niet welke precies.
1: Ja. Je bent dan gaan zwerven en je zegt vrienden en familie klop je aan. Maar toch ook echt in het ouderlijke huis kom je veel terug?
0: Ja, ik laat mezelf terugkeren naar het ouderlijke huis. Ja. In de muziekwijken waar ik ben opgegroeid.
1: Wat is dat voor plek, de muziekwijk?
0: Ja, dat is natuurlijk dat is wat heet een nieuwbouwwijk. Dus een soort doolhof zonder uitweg.
1: En zonder beloning.
0: Het was voor mij aardig aangehard en vredig. Dus het was... Kijk, wat bij ons hielp thuis was... Mijn vader was rijksambtenaar, hij was politieagent. En er was eigenlijk overal gevaar. Dus in die hele veilige, aangeharkte, schone wijk waar wij zaten... Ja. Daar waren nog steeds allerlei risico's, gevaren. Achter elke boom stond een pedofiel. En dat heeft me als kind altijd... Dat wekte interesse. Omdat je daarmee een buitenwereld verboden maakt. En daarmee interessanter.
1: En nam je vader dat ook mee naar huis?
0: Hij was verkeersagent. Dus wat hij daarmee maakte, nam hij denk ik mee naar huis. Maar dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Mijn vader leeft al 10 jaar niet meer. Ik kan dat hem niet meer vragen. Maar volgens mij heeft hij daar wat een en ander gezien. Ja, aan verkeersongelukken en dode kinderen en weet ik wat allemaal niet.
1: Maar sprak dat voor jou als kind tot de verbeelding dat hij dat werk deed?
0: Nee, daar ben je helemaal niet mee bezig. Je weet dat die man terugkomt in uniform en dat stoer is. Je had toch die reclame van mijn vader werkte bij de McDonald's. Die van mij werkte bij de politie, dat vond ik veel leuker.
1: Ja, nou dat klinkt wel avontuurlijk. En je moeder, wat deed je moeder?
0: Mijn moeder begon als datatypiste bij de bank waar ze haar hele leven gewerkt heeft. Later is ze van rol veranderd. Ze is net gepensioneerd. Dus wij waren echt een Hollands cliché eigenlijk. 2 kinderen. Jongetje, meisje.
1: Je omschrijft je moeder in het boek als iemand die steeds mededelingen doet over iemand die ziek is geworden, of iemand die overleden is, of iemand die juist weer beter is geworden.
0: Herkent
1: waarvan,
0: u dat? Herkent u dat?
1: Ja, ik herken dat zeker. Waarvan je dan denkt, oh, wie is dat eigenlijk? Ik weet helemaal niet wie dat is. Dat is iemand die in dat dorp woont en die binnen die gemeenschap past, maar waar jij helemaal van losgezongen bent. Is dat heel typisch voor zo'n dorp?
0: Dat weet ik niet. Ik denk dat... dat, laten we zeggen, gesloten gemeenschappen... of althans gesloten, kleine gemeenschappen... waar over het algemeen weinig verandert... of weinig nieuwe mensen naartoe komen... en weinig mensen vertrekken... dat je daar ziet dat er veel vanzelfsprekendheden zijn. Zoals, denk ik, in veel kleine gemeenschappen. Normen, bepaalde referenties... waarvan iedereen weet waar ze over gaan... behalve de buitenstaander... En de moeder in het boek is daar volgens mij een heel goed voorbeeld van. Iemand die niet zo goed weet dat er ook nog een wereld buiten de haren is. Je kunt zeggen dat ze vastzit in haar eigen wereld. Zoals wel meer personages.
1: Ja, zeker. En de grote schrijvers die je voorgingen... die wekten soms de aandacht van de wereld... door bijvoorbeeld een felle seksscène in een boek te schrijven. Dat doe jij niet.
0: Toen dat nog spannend en verboden
1: was. Precies. Jij hebt een hele uitgebreide toiletscène in je boek verwerkt. Een hele uitgebreide toiletscène waarin het... laten we maar zeggen, de poep niet weg te krijgen is.
0: Nee, kleine buizen. Dat is ook heel typisch aan zeker Amsterdam.
1: Het duurt best lang en het is best wel een beetje smerig. En dat is lijkt me ook de bedoeling. Waarom wilde je dat zo graag doen?
0: Nou ja, u veronderstelt dat ik dat graag doe... Volgens mij het effect dat het heeft... ik moet het even weer ophalen, het is alweer even geleden... dat ik het geschreven heb, laat staan gelezen. Wat er volgens mij gebeurt is dat... ik laat mezelf terugkeren naar de redactie waar ik lang gewerkt heb.
1: Ja, de krant.
0: De krant, de betere wereld. Een linksprogressieve christelijke krant... die werkelijk het allerbeste voor iedereen in de hele wereld wil. En ik kom daar naartoe terug... met het idee dat ik daar als een soort rockster word onthaald...
1: Want je bent correspondent.
0: Ja, onze man uit Zuid-Afrika is eindelijk hier. En hij wordt niet herkend. Sterker nog, iemand vraagt of hij, als ik het me goed herinner, de stagiair is. En,
1: je ziet er ook nog steeds jong uit.
0: Ja, dat werkt. Dat heeft voor- en nadelen. Een voordeel ervan is dat mensen je altijd onderschatten. Dus als je je bek dan eens opentrekt en je lijkt wat te melden te hebben... dan heb je weer een goede streep voor.
1: Dus je loopt daar op dat kantoor...
0: Ja, dus helemaal onder de stront van die toiletscène nog. En dat heeft natuurlijk het effect dat ja, dat eigenlijk mijn hele ingestudeerde rentree naar de knoppen is.
1: Smerig, maar wel grappig ook. En ook een soort ontlading. Op een bepaalde manier, zoals...
0: Dat klopt, het is, meestal stront is ontlading.
1: Toch? Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar je gebruikt het ook op zo'n manier, want het is een soort ontlading. En je hebt zelfs ergens in een interview het schrijven van het boek daar zelfs mee vergeleken.
0: Ja, spuitkak heb ik volgens mij gebruikt.
1: Ja.
0: Ja. Of het dit verhaal was of een ander verhaal, dat weet ik even niet meer. Maar een verhaal dat ergens al in je ligt te rijpen of te rotten of te fermenteren of te gisten. Ja. Dat komt er volgens mij doorgaans vrij snel uit. Moet het er wel liggen, moet je het niet nog bij elkaar moeten, hoe heet het, eten. Maar ja, zo ervaar ik dat wel eens, ja.
1: Ja. Dat betekent dat het boek ook heel snel gekomen is.
0: Ja, ik heb het in het bestek van 3 maanden in zonderlinge bezetenheid geschreven, waarvan de drie... waarvan de laatste week ik mezelf ingemetseld heb in een hut. En daar... ik was precies in het bestek dat ik gevoelsmatig nodig had, was ik ook klaar op de... Volgens mij was het de 30ste van april. 5 uur borreltijd op vrijdag.
1: En wanneer merkte je voor het eerst dat je aandrang had? Dat je dacht, dit moet eruit?
0: Ja.
1: Laat ik zo zeggen, waarom moest het er zo keihard uit?
0: Kijk, dus een verhaal, of tenminste de verhalen die ik schrijf, die moet je volgens mij alleen kwijt omdat je iets kwijt wil. Omdat je het van je af moet schrijven.
1: Mm-hmm.
0: Niet omdat je iets te bewijzen hebt of omdat je een publiek wil inpakken. Dat zijn zaken voor latere orde. Je moet je vooral, als je bezig bent met zo'n verhaal, niets aantrekken van het boze oog van de buitenwereld. Volgens mij was het Aal Snijders die ooit eens een titel aan zijn verhalenbundel heeft gewijd. Die titel is: het is belangrijk dat ik niet aan lezers denk, zo sta ik er ook in. Mm. Je begint en het is gewoon een keer klaar, het is af.
1: Yeah.
0: En de aandrang... Dat moet toch iets psychologisch zijn. Of tegenwoordig zeggen we neurologisch natuurlijk. Want vroeger zat alles in het hart en de ziel. En tegenwoordig zit alles in de hersenen. Ik kan het niet goed... Ik kan er geen goed antwoord op geven. Ik weet alleen dat het moet. Als het erin zit en ik het kwijt moet, dan moet ik het op papier zetten.
1: Ja, maar dus eigenlijk vooral voor jezelf.
0: Ja,
1: dat is een...
0: ja, ik schrijf voor mezelf. Maar als ik geen lezer zou hebben, dan zou ik diep ongelukkig zijn. Dus er moet wel iemand meelezen, kennelijk.
1: Reageren mensen op je?
0: Ja, zeker.
1: Krijg je reacties?
0: Zeker, ik ben erachter gekomen dat mijn lezers zijn over het algemeen mannen. Vaak van de herenliefde, niet uitsluitend. Doorgaans ouder. En heel veel geesteszieken. Dus ik kreeg een hele aardige brief van een meneer die schreef... ja, beste meneer Van Vliet, moet u luisteren, ik ben bipolair. Ik moest opzoeken wat het betekende. Ik dacht dat het betekende dat je afkomst in de Noord- en de Zuidpool had. Maar dat blijkt dus iets anders te zijn.
1: Niet helemaal, nee.
0: En die zei, ik heb zoveel van mezelf teruggekend in uw boek. En ik dank u daarvoor. En dus waren er nog een aantal reacties die toch in de richting wezen van lui die... die kleine afwijkingen hebben.
1: Vind je dat belangrijk dat je iets bereikt bij mensen?
0: Nee, absoluut niet.
1: Want je wil wel volgens mij iets veroorzaken in de literatuur als ik zo jou...
0: Nou ja,
1: als boek lezen. Een beetje opschudden kan geen kwaad.
0: Ik vind het wel een hele duffe bende, ja. Als je schrijvers interviews leest, staat tegenwoordig niks zinnigs meer in of interessant. Het is allemaal best wel conformistisch. Dat vind ik saai.
1: Waar zit hem dat in?
0: Geen idee, ik zou het je niet durven zeggen. Ik denk dat het een hele veilige tijd is. Men is bang om een fout te maken, iets verkeerd te zeggen. Krenkingen worden natuurlijk eindeloos uitgemeten. Volgens mij kent iedereen die verhalen wel. Van... werkomgevingen waar je het gevoel hebt dat je niet meer vrij jezelf kunt zijn... of jezelf vrij kunt uiten of sociaal kunt verkeren met collega's. Ik weet niet zo goed waar het in zit. Ik zou er wel een antwoord op willen weten, maar ik ben geen socioloog.
1: Het zit ook heel vaak in taal ook, toch? Er wordt heel veel over taal gesproken, woorden die je niet meer beter niet kunt gebruiken. Of
0: ja, dat
1: een ander woord voor in de plaats moet komen.
0: Precies, er is enorme controle op. Men noemt het dan de taalpolitie. Volgens mij is het niet zo erg. Maar ik zie het terug in mijn contact met de eindredactie op de kranten die... waar ik voor werk.
1: Ja. Wat voor dingen krijg je?
0: Nou, er zijn dingen in stelboeken opgenomen. Bijvoorbeeld, en wat een bekende is je zegt bijvoorbeeld... hoe is het ook alweer? Slaven mag niet meer. Dat is nu tot slaaf gemaakt. Is uit de VS komen overwaaien. Heel lelijk anglicisme. Ik ben het daar ineens met de Surinaamse antropologe Ellen Neslo. Die vertelde laatste VPRO boeken. Nee, zij verantwoordde waarom ze in het werk van haar consequent het woord slaven gebruikt. Dus zij is dus zelf Surinaams. Mm. En ze zei, en zo zie ik het ook, het woord zegt het eigenlijk al. Niemand kiest ervoor om zo'n bestaan te leiden, dus het is volstrekt overbodig. En ik zou daar achteraan zeggen van sterker nog, je wekt de gekke implicatie dat er mensen zijn die er wel voor gekozen hebben, wat natuurlijk evident niet zo is. En je ziet het met allerlei, bedoel, het woord negen is natuurlijk verdwenen uit de maatschappij en om goede redenen lijkt me. Maar er wordt zo spastisch over gedaan, ook als je dat in historische context gebruikt, dat mag er gewoon niet in. Dus in die zin zijn mensen, ik weet ook niet zo goed waar het precies over gaat. Het lijkt wel alsof men zichzelf niet helemaal vertrouwt meer met bepaalde woorden.
1: Dat is ook denk ik zo. En ik denk dat heel vaak redacties zou kiezen om voor de makkelijke weg. Als iemand zich eraan stoort en jij dan misschien niet, dan doen we het maar gewoon.
0: Ja, nee, dat wordt ook vaak vanuit de lezer gedacht, wat ik ook waar ik tegen ben. Ik bedoel, je moet gewoon een goede radio maken. En die lezers en luisteraars die hebben te vreten wat je te bieden hebt. En doorgaans zijn dat aardig wat als je goede dingen maakt.
1: Maar soms zit er toch ook wel wat in.
0: Dus hoe bedoel je?
1: Nou, bij sommige aanpassingen kun je er ook best iets voorstellen. Dat je bepaalde woorden vermijdt. Je noemde net het N-woord. Nou, dan kan ik me voorstellen dat we dat beter niet meer doen.
0: Nee, er wordt weggebliept, toch zo?
1: Ja.
0: Oh nee, shit, we zitten live.
1: Heb ik nu ook gedaan. Ja.
0: Nee, ja, kijk, waar ik helemaal knettergek van word, het eindeloze gevecht met de eindredactie over het gebruik van wit en blank. Er is op een bepaald moment besloten door, ik denk de meeste redacties in Nederland, dat blank is een fout woord, want het impliceert zuiverheid. Mm-hmm. En wit is juist, zeker in combinatie met het woord zwart elders in de uitzending of het artikel. Mm-hmm. Waarbij ik ineens voor de vreemde, of in de vreemde positie wordt gezet, dat ik wanneer ik het woord blank gebruik, dat in bepaalde verhalen waarin ik de geschiedenis van Zuid-Afrika aanhaal, om een beetje context te geven, nog wel toepasselijk is, of in ieder geval wat toevoegt.
1: Omdat het zo genoemd werd in die
0: ja,
1: tijd.
0: Ja, het was in de tijd slechts vier blankes. Het was niet slechts vier wittes. Inmiddels wordt dat woord ook, dat is uit de gratie geraakt, en dat wordt geassocieerd met de apartheid en alles eigenlijk wat niet meer mag en verdwenen is, of tenminste wat verdwenen zou moeten zijn. En als je daar dus integraal wit van maakt, dan ontstaat er iets heel vreemds, omdat er bepaalde nuances zijn die ik soms in mijn stukken zet, die vragen om het gebruik daarvan. Ik maak wel eens de vergelijking met Martin Bosma dan. En dan denk ik van ja, je kunt Martin Bosma wel wit noemen, mocht dat op de een of andere manier relevant zijn in een artikel, maar Martin Bosma is volgens mij, zijn politieke identiteit is blank. Dat verschil, dat bestaat nog steeds. Afijn, het zit hem in kleine dingen, het zit hem in woorden, maar ik ben schrijvend journalist. En in die details voel je die spanningen, die maatschappelijke spanningen.
1: Over dat schrijvende journalistiek wil ik graag meer weten. Maar ik ga eerst even aan de mensen die nu net inschakelen, die nog een beetje nagevierd hebben of nagetreurd hebben naar de wedstrijd Frankrijk-Marokko of iets anders hebben gedaan, waar we naar luisteren. U luistert naar Nooit meer slapen, we zijn al halverwege. En mijn gast is Kevin van Vliet, hij is Zuid-Afrika-correspondent. Maar vandaag ook vooral schrijver van een roman genaamd Jong en Eenzaam. Daar hebben we het eerste half uur al uitgebreid over gehad. Over zijn jeugd in Harderwijk en over onder andere de woorden in de journalistiek die onder druk staan. Dat vak, dat correspondentschap, dat speelt een rol in je boek. En toch vertel je eigenlijk ook vrij weinig over het vak zelf, over het ambacht.
0: Ja, dus mensen kopen dat boek en die denken,
1: er iets over.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet zo, hè?
0: Nee, die komen met die jongen, met die man in het verhaal vast te zitten in dat winterse Nederland. Nee, het is een deceptie. Eigenlijk is het lezersbedrog. Maar ja, er zijn volgens mij een paar momenten waarin ik mezelf laat terugvoeren naar Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika is dan een verre droom. En Nederland is een koortsdroom waar ik in vastzit.
1: Yeah.
0: Je komt niet echt dicht bij het correspondentschap, dat klopt. Daarvoor had ik het in Zuid-Afrika moeten laten afspelen.
1: Maar hoe ben je daar beland?
0: 2021. Volgens mij zaten we al een jaar binnen op last van de overheid hier in Nederland. Er was een virus uitgebroken, wereldwijd. En de ruimtes werden wel heel erg klein in dat Amsterdam. En mijn partner, een Zuid-Afrikaan, die kon eindelijk zijn familie weer zien. Dus hij besloot om die beweging te maken. Ik zeg, ik ga wel mee.
1: Jij was al journalist, dus je dacht, nou, dan ben ik vanaf vandaag correspondent.
0: Ik was ineens tot afstandwerker gemaakte. Want het kantoor was voor onbepaalde tijd gesloten. Dus ik zei, ja, ik vind het allemaal best, maar ga ik niet thuis zitten. Staat u het mij toe om een maandje of twee elders te werken? En dat is helemaal uit de hand gelopen. Ik heb het ook
1: maar in eerste instantie ben je dan dus gewoon journalist en niet per se correspondent?
0: Ik was redacteur. Ik ben daar correspondent geworden. Ik wist ook niet dat ik het kon. Ik ben het gewoon gaan doen. Dan moet je altijd met zulke dingen moet je gewoon uitproberen. En dan blijkt je het te kunnen. Dus het is zo ontstaan. Het is zo ontstaan omdat mijn voorganger, die had daar op dat punt 10 jaar gezeten, besloot om te verkassen.
1: Dat was ook toeval dus?
0: Ja.
1: Ja,
0: maar dat is het hele leven. Mijn uitgever noemt het leven een aaneenschakeling van toevalligheden. En zo zie ik het ook.
1: Wat maakt jou geschikt als correspondent?
0: Ik weet niet of ik geschikt ben als correspondent. Dat moet u aan mijn meerdere vragen.
1: Waar ben je goed in als journalist?
0: Ik heb volgens mij wel een goed oog voor... Ik kan goed observeren, mensen. Dat durf ik wel te stellen. Psychologisch ben ik heel slecht in doorgaans... plaats ik trauma's achter mensen die in de eerste plaats geen trauma hebben. En zoek ik naar zaken die er niet zijn. Projecties van mezelf en mijn eigen preoccupaties en mijn obsessies. Ik heb volgens mij wel een goed oog voor zeker menselijk ongemak.
1: Gedragingen. En kun je daar nou wat mee als correspondent? Of wordt het toch van je verwacht dat je vooral de politiek volgt en het grote nieuws brengt?
0: Nou ja, het is wel eens leuk als je dan een gedragsobservatie doet. Iets subtiels. En dan denk je, dan gaan daar 4 alinea's aan besteed worden. En dan ga je helemaal zitten en dan realiseer je, wacht even, ik moet een verhaal dat nogal ver van het bed van de lezer in Nederland afstaat. Moet ik een beetje begrijpelijk in woorden zien te vatten. Dus misschien moeten we niet al te lang blijven bij hoe die mevrouw uit de ooghoeken keek op het moment dat er werd aangebeld door de overheidsambtenaar in de kamer, terwijl er verderop en nou ja, et cetera.
1: Maar wat voor verhalen kun je kwijt? Wat voor verhalen? Want je zegt net ver van ons bed. Dat is het natuurlijk ook. Zuid-Afrika is niet alle dagen in het nieuws, zullen we maar zeggen.
0: Nee, het was een betere tijd rond het bevrijdingsjaar 94.
1: Ja.
0: De ultieme strijd tussen goed en kwaad, die toen beslecht werd. Het gaat eigenlijk betrekkelijk goed in Zuid-Afrika nu. Dus is
1: dat zo?
0: Ja. Nou ja.
1: Want je hoorde toch verhalen. Nou, het ANC heeft vorig jaar of 2 jaar geleden voor het eerst de meerderheid niet gehaald sinds die bevrijding. Dat had allemaal te maken met wanbeleid en corruptie.
0: Ja, het is er ergens. Het is
1: de elektriciteit valt om de havenklap uit in grote steden.
0: Het is in heel veel opzichten is het een zootje. En 30 jaar ANC, of 30 jaar laat ik zeggen. Kijk, wat er gebeurd is na 94. Is dat ineens lui met expertise die op die ministeries zaten, die zijn vertrokken. Die wilden of niet voor zwarte werken, dat waren dan witte mensen. Die wilden of niet voor zwarte werken, of die werden er uitgewerkt. Ik weet niet hoe dat precies is gegaan. Maar in ieder geval van de een op de andere dag was er een totaal andere bezetting. En de meeste mensen die banen overnamen, dat waren bevrijders. Die konden dingen slopen en instituten omverhalen. Maar die hadden nog nooit
1: bestuurd.
0: Nee, of die wisten niets van waterzaken. Die wisten misschien wel dat water uit de kraan kwam, maar dat hield het dan op, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus er is in die afgelopen 30 jaar zijn de dingen prachtig geweldig goed gegaan. In de eerste plaats heeft iedereen daar nu burgerlijke vrijheden. Waarop wordt toegezien door een constitutioneel hof. Hele vooruitstrevende constitutie. Maar in de praktijk is er aardig wat in elkaar gedonderd aan overheidsinfrastructuur. En het grote probleem, althans dat is mijn lezing, is dat er te weinig werk is. Er is te weinig geld voor een te groot deel van de bevolking. Er is enorme armoede, 40% van de bevolking zit zonder werk. De jeugdwerkloosheid ligt nog hoger.
1: Maar waarom zeg je dan eigenlijk, het gaat betrekkelijk goed met Zuid-Afrika? Nou, zo klinkt het niet, maar het gaat de goede kant op.
0: Nee, dus in mijn ogen gaat het helemaal niet zo goed. Maar eigenlijk als je het afzet tegen het wereldleed bijvoorbeeld, wat nu in Gaza is gebeurd en de oorlog in Oekraïne, doet Zuid-Afrika toch betrekkelijk goed. Vorige week was ik in Durban, de havenstad van Zuid-Afrika aan de oostkust. En ik had het gevoel dat er eindelijk weer wat gebeurde waar ik bij moest zijn. Er waren enorme demonstraties door het hele land heen tegen migranten. Migranten zijn de zondebok momenteel in Zuid-Afrika. Die zouden banen inpikken, die zouden ziekenhuisbedden inpikken, die zouden een aanslag plegen op de zorg en op het onderwijs, et cetera, et cetera.
1: Waar komen die vandaan?
0: Mensen komen over het algemeen uit landen die het slechter doen in veel opzichten dan Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is dus een land dat het zeker op het continent best wel goed doet.
1: Ja.
0: Landen als Nigeria, Althans, dat is niet een heel goed voorbeeld. Malawi, Mozambique, Zimbabwe. Buurlanden die om verschillende redenen nog grotere of soortgelijke problemen hebben. Zuid-Afrika is een best wel goede plek nog om geld te verdienen.
1: Ja, dus ze proberen met vrij harde maatregelen die mensen buiten de deur te houden.
0: De overheid heeft migratiebeleid, maar dat wordt niet helemaal in praktijk gebracht. De grenzen zijn aardig poreus, dus mensen komen gewoon binnen en buiten lopen wanneer ze willen. En het probleem is eigenlijk dat de burger is het zat. De burger is boos, er is veel onvrede, er zijn veel problemen in gemeenschappen met buitenlandse winkeleigenaren. Er is frictie tussen de verschillende bevolkingsgroepen en het is nu een idee ontstaan, het is al wel eerder ontstaan in het verleden, dat de buitenlander, of in dit geval de ongedocumenteerde buitenlander, er zijn er nogal veel van, de bron van veel problemen is. Dus de vraag aan de overheid is eigenlijk, zet ze eruit of wij doen het anders zelf. Ja. En in dit klimaat is het momenteel vrij spannend. Het is al eens eerder gebeurd, in 2000, uit mijn hoofd, 2009, 15 en 2018, waarbij er ook gedemonstreerd werd en bij burgeracties zoveel spanningen ontstonden dat er veel geweldsincidenten zijn gemeld. Volgens mij zijn er in één van die drie jaren zijn er iets van 63 mensen omgekomen bij wat je moet noemen xenofoob geweld. Het ligt allemaal vrij, het is vrij genuanceerd, het is vrij complex.
1: Ja.
0: Maar er gaat eigenlijk vreselijk veel mis.
1: En je moet er best wel veel kennis voor hebben om dit allemaal te doorgronden en om het over te brengen in een verhaal. En je moet het allemaal bijhouden. En wat ik interessant vind aan je roman, het is natuurlijk een roman. Je voert jezelf natuurlijk op als personage dat die focus helemaal niet heeft. Op een gegeven moment ga je de bergen in en zit je ergens in een dorp waar niet eens internet is. Maar ondertussen is de krant voor wat er gebeurt in Zuid-Afrika eigenlijk wel afhankelijk van jou als correspondent.
0: Ja.
1: Het gaat ook een beetje over het menselijk falen dat eigenlijk een impact heeft op de kwaliteit van de journalistiek. Dat vond ik wel interessant.
0: Ja, wacht even. Dus jij leest het als als die krant best zou doen, dan zouden we wat vaker van die jongen kunnen lezen op zijn.
1: Nou, dat ook. Maar kijk, stel dat jij zit op een gegeven moment ver weg van alle actie en je bent totaal niet meer in staat om eigenlijk bij te houden als er iets belangrijks gebeurt.
0: Nee, dus de ik in het verhaal heeft iets in dat land gevonden wat eigenlijk veel belangrijker is dan het werk dat hij daar doet.
1: Ja.
0: En dat heeft volgens mij te maken. Het land heeft op hem, zeker de natuur, een heilzame werking. Dus de onrust die je voelt wanneer hij in Nederland is, het resultaat van onthechting en verwezing. Al die dingen die worden opgeheven op het moment dat je hem aantreft in die natuur, waar hij doolt en waarbij hij zoekt en waarbij hij een plek vindt waar hij wat langer kan zijn, alleen met zijn gedachten. En dat heeft op hem een heilzame werking, ja.
1: Ja. Nou, wat ik daar wel interessant vind als gedachte-experiment in mezelf is dat het zijn vaak natuurlijk bijzondere mensen die überhaupt beslissen om in een ander land ver weg correspondent te worden. En zeker op het moment dat het bijvoorbeeld een gevaarlijk land is, een oorlogscorrespondent worden bijvoorbeeld. Dat heeft natuurlijk heel veel invloed op de journalistiek. Die mensen die hebben een karakter, die hebben een manier van werken, die hebben hun eigen bagage. Ik vond het wel interessant om zo in zo'n roman eens een kijkje te krijgen in wat dat eigenlijk zou kunnen betekenen. Zie je dat ook?
0: Ja, dus het is eigenlijk een uitnodiging om eens een boek te schrijven over het correspondenten.
1: Ja, maar eigenlijk ook over wat bestaan. Ze dus doen behalve het correspondent zijn, toch?
0: Ja, zeker. Kijk, je moet je ook voorstellen, de meeste mensen die stichten daar gezin omdat ze een lokale partner hebben, of omdat ze met een partner de hele wereld overreizen. Of de hele wereld, maar van standplaats naar standplaats. Kijk, je moet daar natuurlijk een leven op zien te bouwen. Je kunt niet de hele dag achter je broodje gaan zitten en verpieter je. Het gebeurt ook wel eens met. Ik heb wel eens gehoord van lui die wat te lang in een Afrikaanse stad bleven zitten, met niet al te veel sociaal contact en daar toch een beetje zijn weggekwijnd. Omdat je natuurlijk weinig contact hebt met je redactie. Althans, de redactie weet dat je er bent en ze kunnen je inschakelen wanneer je nodig bent. Maar verder is er weinig contact.
1: Je bent vaak een eenling ook.
0: Ja, het is een vrij eenzaam bestaan.
1: Ja.
0: En als dat contact niet op orde is, dan kunnen er ook veel frustraties over en weer bestaan. En zoals met iedere menselijke relatie ontstaan er misverstanden. Het is een. Het is, ik denk voor wie zo'n bestaan is weggelegd, is het een buitenkans. Want het levert veel vrijheid op. Je bent doorgaans freelancer, ik wel. Je bepaalt je eigen tijd. Ik bedoel, ik heb daar een leven gecultiveerd dat naar mijn maatstaven van vrijheid, namelijk vrij van verantwoordelijkheid, verplichting en verwachting, toch aardig uit te leven valt. En ik denk dat wel Dat je, ik ken eigenlijk niet zo heel veel correspondenten. Je kent hem misschien wel meer dan ik.
1: Ik denk dat ik heb er in dit programma een aantal langs gehad. Maar ik moest. Er komt ook een andere correspondent voor in dat boek van jou. Die zit ergens in de Algarve.
0: Oh ja, een oud correspondent.
1: Een oud correspondent. Die niet alleen daar woont, maar ook een soort weg zit te kwijnen. Ik geloof dat hij zelfs in een rolstoel zit en iets te veel van alles tot zich genomen heeft. Wat hem niet echt bijgedragen heeft aan een goede gezondheid. Ik moest een beetje aan Arthur van Amerongen denken op de een of andere manier.
0: Ja, nou je het zegt.
1: Ja, maar dat is ook zo'n figuur die ten volle geleefd heeft en ook gewoon... op de een of andere manier ook wel een klap van de molen heeft overgehouden aan het correspondentschap.
0: Ik denk dat wie lang wegblijft...
1: In heftige omstandigheden.
0: In heftige omstandigheden, dus het ligt er ook maar net een beetje aan waar je natuurlijk mee omringt. Dus je hebt lui die gewoon een keurig gezinsleven en die drinken op vrijdagavond is een cocktail met vrienden. Die, weet ik het, om de hoek en dat is het dan. Maar ja, je kunt je natuurlijk het zalige van dat correspondentenleven, voor zover het nog bestaat hoor. Het is aardig uitgekleed de afgelopen decennia. In de tijd dat Arthur in het Midden-Oosten zat, was het nog veel meer mogelijk. Dat was de tijd van Connie Mus. Er was meer geld. En er werd in die tijd aardig gefeest, weet ik, ja. En die verleidingen en die verlokkingen van het bestaan in een vreemde, die zijn natuurlijk zalig.
1: Ja. Is het een vriend van jou?
0: Ik ken Arthur vrij goed, ja.
1: Ja. Het is een grappige man, toch?
0: Arthur heeft een ontzettend goed gevoel voor humor. Ik vind het een hele lieve man. Ik ken hem eigenlijk al vrij lang. Hij werkte bij HP De Tijd. Destijds was hij net aangesteld als columnist. Hij werkte toen ook al even bij de Volkskrant. En ik kwam daar binnenlopen op die redactie. Eerst als stagiair. En ik ben daar aangebleven als een soort veredelde redacteur. En zo heb ik hem leren kennen in het contact. Het was vooral schrijvend contact. Ik zag toe op zijn columns. Ik was een beetje zijn... hoe moet je dat noemen? Ik souffleerde hem af en toe een beetje. Ik deed wat redactie. Arthur heb ik altijd een zeer interessant mens gevonden. Iets heel zuivers. En terwijl ik toch de meeste journalisten die ik ontmoet, ja, er zit allemaal een beetje veel pretentie tussen.
1: Maar hij heeft toch ook wel maniertjes om mensen uit de tent te lokken en provoceren.
0: Het is een goede polemist, het is een provocateur. Ik vind hem in die zin hij is een beetje een anachronisme, of niet een beetje, hij is een anachronisme, of dat is hij aan het worden. Een van die restanten van een tijd die voorbij is.
1: Ja. Het grappige is ook wel, als je hem als figuur bekijkt, dan denk je, het is ook bijna een soort romanpersonage of misschien zelfs wel een literair figuur. Meer dan een journalist.
0: Hij maakt het er zelf een beetje naar,
1: toch?
0: Wat je zegt.
1: Ja.
0: Arthur had een columnreeks in de Volkskrant. Dat heette Ik, Arthur van Amerongen. Dat volgens mij was het resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen hem en hoofdredacteur Philip Remark, die u nog kende van de Groene Amsterdammer. Met het idee ik Jan Kramer op eigen wijze te herhalen voor de brave Volkskrantlezertjes die wel een wijntje lusten, maar geen crack rookten, om ze eens lekker op de kast te jagen.
1: Ja.
0: Dat vind ik mooie uitgangspunten. Dat levert doorgaans goede stukken op. En ik denk zeker in een krant waar je iemand aanstelt die niet meegaat in de richting van waar de meeste op de krant wel in meegaan, of laten we zeggen de lezer naar de mond praat of bepaalde interesses probeert te benaderen, juist die dat tegen de haren instrijken, dat heeft volgens mij doorgaans een leuk effect.
1: Een leuk effect.
0: Ja. Dat roept spanning op en dat maakt mensen zich geïnteresseerd, omdat ze waarschijnlijk vinden dat iets niet mag, of wat heeft die deksels van Amerongen nu weer geschreven. Dat is volgens
1: mij. Vind jij wel leuk?
0: Ja, dat vind ik nodig eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus het is, als ik me beklacht doe over conformisme in Nederland in de journalistiek, dan denk ik dat dit soort rubrieken, die zouden wel wat meer op radio, televisie en in de kranten mogen verschijnen. Ja,
1: ja. Je omschrijft ook die krantenredactie, of de Post is het, geloof ik, heet het in je boek.
0: Ja, nou, ja. Het bijna ter ziele gegaande blaadje dat vecht om de...
1: Daar zit ook een ouderwetse hoofdredacteur op, die nog flirt met alle jonge jongens en die drinkt en weet ik wat die doet. Eigenlijk zo eentje die om die reden ook aan het uitsterven zijn, dat type, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar zit ook een jonge redacteur die te categoriseren is als woke en steeds overal de vinger oplegt van dit moet anders en hebben we wel genoeg geteld hoeveel mensen van kleur in de krant van deze week staan. Ik heb de indruk dat jouw sympathie toch het meest naar die hoofdredacteur gaat die er af en toe een enorme potje van maakt?
0: Ja, kijk, wat je volgens mij moet beogen met zo'n tijdschrift, hoewel niemand dat meer leest en koopt. Dus ik ben in die zin ook ben een soort verloren strijd aan het uitvechten. Althans, ik heb me aangesloten bij het verliezende kamp. Wat ik interessant vind is iets wat verstrooit. Iets wat je op de een of andere manier uit evenwicht brengt. Je kan erom lachen, je kan er tegen zijn. Maar het moet een effect bij je op.
1: Maar journalistiek is toch in principe niet iets wat moet verstrooien?
0: Nee, maar er is natuurlijk, kijk, die tijdschriften.
1: Die literatuur wel.
0: Ja, zeker. Ik denk dat er in de journalistiek wel plek voor is. Niet in de berichtgeving, die moet serieus zijn en die moet zo neutraal mogelijk zijn, et cetera. En objectiviteit. Nastreven, of in ieder geval voor ogen hebben. Nee, ik denk dat er wel degelijk in columns en in rubrieken dat er plek voor die manier van met elkaar omgaan is en naar de wereld kijken. Dat levert vaak andere inzichten op.
1: En waar gebeurt dat ideeën. Nog op dit moment? Zie je
0: ik zou het eigenlijk niet weten. Ik lees ook bijna geen Nederlandse kranten meer.
1: Wat volg je nog überhaupt vanuit het buitenland?
0: Ja, de belangrijke internationale kranten. Ik ben een zeer belezen mens. Ik lees graag Nederlandse...
1: Over Nederland bedoel ik dan?
0: Op Bloomberg.
1: Dus op Bloomberg?
0: Ja, er zijn volgens mij 4 berichten per jaar op Bloomberg over Nederland. En dan gaat het alleen over dingen die echt wezenlijk veranderen. Dus er is een nieuwe wet aangenomen, er zijn verkiezingen geweest, er is een nieuwe minister-president gekozen en er is iets ontploft.
1: Dat is genoeg.
0: Heel veel schade. Ja, dus echt de wezenlijke verandering in een land. Ik denk, je ziet het zeker in de Haagse journalistiek, dat men zit zo vast in die details en die referenties en iedere kleine ontwikkeling is weer zo heel erg belangrijk, maar vaak gebeurt er in die nieuwe aflevering helemaal niets.
1: Maar bedoel, die details die doen het toch ook wel toe? Als in dat gaat wel over systemen die zo'n land bepalen.
0: Ja, dat is waar.
1: Het gaat ook over die bureaucratie waar we het in het begin over hadden. Die zit hem in die details toch ook?
0: Ja, en dat verklaart natuurlijk ook waarom de toeslagenaffaire nog steeds niet is afgerond en waarom dat nog steeds in de kranten aardig wat aandacht... Ik begrijp ook niet hoe lang dat zo lang kan duren. Hoe lang is dat nou bezig? 10 jaar. Dat zeg je natuurlijk ook iets over hoe goed het gaat in een land. Dat zeg maar dat je grootste zorg is.
1: Maar als je nou aan de Nederlandse lezer nu iets zou moeten vertellen over Zuid-Afrika, wat gewoon een van die 4 artikelen in een jaar over Zuid-Afrika zou moeten zijn, waar zou je mensen dan over vertellen wat ze eigenlijk niet weten?
0: Ik denk dat het onderwerp waar ik het net over had, een best wel grimmig klimaat waarin migranten worden weggezet en zich niet meer veilig voelen, dat voor mensen die bij Zuid-Afrika waarschijnlijk toch het idee van de regenboognatie hebben, nog altijd, het is geslaagd, het is af. We kunnen verder, we kunnen met een gerust hart naar een ander goed doel kijken wat ergens gebeurd is. Zeker nadat dat WK voetbal daar in 2014 plaatsvond en mensen zijn gewoon geweldig. Alles ligt er keurig netjes bij. Ik denk dat het goed is om te weten dat juist een land als stad daar heel kwetsbaar voor is. Voor iets best wel universeels, want je ziet het op meerdere plekken in de wereld terug.
1: Ja, het is ook racisme, maar ook van zwarte volken tegen andere zwarte volken.
0: Ja, dus ik wil niet alle Nederlanders, zeker u niet, lieve luisteraar, wegzetten als eendimensionale denkers. Maar het idee van racisme als iets wat van wit richting zwart plaatsvindt, dat is natuurlijk maar een deel van het verhaal. Je hebt ook wit op wit racisme. De nazi's vervolgden de Joden. Je hebt zwart op zwart racisme. De Zuid-Afrikanen, of in dit geval... de Zuid-Afrikanen willen de Nigerianen weg hebben. Dat zie je natuurlijk op alle... Dat vindt overal plaats. Dat vindt ook in India plaats en in China.
1: Je omschrijft het vak als best wel moeilijk. En ook met worstelingen met jezelf. Vind je nou eigenlijk mooi werk? Geniet je ervan? Is het wat je ervan had verwacht?
0: Ja, geniet. Ik weet niet zo goed hoe je dat doet. Maar ik heb, tot mijn eigen verbazing, heb ik er wel heel veel plezier in op het moment dat ik het werk uitvoer. En hoeveel dat hard werken is en je er eigenlijk weinig van jezelf uiteindelijk van in de krant terugziet. Tenminste, ik steek er vaak veel meer in dan wat afgedrukt wordt. Alhoewel, misschien vind je het werk ook wel terug in de kwaliteit van het stuk. Afijn, dat kan ik zelf niet beoordelen, maar ik... Het is wel heel mooi werk. En het zou jammer zijn als die plekken verdwijnen. Want het is zeker voor jonge journalisten is het een zeer goede leerschool. Je leert veel over jezelf. over je land. Want je hebt ineens perspectief op alles waar je vandaan komt. En ja, je gaat de wereld toch veel meer zien als een plek waar bepaalde universele zaken of geldigheden heersen die je thuis ook ziet. Dus een land met een enorme afstand tot het jouwe, dat is als correspondent zijn ook wel prettig werken als je dat op de een of andere manier toch weer terug wil meenemen naar je eigen land. Of...
1: Ja. Nou ja, nou ben je daar natuurlijk niet helemaal per toeval daar beland, omdat je een partner had die daar vandaan kwam. Maar zou je kunnen voorstellen dat je dit gewoon als vak gaat doen en dus vervolgens naar een volgende standplaats gaat, zoals correspondenten dat doen? Dat je in Istanbul gaat zitten of in Kiev?
0: Ja, ik zou wel graag. Ik ben geen oorlogscorrespondent. Ik ben te veel een mooi weerzijde daarvoor. Bovendien ben ik ook niet zo snel. Dus bij mij moeten dingen soms een week kunnen liggen rijpen voordat ik er iets zinnigs over te melden heb. Mijn geest werkt nogal traag. En ik zou wel in Latijns-Amerika willen zitten. Ik voel me aangetrokken tot niet afverlanden. Nederland is een heel zeer afland. Zuid-Afrika is een aardig ontwikkeld land, nog zeker niet af. En in Zuid-Amerika heb je ook veel van dit soort landen.
1: Welk land denk je dan aan?
0: Argentinië. Ik zou graag in Argentinië willen zitten.
1: Paraguay
0: is het niet. Dat is nu waar alle Nederlanders die vluchten voor straling zich ophopen.
1: Ja, er zitten goede verhalen in, toch?
0: Ja, maar dan ben je misschien ook wel met vier stukken weer klaar. Dan heb ik nog minder geld dan dat ik nu heb. Nee, ik denk, kijk, Zuid-Amerika is waarschijnlijk niet goed voor de schoorsteen. Maar cultureel, antropologisch, et cetera gezien, en ik denk zeker literair gezien, zal het zeer vruchtbare grond zijn.
1: En romans? Wil je daar nu mee verder? Want je gaat steeds grotere werken maken. Ik heb de indruk ook dat je misschien wel meer schrijver voelt dan correspondent.
0: Ja. Ik ben ten diepste wezen ben ik schrijver.
1: Ja?
0: Ja. Ook als er geen plek voor me is, dan zal ik dat blijven zijn. Het is wel een hele vruchtbare combinatie, moet ik zeggen. De journalistiek en de literatuur, die de hoogste kunstvorm is. Omdat je bent continu bezig met de werkelijkheid. Of eigenlijk het gedeelde van beide stielen. Van het ene is een kunst en het andere een vak. Het gaat toch ergens om waarheidsvinding. Waarbij in de journalistiek heb je aan de werkelijkheid te houden. Als je dat niet doet, lig je er na twee overtredingen vaak uit. Lijkt me een goed systeem. In de literatuur heb je je niet aan de werkelijkheid te houden en kun je daarmee doorgaans nog waarachtiger zijn. Omdat je natuurlijk veel meer tot je beschikking hebt.
1: Ja.
0: Je kunt allerlei regels verbreken. Je kunt dingen doen die je in de gewone journalistiek, in het burgerleven niet kan. En de aanvulling op elkaar werkt ook bij mij goed. Omdat als je de werkelijkheid niet in de vingers hebt, dan kun je hem ook niet verdraaien, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja. En zit dat schrijverschap, het correspondentschap ook wel eens in de weg? In die zin, je hebt nou een sleutelroman geschreven, die ik persoonlijk heel geestig vind, maar ook af en toe heel vilijn. Is iedereen blij met zijn portrettering?
0: Ja, ik heb goede reacties ontvangen. Volgens mij zijn het hele flatteuze portretten. Ik ben vrij mild geweest.
1: Ja, vind je?
0: Ja, ik ben een zeer milde jongen.
1: Nou, dat vraag ik me zeer af als ik het lees. Want het is echt een heel fel boek.
0: Vindt u het fel?
1: Nou, ja, zeg maar je hoor. Maar...
0: Het is iemand noemde het frokkig. Daar moest ik enorm om lachen.
1: Ja. Nou ja, dat is het ook wel een beetje, toch?
0: Omdat als het frokkig zou zijn geweest, dan had ik mezelf toch in elk geval niet gespaard.
1: Nee. Na de wrokkige gedachte komt altijd de gedachte, maar ja, diegene kan er eigenlijk ook niks aan doen, het ligt toch aan mij.
0: Kijk, en het mooie natuurlijk is wanneer je bij een lezer een bepaalde sympathie kunt opwekken voor het ene personage of antipathie voor het andere en daar vervolgens een draai in weet aan te brengen. Ergens moet je je natuurlijk gaan verhouden tot al die personages. Vind je het een vervelende man of vind je het een leuke man die niet begrepen wordt? Als je een soort spiegelpaleis kunt opwerpen van allemaal dat soort types, dan zit je volgens mij toch in een doorgaans. Heb je een paar leuke uurtjes voor de boeg als je dan zo'n boek nog moet uitlezen.
1: Nou, dat ben ik wel met je eens. Ik vond het een interessante roman. Dank je wel dat je hier was, Kevin van Vliet. Het boek heet Jong en Eenzaam. En het ligt al sinds januari in de winkels, dus ik zou het maar gaan halen. Dankjewel dat je hier was. Morgen dan is Nooit meer slapen hier weer. Dan gaat Ellen Dekwits in gesprek met beeldhouwer en installatie- en videokunstenaar Narges Mohammadi. Die onder andere over haar nieuwe werk komt vertellen. Een 2 meter hoog vrouwenfiguur dat zichzelf uit een blok steen hakt. Kan je van alles bij voorstellen. Ik wens u nog een hele goede nacht. En nogmaals, dankjewel dat je hier was, Kevin.
0: Slaap lekker.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Wie zijn wortels niet kent, kan ook niet groeien. Ik kies ervoor om optimistisch te zijn. Het heeft altijd zin om je mond open te doen. Ik word niet zo gelukkig van gezellig theater.

0: indrukwekkende rol in Moeder van Europa is ze dit jaar genomineerd voor een Theodor, de hoogste toneelonderscheiding van Nederland. Maar achter al die rollen schuilt ook een vrouw met een diepe verbondenheid met Suriname. En een grote liefde voor verhalen die niet vergeten mogen worden. Vandaag ga ik het gesprek aan met Manushka Zegelaar-Brevend.
1: Misha, een echt gesprek met Redouane Aitwarg.
0: Manushka Zegelaar-Breveld, dat zijn twee achternamen.
2: Ja,
0: ik,
2: ja.
0: Ik ga ervan uit dat het een getrouwde naam is en je eigen naam, klopt dat?
2: Ja, ik wilde gaan volhouden dat ik van adel ben, maar dat is niet zo. Of misschien wel, maar daar komen die namen niet vandaan. Nee, ik ben getrouwd met Jim Zegelaar, dus wij dragen elkaars naam.
0: Ja, en dit kom ik de laatste tijd niet meer zo vaak tegen.
2: Nee, ik ook niet, maar ik vond het wel leuk 30 jaar geleden. Dus ja, dat is dan iets dat je op dat moment leuk vindt. En dat blijft. En ik vind het nog steeds leuk 30 jaar na dato.
0: Ja, want 30 jaar geleden was dit vrij normaal om inderdaad de naam van je echtgenoot toe te voegen aan je eigen naam.
2: Ja, ook al wat minder hoor. Maar wij vonden het leuk. Dus ja. We hebben in onze paspoorten staan Zegelaar-Breveld en Zegelaar-Breveld, ja. Denk ik nu.
0: Mooi.
2: Dat heeft hij ook zo, ja, natuurlijk.
0: Oh, hij heeft ook jouw naam toegevoegd aan zijn naam.
2: Ja.
0: Oh, wauw. En je bent genomineerd voor de Theodor.
2: Yay!
0: Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, de nominatie.
2: Ja, is een fantastisch gevoel, is dat. Er zijn zoveel acteurs, er worden zoveel stukken gemaakt elk seizoen. Met allemaal fantastische mensen.
0: Ja.
2: Die heel goed staan te spelen, die met hart en ziel hun vak beoefenen. En dan is er een jury die zegt, oké, deze vier gaan we eruit lichten, want die vonden wij het meest indrukwekkend. En als je daar dan bij zit, ja, dat is te gek.
0: Ja, welke andere drie zijn voor jou de concurrenten?
2: Concurrenten,
0: of
2: wat
0: wil je
2: heet,
0: het niet
2: waarmee
0: zo noemen?
2: Ik samen genomineerd ben. Nee, ik vind ze ook echt alle drie fantastisch. Chatou Oysabunu, Kea Klaasje Questro en Florian Meijer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is een aardig rijtje namen.
2: Dat zijn fantastische acteurs.
0: Ja. Maar jij ziet het niet als een concurrent. Jij ziet het niet als een wedstrijd of zo.
2: Het is zeker

0: fantastische acteurs.
1: Ja. Maar jij ziet het niet als een concurrent. Jij ziet het niet als een wedstrijd of zo.
0: Het is zeker geen wedstrijd. Kijk, als je 100 meter moet lopen, dan komt iemand als eerste aan. En met acteren werkt dat niet zo. Je zet iets neer en het is goed. Het is niet goed. Het is indrukwekkend of niet. Of het raakt of niet. Maar dat er één beter is dan de ander, vind ik ingewikkeld.
1: Dat is mooi. Dat is
0: ook omdat het voor per persoon verschilt voor de, aan de ontvangerskant.
1: Ja, je bent de afgelopen ongetwijfeld vaak bezig geweest met gesprekken over de nominatie van de Theodor. Maar waar ben je nou zelf eigenlijk heel erg mee bezig? Waar ben je zelf heel erg mee bezig?
0: Je bedoelt met werk, met het werk zelf. Daar ben ik voornamelijk mee bezig. Met die verhalen die ik nog moet vertellen. Er is zoveel te vertellen en er is zoveel wat nog niet verteld wordt of niet goed verteld wordt. En ik voornamelijk hou me bezig met die verhalen die nog niet goed genoeg verteld worden, naar mijn zin.
1: Dus ergens heb je geparkeerd dat die Theodor ergens in september wordt uitgereikt?
0: Ja.
1: Je leeft denk ik heel erg naar dat moment. Maar de dagelijkse checklist moet ook nog worden afgevinkt. En dat is dus in jouw geval, de verhalen moeten verteld worden.
0: Ja. En heel concreet ben ik nu een film aan het voorbereiden die ik ga maken over de Voice Keys. Dat is ook een stuk dat we jaren geleden gemaakt hebben. En dat wordt nu een film. De eerste zwarte muzikanten in Amsterdam. En daar gaat al mijn aandacht naartoe. Dus ik moet van mijn vriendin Malou moet ik elke ochtend een dansje doen omdat ik genomineerd ben. Dat doe ik dan ook. Ik ben er echt heel blij mee.
1: Wat voor dansje is het? Ik probeer het me even in te beelden. Neem even helemaal mee.
0: Een pirouette of drie.
1: Een pirouette of drie.
0: Nee, maar ik word wel wakker.
1: Als ik dat doe op mijn 37-jarige, lig ik op de grond, want dan ben ik duizelig.
0: Nou ja, een pirouette is het niet helemaal. Maar wel het gaat om dat gevoel, hè, dat je denkt, yes!
1: Ja.
0: Ik ben gewoon genomineerd. Het is fantastisch.
1: Ja.
0: Daar moest ik aan wennen, maar ik ben gewend nu. Kan ik je melden.
1: Ja.
0: Dus ik word wel blij wakker. 'S ochtends. En dan ga ik door met wat ik doe elke dag.
1: Ja, durf je al te dromen over die avond in september? Hoe gaat dat eruit zien? Heb je al nagedacht, gefantaseerd van oké, dit is hoe het zal zijn?
0: Ik sprak Kea, die ook genomineerd is dus. En toen hebben we afgesproken, nou, dat wordt gezellig daarvoor aan die tafels. Ik kwam al jaren op het theater galen. Dus het is elk jaar zitten de genomineerden aan tafeltjes in de schouwburg voor het podium. En dan worden er drankjes geserveerd, meestal champagne. Dus Kea en ik hebben ons in ieder geval voorgenomen om het heel gezellig te gaan hebben daarvoor. Dus dat zie ik dan ook voor me.
1: Ja.
0: Mooie jurk aan. Gaan het leuk hebben, vol bewondering kijken naar alle collega's en mensen die er langskomen. Wij zijn genomineerd voor de meest indrukwekkende dragende rol. Maar er is ook nog een bijdragende rol. Er is de beste regie, er is het beste stuk, er is beste muziektheater is een nieuwe prijs. Of beste, meest indrukwekkende. Want over beste durven we niet te spreken in de theaterwereld. Er is geen beste. Er is een meest indrukwekkende van het seizoen.
1: En waarom niet beste?
0: Nou ja, omdat ik net zei, het is zo lastig.
1: Want wanneer je auditie doet, dan kies je wel de beste uit. Niet
0: voor de rol.
1: Ja, voor de rol, toch?
0: Maar dat wil niet zeggen dat per se bestempeld is als de beste acteur van Nederland.
1: Ja, oké, maar dan de graadmeter in een auditie is, wie kan er beter acteren?
0: Ja, maar ook voor de rol. Ook wie is de beste voor de rol? En dat is, dat scheelt. Dus iemand kan fantastisch kunnen spelen, maar in die rol die je op dat moment hebt, past die niet.
1: Mm.
0: Dat zou kunnen. Maar ik vind het, ik hou niet van de beste, omdat de beste zo'n wedstrijd impliceert.
1: Want als je de beste hebt, heb je ook de slechtste waarschijnlijk.
0: Ja, en ik geloof niet in de slechtste. Ik geloof in dat je misschien je avond niet hebt als je speelt.
1: Ja.
0: Als je niet goed bent, dan speel je namelijk niet.
1: Ja.
0: Dus en het is zo persoonlijke smaak altijd. Ik ben voor mijn kinderen ben ik de beste. Maar voor de recensent van deze of gene krant wellicht niet. Het is maar net
1: wie er naar kijkt.
0: De ontvangerskant vind ik altijd belangrijker, want dat is waarom ik het doe ook. Daarmee maak ik theater voor mensen om naar te kijken.
1: Ja.
0: Dat, als het goed is. En ik heb de publiciteit goed gevoerd. En dan komen er heel veel verschillende mensen kijken. En die hebben allemaal eigen smaak. En die iedereen.

0: En let op iets anders. We hebben wel eens nagesprekken in theater.
1: Daar wilde ik eigenlijk naartoe, die nagesprekken. Ja. Hoe zijn die?
0: Die zijn dus zijn zo divers. Er is het fenomeen de wijkjury. En dat is iets dat Adelheid Roze ooit in het leven heeft geroepen. En dat zijn mensen die eigenlijk helemaal niet gewend zijn om naar theater te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Die komen bij elkaar en gaan een seizoen lang. Gewone mensen die niet per se een voorliefde voor theater hebben, maar ervoor geïnteresseerd worden. Door anderen worden betrokken bij, echt mensen uit de wijk. En die komen dan het hele seizoen lang zien ze stukken. Verschillende stukken. En daar praat je dan mee na afloop. En daar komen de meest uiteenlopende meningen over wat ze hebben gezien naar voren. Ik vind het altijd een feest. Omdat het zulke verschillende mensen zijn. En tegelijkertijd ook een enorme afspiegeling van het publiek wat net naar je heeft zitten kijken.
1: Maar ik kan ook begrijpen dat iemand komt kijken die, ja, waarschijnlijk niet echt heel erg veel verstand heeft van theaterproducties.
0: Nee.
1: Die deelt dan zijn mening over wat jij zojuist hebt gedaan.
0: Ja.
1: Komt het wel eens voor dat je zegt, nou, maar dit kan ik niet serieus nemen. Dit is een mening gebaseerd op een gevoel dat mij nu niet verder helpt. Want
0: Ik zit daar met een publiek dat vooral moet denken wat ze zelf willen denken. En het mooiste is als dat wat je bedoeld hebt met de voorstelling, als dat overkomt. Maar ik vind het.
1: Maar maak je het voor iedereen? Dat iedereen het mooi moet vinden? Of
0: nee,
1: dat iedereen,
0: nee, zeker niet. Nee, ik maak vooral omdat ik iets te vertellen heb. Of omdat ik iets wil duiden waarvan ik vind dat onze solemn business is in het theater. Onze enige taak is dingen maken, vind ik, als kunstenaar, om de samenleving inzichtelijk te maken voor het publiek. Wat ze er verder van vinden of wat ze ervan meekrijgen, dat valt te bezien in de foyer na afloop. Of ze
1: Want jij zei net dat je het zo geweldig vindt om dan de gesprekken te voeren met de
0: wijkjuryleden. Ja.
1: Waarom vind je dat zo geweldig?
0: Omdat je dan iets terughoort van wat het doet met mensen. En dat vind ik heel leuk om te horen. Is ook leuk om terug te horen wat het gedaan heeft. En zeker als het verschilt. Als het per persoon verschilt, maak je mij helemaal gelukkig. Ja. Want dan denk ik, oké. En het biedt ook wel inzichten soms. Dat je denkt, oh oké, zo heb je dat opgevat.
1: Oh ja.
0: Dat zijn mooie dingen om te ontdekken. En soms kan ik er wat mee en soms kan ik er niks mee. Net wat je zegt, ja, ik weet niet of je het helemaal hebt begrepen. Dat bedoelden we niet. Maar als je het hebt begrepen op de manier waarop jij er nu over praat, is dat ook goed.
1: En heeft zo'n mening van een wijkjury jouw spel kunnen beïnvloeden?
0: Dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Als je een stuk maakt, repeteer je daar best wel heel erg lang voor en heel minutieus. Het zet aan denken en dat wel, ja. En misschien beïnvloedt het je. Ik weet niet of het je spel echt beïnvloedt, maar misschien wel de manier waarop dingen aankomen bij mensen.
1: Ja.
0: Dat wordt inzichtelijk in ieder geval.
1: Op 13 september 2026 is de dag waarop dan bepaald wordt wie de Theodor 2026 gaat winnen.
0: Mm-hmm.
1: Kunnen we er gewoon bij zijn? Of word je daarvoor uitgenodigd?
0: Mijn hele familie stond ready om kaartjes te bestellen. Maar toen stond er op de website op uitnodiging.
1: Mm.
0: Dus ze hebben blijkbaar een besloten. Dat wist ik echt nooit. Ik dacht dat je gewoon een kaartje kon kopen.
1: Ja.
0: En Ik ben er elk jaar omdat ik heel lang bij de acteursbelangenvereniging heb gezeten in het bestuur. Dus wij reiken op die avond ook een prijs uit, ACT. Dat gaat naar iemand die zich hard gemaakt heeft voor acteurs. Of die acteurs iets gedaan heeft voor acteurs. En omdat we die prijs altijd uitreiken, was ik daar de afgelopen jaren altijd bij. Dus ik heb er nooit bij stilgestaan dat jij maar geen kaartje kan kopen voor.
1: Ik ook niet. Ik dacht dat je gewoon een kaartje kon kopen, maar blijkbaar.
0: Ja, dus daar kwamen we erachter. Met deze nominatie komen we ook nog.
1: Dus voor jou wordt het ook wel moeilijk om een deel van. Mag je hele familie meenemen?
0: Nee, ik mag zeker niet mijn hele familie meenemen.
1: Hoe ga je dat doen dan?
0: Nou, in ieder geval gaat Jim mee, dat is mijn man, om mijn hand vast te houden. En ik zit daar natuurlijk wel met heel veel lieve collega's die heel erg benieuwd zijn naar, naar hoe dit gala gaat. En wat de meest indrukwekkende zaken zijn van het seizoen.
1: Ja, we gaan even naar jouw quote. Want we begonnen onze uitzending met een aantal quotes van jou, Manoushka.
0: Mm-hmm.
1: En deze vond ik wel heel mooi. En ik wil ook wel weten waar deze quote dan vandaan komt. Jij zei, wie zijn wortels niet kent, kan ook niet groeien.
0: Ja, dat is een, zin uit het stuk De Plantage van onze voorouders. Wat gebaseerd is weer op de gelijknamige podcast van Maartje Duin en Peggy Bouva. En dit is een zin die Peggy uitsprak in de podcast. En ook in de voorstelling speel ik Peggy. Dus ik zeg dit ook op een goed moment. En het is gebaseerd op een spreekwoord uit Suriname, wat ons echt heel erg ingestampt is. If you no sapeem mopo, you no sapeem go. Als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe moet. Dus als je niet weet waar die wortels liggen, dan ja, gaat er niks gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, dus ik vind het persoonlijk, dus los van dat ik het zeg in de voorstelling uitspreek, ja, sta ik er ook heel erg achter.
1: Want mooie uitdrukkingen hoeven niet altijd te kloppen. Maar jij zegt dat ook deze mooie uitdrukking voor jou wel kloppend is.
0: Ja, zeker, zeker. Sterker nog, ik vind het heel belangrijk, de inhoud ervan. Dat als je niet weet, als je je geschiedenis niet kent.
1: Want wat heeft je geschiedenis te maken met je groei?
0: Dat als je weet waar je vandaan komt, dan ben ik echt van overtuigd. Dan weet je ook waar je naartoe moet. Dan weet je hoe je het pad dat je voor jezelf uitstippelt kunt beïnvloeden. Niet in dezelfde fouten vervallen. Niet in de fouten vervallen van degene die je voor zijn gegaan. Niet de fouten herhalen die degene voor je hebben gemaakt. Kortom, nieuwe inzichten meenemen op je eigen pad. Op basis van die geschiedenis. Dus daarom vind ik het belangrijk dat je je geschiedenis kent.
1: Ja, want als ik naar deze quote kijk, mm-hmm, dan denk ik, de laatste tijd kom ik best wel vaak video's tegen op mijn social media accounts, of door middel van mijn algoritme, kom ik vaak op video's van geadopteerde kinderen die dan niet weten waar ze vandaan komen.
0: Mm-hmm.
1: Of inmiddels volwassenen die dan niet weten waar ze vandaan komen, die dan op zoek gaan naar hun biologische familie.
0: Ja.
1: Maar door corrupte instanties en niet kloppende papierwerk komen ze niet tot deze antwoorden. Dat zou dan betekenen dat deze mensen niet kunnen groeien.
0: Ja, het is niet letterlijk niet kunnen groeien, maar wel in gestagneerd. Dat vind ik wel. Ik was toevallig van de week, luisterde ik naar een interview met de maakster van De Afval Chinees, waar ik, mm-hmm, met heel veel plezier naar gekeken heb. Of plezier en verwondering ook. Maar ik vond het een heel goed gemaakte documentaire over haar adoptie. En dan, het is niet dat ze tot stilstand gekomen is, maar er is gewoon een deel van haar wat zich niet goed ontwikkeld heeft door die adoptie. Door niet weten waar wie de oorspronkelijke ouders, zoals ze het zelf noemt, waar die vandaan komen. En dat vind ik, dat is zo'n manco in je leven dan.
1: Ja.
0: In die zin, in mijn geval gaat het vooral over in het geval van Peggy, is dat ik kan, daarom maakten we De Plantage van onze voorouders ook. Ik kan maar 3 vrouwen terug in mijn stamboom. Omdat door de slavernij en de manier waarop dingen zijn vastgelegd en dingen waarop mensen uit elkaar zijn gerukt, komen gewoon niet verder. Dat is jammer. Dus je wil weten wat de kracht is van je voorouders. Je wil weten waar ze het vandaan gehaald hebben. Want door hun kracht ben ik er nu. Ik bedoel, ze zijn niet bezweken tijdens de slavernij.
1: Welke inzichten heb jij gekregen door te kijken naar jouw verleden?
0: Nou, in ieder geval dat ik van een krachtige mensen afstam. Dat sowieso, dat staat voorop. Maar ook de realisatie, wetende waar je vandaan komt of van wie je afstamt, is wat in ieder geval niet meer moet gebeuren. Slavernij, in mijn specifieke geval. Als je zoals Peggy heel erg gelooft in de kracht van voorouders en in de kracht van vooroudergeesten, dan wordt het helemaal belangrijk. Vooroudergeesten die je bewaken in je huidige leven. Wat ik een ongelooflijk mooie gedachte vind. Maar voor Peggy is dat echt geloof. En op het moment dat je niet weet wie ze zijn, kun je ze niet eren. Zo zegt zij, zowel in de podcast, en die woorden spreek ik uit in de voorstelling. En dat, daar kon ik me alleszins iets bij voorstellen. Dat je, wie moet ik eren? Hoe zag het leven eruit voordat mensen gehaald werden uit hele verre plaatsen?
1: Ja.
0: En in Suriname terechtkwamen? Hoe hielden ze zich staande? Kortom, het zou mooi zijn geweest als die geschiedenis beter vastgelegd was vanuit het perspectief. Of goed vastgelegd was. Vanuit het perspectief van tot slaafgemaakte.
1: Bij Misha hebben wij een voortgangsgesprek, Manoushka. Die ken je vast wel, hè? Dit voortgangsgesprek is niet door mij samengesteld, maar door onze trouwe, harde werker op de achtergrond, ChatGPT. Manoushka Zegelaar-Breeveld. Ik begin eerst met positief en daarna kom ik met de verbeterpunten.
0: Oké.
1: Jij wordt gewaardeerd om je veelzijdigheid als maker, je inzet voor een inclusievere culturele sector en jouw vermogen om met kunst maatschappelijke thema's toegankelijk en betekenisvol te maken.
0: Dat is een mond vol.
1: Je had nog wat water in je mond. Even snel doorslikken.
0: Ja, jeetje. Dat, kijk, ik vind als kunstenaar, als theatermaker, wat ik ben, dat je, ik begon er dan mee, je hebt één taak. En dat is de wereld duiden en de samenleving duiden en de wereld om ons heen duiden voor andere mensen die weer andere dingen kunnen en met andere dingen druk zijn. Maar de taak van de kunstenaar is om dat te doen. Voor mij is het heel belangrijk dat samenhangt met het hier en nu.
1: Mm-hmm.
0: Met wat we hier te maken hebben, met het proberen te verklaren waarom dingen zijn zoals ze zijn, waarom de samenleving in elkaar zit zoals het in elkaar zit. Ik zou niet anders kunnen. Ook,
1: want ik zie in het werk dat je doet en in de verhalen die je vertelt ook een soort missie.
0: Missie, taak.
1: En waarom heb je die tot je genomen? Waarom vind jij het belangrijk om de verhalen zo te vertellen zoals hoe jij ze vertelt?
0: In de eerste plaats omdat ze te weinig verteld werden. Inmiddels gaat het wat beter. Maar toen ik begon bij Theater Cosmic. En daarvoor waren er allemaal mensen die er al mee bezig waren. Maar ik begon bij Theater Cosmic 30 jaar geleden. En daar vertelden we al die verhalen die ontbraken in het aanbod. Terwijl er inmiddels grote groepen mensen waren waar die verhalen over gingen. Die grote groepen mensen, Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen, namen hele prachtige verhalen mee hier naartoe. En die werden niet verteld. Terwijl ze kunnen bijdragen aan deze grote groepen mensen begrijpen. En ze kunnen bijdragen aan het inzichtelijk maken van de aanwezigheid van deze grote groepen mensen in Nederland. Ja. Dus het is ook uit een soort drang, of geen drang, maar een soort behoefte om uit te leggen. Of voor andere mensen die niet weten wat we überhaupt hier doen en hoe het komt dat Nederland eruit ziet zoals Nederland eruit ziet.
1: Ja, 100%. Je zei net dat het al wat beter gaat.
0: In het theater.
1: In het theater.
0: In het vertellen van die verhalen.
1: Als we kijken naar het onderwijs, welk verhaal over Suriname zou volgens jou verplicht op iedere school verteld moeten worden?
0: Nou ja, het slavernijverleden in hoe het is gekomen en wat er precies is gebeurd. Wat ik in één zin kan samenvatten is een leuk begin. En een belangrijk begin ook.
1: Is het niet raar dat nog steeds niet onderdeel is van het curriculum?
0: Ik vind raar niet het woord, ik vind het bespottelijk. Ik vind het bespottelijk dat er in
1: de overtreffende trap.
0: Dat het in het curriculum niet helder is dat het om een gezamenlijke geschiedenis gaat. Het is niet de Surinaamse geschiedenis. Het is niet de Antilliaanse of de Curaçaose geschiedenis. Het is Nederlandse geschiedenis. Dat is samen. Ik bedoel, het zou niet eens bestaan als op die manier waarop het bestaat, als Nederland daar niet heen gegaan was.
1: Ja.
0: Als er geen kolonisatie had plaatsgehad, als er geen slavernij had plaatsgevonden. Dus het is één geschiedenis die iedereen aangaat.
1: En denk je dat kunst soms meer kan vertellen dan politiek? Want van de politiek kunnen we het niet hebben. Anders was het al lang veranderd. En anders hadden we al lang al een curriculum gehad in het onderwijs waarin het slavernijverleden heel erg duidelijk naar voren komt.
0: Ik weet wel zeker dat kunst daar een hele belangrijke rol in speelt. Omdat je mensen dan op een andere manier bereikt. Gelukkig wordt er in Amsterdam in ieder geval, en er wordt ook wel getoerd, dus het komt ook wel in het hele land terecht, op de een of andere manier stukken gemaakt voor jongeren, voor jeugd, voor kleintjes, die, die gaan over deze specifieke gezamenlijke geschiedenis. Die bijdragen aan kennis erover, aan begrip erover. Want het laatste vind ik vooral belangrijk. Het zegt iets over hoe we nu samen zijn. Dat komt voort omdat die geschiedenis samen plaats gehad heeft. Dus niet uit de lucht komen vallen. Dus ja, kunst kan daar ongelooflijk aan bijdragen.
1: Ik heb nog een verbeterpunt voor je. Manoushka Zegelaar Breveld is vasthoudend en uitgesproken in maatschappelijke discussies en legt de lat hoog voor zichzelf en voor anderen. Waardoor haar communicatiestijl en kritische houding soms als weinig uitnodigend of streng kunnen worden ervaren.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, volgens ChatGPT wel.
0: Nou, chat kan me wat. Ik ben altijd heel erg op zoek naar de goede toon. Want ik heb wel gemerkt in de loop der jaren dat als je dingen gewoon zegt, dan word je heel snel weggezet als het zal wel. Ja, nee, dat is een gevoel. Waardoor mensen niet echt luisteren. Ik heb gemerkt dat als men heel hard roept, dat ook niet per se helpt. Want dan sluiten mensen zich ook af. Dus heel erg op zoek gegaan naar hoe kan ik het zo zeggen dat mensen blijven luisteren.
1: Echt een gezonde balans vinden tussen twee uitersten en daarin in het midden proberen te spelen.
0: Ja, dat ondanks dat ik 100% zeker weet dat ik gelijk heb, toch met fluwelen handschoenen de ander probeer te bewegen, te luisteren naar waar de schoen wringt.
1: En waarom denk je dat zo moet?
0: Omdat die andere manieren niet werkten. Ik denk, nou gaan we het maar zo proberen. Ik heb
1: hier een beetje het gevoel dat anderen weten wat de waarheid is, maar het liever niet willen horen of het niet aan kunnen horen. En dan maar uiten op de manier waarop het verteld wordt. Ja. Want in Brainwash, waar een artikel over jou stond met als quote: het heeft altijd zin om je mond open te doen.
0: Ja.
1: In jouw geval dan.
0: Ja, en ik leek soms wel een kapotte langspeelplaat, maar ik blijf herhalen tot ik erbij neerval. Deze quote heeft te maken met dat ik Stichting Kleur in Film en TV heb opgericht, samen met Iraida Marcus Meerzorg. Omdat we dachten, we gaan nog één keer proberen na de Black Lives Matter demonstratie op de Dam tijdens corona 2020. Nog één keer proberen om toch echt deze tv- en filmwereld waar we in verkeren duidelijk te maken dat er andere mensen zijn en die moet je terugzien. Het heeft uiteindelijk geleid, ik neem nu een hele korte en snelle route, maar het heeft uiteindelijk geleid dat we het ministerie ervan hebben kunnen overtuigen een onderzoek uit te vaardigen. Onderzoek te laten doen naar wat de stand van zaken betreffende diversiteit en inclusiviteit nou werkelijk is. Als het gaat om makers, als het gaat om rollen in televisieseries, in film. En in films, welke verhalen er nou werkelijk verteld worden, dat is gelukt, gelukkig. De uitkomst wisten we al. Het was bar slecht gesteld met wat er echt gemaakt werd en hoe vaak je mensen van kleur niet zag. Maar het was wel, nu hadden we cijfers en nu was het onderbouwd met cijfers. Dus niemand kon meer tegen ons zeggen, oh, dat is een gevoel. Nee, het is maar een gevoel wat jullie hebben. Nee, het is echt zo. En die achterstand, die moeten we gaan inhalen. Wat ik net zei, in het theater gaat het al wat beter. Het is ook een stuk minder kostbaar om een theaterstuk te maken dan om film te maken.
1: Hoe is dat in het theater terug te zien?
0: Nou, je ziet dat er heel veel makers van kleur bijgekomen zijn die hun eigen verhaal aan het meenemen zijn. Er is een hele generatie waarbij het normaal is, zal ik maar zeggen, dat ze naar de toneelschool gaan, dat ze maker worden, dat ze theatermaker worden. In film en tv is dat ook zo. Alleen de hiërarchie in de film en televisie is vele malen groter dan in het theater. En ook lijkt het alsof er bij gezelschappen een lamp is gaan branden in het theater. Die denken, maar we kunnen niet achterblijven. Als wij als taak hebben om dingen te duiden in de samenleving, ja, dan moeten we hier ook aan geloven. Dus dat gaat goed, dat is afgedwongen. Dat gaat in ieder geval vele malen beter dan toen ik begon. En het gaat nou heel veel beter dan in film en televisie. wat kostbare situaties zijn. Maar dat mag nooit een belemmering zijn om het te laten. Om het niet te doen.
1: We noemen het een verbeterpunt. Maar jij zei net van dit is eigenlijk de manier hoe ik communiceer. Die kritische houding komt ergens vandaan. Want hier staat bijvoorbeeld dat je ook duidelijke standpunten inneemt. Zo heb je bijvoorbeeld over Zwarte Piet gezegd. Dit kan niet meer, punt uit.
0: Ja.
1: Duidelijk, toch?
0: Ik zeg het heel vriendelijk, maar het kan echt niet meer.
1: Nee.
0: Punt uit.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Dat klinkt anders.
0: Ja, toch?
1: Dat klinkt alsof je die fluwelen handschoen nu om hebt gedaan.
0: Ja, fluwelen handschoen in de zin. Kijk, bij sommige dingen laat ik geen misverstand bestaan. En dat. Het zit hem vooral in de toon, Ridwan. Dat je het gesprek blijft aangaan. Dus als daar fluwelen handschoenen voor nodig zijn, dan doe ik ze graag om. Als dat me toegankelijker maakt voor de mensen die het moeten horen.
1: Ja.
0: Dan doe ik dat. Maar uiteindelijk gaat het over, laten we praten met elkaar hierover. Niet meer over Zwarte Piet, want dat is klaar. Maar wat komt er nadat Zwarte Piet is verdwenen? Wat gaan we dan doen? Want daarmee ben je er nog niet, wil ik maar zeggen. Het is uiteraard fantastisch dat door al het harde werk van iedereen die ermee bezig is geweest. Kijk, uit Zwarte Piet, organisatie Jerry Afrije, Sylvana Simons, die echt ervoor zijn gaan staan. Dus daar is geen fluweel aan te pas gekomen, maar dat was bijna middeleeuws. Dus dat kon ook echt niet meer. Maar dan is er een ander ding wat aan de hand is, wat de gevolg is van denken dat je Zwarte Piet kan laten bestaan, want het is zo grappig en het is zo leuk. En dat is wanneer het over de echte mensen gaat. Die moet je betrekken in alles. In alles wat er gebeurt in dit land. Want ze zijn deel van dit land. Zijn belastingbetalende Nederlandse mensen.
1: Je kan er niet meer omheen.
0: Je kan er absoluut niet meer omheen. Ik kon er nooit omheen. En nu al zeker helemaal niet. We zijn 3 generaties verder inmiddels. Stop het.
1: Waar je ook echt niet omheen kan in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Is dit hele mooie kleine beestje.
0: Als je dit hoort, dan is de dag toch al meteen goed begonnen. Dit is toch fantastisch. Dit is een grietjabi. Dat is een kleine vogel. En die maakt dit geluid.
1: Ja.
0: 'S ochtends. En misschien ook wel de rest van de dag. Maar in ieder geval 's ochtends. En er zijn hele concerten. En dat je denkt, ja, dat wil zeggen, de zon is op. Let's go.
1: Dit geluid, grietjabi. Is dat hoe de Surinamers de Great Kiskadee noemen?
0: Ja. Ja, Grietje Bie.
1: Want als je goed luistert, zegt hij Grietje Bie.
0: Ja, ja, dus daar komt die naam inderdaad ook van. Grietje Bie. Nou ja, het is.
1: Maar jouw connectie met de vogel, jouw connectie met het geluid.
0: Ja, ik ben opgegroeid in Suriname. Dus het gekke is dat je pas als het je gevraagd wordt, wat is een geluid uit je jeugd? Of als je. Ik moet eerlijk zeggen dat ik later pas het ben gaan waarderen. Want toen ik opgroeide, was het normaal. Het is iets heel gewoons, deze vogel 's ochtends. Ja. Dat hoorde bij alles wat daar gebeurde. En wanneer het wegvalt, dus wel met meer dingen zo, dan denk ik, dat is hier niet.
1: Wanneer realiseerde jij dat je dit geluid miste in je leven?
0: Ik denk de eerste keer toen ik terugging naar Suriname op vakantie. Na een tijdje niet geweest te zijn, dat moet ik erbij zeggen. Dus ik was een tijdje niet geweest en dan. En dan 3 jaar of zo. En toen was ik er weer. En dan is dit geluid. En er zijn nog wel meer geluiden. Maar dit geluid 's ochtends vroeg. Hiermee word je wakker. Dat je denkt. Oh ja, dit is het. Dit is thuis. Dit is wat ik ken. Dit is wat ik goed ken. Dit is waar dingen goed zijn. En een hoop meer van dat gesublimeer. Zo romantisch is het allemaal niet. Maar dat is wel het gevoel dat het oproept.
1: Ja.
0: En de realisatie komt als je het een tijdje niet hebt gehoord, juist.
1: Je zei dat je opgegroeid bent in Suriname. Als je terugdenkt aan de 11-jarige Manushka die daar voor het eerst televisie maakte. Ja, ik heb het opgezocht en je was 11 en je maakte televisieprogramma's. Als ik die 11-jarige Manushka zou vragen wat zij van de Manushka vindt vandaag de dag.
0: Oeh! Dat is een mooie vraag. Ik denk dat dat ze zou zeggen, oh, we zijn de andere kant opgegaan.
1: Ja.
0: Dan we van plan waren.
1: Wat waren jullie van plan?
0: We waren van plan om televisie te gaan maken in Paramaribo.
1: Mm.
0: Dat was het grote plan. Ik zou naar de filmacademie gaan en dan zou ik regisseur worden. En dan zou ik zelf programma's maken, omdat dat zo nodig was in Suriname. We hadden niet zoveel. En ik denk dat zij nu zou zeggen, oh, oké, maar dit is dan wel ongeveer hetzelfde wat je... Je doet wel hetzelfde op een andere manier.
1: Want je wilde televisieprogramma's maken?
0: Ja.
1: Om een bepaalde leegte te vullen, want je vindt dat Suriname niet veel tv-programma's had. Nou,
0: voor
1: kinderen?
0: Voor of? Kinderen niet, voor niemand niet. Er is voornamelijk er wordt weinig tv gemaakt in Suriname, want er is weinig geld. Dus er zijn wel een aantal. Nieuwsachtige programma's, zoals sowieso een journaal. En er zijn
1: de serieuzere programma's, ja.
0: Serieuzere programma's, maar... En ik wil niet zeggen, ik ben niet zo van de serieuze dingen, maar er zijn natuurlijk manieren waarop je dingen brengt, kunt brengen en verteren, dat je er tegelijkertijd ook wat van iets in meekrijgt.
1: Ja.
0: Of iets van leert, of iets aan hebt.
1: Maar je hebt niet echt een hele heftige zijspoor genomen. Want je bent wel een beetje in het wereldje van film gebleven. Van camera, maar ook van podia. Zo heb je bijvoorbeeld in Dirty Lines gespeeld. Sonny Boy, Gooise Vrouw, Bombini Holland, Crypto Boy. Ik bedoel, wel televisie gerelateerd.
0: Ja, maar als acteur.
1: Als acteur.
0: Ja, en ik ging toch maken. Dat was de bedoeling.
1: Ja, ja.
0: Het programma dat we deden toen ik 11 was, was een soort klokhuis. Zoals je het hier kent. En ik presenteerde dat met mijn buurmeisje en buurjongen. En we deden allerlei onderwerpen, kwamen langs. Allerlei leerzame dingen, maar ook gewoon leuke dingen. Dansjes.
1: En waar kwam dat vandaan? Hoe ben jij daar geïnteresseerd in geraakt?
0: Oh, mijn vader was televisieregisseur. Dus toen zei, kom, we gaan een programma maken. Ik was meteen aan. En zo ook mijn buurmeisje en buurjongen. Dus dat was eigenlijk het plan om leuke programma's voor de jeugd en door de jeugd te maken. En daar wilde ik ook mijn professionele leven gaan maken later als ik groot was. Maar acteur worden of theater maken, dat zijn hele andere disciplines. Maar daar was ik helemaal niet mee bezig. Dus ik denk dat die 11-jarige Manushka denkt, zo, ook leuk. Maar het principe van zaken proberen te duiden, dingen inzichtelijk maken, dat is wel gebleven.
1: Mooi. Als jij je jeugd kort en krachtig kan samenvatten, met een theaterproductie.
0: Mm-hmm.
1: In de manier waarop het wordt gespeeld, hoe zou dat dan eruit zien?
0: Ik kom natuurlijk uit een periode in Suriname dat de onafhankelijkheid was geweest. Het ging helemaal niet zo goed. Toen kwam de revolutie. Dat ging al helemaal niet goed. Toen was er een lange periode van behoorlijke distress, economisch. En dat is eigenlijk nooit opgehouden. Maar ik ben gegaan ik ben midden in die enorme stressvolle periode weggegaan om te gaan studeren. Wel absoluut van plan terug te gaan. Toen werd het nog moeilijker daar. En dan gaat het leven zoals het leven gaat. En is het er nooit meer van gekomen dat ik me daar blijvend ben gaan vestigen. Want ik werd namelijk acteur. En, maar als je daar een theaterstuk over moet maken, wordt het een stuk met een hoop djugu djugu. En djugu djugu is vrij vertaald reuring.
1: Reuring.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ook met heel veel humor en heel veel gezelligheid. Dat wel, want dat is nooit overgegaan in Suriname. Ik denk dat dat een overlevingsmechanisme is van
1: Mooi.
0: Mensen.
1: We hebben jou ook gevraagd om een wankel moment met ons te delen en daar een plaat aan te koppelen.
0: Ja.
1: De plaat die jij hebt uitgekozen, Nina Simone, Zinnerman.
0: Mm-hmm.
1: Wat was jouw wankelmoment in het leven, Manushka?
0: Ik was een voorstelling aan het doen die heette We hadden liefde, waar de wapens. Dat was gebaseerd op een boek van Christine Otte. En dat deden we bij Urban Myth. Hebben het verhaal in het boek over Robert Williams. Dat was een mensenrechtenactivist. Die zei, we gaan in Amerika. We pakken de wapens op. Want als witte mensen zich mogen bewapenen, dan mogen wij het ook. Zwarte mensen mochten geen wapens hebben. Heeft hij het gedaan. Hij is de rest van zijn leven vervolgd. Staatsvijand nummer 1 bestempelde hij. Allemaal hele nare dingen. Betrekkelijk weinig mensen wisten over hem. Omdat Martin Luther King was in dezelfde periode als Martin Luther King. Was 60, eind 50, begin 60er jaren. Dat hij op een gegeven moment naar China gaat. Zijn verhaal, dat deden we op toneel. En daar zei dit liedje van Nina Simone, zong ik daarin. Ging heel erg over opkomen voor jezelf. Ook in een periode in Nederland. Waarbij we dat ook aan het doen waren. Dus midden in de... Zo de flikker nou een keer op met die Zwarte Piet. Het is klaar. We moeten toe naar gelijkwaardigheid. We moeten toe naar excuses. We moeten toe naar erkennen dat die samenleving eruit ziet zoals het eruit ziet. Dus dat was sowieso al een vrij emotioneel beladen stuk. Dat was ik aan het spelen. En mijn moeder was heel erg ziek. En stervende. Terwijl ik elke avond nadat ik dit nummer zong, ging naar... Naar huis, naar mijn moeder die bij ons thuis lag. Te wachten eigenlijk tot haar sterven. Ze was uitbehandeld. Die link maakte... Toen de vraag werd gesteld, toen maakte ik die link meteen. Waarbij je persoonlijke leven ineens zo de voorgrond inneemt... van waarvoor je aan het strijden bent. Of wat je probeert duidelijk te maken. Want ik zou mezelf echt niet willen vergelijken met mensenrechtenactivisten in Amerika in de jaren 60. Want dat was een whole other ballgame. Met politiegeweld. En allerlei andere ellende. Maar hoe je persoonlijke leven daar ineens tussenin komt zeilen. Zo'n allerliefste moeder van de hele wereld die stervende is. En dan wordt het je ook weer duidelijk wat in de koor het allerbelangrijkste is in het leven.

0: Je hoorde Nina Simone met Sinner Man. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redwan Aithorg. Mijn gast groeide op in Suriname, presenteerde als 11-jarige een televisieprogramma en bouwde daarna een indrukwekkende carrière in Nederland. Je kent haar misschien uit Sonny Boy, Dirty Lines, Gooise Vrouwen of Bon Bini Holland. Maar ook op het toneel maakt ze grote indruk. Voor haar rol als keizerin Maria Theresa in Moeder van Europa is ze genomineerd voor de Theodor 2026. Manoushka Zegelaar-Breveld. Nog steeds superleuk dat je er bent.
1: Ik vind het ook nog steeds leuk.
0: Ja, we hebben net genoten van deze plaat Nina Simone Sinnerman. Deze plaat heeft voor jou een iets droevigere betekenis. Is dat nog steeds zo het geval? Of kun je deze plaat nu al wat beter handelen?
1: Ja, zeker, zeker wel. Het is alleen de plaat zelf is natuurlijk. De achtergrond van de plaat is ook niet een behoorlijk vrolijke, los van mijn persoonlijke associatie ermee.
0: Mm-hmm.
1: En het is dubbelop. Ik heb het gebruikt in een voorstelling die ging over hele erge racistische vervolging van Robert Williams. Dus het is aan twee kanten is het voor mij. Droevenis stroef. Maar ik vind die Nina Simone zo fantastisch.
0: Ja.
1: Wat een muzikante.
0: Wat vind je zo fantastisch aan Nina Simone?
1: Sowieso, haar levensverhaal is echt ongelooflijk. Ze is opgegroeid in het diepe zuiden van Amerika, waar ze als zwart meisje concertpianiste wilde worden. Nou, dat ging niet gebeuren.
0: Mm.
1: Want zwarte meisjes op een conservatorium, dat werd niet gedaan. Maar ze was een waanzinnige pianiste. Heel in het kort kwam het erop neer dat er een witte vrouw was en die heeft haar geholpen. En ze heeft daarna, de rest is history, ze heeft een fantastische carrière gehad. Met het ene fantastische nummer na het andere. Zoveel verschillende dingen gedaan, maar zich ook zo ongelooflijk ingezet voor de mensenrechten in Amerika. En een groot voorbeeld als het gaat om de taak van de kunstenaar is om zaken aan het licht te brengen, om zaken te benoemen en te benadrukken. En het is los van dat ze geweldige pianiste en zangeres was, een heel heldin is het wel.
0: Mooi. Wat heel veel mensen vergeten, wat ik ook ben tegengekomen, Manoushka, is dat jij zangeres bent.
1: Ja, dat ook dat.
0: Waarom denk je dat veel mensen vergeten dat jij zangeres bent?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk geen zangeres die platen maakt en op podia dingen gaat doen. Ik gebruik dat wat ik kan met het zingen in het theater. Dus ik maak voornamelijk muziektheater.
0: Maar heb je nooit een plaat uitgebracht?
1: Jawel. Ja. Maar dat is allemaal zo niche. Dat snappen mensen dan weer niet of zo. Ik weet het niet. Het is wel een mooie plaat trouwens. Twee mooie platen.
0: Twee hoorde, zelfs. Zijn die ergens terug te vinden?
1: Ik denk dat het op Spotify staat sowieso van alles. Zeker wel. In ieder geval één.
0: Maar waarom zo weinig dan?
1: Nou, omdat de platen maken echt hele vermoeiende business is.
0: Oh ja?
1: Je verdient er echt helemaal niks mee. En het kost vooral erg veel geld. Maar ik heb het wel met heel veel plezier gedaan. En met hele lieve mensen. Maar ze kwamen voort uit een theaterprogramma dat ik had. En toen zeiden we, laten we die muziek ook maar opnemen. Dat is namelijk leuk voor de mensen als ze na afloop een cd kunnen kopen.
0: Ja.
1: Nou, niemand heeft meer cd's.
0: Ja, maar.
1: Dus zit ik met die dozen? Nee, maar zo ging dat toen. En bij de tweede heb ik het ook gedaan. Maar dat vond ik hou van dingen vastleggen ook. Dat is namelijk leuk voor later.
0: Maar het is niet dat je gestopt bent of zo. Het is niet dat je zegt van nou, ik heb mijn microfoon.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik zing in elke voorstelling die ik maak, zing ik voornamelijk.
0: Ja.
1: Of niet voornamelijk, maar ook. En ik zing nog wel hier en daar en overal. Ik heb net op 1 juli heb ik gezongen bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij.
0: En wat doet muziek met jou wat je niet van acteren kunt krijgen?
1: Het is zo'n mooi middel om je verhaal kracht bij te zetten. Als woorden op zijn, dan is er muziek.
0: Oh ja.
1: Dus in mijn werk als theatermaker komt het geweldig van pas. Maar ik hou van muziek. Ik weet niet anders dan dat muziek deel is van het leven. Als kind al. Ik kom uit een hele muzikale familie. Iedereen maakt muziek bij ons. En dus dat, dat, dat, dat is zo'n fijn deel van het leven, is muziek. Je kunt er zoveel in kwijt. Of het nou verdriet is. Of dat je... het kan ook heel troostrijk zijn. Maar je kunt er ook plezier... Alle emoties kun je erin kwijt. En dat is een taal die je hoort met je hart. En niet met je hoofd of met je oren.
2: Hey, lieve Manoushka. Ja, ik heb je eigenlijk net dag gezegd, maar nu spreek ik een berichtje voor je in vanwege de fantastische nominatie die je hebt voor de Theodor. En wij zijn samen al meer dan 7 jaar bezig met de film Boyski, die we nu dan eindelijk gaan maken in september. En ik vind het echt fantastisch om met jou samen te werken. We kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed, maar nu zien we elkaar elke dag. We hebben denk ik hetzelfde bioritme ondertussen en de samenwerking gaat fantastisch. We zijn allebei even ongeduldig en daadkrachtig, denk ik, om dingen voor elkaar te krijgen. Jij bent denk ik nog net iets ongeduldiger. Maar ik geniet enorm van onze samenwerking, van plezier, van je kennis. En ik heb ook heel erg veel zin om samen met jou op te zetten gaan staan straks. Als we aan het draaien zijn, dan sleep jij gewoon ondertussen in september even die Theodor binnen. En dan hoop ik dat we heel veel plezier gaan maken. En dat we ook een hele mooie film gaan maken. En heel veel liefst van mij. Dag!
1: Yay, wat leuk dit. Oh, dat vind ik echt zo leuk en zo lief. En ach, wat een mooie woorden. Nicole van Kilsdonk.
0: Ja.
1: Ja, mijn partner in crime op het moment.
0: Ja, het raakt je, hè?
1: Ja, zeker. Ja, het is zo mooi om te... Het zijn natuurlijk niet dingen die je elke dag tegen elkaar zegt. Maar ik denk er net zo over. En ja, 7 jaar, dan ben je wel naar elkaar toegegroeid.
0: 7 jaar werken aan een productie is inderdaad wel intensief. Ja,
1: het is niet de hele 7 jaar zo intensief geweest. Maar zeker het laatste jaar. Echt dagelijks overleg over van alles en nog wat. En zo te gek dat Nicole, die een doorgewinterde, ervaren regisseuse is, met mij dit avontuur aangaat.
0: Ja, dit wordt jouw regiedebuut, hè?
1: Ja, en we doen het echt samen. En dat is echt te gek.
0: Wat betekent Nicole voor jou?
1: Nicole is een... ik vind haar een fantastische maker. Ik hou van haar films. En dus ik vind haar... Voor mij is ze het toonbeeld van een goede regisseur. Mm. En ook iemand... En een goede denker ook. En een goede doordenker over hoe je een verhaal vertelt. Dus nu op dit moment in mijn leven betekent ze voor mij een enorm grote leermeester in hoe je een film tot stand brengt. Ik leer ontzettend veel van haar. En,
0: ja, wat heb je geleerd van haar?
1: Nou ja, hoe je een film voor elkaar krijgt. Hoe je een verhaal van het papier haalt. Dat moeten we dus gaan doen. Maar goed, daar moet je van tevoren over nadenken. En dan is het wel echt super te gek om bij haar af te kunnen kijken hoe je... Ja.
0: Is er iets dat je echt is bijgebleven? In die 7 jaar dat jullie met elkaar hebben samengewerkt?
1: Nee, we zijn op het moment echt zo intensief bezig dat ik met heel veel plezier leer om hoe je zo zorgvuldig mogelijk over scènes nadenkt. Als acteur ben je vooral erg bezig met wat is de situatie, wat ben ik aan het spelen, op het moment dat je het aan het opnemen bent. Als je ervoor zit, of dat zeggen we in theater, maar als je het maakt, zoals wat Nicole en ik nu aan het doen zijn, zo van tevoren nadenken over het geheel. En daar heb ik ongelooflijk veel aan haar kennis en ervaring.
0: In september gaan jullie beginnen met de opnames, klopt dat?
1: Ja.
0: Wat voor film wordt het?
1: het wordt een muziekfilm. Zit heel veel muziek in. Maar ja, het gaat ook over muzikanten, dus dat is niet zo raar.
0: Je had het trouwens aan het begin van dit gesprek al
1: zeker
0: een beetje
1: dat, ja, dat we ooit die voorstelling hebben gemaakt. Maar Boyski, de film.
0: Boyski, ja.
1: Dat gaat over vader en zoon Boyski, die in de jaren 50 van de vorige eeuw, vader ietsje eerder, naar Amsterdam komen en een Amsterdam treffen dat ze niet moet. Behalve als ze leuke muziek maken. En die zoon is daar niet mee eens. En die vader die heeft een heel overlevingsmechanisme ontwikkeld om zijn hoofd boven water te houden en zijn gezin te kunnen voorzien van wat ze nodig hebben. Dus het is als je zegt wat voor soort film is het. Het is een vader-zoon relaas wat zich afspeelt in een tijd waarbij zwarte mensen, zwarte muzikanten veroordeeld waren tot hoe ze eruit zagen en wat het idee was van wat bij hen hoorde. Namelijk het produceren, maken, dus spelen van vrolijke calypso-deuntjes waar de rest van de samenleving dan veel plezier aan beleefde. Ja.
0: Puur voor entertainment doeleinden.
1: Puur voor entertainment doeleinden.
0: En heb je al de acteurs geselecteerd?
1: Ja.
0: En wie krijgen de hoofdrollen? En,
1: nou, ik weet niet of ik dat mag zeggen.
0: Je voelde deze vraag wel aankomen,
1: ja, ik ben er eigenlijk door overvallen. Oh. Want anders had ik wel geweten wat ik moest zeggen. Dus ik ga nu bedenken. Nou, ik denk dat we er een groot moment aan moeten wijden. Okay. Op het moment dat we dit bekend gaan.
0: Oké. Nou goed. Ik ga zo
1: en
0: meteen.
1: Dat gaat niet lang na nu. Maar die film die komt er en hij gaat over Max Wojcicki senior en junior.
0: Nou, zometeen als deze microfoons uitstaan, ga ik nog een poging wagen.
1: Dat is goed.
0: We gaan naar nog een plaat. Want we hebben je gevraagd om ook een plaat te koppelen aan de liefde. En als ik ook naar de tijd kijk, dan zie ik dat het alweer bijna tijd is om af te ronden. Manoushka, het gaat supersnel. Ja. Zeker zo, nu we het heel gezellig hebben. I Will Write a Song for You van Earth, Wind and Fire.
1: Ja.
0: Dit is de plaat die jij heel erg koppelt aan de liefde.
1: Ja.
0: Waarom? Wat is het verhaal?
1: Omdat ik denk dat een lied krijgen van iemand toch echt het mooiste cadeau is dat je kan voorstellen. Het is onbetaalbaar. Iemand, somebody writes a song for you. Dat is echt wauw.
0: Ja.
1: Ik bedoel, in een taal die hij legt het uit met de tekst, maar in de melodie en alles, dat wat ik net zei, dat is een taal die hoor je met je hart en niet met je hoofd of je oren. Dus ja, ik vind dit wel een van de mooiste uitingen van liefde betuigen.
0: En heeft deze plaat persoonlijk ook iets met de manier hoe jij kijkt naar liefde?
1: Ja, weet ik niet. Ja, denk het wel. Ik vind het een mooi nummer. Ik vind die tekst heel mooi. En ik ben gek op Earth, Wind & Fire. Dat is zo waanzinnige, afrofuturistische. Toen ik nog niet wist wat dat was. Vibe uit mijn jeugd, waar ik veel te jong voor was eigenlijk, maar toch, ik vind het zo'n enorme band met al die waanzinnige uitgedoste mannen die geweldige muziek maken, ja. Dansbaar, maar ook gevoelig en mooie stemmen, ik kom er niet uit. Zo, je hoort het. Ik kom er niet uit. Ik vind ze geweldig.
0: We gaan er gewoon zo meteen naar luisteren. En dan gaan we de ochtenddanspasjes die jij moet doen van
1: Malou.
0: Die gaan we dan hier even naproduceren. Manoushka, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Ik wil je ook heel veel succes wensen op 13 september. Want dan wordt de Theodor uitgereikt. En ik hoop dat je hem krijgt.
1: Dankjewel, Ridwan.
0: Heb je al nagedacht over hoe je er naartoe gaat? Met welke outfit? Of...
1: Kijk, er zijn dingen die moet je van tevoren vastleggen. Dus ja.
0: Ja, die jurk staat klaar.
1: Die is klaar.
0: En ook in september begin je met de opnames van je nieuwe Husky. Film.
1: Ja.
0: Als regie-debutant. Het wordt een druk jaartje voor jou.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar ook een leuk jaartje.
1: Daar gaan we voor zorgen.
0: Ik wil je bedanken voor je tijd. En we gaan eindigen met Earth, Wind and Fire met I Will Write a Song for You. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Mij hoor je morgen weer. Zelfde zender, zelfde tijdstip.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisaties pleiten voor vaccinaties. Ook zijn er zorgen over overvolle opvangcentra en het gebrek aan medische hulp. Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is DJ Felice en welkom bij het eerste uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribische van ons koninkrijk zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk.
0: DJ Felicia.
3: De Nacht van Caribisch Netwerk.
2: Inderdaad, mijn naam is DJ Felicia en vandaag beginnen we de Nacht van Caribisch Netwerk met Latin Impact. Wordt Suriname meer Latin? De laatste tijd merk je dat er in Suriname veel veranderingen plaatsvinden. Er zijn net spannende verkiezingen geweest met de eerste vrouwelijke president in zicht. Er zijn grote olifanten gedaan voor de kust en er komen de laatste jaren steeds meer immigranten uit Cuba en Venezuela. Wat voor een effect heeft dat op het land en hoe zit dat met de muziek? Nina Jurna gaat Bistro Don Julio in Paramaribo, waar ze het antwoord hoopt te vinden. Heel veel luisterplezier.
4: Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO.

Welkom bij Latin Impact, de podcast waarin ik, Nina Jurna, in Latijns-Amerika op zoek ga naar muziek en naar de sociaal-maatschappelijke context daarvan. Dat doen we met gesprekken. Maar ik ga ook naar de plekken waar de muziek gespeeld wordt om de sfeer daar te proeven. En het gaat over de boodschap van de muziek en hoe muziek kan bijdragen aan een stuk

De laatste tijd merk je dat er in Suriname veel veranderingen plaatsvinden. Er zijn net spannende verkiezingen geweest met de eerste vrouwelijke president in zicht. En er zijn grote olievondsten gedaan voor de kust. En er komen de laatste jaren steeds meer immigranten uit Cuba en Venezuela. Wat voor effect heeft dat op het land? En hoe zit het met de muziek? Ik ga naar Bistro Don Julio in Paramaribo. En ik probeer daar...